0: ik zou proberen om de volgende golf... Want dit is natuurlijk toch midden in de hype zitten... dat iedereen denkt dat AI alles kan. En dat wat niet zo is. En er begint steeds meer tegendruk te komen, ook bij jonge mensen... van, dit is AI gecreëerd. Dan vinden we het niks. Dus, dat is dus je moet daar heel erg mee oppassen, maar dat doe je ongetwijfeld. Ja. Als ik je zo hoor, want anders was je er niet meer dan 4 uur per week mee bezig. Maar pas op, want het is verslavend. Het is verslavend.
1: Nee, zeker. Maar daar creëren we ook een product wat helemaal niets met AI te maken heeft. Het heeft geen stekker, geen scherm.
2: Nee, maar niet daarom. Dat is omdat AI jou dat heeft opgedrongen, dat dit het beste product zou zijn, toch?
0: Nee, maar daar hadden we het net over. Dat is wat leuk. Als je niet zegt dat het met AI gemaakt is. Het is hetzelfde als met verduurzaming. Een bruggetje naar het andere onderwerp. Je moet er vooral niet zeggen dat het duurzaam is.
2: Ja, maar goed, jij zegt je moet je vooral bezighouden met de next big thing. En niet achter de hype aanlopen. Zo komen we toch een beetje terug in de tijd uit bij hypes. Een hype van, laten we zeggen, 2008, 2009. Met 8 miljoen terugkerende bezoekers. Maar wat toen kon, dat kan nu misschien wel weer. Grote ambities van de eigenaar Mediahuis, onder andere bekend van NRC, van Telegraaf, andere mediatitels. Hives is afgelopen week weer gelanceerd. Gaat dat vliegen, denk jij, Leen?
0: Nou ja, het beweegt op een golf van datasoevereiniteit. En dat betekent dat er in Europa steeds meer gesproken wordt over... we moeten onze data in Europa houden en beschermen. Niet in handen van de Amerikanen. En in dat kader van die golf gaat dit in, beweegt Hives in mee, heb ik het idee.
2: Maar daar wordt wel weer aan gemorreld. Hè. Er kwamen gisteren of eergisteren alweer onthullingen van Follow the Money overheen. Dat er toch linksom of rechtsom Amerikaanse grote techbedrijven bij betrokken waren. Van Google tot Amazon.
0: Ja, dat kan. Daar heb ik, je kan met Google-technologie werken zonder dat de data in handen is van Google. Dus, dus daar zit Follow the Money er een klein beetje naast. Technologisch gezien kun je best met die technologie werken. En dan kan je soms ook helemaal niet omheen. Maar dan nog kan de data in Europa vastgelegd. Ik vind het altijd een beetje een idee fix. Want ook Google legt zijn data in Europa soms vast. Maar die is dan weer...
2: Gaan mensen hun Hives-profiel weer activeren of zich opnieuw aanmelden omdat ze datasoevereiniteit belangrijk vinden? Of vinden ze het aantrekkelijk om toch weer terug te gaan naar vroeger? Vinden ze het wel fijn dat er geen algoritme achter zit of een ander algoritme wordt?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat mensen automatisch dat zelf gaan doen. Maar het zou wel eens kunnen dat er bepaalde wetgeving gaat komen in Europa waardoor het moet. En waardoor bedrijven gedwongen worden om een bepaalde richting op te bewegen. En dan kan die beweging. Maar ja, 500.000, zei je net, is toch al een aardig...
2: Ja, 1,5 miljoen voor het einde van het jaar. En daar hadden inderdaad de eerste dag zich alweer heel veel mensen aangemeld. Maar zoveel mensen, en misschien is dat ook wel onderdeel van het creëren van de hype, het vuurtje, dat er even werd gezegd, ho, stop, kom morgen maar weer terug. Dan hebben we weer ruimte voor je.
1: Ik sta ook ingeschreven, maar mag nog niet...
2: Jongens, wat een pech. Ja. En waarom wil je dit opnieuw ervaren?
1: Nou, ik geloof wel in nostalgie. Ik wil ook terug naar de Berenboot en Baywatch. Maar of mensen nou echt gaan gebruiken...
2: Berenboot en Baywatch, dat zijn wel verschillende voorkeuren. Maar
1: ik heb het gevoel dat het vooral nostalgie is. Dat mensen terug willen naar vroeger. Dat is een hele duidelijke tendens. Maar ja, er zit natuurlijk toch gewoon een commerciële partij achter. Mediahuis, die uiteindelijk geld wil gaan verdienen. Dus of ze een haar beter worden dan de bestaande... Facebooks, de Instagrams, ik vraag het me af.
2: Want hoe kan het? Hoe kun je hier geld mee verdienen? Ik kwam wel tegen dat er grote launching partners zijn. Hè? Chiquita, Bol, Coolblue, Albert Heijn.
1: Ja.
2: Die hebben ook advertentieruimte. Die hebben ook nagedacht over hoe Hives eruit moet zien. Is dat voldoende om er een solide model van te maken?
1: Nou ja, kijk, als je geld wil verdienen aan advertenties... betekent dat toch dat je wat wil weten van die gebruikers. Man of vrouw, waar wonen ze, wat zijn hun interesses? Goh, misschien moeten we dan toch maar eens een algoritme aan koppelen... om betere advertenties te serveren.
2: Ja, maar dan ben je natuurlijk alweer ver heen, toch? Maar als je zegt dat je dat niet wil...
1: Ja, ik ben helaas niet zo dat ik denk dat ze goede bedoelingen hebben. Er zit gewoon een commerciële partij achter. En uiteindelijk gaan de advertenties komen, algoritmes...
0: Het wordt gewoon een kopie van Facebook. En daarom zei ik, dan kan je zoeken van waarom doen ze dat? Waarom maken ze? En het enige wat ik kan bedenken, wat logisch ook is... is dat ze op die golf die nu toeneemt en groter wordt van datasoevereiniteit. Dat ze daar. We moeten in Europa onze eigen product hebben. We moeten in Europa ons eigen Facebook. Of dat nou terecht is of niet. Dat is wel een stemming die opkomt.
2: Want Facebook heeft Hives natuurlijk van het pad gedrukt. Hè?
0: Ja,
2: we gingen van 8 miljoen gebruikers in 2008, 2009. Ja. Naar toen het uiteindelijk ter ziele ging in 2013. 1 miljoen terugkerende bezoekers. Dus Hives was niet bestand tegen de almacht van Facebook. En dat is nu anders vanwege een veranderend sentiment.
0: Nou, dat zou anders kunnen worden, zeg ik. En dat is een. Want ze surfen op een golf die aan het ontstaan is. Die is nog niet zo groot, vind ik. Maar die zal wel groter gaan worden. En dat we willen natuurlijk helemaal loskomen van Amerika. En dat met vallen en opstaan en een beetje knullig vaak. Politici weten ook niet hoe die technologie werkt. Proberen ze natuurlijk alles weg te drukken. Google, Facebook, Amazon.
2: Lukt het
0: nou
2: een beetje? Want er is ook een tijd geweest dat mensen dachten inderdaad, nou, dan moeten we van WhatsApp af. We hebben een alternatief, Signal. We hebben hier ook braaf allemaal geïnstalleerd. Tenminste, wij communiceren daarmee op de werkvloer van BNR, van dit programma. Maar ondertussen zit je ook nog op WhatsApp. Of niet?
1: Zeker. En ik denk helaas bij social media kanalen is het dat de winner takes it all. Het is heel moeilijk om een nieuw kanaal daarnaast te lanceren wat ook gebruikt gaat worden. Ik denk niet dat je en Hives en Facebook en Instagram gaat gebruiken als consument.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik geloof wel dat er behoefte is aan een Europees alternatief. Dat.
0: En ik denk, kijk, je gaat natuurlijk op een gegeven moment kunnen overheden dingen gaan blokkeren. En dat is dat zie je in China, waar natuurlijk van alles geblokkeerd wordt toch iets van social media. Dat zie je in Australië, waar jonge kinderen niet op social media mogen.
2: Dat doen ze ook niet meer, dat is nu geblokkeerd. Dat is niet meer aan de orde in Australië.
0: Nee,
2: of komt er een nieuw platform?
0: Het is minder.
2: Ja.
0: Het is niet zo dat het weg is. Ik denk ook niet dat je het wegkrijgt. Maar dat soort bewegingen, zeg ik al, dat gaat een richting opduwen die Hives, waar Hives gebruik van wil maken.
2: Dus de sterren staan best gunstig voor Hives, het nieuwe Hives. De vooruitzichten zijn niet per se beroerd.
0: Nee, zijn niet per se beroerd. Maar of dat iets nieuws wordt, wat jij zegt terecht, van dan bijvoorbeeld Facebook, dat geloof ik dan ook niet.
1: Nee, ik denk dat er best 2 miljoen Nederlanders graag gaan krabbelen weer en leuke banaantjes gaan zien.
0: En ze willen het Europees maken, neem ik aan.
1: Ja, het is wel de vraag of Mediahuis er dan geld mee gaat verdienen.
2: Nou ja, er is in de gebruiksvoorwaarden door mensen die wel goed opletten bij die kleine lettertjes ook geconstateerd dat er wordt gezegd dat gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, dat wil zeggen mediabureaus, adverteerders, om dat verdienmodel rond te krijgen.
0: Ja.
2: Ja. Maar niet gaat de zon op.
0: Nee, ja, precies. Dus het wordt hetzelfde als Facebook. Maar dan Europees, hopen ze.
1: Net zo verslavend helaas, denk ik, hoop ik niet. Maar met dezelfde algoritmes en dezelfde verdienmodellen.
2: Met hoeveel nostalgie moeten wij praten over Axel? Dat hoor je nu.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Leen Zevenberg en Geert-Jan Smit zijn de leden van het bedrijvenpanel. Er is interesse, veel interesse in het failliete Axel, schreef de curator afgelopen woensdag in het eerste faillissementsverslag. Gaat over een bedrijf achter fietsmerken als Batavus, Sparta. Iconisch, meer dan 60 partijen hebben een bod uitgebracht op bedrijf of delen daarvan. Dat is een belangrijk onderscheid. Curator heeft ook honderden partijen aangeschreven en dat heeft geresulteerd in best een oogst aan bedrijven die er iets van willen hebben. Of het bedrijf in zijn totaliteit toch nog weer een tweede kans geven. Maar de geschiedenis van Axel sleept al jaren voort. Corona-erfenissen, grote voorraden, veranderende fietsbehoeften. Is dat anders als je als doorstarter nu toch weer je vingers durft te branden aan Axel?
1: Ja, Axel is misschien niet zoveel, maar de merken die daaronder zitten, Batavus, Sparta, nog zo'n bakfietsengigant.
2: Ik weet niet of je die in het rijtje moet noemen.
1: Nee,
2: of
1: precies.
2: Weer een succes, maar je bedoelt Baboe.
1: Baboe, dat is hem, ja. Nee, ik denk die merken zijn nog steeds goud waard. Absoluut. Alleen de manier waarop het tot nu toe werd georganiseerd, vanuit Axel met een hoofdkantoor met, ik geloof, 230 mensen die daar werkten.
2: Nou, productie is al wel uitbesteed aan landen waar de lonen lager liggen. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig meer in Nederland.
1: Klopt, zit niet meer in Nederland. Maar op zich, als je clean sheet opnieuw mag beginnen met deze hele mooie merken, denk ik dat er best een kans is van slagen.
0: Ja, ik denk dat er was iets bijzonders ook aan het hele traject. Hè? Je moest 20.000 euro betalen om informatie om de dataroom in te mogen. En laten we nou zeggen dat er 60 die bieders, dat die allemaal in de dataroom zijn geweest. Maar er waren volgens mij 100 mensen die er om hadden gevraagd. Ja. Dus 100 heb ik snel uitgerekend, maar 20.000, dus 2 miljoen. 2 wow. miljoen aan inkomsten voor de curator, alleen al om die data beschikbaar te stellen. Dus het is echt opzienbarend dat er zoveel bedrijven bereid zijn geweest om 20.000 euro te betalen om de dataroom in te bouwen. Normaal gesproken is dat gratis. Of je moet een NDA tekenen of zoiets dergelijks. Maar wat ik vermoed, wat jij zegt net. Maar ik vermoed dat men in de voorraden geïnteresseerd is. In onderdelen die er liggen. Dus misschien niet per se de merken, alhoewel dat ook denk ik mooie assets
2: maar
0: zijn.
2: Maar voor leveranciers, die ook vaak schuldeiser zijn in dit verhaal, is een doorstart als totaal bedrijf misschien toch interessanter dan alleen maar die voorraden proberen op te kopen.
0: Nou ja, dat verschilt denk ik per. Ik denk niet dat al die 60 mensen die nu belangstelling hebben getoond om alleen maar in die merken geïnteresseerd zijn.
2: Sommige van die partijen, heb ik in ieder geval begrepen, waren ook nog wel geïnteresseerd in Axel voordat het faillissement uitgesproken werd. Dus die zitten nu misschien toch voor een dubbeltje op de eerste rang. Die kunnen met een schonere lei beginnen.
0: Ja, alhoewel, als er 60 mensen gaan bieden, dan weet ik niet of je nog voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Ja. Dus dan kan het nog wel eens behoorlijk duur worden. Maar goed, dan haak je gewoon af als het te duur wordt. Dus het is maar ook altijd een raadsel geweest waarom het failliet is gegaan. Had het niet eerder gesplitst kunnen worden, of hadden die merken niet afgesplitst kunnen worden? Want als er nu zoveel belangstelling is, zijn er dus blijkbaar 60 gegadigden.
2: Nou, er is afgelopen jaar al heel veel gebeurd rondom Axel. Hè? Van de beurs af, KKR erin, die corona. Pandemie eroverheen, die voorraden die zijn opgebouwd. Iedereen had zijn fiets al en zij zaten daar maar op die berg met onderdelen en fietsen. Ja, ja. Dat kan een vervelende cocktail worden.
1: Ja, ze hebben het niet makkelijk gehad. Je ziet in meerdere branches, ook in de meubelbranche, hoor, dat sinds 2022 is de markt gewoon gedaald. Minder vraag, kosten zijn omhoog gegaan van grondstoffen, energie en personeel. Maar ik denk dat een Axel daar toch te weinig op heeft gereageerd. Die hadden sneller actie moeten nemen. De productie is verhuisd, dat is goed.
2: Nou, en er zijn tussendoor ook schuldenakkoorden tot stand gebracht. Onder andere onder leiding van Tjeerd Jeger, die oud-topman van HEMA. Ja, daarna ook wel weer vrij snel.
1: Ze zijn zeker stappen gezet. Maar als je nog steeds met een hoofdkantoor zit, een waterhoofd van 230 medewerkers, ik weet niet wat die zouden moeten doen, als ik eerlijk ben. Ik dat het lastig is om winst te maken.
2: Maar denken wij dat het tot een serieuze doorstart komt van Axel als geheel? Of wordt het gewoon het opkopen van de voorraden?
1: Ja, ik zou het zonde vinden als alleen de voorraden worden verkocht. Dat vind ik zo sneu. Dat zie je ook wel in de fashion. Hè? Dan koop je dat voor een prikkie op en ga je dat via de marktplaatsen verkopen. Ik denk dat die merken echt nog bestaansrecht hebben. Hele mooie merken die al honderden jaren bestaan. Daar moet je mee aan de slag kunnen gaan.
2: Ik kijk met veel interesse naar de duurzame dominee, Leen. Er komen nieuwe strengere regels om greenwashing tegen te gaan. Komt vanuit Europa en dat betekent dat termen als duurzaam, groen, milieuvriendelijk alleen nog maar gebruikt mogen worden als je dat ook echt goed kunt controleren, als daar toezicht op is. En dat betekent heel veel werk aan de winkel voor merken, voor marktplaatsen als Bol, voor supermarkten. Schieten wij als consumenten hier veel mee op?
0: Het is mag ik even iets zeggen over greenwashing? Want daar heb ik een hele aparte mening over. Greenwashing is zo gek nog niet, denk ik dan. Want een bedrijf wat greenwashing doet, geeft aan daarmee dat het eigenlijk het verduurzamen van hun producten geld oplevert. Anders ga je dat niet doen. Dus je gaat een marketingcampagne beginnen en je gaat liegen over, dat is greenwashing natuurlijk, je gaat liegen over een bepaald product, omdat je denkt dat als het duurzaam zou zijn, het meer op zou brengen of beter zou verkopen. Dus het is daarmee, geef je aan als bedrijf dat je denkt, ja, dat duurzaam is zo gek nog niet. Maar greenwashing is natuurlijk.
2: Maar dat je dit er ook niet voor in de portemonnee wil grijpen, want misschien betekent duurzaam produceren ook wel hogere kosten. En dat heb je er blijkbaar niet voor over.
0: Nee, sowieso denken we. We hebben een voorgesprekje gehad over duurzaamheid. Ik denk dat de meeste consumenten sowieso niet bereid zijn om hun portemonnee te trekken voor een product wat duurzamer is. En dat is, ik denk ook niet dat jouw marketing moet zijn. Het moet gezonder zijn, het moet beter zijn, het moet leuker zijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan Tony Chocolonely. Dat is gewoon dat is echt niet een bedrijf wat zo groot is geworden als het nu is, doordat ze verduurzamen.
2: Ondertussen komt dit wel op het Nederlandse bedrijfsleven af. BNR heeft een rondgang gemaakt langs brancheorganisaties, grote ondernemingen, kleine ondernemingen, die tasten toch nog wel enigszins in het duister hoe het nu precies moet en wat hen te wachten staat als ze niet aan alle voorwaarden voldoen. En dan toch nog een keer ook aan jou de vraag, wat is nu precies de winst? Ik kwam een citaat tegen van de CEO van Marshalls Green Soap, ook wel een gevestigde naam inmiddels, die zegt, oké, de communicatie wordt aangepast, maar het product is niet verbeterd. Hebben we daarmee greenwashing bestreden? Zeker. Hebben we ook verduurzaming bereikt? Niet noodzakelijk. Dus zijn opvatting, we schieten hier niet zo heel veel mee op. Jouw opvatting?
1: Nou, allereerst, ik denk voor consumenten is het goed als er wat meer duidelijkheid komt over wat is nou duurzaam. Is het product duurzaam of niet? Dus de richting is goed. Wat het lastig maakt, je zet natuurlijk een keurmerkenjungle in Nederland met allerlei verschillende keurmerken, dat ik eigenlijk als consument nog steeds niet weet of een product nou duurzaam is. En wat is duurzaamheid? Hè? Is dat de materialisatie? Is het waar het geproduceerd wordt? Geen kinderarbeid? Hoe het vervoerd wordt hier naartoe? Dat het leven lang meegaat?
0: Alles.
1: Alles eigenlijk. Maar hoe kun je dat als retailer, ik ben zelf retailer geweest, communiceren naar je consumenten, wetende dat je producten verkoopt van anderen en je eigenlijk niet naar die fabrieken toe kan om te kijken of er allemaal wel niks gebeurt.
0: Ik denk dat je het niet moet communiceren naar je consument. Ik denk dat je gewoon voor jezelf moet weten dat, waarom zou je het communiceren naar je consumenten? Die consumenten zijn er niet zo gevoelig voor in zijn algemeen. Dat is al lang bewezen. Dat je zegt dat iets duurzaam is. En overigens, de zeepman, ook een B-corp overigens, gaat er zomaar van uit. Dat vond ik wel heel makkelijk. Dat als dat mensen. Dan mag je niet greenwashing doen. Maar dan gaat het product nog niet.
2: We hebben niet noodzakelijkerwijs daarmee ook de receptuur of het product verbeterd.
0: Nee.
2: Dat klopt toch?
0: Nee, daar heb je het helemaal niet mee verbeterd. Maar het zou wel zo kunnen dat als een bedrijf zegt, we hebben een bepaald product, dat willen we verkopen, dat het bedrijf denkt, dat kan blijkbaar alleen maar als we het wel mogen zeggen. Dus dan gaan we. Dus de drang om het te verbeteren voor een consument of voor een producent wordt groter. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel wat jij bedoelt, is de administratieve lastenverzwaring is groot voor bedrijven. Moet je voorstellen, als je 20.000 producten in je winkel hebt liggen en je moet van al die producten moet je aantonen of het wel of niet duurzaam is.
2: We zijn maanden bezig.
0: Ja, het is supply chain. Ja. Punt 1 denk ik, dat hadden ze al lang moeten doen in het verleden.
1: Als retailer zou ik Ctrl-F gaan doen. Ctrl-Find duurzaam en replace by.
2: Uit die rondgang van BNR blijft een mooi journalistiek instrument vinden. Bleek dat heel veel ondernemers dachten, als we dit allemaal echt tot achter de komma moeten kunnen bewijzen, dat het controleerbaar moet zijn, dan zeggen wij het zekere voor het onzekere, maar helemaal niks meer.
1: Ja, ja. Ik denk dat de consequentie is. Dat wil je eigenlijk ook natuurlijk weer niet. Dus het is verdraaid lastig, zeker voor retailers. En binnen 2 weken, geloof ik, gaat de regeling al in.
2: Nou, het is vanaf zondag.
1: Vanaf zondag al, kun je je voorstellen. Ja, dan moet je hard aan de bak.
0: Nee, maar dan mag je niet meer zeggen dat iets. Dan mag je niet meer greenwashing doen. Dus dat betekent dat je in je marketinguitingen moet oppassen dan. Maar ik denk dat de soep niet zo heel heet gegeten wordt. Hoor. Ik denk niet dat er maandag gelijk al brieven de deur uitgaan vanuit de Europese gemeenschap. Wat doe je daar?
2: De ACM krijgt het volgens mij op zijn bordje. Waarvan in het hoofdredactioneel commentaar van het FD stond dat het de ACM zou sieren als ze niet per se een oogje toe zouden knijpen, maar wat coulance zouden betrachten bij het MKB.
0: Ja, dat ben ik wel met ze eens.
2: Precies.
0: Vind ik ook.
2: Wat een overeenstemming aan het einde van dit panel. Leen Zevenbergen was hier serieondernemer, oprichter van B-Corp Europe. En Walnotenboer, succes volgende week met de oogst.
0: Ja, dankjewel.
2: Geert-Jan Smits, ook succes met je AI-bedrijf en jullie nieuwe co-founder. Investeerder, verbonden aan de Startup Scorecard.
1: Dankjewel.
2: En tot de volgende keer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen, maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan het weer van Weer Online. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Om als Nederland innovatief te blijven, moet er geïnvesteerd worden. Een nationale investeringsinstelling, vandaag gelanceerd, kan daaraan bijdragen. Maar volgens Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB-financiering wordt daarin niet voldoende aan MKB'ers gedacht. En ook migranten en vrouwelijke ondernemers vallen nog vaak buiten de boot als het aankomt op financiering. Hoe kan het financieringslandschap dan worden verbeterd? Ik ga het aan de man zelf vragen. Ronald Kleverlaan is hier van de Stichting MKB-financiering. Welkom.
7: Hoi Thomas, dankjewel.
6: Er kan natuurlijk altijd van alles worden verbeterd, maar wij spreken elkaar al jaren. We spreken elkaar ook al sinds er een speciaal gezant was om die MKB-financiering los te trekken. Er een convenant kwam. Mm-hmm. Is er wel iets verbeterd de afgelopen periode?
7: Zeker. Nee, er is echt wel veel verbeterd. We zien echt wel dat het financieringsklimaat, zeker voor het MKB, echt wel breder is geworden. Dus er is een veel breder aanbod uiteindelijk in de markt gekomen. We zien ook dat banken en niet-bankaire financier eigenlijk steeds meer complementair zijn. Dus echt wel bij elkaar weten hoe ze kunnen financieren. Er zit dus wel Marian. Je ziet wel dat het een beetje de oude economie aan het financieren zijn. Dus heb je een bedrijf in een traditionele sector, besta je al wat langer, dan kun je best wel financiering krijgen. Huur je een pand die je wil kopen, dat kun je best goed gaan financieren. Maar ben je een jong bedrijf, ben je een innovatief bedrijf, maar ook dus inderdaad vrouwelijke ondernemers, ondernemers met een migratieachtergrond, die kunnen steeds moeilijker die financiering bereiken.
6: Maar
7: dus
6: komt
7: via netwerken.
6: Af, hè? Dat is ook duidelijk geworden tijdens de miljoenennota. Mm-hmm. En voor een goede verstaander ook al sinds de publicatie van het coalitieakkoord. Die nationale investeringsinstelling, die komt vandaag.
7: Zeker.
6: Er komt een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. Het groeifonds krijgt nieuwe toevoer. Dat is niet alleen maar gericht, zou ik met enig gevoel voor understatement willen zeggen, op de oude economie.
7: Nee, zeker. Dus dat is inderdaad ook een goede stap om te zetten van, oké, hoe gaan we die nieuwe economie uiteindelijk ook financieren? Maar de NII inderdaad, maar ook het groeifonds en heel veel van die grote investeringsopgaven die er zijn. En daar zitten hele grote investeringsopgaven. Boven de 50 miljoen was het in Nederland echt heel erg moeilijk om echt groeikapitaal aan te trekken. Daar gaat NII inderdaad ook op richten. Maar je ziet eigenlijk in de jonge fase, of de innovatieve MKB-hoek... daar richt deze instelling zich helemaal niet op. Deze gaat zich echt op 4 topsectoren richten. Gaat die grote financieringsrondes...
6: Die topsectoren zijn overigens best wel breed geformuleerd. Hè? Ik meen dat die ook uit het rapport van Wenning komen. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou ja, als je dat allemaal zo naast elkaar zet... dan val je best wel met enige regelmaat in een vakje.
7: Zeker, maar nog steeds maar een beperkte groep aan bedrijven. Dus het zijn echt die scale-ups die we weer door willen laten groeien naar de unicorns. Heel belangrijk dat we dat doen. En daarom sta ik ook heel erg achter dat dit gedaan wordt. Dat 3,3 miljard die er nu voor vrijgemaakt wordt. Ambitie was natuurlijk groter. Dus het zou mooi zijn als dat nog wat verder uitgebreid gaat worden. Maar dat zijn de start-ups en scale-ups die al een tijd gegroeid zijn. En dus nu die volgende stap gaan doen. Maar aan die onderkant van die markt, die echte innovatieve, die start-ups, die jonge bedrijven, daar missen we echt nog wel heel veel potentie.
6: De bedoeling van die nationale investeringsinstelling bijvoorbeeld is om, staat er zelf in, financieringsfrictie op te lossen. Maar dat lukt op deze manier dus niet. Of in ieder geval niet voor alles en iedereen.
7: Nee. Ze richten zich echt op een heel specifiek segment die ze gaan oplossen. En dat zie je ook in Europa. Begin van deze week was het nog in Luxemburg. Daar zie je dus dat de EIB had een groot event, tech equity event. Dus dat ging ook daadwerkelijk. Hoe gaan we meer naar die tech sector krijgen? Hoe gaan we meer megafunds oprichten daarbij? Institutionele financiers hebben ook toegezegd, daar gaan we aan bijdragen. ABP gisteren, uitgebreid nog. Ja. 1 miljard gaan we daarin investeren. Hartstikke goed, maar dat is wel echt die bovenkant van de markt. We moeten niet vergeten dat we de rest van de economie, die hebben we als toeleveranciers ook nodig.
6: Ik ben al bijna vergeten dat we toch vrij optimistisch aan dit gesprek begonnen, want je zegt er is wel degelijk vooruitgang geboekt.
7: Er is zeker vooruitgang geboekt. Dus je ziet ook, je noemde het inderdaad, het kwam een convenant waarbij afspraken zijn gemaakt. En Menno Snel, die hier natuurlijk als speciaal gezant stappen heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat we ook een nieuwe BMKB gaan krijgen. Dat er meer informatie komt richting ondernemers, bijvoorbeeld met een financieringsgids, waar de Kamer van Koophandel een grote stap heeft gezet om meer richting brede groepen van ondernemers bekendheid te geven over de vormen van financiering die naast banken
6: ook zijn. Ik ben er toch wel benieuwd, want er is natuurlijk nog altijd een dominante rol van banken. Zeker. Dat is ook in kaart gebracht door de Nederlandse Bank. Het gaat over cijfers van 2024. Maar er stond ultimo 2024 voor 122 miljard euro aan kredieten uit, verstrekt aan het MKB en voor meer dan 110 miljard aan banken.
7: Ja.
6: En dan kun je dat natuurlijk nog weer categoriseren in waar die banken zich terugtrekken of waar ze juist nog weer dominanter zijn dan al uit die cijfers blijkt. Maar ja, dat is toch bijna verpletterend.
7: Zeker. En daar denk ik ook, daar moeten we ook gewoon goed erkennen ook dat banken gewoon heel belangrijk zijn en blijven, ook voor de economie. Maar als je inderdaad wel inzoomt in die cijfers, dan zie je wel waar zit het grote deel waarin geïnvesteerd gaat worden. Dat zijn de grote financieringen van een aantal miljoenen. Dus
6: het is al lang duidelijk dat als je voor een relatief kleine som bij een bank aanklopt, dat dat lastig is ook voor zo'n bank om rond te rekenen.
7: Dat is lastig. Het gebeurt nog steeds wel. Je ziet ook wel echt dat banken ook die digitaliseringsslag aan het maken zijn. Maar als je inderdaad diezelfde cijfers van de Nederlandse Bank bekijkt, dan zie je wel dat onder een miljoen 1/3 van alle financieringen al buiten banken omgaat. En onder een 250.000 is het al 50-50. Dus je ziet wel dat er ook een breder aanbod, zeker aan die onderkant van de markt, is. Dus het is heel goed dat er een breder palet is voor ondernemers om te kiezen.
6: Want dat is ook eigenlijk, als je kijkt strikt naar de doelstelling van de Stichting MKB-financiering, de bedoeling om non-bankaire kredietverstrekking te professionaliseren.
7: Zeker.
6: Is er dan iets mis met die goede oude bank?
7: Er is niks mis met de goede oude bank. Alleen de bank die heeft een specifiek risicoprofiel wat zij kunnen financieren. En daaromheen, of andere financieringsproducten of in andere sectoren, zie je dat er allemaal gespecialiseerde financiers zijn opgestaan de afgelopen 10 jaar. En wat wij als SMF heel erg gedaan hebben, is hoe zorg je ervoor dat die sector veel professioneler wordt. En we hadden het net over de Prinsjesdagstukken. Een van de aankondigingen in de Prinsjesdagstukken is dat, we hadden het net over regulering, over toezichthouders, maar is dat de toezicht op de non-bankaire sector, dat wordt nu in een nieuwe entiteit, een Stichting Financeur wordt het ondergebracht. En die gaat de komende jaren verder die professionaliteit van die sector onderbouwen.
6: Want is die professionaliteit dan toch nog niet voldoende op niveau? Als ik kijk naar een afscheidsinterview dat ik gisteravond ter voorbereiding las met Menno Snel, hij is inmiddels ook opgevolgd. Ad Buys moet dat nu handen en voeten gaan geven. Maar die zegt over die non-bankaire financiering is een opkomst. Hartstikke goed, maar soms nog niet zo transparant. En in een aantal gevallen ook duurder dan waar ondernemers vooraf rekening mee houden. Mm-hmm. Dat klinkt toch alsof er regelmatig iets misgaat. Of in ieder geval een onaangename verrassing wacht.
7: Nou, dat is eigenlijk ook de reden dat we vanaf begin af aan altijd gefocust hebben op transparantie. Dus we hebben ook gezegd van vanuit de ondernemer, wat wil je? Je wilt gewoon transparant inzicht hebben in wat zijn je kosten, wat zijn je voorwaarden, geen kleine lettertjes. En dat wordt dus inderdaad, ook straks door die nieuwe toezichthouder, wordt dat ook echt onderzocht en getoetst.
6: Hoe is het nu?
7: Het gaat nu eigenlijk heel goed op dit moment. Kijk, je ziet dat al die aanbieders die hebben wel allemaal hun eigen producten met hun eigen voorwaarden. Dus dat maakt het wat lastiger om te vergelijken voor ondernemers. Aan de andere kant zie je wel dat al die financiers die richten zich heel erg op ondernemersvriendelijk financieren. Dus proberen die ondernemer wel mee te nemen in het proces. Aan te geven van wat zijn nou die randvoorwaarden. Is het passend voor jou dat je deze financiering aangaat? En als dat niet zo is, dan hebben ook al die financiers, bankaire en non-bankaire financiers, afgesproken. Dan gaan we je doorverwijzen naar de financieringsgids. Want daar staan de andere betrouwbare financiers.
6: En dit is hoe het eruit zou moeten zien?
7: Dit is hoe het eruit zou moeten zien. Kijk, ik spreek heel veel ondernemers. En die ondernemers die geven aan dat ze op zich, wanneer ze geholpen zijn, dat ze goed geholpen zijn. Maar wat je wel merkt, is dat ze soms niet precies de weg weten te vinden. Van hoe kom ik nou bij die ene financier
6: die mij kan helpen? Maar het actief doorverwijzen naar wat ook een concurrent genoemd zou kunnen worden, dat is al in de praktijk.
7: Dat gebeurt echt in de praktijk, ja. Dus je ziet dus dat, kijk, dat zal nooit een concurrent zijn die hetzelfde product aanbiedt. Maar dat zou wel een, kijk, als een crowdfunder iets niet kan financieren, maar een factoraar wel, dan kan een crowdfunder heel goed doorverwijzen naar een factoraar.
6: Nou, maar recent nieuws, volgens mij ben je daar ook over te horen geweest op deze zender, is dat veel mensen op zoek naar krediet zeggen, nou, het is me zo ingewikkeld, er zijn zoveel weggetjes waarvan ik niet precies weet of we naar links of naar rechts gaan en wat het me uiteindelijk oplevert, ik haak af.
7: Ja.
6: Hoe kan dat toch, als jij zegt, het groeit en het bloeit?
7: Ja, nou het, eigenlijk precies wat je al aangeeft. Er is zo'n groot aanbod dat je niet meer weet te kiezen. Kijk, als je gewoon een keuze hebt uit drie verschillende producten.
6: Als je bedrijf op het spel staat, of de toekomst van je bedrijf, ja, of de uitbreiding van je bedrijf, dan is het toch heel gek dat je überhaupt afhaakt. Dan ga je toch met hangen en wurgen door.
7: Nou, uit onderzoek blijkt dus dat genoeg mensen dat dus niet doen. En daar zijn verschillende redenen voor. Soms is het inderdaad van, ik kan niet de juiste financier vinden. Of ik schrik van de voorwaarden. Dat kan natuurlijk ook zijn. Dat je denkt van, ja, ik kan nog voor 2% rente kan ik lenen. Ja, die tijd is voorbij. Dus die rentetarieven zijn echt wel een stuk omhoog gegaan.
6: Je ondernemer heeft ook een verkeerde voorstelling van zaken.
7: Voor een deel wel, zeker ja. En ook de meeste ondernemers weten ook nog niet wat er in het schap ligt. Wat er allemaal aan aanbod beschikbaar is.
6: Het zegt misschien iets over mijn cynische zelf. Maar ik dacht, misschien haken ze wel af omdat ze net een keer te vaak belazerd zijn.
7: Nou, die hoor ik eigenlijk niet. Nee, serieus. Het kan wel zijn dat ze de verwachting hebben van, ja, maar ik weet niet zeker wat voor een financier ik kan vertrouwen. Want de bank, mijn huisbank, die ken ik. En daar hebben mensen nog steeds natuurlijk gewoon een hoog vertrouwen in. En al die nieuwe partijen, ja, geen idee. Ik heb er nooit van gehoord. Dus hoe goed kan ik die vertrouwen?
6: Je hebt eerder ook al aangegeven, ik geloof in een gesprek met de ondernemer, dat er ook zoiets bestaat als een Calvinistische volksaard. Mm-hmm. De wens om het liefst zonder schulden aan te pakken. Ook als ondernemer toch ja, te wachten met externe financiering, omdat je niet precies weet wat je daarvan moet verwachten. Is dat dan toch ook niet een risicoaversie die voortkomt uit spookverhalen over wat financiering aan lasten teweeg kan brengen?
7: Dat telt zeker mee. Uiteindelijk, die Calvinistische aard, die gaat ook van, ja, je wilt zekerheid hebben, je wilt je risico zo laag mogelijk. En op het moment dat er dan allerlei spookverhalen of allerlei werkelijke verhalen zijn uiteindelijk in omgang, waarbij je het gevoel krijgt inderdaad van, ja, weet je, dat zijn geen betrouwbare financiers. Ja, dan natuurlijk speelt dat mee. Alleen dat is juist het hele gedachte achter, waarom moet je nou met elkaar actief werken om dat hele ecosysteem veiliger te maken en betrouwbaarder te maken. Daar wordt dus juist in dat convenant, in die samenwerking met Menno Snel, in de samenwerking met de financieringsgids, waarbij de banken en de niet-bankaire financiers, maar ook MKB Nederland en dat soort organisaties allemaal actief samenwerken om een veilig ecosysteem te creëren voor ondernemers.
6: Maar komt er ook een moment dat er niet te weinig financiering is, maar dat er te veel vormen zijn dat je beter kunt gaan snoeien in plaats van verder kunt bloeien?
7: Nou, er zal zeker een consolidatie gaan optreden, als dat de achtergrond is van je vraag. Kijk, je ziet nu dat er heel veel nieuwe partijen in de markt zijn opgestaan. Sommige zijn heel succesvol, sommige die groeien wat langzamer door. En je ziet ook de afgelopen jaren al dat daar best wel een consolidatie aan het plaatsvinden is.
6: Maar dat is dan misschien omdat niet alles helemaal wordt wat misschien de ondernemer erachter had verwacht. Kan het ook zo zijn dat iets minder populair gezegd cowboys zijn die niet voldoen aan gedragscodes of aan zo meteen aangescherpte keurmerken?
7: Nou, we zien niet echt dat. Het interessante is eigenlijk dat de, nou ja, die het cowboys zou kunnen noemen, die.
6: Die zullen er toch zijn?
7: Die zullen er zijn, maar die zijn nooit eigenlijk dat die echt groot aan het worden zijn. Tot nu toe gelukkig in Nederland. Dus in zoverre zien we dat de partijen dus inderdaad die echt schaal aan het krijgen zijn en dus echt aan het investeren zijn. Ook in investeren zijn in marketing en communicatie om zichtbaar te worden. Die voldoen eigenlijk wel aan die codes. En die proberen inderdaad echt wel samen die sector verder te ontwikkelen. En ja, eigenlijk, die consolidatie die vindt op een gegeven moment gewoon plaats bij ja, een financier die net niet een goede match heeft met ondernemers. Of niet die ondernemers kan bereiken. Of geen product market fit hebben met een financiële product bijvoorbeeld.
6: Hoeveel MKB-ondernemingen, en je hoeft dat niet in een absoluut aantal te vatten, komen simpelweg niet aan financiering. Omdat ze er zelf ook niet goed genoeg voor staan. Het laatste rapport van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap was ook echt het laatste rapport. Mm-hmm. Want ze hebben er daarna zelf de stekker uitgetrokken, concludeert dat veel kleine ondernemers beperkt toekomstbestendig zijn, want slechte score op arbeidsproductiviteit, slechte score op verduurzaming en maar beperkt financieel weerbaar. Ja, daar kom je dan met je boeltje bij of de bank of een andere kredietverstrekker.
7: Ja, en dus dan houdt het allebei, ook op. Bij allebei houdt het op, zeker. En er moet ook zeker niet geld zijn voor iedereen. En kijk, die calvinistische instelling die we hebben als ondernemer, hebben we soms ook als overheid, waarbij we niet heel erg kritisch durven te zijn. Oké, maar welke ondernemingen willen we laten leven? En welke moeten op een gegeven moment, creatieve disruptie, welke moeten uiteindelijk ook gewoon ja, doorgaan en moeten gewoon nieuwe ondernemingen gaan opzetten? En daarom is ook mijn oproep ook van, ja, we moeten ook wat meer lef hebben inderdaad als ondernemers. En ja, je kan wel proberen te blijven groeien vanuit eigen vermogen, bootstrapping, langzaam aan op basis van eigen inkomsten. Maar ja, zonder extern kapitaal groei je gewoon veel minder hard.
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
0: Het dilemma.
6: Er moeten meer regelingen komen om vrouwelijke ondernemerschap te stimuleren. Of er zijn al regelingen genoeg, ook voor vrouwelijke ondernemers. Alleen die vrouwelijke ondernemer weet die regelingen niet te benutten.
7: Nou, er zijn geen regelingen, dus er moeten zeker meer regelingen komen.
6: Ronald Kleverlaan is voorstander van aparte regelingen voor vrouwelijk ondernemerschap. Is dat echt nodig?
7: Nou, het is. Kijk, het is een dilemma, dus we moeten inderdaad eentje kiezen. Kijk, het gaat vooral over ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dus hoe zorgen we er nou voor dat die vrouwelijke ondernemers, maar ook andere ondernemers qua talenten, ondernemers migratieachtergrond bijvoorbeeld, maar er zijn ook allerlei creatieve ondernemers die echt heel moeilijk aan financiering kunnen komen. Daar moet je actief op sturen. Dus dat gaat niet vanzelf. Onder andere Code V is opgericht om ervoor te zorgen dat waar meer dan 100 verschillende partijen uit de financiële sector bij zijn aangesloten. Die hebben aangegeven, wij willen dat er meer financiering beschikbaar gaat komen voor vrouwelijke ondernemers.
6: Initiatief is al een paar jaar aan de gang, meen ik.
7: Ja, zeker. En ziet
6: de vruchten, zijn die zoet of zuur inmiddels? Lukt het al een beetje?
7: Ja, we zien aan de laatste rapporten, want er wordt ook een jaarrapport uitgebracht, dat het percentage langzaam stijgt. Alleen dat is echt van de lange adem. Want het betekent dat je aan de ene kant ervoor moet zorgen dat aan de vraagkant, dat de vrouwelijke ondernemer meer rolmodellen ziet, dat ook die ambitie, dat lef heeft om uiteindelijk ook niet alleen gaan bootstrappen, maar ook zelf door te gaan om financiering aan te vragen. Dat is heel belangrijk. Maar ook aan de aanbodkant, bij de financiers, is het heel erg belangrijk dat daar ook die herkenning komt van dat businessplan. Het is een beetje cliché, maar wat je eigenlijk altijd ziet is dat een mannelijke ondernemer heeft die hockeystick en die heeft die ambitie die hij neerlegt en daarmee probeert hij die accountmanager te overtuigen. De vrouwelijke ondernemer is vaak ietsje meer timide en die heeft een realistisch plan.
6: Ja, maar dit is zo cliché dat ik het bijna niet meer kan geloven.
7: Maar het komt nog steeds terug, als we het gewoon zien. Ik had het net over dat ik in Luxemburg was. Daar was ook een event voor Empowering Equity. Dat was het Europese investeringsfonds die daar heel apart was. Die liet weer nieuwe data zien. En die zeiden ook, ja, wij kunnen gewoon in onze data zien dat maar 2% van al het venture capital, dus echt het investeringskapitaal, gaat naar teams van alleen maar vrouwen. En dus het grootste deel gaat echt naar mannelijke team of naar mixteams.
6: Als we toch de clichés oprakelen hier, dan gold ook altijd het verhaal dat mannelijke investeerders liever investeerden in een mannelijke ondernemer. Je kijkt in de spiegel en je ziet zo ongeveer je evenbeeld. Moet dat doorbroken worden of is dat al een klein beetje aan diggelen?
7: Nou, dat moet zeker doorbroken worden. En dat is ook daar worden dus allemaal activiteiten opgezet. Maar dat is heel erg lastig om dat te veranderen. Want uiteindelijk, het gaat niet per se om die mannelijke ondernemer die investeert in een mannelijke investeerder die investeert in een mannelijke ondernemer. Maar het gaat erom, je investeert in wat je herkent. Dus je herkent een probleem wat iemand die tegenover jou zit positioneert. Zegt van oké, ik heb hier een probleem en daar ga ik een oplossing voor vinden. Daar heb ik geld voor nodig. Als je dat probleem niet herkent, dan zie je dus dat daar gewoon geen financiering naartoe gaat. Dus in healthtech of femtech, zoals ze dat tegenwoordig noemen bijvoorbeeld, dat is een gigantische groeimarkt. Alleen er zijn nog heel weinig investeerders die zich daarop richten.
6: Maar healthtech, dat wordt volgens mij bijna expliciet genoemd in die rapporten van Wenning en van Draghi.
7: Zeker. Maar dus
6: daar ligt wel wat braak. Dat zou toch nog wel potentieel hebben.
7: Daar zit heel groot potentieel. En daarom zie je dus ook dat er nu ook fondsen aan het ontstaan zich die zich binnen healthtech heel erg specialiseren in femtech. Dus meer de femkant van healthtech.
6: Ja. En als je nog weer breder kijkt dan femtech, dan heb je het gewoon over inclusief financieren. En dan weten we dat er in de Tweede Kamer in april nog een motie is aangenomen met als verzoek meer aandacht te besteden aan inclusief financieren. Wanneer wordt dat in plaats van papier toch ook praktijk dan? Want jij staat zelf ook in allerlei inclusieve lijstjes. En jij zegt het niet alleen belangrijk te vinden, maar je vindt het ook belangrijk. Wat geeft je nu de aanknopingspunten om te denken dat het ook echt verschil gaat maken?
7: Ja, ik zie op dit moment, als je het hebt over politiek draagvlak, zie ik op dit moment een naar beneden gaande lijn. Ik zie dus daar nu minder aandacht voor. Dus ja, er is een motie aangenomen. Ja, er zijn uitspraken over gedaan. Maar in de uitwerking, ook NEI bijvoorbeeld, maar ook een aantal andere initiatieven, gebeurt er nog relatief weinig. Dus ik vind het wel zorgelijk dat daar niet stappen op worden gezet.
6: Okay. Stel, je bent een jaar lang minister van Economische Zaken. Je neemt de positie over van Helene Herbert. Overigens een vrouwelijke minister van Economische Zaken. Misschien dat zij dat er ook nog wel extra in de verf kan zetten. Wat zou er op je lijstje staan?
7: Ik weet niet hoe heel verstandig is of ik daar de minister moet worden. Maar als ik toch iets ga doen.
6: Zijn? Waarom zou het onverstandig zijn?
7: Ik ben er veel te ongeduldig voor, denk ik. Ik zie gewoon wat er bij het ministerie nodig is om het ministerie te leiden. Ik spreek veel met mensen bij de ministeries.
6: Oké, maar ik laat je na een jaar weer vrij.
7: Oké. Nou ja, één grote aanpassing die ik zou doen. Kijk, we hebben nu het NADI. Dus het Nationaal Instituut Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Ik zou eigenlijk een agentschap voor onbenut ondernemerstalent willen hebben. Die eigenlijk hetzelfde doet. Gewoon 10 jaar lang gaat investeren in dat onbenutte ondernemerstalent. En volgens mij gaan we daarmee namelijk ook de economie van de toekomst een stuk verder brengen.
6: Ronald Kleverlaan, het is opgewerkt. Voorzitter van de Stichting MKB Financiering, dankjewel.
7: Graag gedaan.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep. Groot ingenieursbureau voor de moeilijkste klussen, maar toch ook voor de meest kapotte bruggen. Waar er in Nederland een hoop van zijn. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag.

0: zaterdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
6: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
7: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
6: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
8: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
9: Dag Rens.
8: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjan van Dijkhuizen. Arjan, welkom.
10: Dankjewel, Rens.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
10: Het wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik
5: zeggen wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken, welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
8: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
7: Ja, ja. Ja, is het korte antwoord.
8: En komt dat dan ook door China?
7: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
8: Ja.
7: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
8: Ja. En wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
7: Zeker.
8: Wat willen wij weten?
7: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
8: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
9: Dag Rens.
8: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
9: Dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. We helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer.
8: Mm-hmm.
9: Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, start-ups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
8: Ja, die willen naar China toe.
9: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
8: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
9: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. Hoogwaardige high-tech.
8: Ja.
9: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
8: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
9: Klopt, ja.
8: Jij komt er al heel lang?
9: Ja.
8: Hoe lang?
9: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
8: Ja, nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
9: Ik ben nu 44. Ja,
8: precies.
9: Ja, dat is een
8: ik denk, ja, oei, dat is altijd tricky. Maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
9: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien.
8: Mm-hmm.
9: Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam en de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer, dus je hebt je telefoon nodig, zet het WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is superveilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
8: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
9: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja, als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen.
8: Maar waar zie je dat dan aan?
9: Nou, het is echt bizar schoon. Dus als je naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Dus het is echt heel erg schoon.
6: De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
8: Ja.
6: Mits je WeChat hebt. Want anders kan je niet eens deelnemen aan deze maatschappij.
8: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
6: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
8: Ja, en wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over. 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt. Maar misschien iets meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
6: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
7: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
6: Nee, weet ik niet.
8: Panda-diplomatie was dat toch?
7: Het tafeltennis.
8: Of het tafeltennis.
5: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
7: Okay. Ja. Dat was te vroeg nog.
8: Ja. Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
6: Ja.
8: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
5: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. Wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-style model. Dus China maakte zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
8: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
5: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China-schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverliezen in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
8: Later. Kun je daar een rechtstreekse connectie leggen?
7: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO, is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna Begint hij zijn campagne, et cetera. Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump. Ook in de eerste regeerperiode van Trump. Ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
8: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid. Terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
5: Nee, wel, het is inderdaad wat dat betreft, denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump, dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. Want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Want Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee heeft China, daarmee concurreert China veel sterker op derde markten. En zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
8: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom.
5: Ja,
8: zeg maar.
5: Meer auto's dan andersom. Ja. Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, dat men nooit zo klaagde, maar nu is dat besef neergedaald. Die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
8: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
7: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
8: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in, dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, in veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
8: Omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
6: Zeker.
8: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
6: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, ja, dat roep ik al zo lang. En ik ben
8: maar waar blijkt het dan uit dat we ze dan niet goed,
6: nou,
8: goed genoeg kennen?
6: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. Dat is iets wat
8: maar je neemt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
7: Maar
8: toch?
7: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen. Okay. Ja. Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Kijk, China, dat zei Arjen eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
8: Ja.
7: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjen dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. Naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. Vijf jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
8: Hmm. Ja.
7: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
8: Arjen, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
5: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
8: Ja.
5: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
8: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinologe, strategisch adviseur, en Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
7: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit vandaag, echt, meestal staat ze, maar vandaag zit ze in een nieuwe studio, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
8: Hey, hoi.
7: Wat gaan we doen vandaag?
8: Vandaag hebben we Tineke van der Veen in de studio. En ze is al sinds 1,5 jaar de directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse in de Noordoostpolder. En met haar gaan we onder meer spreken over de nieuwe defensienota van dit kabinet. Die kwam begin deze zomer uit. En die nota die staat bol van de plannen over hoe je in Nederland innovatie kan bevorderen. En daar gaan we met Tineke over hebben hoe haar NLR, dus haar lucht- en ruimtevaartcentrum, daaraan kan bijdragen en jonge MKB-bedrijven kan helpen om hun veelbelovende product toch beter naar die markt te krijgen.
7: Dat is een heel goed en interessant onderwerp, want we horen zo vaak dat dat moet. Dus ik ben heel benieuwd.
8: Maar het lukt maar niet.
7: Dat lukt maar niet en het staat inderdaad wel heel vaak in die nota. Dat allemaal zo meteen, maar eerst eventjes. Afgelopen weekend was de Militaire Raad van de NAVO bijeen in Kopenhagen voor hun jaarlijkse grote vergadering. Daar zitten natuurlijk ook allemaal commandanten bij. Commandanten der strijdkrachten van de NAVO-lidstaten, waaronder onze eigen commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Ria, jij hebt hem gesproken.
8: Ja, ik was naar Kopenhagen en ik heb hem gesproken. Ook omdat natuurlijk een belangrijke periode is voor de NAVO. Vorige week werd bekend dat Amerika erover nadenkt om heel veel troepen uit Europa weg te verhalen en die te verplaatsen naar bijvoorbeeld Azië of naar het eigen continent of naar Groenland. Ja, dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om met Onno Eigelsheim even te praten van wat betekent dit voor Nederland, voor Europa. En is in deze tijd van Russische dreiging ons continent nog wel te verdedigen en helpen de Amerikanen ons daarbij?
7: En wat was zijn antwoord daarop?
8: Zijn antwoord was, zoals je kunt verwachten, heel genuanceerd. De man gaat natuurlijk niet de noodklok luiden van oh jee, het gaat allemaal mis zo. Hij zegt, er is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan de hand als we tenminste maar de garantie van de Amerikanen krijgen dat ze hoe dan ook komen helpen. Dat die troepen die verplaatst worden naar elders, dat die wel als reservekorps beschikbaar zijn voor Nederland en voor Europa. En dat als de nood hier aan de man is en we worden aangevallen, dat die troepen hier komen en ons komen helpen om het NAVO-grondgebied in Europa te verdedigen.
7: Ja, en want er is nu ook weer de afgelopen dagen weer van alles aan de hand in de Baltische Staten.
8: Er is van alles aan de hand in de Baltische Staten. Eigenlijk in heel Europa. Hè. Macron heeft natuurlijk vorige week ook gewaarschuwd voor steeds meer hybride aanvallen. Dat geldt voor de Baltische Staten. Tusk van Polen, de premier van Polen, zei hetzelfde. Het wordt steeds spannender. En hij verwacht zelfs drones of raketten op Warschau bijvoorbeeld. Dus dat is heel eng. En dat is natuurlijk niet echt een ideaal moment om troepen weg te halen. Ook omdat die natuurlijk een garantie zijn, hè. Als je hier Amerikaanse troepen hebt, dan voelen de Amerikanen zich natuurlijk genoodzaakt om die troepen ook helpen te beschermen. Het is een extra afschrikking om hun eigen troepen te helpen als die hier zijn. Dus ik denk, ondanks de mooie woorden van Onno Eigelsheim, dat toch heel veel NAVO-landen denken, geen handig moment. En we zweten peentjes eigenlijk, hè?
7: Hier in eigen land was ook een ander aan de hand. Namelijk, de Nederlandse industrie, hoorden we gisteren, schreef onder andere het FD over, zit zwaar in zijn maag met de bestelling van 3D-printers die in China worden gemaakt. Of ze worden geassembleerd eigenlijk. Dus ik heb daar wat contact over gehad met het ministerie van Defensie. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Het gaat natuurlijk eigenlijk om de vraag, moeten we in deze tijd wel dit soort dingen willen uitbesteden aan China, notabene, en een bedrijf dat ook nauwe banden heeft met de Chinese defensieindustrie. Daarnaast zijn er ook allemaal vragen gesteld over die schermvesten.
8: We hebben ze eerder in de uitzending gehad, hè?
7: Die gebruik maken van een Nederlandse, van een supervezel die ervoor zorgt dat die vesten kogelwerend zijn. Nou, daar schreef de Telegraaf deze zomer over dat dat misschien naar een Israëlisch bedrijf zou gaan die dan ook weer banden hadden met China. Nou, daar werden dus allemaal vragen over gesteld. Natuurlijk kunnen we dat niet in Nederland zelf doen. In Nederland, we hebben ze inderdaad gesproken. Ik zal de uitzending nog even linken in de show notes. 80% van de Europese productie gebeurt in Nederland van die vezel.
8: Twee dus grote bedrijven hier.
7: De vraag is natuurlijk, kunnen we dat dan niet zelf? Defensie heeft daar een reactie op gegeven in een kamerbrief. En die zeggen eigenlijk, ja, we hebben zoveel dingen die we moeten afwegen. Dat horen we natuurlijk hier ook vaker. Prijs, beschikbaarheid. Defensie komt natuurlijk uit een betrouwbaarheid, veiligheid. Dus dat was hun uitleg. En hun uitleg was ook, deze orders zijn al gedaan voordat wij die innovatieindustrie hebben hebben opgesteld. Dus dat was een beetje de uitleg van Defensie. De staatssecretaris Dirk Boswerk zegt er wel bij, het is wel echt heel belangrijk en ik realiseer me ook wel dat we nu in een andere tijd zitten. Dus er komt een debat aan op 1 oktober, materieeldebat, en daar verwijzen ze een beetje naar.
8: Ja, maar als je kijkt naar wat hij bij ons ook in de uitzending zei, Dirk Boswerk, herkomst wordt veel belangrijker, dus waar komt het spul vandaan? Dan is dit toch een zwak verhaal van de orders diepen al, toch?
7: Ja, dat vind je dat ook?
8: Ja, vind ik echt. Je kunt altijd orders cancelen. We zien het aan de Belgen, hè, die waarschijnlijk
7: lijkend
8: hinten van, ja, die fregatten van jullie bedrijf, dame. Nou, we kijken daar nog even kritisch naar.
7: We kijken toch naar de Italianen, want dat is deze week inderdaad ook nog in het nieuws. Nee, dus het is even afwachten. Ik vind op zich in de antwoorden op die vragen staat wel, we proberen echt wel te kijken naar Nederlandse en Europese bedrijven. Dat horen we natuurlijk ook vaak. Maar de vraag is natuurlijk een beetje het verschil tussen doen en vertellen. Want er zijn ook veel Europese landen, zoals Frankrijk, die daar wel veel strenger op zijn en die niet met dit argument komen. Maar goed, dat wordt sowieso vervolgd. Ik denk dat we het nog wel vaker gaan bespreken. En laten we gaan naar onze gast.
8: Zeker.
7: Want de gast is Tineke van der Veen van de NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse. Welkom. Goed dat je er bent.
0: Dank.
7: Je werkt er nu anderhalf jaar. Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Ja, ik ben zelf lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik heb zelf in Delft gestudeerd. Een van die weinige vrouwen die de studie is gaan doen en ook in de business is gaan werken. En ik ben zelf al 23 jaar in deze sector actief. Ik heb zelf begonnen bij Rolls-Royce op de productievloer. Dus echt onderdelen maken voor vliegtuigmotoren. Maar ik heb ook in de ruimtevaart gewerkt bij Airbus. Ik heb bij GKN gewerkt, bij Fokker. En bij Boeing was ik president voor North Europa. Heb ik veel defensiewerk gedaan. En toen werd ik 2 jaar geleden gevraagd of ik bij het NLR de nieuwe CEO wilde worden.
7: Ja, en We gaan even, voordat we vragen hoe dat bevalt en wat je allemaal doet, gaan we 107 jaar terug in de tijd. Want het NLR bestaat 107 jaar. In 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, opgericht. Ja, wat was toen de reden dat jullie in het leven zijn geroepen?
0: Er is toen heel erg gekeken naar welke innovaties er nodig en welke positie wilde Nederland innemen. En Nederland is altijd een ondernemend land geweest. Als je ook kijkt naar de VOC, als je kijkt naar onze geschiedenis, kijk naar hoeveel uitvindingen die we vandaag de dag hebben in Nederland uiteindelijk zijn bedacht. Of het de microscoop is, antibiotica, et cetera. Nederland is altijd een ondernemend land geweest. En toen is er heel erg gezien ook van, hey, wat zijn nou de dingen die wij belangrijk vinden om Nederland zelf te ontwikkelen en welke kennis we kunnen te hebben. En dat was de luchtvaart een van de dingen die voor ons relevant was. Daar zag je volgens ook het ontwikkelen van Fokker en dergelijke de jaren daarna, zag je dat ook inderdaad ook gebeuren.
7: En wat doen jullie nu? Zo al toch eventjes kort, wat doet het Nederlands Luchtruimtevaartcentrum?
0: Dus wij doen ontwikkelingen en innovatie voor de industrie en voor defensie, waarbij we echt dingen ontwikkelen om hun te ondersteunen. Dus we concurreren niet met de industrie of met defensie. Wij ontwikkelen echt producten zodat de industrie de positie kan innemen. En wij zijn dus ook niet uit om zelf allemaal producten en bedrijven op te zetten. We zijn ook een stichting. We zijn niet op winst, geen winstoogmerk. Maar we willen echt kennis opbouwen om die partij te ondersteunen en om nog betere producten te kunnen leveren in zowel luchtvaart, ruimtevaart als voor defensie.
7: Je kunt ons straks ook van alles vertellen over hoe die samenwerking gaat. Want we hebben het zo vaak over hier in deze podcast over innovatie, over hoe bedrijven kunnen innoveren en daarbij toch ook aan de wensen van defensie kunnen voldoen. Dat horen we zo meteen natuurlijk graag.
8: Zeker. En vorig jaar was ik bij jullie op werkbezoek voor een artikel met mijn collega van het FD. En het viel daarop dat jullie ontzettend aan het uitbreiden zijn en ook flink wat nieuwe gebouwen aan het neerzetten zijn. Dus het gaat, neem ik aan, goed met de NLR. En komt dat door die extra defensie-investeringen dat jullie daarvan profiteerden?
0: We zijn inderdaad heel erg hard aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle drie de markten wel groeien, maar de defensiemarkt groeit het hardst. Als je 2 jaar geleden aan ons had gevraagd hoeveel van je portfolio is defensie, was het 30% geweest. En nu zitten we over de 50% heen. Dus je ziet wel dat de defensievraag heel erg hard groeit. Dan zijn we altijd met kennis opbouw en ontwikkeling bezig. Want 30% van onze omzet, dat is echt kennis op en subsidie. En de rest zijn directe opdrachten. En de groei die je onder andere in Marknesse hebt gezien is ook echt wel om de vraag aan te kunnen. We zijn heel veel extra collega's. We zijn op dit moment meer dan 1100 mensen al die dagelijks werken aan dit prachtige werk. En tegelijkertijd ook nieuwe faciliteiten ontwikkelen, zoals de Quick Response Drone Facility die je hebt gezien. Waar we echt in 6 weken tijd een nieuw concept voor een drone niet alleen kunnen bedenken, ontwerpen, bouwen, maar ook testen. Omdat wij de unieke luchtruim hebben van 5 bij 5 bij 5 kilometer... waar wij drones kunnen testen die nog niet gecertificeerd zijn, maar waardoor we veel sneller kunnen innoveren en echt het verschil daar kunnen maken.
8: Hartstikke mooi, maar die groei valt niet bij iedereen in goede aarde. Onlangs verloor een camping bij Marknesse een rechtszaak, waardoor die niet mag uitbreiden. Als die camping wel had mogen groeien, dan hadden we dus met drones kunnen oefenen op dat terrein. En omdat er gewoon meer mensen op die camping zouden staan en dat dus gevaarlijk zou zijn voor die drones. Hebben jullie vaker van dit soort conflicten nu jullie zo aan het groeien zijn?
0: Nee, want wij blijven in principe groeien binnen de ruimte die we altijd al hebben gehad. Dus we breiden zelf niet uit. Alleen de ruimte die we hebben, daar bouwen we nu extra faciliteiten en extra kantoren. En omdat we die unieke gelegenheid hebben om dat rugruimte te gebruiken en het enige plek in Nederland is, is het ook belangrijk dat we dat kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, want er zijn ook heel veel bedrijven die dat luchtruim gebruiken om testen te doen of defensie. Dus het is een unieke gelegenheid die we daar hebben.
8: Wij begrijpen dat, want we maken niet voor niks deze podcast in het defensief. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat in Flevoland er meer gebeurt op defensiegebied. Er komt de grootste kazerne in Nederland, komt daar terecht, in Zeewolde. Het vliegveld moet uitbreiden. Er komen F-35's, tenminste als de plannen van het kabinet helemaal doorgaan. Ja, en dan jullie. Is er helemaal geen wrijving?
0: Nee, want wij zijn altijd al in Marknesse aanwezig geweest. Dat is niet puur door defensie dat we in Marknesse zijn. Want zoals ik zei, we hebben ook activiteiten in Amsterdam, waar meer dan de helft van onze collega's ook zitten. En Rotterdam. Dus we zitten op verschillende locaties. En we gaan juist heel erg goed samen. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar RDW, die naast ons ook aan het ontwikkelen is. Of kijk naar Veerda, waar we nu gezamenlijk een drone-operator opleiding mee ontwikkelen, zien we dat we juist heel erg gezamenlijk in die provincie Flevoland heel erg goed samenwerken. Of het nu is met de gemeente, de industrie of de opleidingen, dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
8: En voor de luisteraars, Veerda is een mbo-school, ja, in de regio. Ja. En dan even terug naar die, je noemde het zelf al, de Quick Drone Response Facility. Ja, jullie kijken heel erg nu naar Oekraïne, waar de innovatiecyclus razendsnel gaat. En jullie willen dat eigenlijk nabootsen met deze facility, dat je binnen 6 weken een nieuw product kunt hebben. Kun je daar iets meer over uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat?
0: Ja, als je kijkt naar traditioneel, zeg maar, testen en ontwikkelen, kan het best wel langer duren. Omdat je toch kijkt, het moet dus veilig zijn. Je wil alle verschillende scenario's wil je uitproberen. En wat je ziet, is door de ontwikkelingen in gevechtssituaties, zoals bijvoorbeeld Oekraïne, zie je dat de technologieontwikkeling eigenlijk zo snel gaat dat je sneller moet schakelen. Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk die partijen heel dicht bij elkaar hebben zitten. Dus het ontwerp wil je eigenlijk zo snel mogelijk, wil je dat testen. En dan ga je niet voor het 100% perfecte ontwerp, maar 80%, dan test je dat liever snel. Waarmee je meteen terugkrijgt, hey, wat is er eigenlijk niet goed? Ga je terug, doe je aanpassingen, doe je weer snel een test. Dus het is veel sneller itereren, herhalen, aanpassen. En dat kunnen we in die Quick Response Drone Facility heel snel. Want we hebben daar gewoon een team van mensen zitten met verschillende disciplines, verschillende kennis. En dan volgens ook testen in dat luchtruim. Dus door die teams bij elkaar te brengen en een andere manier van de processen aan te pakken, kun je echt heel erg versnellen.
1: Krijgen jullie al reacties? Zijn er al resultaten uit deze facility gekomen?
0: Ja, we hebben al meerdere drones gedaan. We draaien nu weer een project daar, aan het Thunder. Dus we zijn er continu bezig met innovaties. En het belang daarvan wordt ook gezien door de overheid. Want we hebben ook subsidie gekregen om de landingsbaan die we er hebben verder te vergroten op ons eigen terrein. Maar omdat we daarmee ook grotere drones kunnen testen. Dus onze mogelijkheden kunnen uitbreiden.
8: En het personeel gaat ook daarin helemaal mee? Want in Oekraïne moeten ze wel. Daar kunnen ze niet zeggen, ja, ik heb een ATV-dag of wat dan ook. Maar is het Nederlandse personeel dat toch een andere mindset heeft dan een oorlogseconomie, is die helemaal geënt al klaar voor deze nieuwe situatie om dat zo snel te doen?
0: Nou, je hebt daar natuurlijk de situatie dat je 24/7 in een oorlogssituatie zit. Die luxe hebben wij dat we dat gelukkig niet hoeven te zijn.
8: Gelukkig, ja.
0: En dat willen we heel zo langs houden. Maar wat je wel ziet is dat wij echt de stap maken van kennisinstelling naar kennisonderneming, waar je gewoon veel sneller moet doorpakken, proactief met elkaar aan tafel gaat zitten en de partners heel goed moet begrijpen, hey, wat ligt er eigenlijk op je bordje, hoe kunnen we helpen en daar het verschil maken. En dat is wel ook een verandering die we in de organisatie zeker maken. Ja.
1: Onlangs pleitte het kabinet in de defensienota voor innovatie, innovatie en innovatie. En nou, daar scheelt het echt aan in Nederland, zeggen allerlei experts. Te veel veelbelovende uitvindingen blijven in de prototype fase hangen. Hoe kunnen jullie die mensen, het MKB, helpen?
0: Ja, dat is wat we ook wel eens noemen de Valley of Death. Is dat er heel veel goede mensen bezig zijn met innovatieve ideeën. Maar het is heel erg lastig voor start-ups en scale-ups om op een gegeven moment bepaalde dingen te testen. Je kunt soms bepaalde dingen bedenken, maar als je wilt produceren, zijn er vaak dure apparaten voor nodig die een start-up helemaal niet kan betalen. Dan heb je het soms over apparatuur van een paar miljoen. Als je dat kapitaal nog niet hebt, want eigenlijk heb je product nog niet bewezen, heb je eigenlijk geen toegang om verder te gaan ontwikkelen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde kennissen kunnen net missen en die mensen vast in dienst nemen ook geen optie is. Wat wij proberen te doen is dat wij voor start-up scale-ups de faciliteiten beschikbaar stellen. We hebben daar een menukaart voor. En dan zeggen we, oké, heb je alleen de machine bijvoorbeeld nodig en heb je zelf de kennissen kunnen om hem te besturen. Nou, dan zeggen we oké, dan is dat het tarief wat je betaalt. Dan kun je aan de slag. Maar het kan ook zijn dat een start-up zegt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de machine werkt. Ik weet alleen wat ik eruit wil hebben. Nou, dan bestellen wij hem beschikbaar en de machine en de operator die het doet. Betaal je wat meer. Maar kunnen jullie ook meteen onze kennis en kunde gebruiken. Nou, door die menukaart te maken, geeft dat hun wat toegankelijkheid daartoe. Daarnaast hebben we altijd programma's die we ook doen met start-ups en skills om echt te helpen met hoe ga je eigenlijk innovatie doen. Hoe zorg je nou eigenlijk dat je die ontwikkelprogramma eigenlijk doorloopt met alle ervaring die we hebben. En we zijn ook een campus aan het bouwen in Marknessen, waar we ook willen zorgen dat er een soort garageboxen bijna zijn, waar start-up skills dan ruimte hebben. Ze hoeven de straat maar over te steken en daar zijn onze faciliteiten, onze mensen, de apparaten. En dan kunnen ze gewoon daar gebruik van maken in plaats van dat, nou ja,
1: dat je dat eerst helemaal zelf moet en ook zelf moet aanschaffen. Een soort menukaart voor innovaties. Het klinkt een beetje als een universiteit eigenlijk. Ik weet niet, maar ik zat toen bij het lokale radio ding van de universiteit. En dan had je ook een studio, wat je natuurlijk anders niet kon aanschaffen. Met je zo'n idee. Is er genoeg vraag vanuit die MKB-bedrijf? Weten ze jullie te vinden? Genoeg?
0: Ja, ik denk dat ze ons zeker wel weten te vinden. Ik denk dat het altijd beter kan. En dat is ook waarom we zorgen dat we ook bijvoorbeeld met de universiteiten en studenten die daar bezig zijn, onze banden alleen maar nog verder aanhalen. We hebben ook steeds meer PhD-studenten bij ons werken, die vervolgens ook op die manier de samenwerking hebben.
9: Hun studiegenoten misschien.
0: Exact. En de ideeën die ze. Ja, je ziet veel studententeams natuurlijk, die met supergoede ideeën komen. Veel bedrijven die natuurlijk ontstaan vanuit de studentenideeën, projecten. Mm-hmm. Nou, dus daar moet je in investeren. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat wij als NLR laten zien waar we voor staan, wat we doen. En ook laten zien hoe fantastisch de industrie is waar we in werken.
1: En koppen jullie, als jullie een veelbelovend bedrijf hebben in die bij jullie hun testen doet, koppen jullie die ook aan Defensie? Om Defensie te wijzen op de beloftes die er zijn op innovatiegebied?
0: Ja, wat wij belangrijk vinden om echt die partner te zijn voor Defensie. En dat betekent niet wachten totdat Defensie met een vraag naar ons toe komt. Of dat we de specificaties hebben van nou, dit is wat we nodig hebben. Maar dat als wij echt zien dat er bepaalde vraagstukken bij Defensie liggen, omdat we die goede relatie hebben met Defensie. En wij zien daar partners, industriële partners, en of ze nu heel volwassen zijn of startups waarvan we denken, die kunnen verschil maken. Vind ik dat het onze taak is om die aan tafel te zetten. Ook te helpen met de toegang tot Defensie. Om te zorgen dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.
1: Ja, en kan je een voorbeeld daarvan noemen? Of een.
0: Nee, je ziet het bij veel verschillende projecten zie je dat gewoon al consortia. Als ik bijvoorbeeld een project pak PAMI, we zijn daar een satelliet aan het bouwen voor Defensie. We doen dat samen met TNO, een andere TO2-instelling, ook onderzoeksinstelling, samen met dan industriële partners, waar we gezamenlijk een satelliet bouwen die het verschil gaat maken voor Defensie en ons data gaat geven die we dat dagelijks nodig hebben. Dus dan zie je heel mooi hoe meerdere kennisinstellingen en de industrie gezamenlijk een product en een service opleveren die Defensie toch dagelijks gaat helpen.
1: Op wat voor termijn moet deze satelliet gebouwd zijn? Of hoe?
0: We zijn nu al heel ver met ontwerp en met de testen. Dus een satelliet bouwen is niet iets wat je in een paar weken doet.
1: Nee, dat is
0: iets ander project. Dus ze zijn nu druk met de laatste ontwikkelingen bezig, zodat we daarna kunnen gaan testen. Ja.
1: En daarbij is natuurlijk belangrijk, wat ik ook eerder al eventjes aanstipte, de onafhankelijkheid van Europa en Nederland van bijvoorbeeld andere grootmachten.
0: Ja, het is een van de onderwerpen natuurlijk. Hoe kan Europa zorgen dat we meer zelfstandigheid hebben? Tegelijkertijd is de secretaris-generaal ook heel duidelijk geweest, Mark Rutte. Binnen de NATO steunen we elkaar. Hoorde je ook in Onno zijn comment ook al.
1: Ja.
0: Dus het is wel degelijk gezamenlijk optrekken. Maar ook zorgen dat we als Europa ook de nodige dingen zelf ontwikkelen die we zelf kunnen inzetten.
9: En om die reden maken jullie behalve jullie deelname aan het PAMI-project, maken jullie ook op dit moment je eigen satelliet, klopt dat?
0: Ja, want we vinden het heel belangrijk dat wij ook echt kennis opbouwen op gebieden waarvan we weten dat Defensie die nog niet heeft of wel nodig gaat hebben. We hebben natuurlijk wel ruimtevaartkennis, maar de luchtmacht is heel duidelijk ook bezig met het oprichten van de Space Command met meer ruimtevaart. Ik zeg altijd, de oorlog op dit moment is echt de war of data. Nou, daar speelt ruimtevaart een belangrijk stuk in. En hebben we gezegd, om echt goed operationeel de luchtmacht te kunnen ondersteunen, moeten wij ook die kennis kunnen zelf opbouwen. Dus zijn we nu zelf een satelliet aan het ontwerpen. Dat wil niet zeggen dat we dus alle onderdelen ontwikkelen en doen. Nee, want daar hebben we juist industriële partners van die dat allemaal gedaan hebben. Maar kijken we echt, waar kunnen wij dingen toevoegen, nieuwe testen toevoegen. En dan vervolgens echt het opereren, het lanceren, het testen en daarna gebruiken. Dat is waar wij dan kennis kunnen opbouwen, waar we straks weer de luchtmacht mee kunnen helpen.
1: Heel goed, hartelijk dank. Tineke van der Veen van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
5: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje

0: Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: In an historic first, President Trump hosted a UFC cage fight at the White House last night between President Trump and Chinese President Xi Jinping.
3: In de Ultimate Fighting Championship, nieuwe wereldorde voor zwaargewichten, traden aan in Washington deze week Donald Trump, 108 kilogram, en Xi Jinping, gewicht onbekend, voor een 3-daagse rematch nadat Trump de vorige ronde in China, volgens de jury van Boekenstein en de Wijk, op punten verloor van Xi.
4: It's an extremely unusual event by the standards of Washington.
5: This was the first professional sporting event ever hosted at the White House. Two of the world's most powerful men gathering in Washington
6: continue to escalate across technology, national security, and the fight for global influence.
3: Zo klonk het kooigevecht bij het Witte Huis voor Trumps verjaardag afgelopen mei. En dat leverde een duidelijke winnaar op van de lichtgewichttitel. Wie er vandoor ging met de titel in de categorie zwaargewicht tussen China en de VS, bespreken we deze week bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met sinoloog en HCSS-onderzoeker Ardy Bouwers. Wie, Ardy, beheerste de ring dit keer of zette effectieve druk of wist misschien een zuivere treffer te scoren in dit titanengevecht?
7: Het was heel veel buitenkant en heel mooi, een mooi toneelstuk waar Trump duidelijk heel veel aandacht aan had besteed. Maar ik denk dat Xi wel degene is die uiteindelijk toch redelijk heeft gekregen wat hij wil. En vanuit China is het echt belangrijk dat China wordt gezien als op gelijke hoogte met de Verenigde Staten. Als ik kijk naar het Volksdagblad van vanochtend, dan is de hele pagina gevuld met allemaal foto's van Trump en Xi.
3: Oh, dat wilde ik nog kijken. Is dat die Global Times of is dat weer andere?
7: Global Times is een beetje populairder, zeg maar. Ja. Dit is de Chineestalige Volkskrant van China. Ja. Daar staan 6 verschillende foto's op van dit bezoek. Waarbij het allerbelangrijkste is dat Xi en Trump continu naast elkaar staan op gelijke hoogte. Mm-hmm. En waarbij Xi dus duidelijk gepresenteerd wordt als China is even belangrijk als de Verenigde Staten.
8: Ja, misschien wel belangrijker. Want wat mij opviel is dat Trump eigenlijk hetzelfde doet nu naar Xi als Rutte naar Trump, namelijk slijmen. Ja. En dat doe je dus alleen maar als je ziet dat je
9: afhankelijk.
8: Sorry?
9: Afhankelijk bent.
8: Ja, als je afhankelijk bent. Ja. Dus in die zin denk ik dat misschien Xi wel een trapje hoger staat dan Trump op dit ogenblik. Dat het eigenlijk meer op een soort bescheidenheid duidt van Xi, om het er niet al te zeer in te wrijven.
3: Ik begreep ook dat hem ophalen vanaf het vliegveld door Trump zelf.
8: Dat is het ultieme slijmelarij.
7: Ja, zeer ongewoon, zeer ongebruikelijk. En Xi, je ziet niets aan zijn gezicht. Hij heeft een stalen gezicht, stalen uitdrukking. Het is mooi en het is groot. En ook daar was een foto van die ontvangst op het vliegveld. Maar hij laat niks zien. En wat dan op zich op nou, dus het Volksdagblad is één, maar Chinese sociale media zijn dan ook nog wel interessant. Die hadden onmiddellijk een foto van die flyover met wat natuurlijk een enorm lawaai maakt, waarbij Trump grimaste, dus echt zo door het geluid een zijn gezicht vertrok.
9: Ja.
7: En Xi stond daar helemaal cool dat te ondergaan.
9: Ja.
7: En dat zat overal op Chinese sociale media.
9: Ja, dus het is, je moet wel goed kijken. Waar, ik zag bijvoorbeeld ook bij het staatsdiner geciteerd, hè, dat Xi Jinping zei: de VS en China dienen zich te gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Waarop Trump dan terugsloeg met: president Xi en ik begrijpen dat we allebei verschillende systemen vertegenwoordigen, maar we zijn nog nooit zo goed met elkaar opgeschoten. Is het moeilijker te lezen dan een bokswedstrijd?
7: Ja, zeker. Ja, wat Xi continu benadrukt in al zijn uitingen voor allerlei fora is: China staat voor stabiliteit. En dat blijkt ook uit deze uitspraak. We zijn voor stabiliteit, we zijn verantwoordelijk. We zijn een verantwoordelijke grootmacht. En jullie kunnen op ons bouwen. En dat laat hij hiermee ook zien.
8: Nou ja, het is wel grappig. De Thucydides, dat is,
10: ja, precies, daar begon hij weer over. En dat betekent natuurlijk, als je voor die Thucydides val begint, ja, dan zou Amerika dus in verval zijn. Dus China in opkomst. Dat is eigenlijk niet zo vlijend voor
8: Trump. Nee, helemaal niet.
11: En de val is dan dat de neergaande supermacht een oorlog start tegen de opkomende.
8: Exact. Ja, maar ik denk dat Trump dat helemaal niet in de gaten heeft. Want
10: hij weet het gewoon niet.
8: Het is een veel te moeilijk woord. Het is ook nog Grieks, dus niet Amerikaans.
10: Ik denk dat hij dat totaal niet in de gaten heeft.
7: Nee, sterker nog, bij een recent gesprek, niet tussen Trump en Xi, maar tussen wat ondergeschikte, stonden ze onder een kalligrafie waarop stond: het oosten komt op. Dus dat is ook iets wat eigenlijk altijd op allerlei manieren naar boven komt. En ook bij het vorige bezoek had Xi het al over die Thucydides trap.
9: Ja.
7: Hij vindt het prettig om daarmee.
8: Het is een Amerikaanse vinding. Althans, niet die trap, maar de hele uitdrukking en het discours is Amerikaans. Graham Allison, die is daar volgens mij mee begonnen van Harvard. Ik vond het wel grappig. Maar, dus we hebben een hele hoop gedoe gezien.
10: Ja.
8: Het ene klonk nog prachtiger en zag er nog mooier uit dan het andere.
9: Ja.
8: Maar er is volgens mij maar 90 minuten echt gesproken met elkaar. Waar duidt dat nou op, denk je?
7: Ik denk dat de verwachtingen aan beide kanten niet zo hoog gespannen waren dat er concrete uitkomsten zouden zijn. En dat het bezoek, het plaatsvinden van het bezoek en alle mooie beelden eromheen, dat die belangrijker zijn dan de inhoud. En
8: maar wat wil je daar dan mee uitstralen? Wat wil je dan daarmee zeggen?
7: Vanuit China denk ik dat het belangrijk is om te laten zien dat er gesprekken zijn en dat het niet, als het meezit, niet weer zo uit de klauwen loopt als het een tijd geleden uit de klauwen liep door alle tarieven van Trump. Waarbij Trump met tarieven kwam, China met nog weer, dat ging over troeven, en Trump weer verder en China ook. Dus het proberen te bouwen aan communicatiekanalen, dat is eigenlijk iets wat, nou, iets wat Xi ook zei.
8: Er zijn ook wel afspraken.
7: Daar zijn wat afspraken over.
8: Maar ook met de militairen die dan iets meer met elkaar moeten gaan communiceren. Ja. Maar ook, nou ja, wel vaag hoor.
7: Heel vaag. Mm. Alles is vaag, klopt. 100.000 Amerikaanse studenten zijn welkom in China in de komende 5 jaar.
10: Ja.
7: Mooi getal. Onder
8: dat
7: Obama.
8: Dat zou ik ook doen. Die kan je mooi indoctrineren.
7: Ja, nou ja.
10: De bestaande handelswapenstilstand maar 2 maanden verlengd.
7: Ja.
10: Betekent dus geen doorbraak. Ook over de kritieke metalen is geen doorbraak, voor zover we weten. Dat was natuurlijk heel belangrijk geweest, want het is voor 13% geknepen in augustus. Het is allemaal heel vervelend, hè? Volgens mij is er eigenlijk niks bereikt. Xi heeft geprobeerd om een zinnetje te bedenken dat hij Trump zou kunnen omarmen om zich dus een beetje te distancieren van Taiwanese onafhankelijkheid. Dat lijkt niet gelukt te zijn.
7: Nee.
10: Maar ik vind het wel een beetje een treurige uitkomst eigenlijk.
7: Ja, dat hangt van je verwachtingen af. Dus als je niet zoveel verwacht, dan is het niet terug. En dus je hebt je mooie plaatjes.
8: Maar de grote vraag is natuurlijk, eens hè, maar de grote vraag is: waarom komt er niks uit? Dat is de hamvraag. Wat is hier nou in wezen aan de hand? Dus Trump is een man die altijd roept van: I have the cards.
10: Ja.
7: Die heeft hij niet.
8: Ik denk dat dat het antwoord is, denk je niet?
10: Ja.
7: Nee, het enige is, want die 2 maanden uitstel, dat is voor China een beetje jammer. Het was fijner geweest als het gewoon een jaar doorgezet was, die overeenkomst. En dan ben je ook weer een heel stuk verder in het in Trumpland, zeg maar. Dus dan kunnen ze over de Trump-regeringsperiode heen gaan springen. Dus dat valt een beetje tegen. Dus dat is een kaart die de Amerikanen wel degelijk gespeeld hebben. Van we gaan wat uitstellen, want we willen ook. Er komen wat andere topontmoetingen aan in de komende maanden. En daar willen Trump en Xi elkaar ook weer ontmoeten. Of Trump wil graag dat Xi daar ook komt. En door die twee maanden dan spring je daar overheen. En daarna kan het zijn dat het pas weer gaat schuren. Maar verder is er niet veel uitgekomen.
8: Ik denk dat Arjan gelijk heeft. Want je noemde net even die kritieke grondstoffen, dat daar gewoon de crux in zit.
10: Ja, dat denk ik.
8: Ik denk dat China Amerika gewoon in de tang heeft.
9: Want dat was het verhaal van vorig jaar eigenlijk. Hè. Toen kwam Trump met zijn Liberation Day. Dat liep helemaal uit de hand met China in het tegen elkaar opbieden van tarieven. En daarna was eigenlijk de conclusie volgens jullie, dat Trump moest inbinden omdat China die zeldzame aardmetalen ging afknijpen.
8: Onder andere, ja. Zeg maar, kritieke materialen in algemene zin. Hè. Ja. Die zijn toen onderworpen aan exportrestricties. Heeft enorme gevolgen ook gehad voor de Europese Unie. Ja. Die werden gewoon eigenlijk in de collaterale schade meegenomen, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik denk dat dat gewoon de crux is. Want daarmee kan je de Amerikaanse tech-industrie gewoon lam leggen. En dat heeft enorme consequenties, zowel voor de civiele industrie in Amerika, maar ook ook voor de militaire industrie.
10: En Trump had al weggegeven die opschorting van die 14 miljard steun, militaire steun aan Taiwan. Mm. We weten niet wat daar nu gebeurt.
8: Dat is ook onduidelijk, toch?
7: Er is niks over naar buiten gekomen. Nee, daar ben ik ook wel echt benieuwd naar of daar wat daarin gewisseld is. Als ik kijk naar waar Xi mee naar Washington ging, was dat ze eigenlijk graag een uitspraak wilden dat de Verenigde Staten onafhankelijkheid van Taiwan niet steunt, gewoon keihard. Terwijl de politiek in de afgelopen decennia is geweest een soort ambiguïteit. Het is onduidelijk wat de Verenigde Staten doet, maar in principe zullen ze Taiwan steunen. En dus inderdaad die 14 miljard wapenverkopen, die is uitgesteld. En de grote vraag is, wat gaat daarmee gebeuren? Wordt die helemaal afgeblazen? Dan gooit Trump Taiwan behoorlijk onder de bus.
10: Ja.
7: Of als die twee maanden over zijn, gaan ze dan toch nog een beetje stekeliger onderhandelen?
8: Ja, het congres is belangrijk hier. Hè. Er is een brief van senatoren gekomen waarin 14 van de 47 hebben gezegd van wij willen dat dit geld onmiddellijk wordt vrijgegeven om wapenleveranties aan Taiwan. Ja, en dat is dus, ik hoor dat ook van binnenuit. Ik zat laatst een paar dagen geleden te lunchen met iemand van de Chinese ambassade en die zei ook, dit is voor ons echt een no-go. En dat begrijp ik ook wel. En Trump is door Xi ook gezegd van begin nou niet te zeuren over onafhankelijkheid van Taiwan, want daar zijn wij tegen.
7: Ja.
8: Ik weet, dat is gewoon een eeuwigdurend dispuut tussen de Verenigde Staten en China. Ja.
7: Taiwan is echt de roodste van de rode lijnen van China.
8: Ja.
7: Maar wat je wel ziet is dat er een soort salamitactiek is. Dus waar die ambiguïteit van de Verenigde Staten over de status van Taiwan heel lang soort of geaccepteerd werd, merk je nu dat ze echt willen dat de Verenigde Staten afstand neemt van het woord onafhankelijk.
8: Nee, want in het gesprek wat ik heb gehad, toen zei ik van, ik denk dat China, of dat Trump helemaal niet wil gaan praten over Taiwan, dat onderwerp vermijdt hij. Hij zegt, maar wij verwijderen het niet, wij leggen het op tafel.
7: Ja. Ja.
12: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met sinoloog en onderzoeker Ardy Bouwers over wat dus naar ik begrijp een vrij saaie bijeenkomst is geweest tussen Trump en Xi.
8: Nee, helemaal niet saai. Het was kleurrijk, het was vrolijk.
10: Pomp en circumstances.
8: Exact, ja. Het is allemaal prachtig.
9: Nou, mij vond het nog niet helemaal duidelijk wie hier de knock-out heeft gescoord. Ja. Maar wat mij ook niet helemaal duidelijk is, daar wou ik even heen, is wat de VS nu eigenlijk wil met China. Want het was natuurlijk lang tussen Republikeinen en Democraten. Het was het enige waar ze het over eens hadden. Moesten China onder de duim houden. Dat lijkt nu niet helemaal wat Trump aan het doen is. Maar nee, wat dan wel eigenlijk?
7: Nou ja, het is heel ingewikkeld dat Trump daarin een ander beleid lijkt voor te staan dan het Amerikaanse congres. Dus en Trump gaat daar redelijk ver in en wordt daar niet echt in teruggefloten.
8: Wat vind je dan het grote verschil tussen congres en Trump?
7: Wat je zelf net zei over dat Taiwan. Het congres wel degelijk wil dat er wapenleveranties aan Taiwan zijn. Dat democraten vinden dat er veel meer technologie, Amerikaanse technologie, beschermd moet worden.
8: En niet over praten, over AI bijvoorbeeld. Ja.
7: AI wil hij niet over praten. Dus er is een hele reeks van dingen waar Trump niet over wil spreken. Terwijl mijn indruk is dat er in het congres over een aantal onderwerpen wel gesproken, maar Trump overroelt dat.
8: Ja, ik heb het gevoel dat wat daar speelt is dat het congres nog niet helemaal doorgeeft van wat er echt aan de hand is. En dat Trump zo langzamerhand begint door te krijgen wat er aan de hand is. En dat hebben wij hier aan tafel al een hele tijd in de gaten. Namelijk gewoon het machtsverval van de Verenigde Staten. Ja. En hij kan ook niet meer zoveel. Hij heeft geen kaarten meer om maar even op zijn Trumpse te zeggen. En Xi heeft meer. En ik denk dat dat ook heel erg slikken is voor het congres. En dat de president nu begint door te krijgen van oeps, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen manoeuvreruimte meer. Want buitenlands beleid is in belangrijke mate zijn verantwoordelijkheid.
7: Ja, ik vind het moeilijk om in hoofden van Xi of Trump te kijken.
8: Nee, je moet naar de data kijken, daar ben ik met je eens.
7: Wat ik zie aan wat zit erin voor Trump? Hij wil laten zien dat hij een machtige leider is. Hij schurkt aan tegen autocraten en vindt het fijn om daar mee op te trekken. Dus die buitenkant, bedoel, als ik nu naar dit bezoek kijk, moest een klein beetje glimlachen om dat Trump aan Xi het helikopterplatform liet zien.
10: Ja.
7: En vervolgens blijkbaar is dat uit graniet en marmer opgetrokken.
8: Ja, en ook volgens mij heeft hij laten zien wat er met de balzaal gebeurt.
7: En de balzaal. Ja.
8: En Xi was niet echt onder de indruk en geïnteresseerd.
7: Nee, dat was dus wat hij over de helikopterplatform zei.
8: Je hebt zijn gezicht al beschreven.
10: Ja. Er kon er maar duizend man in.
8: Hij begon niet ineens te glunderen toen hij een helikopterplatform op een baalzaal had.
7: Deze man weet veel van graniet, zei Trump daarover. Wat natuurlijk gewoon grappig is.
10: Ja, ja, ja.
7: Maar een inspiratie, heeft Trump eerder ook gezegd, van die baalzaal is de grote hal van het volk op Tiananmen in Peking.
10: Ja, ja, ja, ja.
7: Dus dat is eigenlijk best een groot compliment.
8: Maar dan moet hij toch wel groter zijn dan
7: dan moet hij een beetje groter zijn. Ja. Dat gaat hem niet lukken, nee.
10: In die balzaal van Trump kunnen maar 1000 man.
7: Ja,
10: dat is voor China echt een betrekkelijk laag bedrag. Even nog over die. Ik denk dat Trump gewoon, die wil een deal. Die wil altijd een deal. En daar zitten kritieke metalen natuurlijk in. En hij zou best ook bereid zijn om een zinnetje te bedenken over Taiwan. Maar wat ik zo interessant vind, Trump heeft dus wel, ook door zijn constitutionele positie, gewoon die Taiwan-haviken, de China-haviken, dat zijn er nogal wat. Heeft hij toch een beetje opzij gezet, hè? Maar dat gaat nu natuurlijk nu breken. Dat congres gaat hem nu pakken. Ik kan het niet anders.
8: Ik weet het niet. Ik weet niet, de president moet het uiteindelijk doen.
10: Ja.
8: Kijk, hij heeft natuurlijk al zijn krediet verspeeld toen hij zijn eerste bezoek met Trump, met Xi, moest uitstellen.
10: Ja.
8: Dat, en vervolgens kwam
10: door Hormuz
8: in mei, inderdaad, door Hormuz. Nou, als je dat doet, als je dus zegt van nou, ik moet even eerst een vlekje wegwerken.
7: Ben je minder geloofwaardig?
8: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het nog veel ernstiger is. Je verliest totaal je positie.
10: Ja.
8: En ik denk dat dat gewoon gebeurd is. Dat Trump dat heel goed doorheeft.
9: En maar als de relatie dan in elk geval enige kanten nu kent, zou dat misschien ook goede dingen kunnen betekenen voor wat die landen toch samen zouden kunnen doen? Bijvoorbeeld in wat nu actueel is het reguleren van AI.
8: Dat
9: maar ook bijvoorbeeld zoiets als klimaat of zo. Het zou heel handig kunnen zijn als de twee belangrijkste landen ter wereld gewoon een beetje normaal problemen kunnen proberen.
8: Maar AI, dat willen ze allebei niet reguleren.
7: Nou, dat is niet helemaal waar. De Amerikanen en de Chinezen hebben nogal verschillend begrip van AI. En het Chinese systeem zou het Chinese systeem niet zijn als er niet heel veel interne controle zijn. Dus er is geen denken aan dat Chinese AI-bedrijven zomaar kunnen gaan experimenteren. Dus het hele idee vanuit China van AI is dat dat gecontroleerd ontwikkeld wordt. En vervolgens is dan de vraag van wat wil je reguleren? Nou, China zegt dat het wil reguleren. China heeft ook een internationale AI governance organisatie opgezet. En daar zit best wel een serieuze ondertoon onder. Het enige is dat de discussie over AI tussen wat er in de VS gebeurt, daar wordt gesproken over dat AI ongecontroleerd zou kunnen zijn en de mensheid zou kunnen overnemen. Dat ziet China ook wel, maar niet als topprioriteit. Dat zit ergens, bungelt ergens onderaan een lijstje.
10: Ze willen winnen.
8: Ik ben helemaal met je eens. Maar wat ik bedoel eigenlijk is dat AI, dat heeft Trump ook gezegd tijdens het bezoek, dat heeft hij ook op meerdere plekken gezegd. AI betekent eigenlijk dat als je de kampioen van de AI wordt, dan word je ook de kampioen van de wereld. Of dat zo is, dat valt te betwijfelen. Want technologisch op alle andere gebieden loopt China gewoon voor. En hier is het volgens mij 1-1 op dit ogenblik. Het is inderdaad zo dat AI een hele belangrijke impact heeft op je economische macht, ja, en daarmee op je militaire macht. Ja. Dus als het gaat om regulering van AI, dan zal zowel Trump als Xi nooit accepteren dat er beperkingen komen op ten aanzien van de ontwikkeling van AI, ja, die je economisch en militair, ja, kunnen schaden.
7: Nee, dus
8: en
7: de rest, de plaats
8: wij maken
7: is
8: ons vooral
7: van
8: druk over het einde van de wereld, omdat er allerlei AI-agenten rond gaan springen in computers, waardoor het allemaal een grote puinhoop wordt.
7: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Dus het pas op de plaats maken, daar is China totaal niet van gediend. Sterker nog, Trump ook niet.
8: Nee,
7: maar China, in China zie je echt dat de algemene inschatting van de brief van Amodei, van Anthropic, de oproep om pas op de plaats te maken, wordt gezien als een manier om te proberen om China in te perken. En dat is natuurlijk niet acceptabel. Dus nee, dat gaan ze niet doen. Ja.
10: Maar misschien een meldingsplicht voor als dingen vreselijk misgaan, dat kan misschien wel.
8: Dat zou kunnen. Dan is het weer interessant dat er over communicatie is gesproken.
7: Nee, dus daar zit best een mogelijkheid. Alleen, het moet niet rieken naar de andere partij inperken in groeimogelijkheden. Ja.
9: Zijn wij in Europa ergens nog in dit hele verhaal? Of kijken wij een beetje
8: indirect,
9: op de partijlijn?
8: Indirect. Als er geen shit is tussen China en Amerika, dan ontspringen wij ook de dans. Want wij zijn ook meegenomen in die hele discussie rond die exportrestricties, rond de kritieke materialen. En dat was direct gerelateerd aan het Trump-beleid. Dus in die zin, maar ik ben benieuwd, Adrie, wat jij ervan vindt. Ik heb het gevoel dat naarmate wij meer de kant blijven kiezen van Trump, dat we een groter probleem hebben met China en met Xi, die dan zegt van ja, hoor eens even, dat is één pot nat. Dus als er restricties komen, dan gelden ze ook voor de Europese Unie.
7: Ja, op zich, Xi is natuurlijk best een hele strategische speler. Ja, en Europa is niet de sterkste partij. Dus het is heel makkelijk om Europa te pressen op het moment dat het niet lukt met de Verenigde Staten. Dus ik zie Europa's positie als behoorlijk zwak.
8: Dat klopt.
7: Op het moment, dus je ziet nu bijvoorbeeld ook door alle gedoe tussen Verenigde Staten en China en het de Amerikaanse markt minder overspoeld wordt met Chinese producten. Dat is echt afgenomen, in ieder geval direct. Voor een deel is er wel wat
10: Die gaan naar Europa toe.
7: Via Mexico en andere. Dus via andere kanalen komt er wel degelijk wat op de Amerikaanse markt. Maar dat gaat allemaal naar Europa toe.
10: Ja.
7: Dus je ziet dat Europa eigenlijk een soort bijna speelbal is daarin.
8: Ja, dat is het ook.
7: En de vraag is hoe Europa dat kan keren. En op het moment dat Europa inderdaad te veel naar de oren naar de Verenigde Staten laat hangen, is dat niet positief voor de relatie.
8: Het is een aanmoediging voor Xi om door te gaan in Europa. Ja, ja, dat denk ik dus ook. Dus wat dat betreft zitten we hier in Europa met een redelijk probleem.
7: Ja, nee, wij moeten onze zaken op orde krijgen en eigenlijk moeten we aan onderhandelingstafels gaan zitten waar we niet zitten.
8: En de onderhandelingen over die heffingen tussen Amerika en China, die raken ons direct. Want op het moment dat die heffingen hoog worden op het voor China en die oorlog die escaleert, dan zie je dat de goederen een weg kiezen naar wat je net ook
7: hier naartoe zegt,
8: naar Europa.
7: Ja.
9: En hier de industrie
8: dus
9: verder
8: in decimeren. Zijn wij goed uit deze strijd gekomen, omdat er namelijk niks is gebeurd.
7: Ja. Nee, als dingen uit de hand lopen, maar eigenlijk op heel veel verschillende vlakken, dan vallen er natuurlijk enorme slachtoffers op allerlei plekken. En dat gaat over dit soort overspoelen door Chinese producten, waar dat gaat ergens heen. De Chinese economie is er echt op gebaseerd, op overproductie gebaseerd. Dus al die overproductie moet ergens naartoe. Als daar vanuit de Verenigde Staten enorme druk is, dan komt dat terecht op andere markten, zoals Europa. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor conflicten rondom Taiwan, natuurlijk nooit alleen maar in Oost-Azië speelt of tussen Azië en de Verenigde Staten, maar wat onmiddellijk een waanzinnige invloed heeft op de wereldeconomie. Ja. En dus ook op ons. Dus
8: en dit gaat nog wel even door. Dit is niet morgen afgelopen. Dit kan nog wel 10 jaar, misschien nog wel 20 jaar.
10: Vind je niet dat we wat dichter bij China moeten gaan zitten? Trump zit ons zo te benadelen. En ik weet, Trump pakt ons vreselijk terug, maar Hij zou het misschien zelf een deeltje over kritieke metalen moeten doen. We zouden moeten praten.
7: Ik denk dat praten best belangrijk is. Maar ik denk ook dat China een veel langer spel speelt. En iets van een deeltje over kritieke metalen, dat is zo goed als het duurt. Ja. En op een gegeven moment wordt daar ook weer wisselgeld voor. Dus we moeten niet vergeten dat China al heel lang aan het voorsorteren is op het ontwikkelen van middelen van economische dwang. Ja. Dus al sinds Xi's aantreden is hij bezig om te zeggen, wij willen niet afhankelijk zijn van anderen. En daar zijn allerlei beleidsmaatregelen voor. Dus wij op allerlei belangrijke terreinen willen wij self-sufficient zijn. Ja. Maar we willen anderen graag afhankelijk maken.
8: Het is toch
7: gewoon
8: een staatse kapitalistisch systeem? Ja. Economie is toch politiek? Dus dat is al
7: lopen. Alles is politiek als het over China
8: al decennia
7: gaat.
8: Het geval.
7: Ja.
9: We blijven doorgaan op die weg die eerder heb ik in China op de muur stond. Het oosten komt op, het westen gaat neer. En dat geldt zeker voor Europa.
8: Nou ja, dat hangt er vanaf wat wij zelf doen. Maar we zijn nog steeds niet in staat hier om onszelf tot geopolitieke spelen te bombarderen. Daar zit denk ik het grote probleem in. We zijn verdeeld. We zijn politiek verdeeld binnen landen. Landen die zijn op dit ogenblik aan het praten over Made in Europe. Daar is een enorme grote verdeeldheid over. Speelt China en Amerika spelen daar ook een rol bij. Ja, jongens, als je dus gewoon geen eenheid weet te tonen in dit steekspel, ja, dan ben je natuurlijk wel gedoemd.
9: Met de gebruikelijke klaagvang over de positie van Europa moeten we afronden op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl en word lid van BNW Plus. Daarmee was dit weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aasje en Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciaal dank aan Ardy Bouwers. En fijn weekend.
10: Dankjewel.
7: Dankjewel.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
4: Hartelijk vrijdag, fijn dat je erbij bent op deze vrijdag 25 september. De dag dat we het hebben over ASML. Premier Jette is namelijk aan het lobbyen voor het bedrijf.
5: Ja, I already had many conversations with the American president and American lawmakers on the Match Act and the importance to protect the semicon industry in the Netherlands.
4: Wat je daar als ASML-beleg aan hebt, dat hoor je zo.
3: En we hebben het ook over het staatsbezoek van Xi Jinping. De rode loper ging uit voor de Chinezen en dat valt niet lekker in de partij van Donald Trump.
6: He has been diplomatic, but she's a despicable person that is killing us with fentanyl, building a military to try to defeat us.
7: President Xi is one of the best liars I've ever seen.
3: Wij kijken of jij als belegger wel blij daarmee kan zijn met de deals die gesloten zijn. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Han Dieprink, CIO bij Aureus. Welkom.
8: Ja.
3: En vanuit een nieuwe studio hier. Dus voor de videomensen. Die moeten nu allemaal kijken op YouTube. Dat is eigenlijk de boodschap.
4: Heel goed. Trappen wij ondertussen af met pensioenen. Net als gisteren moeten we het daarover hebben. Ja, sorry, het wordt een beetje een bejaardenprogramma zo. Maar het is toch wel echt goed om het erover te hebben. Want beleggers zijn ermee bezig, blijkt uit onderzoek van ING. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. En daardoor schieten Nederlandse beleggers in de stress. Zij vrezen namelijk dat hun pensioen niet genoeg gaat zijn, zegt vriend van de show Bob Homan van ING Investment Office.
9: Nou ja, omdat ze wat beter inzicht krijgen door het nieuwe stelsel, gaan ze er wat meer naar kijken. En dan ziet toch een deel, een kleine derde, van ja, het is waarschijnlijk niet genoeg.
4: In 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het nieuwe stelsel, maar sommige gaan al eerder over. En dat zet beleggers dan dus aan het denken, zegt ING. Bijna de helft van de Nederlandse beleggers denkt erover na. En een deel maakt zich dus ook echt zorgen. Opvallend, diezelfde groep beleggers zet dat dan weer nauwelijks om in actie. Dus die angst. Ze beleggen natuurlijk al wel, maar gaan niet meer beleggen, speciaal voor hun pensioen.
3: Nou, zometeen hoor je dus over Jette en wat hij over ASML te zeggen had. Maar hij werd bij Bloomberg ook naar wat anders gevraagd, namelijk de opvolging van Christine Lagarde bij de ECB. Klaas Knot die kreeg laatst al bijval van Frankrijk voor zijn kandidatuur, maar nu ook van onze eigen premier.
5: Klaas Knot is well known, I think, as a very successful president of our national bank in the hardest of moments. In the eurozone crisis, for example, he understands also the balance between the northern part of the eurozone and the southern part of the eurozone.
8: eurozone. And he's a very pragmatic guy that can work with each and everyone. So the Dutch government supports him for any kind of vacancy in several European institutions. But I think for a lot of European countries he will be a perfect fit.
10: Toch fijn voor Knot al die steun, al hield Jette wel nog een slag om de arm. Hij wees de Bloomberg-journalist er gelijk even op dat Lagarde vooralsnog gewoon op haar plek zit en blijft zitten. Maar er zijn natuurlijk geruchten genoeg dat ze vroegtijdig weg zou gaan. Van alle andere mogelijke opvolgers, Han, hebben we de afgelopen maanden eigenlijk niet echt iets gehoord. Iedereen heeft het over Knot. Is dit stiekem al beklonken?
11: Ja, het lijkt er wel op. Knot is natuurlijk al een tijdje on roadshow, zoals we. En hij heeft houdt lezingen en af en toe mag hij wat zeggen. En zo opvallend hoe hij eigenlijk 180 graden gedraaid is ten opzichte van de tijd van de kredietcrisis. Dus alles wat uit het zuiden komt, kan niet beter, is fantastisch, is goed. De euro, de digitale euro, alles wat de zuidelijke lidstaten willen, dat is er nu eens veel voorstander van. Dus hij is echt 180 graden gedraaid.
4: Ja, hij is op campagne. We hebben het zo meteen nog over de ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump. Of die twee nu wat achter de schermen hebben besproken over en gedaan aan de handelsoorlog. Maar misschien ging het in die gesprekken tussen de twee presidenten ook nog even over die clusterfuck van Trump. De oorlog in Iran. Een oorlog die trouwens bijna was beëindigd. Gisteren stemde de Senaat namelijk over het beëindigen ervan.
12: On this vote, the yeas are 49, the nays are 50. The concurrent resolution is not agreed to.
4: Ja, je hoort het goed. 49 stemden voor het beëindigen van de oorlog, 50 tegen. Dus het werd toch nog even spannend. En wat opviel, 4 Republikeinen die stemden mee met de Democraten. Zij zien de bui natuurlijk al hangen met de midterms. Denken dat kiezers ze gaan afstraffen vanwege de hoge olieprijs. Zoals bijvoorbeeld deze Republikein.
13: The American people are pretty forgiving to a point. But they want results. The only thing they're seeing is no end to the increase in energy prices and the economic uncertainty that provides. And anytime you got economic uncertainty going in to October of an election cycle. Generally speaking, it's not good.
4: Ja, benieuwd hoe de Amerikaanse kiezer gaat reageren in november.
10: We gaan het zien. Iets wat daar misschien nog wel van invloed op gaat zijn, daar wil ik nog even naartoe. Een bericht van PepsiCo, het bedrijf achter Pepsi, Lipton, Lay's en Doritos, is namelijk van gedachten veranderd. Ze probeerden een tijd terug de consument te lokken met prijsverlagingen. Ze zagen dat mensen hun zakken chips bijvoorbeeld lieten liggen omdat ze hun geld al kwijt waren aan bijvoorbeeld de hoge benzineprijzen. En ze zeiden daarom, wij maken de boel goedkoper, maar dat werkt nu niet, is de conclusie. Volgens Bloomberg gaan die prijzen de komende tijd allemaal gewoon weer terug omhoog.
4: Ja, ik weet niet of dat dan weer gaat helpen als je de prijzen gaat verhogen. Nee. Maar goed, gaan we door naar Tesla. En daarvoor moeten we even terug in de tijd. Bijna 9 jaar terug, om precies te zijn, toen Elon Musk op het podium klom en met een belofte kwam.
14: We're gonna get the trucks a moment. Get the trucks a moment. All right, welcome to the Tesla semi truck event. I hope you like what you see. I'm going to tell you about everything that this truck can do. It blows my mind. I think it'll blow yours.
4: Ja, je hoort, het publiek gleed van zijn stoel af. De Tesla Semi, een elektrische vrachtwagen, daar kwam die mee. Zag er best wel tof uit, science-fiction-achtig ook. Alleen, we hoorden er jarenlang niks meer over. Nou, tot nu, hij wordt nu dan toch echt eindelijk geleverd aan klanten. De vrachtwagens gaan naar bedrijven als DHL, US Foods en naar PepsiCo, hey, waar Maxime het net over had. De uitvoering met het grootste bereik kan dan 800 kilometer rijden op een volle batterij. En het doel van Tesla is om er 50.000 te leveren. Maar ja, wat ze moeten kosten en nog belangrijker wat de marge is, dat vertelde Tesla er dan weer niet bij. Wat Musk dan wel weer vertelde is dat er een hele lange wachtlijst met klanten is die zo'n elektrische vrachtwagen van Tesla wil hebben. Maar ja, Han, de prijs weten we niet, we weten de marge nog niet. Dus wat heb je hier als belegger aan?
11: Nou, het is wel de toekomst van een autorijden natuurlijk. Dat iets autonoom gaat rijden en die Tesla's die gaan ook autonoom rijden. En als je autonoom vervoert, je bespaart ongeveer 40-45% aan de loonkosten. Dus per rit die je maakt. Mm-hmm. En je ziet dat er nu ongeveer 80.000 chauffeurs te weinig zijn in de VS. En die chauffeurs zitten eigenlijk ook de bui al hangen. Die worden niet meer chauffeur. Dus het is eigenlijk met elke wijziging in techniek zie je dat heel veel mensen al toch al voorsorteren op de nieuwe techniek. Dus
4: maar dat die niet vertelt wat de marges zijn, dat is toch iets waar beleggers altijd naar kijken. Dat was toch ook met die gewone auto's zo, dat ze wilden weten dat er goede dikke marges op werden behaald?
11: Nou ja, nu Tesla behaalt natuurlijk hele hoge marges. In het verleden, vergelijkbaar met Ferrari. Dat is een van de weinig bedrijven die heel veel marges maakt. Op typisch bij een autobedrijf zijn de marges juist heel smal. Maar afgelopen jaren zijn er wel wat dingen gebeurd dat de marge wat onder druk heeft gestaan. Maar ik denk dat ze wel voor hoge marges gaan. Dat is ook weer net zoals in het verleden gaan. Maar als je kijkt naar auto, het belangrijkste beroep ter wereld voor mannen is het beroep van chauffeur. En dat betekent dus dat je daar heel veel potentieel kunt besparen als je zeg maar die loonkosten naar beneden kunt brengen.
10: Nu we het toch nog over Musk hebben, het lijkt erop dat de vriendschap met Donald Trump weer een beetje gelijmd is. Want de Amerikaanse overheid gaat proberen om Musk van een boete af te helpen. En het gaat om een boete die de EU van hem wil zien.
15: Today the commission has issued a fine of 120 million euro to X for breaching the Digital Services Act. X has indeed breached its transparency obligation under the DSA. This includes X's blue check mark. It deceives users. Anyone can pay to obtain the verified status. And X does not meaningfully verify who is behind it.
10: Ja, X was niet voldoende transparant en het ging om nog wel meer dan dat geverifieerd vinkje, om bijvoorbeeld hun advertenties, en ze waren ook niet open genoeg tegenover onderzoekers. Maar de VS die wil nu voor die boete gaan liggen. De Department of Justice vindt dat dit over de grens heen regeren is wat de EU doet, en ze willen daarom dat de boete van tafel gaat.
4: Straks alles over de gesprekken tussen Trump en Xi Jinping.
10: Ja, de Republikeinen zijn boos op Trump dat de rode loper uitging voor de Chinese leider. Wij kijken of beleggers wel blij kunnen zijn met de deals die er geregeld zijn.
4: Eerst naar Veldhoven, want daar hebben ze met heel veel belangstelling zitten kijken naar een bezoek van premier Jette aan New York. En met Veldhoven bedoel ik natuurlijk ASML. De chipmachinemaker zag de premier namelijk in gesprek met Bloomberg praten over ASML. Jette vertelde dat hij bezig is om bij president Trump te lobbyen voor het bedrijf.
8: Yeah, I already had many conversations with the American president and American lawmakers on the Match Act and the importance to protect the semicon industry in the Netherlands. That is in our interest, in the American interest, but also in a broader interest. And we have the strictest control, export controls than anywhere in the world on ASML to prevent the theft of this highest technology, to prevent Chinese of overtaking the semicon industry, but we do so in a balanced manner. But I'm pretty confident that we will come to an agreement that is workable for each and everyone.
4: Wat een verschil met Rutte, hè, dat Engels. De Amerikanen die willen kort gezegd nog strengere exportregels voor ASML hebben. Met de zogeheten Match Act zou het dan nog meer beperkt worden. Iets dat Jette dus wil tegengaan. Han Jette sprak er met Trump en andere Amerikaanse politici over. Denk je dat hij ze kan overtuigen?
11: Nou, er is nog geen deal. Dus dat betekent, ook al kun je ze overtuigen, als je geen deal hebt, dan is er geen deal. De Amerikanen kunnen er altijd op terugkomen natuurlijk.
4: Denk je dat ze dat ook gaan doen? Want ze zijn best wel stellig geweest de afgelopen maanden.
11: Nou, kijk, ze hebben natuurlijk al een boycott op de EUV-machines, de nieuwste machines. En ASML die maakte nog zeg maar 20% van de omzet. Komt uit China van de deep UV-machines en oudere machines. En het nadeel is denk ik, als je het niet levert, dat ze dan China het proberen het na te maken. En dat je eigenlijk verder van huis bent. Dus ik neem aan dat ze wel gewoon mogen blijven leveren.
4: Ja.
11: Zoals het voor is.
4: Dus dat betekent dat die Match Act niet ingaat? Wat zou dat betekenen voor ASML?
11: Nou, dat die 20% omzet, 8,8 miljard, dat die gewoon doorgaat. En het is ook een deel is dat zeg maar onderhoud, dus van bestaande machines die er al staan. En dat is ook een hoge marge business. Dus echt goed nieuws voor ASML.
10: Ik sprak laatst met Maaike Heijmans hierover. Zij is geopolitiek analist bij Klingendaal. Zij zegt het tegenovergestelde. Zij zegt die exportrestricties die gaan er linksom of rechtsom toch wel komen.
16: Wat Amerika doet in Amerika, ja, daar kan je een heleboel van vinden. Maar ja, die zullen uiteindelijk toch doen wat zij willen gaan doen. En voor nu, als de Amerikanen op iets uitkomen, ja, is de vraag hoeveel ruimte hebben wij om daar dan nee tegen te zeggen.
10: Ja, dus wij hebben ook niet echt iets van tegenwicht dat we kunnen bieden, is dan de conclusie. Dan kunnen we ons misschien toch maar beter erop voor gaan bereiden.
11: Ja, maar als je het doet, dan zullen we toch zien dat de Chinezen een andere machine zullen ontwikkelen die het ook kan.
10: Ja, maar goed, de Amerikanen hebben natuurlijk met die eerdere exportrestricties, wisten ze ook al wel dat dit het argument tegen was. En die hebben ze ook ingevoerd, toch?
11: Ja, nee, ze kunnen gewoon natuurlijk Nederland opleggen om die exportrestricties in te leggen. Maar dat kan natuurlijk ook omdat ze hun eigen markt willen beschermen. Misschien dat concurrent of toekomstige concurrent van ASML op de Amerikaanse thuismarkt, ja, die wordt ook makkelijker gemaakt binnen Amerika in plaats van ASML.
4: Mooi dat jij optimistisch bent, dat jij ziet dat er nog ruimte is voor ASML om daartussen te bewegen. Maar stel, hè, laten we uitgaan van het negatieve scenario, dat het niet lukt, dat ASML wordt beperkt. Kan je ons dan meenemen in de gevolgen van ASML? En dat is ook namens een luisteraar, want die heeft hier een vraag over gesteld.
11: Nou, ik denk dat ASML, dit kost meteen 20% van de omzet, maar het gaat eigenlijk om de EUV-machines, dus de nieuwste machines. En ja, de vraag is daar genoeg. Kijk, die worden tegenwoordig gemaakt, niet alleen in Taiwan, maar ook straks in Arizona, ook straks bij Berlijn. Overal komen van die chipfabrieken, want het moet allemaal, zeg maar, lokaal moet iemand zo'n chipfabriek hebben. Dat is heel goed nieuws eigenlijk van ASML. Ik ben nu al, zeg maar, vervuld tot ongeveer jaren vooruit met al die orders. Dus Eigenlijk, de impact is niet zo groot.
10: Maar je 20% van de omzet, directe impact, ja, is best wel groot. Is dat niet ook voor het aandeel een soort zwaartje van Damocles?
11: Jawel, maar dat hangt er al een tijdje boven. En op het moment dat het een beetje bezit van de zaken zijn van het vermaak, op het moment dat het gebeurt, is het een one-off. Ja, dat is eenmalig, dat komt niet meer terug. En dan hebben andere machines die hebben meer ruimte voor om te maken. Ik denk dat dat wel meevalt.
10: Maar het gaat nog best wel even duren voordat die andere fabrieken staan, toch? Ik bedoel, in Berlijn tot nu toe is er nog niet zo heel veel.
11: Nee, dat is goed. Er zijn heel veel chipfabrieken gepland. En die moeten dan de machines nog bestellen. Maar ja, die staan dus allemaal keurig in de wachtlijst. Tot ze een keer gemaakt worden en uitgeleverd worden. Mm-hmm.
10: Tot die tijd zitten ze wel goed, zeg jij?
11: Ik denk het wel, ja.
4: We hebben nu premier Jetten, die wordt ingezet. We hadden hiervoor die stuntel, Dick Schoof, die het ook probeerde voor ASML. Om te lobbyen. Kan ASML zelf nog wat doen achter de schermen om die Amerikanen te bewegen?
11: Ik kan ongetwijfeld nog een keer bij Trump langs gaan en hem nog eens vriendelijk... Iets moois geven van goud of zo, dat zou kunnen. Maar
10: de chipmachine.
4: Ik zat ook om aan het anders te denken. Want we zouden misschien een soort van Brainport Summit kunnen houden. Als die Chinezen naar Amerika kunnen vliegen om daar te praten. Kunnen wij niet en de Chinezen en de Amerikanen naar Eindhoven en omstreken halen. Om dan met een stel goede diplomaten erbij onze Brabantse trots te
11: krijgen. Ja, ik wil dat eerst van een hele grote ballroom wil neerzetten. Anders is voor Trump niks, denk ik.
4: Maar zouden we die partijen niet bij elkaar kunnen brengen? Of denk ik dan echt veel te groot?
11: Ja, kijk, oorspronkelijk konden natuurlijk Philips, waar TSMC en ASML natuurlijk uit voortkomen, die konden heel goed met de Chinezen, de Taiwanese overweg natuurlijk. Dus dat ging verder prima. Maar dat is eigenlijk terug in de tijd. Iedereen moet nu al zijn eigen chipfabriekje, zijn eigen productie hebben. Ja, dat ik weet niet of die beweging nog gaan. Dat er nog gaan. In ieder geval niet onder deze president, denk ik.
4: De week zit er bijna op. We zetten alle gebeurtenissen nog even op een rijtje voor je. En de week die begon met SoftBank, dat wil nog meer in OpenAI investeren.
17: SoftBank is looking for more money from the market. $11 billion, but in junk bonds, Neil. Because it wants to put the money into OpenAI.
10: Novo Nordisk, die viel ook op. Zij presenteerde een reddingsplan.
18: Novo Nordisk, of course, falling. And pretty sharply, as you can see, after announcing it aims to deliver more than 150 billion Danish kroner. That's about $23 billion in pipeline sales in 2035.
10: Ja, jammer dat beleggers er niet in geloven. Terwijl de CEO zijn plan presenteerde, werd het aandeel gedumpt. En dat werd de dagen daarna niet veel beter. Het verloor ruim 11% deze week.
4: Gelukkig was er ook goed nieuws voor Paramount in dit geval.
17: Paramount Skydown settled lawsuits brought by 12 state attorney generals and the Writers Guild trade union. The deal allows it to close its acquisition of Warner Brothers Discovery.
10: En daarmee is de weg vrij voor de overname van Warner Brothers. Een andere overname die ging juist dan weer niet door en dat is die van Arcadis.
19: Arcadis wordt niet overgenomen door het Canadese WSP. WSP trok gisteren zijn bod in nadat Arcadis twee biedingen had afgewezen. Volgens WSP kwam een gesprek over de voorwaarden voor de overname niet van de grond.
4: Maar het was toch echt de week waarin Xi Jinping en Trump elkaar in de ogen konden kijken. Voor het eerst in 9 jaar tijd kwam de Chinese president namelijk naar Washington. En die kreeg een ontvangst met alle toeters en bellen.
20: The ceremonies surrounding President Xi's state visit to Washington were full of pomp. Including a military flyover during his arrival ceremony yesterday. And a military review at the White House this morning.
4: Ja, alles werd dus uit de kast gehaald tot onvrede van de eigen partij van Trump.
21: He has been diplomatic, but she's a despicable person that is killing us with fentanyl, building a military to try to defeat us.
7: President Xi is one of the best liars I've ever seen. I mean, he learned to lie before he learned to talk. It doesn't bother me if the president wants to buy him dinner. I'm fine with that. I just wouldn't believe his bull.
10: Mooi accentje. Ja, ook veel poeha uit China, of eigenlijk panda's. Die kwamen namelijk met twee panda's aanzetten. Een Amerikaanse dierentuin, die krijgt die. Maar er werden ook wat serieuzere punten besproken.
22: On trade, Treasury Secretary Scott Bessent said the two sides have agreed to extend their tariff truce for another 2 months. So that brings us into January. On AI, President Trump posting this morning that he wants to leave AI exactly where it is. But President Xi spoke about needing to make sure that it does remain under human control. And then on Iran and Taiwan, some wire headlines citing Chinese state media in the last few minutes here, reporting that President Xi is urging the U.S. and Iran to return to negotiations as soon as possible, and that Xi said China hopes the U.S. adheres to the position of opposing Taiwan independence.
4: Ja, Han, er is heel veel geluld, maar denk je dat achter de schermen ook is gezorgd voor langdurige rust in die handelsoorlog? Want daar was het toch echt om te doen.
11: 2 maanden, in ieder geval. Je krijgt van 10 november tot 10 januari, dat is het.
4: Ze hebben rust gekocht.
11: Nou, gekocht, hebben het gewoon uitgesteld. Dus over de verkiezingen heen getild. Ik weet niet wat, ze hebben er geen haast nog meegemaakt. Maar ze hebben echt niet heel veel spectaculairs bij het afgezien van die twee panda's natuurlijk.
10: Twee panda's in 2 maanden. Maar die wapenstilstand, goed, die wordt nu stilaan verlengd. En dat is al een tijdje zo bezig. Is het dan niet ook een beetje definitieve vrede ondertussen?
11: Nee, nog niet absoluut geen definitieve vrede. Nog steeds een strijd tussen die twee partijen. Maar dan kan je nog een toekomstige events. Dan komen ze nog naar Shenzhen en dan komt het allemaal nog in Miami. Komen ze nog samen. Het hebben natuurlijk heel fantastisch mooie events om nog een keer het nieuws aan te kondigen. En verder was de stemming wel goed. Dus de rode lopers zijn echt breed. Je weet dat in China de kleur van de keizer is rood. En ook als de koersen omhoog gaan, zijn de koersen ook rood. En als ze naar beneden gaan, is het groen. Ja. Dus ik vond ze verder op het persoonlijke vlak eigenlijk bijzonder goed met elkaar overweg kunnen. Net zoals Trump eigenlijk met al zijn vijanden goed overweg kan. En met zijn vrienden heeft hij vaak wat moeite met, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, en hij vindt autoritaire leiders heel erg interessant. Hè? Die vindt hij leuk. Heeft dit bezoek dan echt geholpen, behalve voor Xi Jinping, die zich echt een keizer voelt?
11: Nou ja, het is in ieder geval belangrijk natuurlijk dat de VS en China met elkaar blijven praten. Dus alleen voor de stabiliteit in de wereld is dat goed. En zolang ze met elkaar blijven praten, is het een stuk beter dan als ze oorlogstaal uitslaan en af en toe eens een keer ergens op een Anchorage in Alaska bij elkaar komen om een deal te sluiten. Nee, dit is veel beter. En dat vindt Trump ook mooi. Dus als het goede televisie is, vindt Trump het goed. Dus dat is een tv-maker.
10: En wat vinden beleggers hiervan? Wat hebben die hier aan gehad?
11: Nou, hij vindt ook prettig, die stabiliteit, die wat niet te veel is. Maar ja, vandaag kunnen de Chinese beurs niet reageren, want het is het maanfeest, hè. Dus het herfstmaan is dat, de oogstmaan. En dan is het Moon Cookie Festival. En volgende week is het de Golden Week. Dus dan moeten we even wachten op de reactie op de Chinese beurzen.
4: Ja, wat mij opviel, er waren heel veel techbaasjes. Hij is al voorbij gekomen. Elon Musk, Tim Cook, Jens Nguyen. Vergeet die andere CEO's niet een beetje? Want het is alsof die alleen maar bezig is met die tech-bros.
11: Ja, maar dat is natuurlijk al bij zijn installatie. Hij heeft meteen allemaal van die tech-mensen om zich heen staan. Die hebben veel geld of veel macht. Ik weet het niet. Ik ben bang dat hij daar wel op kikt.
10: Ja, maar het is een grote deel van de bedrijven. Maar het is lang niet elke sector die daar dan bij aanwezig is.
11: Nee, je moet wel regelen. Die grote techbedrijven is voor de helft van hun omzet, minimaal de helft van hun omzet, halen ze van buiten de VS. Dus best wel iedereen denkt dat de VS heel erg duur geworden is. Als je bijvoorbeeld in de Warren Buffett Indicator zegt, dan denk je, het is zoveel keer het BBP, die beurs. Maar een heel groot deel van de winst wordt ook gemaakt buiten de VS tegenwoordig. Microsoft is geen Amerikaans bedrijf, maar eigenlijk haalt het omzet hier en in China. Dus dat is wel belangrijk. Ja, dat is veel binnenlandse bedrijven zijn vooral ook zeg maar binnenlands georiënteerd. Die gaan niet zaken doen in China. Ja, en Walmart die koopt toch wel de spullen in China. Dus dat verandert verder niet.
10: AI was wel ook nog een onderwerp. Dus die techbaasjes waren er niet voor niets. En vooral de rem die op die ontwikkeling van AI misschien moet komen. Lijkt er niet op dat die twee landen echt het erover eens zijn. Zie jij ze nog tot elkaar komen op dat vlak?
11: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat Chinezen willen concurreren op AI. Dat ze een stuk verder zijn dan iedereen denkt. En zeker nu we overgaan van het ontwikkelen van de modellen naar het toepassen daarvan. Dus dat gewoon de rekenkracht gekocht moet worden door gewone bedrijven. Dan denk ik, ja, dan hebben we zo'n goedkoop Chinees modelletje van Alibaba of zoiets. Dat kan iets anders zijn.
10: Goed, dan zijn we alweer door de beursweek heen gevlogen. En kunnen we door naar de week die alweer voor de deur staat. Het wordt een belangrijke week voor Heineken, want ze krijgen een nieuwe topman. Dolf van den Brink vertrekt en geeft donderdag het stokje door aan Rafael Oliveira. En dat is bijzonder. Hij is de eerste niet-Nederlandstalige topman van de brouwer en de eerste die niet uit eigen gelederen komt. Cijfers krijg je ook nog van Nike onder andere, van chipbedrijf Micron en van McCormick. Het Amerikaanse bedrijf dat de tegenwoordige eigenaar is van de voedingstak van Unilever. En het wordt een spannende week voor Arcadis. Ze houden een beleggersdag. En die komt een week nadat WSP Global zijn overnamebod op Arcadis weer introk, omdat het bedrijf geen centimeter bewoog. Arcadis heeft WSP niet nodig, denken ze. Maar het bestuur moet nu vertellen hoe dat er dan uit gaat zien. En je wil er nog niet over nadenken, maar het is alweer bijna oktober. En met de nieuwe maand in aantocht komen er weer een hoop belangrijke cijfers aan. Inflatiecijfers van Nederland, maar ook van de gehele eurozone. En banencijfers in de VS. En die zijn belangrijk, want die bepalen dan weer in grote mate of de Fed nog met een extra renteverhoging op de proppen komt.
4: Dat is echt een bomvolle agenda.
10: Ja, het is veel te doen.
4: Zo, dit was de BNR-beurs van vrijdag 25 september. We danken Han Diemerink van Aureus.
11: Dank je wel.
4: Goed dat je er was.
10: Yes. En zondag is hij er weer. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, onze zondagse podcast. Die je krijgt als je ons volgt. Alleen als je ons volgt, dan krijg je hem.
4: Dus doe dat.
10: Ja, en reageer ook. Dan beantwoorden we ook nog even jouw vragen. Zoals we vandaag hebben gedaan. En de partyvormgeving gaat aan hier in de nieuwe studio.
4: Ja, leuk.
10: Kijken dus op YouTube. Zondag.
4: Tot zondag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu boven.

0: aan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1 en daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
2: Wat zijn tegenwoordig onze omgangsvormen? We hebben voortdurend contact via digitale systemen, laten ons leiden door apps en vragen zelfs persoonlijk advies aan AI. Maar als technologie steeds meer tussen mensen in komt te staan, wat betekent dat dan voor de manier waarop we samenleven en met elkaar omgaan? Dat onderzoeken we deze week van de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast Feline Hermans. Je bent hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU in Amsterdam en docent informatica op de middelbare open scholengemeenschap Bijlmer. Beginnen met dat laatste op school waar je rondloopt. Daar zie je wekelijks grote groepen scholieren die je lesgeeft. En hun gedrag, dat zie jij in ieder geval, wordt deels aangestuurd door software. Wat valt je daaraan op? Hoe zit dat?
3: Nou, wat me in ieder geval opvalt is dat je al ziet op best wel jonge leeftijd dat verschillende soorten kinderen de wereld anders beleven. Bijvoorbeeld jongens en meisjes. Die kijken naar hele andere dingen. Ja. Bijvoorbeeld op social media. Mm-hmm. En natuurlijk was dat vroeger altijd ook al wel zo. Dat misschien lazen meisjes de Hitkrant of zo. En de jongens de Voetbal International. Maar dan was
2: ik
3: er in ieder geval
2: Tina.
3: De Tina, ja, ik kan altijd. Een soort gedeelde realiteit. Hè, van wij zien allemaal hetzelfde. En ouders hadden ook toegang tot de bladen of de televisieprogramma's mm-hmm. die kinderen bekeken. En nu wordt dat veel meer versplinterd. En zie je echt, als je dezelfde leeftijd hebt en je zit op dezelfde school, maar je bent een jongen of een meisje, of je komt uit een ander soort gezin, dat Instagram-algoritme heeft meteen al jouw hobby's en jouw achtergronden bij elkaar verzameld. En je kijkt dus echt anders naar die digitale wereld. En dan neem je ook mee de echte wereld in.
2: Hoe zit dat in de echte wereld dan? Heb je dan groepjes in de klas die zitten per algoritme? Of?
3: Nou, dat nog niet zozeer. Nee. Het is meer zo, ze clusteren een beetje op hobby en de algoritmes ook. Hè. Dus jongens die op voetbal zitten, ja, die trekken een beetje samen op. Mm-hmm. En dat is dan ook de content die ze online bekijken. Dus in zekere zin is het hetzelfde als vroeger. Alleen is het een minder toegankelijke wereld. Je kunt dus niet zo makkelijk als jongen eens een keer zeggen, nou, ik pak eens even de Tina van mijn zus. Want dat vind ik toch ook wel interessant. Mm-hmm. Wil eens even kijken om welke reden dan ook wat er allemaal in staat. Je kunt niet zo makkelijk op de Instagram feed van iemand anders kijken. Van, oh, maar wat zie jij dan de hele dag?
2: Ja. Bespreek jij dit wel eens in jouw klas?
3: Ja, zeker. Ja? Ja, ik geef dus een vak over digitale geletterdheid, informatica. En een vak in de onderbouw dat heet AI-kunde. Waarbij mm-hmm. we proberen om onze leerlingen uit te leggen, ja, wat is AI en hoe ga je om met die digitale wereld. En dan hebben we het daar zeker over van, zit jouw account achter een slotje? Wat staat er allemaal in de gebruikersvoorwaarden van Instagram? Welke data geef je allemaal af als je daarop gaat? En ik vind eigenlijk vaak dat jongeren daar verstandig zijn. Die begrijpen heel goed dat niet alles wat ze online zien echt is. En dat ze ook wat door zo'n algoritme bepaalde hoeken ingedrukt worden. Het is niet dat ze dat helemaal niet zien of zo.
2: Nee, nu hebben apps als Funda en Tinder en Duolingo ons gedrag veranderd. Dat zag jij thuis ook al. Want jij en jouw partner hebben een huis gekocht. En toch bleef je man daarna nog Funda checken.
3: Ja, ja inderdaad, ja. Ze hadden een huis gekocht en toen woonden we daar net. Ja, toch eigenlijk niet helemaal goed. Er waren wel dingen die dan net niet hebben. Ja. Vocht in de kelder en zo. Gedoe als je een huis koopt. Zat hij zo s'avonds laat met zijn telefoon te scrollen. Ik dacht, oh, weet je, is de wereld nou beter dat je gaat kijken of huizen in de buurt, hoeveel die waard zijn, of waar we anders hadden kunnen wonen? We gaan toch niet verhuizen. Dus je maakt jezelf ook een beetje gek met nog meer informatie tot je nemen. En misschien geldt het ook wel een beetje voor online daten. Dat vroeger kwam je iemand in het café tegen en dacht je, oh, nou, dat is echt best een leuk gast. Kan ik best een keer mee afspreken. En nu als je op een algoritme zit, denk je misschien toch, ja, maar zijn neus staat ook niet helemaal recht. Ik swipe nog even door. Ja, ja. Wordt het nou beter van steeds maar meer informatie tot je nemen, in plaats van denken, ach ja, ik woon hier leuk, mijn man is prima.
2: Swipe. Daar hadden we deze week ook al eerder over in de uitzending over de liefde met Tila Pronk. En zij kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie. We hebben gewoon steeds meer keus, daardoor hogere verwachtingen. En willen al maar beter. Dus we blijven op Funda of op Tinder of wherever. hoe zie je dat terug in de jeugd? Zijn die sneller verveeld? Willen die snel andere dingen?
3: Ja, ze vinden het wel moeilijk om hun concentratie erbij te houden. Nou vinden volwassenen dat soms ook wel. Maar je bent natuurlijk op Instagram wel gewend dat je kijkt een paar seconden filmpje of op TikTok. En dan denk je, oh nee, dat is het niet. Ik swipe even verder. En gelukkig hebben ze sinds een paar jaar beleid op de meeste scholen in Nederland, middelbare scholen, dat er geen mobiele telefoons meer naar binnen mogen. Ik ben daar groot voorstander van dat beleid.
2: Waarom?
3: Omdat het dus voor zorgt dat ze echt in de klas zijn. Vroeger had je dan toch, dan mochten ze een telefoon even ergens voor pakken. Voor een Kahoot of zo. Dat is zo'n puzzelquizje wat je kan doen. Maar dan hebben ze die telefoon en dan krijgen ze een appje. Je bent je boterhammen vergeten. Of kom je straks voetballen of wat dan ook. En dan ben je eigenlijk op twee plekken tegelijk. Ik denk dat ook volwassenen het heel goed herkennen. Je zit met iemand in een restaurant en je krijgt een appje. Ja. En dan denk je, oh, daar moet ik dan nu iets mee. En dan voel je je op twee plekken tegelijk. Want je zit in dit gesprek en dan moet je zeggen, ja, sorry, ik moet het even appen. Mm-hmm. Of je doet het toch even tegenwoordig.
2: Maar is dat erg? Want dit is de wereld van nu. Dus je kunt ook zeggen, ja, zo leren jongeren zich voorbereiden op hun toekomst.
3: Ja, dus is het erg in het restaurant, kan je ook al over discussiëren, denk ik. Maar we moeten wel ook blijven oefenen met een stuk tekst bijvoorbeeld lezen uit de krant, zonder dat je afgeleid raakt. En dat is een soort uithoudingsvermogen wat je een beetje moet trainen. Dat als jij een moeilijk stuk leest, dat je denkt, ja, ik snap het niet helemaal. Ja. Nou, dan ik lees het nog een keer. Of ik ga één woord opzoeken. Oh, wat betekent dat woord eigenlijk? En dan kom ik daarna weer terug. En als je dan een woord gaat opzoeken met chat of zo, dan krijg je ook nog allemaal andere dingen erbij die je misschien helemaal niet wil. En dan moet je de hele tijd heel veel zelfvertrouwen hebben van, nee, ik kan dit wel. Maar als je dat nog niet opgebouwd hebt als jongere, dan heb je dat zelfvertrouwen nog niet van, het lukt mij. Dan denk je misschien, nou, drie regels, ik snap er niks van. Weet je wat, ik ga even een filmpje kijken.
2: Ja.
3: Dus het gaat niet alleen om het oefenen, het leren van zo'n echte tekst, maar ook het oefenen van doorzettingsvermogen en het opdoen van zelfvertrouwen. Ik kan beginnen aan een stuk waarvan ik echt helemaal geen chocola kan maken. En na een paar minuten denk ik, oh ja, wacht, ik heb toch wel een beetje grip erop. Dat is ook iets dat je moet denken, ik kan dit.
2: Ja, nu hebben we deze hele week over omgangsvormen in de moderne tijd. Zie jij dat software onze omgangsvormen heeft veranderd? Of veranderen wij de software aangepast aan ons? Of passen wij ons aan de software?
3: Allebei die dingen, denk ik. Hè. Ze zeggen wel van, nou, eerst maken we de technologie en daarna vormt de technologie ons weer. Maar in ieder geval in recente tijd een discussie over wanneer mag je nou wel en niet AI gebruiken. Hè. Een paar weken geleden met Rob Jetten, die dan toch wat social media posts geschreven bleek te hebben met behulp van AI. Ik denk dat dat een hele interessante vraag opwerpt. Wat vinden we daarvan?
2: Ja.
3: En ik vond het interessant om die discussie te zien opborrelen, dat toch veel mensen zeiden, hier is een soort nog niet echt ontdekte sociale grens toch overschreden. Mm-hmm. We hadden nog niet echt met elkaar afgesproken wat we hier acceptabel vonden. Maar nu is iemand eroverheen gegaan, en onze minister-president nog wel, dat we toch zeggen, nee, maar dat vinden we toch niet fijn. Ja. Dat willen we eigenlijk niet.
2: Maar dat is toch vreemd als je een beetje erboven hangt. Jij bent wetenschapper. Een van de dingen die wetenschappers doen is het werk van andere wetenschappers voortdurend citeren. Dus daar maak je ook gebruik van, weliswaar niet kunstmatig, maar andermans intelligentie, AI ook.
3: En daar hebben we hele strakke wetenschappelijke omgangsnormen voor. Ja. Hè? Je mag niet een zin van een ander pakken zonder dat jij duidelijk maakt dat dat uit een andere bron komt. Dus dan moet je tussen aanhalingstekens zetten en zeggen, het komt daar vandaan. En het zomaar zonder bron van een ander jatten, dat mag niet, dat is plagiaat. Nou, als je een beetje pech hebt, kan je daar je diploma voor verliezen of je publicaties worden teruggetrokken. Dus technisch was het altijd al mogelijk om tekst van andere mensen over te nemen.
2: Mits met bronvermelding.
3: Ja, maar daar hebben we dus een soort sociale constructie omheen gemaakt van, dat mag niet. Het mag niet eens van jezelf. Dus als ik ergens anders een stukje heb geschreven, mag ik niet eens helemaal zeggen, ja, Herman schreef vorig jaar.
2: Oh, en dan moet ik voortdurend ook nog zo kom verwijzen. Ik aan mijn omzet.
3: Ja, als wetenschapper dus niet. Ja, nee. Dus je ziet daar dat iets wat technisch kan, omringd wordt door sociale normen die ervoor zorgen dat je niet zomaar een boek van een ander overtikt. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Ja, en als Rob Jetten die speech had uitgesproken en met een asterisk erbij, dit komt van AI, maar ik meen het wel.
3: Ja, dus dat zijn we nog aan het ontdekken met elkaar. Of we dat nou wel of niet goed vinden. En dat roept ook vragen op over, wat doet een social media post van een minister-president? Soms kan dat zijn informeren. Let op, 1,5 meter, dat is een pure informatie. Maar soms ook, dit ging natuurlijk ook over een post over de Molukse gemeenschap in Nederland. is het doel van een tekst is niet zozeer informatie geven, maar zorgen dat een bevolkingsgroep in dit geval zich gezien en erkend voelt.
2: Ja.
3: En daarvan zou je kunnen voelen, ja, maar wacht eens even, ik wil me door jou, minister-president Jette, maar dus ook een beetje door Nederland, hè, want daar staat hij voor in zo'n geval, gezien voelen. En ik voel me gewoon minder gezien als het uit het algoritme komt. Dat is een hele andere rol van tekst. Dat gaat er niet alleen maar om, ja, je moet wel even kijken of het klopt.
2: Het gaat om empathie.
3: Ja.
1: De Big Five. Stefan de Vries.
2: Ik wil nog even terug naar het klaslokaal, waar je dagelijks met studenten en scholieren omgaat. Zie jij dat jongeren minder flexibel worden omdat ze digitale leersystemen gebruiken, zoals chatbots of Canvas?
3: Ja, dat denk ik wel een beetje. Dat zien we niet alleen op school, ook wel op de universiteit. Dat, we hebben met z'n allen een beetje afgesproken dat wat we op school doen, dat zetten we ook in computersystemen. En Magister is daar misschien wel de bekendste
2: ik
3: van.
2: Ik haat dat, die app.
3: Ja, echt, veel mensen haten Magister, vinden dat niet leuk. Daar zie je ook al de sociale norm veranderen. Ja. En we dus hebben met elkaar afgesproken, ik moet het huiswerk in Magister zetten. Mm-hmm. Maar het komt wel eens voor. Ik geef een vak over AI en soms lees ik wel eens, ik geef op donderdag les, op woensdag iets in de krant. En dan denk ik, dit wil ik eigenlijk morgen bespreken. Maar dan moet ik dus al inloggen. En dan moet ik het allemaal al gaan aanpassen. Van nee, we gaan toch iets anders doen. En dan zijn er altijd leerlingen die zeggen, ja, maar op Magister staat. Ja. Staat dit wel in de leerdoelen op de studieplanner?
2: Wat zou er gebeuren als je Magister niet gebruikt? En gewoon communiceert met je leerlingen in de klas?
3: Ja, dus niet zo heel veel.
2: Krijg je dan problemen met je collega's?
3: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Wij zijn gelukkig op school op OSB ook alweer terug naar een papieren agenda. Leerlingen moeten papier bij zich hebben, moeten ook een schrift bij zich hebben. Maar het is dus wel lastig, want de communicatie die ik graag wil met leerlingen en studenten is, ik kijk ze in de ogen en ik zeg, dit is het huiswerk.
2: Ja.
3: En ik schrijf het op het bord.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee geef ik ze ook zelf een beetje verantwoordelijkheid. Zeker in de bovenbouw, 16, 17-jarigen. Ik denk dat we hun ook willen aanleren dat het hun verantwoordelijkheid is om zelf op te schrijven wat het huiswerk is.
2: Ja.
3: Maar nu op school, maar ook op de universiteit, tot en met in de master, is het mijn verantwoordelijkheid als docent om het huiswerk op te schrijven. En als het niet goed staat, zeg ik, ja, maar het stond er niet.
2: Ja.
3: Ik, ja, maar wat voor wereld creëren we zo, mm-hmm, dat we niet jonge mensen leren om zelf die verantwoordelijkheid te nemen? En als ze het dan verkeerd overnemen, ja, dan hebben ze ook een les geleerd.
2: Ja.
3: We maken het ze met die computersystemen ook wel makkelijk. En de verantwoordelijkheid is dus dan niet een vaardigheid die je oefent. Terwijl dat willen ook wel verantwoordelijke burgers die als we iets afspreken met elkaar dat zelf onthouden. En dat ik er niet achteraan hoef te mailen als ze nog 40 zijn.
2: Ja, jij doseert informatica, maar etiketica, is dat ook een vak voor sociale omgangsvormen?
3: En nou ja, vroeger, heel vroeger, toen ik een beetje studententijd, in die tijd moet je dat denken, had je zoiets dat heette netiquette.
2: Ja.
3: Dus de etiketten op het internet. Hoe schrijf je een mailtje? En dan proberen we ook wel, zeker onze onderbouwleerlingen, aan te leren van, je zegt niet hallo, maar je schrijft even nette aanhef. Maar ja, dat is natuurlijk al lastig, want in een WhatsAppje doe je dat zelf als volwassene ook al niet meer. Nee. Dan zeg je ook niet hallo Bert. Nee, dan zeg je gewoon morgen om 3 uur in de kantine of zo.
2: Sterker nog, als je zou schrijven, hallo Bert, en dan een punt. Dat is ontzettend agressief.
3: Ja, precies. Want mensen alleen maar zeggen, hallo Feline, en dan verder niks in het appje. En dan van die puntjes, denk ik, oh,
2: 3 weken
3: kak,
2: lang.
3: Weet je wel. Nou komt er wat.
2: Ja, maar het is duidelijk dat software, apps, apparaten veranderen het sociale contact. Misschien niet beter of ook niet slechter. Maar je ziet wel dat mensen ook vragen stellen aan AI die betrekking hebben op hun gevoelsleven. Vragen die ze misschien vroeger aan vrienden of aan buren of collega's zouden stellen. Doet dat iets voor de relatie tussen je direct betrokkenen?
3: Ja, ik denk dat wel. Hè? Dat je dus vroeger misschien je buurman of je oma een appje stuurde met, ja, weet je, hoe maak ik die stoofschotel ook alweer? Als je dat nu steeds aan chat vraagt, omdat het makkelijker en sneller is, dan verliezen we misschien wel contact met elkaar. En ook wel, ja, in situaties van verdriet. Ik had een vriendin en die maakte iets verdrietigs mee in haar privéleven. En toen zei ze, ja, ik heb gewoon heel de nacht al met chat geappt. En die troostte mij dan.
2: Ja.
3: Dus ja, toen zei ik ook maar, lief schat, wil je alsjeblieft mij bellen als je zo verdrietig bent dat je 's nachts niet kan slapen, dat je met een chatbot belt. Bel mij dan op. En ze zei, ja, ik weet niet of ik jou 's nachts kan bellen. Ik denk, oh, weet je,
2: ja,
3: ik wil niet
2: Maar zou jij het doen? Zou jij iemand 's nachts bellen als je ergens mee zit?
3: Ja, als er echt iets aan de hand is, ja, dan zou je toch wel... Ik wil graag dat we een wereld leven, misschien ben ik te optimistisch, maar dat als je echt, dan in haar geval was het liefdesverdriet, ja. Als je zo'n liefdesverdriet hebt dat je 's nachts niet kan slapen, iedereen herkent dat gevoel ook. Iedereen heeft dat wel eens gehad. Ja, natuurlijk wil je dan dat je er voor je vrienden kan zijn. En dan wil je toch niet dat iemand zich tot een onmenselijke chatbot...
2: Nee. Maar tot een menselijke chatbot? Ja. Kan dat wel?
3: Ja, wat is een menselijke chatbot? Ja,
2: daar
3: uiteindelijk maakt het ook, denk ik, je vriendschap wel sterker als je dan voor elkaar bent.
2: Ja, ja.
3: En dan daarna, misschien zeg je dan wel met je slaapdronk over, oh, Jezus Christus, is het nou nodig? Maar natuurlijk is daarna ook weer je vriendschap verdiept. En
2: ja,
3: dat
2: ja.
3: is toch ook iets. Dat heeft ook waarde. En het liefdesverdriet gaat wel weer over en die vriendschap blijft.
2: Ja, maar de vriendschap met de chatbot blijft ook, als ik de advocaat van de duivel speel. Want die gaat nooit weg, die wordt niet moe. Die vervuilt weliswaar de planeet, maar goed, dan komen we snel aan ons einde.
3: Ja.
2: Dan zijn die problemen ook opgelost. Maar de chatbot is altijd beschikbaar,
3: ja.
2: Is vriendelijk.
3: Ja, ik kan zeggen, daar kan je als mens bijna niet tegen in concurreren. Maar ja, die chatbot kan ook heel veel dingen niet, denk ik. Soms kun je als mens ook niks zeggen. Hè? Dan iemand zegt, ik ben zo verdrietig. En je hoeft dan niet te reageren.
2: Nee.
3: Je kunt ook gewoon stil te laten vallen en kijken van, wat wil je nog meer zeggen? Of een hand vastpakken. Of zeggen, ja, we hebben nu een uur erover. Zullen we even een eindje gaan wandelen? Zullen we anders even lekker naar buiten gaan?
2: Ja.
3: Dat zijn ook dingen die een mens kan doen. Ja, als chatbot zegt, zullen we? Neem mij mee in je broekzak, dan gaan we. Ja, het is, op een gegeven moment kun je toch aanvoelen dat het iets anders is dan een mens.
2: Ja, het Gaat-er-nou Instituut deed een oproep. Begrens de invloed van digitale technologie rondom relaties. Vind je dat overdreven of is dat een terechte zorg?
3: Ja, het is altijd heel interessant. Dus ik vind het een terechte zorg, laten we dat voorop stellen. Een interessante vraag. Hoe we dat moeten aanpakken. En dus je kan zeggen, oh, dan gaan we een Postbus 51-campagne. Er is nu zo'n Postbus 51-campagne die ons eraan herinnert dat we in de samenleving leven. Ja, maak eens een praatje in de bus. Ja. Ik denk, oh, ik weet niet wel zeker of ik wil dat de overheid me er op deze manier aan herinnert. Maar je kan ook zeggen, ja, maar als we andere digitale omgangsvormen willen, dan moeten we misschien gewoon andere software hebben.
2: Ja.
3: Moet er niet betere wet en regelgeving komen tegen allerlei soorten software, is dat niet minstens ook een onderdeel van de oplossing dan alleen maar een publiekscampagne? Bijvoorbeeld dus maak een praatje in de bus. Ja, waarom maken mensen geen praatje in de bus? Ja, misschien omdat ze 6 uur per dag met hun oogbollen aan een scherm vastgelijmd zitten. Ja. Misschien moeten we daar ook wat aan doen.
2: Ja, ja. Daar gaan we het zo ook nog over hebben, over hoe software, ja, hoe je dat kan aanpakken of hoe je dat zou moeten aanpakken. Eerst naar de kettingvraag, die hebben we elke dag. Dus de gast van de vorige aflevering stelt een vraag aan jou. Gisteren was dat polarisatie-expert Bart Brandsma. En die had deze vraag voor jou.
4: Kijk, in het onderwijs, want daar houdt ze zich ook mee bezig, daar worden leerlingen gevormd. En ik ben bang, soms ook misvormd. En AI kon daar wel eens aan bijdragen. Geen aandacht, geen creativiteit, dat soort zaken. Mijn vraag aan haar is, ik hoop dat ze daar een positief antwoord op heeft. Zou er in AI iets aanwezig kunnen zijn dat van die leerlingen of van ons mooiere mensen maakt? Kan AI ons ook een beetje mooier maken?
2: Ja, ik denk dat hij bedoelt innerlijk, hè? Want AI kan mijn foto's hartstikke mooi maken.
3: Ja, precies, dat zie je er geweldig
2: Brad Pitt,
3: uit. Ja.
2: Net zoals Jesse Klaver vorige week. Goeie vraag, kan AI de mens mooier maken?
3: Ja, dus dan dat kan je ook alweer op zoveel manieren bekijken. Hè? Kan je van een AI leren om een beter mens te zijn? Wat ik in ieder geval wel heb gezien dat door AI gebeurt, is bij mijzelf, maar ook wel bij jongeren, is dat we meer bronnen zijn gaan wantrouwen. En dat is denk ik in de basis wel goed.
2: Ja.
3: Dat vroeger dacht ik ook wel eens, als ik ergens in de krant las, deze schrijver schrijft dat, dan denk ik, oké, dat klopt, dan kan ik vertrouwen. En nu denk ik sneller, nou, ik denk dat het toch goed is als ik zelf ook even terug naar die originele bron ga. En dat zie ik ook op school wel en op de universiteit, dat jongere studenten ook denken van, hé, maar klopt dit eigenlijk wel?
2: Ja.
3: En daar zijn we misschien wel te lang toch te laks in geweest. En daar zijn we nu beter in aan het worden. Ook noodgedwongen omdat je niks meer kan vertrouwen. Maar als dat ervoor zorgt dat mensen meer lezen of meer zelf teruggaan naar oorspronkelijke teksten en dan dus ook zich afvragen, wat vind ik daar zelf eigenlijk van? Klopt dat wel, maar ook vind ik dat ook? Dan is dat wel een soort verbetering te noemen.
2: Ja, maar dus jij zegt, doordat er zoveel onzin is en zo makkelijk onzin te maken en te verspreiden is, worden mensen kritischer En dan uiteindelijk komt er minder onzin in de wereld.
3: Ja, en worden ze misschien ook wel zelf meer geïnteresseerd om eigen oorspronkelijke, hè, de vraagsteller noemde ook die creativiteit, om zelf dingen te maken. Ja, als je met AI alles fantastisch kan maken, dan is
2: niks meer bijzonder.
3: Ja, nou, een handgemaakte tekening is al misschien bijzonderder dan een fantastische visual die iedereen in een seconde kan opprompten.
2: Straks hoor je over de invloed van AI op hoe we wel met elkaar omgaan in het onderwijs en hoe niet. Blijf dus luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Dat werd 2-1 en daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
7: Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 gasten over de nu heersende omgangsvormen en hoe die veranderen. Bijvoorbeeld onder de continue druk van technologie. Verdine Hermans is nog steeds bij mij. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit en docent informatica op de middelbare school, de OSB. Voordat we verder gaan, ik heb even nog een andere vraag. Ik vind het altijd belangrijk om degene over wie het hebben ook er zelf bij te betrekken. Dus ik heb het hele draaiboek dat gemaakt is door een mens, door mijn gewaardeerde collega Iris Grim, heb ik in een chatbot gegooid.
8: Okay.
7: En met de opdracht, kom met een vraag voor Verlien op basis van dit draaiboek. En deze chatbot heeft de volgende vraag voor jou. Mensen zeggen alsjeblieft, dankjewel, en soms zelfs sorry tegen mij, terwijl ik niets voel. Vioolmuziek wordt hier eigenlijk onder. Is dat verspeelde beleefdheid tegenover machine? Of oefenen mensen daarmee het soort mens dat ze willen zijn?
8: Ik vind het wel een leuke vraag, moet ik toegeven.
7: Ja.
8: En er was een tijdje terug, toch een jaartje terug of zo, dat ChatGPT of OpenAI had ze gezegd van geen alsjeblieft en dankjewel meer zeggen tegen de robots, want het kost te veel stroom. Want dan zeg jij dankjewel en dan zegt die robot weer geen dank hoor. En dan heb je weer wat liters water verspild. Maar het is wel grappig, want je kan het bijna niet doen. Dat,
7: onbeleefd zijn bedoel je?
8: Ja.
7: Onbeleefd, ja.
8: Die chatbot is zo geprogrammeerd met een soort ik-vorm.
7: Ja.
8: En we hebben het niet zo heel vaak over, maar dat is ook een keuze. Dat had helemaal niet zo hoeven te zijn.
7: Nee.
8: Maar dat maken ze zo, zodat het voelt als een menselijk ding. En dan zegt dat ding dus, ja, ik heb wat voor je opgezocht. Ik heb een leuke vraag bedacht.
7: Ja.
8: En het is heel moeilijk voor mensen om dan iedere keer aan jezelf, tegen jezelf te zeggen van ja, maar het is niet echt een mens. Dus je gaat dan mee in wat je al die jaren hebt geoefend, hoe een gesprek gaat. En dat is dus dankjewel. Of er is een. Ik chat zelf ook wel eens, zeker omdat ik er een vak over geef. En dan maak ik screenshots en dan laat ik zien aan studenten hoe ik dingen doe. En er is eens een conversatie die ik vaak laat zien. En dan geeft hij een verkeerd antwoord. Of een antwoord wat ik niet helemaal wil. En dan reageer ik op die chatbot met: ja, dat weet ik. Maar. En dan komt er iets anders. En dat laat ik dan ook zien aan studenten. Maar waarom zeg ik eigenlijk: ja, dat weet ik?
7: Ja.
8: Dat hoef ik toch helemaal tegen dat ding niet te zeggen. Ik had ook gewoon kunnen zeggen: dat antwoord klopt niet.
7: Maar zo ben jij geprogrammeerd.
8: Zo ben je gewoon geoefend. Geprogrammeerd zou ik niet meteen zeggen. Maar je hebt geoefend dat is wat een conversatie is.
7: Ja.
8: En dat ding. Maar doet iets wat heel erg lijkt op een menselijke conversatie. En dan ga je vanzelf als echt vlees- en bloedmens in je normale ritme van zo'n conversatie mee.
7: Ja, want de software is uiteindelijk ook gemaakt door mensen van vlees en bloed. Nog wel, althans.
8: Ja.
7: Maar in het debat gaat het vaak over algoritmes. Daar hebben we het eigenlijk niet over mensen. En de enorme macht van techbazen als Peter Thiel en Mark Zuckerberg. maar alles daartussen, tussen het resultaat en die macho topmannen. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Is dat terecht? Moeten we eens kijken naar wat er tussenin zit?
8: Ja, dus dat vind ik heel erg terecht. Dat als we het over problemen in de digitale wereld hebben, zoals de filterbubble of de manosphere, dan doen we alsof dat dingen zijn die in de natuur voorkomen. De manosphere, dat klinkt al als de atmosfeer of de stratosfeer. Maar de manosfeer is iets wat geprogrammeerd is door mensen. En dan hebben we het wel over Andrew Tate, in dit geval die content maakt. En in iets toenemende mate hebben we het ook over Mark Zuckerberg, zijn verantwoordelijkheid, of de bazen van Google. Maar onder die topmannen zitten duizenden programmeurs en die programmeren dat.
7: Ja.
8: En er zijn dus mensen
7: over
8: die
7: de
8: maken
7: hele wereld.
8: Dat. Over de hele wereld, zeker vooral in de westerse wereld.
7: Ja.
8: Daar leunt die big tech natuurlijk op Amerika, maar ook wel Europese programmeurs. En hun verantwoordelijkheid daarin, of hun rol überhaupt. Mensen denken niet nou, als ze op YouTube inloggen, dat miljoenen regels code zijn, waarin allerlei keuzes gemaakt zijn door mensen die programmeren.
7: Ja.
8: En ik vind zeker dat zij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.
7: Ja, dit is ook een van de onderwerpen in je nieuwe boek, Vierkante Ogen. Dat komt volgende maand uit, in oktober. November?
8: Oktober. Ja, eind oktober.
7: Daarin spreek je de programmeurs van die software ook aan. Waarom vind jij dat zo belangrijk?
8: Omdat die programmeurs enorm veel macht hebben. Zeker in de tijd zo van 2008 na de financiële crisis tot en met AI kwam een paar jaar terug. Verdienden programmeurs echt tonnen per jaar. En dan kon je van Google, als het je niet bevalt, nou, dan ging je toch maar weer bij Facebook werken. En in die tijd hebben programmeurs met die enorme macht die ze hadden nauwelijks iets gedaan. En ze hebben niet en masse ontslag genomen bij Facebook. Toen bleek in 2018 dat ze met Cambridge Analytica in 2016 toch de verkiezing van Trump wel wat hadden ondersteund. En de Brexit, zeker. Ja. Dus toen hadden programmeurs kunnen zeggen: maar dit is niet wat wij willen. En in de tijd daarvoor kan je misschien nog herinneren, zo'n beetje de Arabische lente, zo 2010, 2011, was echt het verhaal van Big Tech. Ik geloof daar zelf als programmeur ook in. Is nou, social media brengt democratie. Hè, en het brengt mensen dichter bij elkaar met open communicatie.
7: De Facebook-revolutie werd
8: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat we vanaf 2016, vanaf Trump 1, hebben kunnen zien: ho, maar wacht eens even. Ja, Facebook had democratie omverwerpen, maar ook de onze.
7: Ja.
8: En toen is het mij tegengevallen, nou, ook hoe gewone mensen daarop reageerden, want ik bleef allemaal lekker door Facebooken, maar vooral heel erg hoe mijn vakgebied reageerde. Niet door massaal ontslag te nemen of op andere manier proberen zich meer macht toe te eigenen. Als je zoveel geld verdient, kun je ook zeggen: nou, wij willen een vakbond starten, of wij willen dat ons bedrijf dit en dat niet doet, want anders nemen wij met z'n allen ontslag. Dat hebben we helemaal niet gedaan. En dan kun je op een gegeven moment maar twee conclusies trekken die allebei heel droevig zijn. Ofwel, het interesseert ze geen zeer wat ze voor die tonnen doen. Hè, dan zijn ze lekker aan het programmeren, maar wat dan? Nou, de democratie omver. Of tot op zekere hoogte geloven ze zelf ook dat het beter is om de overheid als een bedrijf te runnen en weg met die saaie, domme, langzame overheid.
7: Want en al die wetten beter, en regels.
8: En ook wel, als je dan kijkt naar de manosfeer, dan moet je het misschien ook de heel pijnlijke conclusie trekken. Misschien geloven ze tot op zekere hoogte ook wel niet zo in de gelijkheid van mannen en vrouwen.
7: Ja.
8: Want als je dat werkelijk zou doen en je bent een programmeur van YouTube en je ziet wat er gebeurt en je gelooft echt niet diezelfde dingen, dan doe je toch iets.
7: Ja. Zien die programmeurs dan de maatschappelijke gevolgen van hun handelen niet of te weinig?
8: Nee, en dat is misschien ook niet zo verrassend als je informatica hebt gestudeerd. Ik heb dat zelf ook gedaan.
7: Dan is de wereld verdeeld in nullen en enen.
8: Nou ja, bijna wel. Als je naar zo'n informatica curriculum kijkt, dan krijg je 6 keer programmeren en 5 vakken over AI en algoritmes en databases en heel veel wiskunde en misschien nog een half studiepuntje ethiek. En dan zeggen ze zo, hop, u bent klaar om de samenleving te ontwrichten.
7: Zou je dat kunnen omdraaien? Want programmeren kan inmiddels iedereen met een chatbot. Kan je het sturen naar 90% ethiek en 10% de code leren?
8: Ja, ik zou dat graag willen. Ja. Ik heb ook wel wat initiatieven in die richting geprobeerd te ontplooien. Maar het probleem is een beetje dat mensen die in dat vakgebied werken zijn ook door die pipeline opgevoed. Ja. En dus die hebben ook al die programmeervakken gehad en heel weinig ethiek. Dus die vinden dat zelf niet zo interessant. Want als je dat heel interessant vindt, dan hou je zo'n studie niet vol. Want dan denk je, wanneer komt de ethiek? Nou, die komt dan niet. En ze hebben dus vaak ook niet het vocabulaire, omdat ze dat niet geleerd hebben. Of ja, wat betekent eigenlijk democratie? En dan zeggen ze ook, hoor je ook in het Nederlandse debat veel, dat we maken een AI met onze waarden. Ja, maar zo werkt de wereld niet. Je kunt niet gewoon even onze waarden, die ga je dan even aan de mensheid vragen en dat schrijf je dan op in wat codes en dan zo. Nu heeft hij onze waarden, want een samenleving is juist ook dat we samenleven met mensen die hele andere waarden hebben. Ja. En toch slaan we ze niet de hele tijd de hersenpan in. Dus het hele idee dat waarde iets is wat je kan vangen in een algoritme, ja, dat komt een beetje doordat je dus alleen maar algoritmes hebt geleerd.
7: Ja, we zagen deze week een heel interessant voorbeeld van die botsing tussen waarden en programmeurs, waarbij er echt een enorm gat zat eigenlijk. Dat werd aangetoond door Roel Maderink van die satirisch filmpjes van Plakshot. Ontzettend goede satiricus journalist, ja. Iets daarop. Hij ging op bezoek bij Meta in Amsterdam met zo'n hele coole AI-bril op zijn neus. En daar zit een camera in. En hij ging aan medewerkers van Meta met die bril vragen wat ze van die bril vonden. En die medewerkers moesten daar helemaal niks van hebben. Heb je dat gezien?
8: Ja, nee, moet nu eigenlijk zeggen, ik heb het niet gezien. Nee, want het werd weer van de socials ook, gehaald. Ja. Maar ik heb het gezien om de ophef die daarover volgde.
7: Ja, wat vond je ervan? Was dat een goede actie? Het was ook van dus Roel Madering en Bits of Freedom.
8: Ja, nee, een hele goede actie. En ik denk dus dat het ook echt goed laat zien dat die programmeurs, en of ik weet niet of het programmeurs waren, maar medewerkers van Meta, ze begrijpen best dat de dingen die ze maken niet prettig zijn. En dat als ze aan de ontvangende kant van die software zitten, of dat nou een bril is of een polariserend social media algoritme, dat niet prettig is. Maar ja, het schoorsteentje moet roken. Als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. Er zijn altijd argumenten waarom je daar dan toch blijft werken.
7: Ja, en wat is dan het argument om ervoor te zorgen dat zij hun gedrag veranderen?
8: Ja, dan zou je bijna denken, je hoopt dat als inderdaad iedereen met AI kan programmeren, dat er gewoon veel mensen ook de schellen van de ogen vallen in mijn eigen community. Van, hé, maar wacht eens even. Waar het om gaat in het leven is niet programmeren, want dat kan een AI misschien ook wel. Het gaat erom, maken wij nou werkelijk waardevolle producten? Dat is iets waar je gewoon echt niet over opgeleid wordt als je dat studeert. Dus dat heeft bij mijzelf ook heel lang geduurd voordat ik een beetje gederadicaliseerd was van die informatica-opleiding.
5: De Big Five. Stefan de Vries.
7: Ja, we hebben het gehad over de mensen die software bouwen en hoe zij ons beïnvloeden. Maar hoe houden we die regie in eigen handen? Want alles besteden we uit. Hoe maken we technologie dienstbaar aan de mensen? Jij vertelde onze redacteur bij de voorbereiding van dit programma over een voorbeeld van een arts die een gesprek met een patiënt moet vastleggen in software. Dus de vertaling moet maken van menselijk contact naar enen en nullen. Wat gaat er dan verloren bij zo'n ogenschijnlijk alledaagse logische handeling?
8: Ja, daar schrijf ik ook heel veel over in mijn boek. Over dat heel veel processen gevangen zijn door software. En dus als je bij de dokter komt, dan moet hij alles invoeren van zo'n gesprek in software. En een programmeur heeft dan bedacht wat er allemaal voor vakjes op zit. En dan zit dan misschien op symptomen. Maar in zo'n gesprek, en dat geldt voor een dokter, maar dat geldt net zo goed als je leraar bent met een leerling, of als je bij het loket van de gemeente werkt, gebeurt van alles wat niet in zo'n vakje past. En zo'n patiënt komt binnen en die gaat zitten, en dan zegt die dokter, hoe is het? En dan zegt de patiënt, je diepe zucht. Ja, dat is iets anders. En daarna zegt hij, en ik heb zo'n buikpijn. Dat is iets anders dan iemand die gaat zitten en zegt, nou, dokter, ik heb zo'n buikpijn. Dat is al niet hetzelfde.
7: Nee.
8: Maar in de blik van de computer, symptoom, buikpijn.
7: Ja.
8: En zo oefent zo'n dokter ook dus vooral naar die symptomen te kijken. En wordt het moeilijker om te denken, ja, wie zit er eigenlijk achter? Slaapt u wel goed? Hoe is het thuis? Want het moet allemaal precies in de computer passen. En voor heel veel beroepen, dat geldt ook dus als leraar, als je moet nakijken, dan moet ik met een precies stramien nakijken. En dan moet ik zeggen, nou, heeft deze scriptie een inleiding? Ja, nee. Zit er de bronnenlijst goed? Ja, nee. Terwijl ik wil eigenlijk ook kijken, wat heeft die student gedaan? Wat was het proces? Maar misschien ook wel, woont hij nog thuis in een hoogopgeleid gezin? Of woont hij alleen op kamers? Ja, dat kan je ook zeggen. Daar moet je eigenlijk ook naar kijken. Vanuit welke context doet iemand iets. Maar ja, dat past allemaal niet in de software. En zo leren we allemaal, tot op zekere hoogte, denken als een programmeur. Namelijk, ja, als het niet in de vakjes past, ik kan die zucht niet aanklikken, ja, dan gaat die verloren.
7: Ja, doen we dat ook in het dagelijks leven, denk je? Steeds meer in vakjes denken?
8: Nou, dat denk ik wel. Dus we kunnen weer terug ook een beetje naar dat voorbeeld van daten waar we het eerder al even over hadden. Ja, dan kijk je ook in de Tinder-app staat. Nou ja, een man, hij is 32, hij heeft bruin haar. Terwijl als je met iemand praat, dan zie je ook andere
7: niet.
8: Dingen.
7: Ja.
8: Nee, dan kijk je niet hoe bruin is zijn haar.
7: Nee.
8: Nee, dan kijk je ook misschien wat is de twinkeling in zijn ogen. Of wat is het een leuk gesprek. Of... Dus ook daarvoor geldt de manier waarop we naar... dus een potentiële partner of een huis op Funda kijken. Ja, wat staat er dan op? Aantal slaapkamers. Maar als je in een huis loopt, ja, natuurlijk kijk je wel hoeveel slaapkamers zijn. Maar je kijkt ook, ja, hoe voelt dit huis? Zie ik mijzelf hier wonen? Dus ja, ik denk dat voor heel veel processen in de samenleving geldt. Het wordt precies gemeten in vakjes, categorieën en databases. En allerlei soorten andere dingen die je daarbij ervaart als mens. Die staan er niet op.
7: Nee, en die databases, dus vertalingen van de realiteit, die kunnen dan leiden tot schrijnende situaties. Want dan staat er computer says no.
8: Ja.
7: Terwijl je twee mensen tegenover elkaar hebt, maar die kijkt dan naar zijn computer. Een mens zou misschien een oplossing zoeken, maar computer says no.
8: Precies. En heel vaak ook word je dus ook al in een soort hokje gezet.

0: Jij komt bij de dokter, want je hebt buikpijn. Maar misschien is er wel iets anders aan de hand. Maar dan moet zo'n dokter al denken, ja, oké, maar wat is dit dan? Terwijl, ja, in vroeger tijd, dan ben ik misschien weer toch romantisch en nostalgisch, kwam een huisarts aan huis en die zag dan dus ook al hoe het bij jou thuis was. Verzamelde daarmee ook weer informatie. Maar niet, je hoefde die niet op te slaan. Want je kende je patiënten en je wist een beetje van, oh, die zit daar. En
1: ja, ja.
0: Die heeft 26 kinderen, dus die is misschien heel moe of zo.
1: Ja, jij ziet nieuwe sociale normen ontstaan rond AI, rond technologie. Daar hebben we deze week ook al vaker over gehad. Wanneer vind jij het prima om AI wel te gebruiken? En wanneer gaat het wringen? Wanneer denk je van, nee, dit kan eigenlijk niet?
0: Ja, dus dat is al een hele lastige vraag. Want dan komen we bij, wat is AI? He, meestal als mensen nu AI zeggen, dan bedoelen ze ChatGPT-achtige chatbots.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, kijk, een spellchecker in Word die een deetje in een teetje verandert, of een lange ei in een korte ei, dat is ook een soort AI.
1: Ja.
0: En daarvan kan je zeggen, ja, een spellchecker, nou, dat is helemaal prima. Daar is niet zoveel mis mee. Of allerlei andere soorten algoritmes die berekenen.
1: Die zou je nu eigenlijk uit moeten zetten, die spellingchecker. Want dan zie je, het is geschreven door een mens.
0: Door een mens, ja, ja, dat heb ik wel eens geschreven. Maar dat gaf in een column van, ja, ik maak wel eens een spelfoutje. Maar dat is leuk, want dan zie je dat het van een mens
1: precies
0: komt.
1: Ja.
0: Maar ja, AI, het betekent eigenlijk bijna niks meer. Het betekent gewoon software.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen wil nu iets met AI. En dat kan alles betekenen van, als je het over taal hebt, een spellchecker gebruiken, maar je alles hebt zelf gedaan, tot zeggen, schrijf eens even mijn volgende column voor de Volkskrant, want ik heb het druk. Alles in die hele bandbreedte noemen we AI. En dat maakt het lastig om te zeggen, ja, wanneer is AI-gebruik oké?
1: Ja.
0: Een spellchecker, ja, dat kan, daar kan je al bijna niet meer omheen. En dat is prima. Maar als ik een stuk schrijf, dan doe ik dat niet met AI. Ook niet om wat ideetjes te brainstormen. En mensen proberen daar een soort grens in te trekken.
1: Ja.
0: Hè, van, ja, dit is oké, ideeën zijn oké, maar een heel stuk schrijven vinden we denk ik allemaal nog niet zo oké. Maar voor mij is daar niet zo'n verschil tussen, want als ik begin aan een stuk heb ik vaak nog niet een idee. Een heel rough idee, maar dat komt doordat ik ga schrijven, wordt dat verfijnd. Dus als je al een AI vraagt, oh, doe me eens even 3 ideetjes en dan schrijf je het zelf uit, dat is toch al niet hetzelfde.
1: Nee.
0: Dus ja, ik ga niet verder dan een spellchecker. Want ik hou zo van schrijven en ik vind het proces van schrijven zo fijn, want daardoor ga ik beter denken en ik hou van denken.
1: Ja, ja, ik ook. Heel veel mensen niet. Tijdens vergaderingen bijvoorbeeld denk je aan hele andere dingen. Dan is het fijn als AI een verslag schrijft. En dat is vaak ontzettend goed. Veel beter dan de mensen rondom de tafel. Dat wordt eigenlijk al prima gevonden door de meeste mensen.
0: Ja.
1: Maar een door AI geschreven herdenkingstekst van een premier, daar hadden we het net al even over, klinkt kil en nep. Dus hoe, waar ligt de nuance? Hoe ga je?
0: Ja, dus het gaat ook heel erg over het doel natuurlijk. Mm-hmm. En ook voor die notulen van een vergadering kan je zeggen, ja, dan hebben we een verslag geschreven. Maar een doel natuurlijk ook van een verslag schrijven kan zijn om de hoofdpunten samen te vatten en dus niet woordelijk het gesprek uit te schrijven. Want ja, daar heeft niemand tijd ook om dat te lezen. Maar even de hoofdpunten neer te zetten. En dan kan het nuttig zijn als 1 of 2 mensen samen even denken, oké, wat is nou het belangrijkste wat we hebben besproken? Dus het idee van, we gaan het opnemen en dan uittypen, dat ligt er heel erg aan wat voor soort vergadering het is. Of dat een woordelijk verslag, of dat is wat nuttig is. Vaak is dat niet eigenlijk wat je nodig hebt. Wat je wil is even een lijstje actiepunten.
1: Ja.
0: Of dat we even hebben opgeschreven, oké, dus dit is wat er besproken is. Jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. En als er ooit stront aan de knikker is, dan kunnen we terug. En we zeggen, ja, maar jij was ook bij die vergadering waar we dit hebben afgesproken. Dus alleen maar dat opschrijven, nog los van of het een sociale norm overschrijdt. Je verwart dan, we hebben een woordelijk verslag nodig met, we hebben wat afspraken op papier nodig, zodat we daar op terug kunnen grijpen.
1: Ja, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Jij mag ook een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is maandag schrijver, economisch analist en podcastmaker Bert Slachter. In een week gaat het over crypto. En de vraag is dan, zijn we de hype voorbij? Die week wordt gepresenteerd door mijn collega Diana Matroos. Het is een heel ander onderwerp, maar volgens mij heb je best wel een goede vraag voor Bert Slachter.
0: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de origine van crypto. Heel vroeger was het idee van crypto dat we daarmee los konden komen van banken.
1: Ja.
0: De financiële sector vraagt heel veel, vraagt ons rente als we willen lenen. En daardoor kunnen ze alle transacties controleren. En dat was best een mooie droom. En vandaar is crypto geworden tot een beleggingsobject. Is die droom er nog? Zijn er nog mensen die echt geloven dat crypto ons gaat bevrijden van banken? Want dat is niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of dat er nog is.
1: Ja, dus is crypto nog een droom of inmiddels een nachtmerrie? Goeie vraag volgende week voor Bert Slachter. Ik dank je hartelijk, Feline Hermans. We zijn alweer klaar. Hoogleraar didactiek ben je van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent informatica aan de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. En als je meer wil weten over Feline Hermans en haar werk, op 27 oktober verschijnt jouw boek, het eerste Nederlandstalige boek, dat klinkt wel heel chic, van Feline Hermans en dat heet Vierkante Ogen. En alle afleveringen van deze hele week Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Dag!
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtendspits.
3: I'm gonna tell you how it feels.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door dieren op de weg is de N50 Emmeloord richting Zwolle dicht tussen Kampen en Kampen-Zuid.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de

0: Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. Nederlandse pensioenfondsen gaan samenwerken om meer te investeren in landen met een opkomende economie, schrijft het FD. Zo kan er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in klimaatprojecten. Een win-win situatie, zegt minister Sjoerdsma. Het is een aantrekkelijke investering voor de fondsen en goed voor de energietransitie. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online? In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nou, er gloort toch zowaar licht aan het eind van de begrotingstunnel. Want premier Jette en minister van Financiën Heijne willen deze week alsnog een definitieve begroting presenteren. Ze hebben daartoe vandaag gesprek met 50PLUS. En afgelopen weekend spraken ze onder meer met Pro en Volt. En we gaan zo in de podcast Ochtendnieuws uiteraard met onze politiek verslaggever Leenert Beekman praten over dat mooie stukje licht aan het eind van die tunnel.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
6: Thomas van Zijl.
7: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de oplopende obligatierentes. En een gesprek met Jos van Leeuwen, directeur van NBD Biblion, over hoe maatschappelijke verharding ook zijn weg vindt naar de boekenplank. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is vandaag maandag 28 september 2026. Een nieuwe week met heel veel nieuws en met Nina van der Dungen.
10: Goedemorgen, Bas.
1: Nina, wat gaan we doen het komende half uur?
10: Nou, we gaan het onder andere hebben over tanken over de grens. Want ja, je lijkt inmiddels wel een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet, als je er toch bent.
1: Ja.
10: Dan ga je naar Duitsland of naar België, want dat scheelt toch echt wel heel veel poen. De Nederlandse Bank heeft berekend hoe vaak dit inmiddels gebeurt, dat Nederlanders over de grens tanken. Dat hoor je zo meteen. En Litouwen bereidt zich voor op een Russische militaire actie. Ze doen dat met een mega evacuatieoefening. Honderdduizenden burgers aan de grens en in de hoofdstad worden geëvacueerd. Echt als test. Ja, waarom is het nodig? Dat gaan we straks bespreken met de oud-directeur Defensiebeleid van de NAVO.
1: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, op het Binnenhof van de rest van de wereld. Maar juist op dat Binnenhof, daar beginnen we deze vliegende start van je werkdag. Want 50PLUS ontvangt als laatste constructieve oppositiepartij vandaag premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het kabinet hoopt nog voor de algemene financiële beschouwingen met een nieuw aanbod te komen, een nieuwe begrotingsdeal, in de hoop zo inderdaad tot een definitieve begroting te komen. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas en Nina.
1: Ja, weten we een beetje welke eisen die partijen neerleggen? Wat zegt Jan Struijs bijvoorbeeld, de voorman van 50PLUS? Wat legt hij op tafel?
11: Nou, vandaag wil hij in ieder geval dat er een oplossing komt voor box 3. Snel naar vermogenswinst. Nou, dat zou je niet verbazen, toch, Bas? Dat ze dat willen bij 50PLUS. Martin van Rooijen hebben we, senator van 50PLUS, vaak hierover op zender gehad. En dan zegt hij ook, dat mag niet ten koste gaan van kleine spaarders. Daar kijkt hij naar. Jan Struijs vindt namelijk in box 3 te snel wordt iedereen weggezet als het grote vermogen. Ja. Dat is niet zo. Daar zitten veel kleine spaarders in. Hij gaat erop letten dat hun belangen in ieder geval vertegenwoordigd zijn. En dat weer gaat 50 plus dan doen. Want hij zegt namelijk over wat er gelekt is over de bezuinigingen op de WW en op de VIA. De tabellen zouden van tafel gaan. In ieder geval bij sociale zaken en werkgelegenheid. Hij zegt, wat ik daarover gehoord heb, dat is voor nu voldoende. Ik sprak hem gisteravond even. Hij zei, ik ben een stuk minder knorrig, iets optimistischer gestemd en ga met een goed gemoed de gesprekken in.
12: Nou, dan is hij de zoveelste die zich aansluit in dat rijtje. Wat ligt er nu voor handreiking vanuit het kabinet? Hè? Want we hebben dit is een stukje box 3 vanuit 50+. Rechts wil daar inderdaad heel wat van. Die hebben gezegd, ja, die hele vermogenswinstbelasting, dat moet er eigenlijk af waar je elk jaar de aanwas van je kapitaal moet gaan verrekenen.
11: Precies. Ja.
12: Dat gaan we niet doen. We kijken alleen naar een werkelijk rendement als het gerealiseerd is. Ligt dat inderdaad voor? Maar ook het andere verhaal, wat Pro graag wilde, is al die bezuinigingen weg die ontstonden bij WW en VIA. Hè?
11: Ja, en dat lijkt nu allemaal van tafel te zijn of op een andere tafel te liggen. Want laten we nou eens kijken naar die bezuinigingen op SZW, hè, dus op de VIA en op de WW. Wat we daarvan horen is dat nu de handreiking richting Pro is. De tabel, dus de bezuiniging die bij de hervorming zou horen, die gaat van de begroting van SZW af en die gaat naar de begroting van Ilko Heijne van Financiën, van Minfin. Dus dan is die in ieder geval, en dat was voor nu een grote wens, gaat dat van tafel af. Dat is het cadeau aan links. Het cadeau aan rechts is een oplossing voor box 3. En dat is echt nog voor 28 naar werkelijk rendement toe.
12: Ja.
11: Hoe willen ze dat gaan betalen? Dat willen ze gaan doen. Want het gaat, die overgang gaat om miljarden. Is incidenteel geld. Maar moet wel betaald worden.
12: Ja.
11: Dan gaan ze kijken naar box 2. En dan moet het minder makkelijk worden om belastingvrij aan jezelf te lenen. Denk aan een hypotheek bijvoorbeeld. Als je ondernemer bent en je doet dat vanuit je leent het aan jezelf vanuit box 3. Levert de schatkist geld op. En een andere, toch wel creatieve en zeer opvallende maatregel is in box 2 het verlagen van het tarief. En wat er dan gebeurt, is dat je tijdelijk mensen uitnodigt omdat je het tarief verlaagd hebt. Dus je gaat minder belasting betalen op het moment dat je vermogen uit box 2 haalt. Dat maakt het aantrekkelijker voor mensen in box 2 om nu hun vermogen eruit te halen, omdat ze weten dat dat een tijdelijke regeling is. En omdat het tijdelijk is en je wilt er ooit eens een keer uit hebben en het kan nu voor minder dan dat je het normaal doet, gaan heel veel mensen, is de verwachting, hun geld uit box 2 opnemen en hou je daardoor tijdelijk ook, en dit is incidentele dekking hebben ze nodig, extra geld op. En daar zou je dat gat in box 2 of in box 3 mee kunnen dekken.
12: Ja.
11: Ja, dus dat is wat er nu eigenlijk ligt. En dan is de deal ook wel een beetje van, nou, Pro, we kunnen natuurlijk niet overal aan tegemoet komen. Maar de tabellen zijn nu in ieder geval van de begroting af. We zijn naar box 3 ook aan het kijken. Jullie willen dat vermogen anders belast gaat worden. Nou, in box 2 wordt het extra vermogen belast. Nu moet u ook uw gedijst houden.
12: Okay.
11: Dit is ongeveer wat we te bieden hebben.
12: Ja, deze handreiking, het is ook een beetje gegoochel met communicerende vaten. Hoe is erop gereageerd?
11: Nou, Jesse Klaver zaterdag van Pro kwam naar buiten en had echt iets nieuws gezien vanuit de coalitie.
13: Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet. Ik heb bereidheid gezien, hier moeten we echt over doorpraten. Wij zijn bereid om door te praten. Ik heb voor het eerst de bereidheid gezien. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten. Ik heb nu gezien dat die bereidheid er is. Dat is echt nieuw, die was er eerst niet. Om echt de bezuiniging op de WW en de VIA van tafel te halen.
12: Hij ziet dus bereidheid en beweging.
10: Ja, waar heb je dat gezien?
11: Zo'n compilatie is altijd een beetje flauw. Maar ik wilde hem toch. Ik heb hem toch gemaakt. Ja. Omdat hij namelijk hier niet zegt, we zijn eruit. Nee. Of, ik heb de bereidheid gezien. Dit is positief. Maar we moeten nog verder praten. En dan zegt hij ook wel iets logisch bij. Nu hebben ze alleen mondeling gehoord wat ze van plan zijn. Je wil natuurlijk ook daadwerkelijk de tabellen zien. Je wil zien welke post gaat er nou precies hoeveel van af of hoeveel bij. En zolang Jesse Klaver dat nog niet gezien heeft, zegt hij, heb ik bereidheid gezien, maar nog niet veel meer. Want we moeten uiteindelijk wel zien hoe de deal er precies helemaal uit gaat zien.
12: Ja, maar inderdaad, die deal moet er dus wel komen. Staat Pro er positief in? Hebben ze daar een bepaalde vorm van bereidheid ook?
11: Ja, om een brede begrotingsdeal te sluiten. Ja, dat is toch de vraag.
12: Ja,
11: hè? Want
12: precies.
11: Als helemaal over het kabinet wil in ieder geval, of de coalitie, niet helemaal over links.
12: Nee.
11: Over de vraag of het een brede deal gaat worden, dat ziet Klaver nog niet zo snel gebeuren.
13: Wij hebben aangegeven dat we bereid zijn om te praten over een totaaldeal. En dat ze met ons nog een keer erop gewezen, het voorgerekend, dat er een meerderheid is in de Tweede en in de Eerste Kamer. En het is aan het kabinet om een keuze te maken.
11: Heeft u hen ook de opening gegeven om ook nog met andere partijen te praten, ook als ze met u door willen?
13: Ja, uiteindelijk bepaalt het kabinet zelf met wie ze praten. Ik heb nogmaals aangegeven dat de wensen bij elkaar brengen van al die partijen in de Kamer, van JA21 en de SGP met onze wensen, dat dat een onmogelijke opgave is. Maar dat het aan hen is om te kiezen. En ik zie op het belastingplan bijvoorbeeld dat ze die keuze niet maken.
11: Oh. Ja, een onmogelijke opgave, Bas. Ja. En nou zijn Pro en JA21 het over veel oneens. Mm-hmm. Maar hier zijn Eertmans en Jesse Klaver het echt wel eens. Alleen Eertmans zegt dan, dat komt omdat het te links is.
14: Het is altijd belangrijk om een weg te kiezen naar links of naar rechts. Het lijkt mij wat meer naar links dan naar rechts. Maar ik denk niet dat het bij elkaar uiteindelijk tot één overeenstemming komt.
12: Nee, het blijft toch inderdaad een of een links of een rechts gekozen akkoord, als je het zo hoort.
11: Ja, en de coalitie, Bas, wil een brede deal. Ja, en vooral de VVD. Omdat ze op het moment dat ze over de pro-Volt-kant, die ze aan elkaar hebben geklonterd, en waarmee je in beide kamers een meerderheid hebt, als ze dat kiezen, dan moet de VVD dat wel gaan uitleggen. Ja. Van, we hebben de facto een soort gedoogpartner gecreëerd op links. En dat is het gevaarlijke pro waar we u voor de verkiezingen zo voor gewaarschuwd hebben. Ja. Weet u nog? Ja. Dus dan moeten er nog wat middenpartijen bij. En het liefst ook nog een rechtse partij. Dus denk aan JA21. Mm-hmm. Waar wel, heb ik ook nog even gebeld hoor, waar wel welwillendheid is hoor. Ja. Ze zeggen wel, er gebeurt wat te weinig voor ons. Onder andere op migratie. Er wordt nog te veel geld uitgegeven aan klimaat. Dat willen we anders zien. Mm. Veiligheid moet nog wat gebeuren. Ja. Daarvan zeggen de coalitiepartijen, we zijn nu over centjes aan het praten. Ja. Niet over migratiebeleid. Er is wel winnendheid, maar voor de VVD is het dus belangrijk dat er niet alleen twee linkse partijen zijn, maar ook een middenpartij en een rechtse partij.
12: Ja, precies.
11: Denk aan de ChristenUnie 50+.
12: Duidelijk. Ja. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Pekman. India heeft er een nieuwe politieheld bij die Bruce Willis in zijn beste tijd totaal doet verbleken. En wat die agent daarvoor deed, voor omgerekend €320 in de maand, hoor je over een minuut of 10.
15: Ochtendnieuws.
10: De vriendschap tussen Nederland en Israël die lijkt verder te bekoelen. Israël heeft nu de diplomatieke status van een aantal medewerkers van het Nederlandse consulaat in Ramallah ingetrokken. Ja, om hoeveel mensen het dan precies gaat, dat is nog niet duidelijk. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken die schrijft op X dat Nederland mag doorgaan met het behartigen van de belangen van de Palestijnen, maar dan wel lekker vanaf Palestijns grondgebied en niet vanuit Israël. Ramallah ligt dan in bezet gebied op de op de westelijke Jordaanoever. Nederland heeft daar dus een consulaat en de relatie met Israël staat onder druk. Sinds Nederland vorige week een handelsverbod instelde voor goederen die uit die door Israël bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever komen. Ook heeft Nederland eerder al twee extremistische ministers van de regering van Netanyahu op de sanctielijst gezet. Valt allemaal niet in goede aarde bij Israël. De minister schrijft verder op X dat de Nederlandse diplomaten een week krijgen om hun Israëlische documenten in te leveren, waarna ze hun privileges en hun diplomatieke onschendbaarheid dus ook kwijt zijn. Het is toch wel een uitzonderlijke stap, want van oudsher zijn we toch trouw bondgenoot onderling. Er komen later deze ochtend ongetwijfeld reacties vanuit Den Haag. We houden het voor je in de gaten en als er meer bekend is, hoor je dat uiteraard hier op BNR.
12: En dan, in de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 20% meer Nederlanders over de grens getankt, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, die vandaag naar buiten komen. En voor die berekening keken ze naar het aantal transacties van Nederlanders bij zowel bemande als onbemande tankstations in België en Duitsland. Nou, vorige week zagen we zo'nzelfde soort onderzoek van ABN AMRO en ING, twee banken, die samen keken naar pinbetalingen en dan in het binnenland. En die zagen ook al een flinke terugval. Ja, in totaal waren er nu, als je naar die cijfers van DNB kijkt, 25 miljoen transacties. En dat zijn er 20%, zei ik al, minder dan voordat de prijzen zo stegen door die aanvallen op Iran. We gaan naar Arto Vinka, die is statistisch analist van de Nederlandse Bank. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
12: Is dat volledig toe te schrijven aan het verschil aan de prijs die betaalt bij de pomp, neem ik aan?
16: Ja, de Nederlandse Bank lanceert vandaag een nieuwe publicatie over kaartbetalingen met een uitsplitsing naar uitgavencategorie en land. Daarin zien wij bijvoorbeeld dat de Nederlanders in de eerste helft van het jaar 24 miljard hebben uitgegeven bij supermarkten. En daarna volgen tankstations en restaurants, beide met ruim 8 miljard. Als wij verder inzoomen en we kijken naar het aantal transacties van de Nederlandse automobilist bij tankstations, En dan zien we in de eerste helft van het jaar een stijging van 33% in België tot ruim 11 miljoen transacties. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. In totaal werd er in Duitsland en België voor 1,5 miljard getankt. Uit cijfers van de Europese Commissie zien wij inderdaad dat er een prijsverschil is met de buurlanden.
12: Ja,
16: een liter benzine in België is ongeveer 50 cent goedkoper.
12: Ja,
16: en een
12: ja.
16: liter benzine in Duitsland ongeveer 25 cent. Tegelijkertijd zien we ook uit die cijfers dat dat verschil redelijk constant is gebleven. Met hier en daar een uitschieter.
12: Ja.
16: Dus over het algemeen zien we ook niet een sterke stijging van de besparing door over de grens te tanken. Mm. Maar ik kan mij goed voorstellen dat naar aanleiding van de gestegen prijzen een psychologische grens wordt overschreden van wat men nog redelijk vindt om aan de pomp te betalen. En dat de automobilist daardoor vaker de grens oversteekt.
12: Zeker, en dat gaat toch alleen veranderen. Hè? We weten, maar België heeft de maximumprijs ingevoerd. De Duitsers gaan vanaf 1 oktober 17% accijns verlagen. Dat betekent dus, wat u net zegt, die psychologische grens gaat bepalen dat er nog meer gereden wordt naar het buitenland. Mist de staatskas een hele hoop geld mee? Is dat berekend door de EMB? Wat de staatskas misloopt aan accijnzen die daar worden afgerekend en niet hier?
16: Ja, wij hebben daar geen berekening naar gedaan. Echter, de EMB heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van algehele accijnsverlagingen, omdat het voordeel ook terechtkomt bij degenen die het niet nodig hebben.
12: Mm. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar het punt is dat als ik minister van Financiën minister Heijnen van Financiën zou zijn, zou ik willen weten wat er allemaal wegvloeit naar het buitenland. Het aantal kaartbetalingen, ook bij supermarkten, zei u net al, is flink gestegen. Dat is de combinatiedeal. We rijden naar Duitsland, halen daar meteen ook de boodschappen.
10: De drank en de boodschappen, ja.
16: Ja, het kan zijn inderdaad dat er ook voor andere redenen de grens over wordt gestoken. Bijvoorbeeld voor een dagje uit of voor het doen van boodschappen. Wij zien bijvoorbeeld ook in onze cijfers dat ten opzichte van 2022 het aantal boodschappen in Duitsland met 108% is toegenomen tot 14 miljoen. En ook in België zien wij een stijging van 54% tot 4 miljoen transacties bij de supermarkten. En het kan ook goed zijn dat men tegelijkertijd ook tankt.
12: Duidelijk. Dank voor je toelichting. Arthur Vinkhuis, statistisch analist van de Nederlandse Bank.
10: Nou, blijf even in de cijfers. Kijken we wat er op de beurs te doen is. Maxime van Meel.
15: Het wordt een belangrijke week voor Heineken, want ze krijgen een nieuwe topman. Dolf van den Brink vertrekt en geeft donderdag het stokje door aan Rafael Oliveira. En dat is bijzonder. Hij is de eerste niet-Nederlandstalige topman van de brouwer en de eerste die niet uit eigen gelederen komt. Cijfers krijg je ook nog van Nike onder andere, van chipbedrijf Micron en van McCormick. Het Amerikaanse bedrijf dat tegenwoordig eigenaar is van de voedingstak van Unilever. En het wordt een spannende week voor Arcadis. Ze houden een beleggersdag. En die komt een week nadat WSP Global zijn overnamebod op Arcadis weer introk, omdat het bedrijf geen centimeter bewoog. Arcadis heeft WSP niet nodig, denken ze. Maar het bestuur moet nu vertellen hoe dat er dan uit gaat zien. En je wil er nog niet over nadenken, maar het is alweer bijna oktober. En met de nieuwe maand in aantocht komen er weer een hoop belangrijke cijfers aan. Inflatiecijfers van Nederland, maar ook van de gehele eurozone. En banencijfers in de VS. En die zijn belangrijk, want die bepalen dan weer in grote mate of de Fed nog met een extra renteverhoging op de proppen komt.
12: En dat zei Maxime van Meel van BNR Beurs. Elke avond kan je daar naar luisteren. Elke werkdag om 6:30 avonds de nieuwe aflevering of in je BNR-app.
10: En dan was er gisteren groot alarm bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Er zijn 5 mensen opgepakt in de nacht van zaterdag op zondag. En die worden verdacht van een poging tot het plegen van een aanslag op die basis. Nou, vanaf die basis stijgen namelijk ook regelmatig Amerikaanse vliegtuigen op. Onder meer om doelen in Iran te bestoken. Dus er wordt dan ook serieus rekening mee gehouden dat de aanslagen vanuit Iraanse hoek komen. Nou, president Burnham heeft al gezegd, niet speculeren. Laat de autoriteiten eerst alles uitzoeken, want daar hebben we dan meer aan. En ook president Trump heeft nu een reactie gegeven. Hij zegt dat de arrestaties van deze 5 mannen het gevolg zijn van de Amerikaanse samenwerking met de Britten. De veiligheidsdiensten van beide landen zouden allebei een rol hebben gehad in het aanhouden van deze 5 mannen. De samenwerking met Groot-Brittannië was geweldig, zei Trump onder meer tegen verslaggevers. We hadden hen in het vizier. Ze waren van plan ons fort zware schade toe te brengen. Maar de samenwerking met de Britten verliep uitstekend en we hebben ze weten te pakken. Waarvan akte.
12: En dan, Litouwen bereidt zich voor op een confrontatie met Russische soldaten die vanuit Belarus het land zouden kunnen bedreigen. En om die reden wordt er vandaag geoefend met een grootscheepse evacuatie van de bevolking. En dat is echt een grootscheepse. Er gaan gewoon honderdduizenden mensen geëvacueerd worden. Inwoners van de hoofdstad Vilnius en van de grensstreek, waar de dreiging van de Russische actie is toegenomen de laatste tijd. Want 2 weken geleden, weet je, vloog nog een Russische drone vol explosief het land binnen en moest worden neergehaald door een gevechtsvliegtuig van de NAVO. De inlichtingendiensten zeggen, het is hooguit een kwestie van maanden voordat de Russen iets gaan proberen. We gaan er verder over praten met Timo Koster, oud-directeur Defensiebeleid bij de NAVO. Meneer Koster, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
12: Ja, Litouwen zet zich dus schrap voor een mogelijke inval, of in ieder geval iets van de Russische agressie. Is dit een terechte reactie die ze nu doen?
17: Ja, ik denk dat het goed is om dit soort dreigingen serieus te nemen. Dat is één. En ten tweede is het goed om te oefenen wat je dan vervolgens in reactie daarop zou moeten doen. En dat is niet alleen maar wapens kopen en terugvechten, maar ook zorgen dat je weerbaarheid op orde is.
12: Mm-hmm. En dus je bevolking ook inderdaad weerbaar hebt. 500.000 inwoners worden geëvacueerd. Dat is een enorme operatie. Hoe pak je dat aan?
17: Nou ja, precies omdat je dat nog nooit gedaan hebt, moet je dat oefenen. Ja. En u moet zich voorstellen, dit is een van de criteria van weerbaarheid die de NAVO met elkaar heeft afgesproken. En als het aankomt op evacuatie, dan moet over diezelfde wegen waarover mensen evacueren, moeten militairen naar het front. Ja. Dus die gaan in tegengestelde richting. Dus dat is iets wat je heel goed moet orchestreren en heel goed moet oefenen.
12: Ja. En dat gebeurt ook bij ons wel eens in Nederland? Ik heb dat nog nooit gezien.
17: Nee, in Nederland hebben we dat live nog nooit geoefend. We doen zeker heel veel militaire transporten om te kijken of onze infrastructuur op orde is en of onze militairen weten wat ze moeten doen. Maar een grootscheepse evacuatie hebben we nog niet geoefend.
12: Ik weet dat jullie denken in scenario planning. Als je kijkt naar een mogelijke inval van de Russen in een van de Baltische staten, hoe zou zoiets eruit kunnen zien? Zou dat inderdaad hebben? We hebben nu een incursie gezien van een drone, maar als je echt wat wil, als je Poetin bent, dan zal je toch daar troepen moeten gaan verplaatsen. En hoe staat dat ervoor? Hoe zou zoiets eruit kunnen zien?
17: Nou ja, er zijn natuurlijk talloze mogelijke varianten. Dat noemen we tegenwoordig hybride oorlogvoering.
12: Ja,
17: en dat kan een combinatie zijn van iets wat cyber is. Het kan zijn informatie, desinformatie, maar het kan ook zijn live troepen. En stel je voor, vlak aan de grens met de Baltische Staten is net een grote Russische oefening bezig aan hun kant van de grens. En dan slaan ze opeens linksaf en ze staan op de stoep van de Balten. Ja. En dan, dat is allemaal speculatie, maar daar moet je wel op voorbereid zijn.
12: Ja, zeker. Het is ook iets waarvan veel experts nu zeggen de laatste tijd, hij gaat het op een dag gewoon testen, kijken wat de weerbaarheid is van een NAVO-land, van NAVO-staten, om gewoon te zien wat de reactie zal zijn. Denkt u inderdaad dat dat ook leeft in het hoofd van Poetin?
17: Ik denk het wel, om verschillende redenen. In de eerste plaats, Oekraïne wordt natuurlijk een steeds groter drama, een oorlog die niet te winnen valt. Dus het kan goed zijn dat hij de aandacht daarvan wil afleiden. En het tweede is, niet alleen wil hij de weerbaarheid van de NAVO testen, maar hij wil ook kijken of we op dat moment verenigd blijven. Dus met andere woorden, stel ik val een Baltisch land aan, komen de Amerikanen hen wel te hulp? Ja. Nou, stel dat dat niet zo is en hij weet de NAVO uit elkaar te spelen, dan heeft hij een enorm winstpunt te pakken.
12: Ja, en zo'n oefening, dat is ook vanuit de Baltische Staten gezien ook een waarschuwing richting Poetin. Van kijk, we zijn er echt wel klaar voor, als het zover is. In hoeverre is de NAVO daarbij betrokken? Want u zegt al, dit gaat helemaal volgens het boekje van de NAVO. Maar zijn er ook andere NAVO-landen betrokken bij deze oefening van de Balten?
17: Nou, het beantwoord aan de criteria die we met elkaar binnen de NAVO hebben afgesproken. Dit zijn dingen die je op orde moet hebben. En dat speelt natuurlijk in de Baltische Staten urgenter dan wanneer je in Portugal woont of zelfs in Nederland. Dus zeker. In hoeverre de andere bondgenoten betrokken zijn bij zo'n evacuatieoefening, ik geloof het niet. Maar we hebben natuurlijk wel multinationale eenheden in de Baltische Staten zitten. Ja. En zelfs Nederlandse troepen zitten in Litouwen. Mm-hmm. Dus die zijn waarschijnlijk zijdelings wel degelijk betrokken bij zo'n scenario-oefening.
12: Duidelijk, dank. Timo Koster, oud-directeur Defensiebeleid bij de NAVO. We gaan naar de kranten kijken.
10: Nou, vrijwel alle kranten schrijven over de computerproblemen bij Nederlandse ziekenhuizen afgelopen weekend. Er zijn problemen met Citrix, een softwareprogramma daar, waardoor patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Het Nationaal Cybersecurity Center meldt dat er kwetsbaarheden zaten in dat Citrix-programma, Netscaler. En die zouden inmiddels verholpen zijn. En wij horen ziekenhuizen zeggen, het was geen hack. Nou, ik ben benieuwd.
12: Ja, en dan vermogensbeheerders ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in opkomende markten, kopt het FD vandaag. En doet dat aan de hand van twee bedrijven, Achmea en Ilix, die samen impactbeleggingen gaan doen. Het was voor de kleinere pensioenfondsen lastig om te beleggen in opkomende markten, terwijl die naast financiële impact ook steeds meer nadenken over hun maatschappelijke winst en impact. En dat nieuwe fonds moet ze daarbij gaan helpen.
10: En tot slot in de Volkskrant. Netanyahu is weer in opspraak door de aanloop naar 7 oktober. Er was een spionagechef in Egypte die namelijk alarm sloeg over Hamas. Dat kopt dus de Volkskrant. Op basis van een artikel in The Atlantic. De Egyptische inlichtingenchef Abbas Kamel die zou Israëlische functionarissen 11 dagen voor de aanval hebben gewaarschuwd. Dat Hamas aan het mobiliseren was voor een grote actie.
12: Gaan we nog even naar een mooi, helder verhaal uit India. Tijdens een routinecontrole gistermorgen in de zuidelijke provincie Tamil Nadu zien agenten een auto met 3 kerels erin en wat op de achterbank lijkt op bundels illegale tabak. Nou, politie zet die smokkelaars aan de kant en terwijl ze de auto willen onderzoeken springen die mannen weer in de auto en gaan er vol gas vandoor, maar wel met hoofdagent Velmurugan op het dak, die zich vastklampt aan de dakrails van de auto en daarbij ook zijn slippers verliest. Dus je ziet een vent met blote voeten hangen aan het dak. Virale video's uiteraard. Hij weet zich gedurende 30 kilometer lang op hoge snelheid over de snelweg vast te houden aan het dak van de auto.
10: Wat doodeng.
12: Doodeng, die ondertussen achtervolgd wordt door steeds meer collega's in politieauto's. En die weten uiteindelijk die smokkelaars klem te rijden. Zo wordt inderdaad bijna 200 kilo illegale tabak gevonden. En meneer Velmurugan heeft er opmerkelijk genoeg niets aan overgehouden, behalve de telefonische gelukwensen van niemand minder dan de minister van Justitie zelf van India. Overigens, ik dacht echt, ja, voor dat salaris je vasthouden, 30 kilometer, dan moet je wel een held zijn. Weet je wat een agent verdient in India? €320 per maand. Ongeveer een tiende van zijn salaris van een collega in ons land.
10: Ongelooflijk. Hij kan wel nieuwe slippers kopen, denk
12: ik. Dat dan weer wel. Een van de twee aandeelhouders van telecombedrijf Odido verkoopt zijn belang. Wat dat betekent voor het bedrijf dat eerder in de problemen kwam door die enorme grote hack van de Shiny Hunters, hoor je zo meteen op BNR in de reguliere
18: ochtendspits. Gaat ons werk veranderen. Maar wat betekent dat voor jouw baan? Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven bespreken welk werk verdwijnt of verandert en wat je moet leren om straks niet vriendelijk door een chatbot te worden bedankt voor bewezen diensten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
23: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
24: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
23: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
25: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A15 richting de Maasvlakte. Voor de Zuurhofbrug ongeveer 20 minuten extra. Het wegdek is daar nog steeds in slechte toestand. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En het is wat drukker op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude ongeveer 10 minuten vertraging. Een file van 8 kilometer. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A27 naar Utrecht bij 112,4.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
29: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog. Maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. Nederlandse pensioenfondsen gaan samenwerken om meer te investeren in landen met een opkomende economie, schrijft het FD. Zo kan er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in klimaatprojecten. Een win-win situatie, zegt minister Sjoerdsma. Het is een aantrekkelijke investering voor de fondsen en goed voor de energietransitie. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online? In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, zometeen een van de twee aandeelhouders van Odido verkoopt zijn belang. Wat betekent voor het bedrijf, zeker na die hack van de Shiny Hunters, gaan we zo bespreken. En we hebben het over accountants, want er moeten meer accountants komen. En dus moet je de regels voor de opleiding misschien wat naar beneden bijstellen. Wie dat zegt, hoor je zo.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
30: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
31: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
32: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
33: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen?
7: Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 7:30 is het geworden op 28 september 2026. Het is een maandag, beginnen we van een nieuwe werkweek buiten donker. Naast me Nina van der Dungen.
10: Goedemorgen.
1: En die weet wat wij gaan doen de komende half uur.
10: Ja, wat doe je als het aantal afgestudeerde accountants nogal laag valt, uitvalt? Mm-hmm. Nou, dan moet je de opleiding aantrekkelijker maken. Dat doe je gewoon door het een paar jaar korter te doen. De eisen wat naar beneden bij te stellen. Krijgen we dan ook hele goede accountants. En hadden we niet vorig jaar daar heel veel gedoe mee. Ja. Met examenfraude en zo. Mm-hmm. En nou ja, goed. We gaan het zo meteen bespreken. En we gaan het even hebben over het weer. Want jij zit hier in een t-shirt. Ik zit hier met korte mouwen.
1: Ja.
10: Je had geen jas nodig als je vannacht naar buiten ging.
1: Het is
10: echt gewoon ongelooflijk lekker weer. Volgens mij krijgen we gewoon in het zuiden nog 30 graden morgen.
1: Mm-hmm.
10: Gaat zo meteen even praten met meteoroloog Reinhard van der Born over hoe uitzonderlijk dit is eind september.
1: Eerst gaan we naar dit, want de Britse private equity firma Warburg Pincus die staat op het punt uit te stappen als aandeelhouder van telecombedrijf Odido. Volgens de Financial Times wordt het belang verkocht aan een andere aandeelhouder. Dat is ook een private equity club. De Britse firma Apex, en die wordt dan de enige aandeelhouder van het bedrijf. Deels nog niet rond, maar zou één deze dagen al kunnen rondkomen. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudenheus, de marktanalist bij eToro en oprichter van Marketer Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, nou, meestal wil zo'n exit van een PE-club alleen maar als er geld verdiend kan worden. Odido wordt gewaardeerd op 6 miljard. Is dat verdienen geblazen voor Warburg Pincus?
11: Nou, ze zijn samen, Apex en Warburg Pincus, ingestapt in 2022 voor een bedrag van 5,1 miljard. Ze mikken nu op een waardering van 6,5. Dat wil zeggen, ze wilden het eigenlijk naar de beurs brengen. Maar ja, dat is niet gelukt voor dit bedrag. En blijkbaar is Apex bereid om tegen die waardering het belang van Warburg over te nemen.
1: Ja.
11: Nou ja, dan reken maar uit, komt neer op ongeveer 5-6% op jaarbasis.
1: Ja. Nou ja, dat is ook rendement, hè, zou je kunnen zeggen. Dat is winst. Toch, de Odido is eerder dit jaar opgeschrikt, zei ik al, door die hack van Shiny Hunters, hè, waarbij 6 miljoen klantgegevens zijn bekendgemaakt. Er zijn claims in de maak. Speelt dat nog niet mee op de achtergrond dat Warburg heeft gedacht, voordat de shit hits the fan, om het maar op zijn plat Amerikaan te zeggen, gaan wij eruit?
11: Nou ja, dat weten we niet, want nee. Daar is niks over gezegd. Maar je kunt je natuurlijk er alles bij voorstellen.
1: Ja.
11: Dat iemand denkt, nou,
1: dat kan spannend
11: weet
1: worden.
11: Je, het onderzoek loopt nog. Mm-hmm. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, nou ja, dat zal wel meevallen. Maar ja, dat misschien in combinatie met die oplopende rente. Dat je zegt, nou ja, weet je, als het lang gaat duren, moet dadelijk op een gegeven moment misschien, dus niet een direct financieringsprobleem, maar dat kan een rol spelen, dat toch de ene private equity partij daar anders naar kijkt dan de andere.
1: Ja, en die andere, die Apex die overblijft, zullen die IPO nog gaan overwegen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de mooie manier om een cash-out te hebben.
11: Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat ze dat heel graag willen.
1: Ja.
11: Alleen blijkbaar is het klimaat daar nu niet goed voor. Kijk, Odido, als je naar de business kijkt, ze hebben iets van 5 miljoen abonnementen voor mobiele telefoons, zeg maar.
1: Ja.
11: En ze hebben maar 1 miljoen klanten voor het vaste internet. Dus daar zit de commerciële uitdaging om die 5 miljoen mensen te verleiden om alles bij Odido onder te brengen.
1: Ja.
11: De investeringen daarvoor die zijn eigenlijk al gedaan. Dus de investeringen die nu nodig zijn de komende jaren zijn niet zo heel hoog.
1: Nee.
11: Ja, en dat is denk ik de business case die Apex heeft liggen. En als ze kunnen hard maken dat het die kant op gaat, ja, dan komt die beursgang dichterbij.
1: Ja, nou zegt de Financial Times ook nog na, als Apex 100% aandeelhouder is, dan verkopen ze de tent in één keer door naar STC, dat is het staatstelecombedrijf. Die zouden interesse hebben. Is dat ook een scenario wat er zou spelen?
11: Ja, dat weet bijna niemand, Bas. Maar het is natuurlijk een gedachte. Als je een koper wil vinden met diepe zakken, dat je in het Midden-Oosten vaak terecht kan.
1: Ja.
11: Dat de toezichthouder daar gaat kijken, 100% belang. Ja, ja, dat zou ongeëvenaard zijn. We hebben sinds 2020 zo'n wet dat niet zomaar kan.
1: Ja.
11: Aan de andere kant, dat STC uit Saoedi-Arabië heeft wel een belang van net iets minder dan 10% in Telefonica. Dus in Spanje is het ooit gelukt. Maar dat is natuurlijk iets anders, 10% dan 100%.
1: Ja, dat is inderdaad wel het verhaal. Dankjewel, Jan-Paul van Oudheusden. Martin Lies bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: 12 minuten over 6:30.
10: Ja, de opleiding tot accountant die moet wat populairder worden. Dat vindt de toezichthouder op het accountantsonderwijs, de commissie Eindtermen Accountancy. En hoe kan je dat nou doen? Nou, dan moet je die opleiding gewoon wat simpeler maken. Een paar jaar inkorten, de eisen een beetje naar beneden bijstellen. En dan zou dat de aanwas een boost moeten geven. Dat schrijft het FD vandaag. En wij vonden dat toch vrij opmerkelijk. We gaan praten met Koen Bongers, secretaris bij deze toezichthouder. Meneer Bongers, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Was het maar zo makkelijk?
10: Ja, waarschijnlijk niet.
12: Om het te maken.
10: Ja, we gaan het inderdaad even in perspectief plaatsen. Want eigenlijk ja, zeggen wij, de ondergrens, zegt u, die kan omlaag. Een paar jaar korter. Dan zouden wij zeggen, ja, dan krijg je minder goede accountants. En we hadden vorig jaar toch een enorme rel met examenfraude, gedoe, onder toezichtstelling. Dat rijmt toch bijna niet met elkaar?
12: Nee, dat rijmt ook niet bij elkaar, gelukkig maar. En die kant gaan we ook zeker niet op. Wat wij gedaan hebben is afgelopen jaar echt gekeken naar die opleiding. Om eens te kijken van wat kan er nou anders met als doel om hem aantrekkelijker, maar vooral studeerbaarder te maken. En ja, om mensen die denken, goh, ik wil accountant worden, misschien teleur te stellen. Hij wordt zeker niet makkelijker, de opleiding. Die opleiding gaat een kant op waarbij wij de theorie en de praktijk veel sneller en veel intensiever met elkaar gaan integreren. En dat gaat, want we hebben nou eenmaal een ambacht, enorm veel opleveren.
10: Ja, dus dat denk ik aan een soort leerwerkplekken.
12: Nou ja, de opleiding is redelijk wettelijk geregeld. En 3 jaar van de opleiding moet je ook in de praktijk doorbrengen. En de laatste 3 jaar en de theorie daarvan, die gaan we veel meer integreren. Waardoor er veel meer ruimte ontstaat om dat leren sneller te maken.
10: Ja, oké, maar dan denk ik nog steeds, hoe lang duurt nu een accountantsopleiding?
12: Ja, gemiddeld, als je RA wil worden, heb je een bachelor en een master nodig. Nou, dat is gemiddeld 4 tot 5 jaar. Mm-hmm. En dan dus een post-initiële opleiding, dat is gemiddeld 2 jaar. En dan die praktijkopleiding, dat is 3 jaar.
10: Oh, oké, okay. Dus wordt je dat komt vaak, een jaar of 10.
12: Ja, je bent wel 1 jaar of 10 bezig. En nu is het zo dat dat vaak achter elkaar gebeurt. En we willen juist die laatste 3 jaar en die theorie daarvan, die willen we integreren. Dus dan ga je van 5 naar 3 jaar.
10: Ja. Ja.
12: En dat is echt wel een versnelling.
10: Ja, zeker. Want dan met nog wat specialisaties erbij ben je ineens toch 3 jaar eerder klaar, is eigenlijk dan het idee. De vraag is natuurlijk, gaat daarmee toch geen kennis verloren? Want uiteindelijk heb je dan een ondergrens. Hè? 3 jaar, dat klinkt zoveel sneller. Kan je dat aan? Dan lijkt het bij dat een opleiding misschien alleen nog maar moeilijker wordt als je alles bij elkaar op een hoop gooit.
12: Nee, dat kan je aan. Omdat we tegelijkertijd ook 2 dingen doen. Waar we in het verleden het onderwijs heel erg vakgericht hebben ingericht. Dus ieder vakje afzonderlijk. En dan moest je eigenlijk zelf in de praktijk maar uitzoeken hoe dat samenviel. Gaan we nu veel meer thematisch te werk. In bijvoorbeeld de MKB-praktijk gaan we veel meer kijken naar de levenscyclus van de klant. Waardoor je de vakken veel sneller combineert en daar de overlap in ziet. En dus veel sneller tot dat inzicht komt wat die klant en het maatschappelijke verkeer ook nodig heeft.
1: Nou heb ik veel RA-vrienden, registeraccountants, die sneller grijs worden dan iedereen, omdat ze overdag heel hard werken en 's avonds ook nog moeten studeren. Ja. Hoe gaan we dat doen? Want die druk, die opleidingsdruk is gigantisch in dat vak.
12: Ja, kijk, helemaal weghalen kan ik het niet. We hebben een kennisintensief beroep en daar moet je inderdaad wel wat voor over hebben. Maar wat je wel ziet, is dat gemiddeld genomen die studiedruk wat naar beneden kan. Doordat als jij werk en studie kunt combineren, dus het werken tegelijkertijd in kunt brengen, gaat dat minder aparte studiedruk. Dus waar je in het verleden soms een toets in een gymzaal maakte, dan in de praktijk ook nog eens moest laten zien, het zij voor je baas om de groei mogelijk te maken en voor de praktijkopleiding, gaat dat terug naar 1 keer. En dat gaat ook aanmerkelijk minder druk opleveren.
10: Ja.
1: Wat zegt het over de kwaliteit? Heeft u dat gemeten? Want je wil die kwaliteit wel houden. Die RA's moeten wel goed zijn.
12: Nou, we zijn een wettelijk geregeld beroep, dus die kwaliteit staat buiten kijf.
1: Mm-hmm.
12: En dat betekent dat wij daar echt geen water bij de wijn, om het maar te zeggen, te doen. Nee. Maar wat we wel willen doen, is waar we in het verleden heel gedetailleerd zaken beschreven, die natuurlijk bleven, alle nieuwe ontwikkelingen kwamen er eigenlijk alleen maar bij. Zonder dat we dat is accountants eigen, durft een omint los te laten. Hè, uit de angst voor de juistheid en de volledigheid. Maar wat we nu doen is veel conceptueler kijken naar de zaken. Van wat heb je nou nodig op bijvoorbeeld ICT-gebied om daar goed mee uit de voeten te kunnen.
10: Ja.
12: En op het moment dat wij in detail zouden gaan beschrijven wat AI allemaal en data-analyse, et cetera. Ja. Dan op het moment dat de inkt droog is, op het moment dat je het online plaatst, is het al achterhaald.
1: Ja.
12: We gaan dus veel conceptueler kijken en laten het aan de opleidingen over om daar een actuele invulling aan te geven. Mm-hmm. En dat geeft de opleidingen de ruimte en ook wel de verantwoordelijkheid om die zaken goed op te pakken. Maar betekent ook dat er zaken losgelaten kunnen worden om te voorkomen dat je dingen dubbel doet of dat je achterhaalde zaken nog een keer in de collegezaal moet krijgen.
10: Maar ja, dan de handvraag, meneer Bongers. Gaat dit de studenten over de streep trekken? Want uiteindelijk moet je natuurlijk hen warm maken voor dit beroep. Het klinkt allemaal leuk, zoals u het zegt, maar leg dat maar eens uit in een korte campagne om een scholier van 17 te overtuigen dat hij RA-registeraccount
1: wordt. Je kan sneller partner worden bij de Big Four. Dat is wel een beetje het verhaal.
10: Ja. Dat moet je ook willen.
12: Ja, dat wil ook lang niet iedereen tegenwoordig nemen. Waar het natuurlijk om gaat, is dat je, daar zijn wij niet als enige verantwoordelijk voor, dat je met z'n allen ook wel uitstraalt dat het een hartstikke leuk vak is. En dat er heel veel accountants op termijn doorgroeien naar andere functies. Bovendien, als je kijkt, er wordt steeds meer er is steeds meer werk- en studiecombi. Dus studenten, omdat ze niet zoveel college hebben, gaan erbij werken. Dan kun je natuurlijk voor de plaatselijke supermarkt gaan bezorgen. Je kunt ook al bij een accountskantoor gaan werken. En dat is natuurlijk een heel aantrekkelijke exposure. Want A, je verdient meer. En B, je kunt dus ook al meteen kijken, is dit vak leuk of niet?
10: Helder.
12: En die werkgevers, die hebben er een belang bij. En die faciliteren dit ook steeds beter.
1: Oké. Okay.
10: Mooi, dank. Koen Bongers, secretaris bij de toezichthouder op het accountantsonderwijs. En dat is de commissie Eindtermen Accountancy.
1: Ja, als iedereen het eens is, dan gaat het in 2028, 2029 in, geloof ik. We gaan naar Tim Schaap van de ABB. Die is bij ons. De A15, daar is wat aan de hand. Tim, wat precies?
0: Zeker. Ja, de A15 die wordt natuurlijk al een tijdje geteisterd door de Zuurhofbrug en het bijbehorende onderhoud. Het wegdek is er in zeer slechte toestand en dus moet iedereen over de vluchtstrook. De vertraging is nu bijna 30 minuten vanaf Rozenburg. Niet de enige plek waar het nu al vastloopt. Op de A2 naar Utrecht ook. Tussen Hintham en Kerkdriel. Ongeveer 8 kilometer en 20 minuten aan dagelijkse drukte. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amsterdam bij 39,9.
28: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: En waar is het dan totaal anders? Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
14: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
15: Ik call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
1: Amerika en Iran gaan deze week misschien opnieuw met elkaar praten om een mogelijkheid te zoeken de oorlog te beëindigen, zegt Trump tegen het nieuwssite Axios. Volgens bronnen van Axios zouden nieuwe indirecte onderhandelingen vandaag al kunnen beginnen. Trump wees dit weekend nog een Iraans voorstel af. Iran bood aan de Straat van Hormuz te heropenen en nucleaire gesprekken te hervatten op voorwaarde dat de Amerikanen hun zeeblokkade van de Straat van Hormuz en oliesancties zouden opheffen en het regionaal staakt het vuren zouden herstellen. Nou, dat vond Trump inderdaad toch wel een beetje te veel van het goede. En toch probeert Qatar de onderhandelingen op gang te brengen. Die golfstaat zou inmiddels met beide partijen aanpassingen aan dat voorstel bespreken. Iran zegt nog steeds open te staan voor diplomatie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Raji, zegt dat zijn land wacht op een officiële reactie via de bemiddelaars. Nou, dat zijn de heren Witkoff en Kushner, zoals je weet. Trump houdt ondertussen ook de militaire optie open op de vraag of hij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran overweegt. Antwoordde die: ik denk er altijd over na. Vorige week zei hij dat ook al in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zei toen: nou, er zijn eigenlijk twee scenario's waar ik over nadenk. Totale vernietiging van het land of een deal.
10: Ja, dat zijn lekker twee uitersten.
1: Ja.
10: Dan, luchtvaartmaatschappijen doen steeds langer over het uitbetalen van claims na vertragingen. Reizigers die moeten soms wel maanden wachten voor ze hun geld krijgen. Blijkt allemaal uit data van vluchtvertraagd.nl. Telegraaf schrijft daarover. Van alle airlines springt Transavia er dan voornamelijk uit. In de eerste helft van dit jaar moesten 10% van de claims langer dan 3 maanden wachten op uitbetaling, de claimindieners. Dat terwijl de maatschappij in veel gevallen de claims al wel had goedgekeurd. Dus ja, dan krijg je een goedkeuring, maar dan 3 maanden later staat het geld een keer keertje op je rekening. Dat percentage was vorig jaar veel lager. Toen was het 2%. Ja, dat beeld herkent de luchtvaartmaatschappij overigens zelf niet. Transavia zegt, wij handelen claims binnen 6 weken af, tenzij er aanvullend onderzoek is. Ja, dus het verschil tussen afhandelen en uitbetalen, zou ik dan maar denken. KLM daarentegen erkent dat de afhandeling van de claims niet altijd goed gaat. Volgens een woordvoerder had KLM de afgelopen maanden veel operationele verstoringen, waardoor er ook veel claims binnenkwamen. Ja, dan staat natuurlijk de klantenservice onder druk. Te weinig mensen, te veel claims. Dus ja, de capaciteit die gaat omhoog, zeggen ze tegen de Telegraaf. Bij vertraging van meer dan 3 uur kun je dus recht hebben op compensatie. Bij kortere vluchten gaat het om een vergoeding van €250. Moet je een verre vlucht, en die duurt dan langer dan de vertraging van meer dan 3 uur, dan kan je zelfs €600 gestort krijgen. Het is wel een hoofdpijndossier van de luchtvaartmaatschappijen, want ook in gevallen waarbij de oorzaak van een lange vertraging namelijk niet bij hen ligt, draaien zij automatisch op voor de kosten. Denk aan de chaos bij de douanecontroles op Schiphol. En die rekening is voor veel luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk toch wel €8 miljard per jaar.
1: En dan is het 8 minuten voor 7 geworden. En terwijl de dagen korter worden, de wintertijd in zicht komt, dat is vanaf volgende week geloof ik, 4 oktober, en het eigenlijk gewoon herfst is, moeten we de komende weken rekening houden met flink hoge temperaturen. We hebben allebei een zomers niemendalletje aan, Nina en ik. Mm-hmm. Op sommige plaatsen kan het 25 graden of zelfs morgen nog meer worden. Van regen is nauwelijks sprake en de waterstanden in de rivieren zijn extreem laag. Ja, het weer is weer een beetje van slag, zo lijkt het. We gaan naar meteoroloog Reinhard van den Born van Weervertellen.nl. Reinhard, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: Dit is wel uitzonderlijk, neem ik aan, hè?
3: Ja, dit is heel uitzonderlijk. Het kan morgen in het zuiden van het land in Limburg plaatselijk 30 graden worden. De laatste keer dat dat in september gebeurde was in 1967. Toen werd het op de 26e 30-4 in het Limburgse plaatsje Buchten. En er is nog 1 jaar waarin het later gebeurde. Dat was in 1921, toen op 10 oktober notabene in Sittard 30,1 graden. Maar het is wel iets heel bijzonders inderdaad.
1: Ja, zeker. Dit is inderdaad wel heel apart. En wat kunnen we verwachten? Want gaat Buchten weer zuchten onder 30 graden?
3: Ja, het is wel weer Limburg deze keer. Het grappige is ook dat de situatie van dit jaar heel erg lijkt op die van 1921. Grote delen van Europa hebben met droogte te kampen. Toen ook die enorm lage waterstanden in de rivieren. We hadden zelfs een drinkwatertekort in dat jaar.
1: Kijk.
3: En die droogte die helpt net mee om die temperatuur een extra zetje te geven met die warme zuidenwind die er de komende dagen waait. Dus vandaar dat het dan net lukt.
1: Ja, inderdaad. Warme lucht uit Zuid-Europa, dat gaat ook niet helpen aan het feit dat er meer water in de rivieren komt, hè, neem ik aan.
3: Nee, want de rivieren, de Rijn haalde gisteren al zo'n recordlage stand. Dat was dit jaar al eerder gebeurd in augustus. Ja. De komende dagen gaan we daar verder onder. Want er wordt in het stroomgebied van de Rijn helemaal geen regen verwacht. Nee. Er ligt in de Alpen eigenlijk nauwelijks sneeuw. Ja, dat wat er van de gletsjers over is, dat stopt geleidelijk met smelten, omdat het hooggebergte wel afkoelt. Dus ja, het ziet er voor de rivieren nog niet al te best uit, zullen we maar zeggen.
1: Ik kreeg gisteren bij Nijmegen van Langte IJssel, dat is een beekje geworden. Dat is echt niet fijn.
3: Ja, je kunt er bijna niet meer varen. Nee. Het is ook één richtingsverkeer nu. Ja, maar ik woon hier vlak bij de IJssel. Er komt geen boot over, kan ik je vertellen. Nee, ja.
1: Eventjes, hoe is het in andere plekken van Europa? Je zei net al even 21. We zien de parallellen met 1921. Is het heel Europees breed gewoon veel te warm?
10: Niet. Ja.
3: Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat er en een enorm droogtegebied is in Europa, wat feitelijk het hele centrale en zuidelijke deel beslaat. En al die gebieden die nu droog zijn en nog steeds in de zon liggen, zijn ook veel te warm voor de tijd van het jaar. Het werd eergisteren in Sevilla 41,3 graden, wat zelfs voor Spanje adembenemend hoog is.
1: Man.
3: Maar goed, ja, het is een beetje half woestijnklimaat op dit moment. Ja,
1: maar het gaat woensdag regenen bij ons.
3: Ja, dat is wel het idee. Elke keer denken we dat. Het zou zelfs vandaag in het westen van het land al kunnen regenen. 2 keer een stagnerend front. En laten we hopen dat het woensdag en in de nacht naar donderdag even serieus gaat regenen. Want ik zie hier ook alles uitvallen. Al het blad en de bomen verdorren. We hebben het hard nodig.
10: Ja, maar ja, Reinhard, mogen we er ook nog even van genieten? Nog even terrassen?
3: Ik zou het zeker doen. Ja, dit soort dingen maak je niet vaak mee.
10: Dit is
3: en
10: toch heerlijk.
3: Morgen en ook overmorgen zomer op de grens van oktober. Dat gebeurt. Niet zo vaak. Zelfs in het huidige klimaat niet.
1: Die barbecue begrijpt er niks van dat die braam moet. Dat is wel
3: die komt weer naar buiten, ja. Krijg geen rust.
1: Nee, dankjewel. Meteoroloog Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. In het VK kwam gisteren de complete antiterreureenheid in actie voor een terroristische dreiging bij een luchtmachtbasis, waar ook de Amerikanen gebruik van maken, en de Britse autoriteiten onderzoeken nu betrokkenheid mogelijk van Iran. Zometeen het laatste nieuws uit het VK. bij BNR.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten!
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Identity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Nu in de BNR-app.
4: De meerderheid wil de telefoon onderweg niet gebruiken, maar doet het toch. Ziekenhuizen halen systemen offline na waarschuwing voor nieuwe kritieke kwetsbaarheden. En Trump dineert met de topman van Anthropic, maar hij blijft wel bij zijn AI-standpunt. Dit en meer verhalen lees je nu allemaal in de BNR-app.
5: Gaan we naar Tim Schaap van de ABB. Tim, het wordt een beetje drukker op de weg, neem ik aan. Waar zijn de files?
6: Ja, zeker. Op meerdere plekken staat al meer dan 130 kilometer file nu. De file met de meeste vertraging staat voor de Zuurhofbrug, de A15, richting de Maasvlakte. Vanaf Rozenburg een half uur nu extra, je moet daar over de vluchtstrook. Verder in Brabant dagelijks de drukte op de A58, Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 10 minuten over 3 kilometer. Dan nog wegwerkzaamheden bij Band op de A6, vanuit Jouren naar Emmeloord. Een file vanaf Lemmer, 6 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Den Haag bij 71,9. En de A27 in beide richtingen bij 112,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. Met een dynamisch energiecontract betaal je deze maand flink meer. De kale stroomprijs is ruim 2 keer zo hoog als in september vorig jaar, blijkt uit een analyse van nu.nl. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar gemiddeld duurder. Bij een dynamisch contract kan de prijs per kwartier of per uur veranderen. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
5: Kijken we even naar de beurzen in Azië. De Nikkei staat eigenlijk onveranderd. De Hang Seng in Hongkong staat 0,1% hoger. En de Kospi verliest 2,2%. Kijken we even naar de olies. Want ja, inderdaad, het lijkt erop dat er mogelijk onderhandelingen gaan aankomen deze week. We weten het niet. Daar gaan we verder over praten uiteraard. Maar toch, je ziet dat wel druk geven op de olieprijs. Die staat op dit moment op 99,15 Brent Oil voor het contract november. Terwijl het vorige week nog op de $105 stond. Dus wel wat druk naar beneden. Alle beursnieuws krijg je bij BNR en onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het VK zagen we gisteren een antiterreureenheid in actie komen omdat er een terroristische dreiging was bij een luchtmachtbasis waar de Amerikanen ook gebruik van maken. En de Britten denken dat er misschien wel eens Iraanse betrokkenheid bij sprake van zou kunnen zijn geweest. Gaan we zo verder over praten.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
10: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn.

0: is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
1: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: Goedemorgen, het is 4:04. Maandag 28 september 2026, nieuwe werkweek. Het is herfst, maar warm. En Nina van der Dungen zit naast me.
7: Goedemorgen, Bas.
6: Wat gaan we doen?
7: We gaan het hebben natuurlijk over de algemene financiële beschouwingen die deze week zijn. Dan moet het kabinet toch eigenlijk gewoon een begroting hebben liggen die op steun kan rekenen. Nou, dus het is nu nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er wordt gepraat weer met een aantal linkse en rechtse partijen. Kijken wat eruit gaat komen. En we hebben het eventjes over de Rij-Mono-campagne. Mono, dus gewoon kijk niet op je telefoon. Die kennen wij als automobilisten allemaal wel.
6: Ja.
7: Er start nu een nieuwe campagne speciaal voor fietsers. Want ja, die mogen natuurlijk ook niet op hun telefoon. Ja, dat doen heel veel fietsers echt wel. Dus even kijken wat dat dan voor een campagne is. En of dat überhaupt gaat werken. Of dat het gewoon weggegooid overheidsgeld is. Gaan we bespreken.
6: Maar we gaan eerst naar dit. Want gisteren in het VK zijn 5 mensen gearresteerd. Door een counter-terror police unit. In verband met een terreurdreiging bij de luchtmachtbasis Vijfvoort. En die basis wordt gebruikt door de Amerikanen onder meer om bommenwerpers naar Iran te sturen. Britse media melden dat de Iraanse betrokkenheid bij die mogelijke verijdelde aanslag wordt onderzocht. Maar naast Iran kan je zo naar dreigen vanuit Rusland. Want de Russen hebben laatst gezegd, ja, wacht even, jullie doen mee. Je stuurt allerlei spullen ook richting Oekraïne. Dus, nou, we weten nog niet van wie die dreiging komt, maar wel. Er waren een paar voertuigen bij betrokken, 3 witte bussen. En er zouden ook explosieven zijn gevonden en 5 man dus aangehouden. En over die 5 mannen zei de Amerikaanse president Trump gisteren al, die hadden we al een tijdje in de smiezen.
8: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
9: Were they migrants?
8: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
6: Nou, dus het heeft twee van zichzelf toegetrokken, ook samen met de Britten samengewerkt om dit te verijdelen. We gaan naar onze correspondent voor Engeland, Lia van Beekhoven. Lia, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, er zijn nog heel veel vragen open, maar kunnen we een beetje een beeld schetsen van wat er nou precies gebeurd is daar bij die luchtmachtbasis?
10: Ja, dat is een heel interessant onderdeel van het verhaal. Wat er gebeurde is, ik bedoel, je hoorde Trump inderdaad net zeggen, we hebben ze al heel lang in de gaten, die verdachte mensen. Nou, dat is nieuw voor de omwonenden. Eén van die omwonenden kwam zaterdagnacht rond 1:00 terug van een feestje en naar huis gereden. Zij woont dus in de buurt van die Fairford, van de luchtmachtbasis. En zij zag 3 verdachten, vond zij, witte auto's. En vooral verdacht nadat ze een groepje mannen in bivakmutsen in de buurt van die auto's zag lopen.
6: Ah.
10: Dus zij belt de basis, gebeurt helemaal niks. Telefoon gaat over, wordt niet aangenomen. En dan belt ze het alarmnummer dat iedere Brit kent.
6: Mm-hmm.
10: Nadien kwamen een aantal politie agenten, gewapende, naar de regio. En wat zij deden, was dat ze 85 huishoudens van een bed lichten en elders onderbrachten. De meeste die gingen naar familie toe. Een stuk of 20 eindigden hun nacht in een gemeenschapscentrum in de buurt. En ja, de angst was dat die witte busjes zouden exploderen, omdat er misschien explosieven in konden zitten. En die 5 zijn gearresteerd.
6: Ja, precies, die 5 mannen die zijn daar. En vlakbij die basis, hè, volgens mij.
10: Ja, vlakbij die basis. Die busjes stonden in uitvalswegen van die basis.
6: Ja, ja.
10: Naar het dorpje in de buurt.
6: Nou, met dank aan die mevrouw die dus inderdaad laat thuis kwam van een feestje. En helemaal niet door de samenwerking met de inlichtingendiensten, zegt Trump. Maar meteen de counter-terror police erop af. Hoe wordt er in Engeland gereageerd?
10: Maar dat is wel, want die omwonenden zeiden. Ja. Het merkwaardige is dat er daarvoor al, een aantal dagen en weken daarvoor, ik bedoel, dit is van belang voor de Britten. En zeker de mensen die in de buurt wonen, maar ook natuurlijk voor inlichtingendiensten en politie.
6: Ja.
10: Weken daarvoor zouden extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn rondom de basis. Er waren veel meer versterkingen. Er waren betonnen palen die bij omheiningen gezet werden.
6: Ja.
10: En in die hekken van die omheiningen zag je ook extra nieuwe, hele zware metalen platen staan. Of dat toeval was of te maken had met
6: dreiging,
10: dit incident van zaterdagnacht, dat weten we niet.
6: Nee.
10: Maar nogmaals, wel duidelijk is dat na dat telefoontje van die inwoonster de bewapende politie naar de basis reed en die mensen arresteren.
6: Die 5 man, wat weten we daarvan? Zijn het mannen? Wat waren ze van plan? Ja. Waar komen ze vandaan? Wat weten we over de motieven?
10: Wie die verdachten zijn. De een krant publiceerde al meteen een foto van mannen met ontbloot bovenlijf die op het gras staat met handboeien om. En de politie, maar verder kunnen we gezichten niet zien. Maar de politie onderzoekt inderdaad wat hun mogelijke betrokkenheid is bij Iran op de eerste plaats. Of dat is naar aanleiding van specifieke aanwijzingen. Omdat bijvoorbeeld die gearresteerde Iraniërs zijn of connecties hebben met Iran, dat weten we allemaal niet. De namen van die 5 verdachten zijn niet vrijgegeven. Er wordt ook gekeken of er andere aanwijzingen zijn met bijvoorbeeld Rusland, zoals je noemde.
6: Ja.
10: Of die hier specifiek bij betrokken is. Want Rusland is dan, dat weten we allemaal, in heel Europa bezig met hybride acties.
6: Ja.
10: Met links- en rechtscampagnes om de boel te ontwrichten. Maar het ligt denk ik wel voor de hand om in eerste instantie Iran te verdenken. Omdat Amerikaanse bommenwerpers inderdaad gebruik maken van
6: die basis, hè?
10: Verford, van die Britse luchtmachtbasis. Voor hun aanslagen op Iran specifiek.
6: Ja.
10: En ook omdat de revolutionaire garde in juli Britse politici waarschuwden dat zij die Britse luchtmachtbasis beschouwen als een legitiem doelwit, omdat juist die Amerikaanse bommenwerpers daar gebruik van maken.
6: Ja.
10: En dat zij geloven dat daarom dus ook het Verenigd Koninkrijk medeplicht is aan de oorlog tegen Iran.
6: Ja. Is er al vanuit het Dynasty 10 en de reactie gekomen?
10: Andy Burnham, de premier, heeft gezegd dat hij gewaarschuwd voor die gevaarlijke ontwikkeling.
6: Ja.
10: Hij ziet als een gevaarlijke ontwikkeling. En andere Britse ministers hebben de veiligheidsautoriteiten, met name die plaatselijke lokale politie, die als eerste bij die plek des onheils waren, bedankt voor een snelle reactie.
6: Voor de inzet, ja, precies. Ja, en nu nog wel heel wat vragen open. Maar dat zal de komende dagen dus waarschijnlijk hopelijk worden ingevuld over het wie, wat, het motief. En we gaan het zien. Dankjewel, Lia van Beekhoven, onze correspondent.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Ja, deze week dan nieuwe ronde, nieuwe kansen voor premier Jette en het kabinet. Want tijdens de algemene politieke beschouwingen lukte het niet om tot een deal te komen over de begroting. Maar ja, deze week zijn de algemene financiële beschouwingen. Ja, dan hoopt het minderheidskabinet toch wel iets van een akkoord te kunnen bereiken met deze en gene. We gaan erover praten met Marjolein Kampscheur, voormalig D66-strateeg en directeur van campagnebureau Meuthen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Ja, de deadline is nu wel echt heel dichtbij. Er staat nu gewoon echt keiharde druk op.
11: Ja, in Den Haag hebben ze het wel vaak over chicken game. Dat ze met z'n allen in de bus ergens naartoe rijden en kijken wanneer er iemand remt.
7: Ja.
11: Ik denk dat die muur nu wel echt dichtbij is gekomen, ja.
7: Ja, want er is de afgelopen weekend gepraat met onder andere Pro en Volt. En daar lijkt daadwerkelijk beweging in te zitten.
11: Ja, nou ja, eerlijk gezegd had ik dit allemaal vrijdag een stuk somber erin geschat. Maar ik denk dat er zaterdag inderdaad echt iets is veranderd en dat het kabinet duidelijk heeft bewogen. Ja. Vooral natuurlijk op die voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou ja, daar zag je dat links daar ook voor het eerst echt positief op reageert.
7: Ja, ja, ja, dus het kabinet heeft echt water bij de wijn gedaan. Wat zouden ze gedaan kunnen hebben dat nu echt, nou echt een verandering teweeg heeft gebracht?
11: Ja, dat is natuurlijk deels de grote vraag. Dat gaan we de komende dagen, denk ik, gaat zich dat uitkristalliseren. Maar er wordt gezegd dat de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid, die moesten ook wel van tafel. Anders wilde Pro niet aan tafel komen. Mm-hmm. Maar het schijnt ook wel zo te zijn dat aan de andere kant, aan de box 3 kant, ook water bij de wijn is gedaan. Of op zijn minst een oplossing is.
7: Ja,
11: dus maar dan is wel de grote vraag, wie betaalt de rekening?
7: Exact, dat is nog de grote vraag. En ook als je kijkt binnen het kabinet, dan heeft de VVD dus de rekening betaald. Want die lijken nu dus flink water bij de wijn te moeten doen. Over links te gaan en daar flinke concessies te geven.
11: Ja, nou ja, ik had het eigenlijk ook niet meer zien gebeuren. Maar het lijkt inderdaad toch ook gewoon zo te zijn dat misschien kwam het ook wel door het laatste zetje dat Volt zich aan Pro vastklikte.
7: Ja.
11: Ja, dat ze ook wel gewoon inzagen dat er ook geen andere optie was.
7: Nee, want dit betekent Pro en Volt samen of is gewoon een meerderheid in beide kamers, hè, als je hiermee een akkoord sluit.
11: Exact.
7: Ja, ja. Waarvan de VVD
11: en die was er gewoon niet over rechts.
7: Nee,
11: die is er gewoon niet over rechts. En dat werd gewoon steeds duidelijker. En nou ja, dat is gewoon. Dan kun je daar wel op afkoersen. Maar dat is gewoon, was gewoon niet te doen.
7: Nou, wat dat betreft, er is vandaag nog een gesprek met 50+. Ja, dan kan je dan eens zo goed schrappen, zou ik zeggen.
11: Nou, ze zoeken echt naar een brede basis. En ik geloof daar ook wel oprecht in. Dus. En hoe meer zetels je achter je plannen kan krijgen, hoe beter.
7: Ja, hoe beter.
11: En 50+, ik denk ook wel voor de lange termijn, hoor.
7: Ja, want de 50+ die wil vooral op box 3, hè, beweging.
11: Ja, dat is inderdaad waar ze op zitten. Ik denk dat 50+ over het algemeen ook gewoon bezig is om een machtspositie te vergaren. En je zag al dat ze in het eerste bod een paar kleine dingen kregen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld die vaccinatie. Ik denk dat 50+ eigenlijk aan het azen is op een plek waar ze ook in de toekomst meer voor elkaar kunnen krijgen voor hun eigen achterban.
7: Nou ja, oké. Okay. Dus dat zou nog ook voor de lange termijn belangrijk kunnen zijn. En over die achterban gesproken, is dit bijvoorbeeld voor een VVD wel goed uit te leggen als het inderdaad nu met Pro en Volt wordt over links?
11: Dat gaan we de komende dagen meemaken. Ik bedoel, ze moeten het heel helder kunnen uitleggen wat zij ervoor hebben teruggekregen en waarom ze dit doen. Ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar ze zijn hier vaak wel heel goed in, hè, om gewoon hun eigen kanalen te bespelen. Maar ik heb het begin van het verhaal nog niet weten te ontwaren.
6: Als we Klaver hoorden afgelopen zaterdag, zeiden, nou, daar zit wel beweging in, maar het is nog geen garantie dat hij overal in meedoet, dacht ik.
11: Nee.
6: Dat laat hij ook echt expliciet zo weten. Vandaar, de bereidheid is er om verder te praten. Ja. Maar de VVD anderzijds, en Nina zei het al net eventjes, die doet toch wel veel water bij de wijn. Ik kan me ook voorstellen dat de VVD denkt, nou, weet je wat, dit hele experiment, hartstikke leuk met meneer Jetten, maar dat gaan we niet te lang laten duren.
11: Ja, nou, dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Maar wat krijg je dan?
6: Ja.
11: Dan krijg je nieuwe verkiezingen.
6: Exact.
11: Ik vermoed eerlijk gezegd dat, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar het zou kunnen zijn dat ze het hierop aan hebben laten komen in die gesprekken onderling. Want het zal daar onderling ook wel hebben geknetterd. En dat de VVD toch eieren voor zijn geld heeft gekozen. Want nieuwe verkiezingen betekent voor hen ook heel veel onzekerheid.
6: Ja, zeker. Anderzijds, die kiezer is er ook niet echt mee gebaat. Want die ziet nu deze hele soap zich ontwikkelen over een begroting. We hebben echt wat dossiers te behappen in dit land. En we gaan we steggelen nu alleen maar over de WW en de WIA en box 3. Kom op, we hebben ook nog iets als klimaatverandering en boeren en nog wat andere problemen.
7: En wonen, ja.
11: Maar de begroting ligt wel overal onder natuurlijk.
6: Ja,
11: hè?
6: Dat is waar,
11: het is wel, met elkaar steggelen over cijfers. Maar die cijfers die gaan gewoon over alle inhoud.
6: Ja.
11: En ik denk wel dat... kijk, als je hier uitkomt met elkaar, dan laat je op een gegeven moment ook wel gewoon zien dat het kan. Dus ik vind dat toch ook wel. Het is soms een beetje voor de financiële fijnproevers en een beetje voor de nerds. Maar dan. Het is wel ook echt. Het grote belang. Want alles moet worden betaald.
6: Wordt dat goed genoeg benadrukt door die partijen? Dat grote belang?
11: Nou, ik denk dat waar we met elkaar naar aan het kijken zijn, dat is een soort van grote binnenhoftragedie. Ik denk dat wij meer met elkaar naar een soort van soap voor hoge opgeleiden aan het kijken zijn.
6: Maar zien we hier een crash in slow motion, mevrouw Kamp-Schreur, niet?
11: Nou ja, dat had ik denk ik vrijdag wel tegen je gezegd. Maar ik denk dat de VVD op de rem is gaan staan.
7: Nog net op tijd voor de muur in zicht komt op de rem. Nou, het worden in elk geval boeiendere algemene financiële beschouwingen dan we normaal gewend zijn. We gaan absoluut het volgen. Dank Marjolein Kamp-Schreur, voormalig D66-strateeg en directeur van campagnebureau Meuten.
6: We hadden Tim Schaap van de ANWB. Want Tim, hoe staat het erbij op de weg op deze maandagmorgen?
12: Ja, het wordt drukker en drukker. En er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij knooppunt Del. Daar is één rijstrook dicht en daarom een kwartiertje langzaam rijden vanaf knooppunt Hintham. En uiteraard de Zuurhofbrug in de A15. Richting de Maasvlakte heb je nu een half uur extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7, Heerenveen Groningen, bij 168,1.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Ja, Boosbeheers, Achmea en ILX die gaan samenwerken om meer pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD vandaag. En ze bouwen dan samen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten. Nou, volgens Achmea is er bij de pensioenfondsen de afgelopen jaren steeds meer vraag naar investeringen die niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke winst opleveren. Impactbeleggingen dus. En die fondsen kunnen zo een rol spelen in het dichten van het wereldwijd financieringstekort van meer dan 4.000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen in armere landen. Nou, pensioenfondsen zijn over het algemeen rijk, zeker in Nederland, dus daar kunnen we nog wel een druppel op een
7: gloeiende plaat.
6: Nou, flinke gloeiende plaat, of een flinke druppel moet ik zeggen, maar gloeiende plaat neerleggen. Het was voor de kleinere pensioenfondsen lastig te beleggen in opkomende markten. Het datagerelateerd risicorendement was nog niet echt zichtbaar genoeg. Daar moet dit project verandering in gaan brengen. Maar we zijn benieuwd.
7: Ja, nou dan is er spanning tussen Zuid-Korea en Oekraïne, want Zuid-Korea die wil nu excuses en een officiële verklaring van Zelensky, omdat Zelensky zelf naar buiten heeft gebracht dat hij Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die hij te pakken had aan de grens met Rusland, dat die op het vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Oekraïne nam de twee Noord-Koreanen gevangen aan het front, leverde hen dus uit later. Zelensky maakte dat afgelopen week bekend in een toespraak bij de VN. En dat is toch wel tegen het zere been van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung, die niet volgens dat is niet volgens de afspraak, zegt hij, die er zijn gemaakt. Dit moest vertrouwelijk blijven. De Oekraïense regering ontkent dat er sprake was van een overeenkomst. En ja, ook dat valt heel slecht bij de Zuid-Koreanen. Er was gewoon een overeenkomst. Dit moest stil blijven. Lee Jae-myung die noemt de bekendmaking van Zelensky diep teleurstellend. En hij zegt: het vertrouwen is duidelijk geschaad.
6: Ja, je kent de afkorting waarschijnlijk van leuzen op bushokjes, matrixborden boven de snelweg of spotjes op televisie. Rijmono, met hele grote wit-oranje krulletters. Een campagne van de Rijksoverheid met het doel om gebruik van smartphones in het verkeer te verminderen. Want hè, rij nou inderdaad met aandacht op de weg en niet op je smartphone, waar je overigens ongelooflijk dikke boetes voor krijgt, dus het is niet zo handig. Maar de overheid start een nieuwe campagne. Dit keer aandacht voor fietsers, want ook die zitten, nou, kijk maar eens om je heen, alleen maar op hun telefoon. Ik heb laatst weer een kind, een meisje, wat aan zit te kijken. Ik kom bij een stoplicht aanrijden, staat één paaltje tussen op het fietspad. Knalvol op het paaltje natuurlijk. Kind eraf, telefoon op de grond, janken, ja, is niet zo goed. Zo'n campagne, want is wel nodig. Elk jaar komen er in het verkeer 100 mensen om als gevolg van afleiding. Maar de grote vraag is, monocampagnes of niet, werkt het allemaal wel? We gaan naar onze eigen, ja, zeg maar even, huismarketing-expert Klaas Wijma van de BNR-podcast CMO Talk. Klaas, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, kun je zeggen, wanneer kan je zeggen een overheidscampagne werkt? Dan moet je echt aantoonbaar dus iets kunnen meten, meetbaar maken.
13: Ja, zeker. Dat is de hamvraag. Ja. Dus je onderscheidt in marketing eigenlijk drie treden. Kennis vinden en doen. Kennis, houding, gedrag ook officieel. Mm-hmm. En hier gaat het natuurlijk om een gedragscampagne. Want we willen natuurlijk dat onze kinderen, en dat is natuurlijk het grootste probleem, dat weet ook onderzoek, dat 65% van de jongeren wel eens die verleiding niet kan weerstaan en naar die telefoon grijpt. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over de fatbike rijdende fietsers die met 70 km per uur door de stad razen, maar gewoon ook in de provincie op die telefoon zitten.
6: Ja, precies.
13: En ja, dat is natuurlijk een enorm probleem. En ja, het lastige is, en dat vind ik wel interessant bij deze campagne hoor, Bas, dat ze niet alleen maar helemaal paternalistisch zeggen, joh, gebruik die telefoon nou niet op de fiets. Maar het handelingsperspectief, dat schuiven ze, net als het broertje van de Bob-campagne, naar voren. Dus ze zeggen, voordat je dus deelneemt aan het verkeer, zet je telefoon op de onderwegmodus of de automodus als je in de auto zit.
6: Ja.
13: En dat is interessant, want dan zijn mensen nog eerder bereid om daar bewust over na te denken, het gedrag aan te passen.
6: Ja.
13: En dan heb je helemaal niet meer een probleem als je deelneemt aan het verkeer.
6: Precies, en dan kan je ook dat onderzoeken en ook inderdaad manifest maken, zien dat dat werkt. Want zo'n Bob-campagne, laten we daar eens over hebben. Die Bob, tegen alcohol in het verkeer, van de bewust onbeschonken bestuurder, dat werkt volgens mij wel, hè?
13: Ja, zeker. Kijk, het grote verschil wel met die Bob-campagne en Mono. Ik denk, het zit al in een naam, hè. Bob is niet alleen een boodschap. Nee. Bob is een rol. Jij bent de Bob.
7: Ja.
13: En je maakt een afspraak, een sociale afspraak, ook met mensen in je omgeving. En je staat op een borrel. Gelukkig heb je nu de 0.0 sinds een paar jaar, wat precies. Heel gewoon is. Hè.
6: Ja.
13: Vroeger was dat toch wel anders. En nu word je echt aangesproken van, joh, Bob jij niet?
6: Ja.
13: En wie is de Bob? Dat is natuurlijk het succes van die campagne. Ja. Omdat het moment naar voren wordt gehaald, dat mensen nog een bewuste keuze maken van, ik drink geen alcohol.
6: Mm-hmm.
13: Het is ook makkelijker meetbaar, hè? Dus op het moment dat er een ongeluk is gebeurd, zit er promillage in.
6: Ja, precies. Ja.
13: Het is anders. Ja, is die dat meisje wat aangereden werd, en die zegt ja, en het was haar oorzaak. Ja, dan zeg je, ik zat helemaal niet te appen. Je hebt geen bewijs.
6: Tuurlijk.
13: En met alcohol is het natuurlijk
6: iets evidenter, precies. En bovendien wat je net zegt, je bent Bob, maar je bent niet mono. Je doet mono.
13: Je bent niet mono.
6: Nee.
13: Het is wat ingewikkelder. Ja, je bent misschien wel solo. als je niet op die fiets zit, misschien was dat nog een betere geweest.
6: Ja, ja. Wat ze in België en Duitsland, ik ben afgelopen zomer, net als heel zoveel mensen, even naar het zuiden gereden, dan zie je campagnes in België. Keiharde campagnes van ongelooflijke ongelukken die gebeuren als je met je telefoon zit te klooien in de auto.
13: Ja, vreselijk. Of je ziet zo'n beertje in de berm liggen. Nou, echt zo'n schrik-effect. Daar weer.
6: Ja.
13: Kijk, het is niet of-of, hè, want schrik zonder de handelingsperspectief, hoe we dat dan noemen in marketing, dus aanzetten tot actie, is een horrorfilm.
6: Ja.
13: Je kijkt weg, je ziet een soort gruwel op een bord.
6: Ja.
13: Ze hebben het in Duitsland ook lang gedaan, hè. Ja, het is wisselend effectief, hoor. Met name bij jongeren. Jongere mannen blijkt uit onderzoek dat die denken van, joh, mij overkomt.
6: Komt dat niet, precies.
13: En je moet echt zorgen dat je dat moment naar voren haalt. Want op het moment, ook in de auto, want deze campagne gaat overigens breder dan alleen fietsers. Het gaat ook over automobilisten. Met commercials en met radiospots laten ze dat zien. Het is gewoon, als je in die auto stapt, dan verlies je het gewoon tegen die techreuzen. Ze zijn zo slim met al die notificaties.
6: Ja.
13: We zijn geprimed, dus een soort van gehersenspoor tot big tech, om maar continu
6: op de
13: telefoon
6: te
13: grijpen.
6: Ja.
13: En dat heb je op de telefoon en ook op de fiets.
7: Ja. Ja, en het probleem is, Klaas, je rijdt gewoon met Google Maps of Waze aan. Dat zet je in die houder op je dashboard. Ja, dan zie je ook dat appje binnenkomen. En ik snap het allemaal. Ik weet dat je mono moet rijden. Ik heb dat ding nog nooit op, ik weet niet eens of ik dat heb, of een mono-stand of een onderwegstand.
6: Vliegtuigmodus.
13: Ja, het zit er standaard in.
7: Ja, vliegtuigmodus. Ja, maar ja, doet dan met Google Maps
13: het zit er standaard in.
7: Ah, ja.
13: Ja, dus als je gewoon even promotie voor de Apple-gebruikers, ook bij de Samsung. Als je gewoon zoekt op instellingen op automodus, dan vind je meteen. En gewoon doen, want het is natuurlijk ongelooflijk verschrikkelijk. Als het je overkomt.
7: Dat klopt.
6: Duidelijk. Dank, marketing-expert Klaas Wijma. En bewust verkeersdeelnemer ook. Dat blijkt maar weer. Hij is van BNR's podcast CMO Talk. We gaan het zo hebben over de omgekeerde yield curve, door economen gezien als een voorteken van een recessie. Daar wordt in Amerika al lang rekening mee gehouden. Wat is zo'n inverted yield curve? Wat betekent die en moeten we ervoor vrezen? Zometeen BNR's huiseconoom Han de Jong.
14: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
19: Nee, weet ik niet, sorry.
17: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen. op befrank.nl/doen.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het moment dat alles begint.
21: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas.

0: aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
1: Provider, it starts here. Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Het moment dat alles begint.
1: Provider, it starts here.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
9: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
10: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits komt op gang, een paar files vallen op. Onder andere de A4 vanuit Rotterdam naar België toe. Bij Bergen op Zoom ging het mis. Bij Tolen begint een file van 5 kilometer en 15 minuten. Verder de Schuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte. Daar nog steeds een file, 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht en het verkeer moet over de vluchtstrook. En tenslotte, helemaal dicht door een ongeluk, de N33 vanuit Veendam naar Eemshaven. Ter hoogte van Delfzijl is de weg afgesloten. Je wordt daar lokaal omgeleid. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A9 naar Amstelveen bij 56,7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. Met een dynamisch energiecontract betaal je deze maand flink meer. De kale stroomprijs is ruim 2 keer zo hoog als in september vorig jaar, blijkt uit een analyse van nu.nl. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar gemiddeld duurder. Bij een dynamisch contract kan de prijs per kwartier of per uur veranderen. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
15: Ja, zometeen lekker om 19:30 even wat economie lees met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Want de inverted yield curve, wat was dat nou weer? Ja, voorteken voor een recessie. In Amerika houden ze daar rekening mee, want ja, hij is wel zo'n beetje. Nou, zometeen college van Han de Jong.
16: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
17: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffr.nl.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. buffr.nl.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
21: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
23: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
15: 19:55 is het geworden. Het begint licht te worden buiten. En we krijgen vandaag weer een prachtig mooie nazomerdag. Met hier en daar misschien kans op een spetje regen. Nou, laten we hopen dat we dat even niet houden. Want we zitten even in een recordtijd, zal ik maar zeggen. In de herfst. Ja. En dan wordt het in Limburg zelfs 30 graden misschien. Van de gekken. Wat gaan we doen? Komend half uur.
25: Nou, we gaan onder andere het hebben over erfenissen en de huizenmarkt. Want ja, als jij een erfenisje op de rekening krijgt, dan ben je natuurlijk wel wat makkelijker op de huizenmarkt kan je terecht dan wanneer je dat niet hebt. Dus de ongelijkheid neemt toe. Wat heeft het eigenlijk voor gevolgen voor de ontwikkeling van de woningmarkt? Gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het laatste technieuws en daarin moeten we het zeker even hebben over die ziekenhuizen die ineens te maken hebben met allerlei patiëntengegevens die dan plat liggen, dat je dus niet meer kan inloggen als patiënt. Wat is daar nou over bekend? Is het een hack of niet? Dat horen we zo meteen van Niels Koloos.
15: Maar we gaan eerst naar de economie. Want beleggers houden niet van inflatie, dat weten we. En die zien we overal oplopen. En ze verwachten dus dat centrale banken de rente stevig verder moeten verhogen om inflatie onder controle te krijgen. Wat zie je nou in Amerika gebeuren? Daar wordt discussie gevoerd over de inverted yield curve. De omgekeerde yield curve. En dat is eigenlijk een voorteken van recessie. Nou, hoe zat dat nou ook alweer? BNR's huiseconoom Han de Jong, goedemorgen.
26: Goedemorgen, Bas.
15: Wat is die inverted yield curve? Wat zegt die nou weer precies?
26: Ja, nou ja, yield, dat staat eigenlijk voor rente. En die yield curve, dat is eigenlijk de lijn die je zou kunnen trekken van het renteniveau bij uiteenlopende looptijden van leningen. Mm-hmm. Nou, normaal is dat rente op langer lopende leningen, die is normaal hoger dan de rente op kortlopende leningen.
15: Precies.
26: En van een omgekeerde yield curve is sprake. Ja, als dat omgekeerd is, het woord zegt het al. Dus wanneer de rente op kortlopende leningen juist hoger is dan die op langlopende leningen. En om het een beetje eenvoudig te houden, kijken economen dan vaak naar het verschil tussen bijvoorbeeld de 3 maands geldmarktrente en de 10-jaarsrente. Uh-huh. Of misschien nog wel vaker het verschil tussen de 2-jaarsrente en de 10-jaarsrente. En als dus die 2-jaarsrente hoger is dan de 10-jaarsrente, dan is sprake van een omgekeerde yield curve.
15: Ja, en dat zou een indicatie kunnen zijn om te vrezen dat er een recessie aan zit te komen. Hoe moeten we dat mechanisme dan duiden?
26: Ja, kijk, we houden natuurlijk niet van recessies. Hè. Economische krimp, daar houden we niet van. Maar ja, komt af en toe voor. Zou wel fijn zijn als we dat zouden kunnen voorspellen. Mm-hmm. Het probleem is, als je dat aan economen gaat vragen, dan krijg je een uiteenlopende meningen.
15: Ja.
26: En in het dus dat schiet niet op. In het verleden is gebleken dat zo'n omgekeerde yield curve, dat is een objectieve maatstaf natuurlijk, is gewoon vast te stellen. Ja, dat is in het verleden vaak een goede voorspeller geweest van recessies. Dus je ziet dat wanneer die yield curve dreigt om te keren, dan wordt er, zoals nu een beetje in de Verenigde Staten, ja, dan wordt er direct gespeculeerd over een naderende recessie. Je zou kunnen zeggen, als je vraagt naar het mechanisme, het is misschien een situatie waarbij de inschatting van de markt is dat de centrale bank de rente die vooral invloed heeft op de korte rente, op die korter lopende leningen, dat de centrale bank die rente zodanig moet verhogen om de inflatie onder controle te brengen, dat dat een recessie veroorzaakt. Ja,
15: dat groei remt. Maar nou het andere verhaal. Je zou kunnen zeggen, als dat zo is, en dat weet de centrale bank ook, dan moet je dus tijdig renteverhogingen gaan inplannen. Er is er net één geweest in Amerika. Denk je dat de Fed, want die kijken ook naar die inverted yield curve, die denken ook van, ja, wacht eventjes, dat is een goede voorspeller van, en dit is een onweerlegbaar feit, hè, dat als je rentes verhoogt, dan rem je de groei op den duur. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Wat het is gebeten worden door de kat of de hond, hè?
26: Ja, in zekere zin natuurlijk wel, hè. Kijk, een centrale bank zou natuurlijk kunnen zeggen, oei, dan kunnen we maar beter die kortlopende rente juist niet omhoog duwen. Mm-hmm. Maar dat is uitstel van executie, want dan blijft je inflatieprobleem bestaan. Over het algemeen is de heersende opvatting onder economen dat als je het aanpakken van een inflatieprobleem uitstelt, ja, dan wordt de pijn die je uiteindelijk moet lijden om de inflatie toch onder controle te brengen, die wordt alleen maar groter. Dus ja. Dus de centrale bank doet er goed aan om alert te reageren om dat soort narigheid zoveel mogelijk voor te zijn.
15: Ja. Nu kijken we in Amerika daarnaar. Kijken we daar in Europa trouwens ook naar zo'n inverted yield curve? Of valt het bij ons nog mee?
26: Bij ons zie je die speculatie toch wat minder snel.
15: Ja, precies.
26: Ja. Ja, maar je ongetwijfeld, als de yield curve in de Verenigde Staten omkeert, dan is de kans wel vrij groot dat die bij ons ook omkeert.
15: Ja.
26: En dan krijg je natuurlijk toch daar speculatie over.
15: Is er dan inderdaad kans op een recessie? Kunnen we dat ook wel gaan stellen?
26: Nou ja, in het verleden is dat dus een redelijk goede, niet een perfecte, maar wel een goede voorspeller geweest. Op het ogenblik moet je natuurlijk zeggen, van, nou, kijk nou eens naar de economie, de bedrijfswinsten die groeien sterk.
15: Ja.
26: En normaal gesproken krijg je dan geen recessie. Maar je moet je wel realiseren dat er een heel forse vertraging zit tussen dat omkeren van de yield curve en de start van een recessie. Die vertraging is in het verleden vaak meer dan een jaar geweest. We lijken toch in de Verenigde Staten wel op zo'n omgekeerde yield curve af te koersen. Dan is een recessie echt nog wel een heel eind weg. En ik moet ook zeggen dat de laatste keer dat we zo'n inverted yield curve hadden in de Verenigde Staten was in 2022. Maar dat bleek vals alarm.
15: Ja.
26: Dus voorlopig zou ik zeggen is die recessiekans echt wel klein. Maar het is wel iets om in de gaten te houden.
15: Zeker. Hand even op een andere viool, want komende vrijdag publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek de snelle raming over de maand september, over de huidige maand, want ja, dan zijn we er bijna doorheen. Andere eurolanden komen de cijfers al een paar dagen eerder. Wat gaan we zien? Want we hebben toch wel gezegd, ja, die inflatie blijft maar oplopen door die enorme brandstofprijsstijging de hele tijd. Energiekosten nemen toe. Gaan we dat weer zien?
26: Ja, dat is wel de verwachting, hè. Spanje en België die komen morgen met hun inflatiecijfers, Duitsland, Frankrijk en Italië woensdag, wij dan op vrijdag. En wat ik zie is dat economen verwachten dat de inflatie in die landen die dus ons vooraf gaan, dat de inflatie dan 2/10 tot 0,5% oploopt. Nou, als dat bij ons ook zo is, onze inflatie was in augustus 3,3.
15: Ja.
26: Dus dan zou de inflatie naar 3,5 à 3,8% gaan. Dat is best wel behoorlijk natuurlijk. Want de laatste keer dat het nog hoger was bij ons, dat was in 2023. Dus ja, dat zou geen goed nieuws zijn, maar dat lijkt toch wel waarschijnlijk.
15: We gaan het zien. Dankjewel. Huiseconoom Han de Jong.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
25: 12 minuten over 7:30. Het marinefregat Zijner Majesteit uit Evertsen die is gistermiddag vertrokken vanuit Den Helder. En ze zijn richting het Midden-Oosten. De missie gaat ruim 3 maanden duren. En dat fregat kan onder andere worden ingezet in de straat van Hormuz, zo meldt Defensie. Er komt ook binnenkort een internationale groep experts aan boord van de Evertsen. Zij gaan dan leiding geven aan de missie in de straat van Hormuz. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de internationale spanningen rondom de zeestraat en de belangen van al het internationale scheepvaartverkeer dat daar eigenlijk doorheen moet, dan wel zou willen. Het is nog niet zeker dat de Evertsen daadwerkelijk een rol krijgt in de kwestie rondom Hormuz. Dat is afhankelijk van de veiligheidssituatie op dat moment. En uiteraard moet ons kabinet eerst toestemming geven. Er zijn dan ook nog 2 andere Europese missies waarbij de Evertsen kan assisteren. De missie Aspides, die heeft als doel om de vrije doorvaart bij de Rode Zee te handhaven. En de missie Atalanta, die houdt zich bezig met de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika. En dan kun je denken aan het bijvoorbeeld bij Somalië piraterij tegengaan.
15: En dan gaan we 13 minuten over 7:30 even naar de dynamische energiecontracten. Want de huishoudens die dat hebben, die voelen de hogere stroomprijzen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand al ruim 2 keer zo hoog als dezelfde periode vorig jaar, schrijft nu.nl. En begin september, begin deze maand dus, bedroeg de marktprijs 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar 7,29, de helft dus. Ja. Ja, als je je wasmachine laat draaien op het moment dat de prijzen lager zijn, kan je geld besparen. Maar de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar zelfs nog hoger dan de hogere prijzen van vorig jaar. Vooral als de zon niet schijnt, zijn de elektriciteitsprijzen aanzienlijk hoger. Verschil tussen goedkoop en dure momenten wordt later dit jaar kleiner. Als de zon minder gaat schijnen, moeten gascentrales overdag bijspringen. En dan wordt de stroomprijs sowieso een stukje hoger. En dat doet dus gewoon pijn. Wat ook pijn doet, zijn files op deze maandagmorgen. Tim Schaap is bij ons. Hoe is staat het erbij op de weg, Tim?
0: Ja, het is vrij druk helaas. Er staat bijna 500 kilometer al. Dus dat is op zich best wel wat voor dit tijdstip. Wat opvalt is vooral een ongeluk op de A4... vanuit Rotterdam richting België bij Hogerheide. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Steenbergen. En verder helemaal dicht de N33 in beide richtingen... ter hoogte van Delfzijl. Komt daar ook door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere één op de A28. Amersfoort Zwolle bij 59,7.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
25: 7:45 is het. Mensen die een erfenis krijgen van 50.000 euro of meer, die verhuizen vaker. En ze komen vaker in een grotere of vrijstaande koopwoning terecht. Nou, dat is een open deur, zou je zeggen. Blijkt allemaal wel uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die deden onderzoek naar de invloed van erfenissen op de woningmarkt. Nou, gaan we eens eventjes ontleden met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nina.
25: Ja, dat is absoluut een open deur, toch? Ja, heb je meer geld? Ja, dan ga je naar een grotere woning. Je kan ook vaker verhuizen. Misschien is dat dan nog een bijzonderheidje dat je eruit kan opmaken?
2: Nou, ik bedoel, het zijn wel mensen die wat ouder zijn, hè, die erfenis krijgen. Het ging om mensen die overleden zijn. Die waren tussen 36 en 45 geboren. Mm-hmm. Dus dat zijn echte empty nesters. En dat die dan toch zoveel meer kwaliteit gaan vragen. Hè. Ze zaten al voor een groot deel in een koopwoning. Dat is zo'n 72%. Maar ze gaan dan nog vaker naar een koopwoning. En ze gaan ook meer vrijstaand wonen. Dus het idee is juist als mensen wat ouder worden, kinderen
25: dan ga je kleiner wonen.
2: Gaan ze kleiner wonen. Maar deze gaan allemaal groter wonen en meer luxe. Ja. En ook nog zonnepanelen dan. Dus dat vond ik dan toch wel weer opmerkelijk.
25: Dat is inderdaad toch wel heel erg opvallend. Want dat is ook het tegenovergestelde van wat de overheid hoopt en wil.
2: Ja, je ziet het in onderzoek al vaak. Hè. Als kinderen de deur uitgaan, dan komt er een moment waarop je gaat kijken van ja, blijf ik zitten of ga ik weg? Mm-hmm. En dan zie je dat veel mensen toch ook ruimer gaan wonen. Juist als ze echt oud worden, wordt het natuurlijk anders. Maar zeker mensen tussen de 50 en 65, die gaan vaak wat ruimer wonen.
25: Ja. Ja. Dus wat betekent dat voor het bouwen? Want uiteindelijk willen we heel veel bijbouwen. Er is continu discussie over wat moeten we dan bouwen. En je ziet dat met name bijvoorbeeld in de stedelijke gebieden enorme appartementencomplexen uit de grond worden gestampt. Hè, wat relatief kleinere oppervlaktes, geen tuin. Ja, zit iedereen daarop te wachten? En is dat het juiste als je ziet dat toch, zeker ook bij de oudere generatie, de wil gewoon zit in luxer, groter, ruimer, vrijstaand?
2: Nee, dat heb ik al vaker bij jullie ook verteld. Het groot deel van de vraag zit er op grondgebonden woningen. Daar bouwen we nu ongeveer de helft. Maar we gaan inderdaad, wat je zegt, we gaan naar 75% kleine appartementen. Ja, dat is toch maar voor een bijzondere, of tenminste een kleinere groep interessant. Voor experts en mensen die daar tijdelijk wonen uit het buitenland. En jonge starters. Mm. urban professionals in de stad. Maar je ziet dat steeds meer mensen die om een grondgebonden woning vragen, ja, de Randstad ook verlaten. Ja. En dan elders gaan kijken als het niet meer wordt aangeboden. En die stroom die zal de komende jaren denk ik toenemen.
25: Ja.
2: Maar ja, die verlaten gewoon de stad.
25: Maar
2: ja,
25: is dus, dat dan is helemaal het verkeerd dat we dat bijbouwen? Of zeggen we voor de lange termijn bezien? Of zeg je nee, voor de korte klap is dit sowieso handig nu, omdat we een groot tekort hebben?
2: Nee, ik vind van niet. Ik vind dat je evenwichtiger moet bouwen. Je moet zeker appartementen bouwen, maar het slaat.

0: nu gewoon door. En we zien het ook al in de verkoop. Hè. Met name de koopwoningen, wat duurdere appartementen, die worden lastig verkocht momenteel.
1: Ja.
0: Dus nee, ik vind dat niet een verstandige keuze. Je moet natuurlijk zeker in de stad bouwen. Je moet ook appartementen bouwen, maar het slaat gewoon door.
1: Ja.
0: En met name die woningen tussen 40 en 60 vierkante meter. Ja, dat is een beetje vlees nog vissen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is voor gezinnen te klein. Het is voor veel mensen te klein. En dan kun je beter nog een micro-appartement bouwen voor jongeren met gemeenschappelijke voorzieningen.
1: Ja.
0: Of wat ruimer.
1: Ja, ja. Nou, dat is één ding van één kant van de medaille. Je hebt natuurlijk wel, als we het dan hebben over die erfenissen. Dan denk je dus mensen hebben veel te besteden. Doet dat ook wat met de huizenprijzen? Betekent dat gewoon er wordt nog meer poen op tafel gelegd? Die huizenprijzen die blijven alleen maar stijgen in dat luxere segment?
0: Ja, het is natuurlijk nog een kleine groep. Hè. Het ging om geloof ik, wat is het? 30.000 of 43.000. Nee, wat was het? Nou, in ieder geval
1: in de 10.000.
0: 30.000 mensen die ze hadden bekeken. Dus dat is nog beperkt. Maar er komt natuurlijk, gaat wel veranderen. We krijgen de komende jaren krijgen we. Ja, dat de komende decennia komt er heel veel geld beschikbaar op de woningmarkt.
1: Ja,
0: er worden wel bedragen van honderden miljarden, van soms wel 1000 miljard genoemd. Dat gaat dan over langere tijd. En dan is het natuurlijk wel interessant wat dan met dat geld gaat gebeuren. Slaat dat een generatie over? Hè? Gaat dat ook naar kinderen of kleinkinderen die aan het starten zijn?
1: Mm-hmm.
0: En die kunnen zo geholpen worden. En dat is wel een verschijnsel, dat kennen we ook uit de literatuur wel. Ook uit Engeland bijvoorbeeld. Dat noemen we intergenerationeel eigen woningbezit. En dan wordt de kans dat je eigenaar-bewoner gaat worden, neemt toe naarmate je ouders ook een koopwoning hebben.
1: Ja,
0: en dat kan in de toekomst. En zeker als we die krapte houden die we nu hebben, ja, dan gaan die overerving gaat zeker effect hebben op woningprijzen.
1: Ja, zeker. En plus natuurlijk de ongelijkheid die je krijgt van mensen die geen papa en mama hebben met een koopwoning. Dat is bijna dat wordt wel heel oneerlijk. Kom je dan ooit erop, hè, op die woningmarkt?
0: Nee, dus je ziet ook nu dat de helft van de starters die ontvangt inmiddels of een gift of een familiehypotheek. Dus dat effect zie je al terug. En dat wordt alleen maar sterker in de komende jaren. Dus het is heel belangrijk dat we gewoon voldoende aanbod organiseren, zodat die mensen die giften niet krijgen of hulp niet ontvangen, dat die ook een kans maken. Ja.
1: Dankjewel. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.
2: Tech Update.
3: En daarom in de studio aangeschoven Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Nina.
3: OpenAI van Sam Altman stopt helemaal met het trainen van nieuwe AI-modellen, omdat het de laatste tijd toch een beetje te vaak voorkomt dat hun agents zelf hacken zonder dat ze er wat van weten. Weten we inmiddels hoe vaak dat fout gaat?
4: Nou, niet precies, maar de lijst wordt nu wel heel erg lang. Dus even om dit hele AI-hack-dossier samen te vatten. Het begon natuurlijk in juli met het incident bij AI-platform Hugging Face. Toen bleek dat er een zwerm AI-agents van OpenAI achter zat. Nou, kort daarna ging het ook mis bij een drietal andere bedrijven die OpenAI niet bij naam wilden noemen. Afgelopen week nog, Bas, hoorden we dat AI-agents ook de Australische overheid gehackt hadden. Nou, daarna bleken ook websites van meerdere Amerikaanse agentschappen getroffen te zijn. Waaronder ook de beurswaakhond, de SEC. En zaterdag, als een soort kers op deze gigantische hektaart, hoorden we ook dat de website van de VN is getroffen door AI-zwermen van OpenAI. Hoewel we dat dan niet hacken mogen noemen, maar wel een soort enorme hoeveelheid verkeersaanvragen. Echt duizenden agents die dan de VN-website belasten. Dus heeft OpenAI nu gezegd, we stoppen er voorlopig gewoon eventjes mee. De komende tijd gaat het bedrijf geen nieuwe modellen meer trainen. Eerst wil OpenAI namelijk zeker weten dat er nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd zijn en dat ze ook een beetje werken. Maar zelfs daarna verwacht OpenAI, dat zeggen ze dan gelijk erbij, dat er weer eens op de pauzeknop gedrukt gaat moeten worden, omdat er nieuwe problemen kunnen ontstaan. Dus het is niet de meest geruststellende boodschap. Hè? Van we werken aan een oplossing, maar we verzekeren u nu al, het gaat niet helemaal.
1: Ze kunnen
4: werken.
1: Gewoon de hele tijd uit hun hokje breken, dat blijkt.
4: En dat verwacht OpenAI ook als de pauzeknop weer niet ingedrukt
1: is.
4: Als we verder gaan.
3: Maar eventjes, er wordt nu een soort toezicht georganiseerd. Zelf gezegd van we stoppen even. Kunnen bedrijven als OpenAI gewoon zelf bepalen hoe ze met dit soort dingen omgaan? Daar is de overheid toch ook voor? Er moet ook toezichthouder zijn.
4: Het lijkt wel alsof ze het inderdaad voor het zeggen hebben. Maar Australië heeft inmiddels OpenAI op het matje geroepen. Evenals Anthropic trouwens, een grote concurrent. De topman Sam Altman en Anthropic-topman Dario Amodei die zijn opgeroepen om voor de Australische Senaat te verschijnen. Die wil de heren niet alleen verhoren over de cyberaanvallen op de Australische overheid, maar eigenlijk helemaal snappen hoe het nou zit met AI die kan hacken. En dat zou aanstaande donderdag al moeten gebeuren. Dus gisteren zijn de uitnodigingen verstuurd. En dan zeggen ze, over 4 dagen willen we weer graag zien.
1: In Australië.
4: Dus in Australië, inderdaad.
1: Lekker dan.
4: Daar zit druk achter. Maar kijken ondertussen naar de VS, dan is alles heel erg ontspannen en relaxed. Het lijkt allemaal mee te vallen. In ieder geval in het Witte Huis. Want gisteravond zei president Trump nog dat hij eventjes een dinertje had gehad met Dario Amodei. En zei hij nog een keer, er staan geen extra reguleringen op het menu.
5: We're leading and we're building tremendous, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up? If something is bad, they have to fix it. And if they don't fix it, that's why you have the Department of Justice.
4: Ja, alleen heb je de Department of Justice pas als het echt flink en
3: echt nodig is.
4: Ja,
3: precies,
4: inderdaad. Terwijl wetgeving juist bedoeld is om dat soort situaties te voorkomen. Maar Trump zegt dus ja, ze lost het zelf op. Weet je, en anders straks.
3: En anders
4: is
3: misschien wel.
4: Misschien had hij al een wijntje op of zo, ik weet het niet. Maar hij was in ieder geval heel erg langs over. Hij drinkt niet.
3: Oh, okay. Nee, volgens mij is hij geen onthouden, net als George Bush.
1: Zou hij eens moeten doen, een wijntje drinken?
3: Ja, nou.
1: Misschien is het een stuk ontspannender dan.
3: Ja, oranje wijn. Nog even naar Nederland, want ziekenhuizen zijn gewaarschuwd voor een kritieke kwetsbaarheid in software genaamd Netscaler. Dat klinkt bekend. Daar hoorden we afgelopen jaar ook al iets over, toch?
4: Nou, sterker nog, het is net iets meer dan een jaar geleden dat er kwetsbaarheden in Netscaler van het bedrijf Citrix werden ontdekt. Dat is veelgebruikte software waarmee organisaties, even kort door de bocht, applicaties en portalen op afstand aan kunnen bieden. Dus met Citrix kan een ziekenhuispatiënt bijvoorbeeld zijn gegevens online inzien vanuit huis. Maar vorig jaar werden er kwetsbaarheden ontdekt in die software en bleek dat er onbevoegden mee konden kijken. Nou ja, het gevolg was dat onder andere het Openbaar Ministerie werd getroffen door cyberaanvallen. Of dat nu weer gaat gebeuren is trouwens nog lastig te zeggen. Maar ziekenhuizen hebben nu uit voorzorg dus weer hun systemen geblokkeerd afgelopen weekend. Want er zijn dus opnieuw kwetsbaarheden ontdekt. En ook nu kunnen er dus mensen op afstand meekijken en commando's uitvoeren met de kwetsbaarheden die ontdekt zijn. Nationaal Cybersecurity Centrum in Den Haag waarschuwde zondag daarom al voor die kwetsbaarheden. En Citrix heeft ondertussen ook updates uitgerold. Maar ja, dan moet je als organisatie wel die updates uitvoeren, want anders blijf je kwetsbaar. En ook de Rijksoverheid heeft daarom uit voorzorg eerst de Citrix-omgevingen van het internet losgekoppeld. Dus alle ambtenaren die vandaag dachten, ik ga even lekker thuiswerken en het wordt 3 dagen weekend.
1: Jammer.
4: Nee hoor, je mag gewoon naar het ministerie komen. Hoi. Je kan niet op afstand inloggen.
3: Godzie. Nou, zijn er inderdaad al, is er kans dat er veel hacks al zijn uitgevoerd op beeld?
4: Nou, ik zou bijna zeggen 100%. Ja. En de grote vraag is of die hacks dan ook succesvol zijn geweest. Want het NCSC heeft namelijk gezegd dat er actief misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheden. Of lees maar gewoon, er wordt gehackt. Alleen is dus de vraag, zijn die hacks ook succesvol? Ja, dat is gewoon afwachten. We moeten gaan zien hoe het gaat. Maar ik hoop dat men van de geschiedenis geleerd heeft. Zeker omdat hij zich nu vrij letterlijk herhaalt.
3: Herhaalt, precies. Dankjewel, Niels Koloos.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, deze week hopen ze van ganse hart, Jette en Heine, dat er een begroting kan worden gepresenteerd. Dus zijn er cruciale gesprekken nodig om bij dat minderheidskabinet meerderheden te zoeken voor bepaalde begrotingsdelen. Vandaag spreken ze 50+. Afgelopen weekend Pro en Volt en die plakten aan elkaar meteen. Dus over links, daar beginnen wat lichtpuntjes te ontstaan. Zometeen politiek verslaggever Leendert Beekman met een statusupdate.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
8: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, ik weet het niet, sorry.
5: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
7: In de BNR-app.
8: De stroomprijs voor huishoudens met een dynamisch contract is ruim verdubbeld. Gewonden bij een raketinslag in een flatgebouw in Kharkiv. En de strijd om de zwaartekracht diep in de aarde verandert de lengte van de dagen. Dit en veel meer fascinerende verhalen lees je nu in de BNR-app.
9: Gaan we kijken naar deze spits door de bril van Tim Schaap van de ABB. Tim, en hier en daar ook nog een spatje regen. Zien we dat terug?
10: Ja, helaas wel. Hij verloopt net wat drukker dan anders. Er staat nu 580 kilometer file. Dat is flink wat voor dit tijdstip. Wat opvalt is onder andere de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Westpoort. Een file van 10 kilometer en een half uur vanaf Frieschepalen. De reden is niet helemaal bekend, maar het lijkt op een ongeluk of iets dergelijks. Verder is het druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. Ongeveer 25 minuten. Ook deels omdat de N3 dicht is vanwege werkzaamheden. En een ongeluk bij Delfzijl. In beide richtingen is de N33 dicht. Dat is de weg tussen Veendam en Eemshaven. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 11,2.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. President Trump wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet vertragen. Dat zei hij na een diner met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die riep eerder op om het tempo te matigen. Maar volgens Trump loopt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en die voorsprong wil hij houden. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
9: Als je dan even naar de beurs en in de kei staat 2/10 lager. De Hang Seng 0,5% hoger. En de Kospi verliest 2,5%. Olieprijzen die lopen een beetje op. Nadat Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren dit weekend heeft afgewezen. Maar er wordt nog wel, zo lijkt, gepraat. Brent Crude die staat op dit moment in de future te koers op 99,08. China staat op het punt importtarieven op een breed scala aan Amerikaanse landbouwproducten te verlagen. Van maïs en tarwe tot vlees en zuivel, maar sojabonen. En van de belangrijkste importproducten wordt uitgesloten van de lijst met tariefverlagingen die het Chinese ministerie van Handel publiceerde. Zo schrijft Reuters. En overigens, er zijn 2 panda's geïmporteerd in Amerika. Die zijn aangekomen, allemaal in de panda diplomacy na het bezoek van Xi Jinping van vorige week aan Amerika. Alle beursnieuws krijg je uiteraard, panda nieuws trouwens ook, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Premier Jet en minister van Financiën Heijnen willen deze week nog een klap geven op een definitieve begroting. En dus onderhandelen ze met alle partijen. Nou, vandaag zijn er nog gesprekken met 50PLUS. Afgelopen weekend zagen we beweging. Is er gesproken met Pro en Volt. En die zijn een beetje naar elkaar toegegroeid. En er lijkt bereidheid. Een woord van Jesse Klaver. Zometeen in de ochtendspits

0: Verslaggever Leendert Beekman met de statusupdate.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
7: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 6 minuten over 8. We zijn over de helft van deze ochtendspits van maandag 28 september 2026. En naast me zit Nina van der Dungen.
10: Goedemorgen, Bas.
0: En dan voelt het toch altijd weer een beetje als vrijdag.
10: Ja, maar het is toch echt maandag.
0: Het is helaas echt maandag.
10: Jammer.
0: Wat gaan we doen de komende half uur?
10: We gaan onder andere lekker met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige, praten over de Starship van SpaceX, want die gaat vandaag de lucht in over iets minder dan 6 uur, als ik het goed heb.
0: Ja?
10: Testvlucht van een enorme raket. Straks eventjes daar dieper op inzoomen. En we hebben een reactie van minister Berend van Buitenlandse Zaken. Want Israël heeft gezegd, wij gaan een Nederlandse diplomaat gaan we wegsturen. Althans, ze moeten alle privileges en documenten inleveren van het consulaat in Ramallah. Dat ligt op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat doen ze allemaal uit boosheid, omdat wij weer geen handel meer willen drijven met westelijke Jordaanoever, de illegale nederzettingen van Israël. Dus ja, zo meteen de reactie van Berendsen daarop.
0: Ja, maar eerst gaan we blijven in de politiek, want we gaan 50PLUS vandaag als laatste de conservatieve oppositiepartij ontvangen. Althans, dat doen premier Jette en minister van Financiën Heijnen. Het kabinet hoopt nog voor de algemene fiscale beschouwingen, of de financiële beschouwing moet ik zeggen, de AFB, met een nieuw aanbod te komen. Een begroting die door iedereen gedragen wordt, in de hoop zo inderdaad een brede begrotingsdeal te kunnen overleggen. Nou, wat wil Jan Struijs, de partijleider van 50PLUS? Dat zegt de politiek verslaggever Leendert Beekman.
11: Snel naar vermogenswinst. Nou, dat zou je niet verbazen, toch, Bas? Dat ze dat willen bij 50PLUS. Martin van Rooijen hebben we, senator van 50PLUS, vaak hierover op zender gehad. En dan zegt hij ook, dat mag niet ten koste gaan van kleine spaarders. Daar kijkt hij naar. Jan Struijs vindt namelijk, inbox 3, te snel wordt iedereen weggezet als het grote vermogen. Ja. Dat is niet zo. Daar zitten veel kleine spaarders in. Hij gaat erop letten dat er hun belangen in ieder geval vertegenwoordigd zijn, en dat weer gaat 50PLUS dan doen. Want hij zegt namelijk over wat er gelekt is over de bezuinigingen op de WW en op de VIA. En dat zou, de tabellen zouden van tafel gaan. In ieder geval bij sociale zaken en werkgelegenheid. Hij zegt, wat ik daarover gehoord heb, dat is voor nu voldoende. Ik sprak hem gisteravond even. Hij zei, ik ben een stuk minder knorrig, iets optimistischer gestemd en gaan met een goed gemoed de gesprekken in.
0: Nou, dan is hij de zoveelste die zich aansluit in dat rijtje. Wat ligt er nu voor handreiking vanuit het kabinet? Want we hebben nu, dit is een stukje box 3 vanuit 50PLUS. Rechts wil daar inderdaad heel wat van. Die hebben gezegd, ja, die hele vermogenswinstbelasting, dat moet er eigenlijk af, waar je elk jaar de aanwas van je kapitaal moet gaan verrekenen.
11: Precies. Ja.
0: dat gaan we niet doen. We kijken alleen naar een werkelijk rendement als het gerealiseerd is. Ligt dat inderdaad voor? Maar ook het andere verhaal, wat Pro graag wilde, is al die bezuinigingen weg die ontstonden bij WW en Via, hè?
11: Ja, en dat lijkt nu allemaal van tafel te zijn of op een andere tafel te liggen. Want laten we nou eens kijken naar die bezuinigingen op SZW, hè, dus op de Via en op de WW. Wat we daarvan horen is dat nu de handreiking richting Pro is. De tabel, dus de bezuiniging die bij de hervorming zou horen, die gaat van de begroting van SZW af. En die gaat naar de begroting van Eelco Heijnen van Financiën, van Minfin. Dus dan is die in ieder geval, en dat was voor nu een grote wens, gaat dat van tafel af. Dat is het cadeau aan links. Het cadeau aan rechts is een oplossing voor box 3. En dat is echt nog voor 28 naar werkelijk rendement toe.
0: Ja.
11: Hoe willen ze dat gaan betalen? Dat willen ze gaan doen, want het gaat, die overgang gaat om miljarden. Is incidenteel geld, maar moet wel betaald worden.
0: Ja.
11: Dan gaan ze kijken naar box 2... En dan moet het minder makkelijk worden om belastingvrij aan jezelf te lenen. Denk aan een hypotheek bijvoorbeeld. Als je ondernemer bent en je doet dat vanuit je leent het aan jezelf vanuit box 3. Levert de schatkist geld op. En een andere, toch wel creatieve en zeer opvallende maatregel is in box 2 het verlagen van het tarief. En wat er dan gebeurt, is dat je tijdelijk mensen uitnodigt omdat je tarief verlaagd hebt. Dus je gaat minder belasting betalen op het moment dat je vermogen uit box 2 haalt. Dat maakt het aantrekkelijker voor mensen in box 2 om nu hun vermogen eruit te halen, omdat ze weten dat dat een tijdelijke regeling is. En omdat het tijdelijk is en je wilt er ooit eens een keer uit hebben, en het kan nu voor minder dan dat je het normaal doet, gaan heel veel mensen, is de verwachting, hun geld uit box 2 opnemen. En hou je daardoor tijdelijk ook, en dit is incidentele dekking hebben ze nodig, extra geld op. En daar zou je dat gat in box 2 of box 3 mee kunnen dekken.
0: Ja,
11: dus dat is wat er nu eigenlijk ligt. En dan is de deal ook wel een beetje van, nou, Pro, we kunnen natuurlijk niet overal aan tegemoet komen. Maar de tabellen zijn nu in ieder geval van de begroting af. We zijn naar box 3 ook aan het kijken. Jullie willen dat vermogen anders belast gaat worden. Nou, in box 2 wordt het extra vermogen belast. Nu moet u ook uw gedijst houden. Dit is ongeveer wat we te bieden hebben.
0: Ja, deze handreiking, het is ook een beetje gegoochel met communicerende vaten. Hoe is erop gereageerd?
11: Nou, Jesse Klaver zaterdag van Pro kwam naar buiten en had echt iets nieuws gezien vanuit de coalitie.
12: Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet. Ik heb bereidheid gezien, hier moeten we echt over doorpraten. Wij zijn bereid om door te praten. Ik heb voor het eerst de bereidheid gezien. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten. Ik heb nu gezien dat die bereidheid er is. Dat is echt nieuw, die was er eerst niet. Om echt de bezuiniging op de WW en de Via van tafel te halen.
0: Hij ziet dus bereidheid en beweging.
10: Ja, waar heb je dat gezien?
11: Zo'n compilatie is altijd een beetje flauw. Maar ik wilde hem toch, ik heb hem toch gemaakt omdat die namelijk hier niet zegt, we zijn eruit. Nee. Of, ik heb de bereidheid gezien, dit is positief. Maar we moeten nog verder praten. En dan zegt hij ook wel iets logisch bij. Nu hebben ze alleen mondeling gehoord wat ze van plan zijn. Je wil natuurlijk ook daadwerkelijk de tabellen zien. Je wil zien waar, op welke post gaat er nou precies hoeveel van af of hoeveel bij. En zolang Jesse Klaver dat nog niet gezien heeft, zegt hij, heb ik bereidheid gezien, maar nog niet veel meer. Want we moeten uiteindelijk wel zien hoe de deal er precies helemaal uit gaat zien. Ja,
0: maar inderdaad, die deal moet er dus wel komen. Staat Pro er positief in? Hebben ze daar een bepaalde vorm van bereidheid ook?
11: om een brede begrotingsdeal te sluiten. Ja, dat is toch de vraag.
0: Ja,
11: hè? Want
0: precies.
11: Als ze helemaal over het kabinet wil in ieder geval, of de coalitie, niet helemaal over links.
0: Ja.
11: Over de vraag of het een brede deal gaat worden, dat ziet Klaver nog niet zo snel gebeuren.
12: Wij hebben aangegeven dat we bereid zijn om te praten over een totaaldeal. En dat ze met ons nog een keer erop gewezen, het voorgerekend, dat er een meerderheid is in de Tweede en in de Eerste Kamer. En het is aan het kabinet om een keuze te maken.
11: Heeft u hen ook de opening gegeven om ook nog met andere partijen te praten, ook als ze met u door willen?
12: Ja, uiteindelijk bepaalt het kabinet zelf met wie ze praten. Ik heb nogmaals aangegeven dat de wensen bij elkaar brengen van al die partijen in de Kamer, van Jaar 21 en de SGP met onze wensen, dat dat een onmogelijke opgave is. Maar dat het aan hen is om te kiezen. En ik zie op het belastingplan bijvoorbeeld dat ze die keuze niet maken.
11: Oh. Ja, een onmogelijke opgave, Bas.
0: Ja.
11: En nou zijn Pro en Ja 21 het over veel oneens. Maar hier zijn Eertmans en Jesse Klaver het echt wel eens. Alleen Eertmans zegt dan, dat komt omdat het te links is.
13: Het is altijd belangrijk om een weg te kiezen naar links of naar rechts. Het lijkt mij wat meer naar links dan naar rechts. Maar ik denk niet dat het bij elkaar uiteindelijk tot één overeenstemming komt.
0: Nee, het blijft toch inderdaad een of een links of een rechts gekozen akkoord, als je het zo hoort.
11: Ja, en de coalitie was wil een brede deal. Ja, en vooral de VVD. Omdat ze op het moment dat ze over de pro-Volt-kant, die ze aan elkaar hebben geklonterd, en waarmee je in beide kamers een meerderheid hebt, als ze dat kiezen, dan moet de VVD dat wel gaan uitleggen. Ja. Van we hebben de facto een soort gedoogpartner gecreëerd op links. En dat is het gevaarlijke pro, waar we u voor de verkiezingen zo voor gewaarschuwd hebben. Ja. Weet u nog? Ja. Dus dan moeten er nog wat middenpartijen bij. En het liefst ook nog een rechtse partij. Dus denk aan jaar 21, waar wel, heb ik ook nog even gebeld hoor, waar wel welwillendheid is hoor. Ja. Ze zeggen wel, er gebeurt wat te weinig voor ons. Onder andere op migratie. Er wordt nog te veel geld uitgegeven aan klimaat. Dat willen we anders zien. Veiligheid moet nog wat gebeuren. Ja. Daarvan zeggen de coalitiepartijen, we zijn nu over centjes aan het praten. Ja. Niet over migratiebeleid. Er is wel winnendheid, maar voor de VVD is het dus belangrijk dat er niet alleen twee linkse partijen zijn, maar ook een middenpartij en een rechtse partij.
0: Ja, precies.
11: Denk aan de ChristenUnie 50+.
0: Nou, we gaan het weten deze week. Weet je waar je zit voor de Algemene Financiële Beschouwingen? Zijn politiek verslaggever Leendert Beekman.
10: Dan blijven we in Den Haag, want de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, die baalt van het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Ik betreur dit onnodige besluit ten zeerste, zegt hij in een reactie. Hij overlegt nu over de situatie en hij zegt, onze diplomaten zijn uiteraard de eerste prioriteit. Wat is er nou gebeurd? Israël liet gisteravond weten dat ze de diplomatieke status van medewerkers van het Nederlandse consulaat in Ramallah in gaan trekken. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken die schrijft over op X. Nederland mag doorgaan met het behartigen van de belangen van Palestijnen, maar dan wel vanaf Palestijns grondgebied en niet vanuit Israël. Israël is vooral boos sinds Nederland vorige week een handelsverbod instelde voor goederen die uit door Israël bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever komen. De Israëlische minister schrijft verder dat de Nederlandse diplomaten nu een week de tijd krijgen om allerlei documenten in te leveren, waarna ze dus hun privileges en hun diplomatieke onschendbaarheid kwijt zijn. Tom Berendsen zegt daarop, ons handelsverbod dat is niet gericht tegen Israël, maar het komt voort uit de verplichting vanuit het internationaal recht om niet bij te dragen aan een onrechtmatige situatie, namelijk de illegale nederzettingen. Ja, is het dan niet tegen Israël? Dat is toch lastig te begrijpen voor de Israëli.
0: We hadden Tim Schaap, 16 over 8. En die weet ook dat er nu een file staat op de A2. Het is druk, hè?
14: Ja, klopt. Het is druk onderweg. Mede vanwege de regen die toch wel een beetje over het westen van Nederland trekt. In totaal 450 kilometer. En dus die A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer. Bijna een half uur door werkzaamheden. Je hebt er één reis ook minder. Verder meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Harderwijk bij 59,7.
15: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
16: En bij huis is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
17: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
18: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Ja, en dan gaan we even naar Spanje, waar de druk op premier Sanchez opnieuw toeneemt, de politieke druk. En waar gaat het nu weer over? Over het gebrek aan betaalbare huurwoningen. Concrete aanleiding, de uithuiszetting van een 87-jarige gehandicapte mevrouw, die heet Marie Carmen, woont al 70 jaar in hetzelfde huis, maar is per brancard uit haar woning getild. Nou, daar is Spanje over op achterste benen afgelopen weekend. Tienduizenden mensen de straat op in Madrid, waar op het plein in het centrum van de stad het protest een tentenkamp werd opgezet. En Sanchez moet het maar weer gaan uitleggen. Onder zijn leiding is de regering er niet in geslaagd om nieuwe wetgeving door het parlement te krijgen. Gisteren zei hij, deze week, jongens, komt er echt een nieuw voorstel.
19: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Ja, mooi. We werken tegen de klok, zegt hij, om de wetgeving dinsdag klaar te hebben. Al dus Sanchez, die een beroep doet op zijn politieke partners om dat voorstel vooral te steunen.
19: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: Ja, dit heeft niets met partijpolitiek te maken, zegt hij, maar dit gaat gewoon om humaniteit. Er zijn duizenden mensen zoals Marie Carmen, al dus Sanchez gisteren. Dat verhaal van die 87-jarige mevrouw is echt schrijnend. Ze is één van de duizenden mensen in Spanje die nog een zogeheten oude huur betalen op basis van een contract voor onbepaalde tijd dat voor 1985 werd gesloten, waardoor ze nu nog altijd maar een huur betalen van een paar honderd euro per maand. Maar een rechter gaf de nieuwe eigenaar van het huis, een commercieel bedrijf, gelijk en zegt, ja, dat contract is gewoon ongeldig en als ze nu daar mag blijven wonen, dat kan wel, dan moet ze 2650 euro gaan neertellen per maand.
10: Jeetje.
0: Dat is het dubbele van wat het mens aan pensioen krijgt. Dus ja, het is echt vrij vervelend. En nu moet er dus een snelle wet komen, als de meneer Sanchez ligt, om ook zijn hoofd nog van het hakblok te houden.
10: Dan Aleksandar Vučić, die treedt af als president van Servië.
0: Nou,
10: hij maakt daarmee, ja, het was een beetje de Orbán, hè, van, ja, maar dan van Servië.
0: Ja.
10: Hij maakt daarmee de weg vrij voor vervroegde verkiezingen komende oktober al, 25 oktober, terwijl eigenlijk zouden die pas eind volgend jaar zijn. Hij had in juni zijn vertrek al aangekondigd na bijna 2 jaar van massale protesten tegen zijn regering in het land. Die protesten begonnen eind 2024, toen het dak van een Servisch treinstation instortte. Daar kwamen toen 16 mensen bij om. Sindsdien organiseerden studenten eigenlijk steeds grote demonstraties. Ze beschuldigden de regering van corruptie, gebrek aan transparantie en ook van politieke bemoeienis met allerlei staatsinstellingen. En er is veel kritiek uit het land op de vriendschappelijke banden die Vučić onderhoudt met Rusland. Zo weigerde zijn regering om Europese sancties tegen Rusland over te nemen. Wel deed Vučić herhaaldelijk pogingen om lid te worden van de EU. En dat was toch wel een moeizaam proces. De parlementsvoorzitter, dus een nauwe bondgenoot van Vučić, Ana Brnabić, die neemt tijdelijk de taken van het presidentschap over. Nou, binnen maximaal 3 maanden moeten er dan dus nieuwe verkiezingen zijn, maar die zouden dus al eind oktober zijn. En Vučić die wil na zijn vertrek wel wat politieke macht behouden. Volgens allerlei media kan hij zich niet opnieuw kandidaat stellen als president. Maar wellicht gaat hij een gooi doen naar de titel als premier. Hey, dat kennen we ook van Rusland.
0: Ja.
10: Heel interessant.
0: Ja, ja. Als het goed is, want de window of opportunity moet natuurlijk wel correct zijn, dan gaat hij over 1 uur of 6 de lucht in. De Starship van Elon Musk's SpaceX. Dat is die enorme grote raket. De grootste ter wereld, dus het meest zware ook. En het wordt de 14e testvlucht van de gigantische raket. Ik dacht even de 13e, maar nee, het is gelukkig voor Musk de 14e.
10: Ja.
0: En niet alleen omhoog en terug. Hè, tussentijds valt ook die laatste trap, die aandrijfraket die hem naar een baan om de aarde moet brengen, die valt dan terug. En die wordt door die chopsticks, weet je wel, zo'n association opgevangen.
10: En dan wordt hij weer netjes neergezet.
0: Nu gaat hij ook, als hij los is, die Starship, nog een paar rondjes, 6 rondjes om de aarde maken. We gaan erover praten met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Ruimtevaartdeskundige Rob, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas en Nina.
0: En wat gaan ze hiermee proberen aan te tonen? Wat is het doel?
20: Ja, het doel is nu inderdaad om voor de allereerste keer rondjes om de aarde heen te vliegen.
0: Ja.
20: Een orbitale vlucht. En dat is echt nodig voor, om ervoor te zorgen dat je volwaardige ruimtevaart met deze enorme raket kan bedrijven.
0: Ja, nou, ze hebben met stapjes naar tot dit succes gekomen. Want dat waren niet altijd stappen die voorwaarts waren, zou ik maar zeggen. Het was soms 2 stappen terug en 1 vooruit.
20: Ja, inderdaad. Het is een beetje de testmethode natuurlijk van Elon Musk.
0: Ja.
20: Op een gegeven moment wordt er verwacht van, nou, die raket die is klaar voor de volgende fase. En dan zien we wel wat er misgaat. En van wat er misgaat leren we weer ontzettend veel. En dit is dan echt weer de volgende stap.
0: Ja, die 13e, kan ik me nog herinneren, die explodeerde al op het platform.
10: Ja, dat was dat ongeluksgetal, joh.
0: Ja.
20: Ja, dat hoort erbij, hè, inderdaad. En laten we hopen dat deze beter gaat. Want hier zitten dus ook echt operationele satellieten aan boord die in de ruimte worden uitgezet.
0: Juist. Nu gaat hij rondjes om de aarde vliegen. En dat is alleen maar, je zei al, orbitaal. Dus hij maakt een rondje en laat die satellieten los. En dan moet hij terug naar aarde. Wanneer is nou succesvol? Ja. Want eerst komt dus die eerste trap, hè, die hele grote, dikke boosterraket die moet terugvallen naar de aarde en weer landen op zijn plekje. En dan, dit ding moet dan ook weer op zijn plek terecht gaan komen, hè?
20: Nou, niet helemaal. Oh. De landing is nu wat minder van belang. Dus zowel die booster, dus die eerste trap, als dat Starship zelf, die gaan een landing uitvoeren, maar dat doen ze beide gewoon op zee. Dus ze worden niet meer opgevangen, ze worden niet meer hergebruikt. Dus dit keer gaat het echt om die orbitale vlucht, die 6 rondjes rond de aarde. Ja. En daarbij is vooral de terugkeer een stuk lastiger dan bij de eerdere vluchten.
0: Mm-hmm. Waar zit het spannendste deel?
20: Ja, dat spannendste deel zit eigenlijk net na de lancering. Want een paar van die satellieten die losgelaten worden, hebben camera's aan boord. Die gaan het hitteschild controleren van het Starship. Want daar waren vorige keer problemen mee. En als dat hitteschild verder in orde blijkt, dan maakt hij zijn rondjes af. En dan is die landing zelf, dus de terugkeer door de atmosfeer met die enorme snelheid. Ja. Het Starship verandert in een vuurbol. Dat wordt echt wel het spannendste moment.
0: Ja, en als dit nou allemaal lukt, hè, dan gaan we nog veel meer lanceringen zien. Wanneer wordt het echt een ding waar je mensen aan boord zou durven parkeren?
20: Ja, dat duurt nog wel heel even. Want tot nu toe is er nog steeds geen volledige, volwaardige landing uitgevoerd bij een vlucht waarbij alles aanwezig was. Dus er vinden nog wel heel wat vluchten plaats voordat er mensen aan boord gaan. Want uiteindelijk moet dit Starship naar de maan toe.
0: Exact. En, daar voorbij ook naar Mars uiteindelijk. Hè?
10: Nou, ja, precies.
20: En uiteindelijk naar Mars, ook met mensen aan boord inderdaad. Dus we kunnen nog wel wat proefvluchten verwachten.
10: Hey, maar Rob, hoe lang duurt dat grapje van 6 keer even rondje aarde?
20: Ja, de planning staat nu op ongeveer 10 uur. En het kan zijn dat die eerder wordt afgebroken als die camerasatellieten problemen zien, of als er software- of hardwareproblemen zijn. Ja. Maar als alles goed gaat, komt hij na ongeveer 10 uur weer terug op aarde.
10: Dat is bizar. Als je dit inderdaad even doortrekt, wat Bas net zegt, en er kunnen mensen in, dan wordt dit gewoon over 100 jaar is dit een hele normaal dagje uit. Een toeristische attractie. We gaan hier naar de Efteling, we gaan even 6 rondjes aarde doen.
20: Ja. Ja, je moet wel een dikke portemonnee meenemen. Ook over 100 jaar, vrees ik, maar...
10: Ja, inflatie,
20: het gaat
10: et cetera.
20: Wel de toekomst worden.
10: Ja, dat gaat het zeker zijn.
0: Als het maar lukt. De 14e, vanmiddag dus van start over een uurtje of... Wat is het ook weer? 6, geloof ik, hè? Dan gaat hij lukken.
20: Kwart over 8.
0: Kwart over 2. Okay. Nederlandse tijd, 8:15, Amerikaanse tijd, hè, in de ochtend.
20: Ja, dat inderdaad. Is de 2:15 Nederlandse tijd.
0: Ja, de window of opportunity. We gaan het volgen. Dankjewel, Rob van den Berg. Ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Ja, dit weekend wees hij het voorstel van Iran toch maar weer af, Trump, om de Straat van Hormuz te openen. Maar nu zegt hij dat hij toch wil praten. De Iraniërs zeggen dat ook. Die hebben gezegd, nou, we kunnen toch wel een stukje in de diplomatieke verder. Laten we dat nou eens doen. Komt een doorbraak dan dichtbij? Zometeen BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
1: AI gaat ons werk veranderen. Maar wat betekent dat voor jouw baan? Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven bespreken welk werk verdwijnt of verandert en wat je moet leren om straks niet vriendelijk door een chatbot te worden bedankt voor bewezen diensten. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
23: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
24: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
25: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Hans, waar liggen de regenjassen?
28: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
2: geeft ruimte.
3: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
8: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
9: Nee, weet ik niet, sorry.
7: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
29: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
12: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
30: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een drukke en regenachtige ochtendspits. Er staat meer dan 400 kilometer file. Onder andere op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en Waardenburg ongeveer een half uur. Ook de A8 naar Amsterdam staat vast tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Daar 4 kilometer, 20 minuten. En tot begin van de middag blijft de N33 nog dicht. In beide richtingen een ongeluk bij Appingedam. De weg is volledig afgesloten, je kunt er niet langs. Je wordt er lokaal in de regio omgeleid. Dan meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder andere eentje op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 71,9.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
31: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. President Trump wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet vertragen. Dat zei hij na een diner met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die riep eerder op om het tempo te matigen. Maar volgens Trump loopt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en die voorsprong wil hij houden. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niets. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, Trump wees dit weekend nog een voorstel van de Iraniërs af om de straat van Hormuz te openen. Maar nu zegt hij ja, laten we toch eens praten. Dat zeggen de Iraniërs ook. Misschien dat daar wel wat diplomatieke ruimte ligt. Is een doorbraak nabij? Dat gaan we zo bespreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
11: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
15: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
30: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 8:55 is het geworden op maandag 28 september 2026. En we hebben een vol programma. Nina van der Dungen, wat gaan we doen?
16: Ja, we gaan onder andere natuurlijk even vooruitblikken op de opening van de beurs om 9:00. Doen we lekker met Corné van Zijl.
0: Ja.
16: En om ietsje daarna gaan we praten met Nout Broekhoff, onze mobiliteitsexpert. Onder andere over, ja, we willen allemaal wel zonder telefoon rijden of onderweg zijn of in het verkeer actief zijn. Maar dat lukt ons gewoon niet. Nou, Nout weet waarom dat, hoe dat komt. En ook dat de overheid daar weer een nieuwe campagne tegen lanceert.
0: Ja, eerst gaan we naar dit. Want de Amerikanen en de Iraniërs zouden deze week misschien met elkaar gaan spreken over het beëindigen van de oorlog. Dus nieuwe onderhandelingen, zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen de nieuwsite Axios. En die gesprekken zouden zelfs vandaag al kunnen beginnen. En dat is opmerkelijk, want Trump wees dit weekend nog een voorstel van de Iraniërs af om samen te werken om die straat van Hormuz te openen. Daar reageerde de markt direct op, want de olieprijs is tegen aanvankelijk. En nu gaat het weer een heel klein beetje naar beneden. Brent crude nu 98,92 in het novembercontract. We gaan over de kans op mogelijk een akkoord bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bas.
0: Hebben we eerst even een stukje geschiedenis. Waarom ging Trump niet mee met dat eerdere voorstel van de Iraniërs dit weekend?
17: Omdat hij het niet eens was met de eisen. De kern van het geheel vormt natuurlijk die straat van Hormuz. Iran verwijt dat Amerika het scheepsverkeer met Iran blokkeert. En Amerika verwijt Iran dat het de hele straat blokkeert. Uh-huh. En dan komt het ongeveer opnieuw. De elementen waarover zou moeten worden gesproken is dat nucleaire programma. Maar Iran zegt ook steeds, als er een deal komt, dan willen wij ontdooiing van de bevroren tegoeden. Ja. We willen dat de sancties worden opgeheven. En dat is eigenlijk een riedel, zal ik maar zeggen, die ze steeds houden over en weer. Daarvan zei dat nieuwe, zogenaamde nieuwe voorstel van Iran, dat was gewoon een herhaling daarvan. En daarvan heeft Trump dus gezegd, ja zeg, daar begin ik niet aan, dat heb ik al afgewezen.
0: Ja.
17: Het enige wat nu anders is, Bas, naar mijn idee, is alleen maar de kop boven het stuk van Axios.
0: Aha.
17: Want dat zegt, bij nader inzien wil die toch wel praten. Dat spreekt niet tegen wat er in werkelijkheid gebeurt. Want op de achtergrond wordt voortdurend onderhandeld via Qatar, niet rechtstreeks. En dan heb je steeds Kushner en Witkoff die onderhandelingen dan doen. En dat, voor zover ik begrijp, wordt deze week gewoon voortgezet.
0: Juist.
17: Met andere woorden, de vaste teams die onderhandelen, Iraans en Amerikaans, indirect. Mm-hmm. Die gaan gewoon door en proberen alsnog die knoop door te hakken. Maar inhoudelijk is er eigenlijk niks veranderd.
0: Nee, toch, als je dat ziet, wat ik ook een beetje uit het stuk voel opklinken, is dat er ook gepraat kan worden met de Iraniërs over het onderhandelen te komen tot een nieuw nucleair akkoord.
17: Ja, zeker.
0: Dat is ook al een tijdje geleden geweest. Maar is dat dan misschien iets waaraan wat kan worden gesleuteld? Want als je dit als Axios, wat toch een te serieuze nieuwssite is, niet zomaar opschrijft, dan zou je zeggen, er is wel wat lucht tussen die twee partijen.
17: Ja, sterker nog, Axios is een van die media die rechtstreeks met hem praat, met Trump. Ja. Dus dat maakt het altijd net even een toefje betrouwbaarder, zal ik maar zeggen. Ja. Want het is een primaire bron voor ze. Ja. Maar wat hij zegt, vind ik, even naar Trump redeneren, niet zo gek. Mm-hmm. Namelijk, er valt onder deze omstandigheden niet te praten. Dat de onderhandelingen over die nucleaire kwestie, die zat in het pakket. Ja. Dat was voortdurend in het onderhandelingspakket. Alleen, je weet maar nooit, daar komt het op neer. En misschien kunnen de onderhandelaars er toch nog uitkomen. Daar ga ik niet voor liggen. Maar als er niks verandert, dan verander ik ook niet. En dan valt er met mij verder niet te praten. Ja, dus hij herhaalt wat dat betreft ook tegen Axios zijn standpunt.
0: Hij zei vorige week bij die Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar je bij was, ik denk nog na over welke optie. We hebben twee opties. Annihilate Iran. Dat was het eerste waar iedereen over op de achterste benen ging. Maar dat heeft hij ook eerder gezegd. En het tweede is, we komen tot een deal. Hij zegt nu nog steeds, nee, militair optreden is voortdurend in mijn gedachten. Dus op de achtergrond wordt nog steeds gedreigd van, als je er niet uitkomt, jongens, dan gooit je gewoon plat. Doet dat iets met de onderhandelingen? Of denken de Iraniërs daarvan, joh, laat maar zien, kom maar op.
17: Ja, meer dat laatste, hoor. Ja, ze zeggen, ze zeggen iets waarvan je denkt, het is fatalistisch bijna. Mm-hmm. Maar ze zeggen, als dat zo nodig moet, dan doen we het. Ja. En we weten dat we daar ongelooflijk onder gaan lijden, maar we laten ons toch niet manipuleren door dat dreigement. Ja. Wil je ons vernietigen? Probeer het maar. Ja. Wij vechten terug tot de laatste man. Dat is een beetje het antwoord. Ja. Dus ook daarmee komt hij op dit moment niet veel verder. Nee. En het was op die algemene vergadering ook een beetje wonderlijke manier waarop hij deed. Want het was alsof hij de gedelegeerden daar een vraag stelde. Jongens, wat zal ik
0: doen?
17: Zal ik het plat gooien of zal ik verder gaan onderhandelen? Iedereen antwoordde natuurlijk, onderhandelen is altijd beter. Ja. En dat heeft hij dan ook herhaald in zijn verhaal.
0: Ja, precies.
17: Ja, het was weer het was een krankzinnige formulering, maar op zichzelf wel duidelijk.
0: Ja, toch eventjes nog naar de aan de overkant van dit kleine plasje, naar de Engelsen. Dit weekend een verijdelde aanslag bij die luchtmachtbasis Fairford, daar in het zuidwesten van Engeland. Waar de Amerikanen bombardementsvluchten uitvoeren naar Iran. Tenminste, dat zo is de historie. De Counter-Terror Police in Engeland zegt, nou, er zit mogelijk een band met Iran. Als dat zo is, dan is dit ook weer een confrontatie en een escalatie van de agressie richting Amerika. Want die hebben daar gewoon die basis die ze delen met de RAF. Ja. En ik kan me dan voorstellen ook van, wacht eventjes, we gaan onderhandelen. We zitten met Qatar om de tafel. We zijn aan het bemiddelen en we proberen alles te doen. En ondertussen gaan jullie proberen om een luchtmachtbasis in Nederland op te blazen. Hallo, jongens.
17: Het bewijs is dun. Het kan ook een Russen zijn geweest. Het kunnen allerlei andere organisaties zijn geweest.
0: Ja,
17: maar als het zo is, kijk, gesteld dat dat kan worden vastgesteld, dat Iran echt overgaat tot een aanval en dan een super asymmetrische, namelijk op een heel ander stukje van de wereld, dan kun je verwachten dat Amerika ook weer een bombardement gaat uitvoeren. Dat zullen ze niet accepteren. Dus dat is. Maar goed, dat onderzoek loopt nog. En ik ben ook reuze benieuwd, hoor.
0: Ja, ik ook.
17: Ik keek er ook van op. Ik dacht, potdomme, en niet zomaar iets. Nee. Het was echt compleet afgesloten en het luchtruim daaromheen ook.
0: Ja.
17: Dus een hele serieuze zaak.
0: Ja,
17: maar het echte bewijs dat dat nou Iraans is, dat heb ik niet gezien.
0: Nee, ik ook niet. Nee, dat is alleen maar van hearsay. Ja. Nou, laten we hopen dat het niet zo is. En dat het een paar gekkies waren met een busje. Dankjewel. Ja. BNR's buitenland commentator Bernard Handelburg.
16: Dan is de Israëlische premier Netanyahu in 2023 gewaarschuwd door Egypte voor de aanval die Hamas zou plegen op 7 oktober van hetzelfde jaar. Dat meldt The Atlantic, Amerikaans weekblad, op basis van gesprekken met overheidsbronnen in Egypte, in de VS en in Europa. Er is een Egyptische inlichtingenchef, Abbas Kamel. Die zou Israëlische functionarissen 11 dagen voor de aanval hebben gewaarschuwd dat Hamas aan het mobiliseren was voor een grote actie. Nou, volgens The Atlantic heeft hij toen aangeraden om economische concessies te doen richting Hamas om meteen de situatie in Gaza te verbeteren. Het kantoor van Netanyahu ontkent dat dit heeft plaatsgevonden. Volgens hen is dit een verzonnen verhaal, bedoeld om Netanyahu te beschadigen in aanloop naar de verkiezingen die volgende maand zijn. Het is ook de tweede keer deze maand dat naar buiten komt dat Netanyahu door een Arabische leider is gewaarschuwd dat de Hamas-actie de aanslag op handen zou zijn van 7 oktober. Eerder meldde de Israëlische krant Haaretz dat Netanyahu begin oktober 2023 was gebeld door Mohammed bin Zayed. Dat was de president van de Verenigde Arabische Emiraten. En ook die zou hem toen hebben gewaarschuwd voor een naderende actie. Tot zijn verbazing reageerde Netanyahu nogal luchtig en ondernam hij geen actie. Netanyahu zelf zegt: dit is absoluut niet waar. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Dan nog het laatste andere nieuws uit Israël. Het Israëlische leger zegt een dader van de aanval van 7 oktober te hebben gedood. Het gaat om een Palestijn die een stel had ontvoerd op een muziekfestival tijdens de aanval. Van die ontvoering zijn videobeelden van. En de twee ontvoerde Israëliërs die zijn later bevrijd. Maar dus alsnog zou die dader volgens het leger zijn omgekomen of gedood door het Israëlische leger.
0: We gaan naar de ANWB, naar Tim Schaap. En die kijkt tegen een drukke ochtendspits aan met regen en ongelukken. Het is nu weer raak op de A15, begrijp ik, Tim.
14: Klopt, ja. De A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum komt er nieuw bij. Een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. De linkerrijstrook is er dicht. En vanaf Sliedrecht heb je een file van 8 kilometer en 30 minuten. Verder meerdere flitsers, die zijn gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amsterdam bij 35,0. Maar ook langs de A28, gezien vanuit Amersfoort, bij 59,7.
30: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje open de beurs zijn deuren. En dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is vaak op maandag. Echt altijd, hè, Corné van Zijl, analist bij Cardano.
4: Goedemorgen,
0: Corné. Wat gaan we zien? Wat zegt de future nu?
4: Ja, een heel klein puntje in de plus. Het is erg bescheiden. Het is maandagochtend. Dus, zoals de afgelopen 7 maanden het geval is op maandagochtend, is er weer wat onrust tussen Amerika en Iran. En dus gaat de olieprijs omhoog.
0: Ja.
4: En dit keer met $1 of $3. Shell zal het wel weer goed doen.
0: We zagen afgelopen weekend nog eerst een daling, maar voor het weekend nog $105. Nu $98 voor de future. Ja, we zitten nog, we schommelen een beetje rond die $100, hè?
4: Vanochtend was het best wel een stevige stijging. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken, voor de Brent betaal je nu $107 en voor de crude inderdaad $94. Ja. Dat is toch weer een paar dollar hoger dan afgelopen
0: vrijdag. Precies. Even, welke aandelen gaan we in de gaten houden? Je zei het al even, Shell. Nou, dat kan een beetje omhoog veren. Zijn er nog andere dingen? Want er komt veel nieuws, hè, deze week ook.
4: Vooral macro-economisch nieuws. We zitten natuurlijk in de laatste week van het kwartaal.
0: Ja.
4: En dat betekent dat het kneuzenbankje van de beurs met hun cijfers komt. OCI en natuurlijk Ajax ook.
0: Och jeetje.
4: Ik heb geen verstand van voetbal.
0: Ik ook niet.
4: Maar de beurs blijkt.
16: Ga lekker met z'n drieën, ja.
4: Maar als je naar de financiële resultaten kijkt, dan is het ook daarom te huilen.
0: Hmm.
4: Mijn vrienden die wel van Ajax houden, die huilen regelmatig als het over Ajax gaat. De aandelenbeleggers ook, want het staat bijna op een all-time low. Het is één groot drama. Het is een van de weinige aandelen die flink gedaald is dit jaar. Dus dat ziet er in ieder geval volgens de beleggers niet goed uit.
0: Dankjewel, Corné van Zijl, analist bij Cardano. Dan begin hier op de redactie ook een paar mensen weer heel erg
16: boos te kijken en te houden.
0: Ja, en tranen in de ogen te krijgen, ja. Ja.
16: Nou, dan nog even dit. Nu de traditionele bandkassa steeds verder uit de Nederlandse supermarkten verdwijnt, ja, draait het contact tussen klant en medewerker steeds vaker om controle en wantrouwen. Want ja, je moet naar die verdraaide zelfscanner apparaten. En dan kijkt iemand toch van een afstandje van: scan jij wel alles?
0: Mogen we het als even zien?
16: Ja, nou, dat nu.nl heeft daar een leuk artikel over. En wat zegt een expert op nu.nl? Klanten verrichten zelf onbetaald werk. Omdat je moet dus scannen Je hebt er gewoon werk bij gekregen. Dat is eigenlijk niet jouw taak. En daar krijg je niet voor betaald. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel kiezen uiteraard supermarkten nu voor de zelfscan vanwege de efficiëntie. Klanten nemen taken over die vroeger door medewerkers werden gedaan, zoals het scannen en afrekenen van boodschappen. En dat wordt dus wel onbetaalde consumentenarbeid genoemd.
0: Oh, ik zie het al komen dat je straks, ja, u mag naar de kassa, dan wordt u geholpen. Maar kost het alleen een beetje meer.
16: Ja, precies. Of wij krijgen betaald. Dat we daar onze eigen boodschappen staan doen. Dat zou leuk zijn.
0: Denk het ook niet.
16: Tegelijkertijd verandert het werk van de supermarktmedewerkers. Mm-hmm. Een cashier aan de band is vooral een dienstverlener. En een medewerker bij de zelfscan wordt eigenlijk meer een toezichthouder. Die controleert op fouten en diefstal. Ja. Vakbond FNV maakt zich daarbij vooral zorgen over de jonkies. Die kunnen tijdens controles te maken krijgen met agressie en intimidatie. Wie denk jij wel niet dat je bent, snotneus, dat je mij komt controleren. Ja, dat is heel vervelend als dat gebeurt. De vakbond vindt daarom dat supermarkten beter moeten kijken naar de arbeidsomstandigheden. En ook daar uiteraard de beloning van deze medewerkers.
0: Ja. En zo'n hele grote pijl met lichten die uit het dak komt van hier staat een fraudeur op het moment dat je een croissant te veel in je tasje gedaan hebt. Hè?
16: Ja, is dat bij jou gebeurd?
0: Dat lijkt me leuk. Geweldig mooi.
16: Confetti uit de lucht.
0: Altijd bij de kletskassa.
30: Auto-update.
0: Ja, en die zit om kletsen elke morgen, 4 uur lang. Nou, Broekhoff van de Nationale Auto Show. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, hoi.
0: De terugroepactie van het Volkswagen-concern blijkt veel groter te zijn dan ze vrijdag bekend maakten. Vertel.
5: Ja, niet 2,8 miljoen auto's, maar bijna 4 miljoen auto's moeten terug. Schrijft het Duitse zakenblad Handelsblad.
0: Het was een benzinekleppie of zo?
5: Nee, een schroefje. Ja, zeker. De auto's moeten terug vanwege het risico op het defect van het in het stuur.
0: Richting, ja,
5: er zit een schroef die door corrosie kan afbreken. Wat gevaarlijk kan zijn natuurlijk bij de besturing van een auto. Dat wil je niet hebben. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Maar het moet wel opgelost worden. Aanvankelijk leek die terugroepactie alleen betrekking te hebben op Audi en Volkswagen. Maar nu dus ook Skoda en Seat getroffen. En zo kom je dus aan nog eens ruim een miljoen extra auto's die erbij komen.
16: Een verdraaid schroefje.
5: Ja, vervelend rotschroefje. We weten nog niet welke modellen.
0: Duurschroefje.
5: Zeker. Nee, dat is inderdaad zo. Want ingewijden zeggen ook dat dit heel veel geld gaat kosten. Want al die auto's moeten terug naar de dealer. En de dealer moet dat weer inplannen. En iemand moet dat weer gaan maken. De omvang is daarom ook wel vergelijkbaar met de grootste terugroepacties van de Volkswagen groepen tijdens het dieselschandaal. Circa 10 jaar geleden. Dan heb ik het niet over hoe duur het gaat worden, want dat was even een andere bedrag.
0: Duur, ja.
5: Ja, dit gaat vooral om de omvang hoeveel auto's. Bij Skoda en Seat weten we nog niet welke modellen het zijn. Bij Volkswagen en Audi wel. Hè. De Tiguan, de Touran, de Golf variant en de Caddy tussen 2013 en 2024 gemaakt. En bij Audi gaat het om de Q3 die tussen 2017 en 2024 werd gemaakt. Maar ik verwacht snel ook meer te weten over
0: de Skoda's en de Seat.
5: En hoeveel auto's in Nederland terug moeten, want dat moet importeur Pon nog bekend gaan maken.
0: We gaan even naar het Chinese bedrijf Geely. Een hele grote autoconglomeraat.
5: Ja.
0: Wat onder meer Volvo doet.
5: Ja.
0: Maar ook Link & Co. En allerlei andere merken.
5: Lotus.
0: Ze nemen een belang in de batterijwisselstations van NIO. Dat is wel interessant, want jij hebt zo'n auto gehad, Nina, NIO, met zo'n batterijwisseloptie, toch?
16: Briljant.
0: Nou, dat wil ik zeggen. Was ze helemaal blij mee.
16: Ja, ik vond dat echt te gek. En ik snap niet waarom dat nog steeds niet verder uitgerold is naar andere elektrische auto's.
5: En daarom rij je nog steeds NIO.
16: Nee, ik krijg geen NIO meer. Dat was
0: maar wel Polestar. Ook Geely. Maar ook
16: Geely. Wel goedkoper.
0: Maar nu, wat moeten we daarmee? Ja,
5: verrassende aankondiging. Kijk, Geely neemt 30% in dat in NIO Power. Dat is eigenlijk de divisie die dat doet. En betaalt daar omgerekend $2,4 miljard voor. Dus het is ook niet zomaar een kleine samenwerking. Het is wel strategisch. Hè. NIO heeft al behoorlijk veel van die dingen neergezet. Vooral in China. Meer dan 4000 van die wisselstations. Het is eigenlijk zo, je zet je auto ervoor. En hij rijdt automatisch naar binnen.
16: Ja, zelf naar binnen, achteruit inparkeren. En dan word je omhoog gezoefd.
5: Ja.
16: En je hoort klap, klap, hoor je aan de onderkant van je auto. Wordt die ene wordt uitgeramd, de batterij en de andere erin.
5: We hebben een ervaringsdeskundige.
16: En je rijdt, ja, maar dat was te gek. En er liepen ook.
0: Hier hebben de volgende ook weg. Meteen.
16: Het staat namelijk op een parkeerplaats van hotels. Dus je had altijd toeschouwers die kijken: wat gebeurt daar? Dat was fascinerend.
5: Ja, nou ja, zo werkt het dus. In Europa gaat die uitrol wat langzamer. Wellicht ook te maken met dat NIO de verkopen hier
16: niet tenderend,
5: laat ik het zo zeggen. NIO. Nederland telt ongeveer 10 van die stations. En ik heb het ook wel eens getest. Het is op zich handig. Maar ja, er is ook al een vrij goed snellaadwerk in Nederland. Dus ik weet niet, in een land als Nederland vind ik het een beetje... Weet ik niet zo goed.
16: Het is de fun factor en je bent echt in 5 minuten klaar.
5: Ja, maar Geely pakt dus vooral het belang omdat ze... Ja, NIO is al een stap verder. En uiteraard moeten de Geelys daar dan op aangepast worden.
0: Ja, ja.
5: Maar NIO zegt, meer autofabrikanten zijn welkom om bij ons die batterijwisselstations te gaan gebruiken.
0: Dat is
5: dus dat is ook wel fijn. Ja. Nou, nu kijken of het echt een oplossing gaat zijn voor de lange termijn. En ook in Europa. Want in China staan al best veel van die dingen dus.
0: Donald Trump gaat vandaag de normen voor toekomstig brandstofverbruik versoepelen. Vertel.
5: Ja, de strengere normen van het Joe Biden-tijdperk gaan van tafel. De verbruiksnorm in 2031, ze kijken altijd 5-6 jaar vooruit, wordt omgerekend 6,8 liter per 100 kilometer. En niet 4,7 liter per 100 kilometer. Oh. Wat Biden graag wilde. Dus eigenlijk... Ja,
0: 50% meer.
5: Ja, 2 liter per 100 kilometer verschil.
0: Ja.
5: Trump zegt op True Social dat de versoepeling de Amerikaanse auto-industrie moet versterken, omdat auto's dan goedkoper moeten worden voor consumenten. Ze hoeven dan niet aangepast te worden om nog meer milieutechnische dingen aan boord te krijgen. Maar die maatregel zorgt ervoor dat auto's meer gaan verbruiken. En dat betekent meer uitstoot en dus ook meer brandstof nodig. Mm. En de brandstofprijzen zijn al torenhoog in Amerika vanwege de Iran-oorlog. Deze maatregel gaat... Ja, op korte termijn misschien een heel klein beetje daar iets aan veranderen. Maar op lange termijn zeggen de energie-experts... die waarschuwen echt dat het uiteindelijk juist voor hogere prijzen kan gaan zorgen. Maar Donald Trump zegt van niet. En er komen ook verkiezingen aan ergens.
0: Wat hij zegt is bijna altijd waar. We willen zonder telefoon onderweg zijn, maar het lukt ons niet. Nee, dat kan natuurlijk niet.
5: Nee, ja, de verleiding is te groot. 7 op de 10 automobilisten of fietsers zegt liever ongestoord te rijden in het verkeer. Maar ja, ongeveer de helft kan niet van zijn of haar telefoon afblijven. En dus is er actie nodig. Vandaag een nieuwe campagne, ook al volgens mij vanochtend hier op BNR over gehad. Ja, ze willen nu vooral insteken van zet hem van tevoren op... niet storen of op stil. Hè, zodat je het apparaat, ja, dat het niet gaat trillen of oplicht in de auto.
16: Nee, want dan wil je meteen kijken. Dan ben je nieuwsgierig. Dat moet je voorkomen.
5: Ja, maar mensen willen ook in nood natuurlijk altijd bereikbaar zijn. Ja. Maar uit het onderzoek blijkt dat dat niet erg is. Omdat heel veel mensen dat toch al hebben afgesproken met degene en die ze echt nodig hebben op dat moment. Dus volgens minister Karremans leidt afleiding het verkeer jaarlijks tot ruim 100 doden. En een veelvoud daarvan van gewonden. Dus hij zegt, zet hem nou van tevoren op stil. Dat wordt de campagne de komende tijd. Zet hem van tevoren op stil of zet hem uit.
16: Ja, doet hij dat zelf ook? Nee, want hij heeft een auto met chauffeur.
5: Hij zit achterin,
16: lekker dan.
5: Nina.
0: Uh-huh.
5: Ja. Nou, ik vind het wel goed dat er toch aandacht voor blijft. De Bob-campagne was altijd al een groot succes. Mono vind ik iets minder. Maar het is iets wat heel veel mensen toch blijven doen.
0: Ja.
5: Je wil, we
0: maar
5: zijn
0: het is ook vooral als je gepakt wordt ontzettend duur.
5: Ja.
0: Dat is misschien de beste stimulus. Hè? Wat
5: 440
0: kost
5: euro in de auto en 440 en 170 op de fiets.
0: Als je het 4 keer doet, heb je een nieuwe iPhone.
5: Dat is waar.
0: Dankjewel, Noud Broekhoff.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Ja, en in Engeland gisteren, de antiterreureenheid in actie. Een evacuatie van een dorp in de buurt van een luchtmachtbasis. Er werden 5 kerels opgepakt in busjes met explosieven. Een luchtmachtbasis waar ook de Amerikanen vandaan vluchten uitvoeren, bombardementsvluchten op Iran. En nu onderzoeken de Britse autoriteiten mogelijke Iraanse betrokkenheid. Zometeen het laatste nieuws.
30: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
30: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
22: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
23: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
24: Nee, weet ik niet, sorry.
22: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
20: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar Northwave.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new workday. Ontdek het op workday.nl. In de BNR-app.
2: Het kabinet lonkt naar begrotingsdeal met cadeaus voor links en rechts. Invest International pompt miljoenen in een Eindhovense ASML-toeleverancier. En het tanktoerisme explodeert. Tanken over de grens is populairder dan ooit. Dit en meer verhalen lees je nu allemaal in de BNR-app.
3: En dat brengt ons bij de ABB met Tim Schaap. Tim, hoe staat het erbij met het ongeluk op de A15?
4: Ja, goed nieuws en slecht nieuws. Richting Rotterdam, hè, daar hebben we het dan over, bij Papendrecht. De weg is daar weer vrij na dat ongeluk. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog steeds een lange file staat. Bijna 30 minuten vanaf Hardingsveld-Giessendam. Hopelijk lost het daar snel op. Verder de N33, die is nog steeds in beide richtingen dicht. Ter hoogte van Appingedam komt er een ongeluk van vanmorgen. Dat duurt nog tot het begin van de middag. Je wordt daar lokaal omgeleid. Volgt dan onder andere de bordjes U36. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 naar Muiden bij 62,3. Maar ook de A30 naar Ede vanuit Barneveld bij 16,3.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. Ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niets. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
3: En dan kijken we naar de opening van de beurs. Hadden we al een beetje gezien. 0,2% winst voor de AEX op 1114 punten. Kijken we naar de sterkste stijgers en dalers. Exor bovenaan met 2% winst. Magnum 1,6, Unilever 1,5, Axo 1,2 en Heineken 1,2% erbij. In het rijtje stijgers ook de oliefondsen. Shell staat 0,9% hoger. SBM Offshore 1,1 heeft allemaal te maken met weer wat oplopende olieprijzen. Aan de andere kant dalers. Besi 1,6% lager. ArcelorMittal 1,4, dan ASML 1%, 1,1% op dit moment zelfs naar beneden. En ASM International 0,8. Hekkensluiter, Relix 0,5% ervan af. Ja, en dan die olieprijzen zien we stijgen nadat Donald Trump dat voorstel van de Iraniërs afwees. We staan nu met Brent Crude staan we op 98,68. Dat is wel ietsje hoger dan afgelopen vrijdag. Maar toch, als je weet dat we vorige week nog op niveaus van 105 stonden, ja, je moet het ook een beetje relatief beschouwen natuurlijk. Hè? China staat op het punt de importtarieven op een breed scala aan Amerikaanse landbouwproducten te verlagen. Van mais en tarwe tot vlees en zuivel. Alleen sojabonen, een van de belangrijkste importproducten, die zijn dan wel weer uitgesloten van de lijst met tariefverlagingen die het Chinees ministerie van Handel publiceerde, schrijft Reuters. En oh ja, de panda's zijn aangekomen in Atlanta. Ik ben benieuwd wat die te eten krijgen. Het zal wel geen soja zijn. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan in Engeland gisteren de antiterreureenheid in actie van de politie om daar ja, een terroristische dreiging bij een luchtmachtbasis weg te halen. Een RAF-basis waar de Amerikanen vluchten, bombardementsvluchten uitvoeren op Iran. En dus onderzoeken de Britse autoriteiten.

0: tijd ook mogelijke banden met Iraniërs. Zometeen het laatste nieuws.
1: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: 6:06, het laatste uur van deze ochtendspits van maandag 28 september 2026 is een feit. En inmiddels wordt het een beetje minder heijig buiten. Het kan zonnig worden. Voor een buitje gehad nog vanmorgen.
8: Ja, in het westen is er allemaal regen overheen gaan trekken.
0: Maar dat is ook wel goed voor de plantjes.
8: Zeker. Moet je en morgen en overmorgen wordt het weer echt,
0: ja, wordt
8: echt
0: mooi.
8: Warm.
0: Wordt warm. Wat gaan we zo meteen doen?
8: We gaan het onder andere hebben over tanken over de grens. Ja. Steeds meer Nederlanders doen dat. Blijkt ook weer uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ja, dat betekent dat de schatkist heel veel geld misloopt. Mm-hmm. Hè? Want dat geven we dus niet hieruit aan accijnzen en wel bij de buren. En er is natuurlijk ook nog wel allemaal wat voor de consument. Want je bent echt een dief van je eigen portemonnee als je nog binnen de grenzen tankt, zeggen we. We gaan zo meteen er even over praten met het consumenten. De voordeelplatform United Consumers. En we moeten het even hebben over Servië. Want we hebben daar een Servische president, meneer Vukic. Dat is toch een beetje de Orbán, zoals jij wel eens zegt, maar dan van Servië. Maar die heeft nu ineens toch zijn ontslag aangekondigd.
0: Nou, dat had hij al zo'n beetje aangekondigd.
8: Ja, maar goed, toch. Het is toch eerder dan verwacht dat hij nu opstapt. En dat er dus verkiezingen komen in Servië. Wat dat betekent, en ook voor Europa, gaan we zo meteen vragen aan onze correspondent Stefan Bos.
0: Ja, met name hij vervroegde de verkiezingen naar eind van de volgende maand. Hè? Nou, we gaan het zien. Eerst gaan we naar Engeland, naar het zuidwestelijk deel van Engeland. De luchtmaatschappij is Fairford. Daar zijn gisteren 5 mannen gearresteerd in verband met een terreurdreiging. En die basis, moet je weten, is een RAF-base, maar die wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om onder meer bombardementsvluchten uit te voeren op Iran. En Britse media melden dus ook dat Iraanse betrokkenheid bij een vermoedelijk aanstaande bomaanslag die verijdeld is, wordt onderzocht. Maar er wordt naast Iran ook gekeken naar dreiging vanuit Rusland. Alleen, daar hebben we nog geen formele meldingen over. Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren in ieder geval dat hij heel blij was dat de verdachten gepakt zijn. En hij zei ook, die waren een hele lange tijd, hadden we die in de smiezen.
9: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
10: Were they migrants?
9: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
0: Ja, een tijdje dus al in de gaten werden ze gehouden. Maar correspondent Lier van Beckhoven, onze Engeland-correspondent, zegt, omwonenden wisten daar niets van af.
11: Een van die omwonenden die kwam zaterdagnacht rond 1:00 terug van een feestje en naar huis gereden. Zij woont dus in de buurt van die Fairford, van de luchtmachtbasis. En zij zag 3 verdachten, vond zij, witte auto's. En vooral verdacht nadat ze een groepje mannen in bivakmutsen in de buurt van die auto's zag lopen.
0: Ah.
11: Dus zij belt de basis, gebeurt helemaal niks. Telefoon gaat over, wordt niet aangenomen. En dan belt ze het alarmnummer dat iedere Brit kent.
0: Mm-hmm.
11: Nadien kwamen een aantal politieagenten gewapende naar de regio. En wat zij deden was dat ze 85 huishoudens van een bed lichten en elders onderbrachten. De meeste die gingen naar familie toe. Een stuk of 20 eindigden hun nacht in een gemeenschapscentrum in de buurt. De angst was dat die witte busjes zouden exploderen, omdat er misschien explosieven in konden zitten. En die 5 zijn gearresteerd.
0: Ja, precies. Die 5 mannen die zijn daar. En vlakbij die basis, hè, volgens mij.
11: Ja, vlakbij die basis. Die busjes stonden in uitvalswegen van die basis.
0: Ja, ja.
11: Naar het dorpje in de buurt.
0: Nou, met dank aan die mevrouw die dus inderdaad laat thuis kwam van een feestje. En helemaal niet door de samenwerking met de inlichtingendiensten, zegt Trump. Maar meteen de counter-terror police erop af. Hoe wordt er in Engeland gereageerd?
11: Maar dat is wel, want die omwonenden zeiden. Ja. Het merkwaardige is dat daarvoor al, een aantal dagen en weken daarvoor, ik bedoel, dit is van belang voor de Britten. En zeker de mensen die in de buurt wonen, maar ook natuurlijk voor inlichtingendiensten en politie.
0: Ja.
11: Weken daarvoor zouden extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn rondom de basis. Mm-hmm. Er waren veel meer versterkingen. Er waren betonnen palen die bij omheiningen gezet werden.
0: Ja.
11: En in die hekken van die omheiningen zag je ook extra nieuwe, hele zware metalen platen staan.
0: Mm-hmm.
11: Of dat toeval was of te maken had met
0: dreiging,
11: dit incident van zaterdagnacht, dat weten we niet.
0: Nee.
11: Maar nogmaals, wel duidelijk is dat na dat telefoontje van die inwoonster de bewapende politie naar de basis reed en die mensen arresteren.
0: Die 5 man, wat weten we daarvan? Zijn het mannen? Wat waren ze van plan? Ja. Waar komen ze vandaan? Wat weten we over de motieven?
11: Wie die verdachten zijn. De een krant publiceerde al meteen een foto van mannen met ontbloot bovenlijf die op het gras staat met handboeien om. En de politie, maar verder kunnen we gezichten niet zien. Nee. Maar de politie onderzoekt inderdaad wat hun mogelijke betrokkenheid is bij Iran op de eerste plaats. Mm-hmm. Of dat is naar aanleiding van specifieke aanwijzingen. Omdat bijvoorbeeld die gearresteerde Iraniërs zijn of connecties hebben met Iran, dat weten we allemaal niet. De namen van die 5 verdachten zijn niet vrijgegeven. Er wordt ook gekeken of er andere aanwijzingen zijn met bijvoorbeeld Rusland, zoals je noemde.
0: Ja.
11: Of die hier specifiek bij betrokken is. Want Rusland is dan, dat weten we allemaal, in heel Europa bezig met hybride acties.
0: Ja.
11: Met links- en rechtscampagnes om de boel te ontwrichten. Maar het ligt denk ik wel voor de hand om in eerste instantie Iran te verdenken. Hm. Omdat Amerikaanse bommenwerpers inderdaad gebruik maken van
0: die basis, hè?
11: Fairford, van die Britse luchtmachtbasis.
0: Mm-hmm.
11: Voor hun aanslagen op Iran specifiek.
0: Ja.
11: En ook omdat de revolutionaire garde in juli Britse politici waarschuwde dat zij die Britse luchtmachtbasis beschouwen als een legitiem doelwit, omdat juist die Amerikaanse bommenwerpers daar gebruik van maken.
0: Ja.
11: En dat zij geloven dat daarom dus ook het Verenigd Koninkrijk medeplicht is aan de oorlog tegen Iran.
0: Ja. Is er al vanuit de Dynasty 10 in de reactie gekomen?
11: Andy Burnham, de premier, heeft gezegd dat hij gewaarschuwd voor die gevaarlijke ontwikkeling.
0: Ja.
11: Hij ziet als een gevaarlijke ontwikkeling.
0: Uh-huh.
11: En andere Britse ministers hebben de veiligheidsautoriteiten, met name die plaatselijke lokale politie, die als eerste bij die plek des onheils waren, bedankt voor een snelle reactie.
0: En dat zegt correspondent Lia van Beckhoven.
10: Goedemorgen.
0: Het is 9:13 geworden en we gaan het hebben over tanken.
8: Ja, want als het even kan, je bent in de buurt, dan ga je over de grens tanken. Want je zou een dief zijn van je eigen portemonnee. Als je dat niet doet, en dat zien we dus ook gebeuren, steeds meer Nederlanders tanken over de grens, blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse Bank. Als we kijken naar de eerste 6 maanden van dit jaar, hebben 20% meer Nederlanders over de grens getankt. Voor ruim 1,5 miljard euro. Dus dat gaven we dus eigenlijk gewoon uit aan de buren. Stijging van 32%. De buren zullen er blij mee zijn. De Nederlandse schatkist wat minder. We gaan erover praten met Paul van Selms, eigenaar van consumentenvoordeelplatform United Consumers. Meneer van Selms, goedemorgen.
12: Hallo.
8: Ja, het is natuurlijk evident dat je over de grens gaat tanken als je daar in de buurt bent, want het is veel goedkoper. Maar goed, dan zien we dus ook weer dat Duitsland binnenkort per 1 oktober de accijnzen gaat verlagen, dus het wordt daar nog goedkoper. Nou, België heeft al een prijsplafond. Uiteindelijk loopt de schatkist hier ongelooflijk veel geld door mis, toch? In Nederland.
10: Ja, dat klopt, want op de Nederlandse brandstof zit behoorlijk wat belasting en accijns. Maar de consument, de Nederlander, is zuinig. Dus als het ergens anders goedkoper is, dan zullen ze dat zeker niet nalaten om daar gebruik van te maken. Ik denk wel dat we het hele gebeuren wat moeten relativeren. Kijk, als het in het buitenland, ik noem maar even een getal, 2 dubbeltjes goedkoper is, dan is het vaak zo dat tankstations aan de Nederlandse grens de prijzen al fors verlagen om te voorkomen dat alle klandizie naar de overkant gaat. Mm-hmm. En dat betekent dat het verschil vaak veel minder groot is dan het in eerste instantie lijkt. Dat wil niet zeggen dat er een verschil is, hè, want dat is er gewoon.
8: Zeker.
10: Maar als je alles bij elkaar optelt, de tijd die het kost en het op en neer rijden daar naartoe, dan is het verschil vaak veel minder groot, vaak maar de helft, dan wat je in eerste instantie zou denken als je in Nederland zou denken.
0: Oké, maar dan komt er 1 oktober in Duitsland bijvoorbeeld, hè, komt die accijnsverlaging 17 cent. Ik kan me voorstellen dat je dan in de grensregels pomphouder denkt, ja, maar wacht
8: kan
0: even.
8: Niet meer, nee.
0: Dit gaat echt, mijn marge is klaar, dat kan gewoon niet.
10: Nee, voor de pomphouders aan de grens is het dramatisch. Nou. Dat is helemaal waar. Ja, dat is niet leuk. En die gaan daar behoorlijk ver in mee, maar die kunnen niet helemaal mee. Want het houdt niet hier op. Hè. De totale marge is niet genoeg om bij wijze van spreken die korting op te vangen. En voor die groep is het erg lastig, ja. Dat klopt.
0: Zeker. En de schatkist, Nina zei het al even. Ja, dus de staat schiet zichzelf ook in de voet. Ik kan me nog herinneren, toen net het conflict begon in het Midden-Oosten, en nu ook, meneer Van Zilms, hoorden we Jette zeggen van nou, we gaan het even aankijken en augustus, september gaan we eens nadenken over of we wat willen doen om die consument tegemoet te komen. Daarna werd het verhaal ja, maar dat kunnen we niet met de accijns doen, want dan gaan we mensen stimuleren die toch al veel rijden. En dan gaan we die inkomensgroepen helpen. Dat is eigenlijk een verkapte belastingkorting die we geven. Maar ja, wacht eventjes, we hebben er nu allemaal mee te maken.
10: Helemaal waar. Het is ook heel lastig om, als je iets instelt, om dat ook goed te doen. Maar dat neemt niet weg dat het buitenland daar makkelijker over denkt als Nederland.
0: Ja.
10: En ja, misschien is het wel jammer dat wij niet zo flexibel zijn in Nederland.
8: Nee, ik wou zeggen, is het niet ook nu een gemiste kans? Want je ziet dus nu al dat de overheid 1,5 miljard euro misloopt. Want dat geven wij dus uit bij de buren. Dat wordt wellicht alleen maar meer als er ook weer 17 cent korting in Duitsland komt. Uiteindelijk kun je toch zeggen van ja, als overheid, die 1,5 miljard die wordt uitgegeven bij de buren, als wij die nou eens teruggeven aan onze burgers, dan gaan ze gewoon weer hier tanken. Hebben we de eigenlijk een beetje broekzak, vestzak, maar dan op een positieve manier.
10: Zeker waar. Je zou ook nog generieker kunnen redeneren dat als brandstof duurder wordt, krijgt de overheid ook meer aan, in ieder geval BTW binnen. En het is jammer dat de overheid een beetje rupsje nooit genoeg speelt. Want die laten dat extra geld lekker binnenkomen en compenseren dat niet met als het een keer minder is. Dus dat het, ik bedoel minder in de zin van als er minder belasting gegeven zou kunnen worden omdat de prijzen zijn gestegen.
0: Ja.
10: En dan geeft de overheid niet thuis. En dat is eigenlijk wel jammer, want volgens mij van alle partijen in de economische markt die moeten bezuinigen, is de overheid de enige die het niet doet.
8: Ja, precies. Zoals dat kwartje van Kok dat we nooit terugkregen, heel lang geleden, toch?
10: Om maar een voorbeeld te noemen.
8: Ja. Oké, nou dan stel, per 1 oktober is het dus inderdaad nog 17 cent... als het goed is goedkoper in Duitsland. Uw verwachting is ook, wij blijven lekker massaal daar tanken. Sterker nog, misschien gaat dat aandeel nog wel omhoog van Nederlanders die de grens overgaan?
10: Ja, die stijging die nu gerapporteerd wordt door de Nederlandse Bank is natuurlijk fors. Op het totaal van de Nederlandse benzineplas is het natuurlijk niet zoveel, want het loont niet als je in Utrecht woont om in Duitsland te gaan tanken. Dus je moet dat ook in die zin wat relativeren. Maar voor de tankhouders in de grensstreek is het niet fijn. En voor de mensen die daar wonen, ja, dan kun je af en toe 5 tot 10 euro voordeel pakken bij de buren. En ja, mensen zijn zuinig en zullen dat niet nalaten.
8: Helder. Dank. Paul van Zelms, eigenaar van United Consumers.
0: Zijn we laat, het is 18 over 9. Tim Schaap van de ABB, hoe staat het erbij op de A15?
12: Helaas nog niet al te best. De A15 richting Gorkum dan, hè, vanuit Nijmegen. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel een file van 7 kilometer en 20 minuten bij elkaar opgeteld. En ook de N33 valt nog op. In beide richtingen is de weg dicht bij Appingedam na een ongeluk. Duurt nog tot 1 uur vanmiddag. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7, Heerenveen-Groningen, bij 167,9.
13: Blik op de beurs.
0: Nou, even kijken naar die beurs. Dan krijgen we een redelijk winstje. 0,1% is niks, maar 1113,3 punten. En wat zijn dan de sterkste stijgers en dalers? Ja, we zitten met name op macronieuws te wachten uit de States en uit Europa. Aanstaande vrijdag zelfs de voorlopige raming over de maand september uiteraard. Hè, want dan is het alweer 2 oktober.
8: Oh ja.
0: Ja, dus dan weten we al om en wat. Even kijken naar de stijgers en dalers. Exor 2,1% hoger. Heineken 1,6%. Unilever 1,3%. Philips 1,3%. En Magnum 1,3%. 20% hoger winsten aan die kant. Maar de semiconductor aandelen die leveren wat in. ArcelorMittal 2,3% lager. Maar dan inderdaad bij Besi 1,9% lager. ASMI 1,3%. ASML 1,2% verlies op dit moment. Ja, en dan gaan we naar Servië toe. Want hij had het in juni al zo'n beetje gezegd, Vukic, de president van het land, Aleksandar Vukic, die treedt nu af. En dat is het belangrijkste, de weg is vrij voor vervroegde verkiezingen in oktober van dit jaar. Hè?
8: Ja, inderdaad, eind oktober al. Hij kondigde in juni zijn vertrek aan. Dat deed hij na bijna 2 jaar van massale protesten in het land. Wellicht heb je er links en rechts wel eens iets van meegekregen. Die protesten die begonnen eind 2024... nadat het dak van een Servisch treinstation was ingestort. Ja, ja. Daar kwamen toen 16 mensen bij om. Dat was eigenlijk het startsein voor massale protesten tegen de regering.
0: En tegen corruptie, hè? Want dat was niet het gevolg van.
8: Precies, en dat breidde zich uit naar allerlei redenen waarom mensen tegen de regering protesteerden. Dus nu zegt hij van ik geef de bruid eraan. Maar zijn politieke carrière die wil hij liever nog niet opgeven. Hij wordt namelijk gewoon lijsttrekker van zijn eigen Servische progressieve partij. En dan zegt hij, nou dan ga ik geen gooi doen naar het presidentschap. Want ik heb mijn tweede termijn er dan op zitten. Maar ik kan wel premier worden. Nou, waar kennen we dat van? In Rusland zien we dat ook wel eens. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Oost-Europa. Stefan Bos. Stefan, goedemorgen.
14: Hey, hallo, goedemorgen.
8: Ja, dit is inderdaad dus eigenlijk een voorbeeld naar goed gebruik van Poetin. Hè? We gaan van het presidentschap naar het premierschap en wellicht daarna wel weer terug.
14: Nou, precies. En ik denk dat hij ook wel een beetje geïnspireerd is door zijn bondgenoot Viktor Orbán. Die weliswaar geen president was, maar wel heel lang premier. En die konden het ook heel goed vinden. Maar ja, dat is ook niet helemaal goed afgelopen met Orbán. Dus we moeten even kijken of Fucci's het wel volhoudt natuurlijk als hij voor het premierschap gaat, hè, op 25 oktober. Maar hij zelf denkt op die manier toch aan de macht te kunnen blijven. Want we moeten niet vergeten dat hij is al ruim 12 jaar eigenlijk premier of president. Mm-hmm. En hij zag ook wel, ik ben nu 2 keer president geweest. Een derde keer kan niet volgens de grondwet. Nu is het moment om het wellicht te doen als premier verder in het land.
8: Ja, maar goed,
14: maar het is niet gemakkelijk, moet ik zeggen.
8: Nee, wat ik wou zeggen, waarom gebeurt dat nu? Want dat aftreden zat er wel aan te komen. Maar eigenlijk had hij ook nog wel wat langer kunnen blijven zitten. Wat is de reden dat hij er nu mee kapt?
14: Nou, kijk, hij zegt eigenlijk omdat hij vindt dat hij de beste hoop is voor Servië als premier. Hij zegt ook dat hij vindt dat hij op die manier wellicht allerlei beloften beter kan waarmaken. Maar hij is een beetje als een soort Sinterklaas, moet ik zeggen, vervroegde Sinterklaas bij de kiezers langs geweest. Hij heeft al beloofd bijvoorbeeld wegen te gaan aanleggen, goedkope medicijnen te leveren en dat soort zaken. Maar ja, er zijn heel veel mensen, en zeker ook al die jongeren die de afgelopen maanden ook op de straten zijn gekomen, die zeggen van ja, we kennen je ook van iemand die enorm op de media heeft ingehakt, en zeker ook van de corruptie. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat al die enorme protesten, die zijn natuurlijk al aan de gang eigenlijk, hè, sinds november 2024.
8: Ja, precies.
14: Na dat instorten, hè, van die overkapping op dat treinstation van Novi Sad. Er kwamen toen 16 mensen om het leven. Mm-hmm. En er werd eigenlijk gezegd dat kwam alleen maar omdat de autoriteiten de andere kant op keken toen het ging over veiligheid en het werkelijk helemaal volgens de regels aanleggen van dat treinstation. En daar is een hele beweging, een anticorruptiebeweging uit voortgekomen. Mm-hmm. En daar heeft hij natuurlijk nu mee te maken. Maar ik denk ook het moment dat hij nu heeft gekozen er ook mee te maken heeft dat hij denkt dat hij nu hoewel zijn partij niet zo goed ligt in de peilingen, dat hij toch nog zou kunnen winnen. Omdat heel veel van die kandidaten die bij die oppositie nu staan, en ook bij de jongerenbeweging staan, dat die nog niet zo bekend zijn de mensen.
8: Ja, oké, want dat is het. Hè, want eind oktober zijn dan al die verkiezingen. Dus nu gaat de hele stand, of de hele heel Servië gaat in campagnestand, denk ik.
14: Precies.
8: Er is heel veel demonstraties, heel veel protest tegen hem geweest. Hoe groot acht jij de kans dat hij dit gewoon weer haalt, dat hij gewoon de volgende premier gaat worden van Servië?
14: Nou, kijk, er is natuurlijk nog wel een kans, want hij heeft een beetje naar het voorbeeld van Orbán ook vroeger dan de media in handen als het gaat om de regering, regeringsmedia. Dus waar kennen we dat nog meer van, hè? Dat zou ik maar zeggen. Maar ja. Dus dat zal hem misschien wel helpen. Maar aan de andere kant beseft hij ook wel dat die protesten ook via onafhankelijke media en natuurlijk ook online heel goed te volgen zijn. En ik denk ook dat hij daarom niet langer wilde wachten met deze move. Hij probeert alsnog aan de macht te blijven. Mm-hmm. Maar het zal wel heel spannend worden, moet ik zeggen. Dat is mijn indruk.
0: Ja, en hij ziet natuurlijk ook de oppositie groeien. Hè? Want laten we even wel zijn, als je die verkiezingen ervoor gaat, haal je ook een beetje de wind uit de zeilen van de oppositie. Is er, er een soort Peter Madjar in Servië actief al?
14: Nou, ik heb nog niet. Er is niet echt één naam. En dat maakt het ook wel een beetje moeilijk voor die mensen. Kijk, er zijn wel heel veel, bijvoorbeeld ook leraren die op de lijst staan. En ja, allemaal wel experts en zo. Maar ja, er is niet die bekendheid die Fucci's genieten. En ook zelfs die waarnemend president die er nu is. Dat is de voorzitter van het parlement. Die neemt het nu even van hem over. Ja. Die kunnen, dat zijn eigenlijk wel een beetje twee handen op één buik, zou ik maar zeggen. Maar ja, we moeten het niet ook niet helemaal uitsluiten. Want ik vond het ook wel opvallend dat vlak voor hij dus vertrok, hij 49 mensen gratie verleende. Oh ja. En daaronder zijn ook 23 personen die vervolgd werden onder zijn bewind. Mm-hmm. Voor vermeende, eigenlijk zeiden ze van ze wilden de staat vernietigen. Nou, het waren gewoon regeringskritische activisten. Ja. En die zijn zelfs Servië ontvlucht omdat ze vreesden voor gevangenis. Nou, die heeft hij nu gratie verleend. Dus ik denk ook dat hij op die manier een handreiking wil doen aan de critici. En zeker ook aan de Europese Unie. Hè, want die, de onderhandelingen over lidmaatschap zijn ook eigenlijk vastgelopen door zijn beleid. Dus ik denk dat hij op die manier toch een handreiking ook doet naar het Westen op die manier.
8: Worden spannende weken in Servië. We gaan uiteraard de peilingen in de gaten houden. Dankjewel. Stefan Bos, Oost-Europa-correspondent.
0: Nou, wat doe je nou als het aantal afgestudeerde accountants te laag blijft? De instroom van accountants in het vak toch een beetje achterblijft? Nou, kan je twee dingen doen. Of zeggen, nou, accountants hebben we niet meer nodig. Nee, je kan ook de opleiding inkorten en de eisen verlagen.
8: Oh?
0: Gaat dat soelaas bieden? Hoor je zo meteen.
15: AI gaat ons werk veranderen. Maar wat betekent dat voor jouw baan? Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven bespreken welk werk verdwijnt of verandert en wat je moet leren om straks niet vriendelijk door een chatbot te worden bedankt voor bewezen diensten. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
16: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
16: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
19: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
20: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
19: Nieuwsgierig naar AI-boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
21: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR
22: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Onder andere de A15 richting Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Del en Afrit Arkel, 20 minuten, 7 kilometer. Op de A16 naar Rotterdam file vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel tot aan Dordrecht. Ongeveer 6 kilometer en 10 minuten. En in beide richtingen is de N33 nog steeds dicht bij Appingedam. Komt er een ernstig ongeluk. Je wordt er lokaal omgeleid. Dit duurt nog tot 1 uur vanmiddag. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 richting Groningen bij 167,9. En ook de A28 vanuit Zwolle bij 101,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. Ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil jij ook een crisisaccountant worden? Nee, dat wil je helemaal niet, want dan ben je 10 jaar bezig en zit je alleen maar met cijfers. En voordat je de praktijk in mag, ben je eindeloos bezig. Nou, dat heeft de beroepsgroep nu zelf onderkend. En die hebben gezegd, weet je wat, we gaan het anders doen. We gaan de opleiding in kort eisen verlagen. Dan worden we een stuk aantrekkelijker. En of ze dat inderdaad kunnen waarmaken, gaan we zo met ze bespreken.
25: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
26: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
25: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: Thomas van Zijl.
29: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de oplopende obligatierentes en een gesprek met Jos van Leeuwen, directeur van NBD Biblion, over hoe maatschappelijke verharding ook zijn weg vindt naar de Boekenplank. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Het laatste half uurtje van deze ochtendspits is een feit. Het is maandag 28 september 2026. Naast mij zit Nina van der Lugge nog steeds. Ja. Houdt het ook gelukkig vol, dat is ook prettig.
8: Ja, we hadden goede koffie.
0: En ook de komende dagen. Ja, wat een goede koffie. Ja, ook weer goed geregeld. Ja. Wat gaan we het komende half uur allemaal voor moois brengen?
8: Nou, we gaan het onder andere even hebben over de mono-campagne van de overheid. Rij mono, hè? Ja. Dus kijk niet op dat ding. Maar we kunnen het echt niet laten met z'n allen. Ik weet niet of jij er wel eens schuldig aan maakt. Jij zegt niks, heel verstandig.
0: Laat ik heel eerlijk zijn. Ook ik. Ja, want dan komt er ineens een pingeltje in mijn scherm.
8: En dan wil je toch weten.
0: U hebt een WhatsAppje. Dan kan ik hem laten voorlezen. En dan druk ik op een knop. En dan krijg ik meteen mijn auto die corrigeert. Je moet wel gefocust blijven op de weg.
8: Ja, maar je drukt dus toch
0: ik
8: even op de knop.
0: Ik heb zo'n enge camera.
8: Ja, dat klopt. Ja, maar dat is op zich heel goed. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat we er niet op dat ding kijken. Maar dat is heel ingewikkeld.
0: Moeilijk.
8: Daarom start de overheid met een nieuwe monocampagne. We gaan zo meteen bespreken of die gaat werken.
0: Maar
8: ja,
0: monofietsen, met name.
8: Ja, ook fietsen. Op monofietsen. Ja, zeker. Op de fiets. Dat je ook niet op de fiets bent.
0: Precies.
8: En we hebben nog even het laatste technieuws van Niels Koloos.
0: Mooi. Maar we gaan eerst even naar accountants. Want de opleiding tot registeraccountant moet populairder worden. Dat zegt de toezichthouder op het accountancy-onderwijs. Dat is de Commissie Eindtermen Accountancy, de CEA. Door die opleiding met een paar jaar in te korten en door de eisen waaraan zo'n afgestudeerd accountant moet voldoen te verminderen, zou de aanwas van nieuwe accountants moeten gaan groeien. Daarover schrijft het FD vandaag. Nou, wij spraken erover met Koen Bongers. Die is secretaris van die CEA. En die legt uit hoe ze die opleiding niet alleen aantrekkelijker, maar ook bestudeerbaarder willen maken.
5: Om mensen die denken, goh, ik wil accountant worden, misschien teleur te stellen. Hij wordt zeker niet makkelijker, de opleiding. Die opleiding gaat een kant op waarbij wij de theorie en de praktijk veel sneller en veel intensiever met elkaar gaan integreren. En dat gaat, want we hebben nou eenmaal een ambacht, enorm veel opleveren.
8: Ja, dus dat denk ik aan een soort leerwerkplekken.
5: Nou ja, de opleiding is redelijk wettelijk geregeld. En 3 jaar van de opleiding moet je ook in de praktijk doorbrengen. En de laatste 3 jaar en de theorie daarvan, die gaan we veel meer integreren. Waardoor er veel meer ruimte ontstaat om dat leren sneller te maken.
8: Ja, oké, maar dan denk ik nog steeds, hoe lang duurt nu een accountantsopleiding?
5: Ja, gemiddeld, als je RA wil worden, heb je een bachelor en een master nodig. Nou, dat is gemiddeld 4 tot 5 jaar. Mm-hmm. En dan dus een post-initiële opleiding, dat is gemiddeld 2 jaar. En dan die praktijkopleiding, dat is 3 jaar.
8: Oh, oké, dus wordt je dat komt vaak, wel een jaar of 10.
5: Ja, je bent wel een jaar of 10 bezig. En nu is het zo dat dat vaak achter elkaar gebeurt. En we willen juist die laatste 3 jaar en die theorie daarvan, die willen we integreren. Dus dan ga je van 5 naar 3 jaar.
8: Ja. Ja.
5: En dat is echt wel een versnelling.
8: Ja, zeker, want dan met nog wat specialisaties erbij ben je ineens toch 3 jaar eerder klaar, is eigenlijk dan het idee. De vraag is natuurlijk, gaat daarmee toch geen kennis verloren? Want uiteindelijk heb je dan een ondergrens. Hè? 3 jaar, dat klinkt zoveel sneller. Kan je dat aan? Dan lijkt het mij dat een opleiding misschien alleen nog maar moeilijker wordt als je alles bij elkaar op een hoop gooit.
5: Nee, dat kan je aan. Omdat we tegelijkertijd ook 2 dingen doen. Waar we in het verleden het onderwijs heel erg vakgericht hebben ingericht. Dus ieder vakje afzonderlijk. En dan moest je eigenlijk zelf in de praktijk maar uitzoeken hoe dat samenviel. Gaan we nu veel meer thematisch te werk. In bijvoorbeeld de MKB-praktijk gaan we veel meer kijken naar de levenscyclus van de klant. Waardoor je de vakken veel sneller combineert en daar de overlap in ziet. En dus veel sneller tot dat inzicht komt wat die klant en het maatschappelijke verkeer ook nodig heeft.
0: Nou heb ik veel RA-vrienden, registeraccountants, die sneller grijs worden dan iedereen, omdat ze overdag heel hard werken en 's avonds ook nog moeten studeren. Ja. Hoe gaan we dat doen? Want die druk, die opleidingsdruk is gigantisch in dat vak.
5: Ja. Ja, kijk, helemaal weghalen kan ik het niet. We hebben een kennisintensief beroep. En daar moet je inderdaad wel wat voor over hebben. Maar wat je wel ziet, is dat gemiddeld genomen die studiedruk wat naar beneden kan, doordat als jij werk en studie kunt combineren, dus het werken tegelijkertijd in kunt brengen, gaat dat minder aparte studiedruk. Dus waar je in het verleden soms een toets in een gymzaal maakte, dan in de praktijk ook nog eens moest laten zien, hetzij voor je baas om de groei mogelijk te maken en voor de praktijkopleiding, gaat dat terug naar 1 keer. En dat gaat ook aanmerkelijk minder druk opleveren.
8: Ja, ja.
0: Wat zegt het over de kwaliteit? Heeft u dat gemeten? Want je wil die kwaliteit wel houden. Die RA's moeten wel gehoed zijn.
5: Nou, we zijn een wettelijk geregeld beroep, dus die kwaliteit staat buiten kijf. Mm-hmm. En dat betekent dat wij daar echt geen water bij de wijn, om het maar te zeggen, te doen. Ja. Maar wat we wel willen doen, is waar we in het verleden heel gedetailleerd zaken beschreven, die natuurlijk bleven, alle nieuwe ontwikkelingen kwamen er eigenlijk alleen maar bij, zonder dat we, dat is account dus eigen, durfden om iets los te laten. Hè? Uit de angst voor de juistheid en de volledigheid. Maar wat we nu doen is veel conceptueler kijken naar de zaken. Van wat heb je nou nodig op bijvoorbeeld ICT-gebied om daar goed mee uit de voeten te kunnen.
8: Ja.
5: En op het moment dat wij in detail zouden gaan beschrijven wat AI allemaal en data-analyse, et cetera. Ja. Dan op het moment dat de inkt droog is, op het moment dat je het online plaatst, is het al achterhaald.
0: Ja.
5: We gaan dus veel conceptueler kijken en laten het aan de opleidingen over om daar een actuele invulling aan te geven. Hmm. En dat geeft de opleidingen de ruimte en ook wel de verantwoordelijkheid om die zaken goed op te pakken. Maar betekent ook dat er zaken losgelaten kunnen worden om te voorkomen dat je dingen dubbel doet of dat je achterhaalde zaken nog een keer in de collegezaal moet krijgen.
8: Maar ja, dan de handvraag, meneer Bongers. Gaat dit de studenten over de streep trekken? Want uiteindelijk moet je natuurlijk hen warm maken voor dit beroep. Het klinkt allemaal leuk, zoals u het zegt, maar leg dat maar eens uit in een korte campagne om een scholier van 17 te overtuigen dat die RA-registeraccount wordt.
0: Je kan sneller partner worden bij de Big Four. Dat is wel een beetje het verhaal.
8: Ja. Dat moet je ook willen.
5: Ja, dat wil ook lang niet iedereen tegenwoordig nemen. Waar het natuurlijk om gaat, is dat je, daar zijn wij niet als enige verantwoordelijk voor, dat je met z'n allen ook wel uitstraalt dat het een hartstikke leuk vak is. En dat er heel veel accountants op termijn doorgroeien naar andere functies. Bovendien, als je kijkt, er wordt steeds meer er is steeds meer werk- en studiecombi. Dus studenten, omdat ze niet zoveel college hebben, gaan erbij werken. Dan kun je natuurlijk voor de plaatselijke supermarkt gaan bezorgen. Je kunt ook al bij een accountskantoor gaan werken. En dat is natuurlijk een heel aantrekkelijke exposure. Want A, je verdient meer. En B, je kunt dus ook al meteen kijken, is dit vak hard leuk of niet?
8: Helder.
5: En die werkgevers, die hebben er een belang bij. En die faciliteren dit ook steeds beter.
0: En dat zei Koen Bongers, secretaris van de commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Als je nou nog niet om bent, kom op.
8: Nu wil je nou niet ochtendspits registeraccount worden. Nou, ik ben helemaal om.
0: Lekker joh.
8: Ik dacht ik word conducteur, maar ik word gewoon registeraccount.
0: Partnerschapje, 800 per jaar. Op. Okay, een beetje cijfers checken. AI kan een hele hoop voor je overnemen. Echt prima.
8: Oh, dat weten we niet, hè?
0: Nee,
8: AI?
0: Nee, ik zeg niks meer.
8: We gaan niet de boeken laten controleren door AI.
0: Examenfraude. Oh, dat kan ook niet meer tegenwoordig. Helaas,
8: dat
0: wordt allemaal wat minder.
8: Oké, wat ook niet meer kan, is op je telefoon kijken als je in het verkeer zit. En we kennen natuurlijk allemaal die Rijmono-campagne. Campagne van overheid met het doel om dat gebruik van smartphones in het verkeer af te remmen, te verminderen of helemaal uit te bannen. Nou, vandaag komt er een nieuwe campagne. En die is vooral gericht op fietsers. Want ook fietsers zitten de hele tijd op die telefoon. En Klaas Wijma van onze eigen BNR-podcast CMO Talk, die vertelt waarom hij denkt dat deze overheidscampagne niet echt gaat werken.
6: Je onderscheidt in marketing eigenlijk drie treden. Kennis vinden en doen. Kennishouding, gedrag ook officieel. Mm-hmm. En hier gaat het natuurlijk om een gedragscampagne. Want we willen natuurlijk dat onze kinderen, en dat is natuurlijk het grootste probleem, dat weet ook het onderzoek, dat 65% van de jongeren wel eens die verleiding niet kan weerstaan en naar die telefoon grijpt. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over de fatbike rijdende fietsers die met 70 km per uur door de stad razen, maar gewoon ook in de provincie op die telefoon zitten.
0: Ja, precies.
6: En ja, dat is natuurlijk een enorm probleem. En ja, het lastige is, en dat vind ik wel interessant bij deze campagne hoor, Bas, dat ze niet alleen maar helemaal paternalistisch zeggen, joh, gebruik die telefoon nog niet op de fiets. Maar het handelingsperspectief, dat schuiven ze, net als het broertje van de Bob-campagne, naar voren. Dus ze zeggen, voordat je dus deelneemt aan het verkeer, zet je telefoon op de onderwegmodus of de automodus als je in de auto zit.
0: Ja.
6: En dat is interessant, want dan zijn mensen nog eerder bereid om daar bewust over na te denken, het gedrag aan te passen.
0: Ja.
6: En dan heb je helemaal niet meer een probleem als je deelneemt aan het verkeer.
0: Precies, en dan kan je ook dat onderzoeken en ook inderdaad manifest maken, zien dat dat werkt. Want zo'n Bob-campagne, laten we daar eens over hebben. Die Bob, tegen alcohol in het verkeer, van de bewust onbeschonken bestuurder, dat werkt volgens mij wel, hè?
6: Ja, zeker. Kijk, het grote verschil wel met die Bob-campagne en Mono. Ik denk, het zit al in een naam, hè. Bob is niet alleen een boodschap, Bob is een rol. jij bent de Bob.
8: Ja.
6: En je maakt een afspraak, een sociale afspraak, ook met mensen op, in je omgeving. En je staat op een borrel. Gelukkig heb je nu de 0.0 sinds een paar jaar, wat alles heel gewoon is. Hè. Ja. Maar vroeger was dat toch wel anders. En nu word je echt aangesproken van, joh, Bob jij niet?
0: Ja.
6: En wie is de Bob? Dat is natuurlijk het succes van die campagne, omdat het moment naar voren wordt gehaald. Dat mensen nog een bewuste keuze maken van, ik drink geen alcohol.
0: Mm-hmm.
6: Het is ook makkelijker meetbaar. Hè? Dus op het moment dat er een ongeluk is gebeurd, zit er promillage in je bloed.
0: Precies. Ja.
6: En het is anders. Ja, is die, dat meisje wat aangereden werd, en die zegt ja, en het was haar oorzaak. Ja, dan zeg je, ik zat helemaal niet te appen. Je hebt geen bewijs. En met alcohol is het natuurlijk
0: iets evidenter, precies. En bovendien wat je net zegt, je bent Bob, maar je bent niet mono. Je doet mono.
6: Je bent niet mono. Nee. Het is wat ingewikkelder. Ja, je bent misschien wel solo. Als je niet op die fiets zit, misschien was dat nog een betere geweest.
0: Ja, ja. Wat ze in België en Duitsland, ik ben afgelopen zomer, net als heel zoveel mensen, even naar het zuiden gereden. Dan zie je campagnes in België. Keiharde campagnes van ongelooflijke ongelukken die gebeuren als je met je telefoon zit te klooien in de auto.
6: Ja, vreselijk. Of je ziet zo'n beertje in de berm liggen. Nou, echt zo'n schrik-effect.
0: Oeh, het naar is dat,
6: ook daar weer. Ja. Kijk, het is niet of-of, hè, want schrik zonder een handelingsperspectief, hoe we dat dan noemen in marketing, dus aanzetten tot actie, is een horrorfilm. Hè, je kijkt weg, je ziet een soort gruwel op een bord.
0: Ja.
6: Ze hebben het in Duitsland ook lang gedaan, hè. Ja, het is wisselend effectief, hoor. Met name bij jongere mannen blijkt uit onderzoek dat die denken van, joh, mij overkomt.
0: Komt dat niet, precies.
6: En je moet echt zorgen dat je dat moment naar voren haalt. Want op het moment, ook in de auto, want deze campagne gaat overigens breder dan alleen fietsers. Het gaat ook over automobilisten. Mm. Met commercials en met radiospots laten ze dat zien. Het is gewoon, als je in die auto stapt, dan verlies je het gewoon tegen die techreuzen. Ze zijn zo slim met al die notificaties.
0: Ja.
6: We zijn geprimed, dus een soort van gehersenspoeld tot big tech, om maar continu
0: op de
6: telefoon te grijpen.
0: Ja.
6: En dat heb je op de telefoon en ook op de fiets.
8: Ja. En het probleem is, Klaas, je rijdt gewoon met Google Maps of Waze aan. Dat zet je in die houder op je dashboard. Ja, dan zie je ook dat appje binnenkomen. En ik snap het allemaal. Ik weet dat je mono moet rijden. Ik heb dat ding nog nooit op, ik weet niet eens of ik dat heb, of een mono-stand of een onderwegstand.
0: Vliegtuigmodus.
6: Ja, het zit er standaard in.
8: Vliegtuigmodus, met Google Maps.
6: Het zit er standaard in. Dus als je gewoon even promotie voor de Apple gebruikers, ook bij de Samsung. Als je gewoon zoekt op instellingen op automodus, dan vind je meteen. En gewoon doen, want het is natuurlijk ongelooflijk verschrikkelijk als het je overkomt.
8: Ik ga het doen, ik ga het opzoeken.
0: Ja.
8: Klaas Wijma was dit van onze eigen BNR-podcast CMO Talk.
0: Dan is het 14 minuten voor 10. Dan gaan we naar Tim Schaap van de ANWB met een nieuwe file op de A2. Het zal toch niet waar zijn, Tim?
7: Ja,
0: wat een gekkenhuis.
7: Ja, op de A2 Utrecht en Bos zijn er nog niet bepaald klaar. Bij Kerkdriel een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert nu de rechterrijstrook, die is dicht. Vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Del. En ook nog steeds file op de A15 Nijmegen-Gorkum. Vanaf Del tot aan Arkel, 6 kilometer en 20 minuten. Verder naar de vooruitzichten van later vandaag, de avondspits. De meeste files staan wederom op de wegen eigenlijk in de Randstad. En ook drukte in Brabant hier en daar. De regen die is wel zo goed als voorbij, want die zorgde wel voor een wat drukker ochtendspits. Maar waarschijnlijk tijdens de avondspits gaat hij weinig om het lijf hebben. Verder meerdere flitsers, terug naar het heden. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag bij 71,9. En de A27 naar Utrecht bij 108,2.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: En bij huis is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
11: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
12: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Ja, dat kan als je maar gewoon blijft luisteren naar BNR, dat weet je. En dan begint om 10 uur gewoon de Big Five met Diana Matroos.
8: En
0: met een heel vers thema. Diana, goedemorgen. Wat ga je bespreken? Met wie heb je als eerste rapport?
13: Nou, deze week gaan we het over crypto hebben. En ik zal maar meteen een bekentenis doen. Ik ben altijd goed op de hoogte van zaken, maar ik heb hier echt werkelijk geen kaas van.
0: De ballenverstand van heel veel. Dat is goed.
13: En ik denk het wordt tijd dat we wel de ballenverstand ervan krijgen. Dus ik ga even lekker uit mijn comfortzone, want het fascineert me wel die hele wereld. Ja. En ik heb ook veel voor banken gedaan. En er werd altijd jaren gezegd, nee, je moet het niet serieus nemen. En in één keer merk je toch dat het gewoon super serieus is geworden. Dus ik denk dat meer van onze luisteraars daar ook wel een beetje hulp bij kunnen gebruiken. Dus het gaat de hele week over crypto. En ik trap de week af met Bert Slachter. Mm-hmm. Hij is wiskundige, economisch analist, schrijver, maar natuurlijk vooral ook te horen hier.
0: Veelvuldig gast bij de CryptoCast.
13: Bij de CryptoCast, ja, exact. Zeker. Dus een bekende stem. En hij kan het heel goed uitleggen. Ja. Zoals redacteur Bavo zei, hij legt het uit alsof je een 8-jarige bent, zonder dat je een 8-jarige voelt.
8: Oh, dat is wel fijn. Ja.
13: Dat is echt heel fijn, toch?
0: Ik heb er ook 2 jaar over gedaan voordat ik wist dat Bitcoin gewoon Bitcoin heet.
13: Oh ja.
0: Ik dacht dat dit iets Frans was.
13: Ja. Ja. Weten jullie er veel van? Even bij jullie
0: geen bot. Zak.
13: Geen zak ook.
0: Nee, ik ga lekker luisteren tien uur.
8: Je verdiept je erin, dus ik weet er wel wat van. Maar
13: niet dat je het echt beheerst.
8: Nee, zeker niet. Nee.
13: Jij?
8: Ja, Niels.
1: Ja, ik zit er ook al bij. Veel criminaliteit wordt natuurlijk aan crypto gelinkt.
13: Ja, zeker. Daar gaan we het ook over hebben. Over die hele cowboywereld. En ook waar de markt zich uiteindelijk naartoe gaat bewegen.
8: Dus en of we er toch in moeten investeren. Dat is natuurlijk de grote vraag.
13: Ja.
0: En dat vrijdag heb je het over knaken, denk ik. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Diana Matroos deze week met de wereld van Bitcoin.
13: Aan het eind van de week.
0: Bitcoin. De crypto's. Veel plezier. Met Bert Slachter zo.
2: Tech Update.
0: Ja, dan gaan wij naar Niels Koloos. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas en Nina.
0: Medewerkers van Meta, we weten het, vorige week hebben we het nog gemeld. Er werden lastige gevallen hier in Nederland bij het hoofdkantoor door Roel Maaldrink met zo'n gluurbril. En deze week staan schrijvers en journalisten op ze te wachten bij het kantoor in Amsterdam. Ook met de camerabril op de neus.
1: Nou, nee, hoewel het natuurlijk niet is uitgesloten dat ze hem op hebben, hoewel ik het niet verwacht. Maar protesteren tegen de brillen is niet het doel van de schrijvers en journalisten, in tegenstelling tot Maaldrink. Die schrijvers en journalisten die gaan morgen naar het kantoor van Meta in Amsterdam om in actie te komen tegen het trainen van AI-modellen met hun werk. De groep wil namelijk dat er een collectieve regeling komt met afspraken over een eerlijke vergoeding. En ook willen ze meer zeggenschap over hun eigen teksten en meer transparantie van techbedrijven die AI trainen, zoals Meta. Nou, naast een rechtszaak en een schikking hier en daar hebben die natuurlijk nog niet heel veel consequenties ervaren, hè, van AI-modellen trainen en alles wat ze daarvoor van het internet plukken. In veel gevallen worden er namelijk grote schaduwbibliotheken gebruikt door partijen als Meta. En nee, dat zijn geen fysieke bibliotheken in donkere steegjes, maar gigantische online verzamelingen met vaak illegale verkregen teksten en boeken en wetenschappelijke artikelen en noem het maar op. Ja. Maar dus ook artikelen van journalisten uit Nederland.
0: Ja, precies.
1: Daarom gaan Nederlandse partijen zoals Lira, de Auteursbond en de NVJ naar het kantoor van Meta met de eis: stop met het gebruiken van teksten uit die schaduwbibliotheken en praat gewoon een keer met ons. Begin dit jaar zouden ze ook Meta gesommeerd hebben, maar dat heeft niet heel erg veel uitgepakt. Dus gaan ze nu ook een collectieve rechtszaak voorbereiden tegen het bedrijf.
0: Zo, met of zonder gluurbril, maakt niet uit. Dan is er nog nieuws over de hack bij flitsboodschappenbezorger Flink. Hè, daar is gehackt vorige week. Want de cybercriminelen achter de hack lijken tot nu toe bot te vangen. Wat is daar gebeurd? Wat
1: nou,
0: is dat?
1: Bas,
0: is
1: wel heb leuk. Jij ooit bij Flink iets besteld?
0: Niks.
1: Nina, jij ooit iets bij Flink
8: besteld? Ja, volgens mij 1 keer in coronatijd.
1: En heb jij vrijdag ook een hele rare mail gehad van Flink?
8: Nee, gelukkig niet.
1: Maar andere klanten die kregen dat afgelopen vrijdag wel. Een klein deel in ieder geval. Het was een hele bijzondere mail in hun inbox. Die was niet van Flink, maar van een hackersbende die vroeg of klanten 10 of 15 euro wilden overmaken om te voorkomen dat hun gegevens gelekt zouden worden online.
8: Bizar.
1: Ja, online afpersing, dat zien we natuurlijk geregeld gebeuren bij hackers, vooral de laatste tijd. Maar vaak zijn het dan de bedrijven die afgeperst worden en niet hun klanten. Alleen lijkt deze nieuwe methode niet bepaald te werken. Want in de mail van die hackers aan de klanten stond een linkje of een adres van een Ethereum wallet. Nou, daar is de crypto weer. Zeg maar gewoon een bankrekening voor crypto. Alleen daar is tot nu toe geen rode cent op gestort. Dat kan je namelijk openbaar inzien. Maar niemand heeft dus geld overgemaakt.
8: Oh, lekker.
1: Van de ongeveer 1 miljoen klanten die naar verluidt ongeveer een mail zouden hebben gehad. En waarom zou je ook, als je een mail krijgt waarin staat, even los vertaald, als je niet betaalt, publiceren we je data op het deep web. Dus niet het dark web, nee, het deep web. En even voor de kenners, dat is zeg maar het deel van het internet dat niet door zoekmachines wordt geïndexeerd. Het zou net zo goed een pagina kunnen zijn waarop jij je pizzaatje afrekent op vrijdagavond. Dus een beetje gekke terminologie. Het was niet een hele professionele mail. En ik ben ook niet de enige die de cybercriminelen een klein beetje aan het uitlachen is. Want ze hebben ook een account aangemaakt op X, waar ze van het weekend al een hele mysterieuze post op hadden gezet met: hallo Flink, we zijn er. En daar hadden toen meerdere mensen op gereageerd met allemaal best wel hilarische reacties. Eventjes een losse vertaling. Jongens, minimumloonpersoneel voor 10 euro. Zo hoog kunnen de rekeningen toch niet zijn. 3 lach-emojis daarachter. Nou, dat is dan volop geliked. En nog een andere comment. Er staat nog steeds niks op de rekening. Misschien moet je nog eens mailen. En snappen de mensen het dan pas. En een andere reactie was gewoon een screenshot van die wallet met allemaal lach-emojis erbij. Ook veel meer likes dan de post zelf. Dus die hackers zijn een beetje voor
8: paal. Ja, lekker zeg.
1: Ja, dus tot nu toe niet de meest succesvolle cyberaanval. Maar de silver lining, wat ook heel erg hoopgevend is. Niemand heeft dus betaald. Dus mensen zijn blijkbaar een stuk bewuster luisteren en snappen gewoon, en dit moet je niet doen. Want ik dacht, vrijdag aanvankelijk had ik ook in een artikel van BNR gezegd, dit is heel slim, want als je zoveel mensen tegelijk mailt, dan zou een deel wel moeten betalen. Maar tegen mijn verwachting in, heeft niemand betaald.
0: Dag, cybercrimineel.
1: Ja, en heel veel mensen zeggen, oké, ik sta toch al 100 data lekken, dus leuk dat je mijn naam en telefoonnummer hebt, maar veel plezier ermee.
8: Ja, maar dat zegt dus wel iets. Mensen worden gewoon een beetje murf. Die denken, dat heb ik ook. En dan krijg je weer een mail van, vermoedelijk, we zijn gehackt, vermoedelijk zijn uw gegevens, zou kunnen. Ja, houdt u rekening met rare belletjes.
0: U had ook kunnen bellen met die Audido.
1: Duizend. Heel veel scam-appjes en belletjes en mailtjes. En als het alleen je naam en je e-mailadres en wellicht je telefoonnummer is, dan denk je waarschijnlijk ook gewoon, het zal wel.
8: Het
1: wordt pas serieus als het een kopie van je paspoort is, of je BSN, of je bankgegevens daadwerkelijk. Maar daar is hier gewoon geen sprake van.
8: Nee, mensen halen hun schouders op, heb ik het idee.
1: Dat idee heb ik dus.
0: Dan doen we dat ook. Maar Niels Koolhoofs, dank je wel.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, nog even een helder verhaal uit India. Want het lijkt een beetje op een Collywood-film. Een routinecontrole
8: gisteren. Bollywood?
0: Ja. Nee, je hebt Collywood, dat maakt misdaadfilms. En Bollywood, dat maakt leuk. Dansfilms, ja. Tijdens een routinecontrole gistermorgen in de zuidelijke provincie Tamil Nadu zien de agenten een auto met 3 mannen erin. En wat lijkt op de achterbank op een bundel illegale tabak. En dus zet de politie die smokkelaars aan de kant. De mannen stappen uit en terwijl ze de auto willen onderzoeken, springen die mannen in de auto, gaan er vol gas vandoor. Alleen, aan de deur klinkt vast, zit hoofdagent Vel Murugan. En die denkt, wacht even, ik laat me niet zomaar mijn hand van mijn romp trekken. Ik klim op het dak. Hij heeft zich vastgeklampt aan de rails van de auto, verliest ondertussen zijn slippers, maar weet gedurende 30 kilometer over de snelweg op hoge snelheid zich vast te houden aan het dak van de auto.
8: 30 kilometer?
0: 30 kilometer lang. Ondertussen achtervolgd door steeds meer collega's in politieauto's en publiek, wat allemaal het filmen is dat deze vent aan het dak van de auto hangt.
8: Nou,
0: uiteindelijk worden de smokkelaars naar 30 kilometer klem gereden en wordt er inderdaad 200 kilo illegale tabak op de achterbank gevonden. En deze agent, Vel Murugan, heeft opmerkelijk genoeg niets aan zijn actie overgehouden.
8: Ongelooflijk.
0: Behalve de telefonische gelukwensen van zijn allerhoogste baas. De minister van Justitie heeft hem gebeld en zegt, you are a hero, my friend. Nou, dat is wel zo. Het is ongelooflijk. En dat je je leven in de waagschaal stelt, hè, om daar een paar smokkelaars te pakken. En als je weet dat die man een tiende verdient van het salaris van zijn collega in Nederland, denk ik, knappe jongen die voor 320 piek zijn leven waagt met 30 kilometer.
8: Ongelooflijk. En dan ook nog zijn slippers verliezen.
0: En zijn slippers verliezen. Nee. Ik hoop dat hij een paar mooie slippers krijgt van de politie.
8: Dat hoop ik ook.
0: Ja.
8: Politie-slippers. Zouden ze hier ook moeten introduceren? Want het wordt morgen weer hartstikke warm.
0: Klinkt wel als een beetje Slippers Maastricht. De politie-serie. Zo, dit was hem weer. Zometeen op BNR. BNR's Big Five over crypto. Met Tiana Matroos, die niets weet van crypto. En die spreekt dan met Bert Slachter van Bitcoin Alpha hier in de studio. En wij zijn er gewoon morgen weer om 6:00. Althans, jij niet, maar ik wel.
8: Ja, veel succes daarmee.
0: Ja, dankjewel. Tot morgen.
8: Doei.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul. With a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
20: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
21: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Nu in de BNR-app.
27: Een mogelijke link met Iran bij de terreurdreiging op de Britse luchtmachtbasis China.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. De extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Nederlandse economie 9,2 miljard euro. Die schade zie je niet direct aan bijvoorbeeld mislukte oogsten, maar mensen verzetten minder werk of zaken werden uitgesteld. Volgens kredietverzekeraar Allianz Trade hoort Nederland daarmee bij de 5 zwaarst getroffen landen van Europa. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
3: Miljarden dollars worden er verdiend in de wereld van crypto. Toch weten weinig mensen hoe bitcoin en blockchain nou echt werkt. Ik ben er in ieder geval één van. En dat is precies wat ik ga uitzoeken deze week in de Big Five van de crypto voorbij de hype.
4: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch? Een wereld die onder druk staat vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
5: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans. En vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
9: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: De wereld van crypto is er eentje waar dagelijks miljarden in omgaan. Maar het is ook een wereld waar ingewikkelde termen en constructies je om de oren vliegen. En daarom onderzoek ik deze week hoe deze wereld precies in elkaar steekt in de Big Five van crypto voorbij de hype. En ik mag met een mooie gast beginnen. Bert Slachter, welkom.
11: Goeiedag.
3: Je bent natuurlijk wiskundige, economisch analist, schrijver. Ook te horen hier op zender in de CryptoCast. En nog meer programma's die je maakt. Maar eigenlijk zeg je zelf, ik ben een levenslange student van complexe systemen.

0: Emen.
1: Klopt, ja.
0: Waarom heb je die naam voor jezelf bedacht?
1: Ja, dat blijkt als ik terugkijk van wat ik altijd interessant heb gevonden al tijdens mijn middelbare school, studie, werk daarna, dan blijkt dat elke keer de complexiteit te zijn. En dat is wat anders dan gewoon moeilijke systemen. Complicated. Nee, in complexiteit, dat is een hele bijzondere omstandigheid waarbij we eigenlijk heel slecht kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. De toekomst is onkenbaar. Hoe hard je ook studeert, je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan is de vraag, hoe handel en beslis je nou in de onzekerheid die hoort bij die complexiteit? En dat vind ik een heel erg interessant.
0: Daar ga jij lekker op.
1: Daar ga ik goed op.
0: Ja.
1: En je ziet dat in allerlei, het gaat over het menselijk lichaam, het gaat over netwerken, het gaat over samenlevingen, economieën. Ja, je ziet het over allerlei plekken terug.
0: Ja. Ja. En dat heb je dan bij crypto natuurlijk helemaal. Hè? Zeker toen jij ermee begon. Hoe lang geleden was dat?
1: Ja, toen ik er echt fulltime mee bezig ging. 2017 die kant op. Ja. Daarvoor was ik er al wel mee. Zag ik het langskomen. Ik werkte toen in de internettechnologie. En als beetje nerd dan zie je in 2012, 13 daar wel artikelen over langskomen. Denk je, hé, wat grappig. Hè? En dan kijk je er eens naar.
0: Ja.
1: Nou ja, en later dacht ik, hier wordt echt wat ontwricht. Dit is echt interessant. En toen ben ik me er...
0: Ja, en die ontwrichting, is dat ook wat je dan fascineert van wat gaat dit maatschappelijk uiteindelijk doen?
1: Klopt. Ja, ik heb het internet groot zien worden. Ik ben zelf opgegroeid, volwassen geworden in de tijd dat internet ook opkwam. 1993 was de eerste particuliere internetprovider in Nederland. En ik heb gezien wat dat deed. Hè, dat er een wereldwijd netwerk is waar informatie overheen kan stromen. Dat democratiseerde van alles. Er zijn verhoudingen veranderd. En dat vond ik interessant. En ik dacht, hey, dat kan zo'n onafhankelijk wereldwijd netwerk, blockchain netwerk, ook gaan doen. Maar dan niet met informatie, maar met digitaal bezit of zo.
0: Ja,
1: dat wilde ik uitzoeken.
0: Ja, nou, daar gaan we het uitgebreid natuurlijk over hebben. Want we gaan het hebben over bitcoin, blockchain, stablecoins, mining. Noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: Krijg je er veel domme vragen over?
1: Nee. Nee,
0: maar zijn er meer? Maar jij zit in een bubbel natuurlijk met allemaal van die nerds.
1: Mijn punt is denk ik meer dat de meeste mensen die oprecht nieuwsgierig zijn geen domme vragen stellen, maar hele logische vragen.
0: Want dit is ook de reden waarom wij dit wilden maken. Eigenlijk hebben we er niet echt kaas van gegeten. Dus je weet dat het intussen echt wel belangrijk is. Merk je dat vaak terug bij mensen?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, er is een groep die zich er de afgelopen, laten we zeggen, 8 jaar toe aangetrokken voelden. Omdat het ook te maken heeft natuurlijk met koersstijgingen en snel rijk worden. Die zijn er ingedoken, soms heel oppervlakkig, soms wel dieper. Maar er zijn ook een heleboel mensen gewoon van weggebleven. Van joh, dat is niks voor mij, veel te technisch, heb ik niks mee.
0: Nee, we gaan een aantal facetten langs. Maar laten we beginnen om goed die infrastructuur uit te leggen. Hoe werkt de cryptowereld? Laten we gewoon helemaal bij de basis beginnen.
1: Laten we dan beginnen bij Bitcoin. Mm-hmm. Dat is ook de eerste. 31 oktober...
0: De eerste munt.
1: Ja, de eerste munt. Ja. 31 oktober 2008 verscheen het white paper waarin het werd uitgelegd, het idee. En in begin januari 2009 kwam het netwerk online. En je hoort al het woord netwerk. En we kennen Bitcoin vooral als munt of als belegging. Dus er zijn eigenlijk twee betekenissen van het woord Bitcoin. Namelijk, het is een netwerk van computers. En het is een munt. En die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat netwerk bestaat uit honderdduizenden computers die allemaal met elkaar de administratie voeren waarin staat welk stukje bitcoin van wie is. Eigenlijk heel precies te zeggen, er staan stukjes bitcoin in met daarbij bestedingsvoorwaarden. En zo'n bestedingsvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn, Bert heeft een geheime sleutel waarmee die dat stukje bitcoin kan besteden of versturen, een transactie ermee kan doen. Dus dat klinkt ook als iets heel technisch. En die computers die beheren samen dat grootboek. Alleen hoe zorg je er nou voor dat die spelers, die 100.000 spelers, dat die eerlijk blijven? Dat die alleen maar transacties goedkeuren die ook geldig zijn? Dat alleen ik mijn bitcoin kan besteden en niet jij mijn bitcoin kan besteden?
0: Ja.
1: Of ik niet jouw bitcoin kan besteden? Nou, dat is eigenlijk de innovatie van Bitcoin.
0: Ja, en dan kom je ook bij de blockchain uit.
1: Absoluut.
0: Die moet je dan ook. Wat is dan een blok in die blockchain?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, de blockchain is een soort grootboek of een kastboek. Moet je even aan vroeger denken. Een grootboek waar alle transacties in staan. En dan zou je een blok kunnen zien als 1 bladzijde daarin.
0: Mm-hmm.
1: En dus in 1 blok wordt een 1000, 2000, 3000 transacties gebundeld. En daarna komt het volgende blok. En dat is in blokken. Omdat als je honderdduizenden spelers wereldwijd wil laten samenwerken, dan is zoiets als volgorde heel lastig. Want ja, hoe laat is het bij jou? Weet je wel, dat zeg maar tijd, dat is best wel lastig om het met elkaar exact dezelfde manier te beleven. En dus hebben ze dan een van de trucs daarvoor is dat je blocks hebt die een bepaalde volgorde hebben, die elkaar opvolgen. En zo ontstaat er volgorde.
0: Ja, en ontstaat er daarmee ook waarde?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus helemaal in het begin van het Bitcoin-netwerk, de eerste paar jaar. En toen werden er gewoon bitcoins, dat waren eigenlijk de knutselaars, de pioniers, die het systeem gebruikten. Die verstuurden er 1000 naar elkaar of 10.000. Je kon er ook gewoon op een bepaalde plek kon je er 5 krijgen en dan kon je er een beetje mee spelen. Dus het had in het begin helemaal niet echt per se waarde.
0: Nee.
1: Het begon begin 2009 en de eerste transactie met waarde was in 2010. Het was ook een soort symbolisch en pas in 2011 ontstond er echt een markt.
0: Ja, het is dus eigenlijk gewoon een digitaal grootboek. Zo moet je het zien, waar 1000 computers gezamenlijk een administratie bij houden. Dat is uiteindelijk het systeem, zonder dat daar een centrale partij bij nodig is.
1: Exact, en dat is nou precies de clue. Want hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat je, het beheer van een systeem decentraliseert? Dat er niet één partij is die de baas is erover, die dus beslissingen kan nemen, die de regels kan veranderen, die kan bepalen wie er eerst mag en daarna, die transacties kan terugdraaien, die censuur kan plegen. Dat was uiteindelijk oorspronkelijk de wens om een systeem te creëren die daartegen bestand was. En dat vraagstuk van hoe zorg je dat een grote groep spelers die elkaar niet kent, die elkaar ook niet hoeft te kennen of hoeft te vertrouwen, dat die samen consensus vormen, dat die het met elkaar eens worden. Dat vraagstuk was al decennia daarvoor een vraagstuk in de informatica.
0: Ja.
1: En daar was eigenlijk niet een goed antwoord op. Want voor alle oplossingen die men bedacht, was er een leider nodig. Dus iemand die bepaalde hoe dat spel ging van samen tot consensus komen. En bij Bitcoin, de uitvinding, de innovatie is dat een grote groep spelers het samen met elkaar eens kan worden over, in dit geval, de staat van de administratie van Bitcoin.
0: Ja.
1: Zonder een leider.
0: En dat is dus door die computersystemen is dat mogelijk met al die blocks binnen de blockchain die met elkaar
1: er zijn dus heel veel
0: aan het rekenen zijn.
1: Ja, dus je hebt de blocks die zijn nodig. Je hebt het rekenen. Hè, dus dat is wat miners doen. Dat is eigenlijk
0: moet je even uitleggen wat miners. Nu wordt het al ingewikkeld.
1: Het is eigenlijk ook niet per se heel erg nodig om dat helemaal in detail te begrijpen. Wat die miners die
0: ja, dan moet je het uitleggen.
1: Ja, nee, ik moet er ook niet te veel tijd aan besteden. Want het is
0: wel mensen die wel verdienen aan dit netwerk, toch? Een
1: zeker,
0: miner.
1: Zeker, ja. Dus wat een miner doet, die pakt een blok. Die stelt een volgend blok voor. Die pakt allemaal transacties. Die controleert de geldigheid van die transacties. En maakt daarmee een nieuw blok. Maar je mag niet zomaar een nieuw blok maken, want dan zou iedereen dat kunnen doen. Nee, je moet eigenlijk dat blok vinden, tussen aanhalingstekens, door heel veel pogingen te wagen om een geldig blok te maken. Dat is door allerlei
0: Oké, nu wordt het al complex. Ik wil daarin, dan moet ik een blok weten te vinden.
1: Ja, dat vinden, dat is dat je heel veel mogelijke combinaties probeert, net zolang totdat die voldoet aan een bepaalde regel.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk een raadspelletje. Hè? Raad een getal onder de 10. Nou ja, dan je zegt 2, je zegt 4, je zegt 5. En op een gegeven moment, dan is het hem.
0: Ja.
1: Alleen,
0: maar waarom is dat zo bedacht?
1: Ja, om ervoor te zorgen dat niet één enkele partij in zijn eentje blok na blok na blok kan maken. Want dan kan die namelijk bepalen welke transacties geldig zijn, wat de volgorde is, wie er wel niet mee mag doen, enzovoort.
0: Dus dat is de eerlijkheid van het systeem eigenlijk zoals het is bedacht. En is dat ook de reden dat er maar, 21 miljoen bitcoins zijn? Dat er een soort maximaal aantal is afgesproken?
1: Nee, dat staat er eigenlijk helemaal los van. Dat is op zich wel grappig. Er zijn ook bitcoin-achtige digitale systemen of munten geweest. Ervoor, daarna. Die hebben dat helemaal niet. Die hebben gewoon, elk jaar komen er een miljoen bij. En dat destijds gekozen is voor een vast aantal van 21 miljoen dat op een bepaalde manier in omloop wordt gebracht, dat is in zekere zin dus ook toeval. En uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd dat Bitcoin nu gezien wordt als digitaal goud. Want dat heeft te maken met dat beperkte aantal. Ja. Maar dat had net zo goed anders kunnen wezen.
0: Ja, maar die schaarste zorgt er ook voor dat het niet echt een betaalmiddel is geworden. Het is wel een betaalmiddel, maar wordt niet op grote schaal zo gebruikt.
1: Ja, ik weet niet of dat de reden is, maar het is wel ik denk wel een terechte constatering. Het is eigenlijk nergens in de wereld nu een dagelijks betaalmiddel. Dat klopt.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Oké, we gaan het steeds meer in stapje opbouwen. Want wat we nog niet hebben benoemd, Bitcoin was dus de eerste munt. En dan heb je dus het Bitcoin-netwerk. En dat netwerk heb je uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Maar er zijn ook andere netwerken en ook andere crypto's. Hè? Want crypto is eigenlijk de verzamelnaam weer van alles.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
0: Dat, om even maar crypto in simpel...
1: Cryptografie, hè? Dus ja. Dat is een vakgebied waarin allerlei technieken zitten die gebruikt worden om die netwerken te maken. En dat heeft een beetje de naam crypto gekregen, klopt.
0: Ja.
1: Ik denk dat er nog één klein tussenstapje nodig is.
0: Zeg maar.
1: En dat is dat die miners... Die blokken maken, waar de transacties in zitten, die worden beloond met bitcoin die in omloop wordt gebracht. Dat is hun prikkel, hun incentive, de reden dat ze dat werk doen. Want ze moeten namelijk kosten maken, ze moeten energie inkopen, apparatuur hebben.
0: Ja.
1: En dat betekent ook, dat houdt ze eigenlijk eerlijk. Want op het moment dat zij een transactie in een blok stoppen, dat ongeldig is, dan zullen alle andere spelers in het netwerk dat blok niet accepteren.
0: Ja, dat is onderdeel van de spelregels.
1: Ja, eigenlijk een soort van. Precies. Er zijn spelregels met straffen en beloningen, zou je kunnen zeggen. En in die spelregels speelt de munt Bitcoin een rol.
0: Ja.
1: Dat betekent dus ook, zonder munt Bitcoin had het netwerk Bitcoin niet gefunctioneerd. En die verbinding is heel belangrijk. Dus als je met een wereldwijde groep spelers die elkaar niet kent en niet vertrouwt samen een netwerk wil hebben, heb je iets van een munt nodig.
0: Ja.
1: Of
0: dat
1: een
0: is
1: middel.
0: Natuurlijk ook hoe geld ooit in ons systeem is ontstaan, toch? Daar had je ook een soort afspraak met elkaar over. En dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Nou ja, er zijn heel veel ideeën over de oorsprong van geld. Maar inderdaad, het concept van straffen en beloningen in de speltheorie is niet nieuw. Dat is gewoon een van de puzzelstukken die gebruikt is om Bitcoin te maken in het begin. Maar even voordat we naar volgende naar andere crypto's
0: goed,
1: gaan,
0: zijn die combinaties scherp belangrijk. Houdt, want voordat we weten zijn we alweer in een ander onderwerp en dan gaat het door elkaar. Ja, hè? Dat moeten we zeker niet hebben. Als je dan nog even het verschil tussen die netwerken zou willen uitleggen, wat is het verschil?
1: Tussen Bitcoin en andere crypto-netwerken?
0: Ja,
1: ja, dus na Bitcoin kwamen er al vrij snel heel veel alternatieven. Dat waren eigenlijk in eerste instantie vooral experimentjes. Laten we eens even kijken of dit werkt, laten we kijken of dat werkt. En vanaf 2015-16, een beetje die periode, kwam er een nieuwe groep netwerken op. Dat waren crypto-netwerken die als doel hadden dat je er andere bezittingen op kon vastleggen. Ja,
0: voorbeeld?
1: Zoals Ethereum en Solana.
0: Ja.
1: Het zijn twee voorbeelden, de twee grootste waar dat mee kan. En op het Ethereum-netwerk kun je Ether vasthouden, dat is de munt van het Ethereum-netwerk. En op Solana kun je Sol vasthouden. Munt van het Solana-netwerk, die kun je ook gewoon versturen, kun je bewaren. Maar je kunt ook iets anders. Je kunt andere bezittingen vastleggen op het netwerk. Dat vastleggen noemen we tokenization. Mm-hmm. Zo'n vastgelegde bezitting noemen we een token. En het interessante is dat zo'n token, die erft de eigenschappen van het netwerk waar die op is vastgelegd. Dus je kunt op het Ethereum-netwerk niet alleen maar Ether versturen, maar ook alle tokens die je erop uitbrengt.
0: En die tokens, dat zijn bepaalde eigendommen.
1: Ja, dat zijn bepaalde eigendommen.
0: Maar noem eens wat eigendommen die dat kunnen behelzen.
1: Nou, zo'n eigendom kan bijvoorbeeld verwijzen naar iets in de fysieke wereld. Bijvoorbeeld een dollar. Dus je hebt een kluis, daar leg je $100 in. En voor elk van die dollars breng je één token uit. Met de waarde van $1. En dat noemen we stablecoins.
0: Ja.
1: Of crypto dollars. En die kun je net als Ether 24/7 naar de andere kant van de wereld sturen. Zonder dat iemand dat kan tegenhouden of terugdraaien. Het is er binnen een paar seconden, kost een paar cent. En dat is natuurlijk een heel interessante eigenschap voor allerlei spelers.
0: Ja, dus het is veel breder dan alleen de bitcoin. Als we even teruggaan naar bitcoin, want dat was wel de eerste munt. Ja. Dan zat er ook een bepaalde gedachte achter. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want dat is heel mooi om te kijken wat er van al die dromen is uitgekomen. De gast was Verlinde Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Presentator Stefan de Vries sprak haar in een week over omgangsvormen. En zij wilde dit van jou weten.
3: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de origine van crypto. Heel vroeger was het idee van crypto dat we daarmee los konden komen van banken. Ja. De financiële sector vraagt heel veel, vraagt ons rente als we willen lenen. En daardoor kunnen ze alle transacties controleren. En dat was best een mooie droom. En vandaar is crypto geworden tot een beleggingsobject. Is die droom er nog? Zijn er nog mensen die echt geloven dat crypto ons gaat bevrijden van banken? Want dat is niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of dat er nog is.
1: Ja, een hele leuke vraag. En ik ben blij dat we er ook even de tijd voor hebben. Want dit is ook meteen een mooie aanleiding om iets te vertellen over de origine, de oorsprong van Bitcoin. Ja. Want dat is niet uit het niets ontstaan. Het is ontstaan uit de cypherpunk-beweging. Een groep cryptografen, wiskundigen, computerwetenschappers. In de jaren 90 streden die voor het recht op sterke versleuteling. Dat was de tijd dat versleuteling krachtig genoeg werd dat consumenten en bedrijven dat zelf konden gaan doen, zodanig dat de overheid het niet meer makkelijk kon kraken. En de overheden, en zeker de Amerikaanse overheid, die dacht, eigenlijk willen wij het recht houden om in de communicatie van bedrijven en een persoon te kunnen blijven meekijken. Je ziet de overheidsdienst al voor je die dat wel heel graag wilde. En die groep cryptografen, die cypherpunks, die streden voor het recht om je informatie wel te versleutelen.
0: Ja, en wat was de aanleiding voor hun? Was er een momentum in de geschiedenis waardoor zij hier extra toe werden aangezet?
1: Nou, het was ook weer gebaseerd in overtuigingen van daarvoor. Maar voor hun was heel belangrijk het recht op privacy.
0: Ja.
1: Ze zeiden dat is essentieel in een open samenleving, dat je zelf mag bepalen wat je over jezelf onthult en aan wie. En vanuit die gedachte, ze hebben dat opgeschreven in hun cyberpunk manifesto, ze werden echt activistisch. In die tijd was sterke versleuteling werd geclassificeerd als een wapen. Dus als je dat exporteerde, dan gevangenisstraf en miljoenen boetes. En dan liepen zij met de broncode van die versleuteling op een t-shirt door de douane heen om te laten zien, weet je wel, wat er aan de hand was. Daar hebben ze voor gestreden.
0: Mooi.
1: Uit de koker van de cyberpunks kwam bijvoorbeeld PGP voor versleuteling van e-mail en OTR voor versleuteling van chats, dat kennen we nu in WhatsApp, en Tor voor versleuteling van webverkeer. Mark Andreessen, de oprichter van Netscape, zit erbij, en Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, en Rob Gongrijp, de oprichter van Access4. Dat is de gemeenschap waaruit ook Bitcoin is geboren. Zij vonden namelijk dat er ook elektronisch geld moest komen, dat net als contant geld enige privacy bood.
0: Oké, maar uiteindelijk is de whitepaper van de eerste munt, van de Bitcoin, is uitgekomen in 2008.
1: Ja, 31 oktober 2008. 2009 begon het. En ik denk, toen werd het ook geplaatst in de context van de bankencrisis. Dat was een soort van toevallig daarvoor. Maar er werd al een decennium geprobeerd dit te maken. Heel vaak niet gelukt.
0: Ja. Maar door de hele bankencrisis werd er een soort wantrouwen ontstond er natuurlijk naar die bankenwereld. En dan hadden ze zoiets, dit moeten we meer vormgeven. Dat was eigenlijk wat tractie gaf aan het whitepaper.
1: Ja, ik denk dat je het wel zo kan zeggen dat dat een extra zetje in de rug is geweest. En het is ook prima om het in die context te plaatsen. En het doel, en de titel van de whitepaper is ook peer-to-peer electronic cash. Dus het gaat over contant geld. Het idee daarvan is dat ik het aan jou kan geven zonder dat daar een tussenpartij voor nodig is.
0: Ja.
1: Niemand kan dat tegenhouden of terugdraaien. Dat gaat tussen ons, peer-to-peer.
0: Ja, geen centrale bank, geen centrale partij.
1: Nee, en dat is wat zij wilden maken in elektronische vorm. En ja, dat begon dus met het idee van betalen en sparen zonder tussenpartij.
0: Wat is er van de belofte nou terechtgekomen? Van die hele grote droom? Want jij hebt denk ik ook geloofd in die droom?
1: Ja, dat heeft me in ieder geval aangetrokken. Dat is ook wat mij aantrokken in het internet. Ja, dus ik vind dat ook belangrijk. Ik vind het ook belangrijk. Kijk, het probleem is dat je maatschappelijk gezien twee wensen hebt. Je wil privacy, maar je wil ook boeven vangen. Want dat is ook een maatschappelijk belang. Hè, dat je criminelen weet te vangen. En dat ene vraagt om surveillance en het andere vraagt juist om afscherming. En dat is een uitruil en dat is strijdig. Dus dat is ook een spannend vraagstuk, waarbij we soms denk ik te veel naar de ene kant en soms te veel naar de andere kant overhellen.
0: Maar wat is er van die belofte uitgekomen?
1: Ik vind het inderdaad ook belangrijk. Nou ja, dus ik denk als je kijkt naar Bitcoin als hoe de meeste mensen ermee omgaan, is als belegging.
0: Ja.
1: Als digitaal goud, als onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille, dat is wat je er nu van hoort. En de meeste mensen die houden dat aan bij een partij, een cryptopartij of een ETF bij hun broker.
0: Ja,
1: of
0: ze zijn weer allemaal tussenpersonen gekomen.
1: Ja, ze zijn allemaal tussenpersonen. Ja. En die hebben dan de bitcoin voor jou. Ja, wat heb je daar nou aan? Maar maak maar eens de parallel met fysiek goud. Veel mensen die zeggen, ik heb goud in mijn portefeuille, die hebben ook een ETF. Die hebben ook niet een klomp goud in de kluis liggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat kan wel. Je kunt wel dat goud in je kluis leggen.
0: Ja, maar ik wil toch naar die droom met jou. Want jij geloofde daar ook in. En dat heeft ook iets met vrijheidsstrijders te maken. En eerlijker systeem voor iedereen. En dat is het toch niet?
1: Ja en nee. Dus Bitcoin is niet een wereldwijd geldsysteem geworden of wat door iedereen dagelijks gebruikt wordt. Mm-hmm. En dat is ook niet een realistische verwachting. Gegeven het feit dat je overheden hebt die een overheidsmunt hebben waar een heel sterk netwerkeffect op
0: zit. Maar dat is toch wel de grote teleurstelling van de mensen zoals jij die ooit aan die droom begonnen zijn?
1: Nou, weet ik niet. Kijk, want
0: maar je gelooft in een droom. En die droom staat voor een bepaalde vrijheid, voor een bepaalde eerlijkheid. Dat het voor iedereen op een bepaalde manier toegankelijk wordt. En dat is gewoon.
1: Dat weet ik niet. Kijk, cash biedt optionaliteit. Dus je kunt het gebruiken, maar het moet niet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het aardige. Je kunt bij de supermarkt betalen met je pinpas. Mm-hmm. Maar je hebt ook de optie om met cash te betalen.
0: Ja, maar zo is het toch niet begonnen? Het is toch niet begonnen als we hebben ook nog een optie? Het is wel vanuit een bepaalde vrijheidsgedachte is het begonnen.
1: Nou, dat weet ik niet of dat waar is. Ja? En ik denk dat het bestaan van die optie met name het belangrijkste is geweest. Dus ja. Ik lees nergens in het whitepaper of in alle gesprekken daaromheen dat de bedoeling was dat het enige geld zou worden. Dat het de enige manier was dat het alles zou vervangen.
0: Maar wel dat het een eerlijker systeem zou worden, toch?
1: Nou, het woord eerlijk zie je eigenlijk ook nergens terug. Nee? Het gaat er eigenlijk om dat mensen die op dit moment in een situatie zitten waar ze afhankelijk zijn van een tussenpartij. En ja, geen andere opties
0: zijn
1: meer hebben.
0: Een paar, moeten even op de tijd letten trouwens. Moeten er zo uit, maar uiteindelijk zijn er nu gewoon een paar machtige partijen die gewoon dit weer bepalen, toch? En dat was niet de gedachte.
1: Het aardige is dat je ook altijd zelf nog de optie hebt om het zelf te doen.
0: Hier gaan we nog eventjes over doorpraten in het tweede half uur. En natuurlijk ook Bitcoin als belegging. En wat hebben wij gewone stervelingen hier gewoon aan? Zometeen meer in de Big Five.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
7: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
8: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
9: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Het moment dat alles begint.
14: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
15: Provider, it starts here.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Terwijl er in heel Nederland wordt geworsteld met trage vergunningen, regelt één gebied het echt anders.
19: De groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen versnelt de woningbouw met een Fastlane. Een vergunning in één dag voor fabrieksmatig gebouwde woningen. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Het antwoord hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Vanmiddag om 2 uur op BNR.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
22: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 minuten over 5 kilometer. Verder de N33, die is in beide richtingen dicht bij Appingedam. Komt er een ernstig ongeluk, gebeurde vanmorgen vroeg. Je wordt er lokaal omgeleid en het duurt nog tot 1 uur vanmiddag. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A4 richting Den Haag bij 71,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïense soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. De extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Nederlandse economie 9,2 miljard euro. Die schade zie je niet direct aan bijvoorbeeld mislukte oogsten, maar mensen verzetten minder werk of zaken werden uitgesteld. Volgens kredietverzekeraar Allianz Trade hoort Nederland daarmee bij de 5 zwaarst getroffen landen van Europa. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: De cryptomarkten zitten al geruime tijd in een zogenaamde crypto-winter. Wat betekent dat en hoe krijgen we dan lente? Je hoort het zo in het tweede deel van de Big Five.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
27: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
28: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
27: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
2: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter crypto. Een wereld die natuurlijk steeds serieuzer wordt, volwassener wordt. Ik praat nog steeds met Bert Slachter, wiskundige, economisch analist. En te horen hier op in de cryptocast op BNR. Ik zei net tegen jou in de break, ik heb dan het gevoel, ik snap het. En in één keer merk ik dat ik weer...
3: Dan vliegt het weer, hè?
0: Ja, dat denk ik. Ik krijg er toch niet helemaal vat op. En dat zit toch ook wel op die ideologie, zoals die ooit in de white paper is beschreven. En die groep die daarvoor eigenlijk al met dit thema bezig was, die toch een bepaalde onafhankelijkheid wilde van een centraal systeem, een bepaalde vrijheid, transparantie, ook een betaalmiddel voor het hele volk. En dat is het toch niet.
3: Nee, en privacy wilden ze en soevereiniteit voor het individu. Dat waren hun drijfveren. En de grap is dat je zou de parallel kunnen trekken met goud, met fysiek goud. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde. Voor heel veel mensen is fysiek goud een belegging.
0: Ja.
3: In een beleggingsportefeuille. En dat houden ze wellicht ook gewoon aan in de vorm van een ETF. Waarbij het goud ergens ver weg in een kluis ligt. Maar je kunt het ook gebruiken als fysieke... Nou ja, noodoplossing zou je kunnen zeggen. Onze Nederlandse bank, hè, onze centrale bank, die heeft gewoon fysieke goudstaven in de kluis in Zeist liggen. Zoals ze zeggen, voor als het misschien ooit een keer nodig is om een systeem opnieuw op te starten. Als, weet je, iets in die richting. Of als verzekering tegen een geopolitieke onrust. En die twee kunnen tegelijk waar zijn. En bij Bitcoin zie je eigenlijk hetzelfde. Dat voor veel mensen is het een belegging geworden.
0: Mm-hmm.
3: Die in een beleggingsportefeuille zit. Die een lage correlatie heeft met andere beleggingscategorieën. Dus mooi in een gespreide portefeuille past. En ook als belegging nog wel bepaalde interessante eigenschappen heeft. Want er is geen land die het uitgeeft. Er is geen tegenpartij in de vorm van, dat is geen vordering op een bedrijf bijvoorbeeld, of een bedrijf die aandelen uitgeeft. Dus het heeft gewoon, het faalt om andere redenen dan bijvoorbeeld aandelen of obligaties.
0: Mm-hmm.
3: Dus het maakt het als belegging interessant, maar het heeft nog steeds wel ook die fysieke eigenschappen, zou je kunnen zeggen.
0: Maar dus ook toch nog wel een deel van de idealen is toch nog wel overeind gebleven, doordat het niet van een bepaald land is.
3: Klopt,
0: bijvoorbeeld.
3: Dus in de belegging zie je iets van de idealen terug, maar je ziet het ook nog in het feit dat je ook Bitcoin nog kunt gebruiken zoals het oorspronkelijk bedacht is, namelijk gewoon als munt die je zelf in je bezit hebt, zonder tussenpersoon, zonder tussenpartij, en die je één op één aan een ander kunt.
0: Maar waarom is het toch niet dat grote betaalmiddel geworden waar het wel ooit voor bedacht is? Hoewel jij dat ook weer een beetje nuanceert, volgens mij.
3: Ja, ik nuanceer dat iets, hè. Ik denk dat de oorspronkelijke mensen zelf ook zich wel realiseerden dat overheidsgeld niet zomaar verdwijnt, hè, en dat het naast overheidsgeld zou bestaan.
0: Mm-hmm.
3: En ik denk dat wat je nu ziet, dat er een groep is die de verdrukten, de gemarginaliseerden, de mensen die echt in een noodsituatie zitten, die zeggen, hé, maar wat interessant, ik word van alle financiële systemen uitgesloten, afgesloten, kan er niet bij, maar ik heb wel nog Bitcoin als optie.
0: Ja.
3: En
0: maar toch, waarom is het geen betaalmiddel geworden voor ons allemaal, hè, dat we daar toch in mee zijn gegaan?
3: Nou, omdat je als gebruiker eigenlijk kiest datgene wat het makkelijkst is op een bepaald moment. Vanuit alle alternatieven die je hebt, kies je degene die het makkelijkst, leukst, goedkoopst, snelst, handigst is. En dat heeft vaak ook te maken met wat doen anderen.
0: Mm-hmm.
3: En voor ons als Nederlanders, we hebben een stabiele munt.
0: Ja.
3: We hebben een
0: vertrouwen,
3: fantastisch betaalsysteem.
0: Ja.
3: We hebben Apple Pay, pinnen, noem het allemaal op. Dus voor ons, als ik de alternatieven bekijk, is dat gewoon handiger voor de gemiddelde mens dan Bitcoin.
0: Ja.
3: Maar er zijn mensen die alternatieven niet hebben. Bijvoorbeeld de oppositie in Venezuela. Die vrouw die ook de Nobelprijs gewonnen heeft. En die kwam toen Trump daar binnen viel natuurlijk ook weer in het nieuws. Die vertelt ook, wij doen bijna alles met Bitcoin. Waarom? Dat is de enige manier om geld het land in en uit te krijgen. Je zag het ook toen de oorlog in Oekraïne start in 2022. Toen kwam er ineens een rol voor was niet alleen Bitcoin, maar voor crypto. Waarom?
0: Ja.
3: Omdat ongelooflijk lastig is in een beginnende oorlog om geld erin en eruit te krijgen.
0: Ja.
3: En dus in dat soort extreme omstandigheden.
0: Functie? Ja.
3: Als freedom money.
0: Ja. Ja. En als we kijken naar wij als gewone stervelingen, hebben we er dan misschien toch meer aan dan dat we denken dat we eraan hebben?
3: Nou, je zou best kunnen zeggen, net als met die goudvoorraad in Zeist, wat heb je daar nou aan? Ja, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat het nodig is.
0: Mm-hmm.
3: En dus het biedt wel een bepaalde optionaliteit. Het feit dat het bestaat, heeft al waarde.
0: Ja. En het financiële systeem, is dat er wel door veranderd?
3: Nou, door Bitcoin als digitaal goud niet, maar wel door de crypto-netwerken. En dat is wel een aardig bruggetje, want dat tokenization, dus het feit dat je netwerken hebt, wereldwijde, onafhankelijke netwerken, waar je digitale bezittingen op kunt vastleggen en versturen, dat is daadwerkelijk nu een soort van exponentieel op snelheid aan het komen. Omdat allerlei spelers, van techbedrijven tot financiële sector, maar ook met AI, die zeggen dat is een geweldige infrastructuur om bezittingen op vast te houden en te versturen.
0: Ja, dus zo gaan we er uiteindelijk wel gebruik van maken, van die infrastructuur, zonder dat we doorhebben dat het misschien daar vandaan komt. Dat zie je natuurlijk bij heel veel dingen. Heel veel mensen denken dat ze geen ChatGPT doen, maar als je iets in Google doet, dan ben je er ook mee bezig.
3: Ja,
0: uiteindelijk.
3: En als je Spotify luistert of Netflix kijkt, dan maak je ook gebruik van het internet, zonder dat je zegt van, nou, ik ga nu het internet op. Nee, je zet gewoon Netflix aan.
0: Ja. Even terug nog naar die basis. Hè. Dan kom je bij die whitepaper uit die je al hebt beschreven, en daar heb je ook die Satoshi die daaraan verbonden werd. En dat is elke keer onduidelijk gebleven wie dat nou is. Er was laatst weer een verhaal dat het Adam Back zou zijn. Ja. Hoe kijk jij daarna naar dat het zo'n mysterie blijft?
3: Ja, Satoshi Nakamoto heeft zelf besloten, vrij snel na het begin, om weg te gaan. Om zijn functie neer te leggen en te verdwijnen. Het is een pseudoniem, hè, dus er zit één of meerdere personen achter. Dat is duidelijk, want er zijn mailtjes verstuurd, er is programmacode geschreven. Maar hij heeft zelf gekozen om niet meer de leider van het project te willen zijn. En het heeft ook misschien te maken met dat is natuurlijk een ontzettende kwetsbaarheid. Als je één persoon hebt, ja, zeker nu gaat het natuurlijk om honderden miljarden, om biljoenen, wat er in Bitcoin zit. Ik geloof 2 biljoen zo'n beetje.
0: Ja, de oprichters hebben daar ontzettend veel geld aan verdiend, toch?
3: Ja, maar dat geld wat Satoshi Nakamoto zelf heeft gemined, is nooit uitgegeven. Dat staat daar gewoon nog. En wordt eigenlijk als verloren beschouwd.
0: Want?
3: Nou ja, want Satoshi Nakamoto is weg en heeft dat daar gewoon laten staan.
0: Ja.
3: En niemand weet wie het is.
0: Maar hij of zij kan het niet, of een groep kan het niet opeens opeisen.
3: Zou in theorie kunnen. Als ze de geheime sleutel hebben om dat uit te geven, zou dat kunnen.
0: Zou dat kunnen. Ja. Maar dat blijft toch gewoon een gek mysterie. Dat we toch dit steeds serieuzer nemen, terwijl we aan de basis niet eens weten wie daar aan het roer staat.
3: Nee, en het is ook de kracht. Het feit dat er niemand is die onder druk gezet kan worden of afgeperst kan worden, is ook de kracht van het project.
0: Ja, want?
3: Nee, want het collectief beslist over veranderingen aan de regels of aan hoe het werkt.
0: Ja. Terwijl het collectief, dat kunnen ook een paar hele machtige spelers zijn die het misschien helemaal niet goed met ons voor hebben.
3: Nou, het collectief is wel degelijk het geheel aan iedereen die Bitcoin direct of indirect heeft.
0: Ja, de bedenkers die hebben toch altijd de sleutel?
3: Nee, het is echt een proces van stemmen. Ja,
0: ja, dus dat kan echt niet. Het kan niet dat iemand de basissleutel heeft.
3: Wordt het anders. Nee,
0: dat kan echt niet. Nee. Oké, weer wat geleerd op dat punt. Uiteindelijk is het gewoon meer een beleggingsmiddel geworden. Hè. Daar wordt het serieuste mee vergeleken nu. Dan zitten we in een crypto-winter. Wat is dat?
3: Cryptowinter is de periode van de marktcyclus, wat we ook op bear market noemen. Dus elke markt, elke financiële markt heeft een bepaald ritme van stijging en daling, van toppen en bodems. En vaak heeft het een lengte, zo als je daar naar zo'n markt kijkt, van een jaar of 4, 5, 6.
0: Mm-hmm.
3: Soms ook samen met de conjunctuurcyclus. En bij Bitcoin zijn die stijgende gedeeltes boelmarkten gaan heten en de dalende gedeeltes bearmarkten. En ja, we zitten nu een beetje rondom de bodem van zo'n dalend gedeelte. En dat noemen we dan crypto-winter.
0: En
3: omdat niemand heeft het er meer over. Iedereen is weg. Het is stil, het is koud, het is saai. Ja, dat is dan het beeld.
0: Ja, ja, en wanneer breekt er dan een lente aan? Valt er zoiets ook te zeggen?
3: Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar het lijkt erop dat het de meeste kou achter de rug is.
0: Oké, je brengt het heel spannend en cryptisch. Ik merk dat Thomas van Zijl hier ook intussen een beetje om
4: moet
0: lachen.
4: Nou, nee, ja, maar goed, ik denk het is september. Het is weer 5-6 maanden door buffelen. En dan wordt het vanzelf weer lente. Maar ik weet ook nooit zo goed, want ik luister veel naar crypto-podcasts, omdat dat van mijn werk ook moet. Ja, is er ook niet een zeker belang om de lente te voorspellen of te voorzien dat die snel komt?
3: Ja, de andere kant is, als je voorspelt het gaat omhoog en het gebeurt niet, dan heb je natuurlijk een slechte beurt bij het publiek. Hè? Ja. Dus er is ook...
4: Nee, je kunt het niet te vaak doen, dat snap ik.
3: Nee, klopt. Nee.
0: Ja, ik moet je toch even onderbreken, want anders gaan we helemaal in een gesprek. Was mijn eigen schuld, maar ik wil vooral weten wat je zaken doen gaat doen natuurlijk.
4: Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat doen we ook nog. Ik ga het hebben over het ondersteunen van bibliotheken. NBD Biblion doet dat, als een stichting. Jos van Leeuwen is daar de directeur-bestuurder van bibliotheken. Dat zijn er weer meer. We waren een tijdje op een retour, maar het bezoek zit weer in de lift. En de vraag is even, wat kun je daar allemaal lenen? En moet je daar alles kunnen lenen? Ook schoolbibliotheken bijvoorbeeld. Biblion was onderwerp van een stevige discussie, omdat ze pakketten hadden gemaakt op maat van christelijke scholen. Dus geen magie, geen evolutieleer. Ja, de vraag is toch, moet dat allemaal kunnen? Of moet je zeggen, nee, ook als je op een christelijke school zit, ook als het aanbod daar minder gewenst is, moet je toch alles tot je kunnen nemen. Nou, over dat soort principiële vragen gaan we het hebben. En het economenpanel is er ook, onder andere over die oplopende rentes. En wat dat betekent, ja, onder andere voor beleggers, maar ook voor de financiële markten. Ik begin er sneller van te praten, want ik weet dat jullie nog veel op het programma hebben staan. Om 11 uur ben ik er weer!
0: Dankjewel, Thomas.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Ja, ik praat natuurlijk nog steeds met Bert Slachter. Je bent economisch analist, maar ook kan heel goed duiden waar Bitcoin staat, waar het naartoe gaat. Ook met al die andere cryptomunten. Hoe kijk jij naar de wereld waar die nu staat? Hoe volwassen is de wereld of hoe onvolwassen is de wereld?
3: De cryptowereld, bedoel je, denk ik.
0: Ja,
3: behoorlijk volwassen geworden. Ik denk dat het thema is geweest van de afgelopen 2 jaar.
0: Ja.
3: Vanaf, laten we zeggen, januari 2024. Dat was het moment dat in de Verenigde Staten de Bitcoin ETF's gelanceerd werden. Toegestaan werden tot de handel. Een ETF is een verpakking van Bitcoin. Je hebt ook goud-ETF's of aandelen-ETF's. En het aardige ervan is dat mensen dat het ontzettend toegankelijk maakt voor alle beleggers. Want je hebt al je account bij je broker of je bank en je kunt dan zo een Bitcoin-ETF kopen. Maar het is niet alleen maar gewoon heel handig en praktisch. Het is ook een soort stempel van goedkeuring. Want het waren wel de grootste vermogensbeheerders ter wereld, de grootste ETF-uitgevers ter wereld, BlackRock, Fidelity, die zeiden, ja, weet je, wij gaan hier een Bitcoin-ETF uitgeven. En hebben ook gestrijd tegen de toezichthouder, die het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zo'n heel denderend plan vond. En dat feit dat zij daar stelling in namen, ja, dat heeft wel voor een soort doorbraak gezorgd. En het was denk ik het startschot van een transitie van Bitcoin als, ja, laten we zeggen, pioniersobject, toch het soort van voor de knutselaars en de liefhebbers, naar iets voor het grote publiek. Naar...
0: Het begint meer mainstream te worden. Het is nog niet mainstream, maar eigenlijk bewegen we ons er wel naartoe.
3: Klopt. Je hoort eigenlijk nu van heel veel vermogensbeheerders en beleggers dat ze zeggen, nou, eigenlijk zou je een klein beetje Bitcoin in je portefeuille moeten hebben, zoals je misschien ook een beetje goud zou moeten hebben.
0: Ja.
3: Hoor je 1%, 3%. Ja. Het is allemaal niet...
0: En begint het dan voor mensen zoals jullie, dus de echte nerds of de pioniers, een beetje saai te worden intussen?
3: Nou ja, je merkt wel dat dingen een beetje uitontwikkeld zijn. We hadden het net voor de break eventjes over die crypto-netwerken waar tokens op worden vastgelegd. En er zijn allerlei partijen die daar nu op bouwen, van PayPal en Visa en Stripe. Die zijn er allemaal mee bezig. En Adyen hier in Amsterdam. En die zijn er allemaal mooie dingen op aan het bouwen. Ja, de laag daaronder, die werkt dus gewoon. En dat is denk ik wel het verschil met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Toen werkte het allemaal eigenlijk nog niet. En moest het gewoon nog uitgevonden en bij elkaar geëngineerd worden.
0: En zie je dan de pioniers alweer naar andere markten bewegen? Die denken van, we hebben het wel gezien hier, we gaan iets nieuws bedenken?
3: Ja, dus er zijn zeker vroege participanten. Want ja, je merkt in de crypto natuurlijk vaak dat belegging en techniek aan elkaar verbonden zijn geraakt. Dus zijn mensen die hebben gebouwd en geknutseld en uitgeprobeerd en bijgedragen. Maar die hebben vaak ook wat van die munten in bezit destijds gekregen en zijn daar misschien wel vermogend van geworden. En die nemen er ook voor een gedeelte afscheid van. Die zeggen, ja, weet je, het is misschien tijd voor een volgende generatie. En die hebben een gedeelte van hun Bitcoin of Ether of Sol of zo verkocht. Ja. En ook zelf gediversificeerd, wat natuurlijk heel verstandig is.
0: Ja.
3: En ik denk dat die rotatie de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden. Dat zien we ook in de data. Want dat is natuurlijk het aardige van zo'n blockchain. Je kunt best wel wat volgen van transacties. Dan zie je ook dat oude beleggers een gedeelte hebben verkocht. En dat er dus nieuwe voor in de plaats zijn.
0: Dat hoort misschien ook wel bij het volwassen worden van een bepaalde markt. Hè, dat dit soort dingen ook gebeuren. Vind je dat de wetgever, het werd al eventjes kort door je aangestipt. We zien in Amerika natuurlijk ook heel veel discussies die in het congres uiteindelijk zijn gestrand. In Nederland zijn we ermee bezig. Doen we dat een beetje goed, de toezichthouders, de wetgevers?
3: Ja, met golven. Hè. Okay. Dus sommige dingen, soms gaat het heel goed. Hè. De MiCA is in de Europese cryptowet is grotendeels prima. En ook, ze waren er vroeg mee. Netjes op tijd. Amerika heeft een tijdje, is het een rotzooitje geweest. Echt het Wilde Westen. Van 2 kanten. De bedrijven die maakten er een zootje van. En de toezichthouder deed een soort van willekeurig maar mensen voor de rechter slepen. Ja, dat is niet de manier waarop je zoiets inricht. En ja, daar zijn nu ook de afgelopen 2 jaar in Amerika wel grote stappen gezet. Dus je ziet het, ja, dat gaat altijd een beetje met sprongen. Een beetje schokkerig.
0: Ja.
3: Maar we komen er wel. En je ziet inmiddels dat de cryptomarkt op veel vlakken bijna even goed gereguleerd is als de rest van de financiële.
0: En zijn we daarmee de hele cowboywereld, waarmee het toch een beetje werd vergeleken, het Wilde Westen, zijn we dat kwijt? Of is dat er überhaupt nooit geweest? Ik weet niet hoe je
3: dat is er zeker geweest. Het was echt, het is een periode geweest dat het echt wel een rommeltje was.
0: Ja.
3: Met fraude en oplichterij.
0: Veel criminelen ook die er natuurlijk gebruik van maken.
3: Ja,
0: en nog steeds.
3: Dat vind ik eigenlijk nog weer wat anders.
0: Ja.
3: Want het gaat, criminelen maken ook gebruik van de snelweg. Dus dat zal ook blijven. De criminelen zijn natuurlijk altijd alle technologie, alle middelen gebruiken die ze handig achten. En het is aan de opsporingsdiensten om die criminelen te pakken.
0: Uh-huh.
3: Maar er was ook gewoon heel veel gedoe. Pump en dumps en marktmanipulatie en allerlei zaken die waarbij crypto niet werd ingezet als een middel van een crimineel die bijvoorbeeld drugsgeld wilde verplaatsen. Maar ja, het was gewoon de criminaliteit zelf. En dat is, ja, denk ik, voor een flink gedeelte ingeperkt. Maar nog, dat kan nog wel een tandje scherper. We zien af en toe.
0: Waar zou het scherper moeten?
3: Stomme meme coins die dan weer. Ik geloof 2 weken geleden was de zoon van Biden die dan weer met zijn laptop meme coin kwam. Denk, jongens, kap er nou mee. Dat mogen we nog wel even wat scherper afbakenen.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk is de toezichthouder best goed bezig. Er komen dus wel veel meer regels op ons af. Mijn gast vanmorgen, Marius Jansen, die vertrok met zijn bedrijf uit Nederland naar Panama. En Dubai heeft hij ook gezeten. Omdat hij door de regels de competitie eigenlijk niet meer aankon. Slaan we ook op een bepaalde manier door waardoor we echt grote bedrijven kwijtraken hier?
3: Ja, dat is wel een risico, ja.
0: Ja.
3: Kijk, maar dat geldt ook voor banken. Hoe vaak worden er nog nieuwe banken opgericht? Ja, dus op een gegeven moment is er zoveel regelgeving en zoveel toezicht dat ook het heel lastig wordt om nog te innoveren.
0: Mm-hmm.
3: En de vraag is van hoe zou je die twee toch met elkaar kunnen verenigen? Zou je toch een huwelijk kunnen sluiten tussen de mogelijkheid om te innoveren en te pionieren en start-ups op te bouwen? En aan de andere kant, ja, als het een bepaalde grootte krijgt, om dan te zeggen, oké, dan moet je toch aan bepaalde regels of een bepaalde lat halen. En ik heb het idee dat ze daar in Amerika iets meer oog voor hebben. Mm-hmm. Dus je ziet nu dat de twee toezichthouders, SEC en CFTC, dat die een soort regelpakket aan het voorbereiden zijn, omdat die wet nu gestrand is in de Senaat. En die trekken dat heel duidelijk uit elkaar. Dus een gebied waarin je kunt pionieren en innoveren en een gebied waarin je heel duidelijk aan echt strenge regels moet voldoen.
0: Marius Jansen is ondernemer dus. Zijn bedrijf heeft hij voor heel veel geld verkocht. 2,6 miljard euro, dat was afgelopen jaar. Je mag een kettingvraag aan hem stellen.
3: Ja, dat is eigenlijk deze vraag. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat nu ziet. En je ziet wel eens vaker dat mensen die zich terugtrekken uit een hoge functie, dat die daarna veel vrijer kunnen spreken. Hè? Centrale bankiers, regeringsleiders, CEO's, die hebben dan even geen zorgplicht meer aan hun opdrachtgevers of aan hun aandeelhouders. En Marius, in 2016 begon als een Nederlands bedrijf. In 2020 naar Panama. Misschien wel de belangrijkste optiehuis voor crypto in de wereld.
0: En je vraag?
3: Zitten Nederlandse toezichthouders innovatie in de weg?
0: Oké, mooi. Dan ga ik morgen aan hem vragen. Je hebt zelf een beetje aangegeven hoe jij dat verder ziet. Waar ben jij nu zelf het meest gefascineerd door aan volgende stap? Je bent continu met die wereld bezig. Hebt het volwassen zien worden. Waar ben je benieuwd naar?
3: Ja, ik vind het nu heel erg interessant om te zien dat die cryptonetwerken gebruikt gaan worden als wereldwijde infrastructuur. Dat, kijk, er is een tijd geweest, een jaar of 6 geleden, dat allerlei financiële spelers zeiden, hey, die blockchain-technologie, dat is best leuk, maar Bitcoin en Ether, daar moeten we niets van hebben. Die muntjes, die hoeven we niet. Wel de blockchain, maar niet de muntjes. De denkfout daarin is dat die blockchain niet werkt zonder die muntjes. Dat hebben we in het begin besproken. En inmiddels zijn ze dachten, het was het verhaal, we maken onze eigen blockchains wel. En inmiddels is er toch consensus ontstaan dat het eigenlijk alleen maar werkt als we allemaal dezelfde infrastructuur gebruiken. Als er één netwerk of één set van netwerken is die wereldwijd door iedereen gebruikt worden. En dat zien we nu gebeuren. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is hoe AI daar invloed op gaat hebben. Want we staan nu met AI op het punt dat we van de chatbot naar agentic AI gaan. Dat we persoonlijke assistenten, virtuele werknemers krijgen die taken gaan uitvoeren, die opdrachten uitvoeren, die voor jou een doel bereiken. En voor die agents zou het wel eens een geweldig handig instrument kunnen zijn.
0: Die infrastructuur.
3: Zo'n crypto-netwerk. Ja.
0: Mooi, dan gaan we daar volgende keer graag met je over verder praten. En redacteur Bavo van het programma die zei al, je kan het uitleggen alsof ik een 8-jarige ben zonder me zo te laten voelen. Nou, dat is gelukt. Ik hoop voor de luisteraar ook. Ik vond het ontzettend leuk om met jou aan deze week te beginnen. Ik ben echt een stuk wijzer. Dank je wel, Bert Slachter. Wiskundige, economisch analist, schrijver en spreker voor verschillende media. Waaronder hier op zender de CryptoCast. Dank je wel. Luister ook de andere afleveringen van Crypto Wereld, de hype voorbij. Dat kan je gewoon doen in onze eigen BNR-app. Maar blijf zeker live zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
10: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
12: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
29: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
30: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
31: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga jorten.
32: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
17: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
18: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
16: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
21: Nu in de BNR-app.
4: Waakhond ACM eist meer transparantie over prijsalgoritmes. China verlaagt importheffingen op Amerikaanse landbouwproducten. En Invest International pompt miljoenen in een Eindhovense ASML-toeleverancier. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Tim Schaap. Einde van de ochtend. Hoeveel file staat er nog?
22: Nou, amper eigenlijk. File is het niet, wel noemenswaardig. De N33, die is in beide richtingen dicht door een politieonderzoek na een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je wordt daar lokaal omgeleid, maar goed, in de regio is het dus wel wat drukker hier en daar. Duurt nog tot 1 uur vanmiddag. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Amsterdam bij 35,1. Ook de A17 naar Roosendaal staat er nog bij, hectometerpaal 13,3. En de A59 naar Zierikzee vanuit Den Bosch bij 88,7.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bij de verkiezingen was er een nipte overwinning voor de linkse oppositie, maar de partijen kwamen er niet uit omdat ze ideologisch verdeeld zijn, zegt oud-premier Andersson. Als het echt niet lukt om een regering te vormen, moet Zweden opnieuw naar de stembus. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking, met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
2: De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Overleeft fulltime werken nog een eeuw. Zometeen het Economenpanel in BNR Zaken doen.
3: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
4: Terwijl er in heel Nederland wordt geworsteld met trage vergunningen, regelt één gebied het echt anders. De groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen versnelt de woningbouw met een fastlane. Een vergunning in één dag voor fabrieksmatig gebouwde woningen. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Het antwoord hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Vanmiddag om 2 uur op BNR.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt?
12: En of waarom?
13: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over de alsmaar oplopende rentes of obligaties. Met het Economenpanel, het laatste macro-economische nieuws, hoor je uiteraard ook. En er is een gesprek met Jos van Leeuwen. Hij is directeur-bestuurder van de stichting NBD Biblion over de bibliotheek als maatschappelijke ontmoetingsplek. Maar nu eerst naar economisch nieuws van vandaag. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar, je raadt het niet, vaker getankt in België en Duitsland. Blijkt uit de nieuwe publicatie van de Nederlandse Bank. Het aantal transacties door Nederlanders bij zowel bemande als onbemande tankstations in onze buurlanden stegen met 20% tot ruim 25 miljoen. Dat komt vooral door de hoge prijsverschillen aan de pomp, vertelt Arto Vinka, statistisch analist van de Nederlandse Bank. Maar of automobilisten ook meer besparen? Nou, dat valt nog tegen.
18: Tegelijkertijd zien we ook uit die cijfers dat dat verschil redelijk constant is gebleven, met hier en daar een uitschieter. Dus over het algemeen zien we ook niet een sterke stijging van de besparing door over de grens te tanken. Maar ik kan mij goed voorstellen dat naar aanleiding van de gestegen prijzen een psychologische grens wordt overschreden van wat men nog redelijk vindt om aan de pomp te betalen. En dat de automobilist daardoor vaker de grens oversteekt.
2: De AEX staat in het groen, 0,3% erbij. Even naar een en meer van onze beursnerd.
19: Economenpanel.
2: De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Is het 100 jaar in de toekomst nog steeds de gewoonste zaak van de wereld of niet? En de wereldwijde verkoop van staatsobligaties belandde afgelopen week in een stroomversnelling. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Barbara Baarsma is hier hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Edi Mojegic, monetair econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. Fijn dat jullie er zijn.
8: Fijn om te zijn.
2: Met natuurlijk die staatsobligaties, de rente op Amerikaanse obligaties met een langere looptijd tikte de hoogste stand sinds 2004 aan. En ook in Europa bereiken rentes niveaus die op financiële markten sinds de eurocrisis

0: niet meer gezien zijn. Edin, hoe komt dat? Waarom is dit nu toch weer in een stroomversnelling geraakt?
1: Het heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het nu bij iedereen doorgedrongen is dat die inflatiegolf die we sinds 2021 meemaken, die ebt niet zomaar weg. Ik bedoel, 5 jaar later hebben we het nog steeds over die hoge inflatie. Als je daar als een soort saus eroverheen giet, dat men zich in toenemende mate zorgen maakt over de houdbaarheid van de staatsschulden, ja, dan zou ik eerder zeggen dat de huidige stand van de lange rentes nog misschien wel meevalt.
0: En er worden parallellen getrokken met 2004, 2007, 2010. Het is maar net welk jaartal je op welk niveau plakt. Maar keren we nu terug naar een periode die voorheen normaal was en waren de afgelopen jaren dus wat ongezien? Of moeten we zeggen, dit is een uitzonderlijke situatie, Barbara?
2: Nou, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen, maar wat ik zie is dat de financiële markten en misschien ook wel centrale banken onvoldoende hadden gezien dat de economie eigenlijk minder rentegevoelig is dan we dachten. En dat die ook veel sterker is. Hè. Vorige week, waarom was die waar je ook naar vraagt, waarom gebeurde dat nou vorige week, zag je dat zo? Nou, er kwam heel veel nieuws over dat de economie zo sterk draait. Het aantal banen was positief, veel hoger dan gedacht. De toename daarin, de PMI-cijfers, de inkoopmanagerscijfers waren veel hoger.
0: Nou, en, dus je botst op je capaciteit.
2: Ja, dus ik denk dus die Amerikaanse economie draait veel beter dan gedacht. Dat is enerzijds. En anderzijds, de vraag naar kapitaal neemt enorm toe. Omdat inderdaad, precies wat Edin zegt, die overheidsschuld die moet gefinancierd worden. En die overheidsschuld is voorlopig, gaat die nog niet naar beneden. En die AI-investeringen die blijven ook maar vragen om
0: dus
2: extra
0: bedrijven
2: geld.
0: Melden zich op de markt.
2: En ook bedrijven melden zich op de obligatiemarkt steeds meer. Dus, en dan plus die hoge olieprijzen. Ja, dan zie je gewoon dat er aan alle kanten druk op staat. En dan zie je dat die rentes omhoog gaan.
1: En het is natuurlijk ook zo, waar vergelijken de huidige niveaus mee? Kijk, als je naar de periode 2012-2022 gaat kijken, je vergelijkt het daarmee, dan is het inderdaad de behoorlijke niveau. Maar die periode is niet representatief, want daar hadden we opkopen van staatsobligaties en dat soort zaken. Als we het gaan vergelijken met een beetje normale omstandigheden, dan zijn deze renteniveaus echt helemaal niet
0: maar
1: zo.
0: Maar 1,5% is toch uitzonderlijk als je de verhouding tot de schuld erbij betrekt.
1: Wat wel anders is, zijn de schuldenniveaus. Want dit zijn renteniveaus die we in 2006, 2007 ook zagen. Maar alleen het grote verschil is, de staatsschulden waren toen echt behoorlijk lager dan nu. Dus deze niveaus zijn qua niveau niet uitzonderlijk, maar het effect zou best wel eens hoger kunnen zijn dan voorheen.
2: Ja, ik denk ook dat ik vind het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, eerlijk gezegd. Juist omdat er zoveel achter deze rentebewegingen nu ziet die onvoorspelbaar zijn. Zoals hoe lang blijven die olieprijzen hoog? Gaat de AI-bubbel barsten? Of blijkt het inderdaad een productiviteitsaanjagende motor te zijn?
0: Want je kunt ook zeggen, dat stond volgens mij afgelopen vrijdag nog in het FD, die AI-investeringen die zorgen er nu voor dat die rente de hoogte ingaat. Maar uiteindelijk leidt dat tot arbeidsproductiviteit, misschien wel hogere winsten, meer belastingen voor de staat, en kan het ook de schuld daarmee voor een deel verkleinen.
2: Ja, als het inderdaad de Amerikanen er niet voor kiezen om de uitgaven in gelijke mate dan te laten stijgen met die eventueel stijgende belastinginkomsten, als AI inderdaad een productiviteitsmotor blijkt te zijn. Maar stel dat dat waar is, dan kan het op de langere termijn kan het ook wel degelijk de rente doen verlagen. Alleen, dat weten we nu niet. Hè. We weten niet of het productiviteit gaat verhogen. We weten niet of die bubbel barst. En dat vind ik zo moeilijk aan je vraag van, ja, duid dit nu eens eventjes hoe het gaat worden.
0: Dat is wel een uitstekende vraag.
2: Ik
0: vind
2: het uitstekende
0: over.
2: Vraag, maar ik ga je toch dan een beetje teleurstellen dat ik dat in dit geval echt, omdat er te veel onzekerheden zitten.
1: Mag ik alleen even erop wijzen dat als je als overheid van een land en centrale bank van een land gewoon verstandig beleid voert, dan is hoge economische groei dan hoeft hoge economische groei niet meteen te leiden tot hele hoge lange termijnrentes. Zwitserland is een land met zeer lage lange termijnrentes. Economie draait goed, maar ja, de inflatie is laag. En er is niemand op deze aarde die zich ook maar 1 milliseconde de vraag stelt, hoe zit het met de houdbaarheid van de Zwitserse staatsschuld?
2: Nee, maar die Zwitserse staatsschuld is ook veel lager. Hè, als we percentage van het bbp. Hetzelfde geldt in Nederland, maar ja, wij zitten in de eurozone. En ik denk dat dat je daar ziet de voorspelbaarheid van bijvoorbeeld de Zwitsers. En ook wel andere landen, denk aan de Scandinavische landen. Ja. Dat is natuurlijk ook wat financiële markten prettig vinden. Want wat je nu ziet is dat die inflatieverwachtingen, dat is een soort van zelfvoorspellend mechanisme eigenlijk, die gaan ook omhoog. En eigenlijk op basis daarvan zie je in al die Anglo-Saxische kranten nu staan, dat de veronderstelling is higher for long. Dus ook van de rente, maar ook van inflatie.
0: Maar sorry, is dat niet als je al 5 jaar aan zo hoge inflatie gewend bent?
2: Dus hebben de hele tijd hebben die financiële markten zich, die hebben maar dachten, nu gaat het wel naar beneden. Maar nu zie je dus, en dat is een beetje het kantelpunt wat je vorige weken zag, is dat de inflatieverwachtingen nu toch hardnekkiger worden. En het is ook voor de Fed best wel moeilijk om het te bestrijden, want het is niet alleen maar meer de vraag gedreven, dat je kan afremmen. Als je de rente dan verhoogt, dan hoop je dat de vraag een beetje gaat afremmen. Maar het is ook kosten gedreven. Die oorlog in Iran, en die doet de VS eerlijk gezegd
0: zichzelf. Wordt gezegd dat er nu wordt overwogen om over te gaan tot een exportrestrictie om de diesel in eigen land te houden?
2: Ja, voor diesel, ja. Ja, dat zou natuurlijk hier de inflatie flink kunnen opjagen. Kunnen opjagen. Omdat dan, dat zou betekenen dat, want de VS is echt best wel een grote aanbieder van diesel op de wereldmarkt. Dus dan zou je echt wel zien dat de prijzen gaat beïnvloeden.
0: Even naar centrale bankiers in de onvolprezen rubriek. Bartjes van het FD stond, centrale banken, dat is ongeveer voor de rente tot 2 jaar. Maar economen wezen op een studie over de monetaire verwachtingen die flink bijdragen aan de hoge lange rente. En ik citeer, ze wijzen op 2 zaken. De Amerikaanse banencijfers en speeches van Fed-beleidsmakers sinds 2020. Ruim 90% van de stijging van de 10-jaarsrente vond plaats op dagen dat die naar buiten kwamen, terwijl het slechts 24% van de handelsdagen betrof. Met andere woorden, wat en hoe beleidsmakers iets zeggen, al zijn ze van de Fed, dat doet ertoe.
1: Het is inderdaad heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, maar hoe moeilijk dat ook is, het is nog minder moeilijk dan een discussie gaan voeren. Hoe zou het zijn geweest als? Dat gezegd hebbende, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ondanks al die toespraken en zo, als de staatsschulden en begrotingstekorten in een heleboel Europese landen en in de VS stukken lager waren, dan hadden wij deze rentestijging op de kapitaalmarkten niet gehad. Wat de centrale bankiers ook hadden gezegd.
0: Dan nog even naar de Europese stand van zaken, want de verschillen lopen op, de spread, en in dit geval moeten we daar Frankrijk bij betrekken, dat is het verschil tussen de Franse en de Duitse rentes, kwam uit op 111 basispunten. Dat is, daar zijn we weer met een historisch parallel, het hoogste niveau sinds de eurocrisis.
2: Ja, sinds voor de eurocrisis. Zelfs,
0: De eurocrisis, kijk, je verschrikt je weer eens in een jaar. Precies.
2: Ja, het is echt, dat is best historisch. En het is ook wel, want inmiddels hebben we de bazooka van Draghi. Hè? Dus inmiddels zouden markten moeten weten dat er zoveel wordt gedaan als nodig is om een eurocrisis te voorkomen. Dus ik vind dat wel. Ik kijk daar met toch wel enige zorgen naar.
0: En als jouw zorg bewaarheid zou worden, wat betekent dat dan?
2: Ja, ook hier vind ik het heel moeilijk wat er gaat gebeuren. Want je weet, kijk, de ECB gaat natuurlijk alles op alles zetten om te voorkomen dat de euro totaal, dat er een eurocrisis komt.
0: Alles op alles zetten is een soort vertaling van whatever it takes.
2: Ja, en dat hebben we nog niet gezien, want die bazooka heeft nog niet gebruikt hoeven worden. Hè. Ze hebben wel natuurlijk, er is kwantitatieve verruiming geweest, opkoop van staatsobligaties enzovoort. Dat is er allemaal geweest, maar. Ja, ik neem aan dat de ECB dan dat gaat doen. Maar dan krijg je een enorme verstoring toch van financiële markten. Dus hoe dat er precies gaat uitzien, dat weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het zorgwekkend.
1: Nou, ik heb het volgens mij hier eerder meermaals gezegd. Ik vind de grootste beleidsfout in de eurozone van sinds de oprichting van de euro was de belofte whatever it takes. Want dat was een soort vrijbrief naar de eurolanden om vooral door te gaan met die overheidsfinanciën niet aan te pakken. Daar betalen we nu de prijs van. En ik vrees dat de prijs in de toekomst zal zijn aanhoudend te hoge inflatie bij ons.
0: Maar je hoeft niet alle instrumenten die sindsdien misschien voorhanden zijn te gebruiken.
1: Nee, maar alleen als je zegt whatever it takes betekent, als jullie met onverantwoord beleid doorgaan en het leidt tot problemen, maak je geen zorgen, ik ga het oplossen.
2: Maar dit is wat markten nu misschien aan het testen zijn. Hè? Die zijn nu aan het testen van, hey, wat gaan jullie doen, ECB?
1: Ja, die vraagt er ook om.
2: En inderdaad, precies wat Edwin zegt, landen kijken dan, hey, als ECB dat gaat doen, dan hoef ik al niet meer zo heel netjes op de staatsfinanciën te passen. En dat is, ik denk dus, en ook omdat de verkiezingen nu in Frankrijk aankomen, dat maakt het allemaal extra moeilijk. Want
0: extreem links, extreem rechts, midden is weg.
2: Alle twee is niet bijster goed voor je staatsfinanciën, denk ik.
0: Daar moet aan gewerkt worden. Dat doen we in Nederland ook, hoewel meestal part-time. Gaan we het over hebben.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Barbara Baarsma en Edi Mujekić zijn de leden van het Economenpanel. De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Henry Ford, oprichter van Ford Motor Company, introduceerde destijds een werkweek bestaande uit 5 dagen. Een eeuw later is de fulltime week voor veel Nederlanders al lang niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, Nederland is Europees deeltijdkampioen. In het tweede kwartaal van 2026. Dit jaar dook de gemiddelde arbeidsduur naar 31,9 uren per week. En het Europese gemiddelde ligt zo'n 4 uur hoger. Is dat problematisch, Barbara?
2: Op zich wel. Want wij, als je even kijkt, hè, op, als je groei kan je ontlenen, als je er structureel naar kijkt, in 2 groeimotoren. De ene is arbeidsaanbod, dus meer mensen die meer uren werken. En de andere is arbeidsproductiviteitsgroei. Als je de afgelopen 10 jaar neemt en die groei langs die 2 assen ontleent, dan zie je dat 20% van de groei kwam uit arbeidsproductiviteitsgroei en 80% van de groei uit arbeidsaanbod. Dus meer mensen die meer uren gingen werken.
0: Daar zijn we in Nederland ook best goed in, toch? Ja, jongeren die werken, vrouwen die werken.
2: Ja, omdat we in 2000... De participatie is hoog. Maar wat we in 2014 hebben gedaan, is de AOW-leeftijd verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. Dat heeft enorm het arbeidsaanbod vergroot. En we hebben heel veel arbeidsmigranten erbij gekregen. Als je nou kijkt naar de komende 10 jaar... dan is dat effect van die AOW-leeftijdverhoging uitgewerkt. En is onze, althans politieke houding ten aanzien van migratie, is veranderd. Je ziet nu al, het instroom van het aantal kennismigranten is al sinds 2022 gehalveerd. Dus je ziet daar echt minder. Dus op zijn best zou dat arbeidsaanbod de komende 10 jaar misschien op 0% staan.
0: Maar jij zit in de nieuwe productiviteit eraan. Ja, dus daar valt dan nog winst te behalen.
2: Dat moet, want inderdaad, de afgelopen 10 jaar was de productiviteitsgroei maar 0,3% per jaar. Nou, als we dan voor naar de komende 10 jaar kijken, nou, ik zie nu geen reden in de miljoenennota niet of in eerdere kabinetsbeleid, dat erg ver naar boven zal gaan. Dus ons structureel groeivermogen is maar 0,3%. En dat is echt laag. En dus snap ik de oproep van Brekelmans. De wijze waarop hij iets zegt, heb ik allerlei opmerkingen bij. Maar dat we, niet alleen jongeren, maar
0: allerlei
2: dat
0: opmerkingen, maar ik heb er nog nul gehoord. Daar vind je dus blijkbaar wat van.
2: Nou, Brekelmans die zei toen van jongeren moeten meer uren per week gaan werken. Ik denk dat iedereen in Nederland een prikkel zou moeten krijgen om het aantrekkelijk te maken om weer te gaan werken of meer uren per week te gaan werken. En ja, als je
0: CBS kwam in het verweer, hè? Er werken best wel veel jongeren in Nederland. De Intelligence Group heeft deze zomer nog naar buiten gebracht dat veel jongeren werken in beroepen waar nu eenmaal kleine contracten de norm zijn. Zorg, onderwijs, die zouden dus best meer willen werken. 250.000 jongeren zegt, ik wil wel meer werken.
2: Dat klopt. En dus ik snap dus de oproep om meer te gaan werken. Ik snap niet dat die alleen gericht is op jongeren. En ik snap dan ook niet dat dat vervolgens in de miljoenennota staat dat je alle lasten op arbeid neerlegt van de lastenverzwaring. Bedoel ik al die 97% van de extra lasten die er komen.
0: 5,8 miljard bij de werken.
2: Ja, en ja, dan ben je dus die groeimotor van arbeidsaanbod ben je gewoon eigenhandig aan het uitzetten.
0: Edin.
1: Ik had veel liever gezien dat er oproep was, wij gaan als land meer focus leggen op hoe we die arbeidsproductiviteit omhoog gaan krijgen. We weten wel hoe het moet. We weten ook dat het enige tijd vergt. Maar we weten ook hoe langer je daarmee wacht, des te langer het duurt voordat het echt zo aan de dijk gaat zetten. Ik heb er zelf grote bezwaar tegen dat iemand van de overheid gaat oproepen of we meer of minder moeten gaan werken. Dat moet je aan mensen overlaten. En als je meent,
0: die mag toch opvatting hebben?
1: Nou ja, maar als je wilt dat mensen meer gaan werken, ja, maak werken dan aantrekkelijker. Dus zorg ervoor dat ze netto meer mee naar huis nemen. En dat we zo gemiddeld genomen zo weinig uren werken in Nederland, ik vind dat ergens ook wel logisch. Want we komen wel uit een periode waarin we werkweken van 50, 60 uur hadden. Op een gegeven moment zijn we welvarender gaan worden. En als je welvarender wordt, als je meer geld tot je beschikking krijgt, dat geldt voor individuen, dat geldt voor de samenleving, dan ga je een deel van je extra welvaart ga je spenderen aan schaarse goederen.
0: Het is een uitruil.
1: Vrije tijd was een schaars goed. Dus we zijn gewoon minder gaan werken omdat we welvarender zijn geworden. Nee, en als laatste, een stuk van de oproep was ook, wij moeten meer als China gaan doen. Ja, China bevindt zich in een totaal ander stadium van economische ontwikkeling. Dat argument slaat in mijn optiek echt nergens op.
0: Nee. Wil jij kanttekening op
2: plaatsen? Nou, ja, ik vind, kijk, als je rijker wordt, meer te besteden hebt, dan wordt die afruil vrije tijd en werken anders. Dat klopt. Alleen, kennelijk is dat voor vrouwen in Nederland anders dan voor mannen. Dus er is iets meer aan de hand. Er is hier ook wel een cultuur waarin deeltijdwerken, zeker voor vrouwen, meer als default wordt gezien. En vrouwen, de gemiddeld is voor Nederland inderdaad 31,9 uur per week. Maar mannen zitten nog altijd op iets van 35,5 uur per week. En vrouwen dus echt, 27,9 of zoiets dergelijks. Dus daar zit echt een flink verschil. En ik denk dus dat, dat je echt moet kijken naar die toch dat onbenutte arbeidspotentieel dat daar zit. We hebben alle groeimotoren in dit land nodig om de staatskas te vullen. En niet alleen dus naar vrouwen die deeltijd werken, of mannen die deeltijd willen gaan werken, aanmoedigen om dat niet te doen. Maar we hebben ook een enorme arbeidsreserve, ondanks het feit dat de werkloosheid relatief laag is. We zijn dus nog altijd 1,25 miljoen mensen op wat dan heet de reservebank. En een onderdeel is. En daarnaast hebben we ook nog eens een keer.
0: Voor een deel zal gelden dat een substantieel percentage van die 1,2 miljoen mensen niet kan werken.
2: Dat kan, inderdaad. Maar er is daarvan ook 568.000 mensen die meer uren willen werken. Dus deeltijders die meer uren willen werken. Het zijn mensen die wel beschikbaar zijn, maar niet gezocht hebben. Dat zijn heel vaak trouwens mensen die bijna aan het afgestudeerd zijn. En daarnaast hebben we een enorm groep arbeidsongeschikte en zieken in dit land. Zo tegen de 1,8 miljoen.
0: Ja, daar is het wel over gegaan de afgelopen weken. Ja, hoe maar die gemobiliseerd moeten worden.
2: Ja,
0: of
2: en
0: niet.
2: Ook, want het is voor uiteindelijk is het voor mensen ongelooflijk fijn om te kunnen participeren met betaald werk. Ook voor mensen in de WIA, ook voor mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsregeling of ziekteverzuim. Dus hoe kun je dat? Ook daar wat aan doen. En prima om dan op te roepen om meer uren te gaan werken of weer te gaan werken. Maar dan moet je ook boter bij de vis leveren.
0: Als het over boter bij de vis gaat, dan is het ook de vraag hoe dit kabinet begroot en of het duidelijk genoeg is. We hebben er weinig tijd voor, maar het kabinet gaat volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven. Wat het daarmee wil bereiken is lang niet altijd duidelijk. Conclusie van de Algemene Rekenkamer afgelopen week in commentaar op de begroting van het kabinet. Er worden verschillende beleidsdomeinen aangehaald. Het gaat onder andere over de bezuiniging op de overheid. Dus de Algemene Rekenkamer overigens niet de eerste die zegt dat kun je allemaal wel inboeken. Maar de vraag is, ga je het ook realiseren? Edin, dat moet jou bekend in de oren klinken.
1: Nou, het was echt een treurig stuk. En dan heb ik het niet over het stuk zelf, maar vooral wat het weergeeft. Ja. Dan lees ik bijvoorbeeld.
0: Handen gaan hier ten hemel.
1: Van veel geld is onvoldoende duidelijk wat het kabinet hiermee wil bereiken. Dat is gewoon diplomatiek voor ze doen maar wat blijkbaar. Er zijn geen of te weinig meetbare doelen, zodat je ook niet kunt controleren of het nou effectief is. Er zijn allerlei fiscale maatregelen die we in loop der tijd hebben genomen. Nou, van een aantal daarvan is een soort doorlichting geweest. Nou, daarvan zegt de Rekenkamer, daar is dus vastgesteld door die overheid zelf nota bene.
0: Dat is een ambtelijke stuurgroep geweest.
1: Ja. Meer kosten dan wat ze opleveren. Ja. Dus echt meer kosten dan wat ze opleveren.
0: Kun je 35 miljard weghalen.
1: Kun je 35 miljard euro mee besparen. Weet je wat je wel niet kunt doen met 35 miljard euro? En extra aan defensie uitgeven en de belastingen gaan verlagen, zodat mensen misschien meer gaan werken.
2: Ja,
1: ga daar nou eens mee beginnen.
2: Die lijst ligt er inderdaad. Maar wat ik heel krachtig vind aan het Algemene Rekenkamerbrief is twee dingen. Eén, ze hebben eerder al onderzoek gedaan tussen 2015 en 2014-2025. Hebben ze 245 beleidsmaatregelen onderzocht. En daarvan hadden er maar een concreet doel. Ja. En daarvan haalden er maar 8 dat doel. Dus het is de oproep om doelgericht te worden en resultaten te gaan leveren. Waar denk je dat die onvrede van burgers door komt?
0: Heeft de Rekenkamer in een eerdere brief al gezegd, je kunt van alles beloven, dat vervolgens niet waarmaken en je verbazen over het wantrouwen in de politiek.
2: Dus, maar stel dan wel die doelen. Ze geven hier en daar ook complimentjes. Sommige begrotingen stellen wel haalbare doelen. Ja. Maar wat ik ook, waar de brief ook over ging, is dat er wederom wordt getracht te bezuinigen op de overheid zelf, de Rijksoverheid. Dat zijn de ministeries, maar ook de uitvoeringsorganisaties, 3,4 miljard. En we hebben PwC-collega's van mij, Selin Moons en Sander Veldhuizen, die hebben eens een keer gekeken, hoe zit dat nou met die uitvoeringsorganisaties? Nou, voordat je daar op kan bezuinigen, moet je eerst iets doen aan de regeldruk die daar zit. Want in de afgelopen 20 jaar is er 2,5 keer meer regels zijn er voor hen gekomen. 88% meer uitzonderingen. En ook nog eens een keer bijna het dubbele aantal verwevenheden in wetten. Dus dat zegt die Rekenkamer ook. Het gaat niet. Je kunt geen als je niet het werk vermindert, kun je ook niet de mensen.
0: Het staat dus wel in de begroting.
2: Ja, maar dan ben ik echt benieuwd hoe gaan ze het voor elkaar krijgen. Want het zou heel goed zijn.
0: Geld voor de hele begroting misschien?
2: Nee, maar het zou heel goed zijn om ook heel kritisch naar de overheid zelf te kijken. Want die is best uitgedijd. Alleen de manier waarop dat nu gaat, gewoon puur een kaasgraaf erover. En we zien wel hoe dat. Je moet dan het werk ook verminderen van die uitvoeringsorganisaties. En als je het werk niet vermindert, ja, dan of vereenvoudigt, dan kun je ook niet bezuinigen.
0: Ik verwacht instemming bij Edi Mujagić.
1: Jazeker, ik onderschrijf het volledig.
0: Edi Mujagić was hier, monetair econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. En Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, het moest met de bottebel geen kaas gaan, want de tijd zit erop. Dank jullie voor de bijdrage aan dit economenpanel. Is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. De industrie stuurt een brandbrief naar de autoriteit Consumentenmarkt, want een plek op het stroomnet zou niet te koop moeten zijn. Zometeen een toelichting van een van de ondertekenaars op BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: AI gaat ons werk veranderen. Maar wat betekent dat voor jouw baan? Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven bespreken welk werk verdwijnt of verandert en wat je moet leren om straks niet vriendelijk door een chatbot te worden bedankt voor bewezen diensten. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
16: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
17: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
16: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
18: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
16: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
2: Unbelievable.
21: Unique. Oh, yes.
2: Incredible.
22: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
23: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
22: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
23: Nou, praten over tech.
22: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
23: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
20: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en afrit Lelystad. 3 kilometer, 10 minuten extra. En de N33 die is nog steeds in beide richtingen dicht bij Appingedam. En dat komt door een politieonderzoek. Vanmorgen vroeg gebeurde er een ongeluk. Tot 1 uur vanmiddag blijft het daar in de omgeving nog druk. Verder meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A2 naar Amsterdam bij 40,3. En de A15 naar Gorkum bij 103,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Zweden krijgt het niet voor elkaar om een nieuwe regering te vormen. Bij de verkiezingen was er een nipte overwinning voor de linkse oppositie, maar de partijen kwamen er niet uit omdat ze ideologisch verdeeld zijn, zegt oud-premier Andersson. Als het echt niet lukt om een regering te vormen, moet Zweden opnieuw naar de stembus. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Bedrijven zijn bang tonnen vooruit te moeten betalen voor een plekje op het stroomnet. En wat is er voor nodig om een film te financieren die ook nog eens kans maakt op een gouden kalf? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
27: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
30: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Wil je een aansluiting op het overvolle stroomnet, dan gaat het steeds vaker over hoe dik je portemonnee is, schrijft een coalitie van bedrijven en organisaties in een brandbrief aan de autoriteit Consumentenmarkt. Om je aan te melden voor een aansluiting moet je een aanbetaling doen van 10-20%. Dat bedrag kan oplopen tot in de tonnen, zelfs miljoenen euro's. Maar eenmaal afgerekend heb je geen garantie op een aansluiting. Steeds vaker kiezen kleinere bedrijven en innovatieve ontwikkelaars er daarom voor om zich niet aan te melden. Contact met Wijnand van Hoven, algemeen directeur van de brancheorganisatie Holland Solar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoeveel zicht heb jij op bedrijven die dit dan allemaal maar aan zich voorbij laten gaan, die niet eens proberen op die wachtlijst te komen?
3: Ja, die groep wordt steeds groter. Omdat je hebt geen idee hoe lang je moet wachten. Je hebt geen idee of je überhaupt kans hebt om überhaupt aangesloten te worden. Dus er zijn steeds meer partijen die zeggen van, ik ga het risico niet aan, want als ik 8, 9, 10 jaar mijn geld kwijt ben en niet met dat geld kan ondernemen, dat risico is me te groot.
0: Ja, maar de andere kant heeft ook een zeker risico, namelijk dat er wordt geïnvesteerd in het net en dat er uiteindelijk het project niet komt of lastig te financieren is. En dan kun je ook zeggen dat geld is dan niet doelmatig uitgegeven.
3: Ja, daar heb ik alle begrip voor. Dus ik vind ook dat de netbeheerders moeten gaan kijken van welke projecten staan er op de wachtrij en welke zijn er wel en niet realiseerbaar. Maar wat er nu gebeurt is niet dat er wordt gekeken welk project is maatschappelijk het meest relevant of is het meest realiseerbaar. Maar wie van de mensen op de wachtlijst heeft de dikste portemonnee. En dat is een slechte maatgeving.
0: En hoe zou jouw toets er dan uitzien? Want je zegt, ik heb begrip voor de andere kant van de tafel. Je moet wel investeren als netbeheerder en dan weten dat het uitkomt. Maar hoe toets je dan wat maatschappelijk relevant is of wat ook echt kans van slagen heeft?
3: Ja, we pleiten niet voor een aanbetaling, maar we pleiten voor een volwassenheidstoets. En dat betekent eigenlijk dat je toetst in hoeverre een project realiseerbaar is. En ook, er wordt ook gekeken of het project maatschappelijk relevant is. Dus echt kijken naar het project inhoudelijk en niet alleen maar naar de financiën.
0: En wat verwacht je dan van de ACM? Er moet een marktmeester zijn die optreedt en die dan die toets voor zijn rekening neemt? Of zeg je, dit kan ook zonder de ACM, we moeten in goed contact treden met de netbeheerders?
3: Nou ja, de ACM is hierin de toezichthouder. En de ACM moet zorgen dat de procedures juist zijn. En dit is niet een juiste procedure, want op dit moment wordt er dus alleen maar gekeken naar degene die met de dikste portemonnee. Dus de ACM is degene die hier de toetsregels moet definiëren. Maar we gaan graag met de ACM en met de netbeheerders in gesprek om een goede volwassenheidstoets met elkaar te ontwikkelen.
0: Maar is dat gesprek tot nu toe dan niet zo vruchtbaar? Want je schrijft niet zomaar een brandbrief met deze coalitie. Ik neem toch aan dat je het al op andere manieren hebt geprobeerd.
3: Klopt, we zijn al lang met elkaar in gesprek. Het probleem is eigenlijk dat het probleem steeds groter wordt. Want eerder kon je inschrijven en dan kreeg je na een maand of twee maanden kreeg je te horen of je wel of niet een toelating kreeg. En dat is steeds langer geworden. Nu is het echt 8, 9 jaar dat je moet wachten. Dus het probleem is gewoon steeds groter geworden.
0: Maar wat voor gesprek hebben jullie dan gevoerd? Want dat probleem wordt groter. De urgentie wordt steeds meer gevoeld door steeds meer bedrijven. Bedrijven die niet eens meer aan dit hele traject beginnen. Je zegt, we zijn al een poos met elkaar in gesprek. Daar is dus weinig bewegingsruimte.
3: Daar is tot nu toe weinig bewegingsruimte. Dus dat is de reden dat we deze brief hebben geschreven. Het is echt tot hier en niet verder. En nu moeten we echt met elkaar een oplossing vinden. Want anders dan gaat niet alleen maar de energietransitie stokt, maar ook de economische voortgang van Nederland gaat stoppen.
0: Wijnand van Hoof van brancheorganisatie Holland Solar. Dank voor dit gesprek.
1: Ongevraagd advies.
0: Tijdens het D66-congres van gisteren sprak minister-president en D66-partijleider Rob Jetten zijn achterban toe. Deed hij dat als minister-president of toch als partijleider? Dat was niet voor iedereen even duidelijk, dus het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Rob Jetten. Komt van Mireille van Ark, media professional van Arquity, verbonden aan de Firewall en ook onze oud-hoofdredacteur hier bij BNR. Goedemorgen, Mireille.
18: Goedemorgen.
0: Het was het 60-jarig jubileumcongres van D66. Als ik zelf zou mogen aangeven, sprak hij daar nu als partijleider of als minister-president, dan zou ik zeggen, partijleider.
4: Ja, nou, dat, ik denk dat je dat heel goed... Wat ik vooral zag was een beetje die worsteling van... ben ik nou de premier, ben ik nou de partijleider... ben ik nou D66-lid, ben ik een privépersoon als premier? Hè? Dat benoemde hij ook nog in die reden, van als premier... en met een verwijzing naar zijn privéleven. Dus wat ik een beetje erin voelde was een worsteling tussen al die rollen... en hoe ga ik dat nou zo goed mogelijk in die speech verwerken... en hoe zorg ik dat die achterban zich aan alle kanten zeg maar bediend voelt.
0: En daar is hij dus niet in geslaagd?
4: Nou, ik denk te weinig, omdat hij die rollen dus eigenlijk ook niet nadrukkelijk genoeg benoemde. Dus in die speech, ik heb hem even helemaal regel voor regel uitgespeld, staat heel vaak het woord wij of we. Maar wie er dan precies met wie of wij in die context benoemd werd...
0: Kan ook dat... zijn kabinet zijn, kan zijn partij zijn,
4: precies, ja, dus
0: kan hij zijn vriend zijn...
4: Ook dat, ja, die, ja precies. Hij gewoon als privépersoon. En elke keer moest ik dus eigenlijk een beetje zoeken tussen die regels door. Van even kijken, namens wie of voor wie vertelt hij dit nou eigenlijk?
0: Nog geen jaartje onderweg, hè? Misschien is het toch even groeien in die rol.
4: Ja, dus ik heb ook nog even gekeken hoe... want Rutte had natuurlijk eigenlijk hetzelfde issue aan de hand. Hoe die dat deed. En je zag door de tijd heen dat hij er een aantal keren op aangesproken is in de Kamer. Vanuit welke rol zei u dat nou? En dat hij dus veel nadrukkelijker begon te zeggen... als partijleider van de VVD of als premier of namens het kabinet... of het kabinet vindt, dat hij eigenlijk voor elke zin benoemde... vanuit welke rol hij die uitspraak deed.
0: En dat werd toch nog een goede speech, of niet?
4: En dat werd ook nog wel een speech.
0: Als partijleider, als premier, als Mark Rutte, als persoon, op persoonlijke titel.
4: Ja, nou ja, het is ook ingewikkeld. Maar het is ook een ingewikkelde. Ga er maar eens aan staan om eens drie rollen in één speech te verenigen. Ja.
0: Nou, we gaan al dat spitten in die speech niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Noem eens een voorbeeld dan waarvan je zegt dat is onduidelijk. Welke wij hier nu werd aangeduid.
4: Ja, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment zei hij na een jarenlange impasse is het licht aan het einde van de stikstoftunnel in zicht. Nou, dat is een zin waarvan je zou kunnen denken... is dit nou namens het kabinet? Of is dit nou als D66-leider? Want hij verwijst eigenlijk naar een traditie... van vooral in oplossingen denken, hè, positief blijven... moeilijke problemen zijn op te lossen. Dus dan zou je zeggen, dat doe je als D66-leider. Maar aan de andere kant claimt hij ook een beetje... het succes van die oplossing. En dat succes, ja, dat is niet alleen aan D66.
0: Nee, het is natuurlijk ook een D66-minister. Dus het is verleidelijk om te zeggen... daar gieten we een partijsausje overheen. Was overigens ook al aan de orde bij... De minister die daar verantwoordelijk is, Van Essen... die gebruikte volgens mij ook de social media kanalen van D66... om te zeggen, kijk eens wat wij voor het land hebben gedaan... maar je dient de kroon als minister
4: ja,
0: en
4: precies.
0: Ook als premier.
4: Ja, en als premier sta je boven de partijen... en is het dus best lastig om die politieke successen te claimen in zo'n speech... Op konto van D66, terwijl het natuurlijk eigenlijk ook een CDA en VVD... succes zou moeten zijn.
0: Ja, maar je bent ook premier en je hoopt natuurlijk op een zeker moment... als er weer verkiezingen zich aandienen... te profiteren van een premierbonus. Dus je moet ook nog weer je partijbelang dienen, ergens.
4: Ja, dus de vraag is ook of je die beide belangen... in één rol, zeg maar, in één speech kan verenigen. Of dat je hem als partijleider moet doen of als premier... maar allebei en door elkaar heen. Ik denk dat dat lastig wordt.
0: Dus hij had hier überhaupt niet die premierskaart moeten trekken?
4: Ja, of alleen de premierskaart en dus niet de kabinetskaart. Ja, dus...
0: Als je 60 jaar je partij viert... Misschien ingewikkeld om dan de partij helemaal onbenoemd te laten.
4: Nou, hij begon heel mooi eigenlijk met de tradities van Els Borst... Ja. En van Mierlo en Boris Dietrich. Dus dat was... Ik dacht ook eigenlijk was dat ook een heel mooi portret geweest... als hij dat had geschetst. Dus, maar of je dan al die actuele issues erbij moet halen... dat is dan...
0: Hij had natuurlijk ook nog ruimte om vragen van zijn achterban te beantwoorden...
4: Zeker.
0: Dat ging ook nog viraal, dat fragment dat hij zei... mensen die het niet serieus nemen met de rechten voor LHBTI... mensen die slaan mij op hun bek.
4: Ja.
0: Wat vind je daar dan van? Staatsmannelijk of niet? Of partijleider of persoon?
4: Als je dus dan denkt hem in de rol van premier... Denk ik dat zo'n uitspraak onverstandig is. Doe je dat weer als partijleider van D66, dan kan het weer wel. Maar je moet er dus denk ik op zo'n moment wel bij zeggen... van dit zeg ik als partijleider van D66. En dit zijn onze standpunten. Maar als premier ben je ook premier van alle Nederlanders. En is het gewoon veel lastiger om zo'n uitspraak te doen.
0: Voor het volgende congres of de volgende gelegenheid, Mireille... Wat zou jij Rob Jetten adviseren?
4: Ik zou adviseren.
0: Als persoon.
4: Als persoon. ik zou toch adviseren om goed te benoemen vanuit welke rol je welke uitspraak doet. Om het gewoon duidelijk en transparant te houden.
0: Mireille van Ark, media professional van Arquity, de Firewall. En onze oud-hoofdredacteur, onder andere dus van BNR. Dank voor jouw ongevraagde advies.
25: Tech.
0: AI-agents van OpenAI breken steeds vaker uit de beveiligde omgeving afgelopen weken. Inbraken bij het bedrijf Hugging Face, maar ook de Australische en de Amerikaanse overheid. We praten over tech met een van onze terugkerende gasten, Sanne Kanis van Abel Studios. Welkom.
5: Hi Thomas, hallo.
0: Even een stapje terug, want we kunnen er een hele berg van maken. Incidenten inmiddels. Wat springt er nu als laatste in het oog? Waar ging het mis?
5: Ja, ik denk dit weekend dat Amerikaanse overheidsinstanties werden gehackt. Verschillende sites, dus ministerie van Onderwijs, maar ook de beurswaakhond en Verenigde Naties. Ja, dus dat klapper op de zuurpijl.
0: En nu hebben ze bij OpenAI zelf gezegd: ho, stop, we trappen op de rem, dit kan zo niet. Maar in een testomgeving heb ik me wel eens laten vertellen, is het niet per se de bedoeling dat er iets misgaat, maar dan zijn de drempels ook iets lager, toch?
5: Ja, klopt. En wat er gebeurd is dat die testomgeving verlaten is en zijn die agents toch op autonome wijze hebben ze die testomgeving verlaten en daar is dan toch ongeoorloofd informatie verkregen. Ja.
0: Zou het ze nu nog verbazen? Want Hugging Face, dat is inmiddels van afgelopen juli. De bevindingen daarover zijn iets later gepubliceerd, maar we zijn inmiddels inderdaad ook al wel wat incidenten verder. Er zijn waarschuwingen geweest van verschillende topbestuurders van die AI-bedrijven. Er is een werknemer die heeft gezegd: ik stop hiermee, want ik ben bang dat we de mensheid vernietigen met elkaar. Zou het ze nog verbazen dat er iets misgaat? Of moet je dat tegenwoordig gewoon bijna incalculeren?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is wel jammer eigenlijk dat dit bijna het nieuwe en normaal wordt. Dat we er gewoon eigenlijk al schouderophalend over denken van oké, dit gebeurt. Maar het is echt best wel verontrustend dat er zo'n grote organisatie natuurlijk de beschikking heeft over zoveel informatie. En zeker denk ik, ja, als bedrijf wil je dat natuurlijk niet als risico lopen. Maar ik ben ook benieuwd wat voor informatie er bijvoorbeeld bij de VN verkregen is. Van ja, de VN-top is aan de gang. Als daar memo's rondgaan of ingesnuffeld zijn, ja, niet heel prettig als burger.
0: Op een ander wereldpodium werd er gesproken, onder andere over AI. Gesprekken tussen Xi en Trump. Ja. Als je daarvan ziet wat nu de nette opbrengst is, is de conclusie niet meteen dat er strenge wet en regelgeving komt.
5: Nee, klopt. En dat is denk ik ook voor ons rustend, want OpenAI heeft aangekondigd, hè, we gaan de nieuwe modellen gaan we even pauzeren, die ontwikkeling. We gaan onderzoek doen wat er is gebeurd. Maar ja, dan het is toch natuurlijk een kwestie van het kalf is verdronken. En hoe diep dat kalf verdronken is, ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Australië heeft aangegeven van ja, dit nemen we echt heel serieus. Ze roepen de topmannen dan ook op het matje. Amerika slaat eigenlijk een beetje de handen in het haar van nou goed, dit is nu eenmaal gebeurd, maar we moeten dit op wereldwijd niveau wel natuurlijk echt serieus nemen.
0: Ja, maar goed, bij wie verwacht jij dan enig correctief vermogen? Want we hebben die bedrijven die nu zeggen, wij schakelen terug, niet meer in de hoogste versnelling. We hebben president Trump en Xi die toch niet heel erg harde afspraken maken over toezicht. En die zeggen, je moet er ook vrijheid kunnen ondernemen. We benoemen een AI samen, maar dat is het dan. Als het kalf verdronken is, dan is het sowieso te laat. Maar hoe demp je de put?
5: Ja, goede vraag. Ik denk dat we dat echt op Europees niveau moeten aanpakken. We hebben natuurlijk de AI Act. Dus daar moet ook sterker over op geacteerd worden. En ook dat er een onafhankelijk orgaan moet daarop controleren voordat die modellen gelanceerd worden. Dat kunnen we niet overlaten aan het bedrijf zelf. Want dat is toch ook een beetje de vraag of je een slager vraagt van, is dit wel halal? Of ga iets minder slachten?
0: Ja, nu wordt er toch nog altijd gesuggereerd dat hier nog een flinke dosis marketing ook een rol zou kunnen spelen. Kijk eens wat ons model al kan. Het is vreselijk, maar het zegt ook iets over waar wij toe in staat zijn. Is dit inmiddels echt slecht nieuws voor de Anthropics en de OpenAI's van deze wereld? Of kunnen ze toch ook nog weer er een commercieel slaatje uitslaan?
5: Ja, je mag toch hopen dat dit niet een marketingstunt is. Want die ethische effecten zijn toch wel, denk ik, verontrustend. Maar het zou kunnen. Ik denk zeker wel dat het voor sommige bedrijven wel heel interessant is. Of dat cybersecurity bedrijven hier wel ook iets munt uit kunnen slaan. Dus dat is inderdaad de commerciële kant, ja.
0: Maar jouw eerste reflex is toch meer toezicht en dan voorafgaand aan het lanceren van een model.
5: Ja, en precies. En ook het stoppen met zomaar lanceren van zulke power, zulke krachtige modellen. Ik denk dat we dat als bedrijven, overheden en als burger niet willen.
0: Sanne Kanis, techondernemer, oprichter van Abel Studios. Dank voor je komst.
5: Graag gedaan.
6: Het MKB praat mee.
0: Al sinds de jaren 80 komen scenario-schrijvers, acteurs en filmproducenten op het Nederlands Filmfestival in Utrecht bijeen om films van elkaar te bekijken. Met als belangrijkste moment natuurlijk de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hoe breng je als producent een film de wereld in? En hoe zorg je ervoor dat je ook nog eens met een Gouden Kalf naar huis gaat? Frank Hoeve is eigenaar van Balder Films en een van de aanwezige producenten. Met goed nieuws, want twee keer genomineerd. Eén keer voor de beste lange documentaire voor Picard en beste speelfilm Joe Speedboat. Dus, ik begin met de felicitaties.
7: Nou, dankjewel. Ik ben er ook heel erg blij mee.
0: Hoeveel heb je er eigenlijk al thuis?
7: Nou, dat is heel lastig. Ik heb dus nog nooit beste speelfilm gewonnen. En pas sinds 2 jaar kan je als producent voor de beste documentaire krijg je ook een kalf. Dus eigenlijk heb ik er nog geen, maar we hebben al wel de lange documentaire gewonnen, de lange televisiedrama en de beste korte film. Dus hij zou niet meer staan.
0: En als je het nu moet rangschikken, bedoel, ik snap dat je hem graag wint, maar Picard is volgens mij ook de Nederlandse inzending voor de Oscars, toch? Baas boven baas.
7: Dat klopt, ja.
0: Dus dit is een beetje voorspel.
7: Het is een beetje voorspel. Ik ben heel trots dat de commissie dit jaar een documentaire voor het eerst in 60 jaar naar de Oscars instuurt. Een film waar we best wel veel internationale erkenning voor hebben gekregen. Dus ik vind het wel tijd voor een beetje verandering.
0: Ja, nee, ik heb de discussie gevolgd. Niet iedereen is het met je eens, geloof ik. Maar goed, dat terzijde. We hebben het nu over de Gouden Kalveren. En niet onbelangrijk ook nog de vraag: hoe krijg je een speelfilm als Joe Speedboat ook daadwerkelijk op het Witte Boek? Welke obstakels kom je tegen? Bijvoorbeeld als het gaat over financiering. Kun je daar iets over vertellen in dit geval?
7: Nou, het Witte Doek is het en niet het Witte Boek. Maar ik, hoe krijg je hem op het Witte Doek? Nou, Joe Speedboat is natuurlijk een heel succesvol boek gebleken. Het is ooit al een keer eerder geprobeerd te verfilmen. Dat is toen niet gelukt. Dus toen de schrijvers Jan Eilander en Daniel Samkalden naar mij toe kwamen, was ik een klein beetje terughoudend. Ik moest even een nachtje overslapen, maar heb toen volmondig ja gezegd, omdat ik het een geweldig boek vind en ook vooral heel beeldend vind. En als je dan zo'n populaire titel, volgens mij was het toen al 450.000 keer verkocht, als je die dan moet gaan financieren, dat maakt het binnen Nederland een stuk makkelijker. Dus we kregen best veel steun vanuit de Omroep, de VPRO, vanuit het Nederlands Filmfonds, vanuit de distributeur. En gelukkig konden we ook internationaal financieren. Ik werk altijd met Saarfilm in België. En dat verliep best spoedig, moet ik je zeggen.
0: Ik dacht, dit wordt een verhaal van heel veel vijven en zessen hangen en burger. Maar nee hoor, gewoon moeiteloos op weg naar de Rode Loper.
7: Moeiteloos op weg naar de Rode Loper in Tuschinski in maart afgelopen jaar. Of dit jaar, moet ik zeggen. Dus vandaar dat hij nu meedoet met de Gouden Kalveren.
0: Ja, en je zegt, dan speelt het natuurlijk ook wel mee dat het een zeer populair en goed verkocht boek is. Maar het is wel een boek uit begin deze eeuw. Het spreekt dus ook nog voldoende tot de verbeelding om te verfilmen, 20 jaar later.
7: Ja, wat heel leuk was aan Joe Speedboat was dat we op zoek konden naar een regisseur. Dat heb ik samen met de schrijvers gedaan. En die vonden we eigenlijk meteen in Sam de Jong. Want ik vind Sam is een soort van Joe Speedboat. Hij rijdt ook op een tractor in zijn buitenhuis. En knutselt graag aan auto's en motoren. Dus het was eigenlijk 1 en 1 is 2. En Sam heeft zelf al hele mooie films gemaakt. Zoals Prins en Met Mes. En het leek ons heel leuk om toch een soort eigenzinnige benadering van zo'n superpopulair boek te gaan doen. En dat vonden we met Sam.
0: En als je zegt, dit ging eigenlijk vrij voorspoedig. De juiste mensen aan boord, de financiering vrij snel geregeld. Toch nog even de vraag naar eventuele volgende projecten. Want hoeveel moet jij weten over bijvoorbeeld de moeilijke of misschien in sommige gevallen makkelijke weg van financiering voordat je ergens aan begint?
7: Ik ga eigenlijk altijd overal heel open in. Ik had vorig jaar een film die heette The Garden of Earthly Delights. Die won overigens vier Gouden Kalveren. Dat was een veel gecompliceerder verhaal. Dat speelde zich af in de Filipijnen. Daar moesten we ook met een hele grote Filipijnse crew werken. Zo'n stuk is veel minder te financieren. En toch vind ik het juist altijd een uitdaging en een plezierige uitdaging om te vinden wat ik nodig heb. En het lukt eigenlijk altijd wel.
0: Wat een bemoedigende boodschap aan het einde van het eerste uur van BNR Zaken doen. Frank Hoeve, eigenaar van Balder Film, op weg naar Gouden Kalveren en misschien zelfs wel een Oscar. Succes ermee. BNR, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En natuurlijk is ook deze rubriek terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Edi Mujagic is gewoon nog in de buurt. Zit hier in de lobby om zo meteen zijn licht te laten schijnen op het laatste macro-economische nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
10: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
16: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Nu in de BNR-app.
0: Wacont ACM eist meer transparantie over prijsalgoritmes. De Nederlandse productie krijgt een flinke knauw bij extreme hitte. De economie loopt dan miljarden mis. En de accountantsopleiding moet jaren korter, maar mag niet makkelijker worden. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Annemiek Bosgaard zit bij de ANWB. Annemiek, hoe staat het ervoor op de weg?
1: Eén vertraging op dit moment op de A6 Emmeloord richting Muiden. Want bij Lelystad staat een auto in brand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Je hebt 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam, bij hectometerpaal 39,9. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij 135,4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij.
3: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Vaardigheid van jongeren te verbeteren. En Edi Mujikic hoorde je net al in het economenpanel over de 40-uurige werkweek. Ja, die man werkt zich helemaal te pletter, want hij is hier ook weer voor het laatste macro-economische nieuws.
2: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt?
11: En of waarom?
10: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
10: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van NBD Biblion. Dan gaat het over het reilen en zeilen binnen bibliotheken. Maar nu eerst.
12: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. Edin, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Tom.
1: Niet te vermijden en het bespreken waard, zelfs twee keer op een dag, die oplopende rentes. En dan gaat het over de lange rente, dan gaat het over obligaties. Toch nog even een kort bestek, waarom lopen ze op?
13: Nou, ik heb mij voor dit stuk laten inspireren door het feit dat ik afgelopen weken echt vanuit alle hoeken deze vraag heb gekregen. Waarom lopen die lange rentes zo op? De laatste tijd. Ik vind dat heel belangrijk om even te proberen te ontleden. Omdat als je begrijpt wat de drijfveren zijn achter de recente stijging, dan kun je mogelijkerwijs ook iets zeggen of dit heel snel wegwaait, of die rentes weer gaan zakken, of dat het juist niet gaat gebeuren. Dus laten we beginnen met inderdaad ontleden van de beweging van de afgelopen weken. Er zijn een aantal redenen waarom de lange rentes behoorlijk zijn gestegen afgelopen tijd. De eerste is, we hebben nu al jaar of vijf te maken met veel te hoge inflatie. En ondertussen is het gevoel ontstaan op financiële markten dat het niet bepaald snel over zal gaan waaien. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld kwamen de cijfers uit de VS over de inflatieverwachtingen van de Amerikaanse huishoudens. Nou, die zeggen, voor het komend jaar verwachten ze 4,6% inflatie. Vorige maand was dat nog 4%, dus dan zie je behoorlijke stijging. En als hen de vraag wordt gesteld, komend jaar begrijp ik dat het nu speelt, maar als je naar 5 jaar vooruit kijkt, nou, ook daarvan zeggen ze 3,4%. Ja, dat zijn wel andere percentages dan wij zijn gewend te zien afgelopen 30, 40 jaar.
1: En als je het aan de centrale bank zou vragen, die accepteren nooit dat het 5 jaar lang dik boven de 2% ligt.
13: Die zeggen, de inflatie is nu iets aan de hoge kant, maar binnen in de nabije toekomst gaan we naar 2%. Alleen, dat horen we ook al een jaar of 5. Vandaar dat die inflatieverwachtingen zijn gestegen. Ja, en als die inflatieverwachtingen stijgen, gaat het in de lange rente zitten. Want beleggers willen vergoeding zien daarvoor.
1: Oké, dus dat de inflatie is te lang te hoog.
13: Inflatie is te lang te hoog. Tweede, wat natuurlijk ook niet helpt, is dat men zich in toenemende mate zorgen maakt over de houdbaarheid van staatsschulden van steeds meer landen. Frankrijk, Italië, et cetera. In de derde plaats

0: En helaas is dit de reden die alleen voor Amerika geldt en veel minder voor Europa. De hoge economische groei. Als de economie lekker loopt, als de economische groei hoog is, dan betekent dat dat er heel veel vraag naar geld is. Consumenten willen lenen om uit te geven. Bedrijven willen lenen om nieuwe machines te gaan kopen. Nou, dat jaagt ook de rentes in, vooral in Amerika aan.
1: Kan uiteindelijk leiden tot een productiviteitswinst, tot oplopende winsten. En dat kan uiteindelijk ook een zuiverend economisch effect.
0: Zeker, dat hebben we in het verleden zo vaak gezien. Dus vandaar dat ik ook zeg, helaas zien we dit effect vooral in Amerika en veel minder in Europa. Nou, over Europa gesproken. Wat we in het verleden wel heel vaak hebben gezien is, als de Amerikaanse lange rentes stijgen, dan sijpelt dat door naar Europese rentes. Met andere woorden, onze rentes worden gewoon meegenomen met de richting van de Amerikaanse. Dat effect geldt nu nog steeds. In de vijfde plaats, afgelopen jaren waren de centrale banken grote opkopers van staatsobligaties. Nou, dat is nu helemaal weggevallen. Sterker nog, hier en daar verkopen ze die stukken. Dat jaagt de lange rentes ook omhoog. Laten we onze Nederlandse pensioenfondsen niet vergeten. Er is een hervorming van het pensioenstelsel. Een van de gevolgen daarvan is dat zij veel meer in aandelen gaan beleggen. Dus minder in staatsobligaties. En Nederlandse pensioenfondsen waren altijd hele grote kopers van met name euro-staatsobligaties. Dus dat effect zie je ook
1: dus
0: nog.
1: Dus dat merk je op een bredere schaal. Dat is geen Nederlandse aangelegenheid.
0: Dat speelt echt mee. En last but not least, de centrale banken zoals de ECB en de Fed, die zijn bezig met het verhogen van de rente. Ja, en als zij de rente verhogen, dan jaagt dat ook lange rentes omhoog. Ja,
1: maar dat zou dan weer een temperend effect kunnen hebben op die inflatie.
0: Later, maar in eerste instantie jaagt het de lange rentes omhoog.
1: Ben ik nu de tel kwijtgeraakt? Je noemt 7 of 8 verklaringen.
0: Zeven hebben we gehad. Ja. Dus dit is dus allemaal wat we zien als we in de achteruitkijkspiegel kijken. Nu gaan we door de vooruit kijken, want daar gaat het uiteindelijk om. Wat kunnen we op basis hiervan zeggen voor, laten we zeggen, volgend jaar? Laten we ze alle 7 even één voor één weer heel snel langsgaan. Inflatieverwachtingen aan de hoge kant. Wonderen zijn de wereld niet uit, maar dat de inflatieverwachtingen spectaculair gaan zakken, dat zie ik niet gebeuren en dat zien de financiële markten ook niet gebeuren. Dus dat gaat ons niet helpen. De zorgen over de houdbaarheid van de staatsschulden van heel veel landen, die zouden afnemen als die landen iets zouden doen om die financiële positie te verbeteren. Daar zie je helemaal niks van terug. Of in het beste geval heel weinig. De hoge groei van de Amerikaanse economie, dat blijft doorgaan. Dat effect waar ik het over had, vanuit Amerika naar Europese rentes, dat zal ook wel doorgaan. Centrale banken die eerder gekochte staatsobligaties gaan verkopen. Nou, ik geloof best dat ze daarmee gaan stoppen. Maar dat is een heel klein deel van het effect. De ECB en de Fed gaan gewoon door met het verhogen van de rentes. Zeker de Fed. Dat zijn dus allemaal dingen die niet alleen hebben gespeeld afgelopen tijd. Het zijn allemaal zaken die ook in de maanden, kwartalen en misschien wel jaren die voor ons liggen gaan spelen.
1: Ik verwijs naar wat jij eerder zei in dit programma en al meerdere keren overigens. We kunnen ons ook de vraag stellen, wat is nu een normaal renteniveau?
0: Ja, als we nu naar renteniveaus gaan kijken, dus 5% in Amerika en 3,5% als we over 10-jarige rente in Nederland hebben, die zijn eerder misschien nog aan de laagkant dan aan de hoogkant. We zijn gewend geraakt aan een lange rente te vergelijken met wat we vorig decennium hebben gezien, maar dat decennium is niet representatief. Inflatie was veel te laag in de ogen van centrale bankiers en ze waren bezig met op grote schaal obligaties opkopen. Deze renteniveaus die wijken niet veel af van wat we in 2005, 2006 zagen. Ja, het grote verschil is wel dat de staatsschulden hoger zijn dan wat we toen hebben meegemaakt. Maar goed, de les hieruit is denk ik, of je nou een belegger bent of een verzekeringsmaatschappij of een beleidsmaker of een consument, ik zou zeggen, wend er maar aan. Deze hoge rentes, dit waait niet zomaar over en dit blijft nog heel lang met ons. En om het af te sluiten, gaan we het ergens totaal anders over hebben. Het is vandaag 28 september, Thomas. En op deze dag in 1816 werd de muntwet van 1816 van kracht. Nou, is dat zo belangrijk? Nou, niet belangrijk, wel leuk. Want in die wet werd de Nederlandse gulden voor het eerst genoemd als een officiële Nederlandse munt. En hebben wij de verdeling gekregen. 1 gulden is 100 cent. En daarmee was Nederland het 4e land ter wereld dat het decimale stelsel had ingevoerd.
1: Monetair econoom met een voorliefde voor geschiedenis. Edi Mujikic, dankjewel en tot woensdag.
2: Blik op de wereld.
1: In Frankrijk is gisteren de helft van de Senaat gekozen. Het Rassemblement National van Marine Le Pen gaat van 3 naar 12 senatoren en met bondgenoten naar 15. Dat is voor het eerst genoeg voor een eigen fractie. Contact met Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever, oud-Frankrijk-correspondent. Goedemiddag.
3: Hi Thomas.
1: 15 zetels, tellen we dat eventjes in het totaal. Hoeveel zetels stonden er op het spel?
3: Nou, de helft van de Senaat werd gisteren vernieuwd en de Senaat heeft in totaal 348 zetels in Frankrijk. Dus dan zou je zeggen, ja, 15, waarom zou je daar nou wakker van liggen? Maar het is wel degelijk een aardverschuiving, want in de Franse Senaat heb je vanaf 10 senatoren een fractie. Dat heb je daarvoor niet. En dat betekent spreektijd, geld, medewerkers en dat betekent dus ook meer macht. En dat betekent meer macht voor Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. Een heel goed resultaat dus. Iets meer dan een half jaar voor de presidentsverkiezingen.
1: Ja, want je zou dit kunnen zien als een voorproefje. Daar kijkt men al naar vooruit. Daar kijkt heel Europa naar vooruit. Marine Le Pen was al de favoriet, gedoodverfde winnaar. En zet dat nu alvast een beetje kracht bij?
3: Ja, het is een kleine opsteker voor Marine Le Pen. De Senaat wordt net als in Nederland in Frankrijk getrapt gekozen. Dus dat betekent dat niet alle mensen naar de stembus gaan, maar dat bijvoorbeeld provincieraadsleden of gemeenteraadsleden en regionale raadsleden dit kiezen. Dus het is niet echt een afspiegeling van wat het Franse volk nu vindt. Maar in de peilingen voor de presidentsverkiezing van april en mei volgend jaar heeft ze een enorme voorsprong op de tweede. Er zijn twee rondes. In de eerste peiling staat ze op 30%. En in elke, wie er ook dan tegenover haar staat in de tweede ronde, dan wint ze met 54-61%. Nou, dat is al weken en weken op dat hoog niveau. Maar we zitten nog 7 maanden, kleine 6 maanden voor de stemming. In 2022 stond ze ook heel hoog. En toen verloor ze uiteindelijk tegen Macron. De senaatsuitslag gisteren is wel interessant wat dat betreft. Het is ook een voorbode op wat haar te wachten staat in het voorjaar. Gedoodverfde winnaar zou ik nog niet zeggen, maar ze is wel absoluut de favoriet om de president te worden van Frankrijk.
1: Want dat ze die eerste ronde en daarna die tweede ronde gaat halen, dat staat wel vast. En dan doe ik natuurlijk op de veroordeling nog deze zomer voor een aandeel in een corruptiezaak in het Europees Parlement. Ging ook over geldstromen. Ging in cassatie. Is het nu nog denkbaar dat er een rechter, een orgaan is dat haar stopt of tot stoppen dwingt?
3: Ja, in theorie wel. In de praktijk nauwelijks. In juli bevestigde het Hof van Beroep haar schuld. Maar de onverkiesbaarheid ging terug naar 45 maanden. Waarvan 30 voorwaardelijk. Nou, dat komt mooi uit, want die had ze al uitgezeten. Maar de bewijzen tegen haar en ook haar partij van de misstanden in het Europese parlement zijn zo overweldigend dat een rechter in cassatie waarschijnlijk niet tot een ander oordeel kan komen, behalve dan misschien de strafmaat. Het echte risico is natuurlijk politiek. Als zij wordt schuldig verklaard, definitief is dat dan een paar weken voor de eerste ronde van de presidentsverkiezing in april. Ja, dan kun je de Fransen vragen, willen jullie een veroordeelde crimineel als president? En het ziet er nu naar uit dat het merendeel van de Fransen daar ja op gaat antwoorden. Dus het zal juridisch haar nog een beetje als een kiezel in haar schoen kunnen voelen. Maar de Franse kiezer maakt het niet veel uit. En zoals het er nu naar uitziet, ja, zal zij inderdaad die tweede ronde in mei toch gaan winnen. En wordt ze daarmee de opvolger van Emmanuel Macron.
1: En je had het net al over wie zij dan eventueel in de tweede ronde zou kunnen tegenkomen. Ook in Frankrijk geldt het midden is zo goed als weggevaagd, verkruimeld. Hè? We hebben extreem links
3: ja,
1: en extreem
3: totaal,
1: rechts.
3: Dat klopt. Ja, degene die zij in de tweede ronde zou tegen kunnen komen is de leider van extreem links, Jean-Luc Mélenchon. Behoorlijk radicaal. En ja, dan zie je dus eigenlijk het totale failliet van 10 jaar Emmanuel Macron. Want hij was nu juist gekozen met de belofte dat hij het onnodig zou maken voor de Fransen om op de extreme te stemmen. En ja, nu als opvolger staan dus de twee extreme mogelijk tegenover elkaar in mei 2027. Waarmee ze in één klap eigenlijk 10 jaar erfenis van Emmanuel Macron wegvagen. Dat is dus waar de Fransen waarschijnlijk uit te kiezen hebben. In mei gaan we extreem links kiezen of extreem rechts. In beide gevallen is het een uitslag waar Europa zich grote zorgen over zal moeten maken.
1: Kwam allemaal uit de mond van onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Dank voor jouw blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen met twee Jossen. Namelijk Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van NBD Biblion. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En ik begin met Jos Versteeg. Jos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
1: Het gaat mis met de olie. De prijs staat weer op $107 per vat. De markt had gehoopt op een vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten, waardoor die olieprijzen aanvankelijk zelfs daalden. Afgelopen vrijdag was dat. Maar mij verbaast het, Jos, in toenemende mate dat er überhaupt nog wordt gereageerd op nieuws over een vredesdeal. Jou niet?
4: Nou, dat verbaast mij eigenlijk ook wel inderdaad. Maar ja, natuurlijk reageert de markt altijd. Maar je wordt er zo langzamerhand wel heel erg moe van, inderdaad. Maar kijk, die deal van Iran, dat was de zogenaamde 7-day proposal. Ja, daar was het eigenlijk Amerika die allerlei stappen moest zetten. De blokkade moest weg, de verlichting van de sancties, vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Alle gevechten moesten stoppen, inclusief in Libanon. Nou, dat maakt het natuurlijk helemaal ingewikkeld. En dan aan het eind van de zevende dag gaat de straat open. En dan krijg je uitgebreide onderhandelingen over het nucleaire programma. Nou, dat heeft Trump logischerwijze wel verworpen. Maar ik verbaasde me er eigenlijk vrijdag al over dat markten toch dachten van ja, nu komt er eindelijk een deal. Maar ja, kijk, hij zal ooit een keer komen. Dus ik denk eigenlijk eerlijk gezegd niet dat dat allemaal nog gaat gebeuren voor de tussentijdse verkiezingen. Want dat is nou juist de troef die Iran in handen heeft. Dat zij Trump proberen onder druk te zetten dat hij concessies zou gaan doen voor de tussentijdse verkiezingen om die olieprijs omlaag te krijgen. Maar ja, daar ziet het niet naar uit, moet ik zeggen.
1: En Jos, waar weegt dit nu allemaal door? Wat zie je gebeuren op de financiële markten en in het bijzonder bij bepaalde bedrijven in bepaalde hoeken die hier extra last van hebben?
4: Nou ja, je ziet vooral dat men zich weer toch wat meer zorgen gaat maken over inflatie. En je ziet de rente oplopen. De tweejaarsrente in Amerika staat op 4,9%. De federal fund rate is 3,75, 4%. De 10-jaars is boven de 5,2%. En ja, de markten houden toch wel in toenemende mate rekening met een tweede rentestap. We hebben er kort geleden eentje gehad.
1: Die is dan net voor die midterms. De week voor de midterms komen ze nog een keer bij elkaar.
4: Precies. Ja, en dat is natuurlijk een heel beladen rentestap zou dat zijn. Want dat is dan echt pal voor de verkiezingen. Ja, dan worden ze helemaal natuurlijk beschuldigd van politieke invloed. Maar ja, de Fed moet daar gewoon los van staan. En die moet doen wat ze nodig acht. En ik denk wel wat heel belangrijk daarin wordt, worden de werkgelegenheidscijfers of de banengroei aanstaande vrijdag over september. Nou, we hebben gezien dat mei, juni, juli die banengroei eigenlijk vrij rustig was. Dat lag ongeveer op 100.000 banen per maand erbij. En toen kregen we in augustus in één keer een enorme sprong naar 162.000 banen. Maar als je de recente cijfers kijkt, ik zag vanochtend nog GDP Now van de Atlanta Fed, die taxeren dan wat de groei in het derde kwartaal in Amerika is. En dat is geannualiseerd zo'n beetje 5%. Dus de Amerikaanse economie draait als een tierenlier. En je hebt dan ook wel behoorlijke kans dat het hoger is dan die 90.000 banen die er verwacht zijn. En dan gaat de markt er helemaal vanuit dat er nog een rentestap komt. En om antwoord te geven op jouw vraag.
1: Oh ja.
4: Welke bedrijven hebben daar het meeste last van? Dat zijn vooral de technologiebedrijven. Je zag het in Korea al, SK Hynix en Samsung 5% lager. Aanvankelijk in Nederland Besi, ASM International en ASML flink onder druk, maar dat begint in de loop van de dag toch wat mee te vallen. Veel van die aandelen zijn al behoorlijk afgestraft. Besi 40% onder de top, ASML 12% en ASMI 23%. Dus ja, geleidelijk aan zijn. Niet geleidelijk aan. Ik vind die bedrijven op het moment behoorlijk aantrekkelijk.
1: We komen nog bij een van die chippers uit zo meteen. Maar eerst naar de andere Jos van Leeuwen.
5: Ja, goedemiddag.
1: Goed dat je er bent. Over een pas gelanceerde podcast van Barack Obama. A Great Book. Waarin hij volgens mij 6 boeken gaat bespreken. Zijn 6 favoriete boeken. Het echtpaar Obama heeft ook een productiehuis. Dus misschien moest het er maar eens van komen. En als je bezig bent met boeken, zoals jij in je werkzame leven bent, en misschien toch ook wel erbuiten, ja, dan staat dit op je lijstje, denk ik.
5: Ja,
1: jij gaat luisteren.
5: Ik heb heel veel boeken op mijn lijstje, maar deze podcast ga ik zeker luisteren. Gisteren is die officieel gelanceerd, of zaterdag dacht ik. En daar staan best een paar mooie boeken op. En zoals Obama zegt, met een boek lezen scherp je brein en verruim je je wereldbeeld. Ah, en dat is altijd goed.
1: Kan je als marketeer er wel bij hebben, de Obama's?
5: Ik denk het wel, ja.
1: En die boeken die hij dan bespreekt, want ik zag dat al was uitgelekt. The Fire Next Time, All the Pretty Horses, All the King's Men, werk van John Le Carré. Als jij 6 boeken extra in het zonnetje zou mogen zetten via een podcast die jij dan presenteert, noem eens 1, 2, 3 boeken.
5: Dat zijn niet de boeken van het lijstje van Obama, denk ik. Maar als ik iets mag aanbevelen, dan Ja, dan. Ik ben op dit moment de klassiekers aan het lezen. Eén daarvan is het Bureau van Voskuil. Misschien,
1: oh, die klassiekers. Ik dacht, je zit al helemaal in Homerus. Maar
5: nee,
1: dat
5: nee, nee, nee. Dat,
1: ja, nou, die zijn ook maar wat populair, een, volgens mij.
5: Ja, wat een favoriet van mij is op dit moment is Dion Meijer. Dat is een Zuid-Afrikaanse schrijver. Die schrijft spannende boeken. En even dichter bij huis, Michael Berg. Prachtige thrillers. De Mergelandmoorden. Die hebben wij ook. De Gouden Strop hebben wij die toegekend. Of althans, de jury heeft dat gedaan.
1: Maar dan lees je tussendoor nog even Voskuil.
5: En dan lees ik tussendoor Voskuil voor de afwisseling. Ja, en op mijn nachtkastje ligt op dit moment Nijntje Pluis. Want dat is voor onze kleindochter van 2 maanden.
1: Ach, nou ja, daar is ook wel doorheen te komen, denk ik. Hè?
5: Dat gaat best goed.
1: Dan gaan we naar een interview met de topman van ASML in de Financial Times. Wat had hij daarin op te merken, Jos Versteeg?
4: Ja, dat was interessant. Op de voorpagina van de Financial Times een interview met Christophe Fouquet. En wat mij daar vooral opviel, van dat hij zei dat het concurrentievoordeel van ASML, ze zijn natuurlijk de enigen die EUV-machine kunnen maken, dat zit niet in de machine, maar wees vooral op het ecosysteem dat achter die machine zit. Hè. Kijk, er zit, om die machine te kunnen maken, zit tientallen jaren aan kennis in. Het bedrijf heeft duizenden leveranciers, toeleveranciers. En vooral, en dat denk ik wel het allerbelangrijkste, is dat vertrouwen van de belangrijkste klanten, TSMC, Samsung en Intel. En in het interview zegt hij eigenlijk steeds van ja, dat samenwerken, dat hele ecosysteem, dat is enorm belangrijk. En een andere opmerkelijke opmerking vind ik dat hij zegt van dat monopolie wordt sterker naarmate de technologie complexer wordt. Nou, veel bedrijven die zien bijvoorbeeld hun markt groeien en die verliezen dan geleidelijk aan marktaandeel. Maar bij ASML wordt het juist groter omdat zij een technologische voorsprong hebben.
1: Dus ja, dat zegt de topman, maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook bijna wekelijks aandacht voor een concurrent, vaak uit China, die nu toch echt zegt ASML te naderen.
4: Ja, dat is leuke aandacht, maar dat slaat echt ergens op.
1: Oké. Jij gelooft wel dat Fouquet hier bij het rechte eind heeft dat de afstand tussen ASML en potentiële belagers eerder groter dan kleiner wordt?
4: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Kijk, in China kunnen ze wel bepaalde machines maken. Heel ouderwetse machines. Dat zijn machines van 20, 30 jaar terug. Zover zijn ze al. Maar ja, Fouquet wijst er natuurlijk ook wel op. Van als je de eisen zo streng stelt, dat China dus helemaal geen machine, helemaal geen nieuwe chips meer kan maken, dan breng je ze ook tot een soort wanhoop. En daarmee, dat heeft ASML al heel lang zeggen ze dat. Dat zei Peter Wenning voor Fouquet ook al, van ja, daarmee ja, geef je de Chinezen geen andere keus dan zelf die machines te gaan ontwikkelen. Nou, dat zal niet meevallen. Maar ja, er komt natuurlijk een moment, misschien 25, 30 jaar, dat ze wel zover zijn. Dus ASML zegt al heel lang van, het is niet verstandig om die druk zo hoog te zetten.
1: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dank voor alles wat jij had op te merken over de beurs. Ik heb daarover nog op te merken dat de AEX in de plus staat, 0,2%. En dan staan er uiteindelijk 1114 punten op de borden. Even na ene nog weer veel meer over de beurs van onze beursnieuws. Straks hoor je eerst Jos van Leeuw, directeur-bestuurder van NBD Biblion, over welke boeken er wel of soms ook niet thuis horen in de bibliotheek en in het klaslokaal.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: AI gaat ons werk veranderen. Maar wat betekent dat voor jouw baan? Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven bespreken welk werk verdwijnt of verandert en wat je moet leren om straks niet vriendelijk door een chatbot te worden bedankt voor bewezen diensten. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
20: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Want bij Lelystad stond een auto in brand. Inmiddels zijn ze die aan het opruimen, maar is de rechte rijstrook nog dicht en heb je 10 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij hectometerpaal 42.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïense leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt. Die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. Iran zou geen plannen hebben om met Amerika te gaan praten over vrede, schrijft een persbureau uit Iran. President Trump zei eerder dat het wel ging gebeuren en ingewijden hadden het over vandaag als eerste dag van overleg. Het zou dan gaan om indirect overleg, omdat beide landen zonder bemiddelaar niet willen praten. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Madjar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord.
0: Het weer van Weer Online?
25: Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hoe ontzorg je honderden bibliotheken tegelijkertijd en op wekelijkse basis? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
27: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
26: Nigayo Wijnen
27: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
26: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
28: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
29: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: De bibliotheek is al lang niet meer alleen een plek waar je boeken kunt lenen, maar die boeken vormen nog wel de basis van deze maatschappelijke ontmoetingsplek. Hoe wordt er nagedacht over het aanbod en de samenstelling van de collecties? Stichting NBD Biblion beheert de collectie van honderden bibliotheken in Nederland. Hoe vind je dan de balans tussen beheren en beïnvloeden? Zeker als sommige lezers liever niets lezen over bijvoorbeeld evolutie of LHBTIQ. Ik vraag het aan Jos van Leeuwen, hij is directeur-bestuurder van NBD Biblion. Welkom.
32: Ja, Thomas, goedemiddag.
1: Je bent 1 of 2 geleden als een beetje smokkelen begonnen bij NBD Biblion. Je was al interim bestuurder. Was je destijds... Nee, laat ik het anders formuleren. Voordat je begon bij NBD Biblion, veel spannender, lid van een bibliotheek.
32: Nee, is het eerlijke antwoord.
1: Waarom niet?
32: Ik kocht mijn boeken.
1: Terwijl je wist van het bestaan van de bibliotheek.
32: Ik wist van het bestaan van de bibliotheek. Sterker nog, als lagere school ging ik met mijn fietsje en dan leende ik per week een stapeltje boeken. Dat las ik elke week en bracht ik terug bij een vriendelijke dame die dan weer het stempeltje zette. Dan kom je in een fase in je leven, en daar ben ik niet de enige van, dat je met heel andere dingen bezig bent. Wel veel gelezen altijd. En dan op een gegeven moment herontdek je de bibliotheek. En ik kan echt zeggen dat ik dat gedaan heb.
1: Nou, maar goed, jij hebt hem professioneel herontdekt. Zonder deze functie was je misschien ook gelukkig oud geworden, maar dan zonder lidmaatschap van de Bieb.
32: Dat is niet helemaal waar. Ik kwam de laatste tijd weer veel in bibliotheken. Bibliotheken zijn fantastische ontmoetingsplekken. Je kan er afspreken met iemand. Je hebt een lekkere koffie. Het is rustig. Je kan er gratis naar het toilet. En het is een laagdrempelige voorziening.
1: Is wel een belangrijk criterium.
32: Voor heel veel mensen is dat een belangrijk criterium, heb ik begrepen.
1: Dan wordt er nog geen boek uitgeleend.
32: Nee, maar mensen worden wel de hele tijd geconfronteerd met boeken. Ze zien ze liggen. Ze pakken ze op. Ik weet zeker dat mensen die per ongeluk in een bibliotheek komen, dat daar toch ook heel veel mensen aan het lezen raken.
1: Vind je dat je het succes van een bibliotheek toch ook wel voor een belangrijk deel kunt afmeten aan de uitleengraad of niet?
32: De uitleengraad zou bedrijfskundig een uitstekend criterium zijn. Maar er zijn meer redenen waarom een bibliotheek een goede bibliotheek kan zijn. Het gaat ook wel om de maatschappelijke bijdrage in de samenleving, in de directe omgeving, de ontmoetingsplaats, alle andere activiteiten.
1: Het is heel fysiek aanwezig. Iedereen weet wel waar de bibliotheek in zijn of haar buurt staat.
32: Ja.
1: En bijna niemand zal weten van het bestaan van NBD Bibillon. Is dat erg?
32: Dat de lezers dat niet weten, dat vind ik niet zo erg. Dan doen wij ons werk wellicht heel goed, of dan doen de bibliotheken hun werk heel goed. De bibliotheken zouden het wel moeten weten.
1: Die weten het ongetwijfeld ook, want die doen jullie voor die bibliotheken?
32: Ja, misschien kan ik dat kort toelichten. Ja, wij werken voor bibliotheken, wij ondersteunen ze, we ontzorgen ze. En dat doen we, uiteindelijk zorgen we ervoor dat de collectie aan boeken in de bibliotheek, dat die optimaal is. En dat de lezers en de bezoekers van de bibliotheek ook die boeken kunnen vinden.
1: En wat moet je daarvoor doen? Wat betekent dat dan?
32: Passende boek de deur uitgaan.
1: Ja, precies, maar dat betekent dat de voorraad op orde moet zijn, dat de collectie op orde moet zijn. Maar moeten jullie dan voor die bibliotheken boeken kopen of moeten jullie distribueren? Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet?
32: Ja, wij doen drie dingen. En het eerste is natuurlijk de boeken, want er ziet iedereen, die kopen wij in, die verstevigen wij. Wij zorgen dat dat bibliotheekkwaliteit is, die harde kaft en dat plastic eromheen. En we zorgen dat die boeken gedistribueerd worden naar de 1300 vestigingen in bibliotheken. En dat zijn er ongeveer 2,5 miljoen per jaar. Dus wij zijn, zoals je zou kunnen zeggen, een productiebedrijf. Het tweede wat wij doen is dat wij een databedrijf zijn, want wij lezen al die boeken. En dat lezen wij met een eigen AI-platform en met een hele redactie. En wij zorgen dat wij ongeveer van de 25.000 boeken die in Nederland uitgebracht worden, dat wij er 15.000 kunnen aanbieden aan bibliotheken.
1: Maar wij lezen die, zeg je, met een redactie en aan de hand van slimme software.
32: Ja.
1: Als ik het goed begrepen heb, dan is een paar jaar geleden al behoorlijk de zijzer doorheen gegaan. Er waren honderden recensenten ook werkzaam voor NBD Bibillon. Die hebben allemaal hun congé gekregen. Dus er is wel fundamenteel iets veranderd.
32: Er is fundamenteel wat veranderd. Het is niet met de zijs gegaan, zoals je zegt.
1: Nou, honderden recensenten heb ik begrepen in 2022.
32: Er waren vele recensenten inderdaad, die sommigen wat meer en sommigen wat minder boeken voor ons lazen en daar de data van noteerden en aan ons terugleverden. Dat waren processen waar dat soms wel 2 of 3 maanden duurde.
1: En welke data heb je het dan over? Dat moet meer zijn dan alleen maar het aantal bladzijden. Dus er moet ook een beknopte synopsis zijn?
32: Juist, ja. Je hebt een wat wij noemen de bibliografische metadata. Dat is de data waarmee je het boek kan duiden in het bibliotheeksysteem. En dan heb je het inderdaad over titel, auteur, ISBN-nummer. Maar ook over genre. Is iets een thriller? Is het een roman? Maar ook over trefwoorden, een synopsis, zoals je dat noemt. Dat zijn de boeken waarmee je, of de data waarmee je het boek kenbaar maakt. En dat zetten wij in de bibliotheeksystemen. En dat betekent dat je als in Maastricht het boek tegenkomt, dat het op dezelfde manier beschreven is.
1: En is de dienstverlening erop vooruit gegaan nu jullie toch meer je lot in handen leggen van die technologie en minder in de handen van die honderden recensenten die de een meer, de ander meer werkte voor NBD Bibillon?
32: Wij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening is beter geworden. Omdat wij sneller en actueler ons aanbod kunnen doen. En de kwaliteit wordt altijd bewaakt, wat altijd zo mooi heet, de human in the loop. Er gaat niets vanuit het AI-systeem direct de systemen in.
1: Maar je hebt het over duizenden boeken waar je toch iets mee moet.
32: We hebben het over 15.000 titels. Niemand in Nederland kan al die boeken lezen, wij wel.
1: Ja, gebeurt dat altijd even zorgvuldig? Want op het literaire blog Zoom kwam ik een artikel tegen over een pijnlijke fout. Het ging over de biografie van Margot Frank, de zus van Anne Frank. Die, als je de synopsis bekijkt, de korte samenvatting bekijkt, zou zijn overleden in Auschwitz, dat moet zijn, Bergen-Belsen.
32: Ja.
1: Werd een directe link gelegd met, zie je wel, iemand die dit leest, iemand die hier werk van maakt, die weet dat het pijnlijk is en die weet dat de overlijdensplaats moet zijn Bergen-Belsen en niet Auschwitz. Schuld van AI, onzorgvuldig van NBD Bibillon.
32: Het is absoluut een fout. Daar lopen wij niet voor weg. Op het moment dat je 15.000 boeken zou lezen met mensen en daar de samenvattingen zou maken en de data, dan zouden daar ook fouten in zitten of subjectiviteiten. Dit is fout gegaan. Het is nog geen eens helemaal zeker of dit een AI-fout was of een menselijke fout. Dat gebeurt. Dat neemt niet weg dat dit een hele pijnlijke fout was en dat elke fout op dit gebied er echt één te veel is.
1: En wat doe je dan met zo'n fout?
32: Dat evalueren wij. Dus wij hebben uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat hebben we intern besproken. En daar hebben we maatregelen op gezet om te voorkomen dat dit soort fouten niet meer kan gebeuren.
1: Maar als je zegt dat je het hebt uitgezocht en je weet mij nu nog niet te vertellen of dat een menselijke fout was of dat het toe te schrijven was aan technologie, dan is dat onderzoek toch nog niet afgerond?
32: Het onderzoek is afgerond, maar ik wil het je niet vertellen.
1: Dan is mijn voorzichtige suggestie dat het een menselijke fout is. En dat je iemand in bescherming neemt.
32: Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons.
1: Maar waarom is het zo erg om te zeggen dat het dan in dit geval misschien een menselijke fout is?
32: Nou, dat zou kunnen. Maar laten we zo zeggen, ik gooi geen mensen voor de bus.
1: Nou, dan heb ik dus bij deze het antwoord.
32: Ja. Heb jij goed gedaan, Thomas.
1: Nou,
32: ja.
1: Wat een knap journalistiek steltje. Goed. En je zegt, we hebben de werkwijze ook wel aangepast.
32: Ja.
1: Wat is dan de wijziging van die werkwijze?
32: Nou ja, wij controleren de output van de AI-systemen. En dat doen we nog zorgvuldiger. En elke dag worden de algoritmes verbeterd. Wordt er zeg maar terugkoppellussen richting de techniek gemaakt. En daar worden dit soort dingen ook in meegenomen.
1: Hoe zie je de rol van MBD Biblion in het grotere verhaal van het bevorderen van het lezen, het verbeteren van de leesvaardigheid? We struikelen over de onderzoeken waaruit blijkt dat die leesvaardigheid zeker onder jongeren ernstig onder druk staat. Ben je daar als MBD Biblion toch nog op een bepaalde manier een belangrijke speler in? Of zeg je nee, dat moet op de vloer gebeuren en die faciliteren wij?
32: Ja. Nou, de teruggang van de leesvaardigheid, en daar zijn recent weer rapporten over verschenen, is natuurlijk gewoon ook echt wel een maatschappelijk probleem. En daar zijn vele partijen mee bezig. Daar is beleid op, daar is de overheid mee bezig, de politiek. Er is Stichting Lezen mee bezig, allerlei partijen.
1: Al jaren, zie je nog geen effect, of in ieder geval geen bemoedigend
32: effect. En wat wel duidelijk wordt, is dat het echt begint bij de jeugd en bij het op jonge leeftijd al leren lezen en met boeken geconfronteerd worden. En daar komen wij in beeld. Natuurlijk ligt daar een enorme verantwoordelijkheid voor de bibliotheken, maar vooral ook wel voor de bibliotheek op school. En zelfs al de bibliotheek in de kinderopvang, want daar worden al boekjes voorgelezen en aan kinderen en ouders meegegeven. En onze taak is nu om te zorgen dat dat het optimale aanbod aan boekjes is. Want leren lezen heeft ook te maken met het krijgen van leesplezier. En als je het verkeerde boek leest, dan denk je, nou, dat was een slechte ervaring, dat ga ik niet meer doen. Op het moment dat je een leuk boek leest en je krijgt weer een ander leuk boek aangeboden, dan ga je doorlezen.
1: Maar wat is het verkeerde boek of wat is het goede boek? En is een hype per definitie een goed boek of juist niet? Je kunt zeggen, nou, misschien is dat niet iets wat ik het bij voorkeur bijvoorbeeld aan mijn kinderen zou voorlezen, maar het is waanzinnig populair, het is gepromoot via BookTok. Dus we zullen wel moeten ook als Biblion? Of kun je ook zeggen, nou ja, wij willen juist verder reiken dan alleen maar de bestseller top 60, dus...
32: Ja, nou, het mooie is dat wij geen mening hebben over wat een goed of een mooi boek is. Wij lezen al die titels, wij geven daar een objectieve beschrijving van. En daarmee kunnen lezers zelf bepalen van welk boek ze wel of niet zouden willen. En dat kunnen ook bibliotheken bepalen. Dus bibliotheken bepalen zelf hun aanbod en lezers bepalen zelf wat ze lezen. Het verschil tussen een bibliotheek en een boekhandel wellicht is dat een bibliotheek ook een hele brede collectie wil hebben. Dus niet alleen de Dan Browns en de bestsellers willen hebben, maar ook zeg maar wat meer aan de randen van de collectie, de interessante titels.
1: Worden jullie wel eens overvallen door toch de populariteit van de Dan Browns van deze wereld? Dat je denkt, nou goed, we hebben toch alles op alles gezet om de hype aan te kunnen. En dan nog loopt het ons nu over de schoenen.
32: De Dan Brown kwam, ik dacht op vorig jaar rond deze tijd, dinsdag 7 of 9 september kwam die uit. En wij hadden hem op vrijdag, hadden wij met alle bibliotheken liggen.
1: Ik zie trots.
32: Ja.
1: Want dat is ook wel eens misgegaan.
32: Nee, maar normaal gesproken doen we er iets langer over. Maar als wij dit soort dingen zien aankomen, dan zouden wij natuurlijk niet goed bezig zijn als wij ons er niet op voorbereiden.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
6: Het dilemma.
1: Ik begrijp best dat christelijke scholen een alternatief leespakket willen. Of, ik begrijp het wel, maar wij hadden het nooit moeten aanbieden.
32: Ik begrijp het wel, maar we hadden het nooit moeten aanbieden.
1: De gast is Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion. Voor de mensen die midden in dit gesprek vallen en MBD Biblion niet tot in detail hebben gevolgd. Daar was de afgelopen maanden best iets over te doen. Over het speciale aanbod voor christelijke scholen. Kun je kort uitleggen wat er speelt?
32: Ja. Het is zo dat in Nederland heb je de vrijheid van onderwijs. Dat is een belangrijk artikel in de wet. Ik dacht artikel 23. En dat betekent dat scholen de vrijheid hebben om hun eigen identiteit vorm te geven. En dat betekent met name ook dat in een schoolbibliotheek dat zij daar boeken in kunnen zetten of titels die zij willen. En ook titels die ze niet willen. Onze rol is richting bibliotheken is om een heel breed aanbod te doen. Dat betekent dat wij abonnementen en pakketten maken voor bibliotheken en scholen waar alles in staat. En daar staan ook titels in die misschien op sommige plekken minder gewaardeerd worden. Wij bieden dat aan en op een gegeven moment kregen wij reacties van bibliotheken dat de scholen waar zij voor werkten, en dat waren vooral scholen met een wat christelijke signatuur, dat die bepaalde titels niet wilden en terugstuurden.
1: Nou, het gaat over de evolutieleer, het gaat over LBTIQ, het gaat zelfs over Dolfje Weerwolfje, heb ik begrepen, in een
32: magie,
1: voorbeeld. Ja. Dat is dan Magie, dat is een zeer populair kinderboek.
32: Ja. Ja, dus wat je ziet is dat er reacties vanuit die scholen kwamen richting bibliotheken en dat daar discussie ontstond. En toen hebben enkele bibliotheken ons gevraagd van, goh, zouden jullie niet in dat aanbod van jullie de boeken waar mogelijk zeg maar zorgen over zijn of reacties op komen, zou je daar niet alternatieven voor kunnen bieden? Het probleem is namelijk als die boeken eruit gehaald worden, dat je eigenlijk een hele schrale collectie aanbiedt. En soms zijn er boeken die net iets anders zijn, maar die wel prima passen.
1: Die boeken die krijgen jullie terug, die worden min of meer niet
32: gebruikt. Die worden teruggestuurd, ja, letterlijk. Die worden teruggestuurd.
1: Dus dachten jullie, dan doen wij wat de klant wil.
32: Dus wat wij doen en wat elke organisatie denk ik wel doet, is je luistert naar de klant en je probeert een invulling te geven of een aanbod te maken wat past bij de vraag van de klanten. En nu wordt het interessant. Wat wij ons onvoldoende gerealiseerd hadden. En wij werden inderdaad behoorlijke oren gewassen op social media. De
1: kamervragen.
32: Kamervragen zelfs ook.
1: Wordt het onbekende MBD Biblion ben je in één keer in het oog van de storm beland.
32: Ja, in één keer stonden wij vol in de vuurlinie. Dat is ook niet erg. Want dat geeft ook aan dat wij blijkbaar in een discussie terechtgekomen waren die echt relevant is. En wij hebben, ik denk inmiddels toch wel wat 30 verschillende bibliotheken gesproken hebt. Ik heb ook alle partijen gesproken die daar reacties op hadden. Er zijn een aantal krantenartikelen geweest. En wij hebben ons ook intern beraad. Dus we hebben ook intern daar discussies over gehad. En wij hebben gezegd van, het is op zich niet onlogisch. En het is ook niet tegen de wet natuurlijk. Want je voldoet gewoon aan de behoeften van scholen. Maar door van tevoren die boeken eruit te filteren. En daar zit echt de crux. Wek je de schijn dat je censuur pleegt of dat je mensen wilt onthouden van die
1: zoals
32: informatie.
1: Zoals Stichting Lezen het zelf verwoorden.
32: Dat heeft de Stichting Lezen mooi verwoord.
1: Wie faciliteert dat scholen zich per denominatie kunnen afschermen van ongemakkelijke verhalen, normaliseert een tweedeling die niemand hardop zou verdedigen als je hem zo opschrijft. 1 schoolbibliotheek voor wie evolutietheorie en regenbogenzinnen aan kan en 1 voor wie dat liever niet krijgt voorgeschoteld.
32: Ja. Nou ja,
1: jij stelt je ook op dat standpunt dat op deze manier eigenlijk niet kan en dat jullie dat niet hadden moeten aanbieden?
32: Nou, we hebben ontzettend veel geleerd van dit traject. Dus we zijn inderdaad begonnen vanuit de echte positieve gedachte van, wij willen scholen en bibliotheken beter helpen. Toen ontstond deze discussie. Ik heb ook met de mensen van Stichting Lezen gesproken. Ik heb ook met het betreffende Kamerlid gesproken, wat daar behoorlijk kritisch over was. En wij hebben inderdaad nu wel het inzicht van, als wij aan de voorkant dit soort boeken niet aanbieden, Dan zal die discussie of dat gesprek niet ontstaan in die bibliotheek en die school. En ik heb ook gehoord, ook van leesconsulenten, juist in die Bijbelbelt, dat die zeggen, laten wij nu gewoon met die school het gesprek aangaan.
1: Maar wat is nu de actuele stand van zaken? Want jullie hebben het gepauzeerd, niet doorgezet. Maar ik las jullie reactie destijds. Ja. Biblion wil ruimte bieden aan de dialoog over deze afwegingen. Ja. Is de dialoog inmiddels afgerond of zitten jullie daar nog middenin?
32: Wij zitten midden in die dialoog. Maar zoals je nu ziet, de geluiden die wij horen, is van laat ons in de bibliotheken en met de scholen dat gesprek voeren. En dat is heel waardevol en dat is beter dan dat je mensen, en met name kinderen, van tevoren onthoudt van die informatie. Daar zijn we gevoelig voor dat argument. En dat zal betekenen dat wij het aanbod zoals wij het nu hadden ingestoken niet meer zullen doen.
1: Maar dat betekent dus dat jullie dan weer kiezen voor een inclusiever, voor een diverser aanbod, waarvan je weet, daar zitten die scholen niet op te wachten. De bibliotheken zullen deze boeken weer retour sturen, of niet?
32: Nou, wij gaan ervan uit, en dat is ook ons teruggegeven, dat de bibliotheken en de scholen met name ook dat gesprek wel met elkaar willen voeren. En wij kunnen daar wel in adviseren natuurlijk, want wij zien wel alternatieve titels, wij zien andere onderwerpen, dus wij kunnen daarin faciliteren door die boeken goed te duiden. Maar het gesprek en de beslissing, die ligt op de scholen en tussen de scholen en de bibliotheken.
1: Maar het is wel interessant, want je zegt, hè, iedere onderneming, organisatie die het een klant naar de zin wil maken, zal luisteren naar de wensen van die klant. En als ik kijk naar de documenten die jullie de afgelopen jaren hebben gepubliceerd, dan gaat het ook over de klant beter bedienen. Een focus op de klant centraal. Kom ik onder andere tegen in jullie sociale jaarverslag. Want een klant die je goed bedient leidt uiteindelijk tot een betere dienstverlening. Maar ik begrijp dat dat soms op gespannen voet staat met het bieden van een volledige collectie, maar dat je dat wel gaat doen.
32: Ja, wat je ziet is, de klant staat zeker centraal. En het is een goed basisprincipe om goed naar de klant te luisteren. Wat je wel ziet is dat doordat wij de hele sector bedienen, en niet elke klant is hetzelfde, en dat wij doordat wij met ons selectiebeleid eigenlijk ook wel in de praktijk richtinggevend lijken te zijn over wat er in de bibliotheek komt of niet, voelen wij een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid betekent dat wij misschien niet altijd de makkelijkste weg kiezen, maar ook wel gewoon intern gesprekken
1: daarover
32: voeren.
1: Je zult natuurlijk nooit een helemaal volledig aanbod kunnen aanbieden. Dat kan simpelweg fysiek niet eens. Er zit altijd een selectie in. Je zult altijd ook moeten kijken, nou oké, dit leek een gevestigde waarde in de collectie, maar het wordt niet of nauwelijks meer uitgeleend. Dat doen we dus niet meer. Of werkt het niet zo?
32: Het werkt niet helemaal zo. Wij brengen 15.000 titels uit per jaar. En wij maken daar een afweging in dat in een bepaalde verdeling aan alle behoeften voldoet. Dat betekent fictie, non-fictie, jeugd. Maar ook, niet alleen de bestsellers, maar wat ik net ook al zei, ook aan de randen van de collectie. Juist om de minder voor de hand liggende boeken en de andere geluiden ook te laten horen. Dat is een belangrijke functie van de bibliotheek. En dat is dus ook een belangrijke functie voor ons. Ja. Wij kijken dus niet alleen naar de boeken die het meest opbrengen.
1: Wat zegt het nu dat deze kwestie een politieke kwestie werd? Zegt dat ook iets over dat zelfs het boekenschap niet ongevoelig is voor maatschappelijke verharding?
32: Nou, ik denk dat als je het de verharding of de polarisatie zou noemen, of de discussies die ontstaan, dat die niet aan de bibliotheek voorbij gaan. En daarmee ook niet aan ons.
1: Ja, ik kwam bijvoorbeeld tegen, wat doen we op het gebied van categoriseren? Als je het hebt over een gebied dat volop in de belangstelling staat, hebben we het dan over de Palestijnse gebieden of hebben we het over Palestina? De Gouden Eeuw bestaat niet meer als term. Dat noemen we tegenwoordig de 17e eeuw. Jullie noemen dat ook zo als je die data beheert. Wie neemt daarin de leiding?
32: Wij nemen daar niet de leiding in. Overigens ook de Gouden Koets, waar we zo trots op waren. Die is nu ook op stal gezet. En we hebben de Glazen Koets. Dus dit is een ontwikkeling die in veel meer plekken speelt als alleen in de bibliotheeksector. Wat je ziet in de bibliotheeksector is dat best complex georganiseerd is. Er zijn bibliotheken die een zelfstandige rol hebben. Bibliotheken zijn gemeentelijke instellingen of worden niet in ieder geval door de gemeente gefinancierd. We hebben een koninklijke bibliotheek. We hebben een vereniging van bibliotheken. Er zijn provinciale instellingen. Dus iedereen vindt daar wel wat van. Uiteindelijk in de bibliotheeksector wordt er altijd wel een gemeenschappelijk beeld gevormd.
1: Maar en worden er beslissingen genomen. Als je het hebt over Palestina of Palestijnse gebieden, dan hebben jullie nu gekozen voor Palestijnse gebieden. In de bibliotheken die gebruik maken van een dienstverlening van Biblion staat nu Palestina.
32: Dat zou kunnen, ja. Ja, en hoe wij dat doen.
1: En wie heeft er dan over meegepraat?
32: Hoe wij dat doen, wij beschrijven die boeken. En wij hebben 4 keer per jaar hebben wij ook een beraad waarbij wij met andere bibliotheken of met bibliotheken, een 30-tal bibliotheken praten. En dan gaat het over dit soort dingen. Van hoe duiden wij dat? En moeten wij daar dingen anders in gaan benoemen? En dan is het nog zo, als wij van 30 bibliotheken de instructie of de suggestie krijgen, je zou het voortaan zo moeten beschrijven, dat er waarschijnlijk ook 20 bibliotheken zeggen, je had dat anders moeten doen.
1: Had je zelf gedacht dat je in dit soort discussies terecht zou komen?
32: Nee. Maar ze zijn ontzettend interessant en ontzettend waardevol.
1: Wat ga je, want het draait ook binnen jullie organisatie om klantgerichtheid, om focus aanbrengen. Wat ga je de komende tijd meer doen en wat ga je misschien wel helemaal niet meer doen?
32: Ja, wij hebben net voor de komende jaren een nieuwe strategie, een nieuw beleidsplan gemaakt. Wat wij in ieder geval blijven doen is die hoge kwaliteit aan bibliotheekboeken leveren, inclusief de data, waarmee we bibliotheken maximaal ontzorgen. Waar we meer op in gaan zetten nog, is aan de voorkant om te zorgen dat het aanbod wat we doen naar bibliotheken, dat past bij hun wensen, maar ook bij die maatschappelijke ontwikkeling waar we net over hadden.
1: Maar wel met oog op de volledige collectie.
32: Met oog op de volledige collectie, de pluriformiteit. Daar gebruiken we ook data bij, maar ook nog steeds de menselijke maat en de voelsprieten in de samenleving. En aan de andere kant, als het boek in de bibliotheek staat, vroeger als een boek gevonden moest worden, dan vroeg je dat aan een vriendelijke dame of meneer en die wees je naar de plank rechtsboven. Tegenwoordig hebben wij alle data van alle boeken en we zijn tools aan het ontwikkelen.
1: Oh, maar waarmee... je bent toch ook nog groot voorstander van die aardige meneer of mevrouw?
32: Ja, die aardige meneer en mevrouw die waarderen wij enorm. En die is er gelukkig nog steeds in de bibliotheek, maar het worden er wel minder, want ook bibliotheken zijn wat dat betreft in transitie. Wij hebben een aantal tools en producten waarmee mensen, lezers of geïnteresseerden zelf het beste boek kunnen vinden en uiteindelijk met het passende boek de bibliotheek uitgaan.
1: Ja, ik ga dit allemaal verwerken. Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion, dank voor je komst.
32: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ronald Kleverlaan van de stichting MKB Financiering over het misschien wel gebrek aan ambitie van Nederlandse MKB'ers. Abonneer dan op de Top van Nederland, hoef je geen aflevering te missen. Straks, ArcelorMittal sluit noodgedwongen een staalfabriek in Oekraïne. Je hoort het in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn.
7: Luister in de BNR-app.
9: op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
17: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
18: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
19: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
18: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
19: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
18: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
19: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
33: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
34: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
35: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
36: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
37: Nu in de BNR-app.
38: Trump hint op nieuwe onderhandelingen met Iran, maar Teheran ontkent. De gevreesde omgekeerde rentecurve doemt op, maar er is nog geen reden tot paniek. En Wacont ACM eist meer transparantie over prijsalgoritmes. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de situatie op de weg. Dus naar de ANWB, naar Annemiek Bosgaard. Hoe staat het ervoor?
39: Op dit moment is het goed doorrijden op de weg. Wel 1 vertraging en 1 afsluiting. Ik begin met die vertraging. Die staat op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Want voor afrit Utrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. En een afsluiting op de N14 Den Haag richting Leidschendam. Bij de parktunnel staat een kapotte auto en daardoor is de weg even dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 12,0 en op de A27 Utrecht richting Almere bij 115,0.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woningen.
0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe neem

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Wil je ervoor zorgen dat er ook nog wat klanten naar binnen gaan? Je hoort het dan meteen in BNR Zaken doen.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt?
12: En of waarom?
11: In de BNR-app.
12: Luister je ook live naar onze programma's.
11: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen. De aftrap is een analyse van de financiële markten.
11: Beursnerd.
2: Economie-redacteur Mick Frautier is hier. Na een poosje van afwezigheid, leuk dat je er bent.
13: Dankjewel, Thomas.
2: Zeker,
13: zeker erg
2: van
13: genoten.
2: Van New York toch weer eventjes ouderwets naar de AEX.
13: Ja, terug van Wall Street naar de AEX, het Amrak.
2: Wel een plusje toch, om het allemaal
13: een beetje dagelijk te maken. Zeker 0,3% erbij, 1115 punten op dit moment.
2: 1100.
13: Je bent twee weken weg en dan toch weer dat plusje daar. Voor wie er geen plusje is vandaag is ArcelorMittal, de koers van het bedrijf valt vandaag wel erg op. Levert 2,5% in. Dat heeft vermoedelijk toch te maken met de sluiting van een fabriek in Oekraïne. Na raketaanvallen van Rusland in augustus en ook halverwege september is het Oekraïense dochterbedrijf van ArcelorMittal dusdanig beschadigd. Dat de productie daar moet worden gestopt. En het staalbedrijf zal daarvoor een afschrijving van $1 miljard moeten doen. En dat merken we dus terug. Dat zien we terug in de koers. Levert dus 2,5% in. En verder staan ook de chipbedrijven vandaag in het rood. En die volgen daarmee toch eigenlijk wel de Aziatische chipfabrikanten. Want zowel in Zuid-Korea, Japan als in China leverden de bedrijven in deze sector tussen de 2-6% in. Dat is allemaal een reactie op de AI-zorgen die de ontwikkelingen mogelijk wat gaan vertragen in die sector. Maar BESI, ASM en ASML leveren wel echt een stuk minder in. BESI is op dit moment dan met 0,7 daar de grootste daler.
2: Maar overal dus een plusje, dat moet ergens vandaan komen.
13: Precies, precies. Nou, het komt onder andere vandaan bij Exor. Investeringsmaatschappij is bijvoorbeeld ook de eigenaar van Juventus, de voetbalclub. Kondigde vorige week een groot inkoopprogramma aan van eigen aandelen. En daar zijn beleggers blij mee. Krijgt er 1,6% bij vandaag. Gaat voor 125 miljoen aan eigen aandelen inkopen. En heeft voorlopig zo'n 120.000 aandelen ingekocht voor bijna 9 miljoen. En verder staan ook Shell en SBM Offshore.

0: ja, op het borden als de grootste stijgers. Tussen de 2,7% en 1,9%. Ja, die koersen lijken toch wel te reageren op de gestegen olieprijzen. Shell natuurlijk uiteraard. Die verkopen natuurlijk olie.
1: Ja, dat is een directe verbinding.
0: Ja, directe verbinding. En SBM Offshore verkoopt dan weer de boorplatformen aan Shell.
1: Van olie, de oude industrie, naar de nieuwe industrie, naar de small cap.
0: Ja, het is namelijk een erg mooie dag voor bioplastics fabrikant uit Delfzijl, Avantium.
2: En we zijn in 2022 begonnen met de bouwen van deze werelds eerste FDCA-fabriek. Die is in 2024 door koningin Maxima geopend. En nu hebben we voor het eerst FDCA geproduceerd. Daar is Avantium al 20 jaar mee bezig. Dus dit is een geweldige mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf.
0: Het is Avantium eindelijk gelukt dan om bioplastics FDCA om die dan te maken. Je hoorde zojuist de algemeen directeur Tom van Aken. Ja, vertelde er erg enthousiast over met een prachtig muziekje eronder. Video werd vandaag op YouTube gepubliceerd.
1: Dat mocht ook wel een keer, hè?
0: Ja, het heeft even geduurd natuurlijk. 2 jaar geleden werd die fabriek al geopend in Delfzijl. Maar het duurde even voordat het productieproces kon worden opgestart.
2: Toen we in 2024 de fabriek openden, dacht iedereen van je drukt op de knop. En dan komen die korrels uit de fabriek. Dat is een stuk ingewikkelder om zo'n fabriek helemaal te testen en klaar te maken voor productie.
1: Weer een muziekje, maar wat duister er eigenlijk.
0: Ja. Ze hebben het er echt behoorlijk spannend gemaakt. Nou ja, in oktober 2024 werd die fabriek dus geopend. Maar er moesten al vrij snel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Onder meer aan het titaniumlaswerk. Ook probleem met verschillende leidingen. En ja, nu 2 jaar later is de fabriek dan eindelijk operationeel. Maar het gaat nog wel eventjes duren voordat de volledige productiecapaciteit zal worden benut daar in Delfzijl.
1: Dan nog naar nieuws over de uitbaten van de beurs zelf. Euronext, daar zijn ze begonnen met een nieuw educatief programma voor jongeren.
0: Jawel, de AEX Experience. Vorige week officieel van start gegaan. Een programma voor scholieren, middelbare scholieren. Daarover schrijft het FD, of het AD vandaag, moet ik goed zeggen. En Euronext die hoopt daarmee jongeren te enthousiasmeren om meer te investeren in bedrijven in de AEX. Want het aantal jongeren onder het aantal jongvolwassenen dat belegd is al enorm gestegen. Maar doen dat met name in crypto's en Amerikaanse aandelen, die zijn vaak populairder. Het gaat om 71% in de leeftijdsgroep 18 tot en met 34 jaren die dan belegt. Dat is vind ik een hoog percentage. Maar laten dus de Amsterdamse beurs vaker links liggen. En daar willen ze een einde aan maken bij Euronext.
1: Die gaat toch gewoon daar naar waar het geld is? Die jongeren, ja, dat je in Amerikaanse aandelen belegt, begrijp ik wel.
0: Ja, nou, in ieder geval, zij proberen daar nu tijd te keren. Niet alleen met deze AEX Experience. Ik weet ook niet of dat voldoende is om het geld naar Damrak te krijgen. Maar ze proberen ook bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om beleggen op de kaart te krijgen. Want zij willen namelijk dat dat onderwerp als apart onderdeel gaat gelden binnen het economiecurriculum.
1: Economie-redacteur Mick Frautuur, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je natuurlijk abonneren op de podcast Beursnerd. Daar vind je alle afleveringen.
3: Dagboek van een ondernemer.
1: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, is het de vraag of het allemaal wel goed uitpakt. In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boman, ondernemer, redacteur bij BNR Zaken doen, mijn collega dus, over wat hij zo al meemaakt met zijn bedrijf, het zoet en het zuur. Boudewijn, toch nog eventjes voor de volledigheid. Jij zit in de babyartikelen, je hebt je eigen merk, Little Rhino. En je bent een zeeuw, je komt uit Goes. Ja. En zo af en toe dan wandel je door de stad.
4: Ja, dat klopt, Thomas. Ja, naast mijn werkzaamheden hier, nou, ongeveer hoe lang werk ik hier al? 4,5 jaar ongeveer. Dan pak ik ook wel weer eens de trein terug naar Goes, om natuurlijk in het familiebedrijf te werken. En dan ga ik vanuit het station, loop ik richting de fysieke winkel in de stad. En als ik dan de stad inloop, dan... Ik, 3 weken geleden ongeveer toen ik daar liep, toen verbaasde ik me. Ik liep de stad in en ik keek op een gegeven moment naar links en ik zie een heel nieuw pand. En ik zie een makelaarkantoor zitten. Ik kijk naar binnen, ik zie daar ongeveer 10 mensen achter een computertje. Zie ik zitten met een ventilator aan. En het was gewoon de hoofdwinkelstraat van Goes. En dan denk ik van, ja, jeetje, dan stel je voor, ik heb een gezin met 2 kinderen en ik loop daar door de stad. Wat is het nou voor mij nog aantrekkelijk? aantrekkelijk om naar de stad toe te komen. Ik betaal parkeergeld, het is duur. De horeca is hartstikke duur. Als ik niet oppas, word ik door een fatbiker ongeveer overreden. En dan is er ook nog eens het winkelaanbod, is dan ook nog eens niet om over te spreken. En dan loop ik langs een makelaarkantoor. Nou, toen liep ik eventjes door. Na die verbazing van het makelarijkantoor kwam ik opeens een prachtige ijswinkel tegen. Mooie grote ramen, grote vitrines. Het zag er luxe uit.
1: Een voor jou onbekende ijswinkel?
4: Een onbekende ijswinkel.
1: Een ondernemer die dacht, ik ga het hier proberen. Dat doen.
4: Het zag er groot uit. Het was een prachtig pand. En nu dacht ik van, nou, dat gezin waar ik net op doelde, hier word ik nou vrolijk van. Dat gezin zou daar naartoe kunnen gaan, zou daar lekker kunnen gaan zitten. Kan daar een ijsje halen in de zomer. Kan daar misschien ook wat chocola gaan halen in de winter. Het maakt me niet uit. Maar ik dacht van, hier word ik tenminste vrolijk.
1: Ben je naar binnen gegaan?
4: Ik ben even naar binnen gestapt. Dacht, kijk, dat is een goede kwaliteit stoelen. De ramen zagen er mooi uit. Ik werd er gewoon vrolijk van.
1: Je bent er zelf een beetje de makelaar aan uithangen. Ja,
4: ik werd er gewoon vrolijk van. Dat ik van eindelijk eens iets. Hè, waar ik gewoon vrolijk van word. Dat ik hier langsloop. En waar ik ook van denk. Nou, dit draagt ook iets bij aan je winkel. Ja. Aan je winkelstad.
1: Maar goed, het is die ene IJsselon die nu een positieve opvaller is, wat jou betreft. Maar we weten ook dat, misschien ook een stad als Goes, maar dat er meer steden zijn, dat zijn vaak de middelgrote steden, die kampen structureel met winkelleegstand.
4: Ja, dat zie je bijvoorbeeld in Heerlen, in Lelystad, Almelo. Nou, als we dan even in Zeeland blijven, Terneuzen. Die kennen structureel de hoogste winkelleegstand in Nederland. In sommige van deze steden loopt het leegstandspercentage op tot zo'n 20%. Nou, dat is een fors aantal. Dus dan denk je, nou, als dat nu al zo is, je ziet het online bestedingspatroon van de consument, zie je toenemen. Hoe moet dat nou over 3 tot 5 jaar, hoe moet dat nou met die consument? Ja, je gaat niet meer voor
1: Er waren ook gewoon te veel winkels. Volgens mij is de analyse van een paar jaar terug. We moeten terug in oppervlakte winkelmeters.
4: Prima, vind ik goed. Dus dan gaat de consument voor zijn behoeftes gaat dan online. Dus wat moet die fysieke winkel dan gaan doen? Die moet gaan kijken, hoe kan ik die consument wel naar mijn winkel toetrekken? Maar je zit toch met dat winkeloppervlakte, met die aantal vierkante meters. Dus die aantal vierkante meters zou je toch op een andere manier moeten gaan besteden. Maar dan moet dat je totale winkel, of je stad moet toch wel dusdanig aantrekkelijk zijn. Dus ik zat er ook veel meer te denken naast je fysieke product wat je in die winkel verkoopt, heb je natuurlijk misschien ook al een digitaal product wat je verkoopt. Waar ik zelf dus ook mee bezig ben met mijn merk Little Rhino. Maar als je daarnaast ook nog eens moet gaan kijken, bijvoorbeeld naar de babywinkel optrek. Ja, misschien moeten we gaan eens kijken naar een soort zwangerschapsyoga. Een soort mama café. Een paar weken geleden hebben we hier bij BNR, bij MKB Praat meegehad, dat het aantal Engelstalige boekwinkels dat flink in opmars was. En hoe kwam dat nou bijvoorbeeld? Omdat ze er een cafeetje naast hadden gezet, dat die jongeren het leuk vonden om daar lekker te gaan lezen, maar dat ze ook even een kopje koffie moeten gaan drinken.
1: Dat is dus oppervlakte die je besteedt voor zaken die aanpalend zijn aan je business, maar waar je niet per se meteen meer van gaat verkopen.
4: Nee, maar je geeft die consument wel een reden om meer binding te krijgen met jouw merk. Ze komen niet alleen maar voor dat rompetje naar mij toe, maar ze willen misschien ook wel die andere moeder ontmoeten die misschien tegen dezelfde problemen aanloopt. En zo kan ik het misschien ook voor een kledingwinkel of voor een dierenwinkel. Van mijn part gaan twee vrouwen elkaar treffen die iets hebben met het hondje waar het niet lekker mee gaat. Maar je kan het er op zijn minst wel over praten op dat moment. En op die manier kan je toch je assortiment op een andere manier gaan aanbieden.
1: En hoe gaat het dan binnen het bedrijf waar jij het meeste bij betrokken bent, namelijk het familiebedrijf? Dat betekent toch dat je zaken anders moet gaan inrichten, dat je andere accenten moet gaan leggen. Ziet iedereen dat zitten?
4: Nou, dat is dus het lastige. Afgelopen vrijdag hadden we hier bijvoorbeeld Roland Kleeflaan van Stichting MKB Financiering. Toen ik daar naar luisterde, toen dacht ik op een gegeven moment ook van, ja, als ik nu dit soort ideeën van mij wil gaan verwezenlijken, dan heb ik toch een soort vorm van financiering nodig. Ik moet niet met mijn plannetje van dat ik een café wil gaan beginnen in de winkel, moet ik gaan aankloppen bij de bank. Die denken van, ja, die is helemaal gek geworden, die jongen. Dus dan moet je toch al gaan kijken naar alternatieve financiering.
1: Er zijn, heb ik van hem vernomen.
4: Ja, dat zijn er genoeg. Maar ja, wat we ook hebben gehoord, dat die rentepercentage is, of wat je moet gaan betalen. Ja, dat we. En dan zijn wij toch misschien wat in het provinciale, misschien nog wat meer zelfs dan in het randstedelijke, dat we toch wel wat terughouden.
1: Ja, noemde dat calvinistisch. Durf dan ook voor externe financiering te kiezen. Durf af en toe een schuld aan te gaan als je denkt dat je daar uiteindelijk wat mee opschiet.
4: Ja, en vooral bij een familiebedrijf. Waar staat het familiebedrijf voornamelijk voor? Waar staan ze bekend om? Continuïteit. Dus ja, wij denken voornamelijk ook over 5 tot 10 jaar. Omdat misschien mijn toekomstige kinderen misschien daar ook in moeten
1: houden wij. Het is een mooi moment om iets te vertellen.
4: Nee, dat is niet het geval. Oh. Dus dan zit ik toch te denken ga je inderdaad voor die continuering van het familiebedrijf, maar of ga je externe financiering toelaten? En ik denk dat wij in Zeeland zelfs nog iets terughoudender zijn om bepaald soort financiering daarin aan te trekken.
1: Dus het is nog een schets op papier, maar de schop is nog niet de grond ingegaan.
4: Het erge is daarin nog, ik moet het vooral zelf doen, dus eigenlijk heb je gewoon extra handjes nodig. En hoe krijg je extra handjes? Nou, door middel van geld, dus dan heb je financiering nodig. Nou, en dat lukt dus niet 1, 2, 3. Dus tot nu toe zijn het plannen die voornamelijk op papier staan en die ik hier vertel. Maar ik hoop dit toch op een manier te kunnen gaan verwezenlijken om ook over 3 tot 5 jaar de fysieke winkel leven in leven te houden.
1: Boudewijn Boonman, mijn collega, maar ook ondernemer, over 2 weken meer. En dan weer in de vorm van het dagboek van een ondernemer.
3: Blik op de wereld.
1: In Frankrijk is gisteren de helft van de Senaat gekozen. Het Rassemblement National van Marine Le Pen gaat van 3 naar 12 senatoren en met bondgenoten naar 15. Dat is voor het eerst genoeg voor een eigen fractie. Contact met Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever, oud-Frankrijk-correspondent. Goedemiddag.
5: Hi Thomas.
1: 15 zetels, tellen we dat eventjes in het totaal. Hoeveel zetels stonden er op het spel?
5: De helft van de Senaat werd gisteren vernieuwd en de Senaat heeft in totaal 348 zetels in Frankrijk. Dus dan zou je zeggen, ja, 15, waarom zou je daar nou wakker van liggen? Maar het is wel degelijk een aardverschuiving, want in de Franse Senaat heb je vanaf 10 senatoren een fractie. Dat heb je daarvoor niet. En dat betekent spreektijd, geld, medewerkers en dat betekent dus ook meer macht. En dat betekent meer macht voor Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. Een heel goed resultaat dus. Iets meer dan een half jaar voor de presidentsverkiezingen.
1: Ja, want je zou dit kunnen zien als een voorproefje. Daar kijkt men al naar vooruit. Daar kijkt heel Europa naar vooruit. Marine Le Pen was al de favoriet, gedoodverfde winnaar. En zet dat nu alvast een beetje kracht bij?
5: Ja, het is een kleine opsteker voor Marine Le Pen. De Senaat wordt net als in Nederland in Frankrijk getrapt gekozen. Dus dat betekent dat niet alle mensen naar de stembus gaan, maar dat bijvoorbeeld provincieraadsleden of gemeenteraadsleden en regionale raadsleden dit kiezen. Dus het is niet echt een afspiegeling van wat het Franse volk nu vindt. Maar in de peilingen voor de presidentsverkiezing van april en mei volgend jaar heeft ze een enorme voorsprong op de tweede. Er zijn 2 rondes. In de eerste peiling staat ze op 30%. En in elke wie er ook dan tegenover haar staat in de tweede ronde, dan wint ze met 54-61%. Nou, dat is al weken en weken op dat hoog niveau. Maar we zitten nog 7 maanden, kleine 6 maanden voor de stemming. In 2022 stond ze ook heel hoog. En toen verloor ze uiteindelijk tegen Macron. De senaatsuitslag gisteren is wel interessant wat dat betreft. Het is ook een voorbode op wat haar te wachten staat in het voorjaar. Gedoodverfde winnaar zou ik nog niet zeggen, maar ze is wel absoluut de favoriet om de president te worden van Frankrijk.
1: Want dat ze die eerste ronde en daarna die tweede ronde gaat halen, dat staat wel vast. En dan doe ik natuurlijk op de veroordeling nog deze zomer voor een aandeel in een corruptiezaak in het Europese parlement. Ging ook over geldstromen. Ging in cassatie. Is het nu nog denkbaar dat er een rechter, een orgaan is dat haar stopt of tot stoppen dwingt?
5: Ja, in theorie wel. In de praktijk nauwelijks. In juli bevestigde het Hof van Beroep haar schuld. Maar de onverkiesbaarheid ging terug naar 45 maanden. Waarvan 30 voorwaardelijk. Nou, dat komt mooi uit, want die had ze al uitgezeten. Maar de bewijzen tegen haar en ook haar partij van de misstanden in het Europese parlement zijn zo overweldigend dat een rechter in cassatie waarschijnlijk niet tot een ander oordeel kan komen, behalve dan misschien de strafmaat. Het echte risico is natuurlijk politiek. Als zij wordt schuldig verklaard, definitief is dat dan een paar weken voor de eerste ronde van de presidentsverkiezing in april. Ja, dan kun je de Fransen vragen, willen jullie een veroordeelde crimineel als president? En het ziet er nu naar uit dat het merendeel van de Fransen daar ja op gaat antwoorden. Dus het zal juridisch haar nog een beetje als een kiezel in haar schoen kunnen voelen. Maar de Franse kiezer maakt het niet veel uit. En zoals het er nu naar uitziet, ja, zal zij inderdaad die tweede ronde in mei toch gaan winnen. En wordt ze daarmee de opvolger van Emmanuel Macron.
1: En je had het net al over wie zij dan eventueel in de tweede ronde zou kunnen tegenkomen. Ook in Frankrijk veld het midden is zo goed als weggevaagd, verkruimeld. Hè? We hebben extreem links
5: ja,
1: en extreem
5: totaal,
1: rechts.
5: Dat klopt. Ja, degene die zij in de tweede ronde zou tegen kunnen komen is de leider van extreem links, Jean-Luc Mélenchon. Behoorlijk radicaal. En ja, dan zie je dus eigenlijk het totale failliet van 10 jaar Emmanuel Macron. Want hij was nu juist gekozen met de belofte dat hij het onnodig zou maken voor de Fransen om op de extreme te stemmen. En ja, nu als opvolger staan dus de twee extremen mogelijk tegenover elkaar in mei 2027. Waarmee ze in één klap eigenlijk 10 jaar erfenis van Emmanuel Macron wegvagen. Dat is dus waar de Fransen waarschijnlijk uit te kiezen hebben. In mei gaan we extreem links kiezen of extreem rechts. In beide gevallen is het een uitslag waar Europa zich grote zorgen over zal moeten maken.
1: Kwam allemaal uit de mond van onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Dank voor jouw blik op de wereld. Lisbeth en Niels zijn inmiddels binnengetreden, presentatoren van de Avondspits. En goedemiddag, Frankrijk. Staat ook op jullie lijstje?
6: Een beetje, maar goed, Stefan heeft het net verteld.
1: Ja, dus, moet je nog
6: gaan kijken. Ja, wat moet je nou nog? Kun je bijna niet overheen komen. Over Stefan gesproken.
7: Voor onze voeten wegmaait.
6: Ja.
7: Nee hoor.
6: Nou ja, er is wel nog meer onrust in de Europese landen. En nou, dat speelt ook in Frankrijk natuurlijk. Stijgende energieprijzen. Oproep van de eurocommissaris, van een eurocommissaris, om de gasvoorraden toch vooral wel tot 80% te vullen. Wat ook Nederland nog niet heeft gedaan. Maar niet voor elk land is de oplossing hetzelfde. Dus en ook die oplossing ligt ook overal ligt anders. Hè? Want hier in Nederland willen we bijvoorbeeld niet generiek de accijnzen verlagen. Althans, de regering wil dat niet. En in andere landen denken ze daar wel over. Dus wat zijn de verschillen en waar mondt dit in uit? Daar gaan wij het wel over hebben.
1: En wat nog meer?
7: Jan Struijs is onze gast, Kamerlid voor 50+. En wij spreken hem op een heel leuk moment, want na ons gesprek gaat hier naar de coalitie voor steun al dan niet aan de begrotingsplannen.
6: Dus wij kunnen nog een beetje meegeven.
7: Ja, we kunnen een beetje preppen en een beetje doorvragen over box 3 bijvoorbeeld.
1: Ja.
7: Daarvoor is hij nodig.
1: Dus eigenlijk moeten zijn gesprekspartners van later die middag alvast te beluisteren naar BNR.
7: Zeker.
1: En niet alleen inzet. Zij.
6: Nee.
7: Thomas.
6: Iedereen. Die kan. Die is van harte uitgenodigd.
1: Hebben jullie nog iets om ze extra te verleiden dat te doen?
6: Ja, want Defensie haalt het doel niet, lijkt het, om 30% vrouwen in de krijgsmacht te hebben tegen 2030. Ze liggen niet goed op koers, nu nog maar 13%. Hoe komt het toch dat vrouwen niet massaal bij Defensie willen?
7: Ondanks alle gelikte campagnes ten spijt.
1: Tijd voor een inhaalrace, maar eerst tijd voor de Avondspits om 4 uur met Lisbeth en met Niels. Ik ben er morgen weer met een vrouw als gast, lang ook. Kim Noyes is er, voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Onder andere over concurrentie met AI-agents. Boekenstein en De Wijk melden zich na de nieuwsupdate. Veel plezier nog, tot morgen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
10: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
11: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
9: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekenstein en De Wijk geopolitieke theaterspelshow.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
14: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
13: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
16: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
17: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch? Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
18: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
21: Politiek.
23: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
21: En ik ben er ook.
22: Dat is toch heerlijk.
21: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
25: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
26: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De langste vertraging heb je nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Want voor de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en twee rijstroken zijn dicht. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij hectometerpaal 71,9.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van half 2.
28: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. In Nepal en India zijn meer dan 100 doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval. Wegen liepen onder, gebouwen stortten in en er zijn ook mensen geëlektrocuteerd. De meeste slachtoffers vielen in India. In beide landen worden ook nog veel mensen vermist. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
29: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
30: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
0: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
1: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: In an historic first, President Trump hosted a UFC cage fight at the White House last night between President Trump and Chinese President Xi Jinping.
5: In de Ultimate Fighting Championship, nieuwe wereldorde voor zwaargewichten, traden aan in Washington deze week Donald Trump, 108 kilogram, en Xi Jinping, gewicht onbekend, voor een 3-daagse rematch nadat Trump de vorige ronde in China, volgens de jury van Boekenstein en de Wijk, op punten verloor van Xi.
6: It's an extremely unusual event by the standards of Washington.
7: This was the first professional sporting event ever hosted at the White House. Two of the world's most powerful men gathering in Washington
8: continue to escalate across technology, national security, and the fight for global influence.
5: Klonk het kooigevecht bij het Witte Huis voor Trumps verjaardag afgelopen mei. En dat leverde een duidelijke winnaar op van de lichtgewichttitel. Wie er vandoor ging met de titel in de categorie zwaargewicht tussen China en de VS, bespreken we deze week bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met sinoloog en HCSS-onderzoeker Ardy Bouwers.
10: Hallo.
5: Wie, Ardy, beheerste de ring dit keer of zette effectieve druk of wist misschien een zuivere treffer te scoren in dit titanengevecht?
10: Het was heel veel buitenkant en heel mooi, een mooi toneelstuk. Waar Trump duidelijk heel veel aandacht aan had besteed. Maar ik denk dat Xi wel degene is die uiteindelijk toch redelijk heeft gekregen wat hij wil. En vanuit China is het echt belangrijk dat China wordt gezien als op gelijke hoogte met de Verenigde Staten. Mm-hmm. Als ik kijk naar het Volksdagblad van vanochtend, dan is de hele pagina gevuld met allemaal foto's van Trump en Xi.
5: Oh, dat wilde ik nog kijken. Is dat die Global Times? Of is dat weer andere?
10: Nee, want
5: die
10: zijn anders.
5: Heel hard.
10: Global Times is een beetje populairder, zeg maar. Ja. Dit is de Chineestalige Volkskrant van China. Ja. Daar staan 6 verschillende foto's op van dit bezoek. Waarbij het allerbelangrijkste is dat Xi en Trump continu naast elkaar staan op gelijke hoogte.
5: Mm-hmm.
10: En waarbij Xi dus duidelijk gepresenteerd wordt als China is even belangrijk als de Verenigde Staten.
5: Ja,
11: misschien wel belangrijker. Want wat mij opviel is dat Trump eigenlijk hetzelfde doet nu naar Xi als Rutte naar Trump, namelijk slijmen.
5: Ja.
11: En dat doe je dus alleen maar als je ziet dat je
31: afhankelijk.
11: Sorry?
31: Afhankelijk bent.
11: Ja, als je afhankelijk bent.
31: Ja.
11: Dus in die zin denk ik dat misschien Xi wel een trapje hoger staat dan Trump op dit ogenblik. Dat het eigenlijk meer op een soort bescheidenheid duidt van Xi, om het er niet al te zeer in te wrijven.
5: Ik begreep ook dat hem ophalen vanaf het vliegveld door Trump zelf.
11: Dat is het ultieme slijmelarij.
10: Ja, zeer ongewoon, zeer ongebruikelijk. En Xi, je ziet niets aan zijn gezicht. Hij heeft een stalen gezicht, stalen uitdrukking. Het is mooi en het is groot. En daar was een foto van die ontvangst op het vliegveld. Maar hij laat niks zien. En wat dan op zich op nou, dus het Volksdagblad is één, maar Chinese sociale media zijn dan ook nog wel interessant. Die hadden onmiddellijk een foto van die flyover, met wat natuurlijk een enorm lawaai maakt, waarbij Trump grimaste, dus echt zo door het geluid zijn gezicht vertrok.
9: Ja.
10: En Xi stond daar helemaal cool dat te ondergaan.
9: Ja.
10: En dat zat overal op Chinese sociale media.
9: Ja, dus het is, je moet wel goed kijken. Ik zag bijvoorbeeld ook bij het staatsdiner geciteerd, hè, dat Xi Jinping zei: de VS en China dienen zich te gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Waarop Trump dan terugsloeg met: president Xi en ik begrijpen dat we allebei verschillende systemen vertegenwoordigen, maar we zijn nog nooit zo goed met elkaar opgeschoten. Nou, het is moeilijker te lezen dan een bokswedstrijd.
10: Ja, zeker. Ja, wat Xi continu benadrukt in al zijn uitingen voor allerlei fora is: China staat voor stabiliteit. En dat blijkt ook uit deze uitspraak. We zijn voor stabiliteit, we zijn verantwoordelijk. We zijn een verantwoordelijke grootmacht. En jullie kunnen op ons bouwen. En dat laat hij hiermee ook zien.
11: Nou ja, het is zo grappig. Over de Tusi die dat is.
12: Ja, precies, daar begon hij weer over. En dat betekent natuurlijk, als je voor die Tusi dus val begint, ja, dan zou Amerika dus in verval zijn. Dus China een opkomst. Dat is eigenlijk niet zo vlijend voor
11: Trump. Nee, helemaal niet.
9: En de val is dan dat de neergaande supermacht een oorlog start tegen de opkomende.
11: Exact. Ja, maar ik denk dat Trump dat helemaal niet in de gaten heeft. Want het is een veel te moeilijk woord. Het is ook nog Grieks, dus niet Amerikaans.
12: Ik denk dat hij dat totaal niet in de gaten heeft.
10: Nee, sterker nog, bij een recent gesprek, niet tussen Trump en Xi, maar tussen wat ondergeschikten, stonden ze onder een kalligrafie waarop stond: het oosten komt op. Dus dat is ook iets wat eigenlijk altijd op allerlei manieren naar boven komt. En ook bij het vorige bezoek had Xi het al over die Thucydides trap.
9: Ja.
10: Hij vindt het prettig om daarmee.
11: Het is een Amerikaanse vinding. Althans, niet die trap, maar de hele uitdrukking en het discours is Amerikaans. Graham Allison, die is daar volgens mij mee begonnen van Harvard. Ik vond het wel grappig. Maar dus we hebben een hele hoop gedoe gezien.
12: Ja.
11: Het ene klonk nog prachtiger en zag er nog mooier uit dan het andere.
9: Ja.
11: Maar er is volgens mij maar 90 minuten echt gesproken met elkaar. Waar duidt dat nou op, denk je?
10: Ik denk dat de verwachtingen aan beide kanten niet zo hoog gespannen waren dat er concrete uitkomsten zouden zijn. En dat het bezoek, het plaatsvinden van het bezoek en alle mooie beelden eromheen, dat die belangrijker zijn dan de inhoud. En
11: maar wat wil je daar dan mee uitstralen? Wat wil je dan daarmee zeggen?
10: Vanuit China denk ik dat het belangrijk is om te laten zien dat er gesprekken zijn en dat het niet, als het meezit, niet weer zo uit de klauwen loopt als het een tijd geleden uit de klauwen liep door alle tarieven van Trump. Waarbij Trump met tarieven kwam, China met nog weer dat ging overtroeven, en Trump weer verder en China ook. Dus het proberen te bouwen aan communicatiekanalen, dat is eigenlijk iets wat, iets wat Xi ook zei.
11: Er zijn
10: ook
11: wel afspraken.
10: Daar zijn wat afspraken over.
11: Maar ook met de militairen die dan iets meer met elkaar moeten gaan communiceren. Ja. Maar ook, nou ja, wel vaag hoor.
10: Heel vaag. Mm. Alles is vaag, klopt. 100.000 Amerikaanse studenten zijn welkom in China in de komende 5 jaar.
12: Ja.
10: Mooi getal. Onder Obama.
11: Dat zou ik ook doen. Die kan je mooi indoctrineren.
10: Ja, nou ja.
12: De bestaande handelswapenstilstand maar 2 maanden verlengd.
10: Ja.
12: Betekent dus geen doorbraak. Ook over de kritieke metalen is geen doorbraak, voor zover we weten. Dat was natuurlijk heel belangrijk geweest, want het is voor 13% geknepen in augustus. Het is allemaal heel vervelend, hè? Volgens mij is er eigenlijk niks bereikt. Xi heeft geprobeerd om een zinnetje te bedenken dat hij Trump zou kunnen omarmen om zich dus een beetje te distancieren van Taiwanese onafhankelijkheid. Dat lijkt niet gelukt te zijn.
10: Nee.
12: Maar ik vind het wel een beetje een treurige uitkomst eigenlijk.
10: Ja, dat hangt van je verwachtingen af. Dus als je niet zoveel verwacht, dan is het niet terug. En dus je hebt je mooie plaatjes.
11: De grote vraag is natuurlijk, de grote vraag is: waarom komt er niks uit? Dat is de hamvraag. Wat is hier nou in wezen aan de hand? Dus Trump is een man die altijd roept van: I have the cards.
12: Ja.
10: Die heeft hij niet.
11: Ik denk dat dat het antwoord is, denk je niet?
12: Ja.
10: Nee, het enige is, want die 2 maanden uitstel, dat is voor China een beetje jammer. Het was fijner geweest als het gewoon een jaar doorgezet was, die overeenkomst. En dan ben je ook weer een heel stuk verder in het in Trumpland, zeg maar. Dus dan kunnen ze over de Trump-regeringsperiode heen gaan springen. Dus dat valt een beetje tegen. Dus dat is een kaart die de Amerikanen wel degelijk gespeeld hebben. Van we gaan wat uitstellen, want we willen ook. Er komen wat andere topontmoetingen aan in de komende maanden. En daar willen Trump en Xi elkaar ook weer ontmoeten. Of Trump wil graag dat Xi daar ook komt. En door die twee maanden dan spring je daar overheen. En daarna kan het zijn dat het pas weer gaat schuren. Maar verder is er niet veel uitgekomen.
11: Ik denk dat Arie Jan gelijk heeft. Je noemde net even die kritieke grondstoffen, dat daar gewoon de crux in zit.
12: Ja, dat denk ik.
11: Ik denk dat China Amerika gewoon in de tang heeft.
9: Want dat was het verhaal van vorig jaar eigenlijk. Hè? Toen kwam Trump met zijn Liberation Day. Dat liep helemaal uit de hand met China in het tegen elkaar opbieden van tarieven. En daarna was eigenlijk de conclusie volgens jullie, dat Trump moest inbinden omdat China die zeldzame aardmetalen ging afknijpen.
11: Onder andere, ja. Zeg maar kritieke materialen in algemene zin. Hè. Ja. Die zijn toen onderworpen aan exportrestricties. Heeft enorme gevolgen ook gehad voor de Europese Unie. Ja. Die werden gewoon eigenlijk in de collaterale schade meegenomen, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik denk dat dat gewoon de crux is. Want daarmee kan je de Amerikaanse tech-industrie gewoon lam leggen. En dat heeft enorme consequenties, zowel voor de civiele industrie in Amerika, maar ook ook voor de militaire industrie.
12: En Trump had al weggegeven die opschorting van die 14 miljard steun, militaire steun aan Taiwan. Mm. We weten niet wat daar nu gebeurt.
11: Dat is ook onduidelijk, toch?
10: Er is niks over naar buiten gekomen. Nee, daar ben ik ook wel echt benieuwd naar of daar wat daarin gewisseld is. Als ik kijk naar waar Xi mee naar Washington ging, was dat ze eigenlijk graag een uitspraak wilden dat de Verenigde Staten onafhankelijkheid van Taiwan niet steunt, gewoon keihard. Terwijl de politiek in de afgelopen decennia is geweest een soort ambiguïteit. Het is onduidelijk wat de Verenigde Staten doet, maar in principe zullen ze Taiwan steunen. En dus inderdaad die 14 miljard wapenverkopen, die is uitgesteld. En de grote vraag is, wat gaat daarmee gebeuren? Wordt die helemaal afgeblazen? Dan gooit Trump Taiwan behoorlijk onder de bus.
12: Ja.
10: Of als die twee maanden over zijn, gaan ze dan toch nog een beetje stekeliger onderhandelen?
11: Ja, het congres is belangrijk hier. Hè. Er is een brief van senatoren gekomen waarin 14 van de 47 hebben gezegd van wij willen dat dit geld onmiddellijk wordt vrijgegeven om wapenleveranties aan Taiwan. Ja, en dat is dus. Ik hoor dat ook van binnenuit. Mm. Ik zat laatst een paar dagen geleden te lunchen met iemand van de Chinese ambassade. En die zei ook, dit is voor ons echt een no-go. En dat begrijp ik ook wel. En Trump is door Xi ook gezegd van, begin nou niet te zeuren over onafhankelijkheid van Taiwan, want daar zijn wij tegen.
10: Ja.
11: Ik weet, dat is gewoon een eeuwigdurend dispuut tussen de Verenigde Staten en, en China.
10: Ja. Taiwan is echt de roodste van de rode lijnen van China.
11: Ja.
10: Maar wat je wel ziet is dat er een soort salamitactiek is. Dus waar die ambiguïteit van de Verenigde Staten over de status van Taiwan heel lang soort of geaccepteerd werd, merk je nu dat ze echt willen dat de Verenigde Staten afstand neemt van het woord onafhankelijk.
11: Nee, want in het gesprek wat ik heb gehad, toen zei ik van, ik denk dat China, of dat Trump helemaal niet wil gaan praten over Taiwan. Dat onderwerp vermijdt hij. Hij zegt, maar wij verwijderen het niet, wij leggen het op tafel.
10: Ja. Ja.
13: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met sinoloog en onderzoeker Arie Bouwers over wat dus, naar ik begrijp, een vrij saaie bijeenkomst is geweest tussen Trump en Xi.
11: Nou, helemaal niet saai. Het was kleurrijk, het was vrolijk.
12: Pomp en circumstance.
11: Exact. Ja. Het is allemaal prachtig.
9: Mij in ieder geval nog niet helemaal duidelijk wie hier de knock-out heeft gescoord. Ja. Maar wat mij ook niet helemaal duidelijk is, daar wou ik even heen, is wat de VS nu eigenlijk wil met China. Want het was natuurlijk lang tussen Republikeinen en Democraten. Het was het enige waar ze het over eens hadden. Ze China onder de duim houden. Dat lijkt nu niet helemaal wat Trump aan het doen is. Maar nee, wat dan wel eigenlijk?
10: Nou ja, het is heel ingewikkeld dat Trump daarin een ander beleid lijkt voor te staan dan het Amerikaanse congres. Dus en Trump gaat daar redelijk ver in en wordt daar niet echt in teruggefloten.
11: Wat vind je dan het grote verschil tussen congres en Trump?
10: Wat je zelf net zei over dat Taiwan. Het congres wel degelijk wil dat er wapenleveranties aan Taiwan zijn. Dat democraten vinden dat er veel meer technologie, Amerikaanse technologie, beschermd moet worden.
11: Wil je niet over praten, over AI bijvoorbeeld? Ja.
10: AI wil er niet over praten. Dus er is een hele reeks van dingen waar Trump niet over wil spreken. Terwijl mijn indruk is dat er in het congres over een aantal onderwerpen wel gesproken, maar Trump overroelt dat.
11: Ja, ik heb het gevoel dat wat daar speelt is dat het congres nog niet helemaal doorgeeft van wat er echt aan de hand is. En dat Trump zo langzamerhand begint door te krijgen wat er aan de hand is. En dat hebben wij hier aan tafel al een hele tijd in de gaten. Namelijk gewoon het machtsverval van de Verenigde Staten. Ja. En hij kan ook niet meer zoveel. Hij heeft geen kaarten meer, om maar even op zijn Trumps te zeggen. En Xi heeft meer. En ik denk dat ook heel erg slikken is voor het congres. En dat de president nu begint door te krijgen van oeps, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen manoeuvreruimte meer. Want buitenlands beleid is in belangrijke mate zijn verantwoordelijkheid.
10: Ja, ik vind het moeilijk om in hoofden van Xi of Trump te kijken.
11: Nee, je moet naar de data kijken, daar ben ik met je eens.
10: Wat ik zie aan wat zit erin voor Trump? Hij wil laten zien dat hij een machtige leider is. Hij schurkt aan tegen autocraten en vindt het fijn om daar mee op te trekken. Dus die buitenkant, bedoel, als ik nu naar dit bezoek kijk, moest een klein beetje glimlachen om dat Trump aan Xi het helikopterplatform liet zien.
12: Ja.
10: En vervolgens, blijkbaar is dat uit graniet en marmer opgetrokken.
11: En ook volgens mij heeft hij laten zien wat er met de balzaal gebeurt.
10: En de balzaal. Ja.
11: En Xi was niet echt onder de indruk en geïnteresseerd.
10: Nee, dus wat hij over het helikopterplatform zei.
11: Je hebt zijn gezicht al beschreven.
12: Ja. Er konden maar 1000 man in.
11: Hij begon niet ineens te glunderen toen hij een helikopterplatform op een waalzaal had.
10: Deze man weet veel van graniet, zei Trump daarover. Wat natuurlijk gewoon grappig is.
12: Ja, ja, ja.
10: Maar een inspiratie, heeft Trump eerder ook gezegd, van die balzaal is de grote hal van het volk op Tiananmen in Peking.
12: Ja, ja, ja, ja.
10: Dus dat is eigenlijk best een groot compliment.
11: Maar dan moet hij toch wel groter zijn dan.
10: Dan moet hij een beetje groter zijn. Ja. Dat gaat hem niet lukken. Nee.
12: In die balzaal van Trump kunnen maar 1000 man.
10: Ja,
12: dat is voor China echt een betrekkelijk laag bedrag. Even nog over die. Ik denk dat Trump gewoon, die wil een deal. Die wil altijd een deal. En daar zitten kritieke metalen natuurlijk in. En hij zou best ook bereid zijn om een zinnetje te bedenken over Taiwan. Maar wat ik zo interessant vind, Trump heeft dus wel, ook door zijn constitutionele positie, gewoon die Taiwan-haviken, de China-haviken, dat zijn er nogal wat. Heeft hij toch een beetje opzij gezet, hè? Maar dat gaat nu natuurlijk nu breken. Dat congres gaat hem nu pakken. Dat kan toch niet anders?
11: Ik weet het niet. Ik weet niet, de president moet het uiteindelijk doen.
12: Ja.
11: Kijk, hij heeft natuurlijk al zijn krediet verspeeld toen hij zijn eerste bezoek met Trump, met Xi, moest uitstellen.
12: Ja.
11: Dat, en vervolgens kwam
12: door Hormuz
11: in mei, inderdaad, door Hormuz. Nou, als je dat doet, als je dus zegt van nou, ik moet even eerst een vlekje wegwerken.
10: Ben je minder geloofwaardig?
11: Nou, dan minder geloofwaardig. Ik denk dat het nog veel ernstiger is. Je verliest totaal je positie.
12: Ja.
11: En ik denk dat dat gewoon gebeurd is. Dat Trump dat heel goed doorheeft.
14: En maar als de relatie dan in elk geval enige kanten nu kent, zou dat misschien ook goede dingen kunnen betekenen voor wat die landen toch samen zouden kunnen doen? Bijvoorbeeld in wat nu actueel is het reguleren van AI.
11: Dat
14: maar ook bijvoorbeeld zoiets als klimaat of zo. Het zou heel handig kunnen zijn als de twee belangrijkste landen ter wereld gewoon een beetje normaal problemen kunnen proberen.
11: Maar AI, dat willen ze allebei niet reguleren.
10: Nou, dat is niet helemaal waar. De Amerikanen en de Chinezen hebben nogal verschillend begrip van AI. En het Chinese systeem zou het Chinese systeem niet zijn als er niet heel veel interne controle zijn. Dus er is geen denken aan dat Chinese AI-bedrijven zomaar kunnen gaan experimenteren. Dus het hele idee vanuit China van AI is dat gecontroleerd ontwikkeld wordt. En vervolgens is dan de vraag van wat wil je reguleren? Nou, China zegt dat het wil reguleren. China heeft ook een internationale AI governance organisatie opgezet. En daar zit best wel een serieuze ondertoon onder. Het enige is dat de discussie over AI tussen wat er in de VS gebeurt, daar wordt gesproken over dat AI ongecontroleerd zou kunnen zijn en de mensheid zou kunnen overnemen. Dat ziet China ook wel, maar niet als topprioriteit. Dat zit ergens, bungelt ergens onderaan een lijstje.
12: Ze willen winnen.
11: Ik ben helemaal met je eens. Maar wat ik bedoel eigenlijk is dat AI, dat heeft Trump ook gezegd tijdens het bezoek, dat heeft hij ook op meerdere plekken gezegd, AI betekent eigenlijk dat als je de kampioen van de AI wordt, dan word je ook de kampioen van de wereld. Of dat zo is, dat valt te betwijfelen, want technologisch op alle andere gebieden loopt China gewoon voor. En hier is het volgens mij 1-1 op dit ogenblik. Het is inderdaad zo dat AI een hele belangrijke impact heeft op je economische macht en daarmee op je militaire macht. Ja. Dus als het gaat om regulering van AI, dan zal zowel Trump als Xi nooit accepteren dat er beperkingen komen op ten aanzien van de ontwikkeling van AI, die je economisch en militair kunnen schaden.
10: Nee, dus
11: en,
10: de rest, en wij maken is ons vooral druk
11: over het einde van de wereld, omdat er allerlei AI-agenten rond gaan springen in computers, waardoor het allemaal een grote puinhoop wordt.
10: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Dus het pas op de plaats maken, daar is China totaal niet van gediend. Sterker nog, Trump ook niet.
11: Nee,
10: maar
11: in China
10: zie je echt dat de algemene inschatting van de brief van Amodei, van Anthropic, de oproep om pas op de plaats te maken, wordt gezien als een manier om te proberen om China in te perken. En dat is natuurlijk niet acceptabel. Dus dat gaan ze niet doen. Ja.
12: Maar misschien een meldingsplicht voor als dingen vreselijk misgaan, dat kan misschien
11: wel. Dat zou kunnen. Dan is het weer interessant dat er over communicatie is gesproken.
10: Nee, dus daar zit best een mogelijkheid. Alleen het moet niet rieken naar de andere partij inperken in groeimogelijkheden. Ja.
14: Zijn wij in Europa ergens nog in dit hele verhaal? Of kijken wij een beetje
11: op de zijlijn? Indirect. Als er geen shit is tussen China en Amerika, dan ontspringen wij ook de dans. Want wij zijn ook meegenomen in die hele discussie die rond die exportrestricties, rond de kritieke materialen. En dat was direct gerelateerd aan het Trump-beleid. Dus in die zin, maar ik ben benieuwd, Adrie, wat jij ervan vindt. Ik heb het gevoel dat naarmate wij meer de kant blijven kiezen van Trump, dat we een groter probleem hebben met China en met Xi, die dan zegt van ja, hoor eens even, dat is één pot nat. Dus als er restricties komen, dan gelden ze ook voor de Europese Unie.
10: Ja, op zich, Xi is natuurlijk best een hele strategische speler. Ja, en Europa is niet de sterkste partij. Dus het is heel makkelijk om Europa te pressen op het moment dat het niet lukt met de Verenigde Staten. Dus ik zie Europa's positie als behoorlijk zwak.
11: Dat klopt.
10: Op het moment, dus je ziet nu bijvoorbeeld ook door alle gedoe tussen Verenigde Staten en China en het de Amerikaanse markt minder overspoeld wordt met Chinese producten. Dat is echt afgenomen, in ieder geval direct. Voor een deel is er wel wat
12: Die gaan naar Europa toe.
10: Via Mexico en andere. Dus via andere kanalen komt er wel degelijk wat op de Amerikaanse markt. Maar dat gaat allemaal naar Europa toe.
12: Ja.
10: Dus je ziet dat Europa eigenlijk een soort bijna speelbal is daarin.
11: Ja, maar dat is het ook.
10: En de vraag is hoe Europa dat kan keren. En
15: dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
27: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
20: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: De Achterhoek, het startpunt voor je zakelijke bijeenkomst. Vind de perfecte locatie en vraag jouw magazine aan via achterhoekconventionbureau.nl.
22: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
23: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
25: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Twee vertragingen, te beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn staat die 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En dan gaan we naar de afsluitdijk, want op de A7 Heerenveen richting Den Oever gebeurde een ongeluk bij Kornwerderzand. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog een kwartier tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 12,4. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 115,0.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online? In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
28: Zometeen in Vastgoed Gezocht, een vergunning voor een nieuwbouwwoning in 1 dag geregeld. Klinkt onmogelijk, maar in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt dit realiteit. Projectleider Jack van Hoofd vertelt hoe de fastlane voor industriële woningbouw tot stand kwam, wat er allemaal geregeld moest worden en welke resultaten dat al oplevert. Blijf luisteren dus, we zijn er zometeen na de break.
29: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
30: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
31: Dit is een boodschap van Sieren.
32: De maatschappij, dat ben jij.
29: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
33: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op de arbodienst.nl/go.
0: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
28: Precies één dag. Zo lang gaat het in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen duren om een vergunning te krijgen voor een fabriekswoning. De vraag van deze week, hoe krijgen ze dat in Gelderland nou weer voor elkaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 gewoon als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruiter staat elke week naast mij. Dag Maarten.
5: Dag Maarten.
28: We hebben de afgelopen dagen weer lekker zitten appen.
5: Jazeker.
28: Ja, altijd in onze redactie-app. En jij stuurde mij een Insta-filmpje door waar je het over moet hebben. Ja. Laten we even luisteren naar een kort fragment van Radio Kookpunt.
6: Het is hoog tijd dat we de buiten...
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: We echt wel investeerders nodig hebben om die woningen te krijgen. Maar dit is dus het gevolg van jarenlang het bestje van een bepaalde groep investeerders van de vastgoedmarkt. En het is, kijk, als je dan even naar de casus wat hij hier zegt, deze jongen. Die 3800 woningen, die heeft Roundtail Capital ooit gekocht van het WIF. Woninginvesteringsfonds, wat door EDES, overkoepelende organisatie voor corporaties, is opgericht om corporaties te helpen die hun woningen moeten verkopen, of die woningen willen verkopen, om nieuwe te kunnen bouwen, zodat ze sneller aan kapitaal kunnen komen. Die hebben dit gekocht. Vervolgens is het inderdaad weer verhuurd of uitgepompt, maar allemaal binnen de wetgeving die ervoor geldt, namelijk als de instandhoudingstermijn. Je hebt een instandhoudingstermijn van de sociale of middensegmenten woningen. En als die voorbij is, die kan 25 jaar duren, die kan 50 jaar duren, whatever.
2: Nou, en dan kan het doorstromen naar een andere markt. En dat is ook wat we willen.
1: Precies. Nou, en het interessante is dat in het filmpje, zoals dit soort personen doen, dat eindigt altijd: wie is de kwade genius? Dat is natuurlijk de landelijke VVD die dit allemaal heeft bedacht. Nou, het interessante is dat de instandhoudingstermijn van sociale woningen, wordt lokaal geregeld. Ja. Dus hij moet naar Zita Pels hier gaan, of naar iemand in Rotterdam die daarover gaat. Die gaan daarover. Daar gaat landelijk Den Haag niet over. Die hebben alleen die stellen een minimum. Dus Den Haag, landelijk wordt er een minimum gesteld. En vervolgens is het aan lokale politici, bestuurders, om daar iets aan te stellen. Daarnaast, Roundtail Capital heeft de afgelopen jaren 4000 sociale en middensegment woningen gerealiseerd. Dus ik word hier dus echt boos over. Het is zo schandalige narratief. En dit is het gevolg als je dus jarenlang vanuit Den Haag of opiniemakers jarenlang zeggen, de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt, dat zijn die buitenlandse beleggers.
2: Ja, en ik gebruikte net het woord markt. Die woningen stromen door naar een andere markt. Dat is eigenlijk waar ook hun pijn zit. De pijn zit dat woningen geen markt mogen zijn.
1: Nee, natuurlijk. Het gaat natuurlijk veel verder dan dit alleen. Maar als je gewoon gaat kijken wat deze partij heeft gedaan. Wij hebben onder andere met hun 1200, 1300 sociale middensegment woningen gerealiseerd.
2: Die staan er gewoon, daar wonen mensen.
1: Die staan er. Ja. Of die worden nu gebouwd. Ja. Maar Maarten, die zijn allemaal gebouwd met verlies. Die zijn allemaal gebouwd met verlies.
2: En ook hij, die man die dus genoemd wordt in dat filmpje, heeft dat verlies geaccepteerd.
1: Heeft het geaccepteerd. Roundtail is onder andere in Londen failliet gegaan door dit soort praktijken.
2: Omdat wij in Nederland een cap leggen op wat er überhaupt gevraagd kan worden voor zo'n woning.
1: Als je geen geld meer kan verdienen. Wij gaan in Amsterdam-West 450 middensegment woningen bouwen waar geen geld aan verdiend wordt. Dus waar het over gaat gewoon is dat het ongelooflijk gevaarlijk is om jarenlang, de Jesse Klavers van deze wereld, die hebben dit veroorzaakt. Jarenlang het narratief van die buitenlandse beleggers.
2: En dat wat er in jou opkwam toen je dit filmpje zag, je dacht, wacht eens even, ik schreef 4,5 jaar geleden een column hierover. En als je maar jarenlang dat narratief blijft herhalen, dan krijg je dus dit.
1: Ja, nou, het is natuurlijk erg kwalijk. Iemand zichzelf journalist noemende, die dit heb je echt. Maarten, dit heb je in 10 minuten uitgezocht.
2: Ja, je hebt het in je hoofd zitten, want je hebt zelf de woningen ontwikkeld.
1: Maar niet die 3800.
2: Je hebt het in 10 minuten uitgezocht.
1: In 10 minuten heb je het uitgezocht. Ja, maar die man die wordt nu weggezet als een grote profiteur. Ja. Maar denk je dat dit soort mensen nog willen investeren in Nederland?
2: Nee, dit is natuurlijk de grote klaagzang van de investeerders. Dat ze zeggen, ook het 50-puntenplan van de minister, daar zie ik nog niet het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. En als we willen investeren in Nederland, zal het investeringsklimaat moeten verbeteren. En zal inderdaad misschien dit soort bashing ook moeten verdwijnen. Mag ik een bruggetje maken met
1: zeker
2: ander nieuws van vorige week? Namelijk, in Berlijn zijn er verkiezingen geweest. En die Linken hebben gewonnen met 25% de grootste partij geworden in Berlijn. En wonen was het grote thema.
1: Ja.
2: En als je dan een snelle analyse maakt naar wat zij willen, willen zij huurbevriezingen. Waar kennen we dat niet van? Dat gaat dan over 400.000 woningen. Ze willen dat woningen worden overgenomen door de overheid eigenlijk. Er zijn private verhuurders die gaan geraakt worden omdat Duitsland een Mietspiegel heeft. Dus op het moment dat je een huurbevriezing invoert, mogen private verhuurders ook hun huren niet verhogen. En dan de nieuwbouw.
1: Ze hebben het zelfs. Ze hebben het

0: Over onteigening.
1: Onteigening.
0: Jij zegt ook heel aardig overnemen door de overheid. Nee, het is gewoon onteigening.
1: Ze willen 200.000 woningen onteigenen. Ja. Als je nou kijkt naar nieuwbouw, dan is de huidige vierkante meterprijs om te ontwikkelen ongeveer 20 euro. Maar de gemiddelde huur is 7 euro.
0: Ja, je bedoelt 20 euro heb je nodig.
1: Die heb je nodig. Ja. Maar de gemiddelde huur is 7 euro. En als je de huren ook nog gaat bevriezen, dan wordt dat gat alleen maar groter.
0: Ja.
1: En dat betekent dat eigenlijk de analyse zou kunnen zijn, er is een enorm geldtekort. De stad heeft een groot geldtekort. En die link zegt, we gaan de zittende huurder beschermen.
0: Ja.
1: En de praktijk zal zijn, zou mijn analyse zijn, dat de nieuwe woningzoekende alleen maar een groter probleem krijgt. En ik las het allemaal en ik dacht, waar kennen we dit toch van?
0: Nou, het is de Nederlandse politiek on steroids, zou je bijna kunnen zeggen. Het is nog even, ja, nog dus, even het Kasperduin.
1: Dus hoe gaan we uitleggen aan de Berlijnse bestuurder wat er gaat gebeuren?
0: Ja, dit is natuurlijk echt wel bizar, hè? Dus dat niemand daar kan bedenken dat als je dit doet, er natuurlijk niets meer bij wordt. Alleen al de berichtgeving zal zorgen dat iedere buitenlandse investeerder, ieder pensioenfonds zal denken, ja, maar daar moeten we heel ver weg blijven.
2: Vastgoed gezocht.
1: Vergunningsprocedures die eindeloos duren. Dat hebben we in het programma vaak over gehad. In het oosten van ons land doet één regio het net een beetje anders. Ze draaien daar een pilot met een fast lane. Klinkt goed voor industriële woningbouw. Het gaat om de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Een samenwerkingsverband van 17 gemeenten. En Jack van Hoof is projectleider. Jack, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Het idee van de fast lane, waar komt het vandaan?
3: Is ontstaan tijdens de woontop. Er is de afspraak gemaakt tussen het ministerie, dus het Rijk, de provincie Gelderland en de GMR, dus de 17 gemeenten.
1: Was dat die woontop in Utrecht?
3: Dat was de woontop 2024, december. Mm-hmm. Ja. Daar is die afspraak gemaakt. Daar
1: waren we bij.
3: Ja, ja, leuk.
1: En wat is dan precies de afspraak?
3: De afspraak was om meer gebruik te maken van typegoedkeuring in industriële woningbouw. Eigenlijk naar de oproep die Martin van Rijn al jaren geleden deed. Van joh, hoe kan het nou dat een auto met een typegoedkeuring die uit de fabriek rolt op elke weg in Europa mag rijden? En waarom moet een woning die uit de fabriek komt in elk project door elke gemeente opnieuw beoordeeld worden?
1: Ja, het klinkt zo simpel.
3: Klinkt heel simpel, heel logisch. En dat kan inmiddels ook. En de pilot is bedoeld om die mogelijkheden ook echt uit te nutten. De afspraak was om die typegoedkeuring geaccepteerd te krijgen bij die 17 gemeenten.
1: Ja.
3: En ook om ervoor te zorgen dat die typegoedkeuring leidt tot een verkorting van het vergunningentraject.
1: Ja.
3: En intern binnen de GMR glijdt de ambitie van nou laten we dan het maximaliseren naar een vergunning in één dag.
1: Ja, oké, dus je hebt gezegd, we willen daar nog een stapje bovenop doen. Vergunning in één dag klinkt ook goed.
3: Precies.
1: Market ook goed. En waarom kreeg nou jullie regio de kans om dit verder uit te werken?
3: Het heeft te maken met het voortraject. Provincie Gelderland werd al jaren met een actieplan wonen. Daar is al eerder uitgezocht van wat zijn nou de voordelen en de mogelijkheden van typegoedkeuring. Binnen de GMR is in de woondeal eigenlijk de rijksambitie om in 2030 de helft van de nieuwbouw industrieel te maken, is overgenomen in die woondeal. Dus daar is ook de ambitie overgenomen, joh, wij gaan in 2030 de helft van de nieuwbouw, zijn 33.000 extra woningen in de GMR, gaan wij uit fabriek laten.
1: Dus in jullie regio, je noemt dat GMR, hè? Arnhem-Nijmegen, ja. 33.000 woningen en dan wil je de helft uit de fabriek laten komen in 2030.
3: Ja.
1: Ik zie dat nog niet gebeuren, want de fabrieken gaan failliet.
3: Dat is een enorme uitdaging en dat is eigenlijk een gevolg van de complexe vergunningentrajecten en gebiedsontwikkelingstrajecten die nu in de praktijk werken. Dus daar hebben al die fabriekmatige bouwers hebben daar last van. Die hebben een hele lange adem nodig, een enorme voorinvestering nodig. En het duurt heel erg lang.
0: Het heeft toch ook te maken, als ik gewoon in de praktijk kijk, heeft het ook te maken met dat uiteindelijk in de praktijk gemeentes toch veel meer eisen hebben dan gewoon bouwbesluit. Ze willen veel meer. En dat is wel de problematiek natuurlijk op het moment dat je natuurlijk prefab fabrieksmatig gaat bouwen.
3: Die extra eisen, die ambities, die herkennen we ook. En met die typegoedkeuring, die richt zich op het bouwbesluit. Dus met een typegoedkeuring zeg je, deze woning voldoet aan het bouwbesluit. Niet alleen de onderdelen die uit de fabriek komen, maar ook wat er op de bouwplaats gebeurt. Dus het aanleggen van de fundering, het samenstellen van die woning. Dus de totale gerealiseerde woning voldoet aan het bouwbesluit.
0: En hoe krijg je welstand een beetje terug in zijn op?
3: Dus dat is waar we dus nu heel druk mee bezig zijn. Dat is ervoor zorgen dat aan de voorkant vanuit de gemeente er geen extra eisen worden gesteld, waardoor een woning die uit de fabriek komt geen plek krijgt en geen kans krijgt.
1: Ja, want wat moet je dan in de praktijk nu allemaal regelen om die fastlane te hebben en dus inderdaad echt voor elkaar te krijgen?
3: We hebben een aantal dingen in gang gezet. Het stoerprogramma is ook voortgekomen uit die woontop.
1: Van Friso de Zeeuw, ja.
3: Van Friso de Zeeuw hebben we gelijk op ingehaakt. Dus we hebben gezegd van, joh, laten we nou niet zorgen dat het binnen die 17 gemeenten die typegoedkeuring goed werkt. Laten we het gelijk naar het landelijk niveau trekken. Dus we hebben voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen dat woningen met een typegoedkeuring vergunningsvrij worden voor het bouwbesluitdeel. Nou, dat is positief ontvangen. Dat is bevestigd in de kabinetsreactie in oktober vorig jaar op het stoerrapport. En is overgenomen door de nieuwe minister, door het nieuwe kabinet. Oké, wij gaan het BBL, dat is het nieuwe bouwbesluit, gaan we aanpassen. Dat woningen met een EKV vergunningsvrij worden voor het bouwbesluit.
1: Dat is een van de 50 punten uit het woningbouwversnellingsplan van de taskforce. Ja,
3: precies, dus dat gaat ervoor zorgen dat alle gemeenten dus geen vergunningen meer af hoeven te geven. Of als het om rijtjeswoningen gaat, de kwaliteitsborger daar geen rol meer in heeft. Maar dat dus vergunningsvrij wordt.
1: Is het ingewikkeld om die ambtenaren heen te lopen die toch een beetje eigenwijs zijn in hun gemeente en toch graag aan de touwtjes blijven trekken?
3: Wat wij inmiddels hebben gedaan, want er is al één bedrijf die zo'n type goedkeuring heeft. En we hebben samen dat bedrijf. In onze regio doet dat de omgevingsdienst, doet die technische beoordeling. Die hebben we, en samen met de brandweer, hebben we die uitgelegd wat dat bedrijf heeft moeten doen om die typegoedkeuring te krijgen, hoe dat in de praktijk werkt en wat dat bedrijf nu dagelijks doet aan interne controles om die typegoedkeuring te behouden.
1: Dus wel een interessante asset. Als je eenmaal zo'n typegoedkeuring hebt als bedrijf, kun je de markt op.
0: Zeker, ja. Maar die 2030, dat voelt voor mij nog heel ver weg.
3: Dat klopt. Nou, 2030 is morgen.
1: In jouw vak is dat toch heel dichtbij?
0: Nou ja, aan de ene kant hebben we over vergunning in een dag en aan de andere kant zeggen we in 2030 gaan we beginnen.
1: Dan gaan we de helft van de woningen uit de fabriek halen.
0: Ja. Oké. Ja, dan moet de helft uit de fabriek komen.
1: En dat lijkt mij nou weer juist vrij veel, Maarten. Ja,
0: dat is heel veel.
3: Ja. Dat is een stevige ambitie en daar werken we dus ook hard aan. En dat is nog aardig.
0: Ligt er maar aan hoeveel woningen.
1: 33.000.
3: Ja, maar goed, die ambitie voor onze regio, die is ook landelijk. Het Rijk heeft dezelfde ambitie. 2030, de helft van de nieuwbouw uit de fabriek.
0: Ja.
1: Ontwikkel je al fabriekswoningen, Maarten?
0: Nee, we zijn er enorm mee bezig.
1: Want als ik dit hoor, zul je wel moeten.
0: De reden waarom, in alle eerlijkheid, waarom wij er met name mee bezig zijn, is, kijk, de overheid, daar hebben we het hier vaak over gehad, die capt de inkomsten. Dus het enige wat je kan proberen is, kan ik iets aan die kosten kan doen?
1: Ja.
0: En dat is de reden waarom, je moet naar dit soort dingen gaan kijken. Het kan natuurlijk hartstikke goed ook. Ik bedoel, maar de weerstand zit hem natuurlijk eigenlijk met name in op lokaal niveau. He, of het nou welstand is, of veel meer vragen dan bouwbesluiten. En dat is natuurlijk heel gek, want je komt heel vaak wethouders tegen die ook gewoon zeggen, ja, we kunnen eigenlijk gewoon terug naar bouwbesluit. Maar blijkbaar is die interne, dat interne mechanisme binnen zo'n gemeente, ik denk met name grotere gemeentes, toch heel lastig.
1: Nou ja, en er zijn natuurlijk veel gemeenteraadsleden die heel graag kleine eisjes willen toevoegen.
3: Dat klopt. En daar zit dus nu de grootste inspanning vanuit onze kant. Hoe zorgen we ervoor dat we al die andere eisen of al die andere wensen die er zijn buiten het bouwbesluit. Dus het gaat om parkeren, het gaat om welstand, werd al genoemd, flora en fauna. Hoe kunnen we dat traject nou zo efficiënt?
1: Want er is dus een angst dat het uniforme wijken worden.
3: Precies.
1: Dat het komt uit de fabriek.
3: Ja.
1: Dus nou zien overigens de meeste wijken in Nederland die in de jaren 60 en 70 gebouwd zijn er ook hetzelfde uit. Maar dat er nu weer uniforme woningen komen. Is dat een terechte angst?
3: Nee, dat is een onterechte angst. Dat is niet meer van deze tijd. Maar ik hoor het helaas nog steeds. Containerwoningen, eenheidsworst. Er is een website opgezet door Netwerk Concept Wil Bouwen. Dat is een conceptenboulevard. Daar kun je gewoon zien welke standaard woningen, tussen haakjes, zijn er nu al beschikbaar. Welke variatiemogelijkheden zijn er?
0: Maar zie jij ook dat, want wat wij wel tegenkomen is dat bijvoorbeeld, er zijn er een aantal grote in Nederland. Dat wij toch zien dat het verschil in prijs nog heel erg tegenvalt.
3: Ja, maar dat is iets ook volume en daar zit een volume-effect achter. Kijk, als er meer mogelijkheden ontstaan, je kunt een productie maken, dan gaan die kosten gaan omlaag. Kijk, al die bedrijven moeten een stevige voorinvestering doen. Heel die woning is uitgeëngineerd, de fabriek staat klaar. Dus er is al heel veel geld besteed en tijd gestopt voordat je de eerste woning kunt gaan plaatsen.
1: Ja, en dat geld moet natuurlijk wel terugverdiend worden.
3: Precies, ja. Precies.
1: Dus als
3: precies.
1: Jij daar komt met, het moet wat goedkoper, dan zeggen ze tegen jou, ik ben 20 jaar aan het ontwikkelen, meneer De Gruyter.
0: Ja, maar dat is een beetje.
3: En daarom ook.
0: Bijverhaal, toch?
3: Daarom moet dat er ook op duwen om dat voortraject te verkorten. Want dat zorgt ervoor dat er meer continuïteit, meer voorspelbaarheid in die fabriek komt, waardoor die productiekosten omlaag kunnen.
0: Ja, en het scheelt gewoon de helft in de bouwtijd.
1: Een fastlane voor fabriekswoningen. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En deze pilot draait in Gelderland. En dat is sowieso een regio waar ze voorop lopen in het stimuleren van de woningbouw. Gedeputeerde die dit in zijn portefeuille heeft is Dirk Vreugdenhil. En we hebben hem aan de lijn. Welkom in de uitzending.
4: Goeiedag.
1: En vorige week maandag publiceerde de minister haar plan voor het aanpak woningnood. Nou, dat heeft veel media-aandacht gehad. En onderdeel daarvan is een nieuw ontwerp- en programmeerpraktijk. En dan denk je vanaf het begin tegelijk na over het ontwerp en welke woningtypes er dan komen. En dat doe je allemaal samen met de gemeente, provincies, corporaties, ontwikkelaars, bewoners. En de minister wil eind van dit jaar een plan hebben, maar u zegt eigenlijk dat plan hebben wij al een jaar klaar liggen.
4: Ja, sterker nog, daar zijn we al volle bak mee bezig in Gelderland.
1: Dus op welke
4: manier? Het is een heel goed idee van de minister. Nou, we zijn eigenlijk al een tijd bezig met aan het kijken van hoe kun je nou zorgen dat je zoveel mogelijk onzekerheid in het proces weghaalt. Hè? Want als je bouwt voor grote hoeveelheden woningen moet bouwen, ja, dan wil je eigenlijk aan het begin van het proces wil je gewoon de duidelijkheid hebben van waar je aan toe bent. En wij zagen in de praktijk wel dat er nou, gaandeweg zo'n proces ook nog allerlei ja, nieuwe wensen en ideeën zouden kunnen komen. Hè, bijvoorbeeld toch nog wat meer groen of parkeerplaatsen. Of dat er rond stikstof nog wat meer nodig is. En eigenlijk zeggen wij van dat zijn dingen die moet je allemaal aan het begin van het proces helder hebben. Zodat als je gaat bouwen dat je gewoon ook in één keer weet waar je aan toe bent. En echt alles kunt zetten op de uitvoering. En dat is de kern van waar we mee bezig zijn.
1: Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Betekent dat dat je dan al die partners die je nodig hebt, laten we zeggen, een week lang samen opsluit en zegt, los het op en schrijf het op? Of hoe doe je dat in de praktijk? Want het probleem van het toevoegen van weer parkeerdruk of extra groen, dat kent elke projectontwikkelaar, dat een gemeenteraad dan 2 jaar later weer met nieuwe eisen komt.
4: Ja, en eigenlijk wil je dat dus aan het begin vastleggen. Hè? Dus er moet ook vanuit de gemeenteraad duidelijk zijn van in dit gebied zijn dit de doelen en de belangen die wij naar voren willen brengen. Hè, dus alvast een idee hebben van wat je wil met leefbaarheid, met veiligheid, met bereikbaarheid. Dat vastleggen en dan ook zeggen van, nou jongens, dit is het dan ook. En binnen deze contouren krijgt een ontwikkelaar en een bouwer dan ook de ruimte om tot uitvoering over te gaan. En dat helpt enorm.
1: Ja, en als je dat nou, hè, een begrip als uitnodigingsplanologie hoort hier ook bij. Oftewel, de overheid stelt kaders en geeft initiatiefnemers de ruimte. Maar wat doet de provincie dan als de gemeente bijvoorbeeld toch een project een beetje blijft tegenhouden en in zijn oude reflexen schiet? Of als een ontwikkelaar de ruimte wil gebruiken om vooral te bouwen wat het meest oplevert? Wat doen jullie dan?
4: Ja, om te beginnen, er zijn, ik zie vooral mensen die gewoon ontzettend hard werken aan gezamenlijke doelstellingen. Dus het is niet zo dat er bewust mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat herken ik niet uit de praktijk. Maar als er knelpunten zijn, ja, dan moet je natuurlijk met elkaar om tafel. En dan is het fijn als je iets hebt waar je op terug kunt vallen. Dus dat het niet een open onderhandeling is, maar dat je vanaf het begin af aan ook duidelijk hebt van jongens, dit zijn de doelen die we hebben gesteld. Dit zijn de randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden. Dat is waar we het mee moeten doen. En nu weer vooruit. En als het nodig is, dan voeren we daar een gesprek mee. Dat kan zijn met een ontwikkelaar of een gemeente. Maar meestal gaat dat wel ook in goede harmonie. Kern van de zaak is, je moet iets hebben om op terug te vallen. Want als het onzeker is en onduidelijk is, dan ontstaat er een soort van nieuwe onderhandelingsruimte. Ja. En dat wil je eigenlijk
1: een
4: niet hebben.
1: Een duidelijk, scherp startdocument, Maarten.
0: Met deze ruimte bestaat natuurlijk al een nieuw omgevingsplan. Dat je gewoon dat je van tevoren eigenlijk al vergunningsvrij kan bouwen. En dus eigenlijk aan de voorkant al de kaders schept en de piketpaaltjes slaat.
4: Nou, gelukkig zijn er al allerlei voertuigen waar je dit mee kunt doen. Hè. Dus je hoeft in die zin niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het is wel de duidelijkheid die je in zo'n plan moet geven, die ook gaat helpen om de versnelling aan te brengen. En dat is precies waar de uitnodigingsplanologie op ziet.
1: Ja, tot slot, in de provincie Gelderland spelen natuurlijk heel veel zaken tegelijk. Hè. Er is veel natuur met de Veluwe, de stikstofproblematiek, een pluimveesector rondom Barneveld, netcongestie, waterproblemen of wateruitdagingen voor de toekomst. Wat moet er nou eigenlijk wijken? Wat is het meest urgent om die bouwambities bijna 50.000 woningen te halen in de provincie?
4: Ja, was het maar zo makkelijk dat je gewoon even iets aan de kant kan zetten. Nee, dit is natuurlijk ook de uitdaging voor de overheid. We moeten belangen bij elkaar brengen. Maar dat vereist ook heldere keuzes. En nou ja, wij hebben dat afgelopen dinsdag bijvoorbeeld gedaan in Gelderland door een heel streng maatregelenpakket neer te leggen rond stikstof. Wat ook weer de ruimte gaat geven om vergunningen vlot te trekken. Maar wat daarvoor nodig is, is moed, besluitvaardigheid, zodat ook echt die ruimte er weer gaat komen. En dat hebben we in Gelderland gedaan.
1: Ik wens u veel succes met het maken van de snelheid. Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde in Gelderland. Dank u wel.
4: Hartelijk dank.
1: Jack van Hoof is hier van de industriële Fastlane. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
20: De Nationale Autoshow.
21: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
20: Meindert en Wouter.
22: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
21: Bijna de helft.
22: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
20: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
22: Het kwartje valt nu pas.
23: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
24: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
25: BNR Verkeer.
0: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest staat 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Dan naar de afsluitdijk op de A7 Heerenveen richting Den Oever. Tussen knooppunt Zurich en Brezandijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten tijdsverlies. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Vlieringsbeek 10 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij hectometerpaal 47,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online? In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
3: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
25: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
26: of over de grootste beursgang aller tijden.
25: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
26: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
25: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
26: of in de BNR-app.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
31: Ik krijg altijd zo'n dorst hier. Jij ook?
32: Ja.
31: Ik wil veel water vandaag.
32: Ja, dat is goed. Ja.
31: Okay. Even over AI. Door jou...
32: Oh, we zijn al begonnen.
31: We zijn al begonnen.
32: Oh, sorry man. Ja, nee, ik dacht echt dat dit gewoon... Excuus.
31: Goed, even over AI. Ik heb van jou, jij hebt mij iets getipt waar ik hartstikke veel aan heb. Nee. Notebook LM.
32: Ja, dat, van Google.
31: Van
32: ja.
31: Google. En dan moet ik soms gorddroge wetenschappelijke artikelen lezen. Die doe ik daarin. En dan maakt dat ding, maakt er, ja, je hoort aan mij, ik ben geen kenner. Dat ding maakt er een begrijpelijke podcast van.
32: Ja, bizar.
31: Bizar.
32: Ja. Ja. Net zo goed als deze podcast?
31: Nou, maar
32: bijna wel.
31: Maar goed, daarom dacht ik dus, jeetje. En voor het eerst dacht ik, oké, dit komt wel heel dichtbij.
32: Ja.
31: Gaat dit het einde van ons werk betekenen, wat wij hier doen?
32: Nou ja, kijk, een podcast voor jezelf op maat maken, dat kan iedereen inderdaad tegenwoordig doen met Notebook LM. En, het was, toen ik ermee begon, alleen in het Engels. En nu kun je dat in heel veel talen doen.
31: En het klinkt fantastisch. Ja.
32: En weet je wat leuk is? Je kunt het ook gebruiken om je dus te trainen in andere talen. Heb ik laatst gedaan.
31: Oh ja? Ja,
32: dan ga je op vakantie naar Duitsland. Dan ga je heel veel dingen over je vakantie ga je uploaden. Dan maakt hij een podcast over in het Duits. En dan heb je je Duitse, dat specifieke gebied, getraind. Dat is hartstikke leuk.
31: Oh, wow. Okay. Jij bent, we hebben het over AI. Jij bent ver, hè?
32: Nou, ver heen. Nee. Maar ik ben wel fan.
31: Ja.
32: Ja, ik ben wel fan. Ik moet het al eerlijk zeggen, ik sta niet aan de kant van de mensen die er alleen maar heel sceptisch naar kijken. Ik ben eigenlijk wel. Ik merk dat als ik gewoon heel eerlijk ben, als ik met die tools, ik heb nu een paar van die professionele abonnementen op Claude en op Gemini en op ChatGPT natuurlijk. Ik vind dat echt dat is verslavend, joh. Dat is verslavend.
31: Daar gaan we het over hebben. Een essentiële vraag is dat in deze tijd, en daar hebben we het over in deze aflevering. Wat moet je als werknemer, als professional, wat moet je met AI? We gaan het hebben over hoe gaat AI jouw werk veranderen. En we kijken naar AI-gebruik op het werk, de gevolgen voor banen, voor productiviteit en vooral de vaardigheden die je nodig hebt om eigenlijk om relevant te blijven.
32: Ja, precies. Ja. Als werknemer, wat moet je weten van AI?
5: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Voor managers, ondernemers en andere mensen die net doen alsof ze een plan hebben. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
31: Ben, ik las in Nederland gebruikt iets meer dan 1 op 3 mensen, namelijk 35,6% gebruikt AI op het werk.
32: Ja.
31: Hoeveel is dat in het moederland VS waar AI vandaan komt?
32: Ja, daar lag het in dit onderzoek op 43%. Daar moet ik wel even bij zeggen. Ieder onderzoek op het gebied van AI, ook alles wat we nu gaan bespreken, is natuurlijk maar kort haalbaar. Wij praten nu met elkaar. Even kijken, jongens, het is nu augustus 2026. Over een paar maanden is dit al misschien weer heel anders. Dus die cijfers, de verhouding is misschien wel belangrijk. De VS loopt gewoon op dit gebied lopen heel erg voor op de rest van de wereld.
31: Nou ja, maar dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar het gebruik, is het maar nog geen 10% meer.
32: Ja, maar het blijkt dat de intensiteit van het gebruik op het werk veel hoger ligt. Het ligt in de VS bijna 2 keer zo hoog. En met intensiteit is hoe vaak gebruik je het dan op een dag, bijvoorbeeld in je werk. Dus wij hebben nu zeg maar over hoeveel procent gebruikt het überhaupt. Maar hoe gebruikt het dan? Nou, in de VS wordt het veel meer geïntegreerd in het dagelijkse werk nu al.
31: En wij maken natuurlijk deze podcast over werk. Er valt natuurlijk heel veel over AI te zeggen. Je kan er een hele ethische discussie over voeren. Over het energieverbruik. Over gaat de mensheid helemaal naar de verdoemenis. Daar hebben we nu allemaal geen tijd voor.
32: Ja, wel interessant. Doe maar een afloop even.
31: Ja, even.
32: We hebben nog wel 5 minuten voor.
31: Mooi. Maar toch even, er zijn ook. En hallo liefste, als je luistert. Leuk dat je luistert. Mijn geliefde, als het over werk gaat. Hij zegt, ik doe het gewoon niet. Ja. Ik doe het niet. Ik wil mijn eigen creativiteit gebruiken. Ik heb geen zin in de samenvatting van andermans ideeën. Ik doe het gewoon niet.
32: Nee, maar ja, sommige mensen kunnen zich dat permitteren.
31: Ja.
32: Ja. En heel veel mensen niet. Ja, dat is de
31: andere kant. Hoe jij het ziet, ja.
32: Ja, ik heb ook wel eens een keer iemand ontmoet. Wouter van Dieren was lid van de Club van Rome. Bekende Nederlandse milieuactivist. Die heeft zijn hele loopbaan nooit een computer gebruikt. Een computerloze manager. Ja, Wouter van Dieren. Niet iedereen is Wouter van Dieren.
31: Nee. Willen werkgevers eigenlijk over het algemeen dat hun mensen AI gebruiken?
32: Ja, dat willen ze wel, maar ze doen er niet zoveel moeite voor. Tenminste, in veel Europese landen niet. Het grappige is dat dat onderzoek waar ik het net over had, over die waar jij ook cijfers uit noemde, hoeveel procent gebruikt en hoe intensief dan. Je moet, als je wilt dat medewerkers gaan gebruiken, moet je de tools aanreiken. Moet je mensen aanmoedigen en moet je ook training geven. Dat blijken 3 belangrijke factoren te zijn.
31: Dus je moet niet alleen maar zeggen, hallo, hier is ChatGPT, ga maar, doe maar wat.
32: Probeer maar wat. Hmm. Nee, dat komt van het National Bureau of Economic Research. Dat is een private, onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksclub. En die heeft dat allemaal in kaart gebracht. En dat zijn cijfers van een paar maanden geleden, dus uit 2026.
31: Ja.
32: En die zeggen, ja, die tools en die aanmoediging die zijn echt essentieel. En je ziet dat dat gebied, zeg maar, dat de VS krijgt 42% van de werkenden krijgt aanmoediging en tools. In Nederland is het 30%, maar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië ligt op 16% en 17%. Dus er zijn best wel veel werkgevers, ook in Nederland, die zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk, maar ondertussen bieden ze hun medewerkers geen tools aan.
31: Maar wat zijn tools, zoals een cursus bedoel je?
32: Nee, tools bedoel ik echt mee. Dat je gewoon op je scherm, dat daar gewoon, dat daar, weet ik wat, Copilot op zit, of een professioneel abonnement op Gemini of Notebook LM, of bijvoorbeeld de enterprise versie van ChatGPT, dat je weet dat je data niet wordt gebruikt buiten een bepaalde omgeving in ieder geval.
31: Ja, ja, precies. Dat moet je allemaal aangeboden worden. Ik las trouwens, dat vond ik interessant, Europese AI-wetgeving. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI-geletterdheid.
32: Ja, dat is heel grappig. Dus dat inderdaad, dat is. Maar ondersteunen is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Mm. Want er werd eerst in die richtlijnen was eerst eigenlijk afgesproken van, nou, je moet echt training krijgen. En dat is later afgezwakt in een nieuwe versie naar ondersteunen. Dus werkgevers vinden het allemaal heel belangrijk, maar vinden het niet leuk als het verplicht wordt. Dat is natuurlijk wel herkenbaar ook.
31: Wat ook herkenbaar is, dus, er heerst ook zoiets als AI-schaamte. Mensen verzwijgen dat ze AI gebruiken.
32: Ja, dat blijkt inderdaad dat zowel voor collega's als voor hun baas. Het is niet zo heel raar, want er is wel ander onderzoek gedaan. Ja, en ook dat is natuurlijk maar de vraag, hoe snel verandert dat dan weer?
31: Ja.
32: Maar dat was onderzoek van vorig jaar, 2025. Bleek dat mensen die AI gebruiken worden door collega's gezien als luier, minder competent en minder ijverig. En het grappige is, dat hebben ze ook vergeleken met collega's die dan geen AI-hulp krijgen, maar hulp van andere collega's, hulp van andere mensen.
31: Echte mensen?
32: En als je hulp van echte mensen krijgt, dan word je niet als luier gezien. Maar als je hulp van een machine krijgt, word je wel als luier gezien.
31: Nou, dan heb ik even een leuk stukje dat ik wil voorlezen. De vraag is natuurlijk, krijg je er niet ook luiere mensen en dommere mensen van? Even een stukje uit een column van Sander Schimmelpennink. Hij schrijft, schrijven is denken. Het schrijfproces is het denkproces. Wie niet zelf wil schrijven, wil niet zelf denken. En even verderop, nog een stukje. Hij haalt het Amerikaanse blad The Atlantic aan.
32: Ja.
31: Zij schrijven over het einde van de geletterdheid. We komen in een postgeletterde samenleving. We kunnen nog wel lezen, maar alleen korte stukjes zoals appjes, e-mails en berichten op sociale media. Schrijven lukt alleen nog maar met hulp van AI. Oftewel, we worden lui en dom.
32: Ja. Ja, daar heb ik straks nog een puntje over. Er zit wel iets in wat hij zegt. Maar er zit ook iets interessants in. Want kijk, Schimmelpennink vindt schrijven leuk. Schrijven is zijn werk. En mensen die schrijven, die hebben dan, als ze naar AI kijken, denken ze bij zichzelf, mijn goedheid, ons vak, de geletterdheid, zo belangrijk voor de mensheid, het gaat eraan. Maar goed, een wiskundige zal denken, ja, maar luister eens, Schimmelpennink, je doet je eigen rekenwerk niet. Dat doe je met dat doe je ook met allerlei tools. En het is zo belangrijk dat je heel goed kunt rekenen. Dus het hangt me net vanaf, even flauw gezegd, simpel voorbeeld, maar in welk vakgebied je zit en wat er dan in bedreigd wordt, en die daar kijk je dan extra naar. Dus het zegt ook iets over jezelf.
31: Sander. Straks praten we verder over hoe AI jou en mijn werk gaat veranderen, wat je daarmee moet, en uiteraard krijgen we iets lekkers, een puntje bij de koffie. Tot zo.
6: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
31: Puntje bij de koffie. Ik ben er aan toe. Ik sta er klaar voor.
32: Ja, het is een niet zo'n heel luchtig puntje deze keer, als ik heel eerlijk ben. Hm. Het gaat over onderzoek onder endoscopisten. Dat zijn mensen die met zo'n cameraatje in je darmen kijken. En het gaat ook over wat we net al even aanraakten. Namelijk dat je dommer wordt, of dat je vaardigheden, je skills, dat die verminderen door het gebruik van AI. Dat bleek in een onderzoek wat in Polen is uitgevoerd door Christophe Butzin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over gepubliceerd in een dochterblad van The Lancet, dus niet het eerste, de beste tijdschrift. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Hele ervaren Poolse endoscopisten. Die werden gemeten toen ze zelfstandig onderzoek deden, zeg maar, zelfstandig dat darmonderzoek deden. Toen hebben ze 3 maanden met AI gewerkt. En daarna moesten ze weer, is er weer gemeten hoe ze het zelfstandig deden. En wat blijkt nou? Dat wat ze zelfstandig konden voordat ze een beetje aan AI waren gewend, die 3 maanden, was veel beter dan wat ze, nadat ze een tijdje waren gewend aan AI, dat ze daarna weer zelfstandig moesten werken. Dus ja, hun skills waren dus achteruit gegaan. Hun zelfstandige skills waren achteruit gegaan door het gebruik van AI. En niet een beetje ook. En wat het hele vervelende is dat ze dachten dat het niet zo was. Dus ze moesten echt de cijfers zien om te geloven dat ze minder accuraat waren geworden in het vinden van kwaadaardige poliepen in de darmen van mensen.
31: Wauw, dus getrainde mensen die dit al heel lang doen.
32: Ja.
31: Hun vaardigheden om kwaadaardige poliepen op te sporen gingen achteruit.
32: In 3 maanden tijd.
31: Goh.
32: Ja.
31: Ja, jeetje, ja. Daar kan je van alles over. Er schiet van alles door mijn hoofd. Van wat bizar. En ook wat deze mensen mogen nooit meer zonder AI werken. Nee, dus ja, dat zou je denken.
32: Dat zou je dan ook denken, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat heeft dus een enorme impact, blijkbaar. Of enorm, goed, dat heeft een flinke impact. Kan het hebben, laten we het gewoon. Het is natuurlijk 1 onderzoek, maar het kan een flinke impact hebben op je vaardigheden. Je wordt er een beetje dommer van, zou je kunnen zeggen.
31: Minder vaardig.
32: Minder vaardig, ja. Ja.
31: De vraag die volgens mij heel veel mensen bezighoudt is heel simpel. Gaat AI mijn baan overnemen?
32: Ja.
31: 56% van de mensen die AI gebruikt op het werk, die denkt dat toch?
32: Ja, ja, het grappige is dat ook de mensen die AI gebruiken zijn eigenlijk banger dat AI hun baan gaat overnemen dan mensen die geen AI gebruiken op het werk. Dus des te meer je het gebruikt, des te meer denk je, shit,
31: dan kan veel meer dan ik dacht.
32: Ja.
31: En gaat het dan vooral om het verdwijnen van banen of gaat het om het verdwijnen van bepaalde taken?
32: Ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die voorspellen dat het vooral taken zijn die eruit worden gehaald. Maar het grappige is dat het heel erg verschilt per soort werk dat je doet. Dat is wel grappig. Dat is een onderzoek van PwC. Ik vond dat eigenlijk wel, toen ik het las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg herkenbaar. Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de kennishoek, in de kenniswereld. En als je kenniswerker bent, dus je bent bijvoorbeeld advocaat of accountant of journalist, ja, dan gaan allerlei routine dingen in je werk gaan vervangen worden door AI. Dus en dat is eigenlijk, dan denk je ook, nou, dat maakt niet zoveel uit. Weet je wel, het uittikken van interviews, het doorlopen van lange contracten. Laat AI dat maar doen. Het is een beetje het vervelende routinewerk. En dan kan ik mooi me richten op creativiteit en de dingen waar je echt mijn expertise voor nodig hebt.
31: Ja.
32: Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die werken met hun handen. En als je met je handen werkt, je bent bijvoorbeeld magazijnchef, ik noem maar eens even iets, of magazijnbeheerder. Dan zou het best eens kunnen, zeggen ze bij PwC, dat juist het meer kennisintensieve deel van je werk, dat door AI wordt overgenomen. Dus zeg maar, nou ja, de complexe dingen rond het beheren van het magazijn. Hè. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Ja. Het idee of dat klopt. En dat heeft, dan wordt dus jouw fysieke taak juist belangrijker. Dus ja. Het is echt heel grappig. Het kan echt per beroepsgroep verschillen wat er gebeurt.
31: En dan kan ik me voorstellen, dat ik daar even op doordenk, dat als je in een magazijn werkt en je fysieke taak wordt zwaarder, dan word je, dat kan heel belastend zijn natuurlijk. Nou,
32: krijg je last van je rug. Ja. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je een kenniswerker bent en alleen maar de spannende, uitdagende dingen, dat klinkt heel leuk in het begin, maar dat kan natuurlijk mentaal ook heel belastend zijn. Dus dat je aan het eind van de dag veel moeer bent, omdat die routineklusjes die je tussendoor wel eens deed als journalist, dat je denkt, nou jemig, ik voel me een beetje, ik heb nog een beetje last van gisteravond. Weet je wat, ik tik eerst dat interview wel eens even uit. Ja,
31: ja, ja, nee, precies. Je houdt je alleen nog maar bezig met complexe zaken, waardoor je misschien wel gestrest raakt of een burn-out.
32: Ja.
31: Het is wel heel ver weg. Maar en zijn dit allemaal verwachtingen of blijkt dat ook al?
32: Nou, dit zijn nog vooral verwachtingen. Het wordt gewoon eigenlijk van kleine dingetjes die we nu zien, proberen natuurlijk gewoon te extrapoleren. En welke kant dat werkelijk opgaat, ja, weet je. Het is natuurlijk goed om na te denken over verschillende scenario's. Dat is altijd slim, hè. Welke kant het op kan gaan en dan ook te denken, ja, moeten we daar misschien maatregelen voor nemen? Dat vind ik wel verstandig. Maar dat dit ook echt zo gaat gebeuren,
31: dat weten we nog niet.
32: Is er natuurlijk niet.
31: Even wel een voorbeeld waar al wat informatie over is. Deloitte Legal levert door AI bij contractanalyses naar schatting 40-50% tijdsbesparing op.
32: Ja.
31: Dat is natuurlijk hartstikke veel. De grote vraag is natuurlijk, dat lees je ook allemaal deskundigen die zeggen, maar wat gaat er gebeuren met die tijd? Met die tijdsbesparing?
32: Ja. Nou ja, bij Deloitte zeiden ze, dat is een TNO-rapport. Die hebben een paar van die case studies zeg maar verzameld. Hoe gebruiken op dit moment bedrijven AI? En bij Deloitte Legal werden er, met name junioren, werden bijvoorbeeld geholpen om contracten door te scannen, te zoeken naar fouten of nou clausules waarvan je denkt, oh, dat is niet goed voor onze klant. Die werden met AI daarop geholpen. Ze gebruiken ook AI om jongeren te trainen, jonge juristen te trainen. Ja. Maar terecht wat je zegt, wat ze daar precies mee gaan doen met die vrijgekomen tijd, is eigenlijk niet duidelijk. Ze zeiden bij Deloitte wel, ja, misschien gaan we dan nu straks ook diensten aanbieden die vroeger te tijdrovend waren. En dat kon dan eigenlijk niet, maar ja, met AI komt dat dan wel binnen bereik. Maar wat dat dan precies is, Ja, dat was ook in die case study niet zo helder.
31: Want ik lees wel verhalen van dat sommige deskundigen zeggen, we gaan toen nog maar naar nog maar een paar uur werk per week. En anderen die zeggen, nee, want al die tijd die vrijkomt,
32: ja,
31: wordt volgepland met nog productiever worden en nog harder werken. Dus uiteindelijk schiet je er geen moer meer op. Of moet je alleen maar meer doen?
32: Ja, het is zo complex om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, ik merk zelf, ik gebruik nu, zo lang precies, denk ik, een jaar of 3 of zo, dat ik een beetje ermee aan het knoeien ben. En dan heb ik er gelukkig een paar mensen in mijn omgeving, zo'n hele slimme TU'er, met wie ik bijvoorbeeld samenwerk, die helpt me af en toe, die geeft dan tips, die zegt, dat kun je doen. Ja. Die heeft zelfs een tool voor mij gebouwd, waarmee ik alles wat ik ooit heb geschreven heel makkelijk kan doorzoeken. Weet je wel, dat wat op je computer vaak een heel gedoe is normaal.
31: Ja.
32: Van ja, ik heb het er ooit iets over geschreven, maar waar? Nou, dat kan ik nu allemaal razendsnel doorzoeken. En dan zou je dus denken, dan ga je dus heel veel tijd besparen. Maar ik merk dat ik nog net zoveel uren maak, maar dat ik in die uren wel andere dingen ga doen. En dat ik dan vaak denk van, nou, misschien is er nog een leuk onderzoek wat je erbij kunt pakken.
31: Ja.
32: Of ik ga een column, voordat ik hem naar de krant stuur, laat ik nog één keer heel kritisch even checken door Claude of door ChatGPT. En dan komen er toch weer dingen uit waarvan ik denk, oh, dat kan toch beter. Heeft hij wel een puntje, dat kan eigenlijk beter.
31: Ja, nou ja, ik lees, nu je dit zegt, ik lees even voor. Dat vond ik ergens. De vraag is, worden we dankzij AI daadwerkelijk productiever. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat mensen in de praktijk denken dat ze productiever zijn met AI, maar in werkelijkheid juist langer over hun werk doen.
32: Ja.
31: Nou ja, dat is misschien wat jij nu beschrijft.
32: Ja, en dan is de vraag, is dat dan tijdelijk? Omdat je dus iets nieuws moet leren gebruiken en dat je dus in het begin, wat ik zei in het begin heel, ik vind het echt natuurlijk magisch, dus ik probeer alles uit en dan probeer ik dit en wil ik dat dan nog even weer uitproberen.
31: Ja.
32: En na een tijdje weet je dat op een gegeven moment natuurlijk wel. Wat ik heel vaak nu doe, als ik dan bijvoorbeeld iets heb geschreven en dan wil ik dan laten factchecken of kijken of het beter kan, dan haal ik het door 3 van die professionele tools. Ja, weet je, op een gegeven moment zeg je, ja, weet je, die een heeft iedere keer bij de rechte eind, dus ik doe het niet meer door 3.
31: Ja, precies.
32: Ja, maar ja, ja. Het kan. Ja. En ik probeer het nu. Ja, ik vind dat magisch.
31: Ja, jij bent er veel verder mee dan ik. Ik ben er nog een beetje.
32: Maar dat klinkt een beetje alsof je een voorsprong hebt. En de vraag is natuurlijk of ik echt een voorsprong heb. Want misschien ben ik wel met dingen bezig die achteraf helemaal niet nuttig zijn. Dat weten we dus ook nog niet.
31: Ik probeer het wel. Maar tot nu toe, nou even als voorbeeld. Ik deed veel persoonlijke interviews. Langere interviews met mensen uit kunst en cultuur. Nee, en dan vroeg ik aan de AI-tool, oké, deze persoon, wat kan je erover vinden?
32: Ja.
31: En op basis van wat je erover kan vinden, wat kan je op basis daarvan zeggen over iemands karakter? Dat wilde ik dan als input gebruiken.
32: Oh ja. Ja.
31: Nou ja, en dan kwam er toch een gepsychologiseer. Ik dacht, ja, maar dit slaat nergens op.
32: Ja, ja. Ja,
31: dat is natuurlijk geen harde data, dus ik begrijp het wel. Maar ik dacht, nee, maar dit, hier heb ik helemaal niks aan.
32: Ja, ja, ik denk dat we praten natuurlijk over 2 leercurves. Ja, die AI-tools waar we het over hebben, ja, die zijn ook heel hard aan het leren.
31: Ja.
32: Iedere nieuwe versie is weer beter, kan weer meer. Zit weer meer goede content in. En de andere kant is ook je eigen leercurve. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld op een gegeven moment moest leren is dat je, dat wist ik in het begin helemaal niet, maar dat je als je dan een abonnement neemt, een betaald abonnement op zo'n tool, is dat je een soort basisprompt, noemen ze dat wel, kunt ingeven, een soort basisinstructies van ik wil mijn antwoorden altijd zo. Dus ik wil bijvoorbeeld graag dat als ik antwoorden krijg, moet het evidence-based zijn. Dus ik wil wetenschappelijk onderzoek, liefst meta-analyses, peer-reviewed journals, daar moet het in hebben gestaan. En ik wil altijd de bron erbij. Nou,
31: ja.
32: Als je dat als basisinstructie meegeeft, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je gewoon zomaar een vraag intikt.
31: Ja.
32: Wat bij mij ook helpt, is ik heb heel veel zelf geschreven. Als ik dat op een gegeven moment ook erin gooi en ik zeg, kijk, zo schrijf ik.
31: Ja.
32: Of dit vind ik interessante vragen, of zo kijk ik naar de wereld. Dan krijg ik, en dan kan ik ook makkelijker vragen van geef me iets terug wat past bij mij.
31: Precies, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik leer toch elke keer weer iets hebben hier, Ben.
32: Nou ja, maar dit is gewoon, ja, dit is niet, moet je zeggen, dit is niet dat je daar, dit is gewoon uitproberen.
31: Ja.
32: Ja, en dat is best wel veel uren ook in spenderen. Dat is niet altijd leuk, want het is meestal 's avonds na het werk.
31: Ben, dit is zo'n groot onderwerp. En als ik nadenk over het controleren van AI, dan grijpt het me bijna naar de keel. Ik denk, wij mensheid gaan het toch afleggen. 1 mens tegenover alle knowledge ter wereld.
32: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat, weet je, we zitten natuurlijk nu in deze fase. En wat weten we nou precies over wat hierna komt? Dus op dit moment is het ontzettend belangrijk dat je die vaardigheid hebt, dat pluis, niet pluis gevoel als je naar iets kijkt van en dan vanuit je eigen vakgebied, hè, van klopt het wel wat hier wordt gezegd? En op dat gebied is vakinhoudelijke expertise dus nog ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Dus ik betrap bijvoorbeeld de tools waar ik mee werk, die betrapte ik een jaar geleden nog regelmatig op allerlei fouten. Er werd naar een wetenschappelijk artikel verwezen. En ik ben dus zo iemand. Ik check het dus allemaal. En dan blijkt het artikel niet te bestaan. Ja, of het bestaat wel.
31: Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
32: Ja. Maar nog een stap verder, dan bestaat het artikel wel. Maar wat ze daar zeggen is iets anders dan wat er wordt geciteerd. En dan vraag ik hem, waar vind je dit citaat? Welke pagina, waar staat het precies? Nou, daar en daar. Nou, dan ga ik zoeken. Het staat er niet, zeg ik. Het staat er niet. Ja. Oh, sorry, ik heb me vergist. Dat was een jaar geleden nog. Maar dat heb ik nu komt dat eigenlijk nog nauwelijks voor. En er komt natuurlijk een moment dat je erop kunt vertrouwen. Zoals we op heel veel technologie in ons leven vertrouwen. Je gaat niet 's nachts van bed af om de hele tijd te controleren of de thermostaat van je verwarming nog steeds op dezelfde stand staat. Weet je wel? Op een gegeven moment vertrouw je op technologie. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat komen met AI. Alleen daar zijn we op dit moment nog niet.
7: Dit was de Ben Tichelaar podcast. 100% gemaakt door echte mensen. Nou ja, met de hulp van een klein beetje AI. Klein beetje maar. Hoe dan ook, luister alle afleveringen via je BNR-app of je podcastspeler naar keuze. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
15: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
14: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
16: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
33: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
34: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: Straks om 4:00 in de avondspits.
21: Dynamische prijsstelling is intransparant en leidt tot wantrouwen bij consumenten, waarschuwt de autoriteit Consumentenmarkt. In Den Haag praat het minderheidskabinet verder met de oppositie, waaronder 50PLUS. Wil Jan Struijs het voorstel dat er nu ligt voor box 3 steunen? Defensie ligt niet op koers om het vrouwenquotum te halen dat ze zichzelf heeft gesteld. Blijft de krijgsmacht een eeuwig mannenbolwerk? Dit en het laatste nieuws zometeen vanaf 4:00 op de radio en in de stream van de app.
22: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. We gaan richting de 100 kilometer file. En de meeste vertraging heb je nu op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en Adorp zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg vanwege de grenscontroles. En op de A12 Den Haag richting Utrecht voor Harmelen 10 minuten vertraging, want één rijstrook is hier dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 40,2 en op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij 40,4.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten. Ze worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Een boerin zette de politie op het spoor van de verdachte. Ze zag hoe mannen uit 3 bestelbussen zich probeerden te verstoppen en sloeg alarm. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog zelf een rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Blijf luisteren, want we gaan op zoek naar het antwoord op een lastige vraag. Hoe verduurzaam je de grootste CO2-uitstoters van Europa? Wouter van Dieren en Tjeerd Jongsma van ISPT zijn hier. En zij hebben een verrassend plan voor Tata Steel en de rest van de Europese staalindustrie. Ze vertellen dat voor het eerst hier op BNR. Blijf luisteren, we zijn er zo.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
26: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Unbelievable.
7: Unique. Oh yes.
6: Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Ja, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
10: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
25: Op de groene weg naar 2030 is dit iets wat mij is opgevallen. Een onthullend onderzoek in The Guardian. Die krant onthult dat minstens 12 auteurs van het VN-klimaatpanel, van het IPCC, directe banden hebben met de fossiele brandstofindustrie. Dat gaat met name om partijen uit Saoedi-Arabië. Onder hen bevinden zich wetenschappers die rechtstreeks in dienst zijn bij staatsoliebedrijf Saudi Aramco.
28: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Over een AI-spel in Delft.
3: Ja, dat klopt. Dat is hartstikke goed initiatief. Want ja, AI verandert nu al ons dagelijks leven. Alleen die milieukosten, hè, daar weten we allemaal van. Of daar horen we over. En die zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Datacenters die slurpen stroom en koelwater en produceren ook nog eens een keer elektronisch afval. Mm-hmm. Ja, dus masterstudenten van computer science van de TU Delft hebben daar een virtual reality game voor gemaakt. Mm-hmm. Outsourced heet het. Je speelt bijvoorbeeld als medewerker van een datacenter of gewone AI-gebruiker speel je dat spel. En uit een eerste evaluatie blijkt dat de spelers echt de ernst van het verbruik gaan voelen. Dat is heel erg belangrijk, dat we dit gaan snappen.
2: Dat denk ik, ja.
3: Ja, zo wordt iets heel abstracts, een abstract probleem ineens heel tastbaar. Het spel is alleen helaas nog niet voor de mensen thuis te spelen, maar ja, nog niet, hoop ik daarmee te zeggen, want dat zou heel erg belangrijk zijn.
2: Dat denk ik ook, dat lijkt mij een heel goed idee, want de ecologische voetafdruk van de AI neemt zo langzamerhand maar zeker echt ongezonde proporties aan. The Green Quest. Staal en chemie. Twee sectoren die torenhoog scoren op de CO2-uitstootladder. De grote vraag is niet of, maar hoe we die moeten verduurzamen. Mijn gasten claimen de oplossing te hebben. Eentje die niet alleen betaalbaar is, maar ook best snel kan worden toegepast. En ze vertellen hun verhaal voor het eerst hier op BNR. Welkom Wouter van Dieren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology. Dat is een kennisinstituut in Amersfoort dat zich richt op de procesindustrie. Even voor de goede luisteraar, hoe werken jullie samen, Tjeerd?
4: Wouter is voor mij een heel grote inspiratiebron gebleken. En Wouter krijgt van ons weer heel veel informatie over de procesindustrie. Dat is een beetje de
2: uitruil.
4: De uitruil die
2: kan je dat beamen, Wouter?
5: Ja hoor, sinds 15 jaar zoiets.
2: Kijk,
5: ik ben nooit gestopt met mensen inspireren. Nooit.
2: Nee, maar dat zit in jou. Dus heb daar in jouw geval ook last van.
5: Zeker.
2: Laten we beginnen bij het begin. De Europese staalindustrie, daar gaan we het over hebben. Even los van de klimaatuitdaging, hebben jullie een beeld van hoe die sector er op dit moment voor staat?
4: Ja, uiteindelijk is de Europese staalindustrie een lastig te verduurzamen bedrijf. Mm-hmm. Dus die gaan uiteindelijk op dit moment een beetje ten onder aan de import van staal en ook de uitstoot.
2: Goedkoper uit de boel en hier meer milieueisen.
4: Het is een heel lastige business.
2: Lastig speelveld. Ja. Wouter, kan je nog heel even, want dat is niet voor iedereen even duidelijk, het belang van een Europese staalindustrie onderstrepen?
5: We hebben 30, 40 jaar geleden het eerste milieumanagementprogramma gemaakt voor hoogovens, wat nu Tatastiel is. Dat was toen vrij simpel. En zo heb ik mij uitvoerig verdiept in de Europese staalindustrie en de geschiedenis daarvan. Het belangrijkste is dat iedereen zich moet realiseren, als je geen staal in de buurt, in eigen huis hebt, dat is historisch gesproken het domste wat je kunt willen.
2: Geef je weer iets van je autonomie weg?
5: Ja, niet alleen dat, maar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de EU, van de Europese Gemeenschap, die is ontstaan uit het feit dat sinds het eind van de 19e eeuw de staalindustrie een monopolie werd en daarmee een bron van gewapende conflicten. Mm-hmm. Want wij hebben staal, wij Pruisen, wij nazi's en jullie nog niet. En jullie gaan zelfs met paarden in het slagveld tegen de tanks op.
2: Ja.
5: Dus was de boodschap, wij moeten een gemeenschappelijke kolen en staal in policy hebben.
2: En waarom is dat anno 2026 nog belangrijk? Want je kan zeggen, dan haal je toch uit, nou weet ik veel.
5: Autonomie.
2: Toch?
5: Autonomie. Ja. Het stamt al uit de 4.000-5.000 jaar geleden, het begrip het heilige vuur. Wij denken dat het een metafysisch principe is. Nee, dat was in elke stad was een heilig vuur. Dat werd bewaakt. Mocht nooit uitgaan, want zonder vuur heb je geen staal, heb je geen zwaarden, heb je geen wat dan ook. Dus het vuur is de kern. En staal en vuur, dat hoort samen.
2: Op de EU-schaal, Tjeerd, hebben we nu de Net Zero Industry Act. Een beleidsmaatregel die schone technologieën moet versnellen. En er is sinds dit jaar het Carbon Border Adjustment Mechanism dat ervoor gaat zorgen dat de Europese industrie kan verduurzamen zonder concurrentienadeel. Ja. Zie jij al zichtbare versnellingen?
4: Nou, nu nog niet. Uiteindelijk gewoon een van de grote problemen met bijna alle verduurzamingsopdrachten die we hebben, is dat dat hele grote investeringen vraagt. Mm. Dat is ook een van de issues die wij proberen te adresseren. Hoe kun je met dezelfde potten en pannen toch uiteindelijk gewoon een stap maken in de verduurzaming?
2: Dat is al een belangrijk onderdeel van het plan. Hè?
4: Ja.
2: Laten we even de contouren schetsen. In eigen land hebben we natuurlijk Tata Steel. Zij zouden eigenlijk deze week met een verduurzamingsplan komen, maar dat is nu uitgesteld tot maart volgend jaar. Ze komen er eigenlijk niet uit dus. En Yvette, de speler...

0: Op de achtergrond ook nog andere zaken, hè?
1: Ja, het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar is er opzettelijke vervuiling in het spel. En ook wil de Omgevingsdienst de vergunningen van de kooksgasfabrieken intrekken.
0: Ja.
1: Dus dat is ook allemaal nog aan de hand. Daarnaast zijn er ook nog beperkingen gekomen op het gebruik van staalslakken. Nou, dat is iets wat ons model duurzaam maakt in Nederland. En dat maakt het voor de overheid sowieso lastig om miljarden te geven. Want het kabinet en de Kamer willen eerst de overtredingen stoppen. Daarnaast moet het bedrijf financieel gezond zijn. En dat terwijl Tata vorig jaar nog zo'n ruim 200 miljoen euro verlies leed.
0: Ja, tja. Als je het zo opsomt meteen, kijk even naar Wout.
2: Daar word je niet iets van.
0: Nee, maar even die hele realistische eisen waar je lekker mee aan de slag kan. Dus
3: dat is ook zo. Maar je kunt natuurlijk gewoon even focussen op Tata Steel. Maar we hebben 38 grote staalfabrieken in Europa.
0: Nou, laten we die allemaal bij elkaar nemen.
3: Laten we die allemaal bij elkaar nemen.
0: Ja, want er moet dus iets gebeuren, Tjeerd.
3: Want ik denk dat de lokale problematiek van Tata, dat is niet aan ons om daar ook maar iets van te vinden.
0: Nee, maar dat wil ik toch even vragen. Want er zijn natuurlijk plannen.
3: Ja.
0: En los van de financiën, hoe zie jij die plannen die ze nu voorstellen? Want traditionele hoogovens op basis van steenkool moeten weg en het moeten andere installaties worden. Is dat realistisch?
3: Dat is een realistische optie, want het zijn uiteindelijk gewoon technisch realistische opties.
0: Mm-hmm.
3: Of het in the money is, dat is aan Tata, maar het is in elk geval een technisch realistische optie. En is het denk ik de meest effectieve manier om te verduurzamen met de technologie die er nu is. Dus uiteindelijk gewoon het uitfaseren van de kolen en uiteindelijk eerst via gas naar waterstof gaan, dat is uiteindelijk een realistisch plan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar is er dan al op afzienbare tijd genoeg groene stroom?
3: Dat betekent een enorme investering. Enerzijds in energievoorziening, mm-hmm. Anderzijds gewoon in infrastructuur bij Tata zelf. Dus dat maakt het gewoon lastig om het op heel korte termijn voor elkaar te krijgen.
0: Zeker met deze eisen. Kijk naar Wouter die knikt. Dit is ingewikkeld, Wouter, als je het op die manier wil doen.
4: Ja, maar kijk, alle plannen voor de toekomst duren 10, 20 jaar. En de hele idee dat je morgen iets kunt doen met de duurzame economie is niet waar.
0: Mm-hmm.
4: En dat is wereldwijd wel een merkwaardige mythe dat kan. Als we maar stoppen met CO2-emissies, dan hebben we het gauw voor elkaar.
0: Ja.
4: Nou, je hebt misschien gezien, steenkoolgebruik neemt nog steeds toe.
0: Is letterlijk toegenomen afgelopen jaar. Ja.
4: En de laatste, wij hebben in de Club van Rome en met collega's in de hele wereld analyses gemaakt over de ontwikkeling van klimaat en alles. We gaan op plus 4 graden.
0: Ja.
4: Want we hebben geen instrumenten in handen om die CO2-emissiebeperking te verhinderen of te verbieden. Dus wat Tjeerd zegt, dat je maar naar de roots moet, naar de technologie zelf.
0: Mm-hmm.
4: De industrie kun je niet kwijt, want de mensen hebben stuf nodig. En dat kun je niet ontkennen als je dat zegt, je krijgt geen stuf meer.
0: Je kan het niet in één klap weghalen,
4: dat
0: die vraag.
4: Absoluut niet.
0: Dus kort samengevat, want ik ga hem even kort sluiten gezien de tijd. Die kleine verbeteringen die Nederland nu voorstelt in de richting van IJmuiden, die zijn eigenlijk te klein en ook nog heel moeilijk te financieren. En toen kwamen jullie met een veel een nieuwe, hele andersoortige oplossing. En daar moeten we naartoe, de gesloten hoogovens.
3: Ja.
0: Hoe werkt het precies, Tjeerd? Wat is het principe erachter?
3: Het basisprincipe is dat je nu een hoogoven stookt met lucht. En dat betekent uiteindelijk dat 80% van de gassen die erheen gaan er ook weer uit moeten. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Ze concentreren wel een beetje, dus niet helemaal 80%. Maar 80% moet er ook weer uit. Dat gaat in de vorm van stikstof. En heel veel stikstofoxides gaat dat eruit.
0: Mm-hmm.
3: En wij gaan de hoogoven stoken zonder stikstof. Dat betekent uiteindelijk gewoon dat je een stop op hoogoven kunt stoppen. Dus je kunt er eigenlijk bijna een stolp overheen leggen.
0: Ja, maar vertel het maar zo beelden. We gaan binnenwerken.
3: We gaan binnenwerken zoals het in de chemie gebruikelijk is.
0: Mm-hmm.
3: Het is eigenlijk een chemisch proces, staalproces. Ja. En we proberen dus de chemie gewoon binnen te houden. En wij proberen dus uiteindelijk gewoon op die manier alle gassen die eruit komen op een hele nette manier of te recycleren. En dat gaat voor de dioxide. En voor de koolmonoxide gaan wij uiteindelijk gewoon een nieuwe applicatie zoeken. En dat kan uiteindelijk. Koolmonoxide, als chemicus weten mensen dat koolmonoxide enerzijds is giftig,
0: ja.
3: Maar anderzijds het is een basisgrondstof voor heel veel.
0: Voor de hele chemie bijna.
3: Voor de hele chemie.
0: Ja. Ik ga hem weer stopzetten, want thuis zit het nu te flapperen. Het
3: ja.
0: Is te ingewikkeld. Nu doen we het nog een keer. Die tent, die snap ik. We doen het binnen.
3: We doen hem dicht.
0: En dan heel simpel, wat stoppen we erin en wat komt eruit?
3: Nou, we stoppen er eigenlijk alleen een klein beetje zuurstof in. En een basis koolstofbron, hè? Dus dat kan gerecycled plastic zijn. Het kunnen eerst nog kolen zijn.
0: Kun je nog kolen doen, maar je houdt het binnen.
3: En je schuift langzaam door naar gerecyclede materialen. En wat komt eruit? Dus koolmonoxide, basisgrondstof voor eigenlijk al onze materialen die we gebruiken.
0: Ja.
3: Al onze plastics. En er komt...
0: waterstof.
3: Nee, daar komt een klein beetje waterstof, maar dat gebruiken we ook in die plastics. Nee, er komt verder niks uit.
0: Nee, dus je houdt het helemaal
3: gewoon dicht.
0: In een cirkel.
3: Helemaal dicht.
0: Dan kan je
3: materiaal erin, materiaal eruit.
0: Dan kan je dus uiteindelijk van steenkool opschuiven naar andersoortige brandstoffen.
3: Ja.
0: En je kan ook dingen waar je in deze economie mee in de maag zit, oude plastics, andere meuk.
3: Die kun je, die kan je in de keten. En het mooie van die hoge ovens, de temperatuur is zo hoog dat uiteindelijk ook vervuilingen die erin zitten. We zitten nu enorm te puzzelen met recycled plastics. Mm-hmm. Er zit heel veel vervuilingen in. Ja. Maar die, bij die hoge temperatuur hebben we er geen last van.
0: Dan ben je daar vanaf.
3: Dan ben je er vanaf. Want er zit uiteindelijk gewoon in die etsen zit sowieso al heel veel materialen.
0: En nog even een klein vraagje uit de gevaarlijke hoek. Stel dat er nou, ik kijk ook even naar Wouter, duurzame nucleaire energie komt. Hè, dat schijnt te kunnen. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Kan je die dan ook gaan inzetten voor zo'n proces bij hoogovens?
4: We hebben van de week komen twee van mijn vrienden, collega's terug uit Kopenhagen. Uh-huh. Hebben daar de Kopenhagen thoriumcentrales bekeken. Dat zijn kleine centrales van 50 megawatt en 100 megawatt. En die hebben we uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. En de boodschap is dat ze binnen 3 jaar hier in Europa op de markt gaan komen.
0: Laten we er 10 jaar van maken of zo, maar relatief snel.
4: Relatief snel.
0: Want al die certificering duurt natuurlijk heel lang weer.
4: Het duurt allemaal nog 5 of 10 jaar, dat is logisch. Ja. Maar dat is een nieuwe bron die volstrekt schoon is.
0: Mooi. Kijk, dus het schuift echt op dan, Geert.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, echt als leek, hè. Ik vind het fantastisch klinken. En het klinken klinkt voor oneindigheid. Maar ja, Wouter, als ik even naar jou mag kijken. De Club van Rome waarschuwde 50 jaar geleden al voor de grenzen aan de groei. Is dit dan niet een technologische oplossing om vooral te kunnen blijven produceren? Waarom niet gewoon minder staal?
4: Nee, dat lukt niet. Er komt nog iets anders bij. De staalmarkt is op dit moment zogenaamd overspannen. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe markt in opkomst is. En die moet jou als milieukundige aanspreken. Mm-hmm. Want dat is het redden van de hele noordelijke infrastructuur in de wereld. Ah. Nepal, waarom is dat gebeurd? Omdat die gletsjers smelten. Ja. En dan gebeurt er van alles. Dan komen de modderstromen vrij, dan gaan dit vrij.
1: Vreselijk.
4: En de hele infrastructuur in de noordelijke wereld, maar ook in de alpine wereld, die stort in omdat de permafrost kapot gaat. Mm-hmm. Ja. En daar is het staal voor nodig om de wereld wat dat betreft te redden.
1: Okay.
4: En minder staal? Nee, veel meer.
0: En dan heb je het, Wouter, over kadewanden in het noorden, over vliegvelden. Longyearbyen verzakt nu al.
1: Andere materialen zijn niet toereikend.
4: Nee, dat kan niet. Nee, je hebt geen probleem.
3: En ook niet per se duurzamer. Dus staal en ijzer is eigenlijk wel een heel goed materiaal.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: CO2-dampen die we gaan inzetten als grondstof. Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn, maar mijn gasten zijn bloedserieus en hebben het doorgerekend. Zo kunnen we volgens hen de staalindustrie verduurzamen en de chemiesector een handje helpen. Wouter van der Heeren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT zijn hier. En mijn groene geweten is Yvette Watson. Jullie zijn niet de bedenkers van die technologie. Wie mag die eer opstrijken?
3: Kees Biesheuvel. Kees Biesheuvel is, bij ISPT hebben we een denktank. We bestaan natuurlijk al 20 jaar.
0: Ja, maar het is wel goed, hè, dat mensen af en toe ook gewoon eens nadenken.
3: Echt gewoon. En je ziet dat de grote innovaties komen bij mensen die echt en overzicht en inzicht hebben. Mm-hmm. Kees werkt al heel lang in de industrie. En samen met zijn collega's heeft hij uiteindelijk gewoon dit concept bedacht.
0: En toen jullie voor het eerst dat hele plan hoorden, dacht je ook, letterlijk te mooi om waar te zijn. Volgende oplossing. Of dacht je meteen, hé.
3: Ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Want ik liep met mijn vriendin op het strand. En toen was net Tata Steel hun kookstand afblussen. En toen zag ik een enorme wolk in de lucht gaan.
0: Je loopt verlies op het strand bij grote industrie, begrijp ik.
3: Ja, ik kwam daar net vandaan, Harm. Dus vandaar dat ik daar gekeken had. Maar dan zie je gewoon dat het eigenlijk een heel open proces is. Dus toen heb ik Kees opgebeld. Kees, waarom is dit open? Waarom gaan we dit niet dicht doen? En toen is hij gaan nadenken. En uiteindelijk gewoon.
0: Oh, dus jij bent toch een beetje aanjager.
3: Wij zijn samen eigenaar daarvan.
0: Wouter?
1: Ja. Wauw. Nou,
4: ik heb de afgelopen 10 jaar samengewerkt met collega's in Scandinavië. En daar is een enorme traditie in het onderzoeken van moleculen uit de bossen. Wat dacht je? Mm-hmm. Er is meer bos in Scandinavië dan de rest van Europa. En die moleculen die zijn nu in de laboratoria van zowel Wallenberg in Stockholm als mm-hmm. in Oslo geanalyseerd op een potentie om een andere chemie te verzinnen. En dat is adembenemend. En onderweg zijn we dus ook bij de Zweedse staalindustrie op bezoek geweest. Hebben gekeken wat ze daar doen. In Nederland denken ze, hebben ze genoeg waterkracht? Dat is niet zo, de waterkracht is op. Mm-hmm. Er is geen nieuwe waterkracht beschikbaar. En daar waren ze dus ook bezig om in deze richting te denken. Met name dus die Fischer-Tropsch-variant.
0: Ja, daar komen we nu op, maar dat is het leuke, dat jullie al die grote ouderwetse processen opnieuw tegen het licht houden en dan met verrassende inzichten komen. Laten we die stap maar meteen even zetten. Tjeerd, Fischer-Tropsch-Veldt, dat is die CO2 en die waterstof, die wil je gaan omzetten van ook wel gas to liquid genoemd. Ja. Hoe is dat principe precies?
3: Nou ja, uiteindelijk gewoon gas to liquid. Uiteindelijk, want je hebt
0: ja, maar dat zegt de luisteraar niks. Dat je hebt gas en het wordt vloeistof.
3: Ja, je hebt
0: maar.
3: En misschien de grote fabriek van Shell, die nu op dit moment in Qatar gebombardeerd wordt. Hè, ja. Daar doen ze dit precies. Hè, we hebben uiteindelijk gewoon alleen maar laagmoleculaire componenten. Dus kleine molecuultjes.
0: Simpele dingetjes.
3: Gasdingetjes. Mm-hmm. En die zet je dus in een chemisch proces om in langere ketens. Moleculen.
0: Dat kan kerosine zijn of andere dingen die je nodig hebt.
3: Dat kan van alles zijn. Dat kan ethyleen zijn. Maar dat zijn eigenlijk de basisgrondstoffen voor bijna al onze petrochemische industrie.
0: En dan stellen jullie voor, laten we dat in Europa gaan doen. Want met zo'n fabriek kan je de uitstoot van de staalindustrie verbinden met de chemie. En precies. Dan wordt het betaalbaar.
3: En één keer goed. Want dat is precies wat we moeten doen. En dat is echt een pivoting point. Echt een draaipunt, zeg maar. Voor eigenlijk al onze verduurzaming. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook onze plastics wel op een efficiënte en goedkope manier recyclen.
0: Kost 12 miljard.
3: Het kost 12 miljard en het produceert 3 miljoen ton aan dit soort materiaal. Dus als je dat op elkaar deelt, dan valt het reuze mee.
0: Maar daar gaat het meer om. Is het betaalbaar?
3: Het is absoluut betaalbaar.
0: Het is absoluut betaalbaar.
3: En als wij gewoon in staat zijn om 24 miljard voor een kerncentrale... Ja. Die niet in de money is, te
0: die
3: gaan...
0: Veel duurder wordt, die veel duurder wordt en pas in 2080
3: dan
0: klaar.
3: Dan denk ik dat dit een hele goede investering is. Dan mag mijn pensioenfonds ook aan mij betalen.
0: Nou, maar dit verhaal hebben we nodig, dat is mooi. Wouter? Wat wij zeggen?
4: Maar je moet vooral in rekening houden dat de ideeën dat je de mensen geen stuf kunt geven, dat is levensgevaar.
0: Zo'n nieuwe woord, in ieder geval spullen.
4: Nee, spullen. Stuf. Ja,
3: is dus vroeger was ook een stuf.
0: Was gewoon een hartje.
4: Op het moment dat er even geen olie uit Iran komt, dan is de hele wereldeconomie in paniek. Dus je zult moeten werken met de mechanismen en het autonome gebeuren in de wereld en dat bijsturen.
0: Ja, en dat eerst controleerbaar maken en dan langzaam eventueel de consumptie gaan bijstellen, maar hebben we tijd voor nodig.
1: Ja, ik ben zwaar onder de indruk, heren. En echt heel gaaf om dit te horen. 12 miljard, groot bedrag. Ik hoorde net al even, kunnen de pensioenfondsen hier ook aan bijbetalen? Kunnen private investeerders hierop ingaan bijvoorbeeld? Of is dat echt belastinggeld?
4: Nee,
1: hoe gaan we het financieren?
4: Er is iets anders aan de hand. En dat is dit. Vrijwel geen van deze processen zijn zogenaamd bankable. Mm-hmm. Vrijwel niks.
1: Ja.
4: En dat heeft ermee te maken dat de klimaatschade op dit moment al bijna groter is dan we kunnen verzekeren.
1: Exact.
4: En dat betekent dus, als je met een ouderwets investeringsmodel hier tegenaan kijkt, dan ben je fout bezig. Je moet dus tegen de Europese Commissie en tegen de centrale banken zeggen, sorry, jullie modellen om te financieren, die zijn verouderd. Want als je dat allemaal niet doet...
1: Daar komen ze nu ook achter, hè?
4: Als je het allemaal niet doet, dan heb je plus 4 graden straks.
1: Ja.
4: En als je het wel doet, dan kost dat geld. En dat past niet in de normale investeringsregelingen. Dus dat moet iets anders worden. En als je dan denkt, het moet allemaal marktconform. Mm-hmm. De woningbouwcoöperaties moeten notabene de subsidies die ze krijgen marktconform bezetten. Dat kan helemaal niet.
0: Nee. Ja, die markt is anders geworden. Ja.
4: De markt is totaal anders geworden en doe je het niet, dan gaat de wereld ten onder. Dat mag ik als Club van Rome best zeggen.
0: Mm-hmm.
4: En als je het wel doet, dan heb je survival.
0: Dan heb je
4: dus
0: nog een
4: hele
0: kans.
4: Idee, ja. Het is veel geld. Ja, is het veel geld? Nee.
1: Nee. Maar lekker kunnen wij dus zelf ook instappen?
0: Jij mag altijd instappen, Yvette. Maar dus met jouw dus financiële slagkracht lijkt me dat een gering effect. Met de mijne ook.
3: Ja, maar
0: het leuke is wel, je hebt het nieuwe NADI-fonds. Die gooi ik er nog even bij jullie in. Het is net opgericht. Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie.
3: Ja.
0: Dat lijkt me nou echt iets voor jullie. ASML, die redt zichzelf toch?
3: Ja, ik vind dat een goed initiatief van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk die 500 miljoen om dit soort studies te gaan doen. En uiteindelijk gewoon een volgende stap te kunnen nemen. En echt een goede, en niet alles aan AI te gaan geven. Ik bedoel, laten we in godsnaam ook proberen onze grondstoffen.
0: Nou ja, we hebben net gewoon gezegd, we hebben een staalindustrie nodig.
3: Ja.
0: We hebben nu een manier om hem op korte termijn te verduurzamen en betaalbaar door te schakelen.
3: Ja.
0: Dan is dat toch een hele goede deal.
3: Lijkt mij wel goed.
0: Er hoort nog één zin bij, Tjeerd, die hebben we nog niet gezegd. Brandstof is verleden tijd.
3: We schappen het uit het grote vandalen. We steken niks meer in de fik. We gebruiken alleen maar dingen als grondstof.
0: Mooi. Ik geef jullie enorm bedankt en heel veel succes. En laat ze het horen in Den Haag en in heel Europa. Wouter van Dieren, Tjeerd Jongsma. Dank jullie wel. Mooi verhaal, Yvette.
1: Wauw. Ik ben heel onder de indruk.
0: Jij mag nog een impactpluim uitdelen.
1: Ja, zeker. Ja, zou ik bijna nu gelijk aan tafel aan deze heren doen.
0: Hier, nu. Nee, er moet eerst impact gemaakt worden.
1: Ja, maar ik heb er heel goed over nagedacht. Ik geef hem namelijk aan het bewonersinitiatief Meten is Weten.
0: Ja.
1: Zij strijden al jaren tegen pesticidengebruik. Vooral in de bloementeelt.
0: Mm-hmm.
1: En vorig jaar werden ze nummer 1 van de Trouw Duurzame 100. En waarom is het nu een beetje recent? Omdat hun voorzitter Frans Royers de duurzame troonrede in Den Haag heeft gehouden een paar weken geleden. En hun aanpak heeft echt effect. In maart bepaalde de rechter naar een verzoek van Meten is Weten en andere organisaties dat de gemeente Westerveld moet onderzoeken of die pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van haar bewoners. Ja. Dus wat ik hiermee wil zeggen is ook, dames en heren, bewonersinitiatieven, ja, dit is niet alleen een mening geven, het is ook echt zelf stappen zetten, juridisch het voor elkaar krijgen. Ja, hoe kunnen we onszelf in het zadel zetten om onze kwaliteit van leven te verbeteren? Nou, zo.
0: En dat doen ze dus. Meten is weten. En ook dat het stapelen van nare middelen ook hele andere effecten geeft. Dat wordt steeds duidelijker.
1: Ja.
0: Zij krijgen de impactpluim. Gaat door met jullie prachtige werk. Dit was de Green Quest. Heren, nogmaals dank voor jullie mooie verhaal. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
8: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
9: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En Kim Nooyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden? Of gaat alles al met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
21: Straks om 4 uur in de avondspits.
22: Dynamische prijsstelling is intransparant en leidt tot wantrouwen bij consumenten, waarschuwt de autoriteit Consumentenmarkt. In Den Haag praat het minderheidskabinet verder met de oppositie, waaronder 50PLUS. Wil Jan Struijs het voorstel dat er nu ligt voor box 3 steunen? Defensie ligt niet op koers om het vrouwenquotum te halen dat ze zichzelf heeft gesteld. Blijft de krijgsmacht een eeuwig mannenbolwerk? Dit en het laatste nieuws zometeen vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
23: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het begint langzaamaan drukker te worden onderweg. Er staat nu zo'n 170 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Want tussen Nieuwegein en Beest zijn ze bezig aan de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht doe je er tussen Bodegraven en De Meern een kwartier langer over. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. En tot slot de A325 naar Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huus is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je nu 20 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2... Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 37,8. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 114,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
25: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten. Ze worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Een boerin zette de politie op het spoor van de verdachte. Ze zag hoe mannen uit 3 bestelbussen zich probeerden te verstoppen en sloeg alarm. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
26: De zeer succesvolle kankerbehandeling CAR-T is duur. Maar ziekenhuizen nemen het heft nu in eigen hand en willen de behandeling nu zoveel mogelijk zelf gaan aanbieden tegen veel lagere kosten. Het Universitair Medisch Centrum in Leiden heeft nu zelfs een eigen CAR-T-afdeling. Hoor je allemaal zometeen over een paar minuten in BNR Beter.
27: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
26: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
28: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
29: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
30: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
26: Het is een van de grootste doorbraken in de behandeling van kanker van de afgelopen jaren. De zogeheten CAR-T-celtherapie. Daarbij worden lichaams-eigen cellen van patiënten zo gemanipuleerd dat ze kankercellen actief opzoeken en dan ook meteen aanvallen. Afgelopen week opende het LUMC in Leiden een eigen CAR-T-afdeling. En dat is uniek, want normaal gesproken wordt de productie van de cellen uitgevoerd door grote farmaceutische bedrijven die daar ook heel veel geld voor vragen. Maar nu doet het LUMC de productie, de behandeling en het onderzoek dus helemaal zelf. Wat gaat dat betekenen voor patiënten en ook voor de ontwikkeling van CAR-T? Dat ga ik vragen aan Joost Vermaat. Hij is internist hematoloog in het LUMC en verantwoordelijk voor de CAR-T-behandeling in Leiden. Welkom Joost.
6: Dankjewel.
26: En naast jou zit Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. En zij leidt het lab waar de CAR-T-cellen worden ontwikkeld. Rosa, fijn dat je er bent.
7: Hey.
26: Joost, begin ik even met jou. Afgelopen donderdag dus de nieuwe CAR-T-afdeling. Echt helemaal dus productie van de cellen in eigen huis, de behandeling in eigen huis, onderzoek. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is CAR-T precies?
6: CAR-T is een nieuwe manier van behandeling waarin je patiënten de afweercellen van de patiënten oogst naar een laboratorium stuurt en dat ze daar een nieuwe antenne krijgen. En met die antenne kunnen de zieke cellen weer opgespoord worden in het lichaam. Dus je produceert ze in een laboratorium en je geeft ze weer terug aan de patiënt zelf.
26: Mm-hmm.
6: En de cellen weten hun weg naar de zieke cel om iets te vernietigen.
26: En jij zegt ook de oogst van de cellen. Oftewel, je neemt, stel ik ben de patiënt met kanker, een vorm van kanker waarbij CAR-T van toepassing is. Dan haal je uit mijn lichaam cellen. En daar haal je dan specifiek de T-cel uit. Hè?
6: Ja.
26: Want de T-cel is eigenlijk een soort wit bloedlichaampje.
6: Ja,
26: dat normaal ook zorgt. Ja, die zorgt dat eigenlijk je afweer goed functioneert. En die geef je eigenlijk een soort extra boost in het lab, zodat ze actief kankercellen gaan opsporen.
6: Ja.
26: Zeg ik dat zo goed?
6: Ja, dus en eigenlijk is kanker een gemene ziekte, want die ontsnappen aan het afweersysteem.
26: Ja.
6: Normaal gesproken wordt kankercellen opgeruimd door afweercellen. En in dit geval ontsnappen ze.
26: Mm-hmm.
6: En, dus je moet ze weer een nieuw herkenningsmechanisme geven. En dat is die antenne die in het laboratorium geproduceerd wordt.
26: Ja, en dan geef je via een bloedtransfusie eigenlijk weer gewoon je cellen terug. Dus dat is heel belangrijk. Die komen dan weer in mijn lichaam terecht. Welke patiënten komen in aanmerking voor zo'n CAR-T-behandeling?
6: Op dit moment in Nederland vooral patiënten met een vorm van lymfeklierkanker, agressieve vorm van lymfeklierkanker.
26: Ja, en waarom alleen die groep?
6: Omdat daar de antenne heel goed op gericht is. Daar werkt het heel erg goed. En dat is nieuw. Wij doen het nu een paar jaar in Nederland. Maar het zal ongetwijfeld zich uitbreiden naar andere ziektebeelden ook.
26: Okay.
6: Andere kankersoorten.
26: Dat is hoopvol, komen we straks op. Rosa, jij werkt dus in dat lab om die cellen eigenlijk te bewerken, te manipuleren. Wat is zo'n antenne? Wat doet die antenne die je erop zet?
7: Ja, die antenne is heel specifiek gericht tegen, in dit geval, bij de CAR-T-cellen B-cellen. Dus die kan daar heel goed aanhaken. Tegelijkertijd zit daar een extra mechanisme binnenin, zodat die cellen extra actief worden.
26: Ja.
7: Waarmee ze dus en die B-cellen aan kunnen vallen en dat extra actief doen.
26: Ja.
7: Dus eigenlijk stimuleer je dat immuunsysteem enorm om gericht te zijn tegen B-cellen. En in het geval van lymfoom is dat vaak de B-cel. En daarom sluit deze therapie dus ook goed aan bij de acute lymfoom, agressieve lymfoom.
26: Ja, dus je bewerkt die cellen zo dat ze dus die antenne krijgen, de CAR. Hè, daarom heet het dan.
7: Ja.
26: Dan krijg je, het was een T-cel en dan is het een CAR-T.
8: cel. Daarom heet het CAR-T-therapie. Wat gebeurt er in dat lab? Dus stel, jij krijgt een buisje bloed van mij. Wat doe jij er dan mee?
7: Ik krijg mijn zak bloed.
8: Oh,
7: we
8: zak.
7: Hebben wel een beetje meer cellen nodig dan een buisje.
8: Ja.
7: Daaruit isoleren we dus die T-cellen waar je het al zelf over
8: hoe doe je dat?
7: Met een magneetje. We hangen er een magnetisch bolletje aan en daarmee halen we ze.
8: Plakken al die T-cellen,
7: T-cellen aan de magneet. Ja.
8: Ja, en dan
7: spoelen we er dan weer af.
8: Ja.
7: Vervolgens knutselen we de antenne erin door die cellen te activeren en een virus toe te voegen waar dat genetische pakketje van die antenne en de eigenlijk de gereedschapsbox samen zit.
8: Mm-hmm.
7: Dat wordt geïntegreerd in het genoom van die cel. En doordat het in het genoom zit, wordt die antenne ook tot expressie gebracht. Vervolgens expanderen we die cellen, vermenigvuldigen we die cellen tot een hoeveelheid die echt een medisch nut heeft, zeg maar.
8: Ja, ja. Je kan er dus meerdere van maken.
7: Je kan er meerdere maken voor dezelfde patiënt.
8: Ja, ja.
7: Als je nog steeds met de patiëntcellen werkt.
8: Ja, precies. Ja. Dus je kan ze inderdaad vermenigvuldigen, zodat ik gewoon een grotere hoeveelheid van die CAR-T-cellen terugkrijg.
7: Een werkzame dosis.
8: Ja, ja. Hoe lang duurt dat? Dit afnemen van die zak bloed tot en met het teruggeven aan mij?
7: Dat kan binnen een week.
8: Oké, en daarmee ben je een stuk sneller dan de farmaceutische industrie, toch?
7: Ja, sommige. Er zijn nu ook industrieën die werken aan hele korte programma's. Maar er zijn inderdaad, de gemiddelde ligt tussen een week en 2 weken in.
8: Ja, ja, oké. Dus daarmee is er al een tijdswinst geboekt. Joost, jij zit niet in het lab. Jij zit op de afdeling, hè, de CAR-T-afdeling dan in het LUMC. De patiënt, hoe gaat zo'n traject? Ik bedoel, dan ga je bloed afgeven en dan?
6: Dan is het een onzeker traject of het allemaal lukt. Dus patiënten willen natuurlijk heel graag zo snel mogelijk het geneesmiddel, het medicijn krijgen. Maar dat duurt soms weken.
8: Ja.
6: En in die weken moet je de ziekte rustig houden, onder controle houden. En dat is vaak een onzeker traject. En daar hebben we allerlei middelen voor. Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie, bestraling. Daarmee kunnen we vaak de ziekte wel rustig houden. Maar dat blijft tot de cellen erin zitten een spannende periode voor die patiënt.
8: Ja, oké, want CAR-T, op welk moment in de ziekte komt dat? Komt dat echt als je uitbehandeld bent? Komt dat al van tevoren?
6: Nee, normaal gesproken helemaal eigenlijk aan het einde. En we zien nu een shift naar wat de tweede lijn heet. Dus als je door de eerste lijn van de behandeling doorheen breekt, dat je dan in de tweede lijn deze CAR-T-celtherapie zou kunnen krijgen. Maar initieel was het helemaal aan het einde.
8: Ja, en dan is het dus een race tegen de klok. Want je bent al uitbehandeld, je gaat snel achteruit. En dan, je mag nog die CAR-T. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, waarom pas aan het einde als dit zo? Want het is een hele succesvolle behandeling, toch?
6: Ja, nou, dat is omdat de onderzoeken eerst helemaal gedaan zijn bij patiënten die helemaal uitbehandeld waren.
8: Hmm.
6: En daar is het effect aangetoond. En nu zie je dat dat eerder wordt getest. En dan moet dat zich nog uitwijzen of het echt ook even effectief is. Je moet ook niet vergeten dat een deel van de patiënten met lymfeklierkanker geneest met de klassieke chemotherapie of de immunotherapie. Dus een deel van de patiënten heeft het sowieso niet nodig.
8: Ja, dus die genezen al in het eerste traject. En dit is dan eigenlijk optie 2 die je dan hebt. Hele dure optie, we komen straks wel op die prijs. Bij hoeveel mensen is dit succesvol?
6: Ongeveer de helft van wat je geeft.
8: Dus 1 op 2?
6: Ja, dus dat, het kwartje kan de goede kant opvallen of niet.
8: Ja, dat lijkt me ook eng als patiënt, als je dat te horen krijgt. Ik bedoel, ja, je bent al uitbehandeld, hè, dus ik snap, dit is alsnog een nieuwe kans. Dus ik zou hem ook aangrijpen. Maar het is ook een heel intensief traject.
6: Ja, je ziet elkaar veel en het is dus een onzeker traject. En het blijft voor een dokter een groot voorrecht om in dat onzekere traject met een patiënt mee te lopen.
8: Ja?
6: Ja, vind ik wel.
8: Ja, waarom?
6: Nou, je mag een klein beetje een licht zijn in een donkere tijd voor hen. En ze zoeken zekerheid.
8: Want je bent de laatste kans.
6: Ja, en dat maakt dus het contact wat je hebt met zo'n patiënt heel bijzonder. Ze geven zich bloot, hè. Ze zijn heel kwetsbaar op dat moment. En daar moet je denk ik zorgvuldig mee omgaan. Maar het is ook heel bijzonder om dat samen op te lopen. Jij ziet ook hun onzekerheden en je begrijpt dat ook. Want je weet ook de keerzijde van de behandeling. En dat het stram, je kunt met lege handen komen te staan. En natuurlijk ook aan de levende lijve met patiënten maak je dat mee.
8: Ja, want als hij werkt, de CAR-T-therapie, dan ben je genezen, toch? Het is niet we hebben tijd gekocht, je kan nog 5 jaar leven. Je bent genezen dan.
6: Ja, en dat weet je pas na een paar jaar eigenlijk. Want als de ziekte terugkomt, eerst wil je zien dat de ziekte weg is. En dan heb je altijd nog een kans dat het daarna nog terugkomt. Maar als het na 2 jaar de ziekte echt weg is gebleven, de kans dat het dan nog terugkomt is ontzettend klein.
8: Ja, dus dit is wat ik al zei aan het begin. Dit is een van de belangrijkste doorbraken in kankerbehandelingen van de afgelopen jaren, hè, die CAR-T-celtherapie. Jij zegt nu vooral bij lymfeklierkanker wordt het veel ingezet. Maar jullie kijken ook verder natuurlijk.
6: Ja, dus andere vormen van kanker, zeker in het vakgebied van de hematologie, waar ik dan werkzaam ben, de ziekte van Kahler, multiple myeloom. Zijn ook zeker vooruitgangen geboekt. Andere vormen van lymfeklierkanker, want lymfeklierkanker zijn heel veel verschillende vormen van. En natuurlijk wordt er gekeken naar andere kankersoorten. Ook daar lopen onderzoeken naar. En wat nu ook het idee is bij auto-immuunziekten. Dat je de zieke afweercellen die zorgen voor die afweerreactie die continu aanstaat, dat je dat probeert weg te halen met CAR-T-celtherapie. Ook een eenmalig infuus dus voor die patiënten, waar ze normaal gesproken chronisch allemaal afweer onderdrukkende medicijnen voor gebruiken, is natuurlijk ook echt een unieke mogelijkheid om dat uit te proberen.
26: Rosa, jullie kunnen ook echt volgen wat er in het bloed gebeurt. Hè? Dus zodra ik trek het maar even op mezelf, ik zou die cellen, die CAR-T-cellen terugkrijgen. Kan je die CAR-T-cellen volgen?
7: Ja, dat kunnen we. We kunnen inderdaad zien dat die in het lichaam terechtkomen. Als we dan een klein bloedsampeltje nemen, dan kunnen we ze terugvinden. En kunnen we volgen of die, of ze goed expanderen, of ze inderdaad de tumor kunnen vinden.
26: En wat leer je daarvan? Wat maak je daaruit op?
7: Nou, daarvan leer je wanneer zo'n therapie echt effect heeft. Je kan zien of in bepaalde populaties zo'n therapie inderdaad effectiever is dan in andere populaties. Je kan van alles leren eigenlijk over het type cel en wat je er eventueel aan kan verbeteren. Wat je kan doen om bijwerkingen wellicht minder te maken of de werking nog beter dan die nu is. Want zoals al gezegd, 50%, dat is natuurlijk op dit moment heel erg mooi. Maar niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je
26: 100%
7: gaat bereiken.
26: Ja, je moet wel dit soort doelen stellen natuurlijk, want dan ga je daarvoor.
7: Precies.
26: Jullie hebben nu een eigen CAR-T-afdeling. Wat maakt dat zaken anders dan een jaar geleden, Joost?
6: Makkelijker plannen. En logistiek, dus enorme vooruitgang. Dus de capaciteit uitbreiding, dat we ook echt ruimte gelijk hebben voor die patiënt. Dat ze ook weten dat ze op een afdeling komen wat daarvoor geoormerkt is. En dat zorgt ook voor protocollen makkelijker te implementeren. De verpleegkundigen, iedereen weet exact wat ze daar moeten doen, omdat ze dat continu hetzelfde doen. Dus ik denk dat
26: was dat niet al zo? Ik bedoel, als je op de IC komt, dan hoop ik ook dat ze wel precies weten wat ze moeten doen.
6: Ja, alleen de ontwikkeling gaat wel heel snel. Dat betekent dus dat we de helft van de patiënten behandelen in studieverband. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende protocollen zijn. En die moet je dus heel goed elke keer updaten. Niet alleen bij de artsen, maar ook bij de verpleegkundigen en het andere personeel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist goed is als de lijnen kort zijn. Waardoor de logistiek, maar ook de protocollen en kwaliteit hoog kunnen houden.
26: Ja, en Rosa, is dat inderdaad ook wat jij dan bemerkt, jij zit in het lab. Heb jij er echt iets aan het feit dat er nu één CAR-T-afdeling is in het LUMC?
7: Jazeker, dat is echt heel erg essentieel voor ons. Je moet het zo zien dat die medische behandeling, die loopt eigenlijk voor een heel groot gedeelte gelijk op met het maken van die cellen. Maar het is heel erg essentieel dat dat goed afgestemd is en dat cellen klaar zijn op het moment dat de patiënt er ook precies klaar voor is om die medicatie te krijgen.
26: Ja.
7: Nou, dat is een logistiek, eigenlijk wel een beetje nachtmerrie normaal. Maar nu dat het dat de lijntjes heel kort zijn, is dat veel makkelijker met elkaar te bespreken van oké, deze patiënt kan hier wel of niet tussendoor. Dit moet nog hier gebeuren. Nou, dan wachten we nog even met die. Dus dat is
26: Want zit jouw lab ook echt op die afdeling? Of daar, hoe moet ik dat zien?
7: Nee, het zit niet op het. Mijn lab is echt een heel specifiek lab, dat is een clean room waar absoluut hermetisch afgesloten productieproces.
26: Geen stofje, niks.
7: Geen stofje, geen bacteriën.
26: Je moet in die witte beschermende pakken naar binnen.
7: Juist, naughty suits. Ja.
26: Naughty suits. Ja.
7: Dus dat zit niet bij de patiënten daarna, maar wel een verdieping lager in dit geval.
26: Ja. Dus je zit heel dichtbij.
7: Heel dichtbij.
26: Oké. Wat is er dan bij jou eigenlijk het belangrijkste doel nu om het eigenlijk nog verder te verbeteren? Want je zit heel dichtbij, er is meer kennis op die afdeling. Hoe kun jij daar echt van profiteren?
7: Nou, wat voor ons belangrijk is dat we meer verschillende patiëntengroepen gaan behandelen. Waarbij die antenne beter afgestemd is op verschillende type ziektebeelden. Nu hebben we het vooral over B-cel gemedieerde ziektes, omdat die antenne die we nu toepassen vooral gericht is op B-cellen, wat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk maar een heel kleine hoeveelheid van alle kankersoorten en ziektes die er zijn. Dus daar zijn we heel druk mee bezig om dat uit te breiden. En die patiënten die worden zowel op de poli als ook op de CAR-T-cel unit dan behandeld. Dus dat is ook weer die interactie is daar heel erg dicht
26: bij
7: elkaar wat belangrijk.
26: En waardevol dus voor jou ook. Ja. En Joost, we hadden het al over dat het een zware behandeling is. Kan je er ook echt nare bijwerkingen van krijgen? Want je had het over chemotherapie, want je moet het proberen nog de patiënt in leven te houden terwijl de cellen in het lab liggen.
8: het is een hele intensieve traject. Maar ook kan je er ook echt kan je er ook echt aan overlijden tussentijds aan wat er gebeurt in je lichaam?
6: Ja, dat kan helaas wel. Dat willen we natuurlijk niet. Dat door het ingrijpen van wat wij doen, dat patiënten komen te overlijden. Maar de realiteit is dat dat kan. Wat we dan vooral zien is bijvoorbeeld infecties. Je moet heel goed protocollen hebben om dat te bestrijden of te voorkomen. Er zijn twee grote bijwerkingen. Dat is een cytokine release syndroom. Dat is eigenlijk een soort storm van eiwitten die loskomt omdat die cellen geactiveerd raken. En dan krijgen patiënten hoge koorts door. Dat wil je eigenlijk ook.
8: Oh ja?
6: Want dan zie je dat die cellen ook echt geactiveerd worden. Dus dat is een beetje eng eigenlijk voor patiënten. Maar dat is juist om te zien ook dat de cellen geactiveerd en dat ze ergens dus op afgaan. Dat is eigenlijk wat je wilt.
8: En dan liggen ze bij jou op de afdeling. Ja. Dat hebben ze niet thuis, neem ik aan.
6: Nee, daarom liggen ze in beginsel 2 weken op de afdeling opgenomen. Daarom is zo'n CAR-T-unit ook weer heel erg waardevol, dat je dat goed kan monitoren.
8: Ja, ja, dan zit je er bovenop en dan kan je zien wat er gebeurt. En je kan ook een patiënt hopelijk geruststellen. Dit hoort erbij, dit is normaal. Hier moeten we nu even zorgen over maken. Dus hier moeten we iets extra's doen.
6: Ja, je gaat zorgen dat dat weer geremd wordt. Zo'n sneeuwstorm aan eiwitten.
8: Ja.
6: Tegelijkertijd kun je ook neurologische afwijkingen krijgen. En die kunnen ook heel ernstig verlopen. En dat zorgt ook wel eens voor dat patiënten tijdelijk op de intensive care belanden. Dus al met al een intensieve behandeling wat ook ernstige bijwerking kan treffen.
8: Ja. We hadden het al over dat het nu ongeveer 50% kans is. Hè? Iets minder dat het bij jou werkt. Weten we al, dan kijk ik jullie allebei maar even aan, waarom het bij de een werkt en bij de ander niet? Trap maar af, Rosa.
7: Nou, nee, heel eerlijk gezegd, we weten niet precies waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet. Maar we kijken wel heel erg intensief nu naar de samenstelling eigenlijk van ook de andere cellen van het immuunsysteem van zo'n patiënt. Want we hebben wel het vermoeden dat het daar erg mee te maken zou kunnen hebben. En we zien bijvoorbeeld dat bij mensen bij wie het niet werkt, dat die een heel erg vermoeid immuunsysteem hebben. Terwijl bij mensen bij wie het wel werkt, er nog veel meer activatie kan plaatsvinden van zo'n immuunsysteem. En dat soort kennis gaat ons weer handvaten geven om die therapie te verbeteren. Om die T-cel betere gereedschapskist mee te geven om die ziekte ook echt aan te pakken.
8: Ja,
6: ja, werkt het? Werkt het bij mij? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de spreekkamer door de patiënt aan ons.
8: Ja.
6: En we weten dat niet goed. En dat betekent dat we heel hard moeten gaan zoeken de T-cel, de afweercel. Daar zijn karakteristieken in te bedenken waarom het wel niet werkt. En natuurlijk aan de ziekte zelf, tumorkarakteristieken. En ook patiënten met bepaalde ziekten die erbij komen of niet. Dus ja, ik denk dat wij zelf ook moeten gaan zoeken hoe we het beste patiënten kunnen selecteren waar op voorhand een hogere kans is om te genezen.
8: Ja.
6: De patiënten die op voorhand een hele kleine kans hebben, moeten we heel goed over nadenken. Moeten we die wel zo'n behandeling geven?
8: Peperdure behandeling.
6: Ja, en ook heel, heel veel bijwerkingen en allemaal risico's. Wil je
8: als het je laatste strohalm is, dan zeg ik, kan mij niet schelen. Ik grijp alles aan. Want anders ben ik uitbehandeld, dan ga ik sowieso dood.
6: Ja, dat is deels waar. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook patiënten die dat dan niet meer zien zitten, omdat ze zo ziek zijn en al zoveel hebben meegemaakt.
8: Die zijn gewoon klaar. Ja, die zeggen, laat maar.
6: Ja, en dat kan ik ook goed voorstellen. Dat op een gegeven moment dat ze zeggen, het is, ik heb mijn leven geleefd en het is goed zo.
24: Nina van den Dungen.
8: We hebben het in deze aflevering van BNR Beter over CAR-T-celtherapie. Een behandeling waarbij lichaamseigen cellen van bijvoorbeeld een kankerpatiënt in een lab worden gemanipuleerd tot een soort kankerbestrijders. En die worden daarna dan weer teruggepompt in het lichaam van die patiënt en doen daar hopelijk hun werk. Het LUMC opende afgelopen week een speciale afdeling ervoor, de CAR-T-afdeling. En daarover praat ik met internist-hematoloog Joost Vermaat en onderzoeker Rosa de Groot, allebei verbonden aan het LUMC. De prijs, Joost, ik noemde hem net, €330.000 om die cellen dus bij een groot farmaceutisch bedrijf te laten bewerken. Want dat was eigenlijk de gang van zaken. He, jullie nemen het bloed af. Uiteindelijk gaat die zak bloed dan naar een farmaceut. Die bewerkt het zo dat het een CAR-T-cel wordt. En dan krijg je die zak terug. En dan is het even afrekenen, toch?
6: Dat is zeker juist. Nu ben ik natuurlijk dokter en niet financieel onderlegd.
8: Nee, dus maar goed, jij weet het wel.
6: Ja, ik weet het wel. En ik weet ook wel dat de kosten nog verder oplopen natuurlijk met de ziekenhuiskosten, eventueel een opname op de intensive care. Dus dan loopt het al gauw naar €500.000.
8: Ja, precies.
6: Dus dat is juist dat het een hele dure behandeling is.
8: Ja, het klinkt inderdaad echt afschuwelijk duur, kunnen we gewoon zeggen. Is de prijs uit te leggen in jouw ogen dat een farmaceut €330.000 vraagt hiervoor?
6: Nou, dat vind ik lastig in die zin dat de industrie heeft natuurlijk wel een enorm ontwikkelpotentiaal en neemt allerlei risico's. Dus dat is iets waar ik natuurlijk ook niet heel goed inzicht op heb. Het voelt wel heel erg duur, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd hebben ze wel een heel groot systeem in de lucht te houden met veiligheid en productie van dat soort cellen. En het versturen en alle audits die ze kunnen krijgen van allerlei inspecties. Dus En natuurlijk ook eventueel rechtszaken die ze tegen hen krijgen. Dus daar heb ik niet zo heel goed inzicht in. Alleen, het is niet haalbaar om dit zo duur
8: door te laten gaan.
6: Nee, dus dat is ook de maatschappij en dat is de werkelijkheid waar we ook mee hebben te maken.
8: Ja, Rosa, ik zag jou knikken toen Joost zei, ja, is het uit te leggen? Ja, ze hebben wel een hele hoop kosten die ze moeten maken. Vind jij het uit te leggen, de prijs?
7: Ik vind de prijs die er nu gevraagd wordt, vind ik zeker uit te leggen als je kijkt naar hoe het product er op dit moment uitziet. En het hele circus dat er inderdaad moet worden opgetuigd om het sowieso te onderzoeken. Alle klinische onderzoeken die er gedaan moeten worden. De regelgeving die er is voor de kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat zo'n heel specifiek product van een patiënt ook weer terugkomt bij die patiënt. Ja. Met de kwaliteit die het per patiënt moet hebben. Dat is een heel logistiek
8: proces.
7: Proces
8: Maar jij kan het voor 90.000 euro.
7: Ja.
8: Ja, leg dat maar eens uit. Hoe dan?
7: Nou, dat weten we allemaal. Wij zijn wel gesubsidieerd door de regering. Dat is natuurlijk.
8: Jullie hoeven geen winst te maken.
7: Wij hoeven geen winst te maken.
8: Nee, je hebt geen aandeelhouders die om uitleg vragen.
7: Dus dat is ook de realiteit.
8: De keiharde commerciële realiteit.
7: Ja, en ik zou er eigenlijk naartoe willen dat het product dus niet... Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is een product maken wat een klein beetje een prototype is. Het is nog niet, je kan het vergelijken met de eerste penicilline die er geproduceerd werd in de wereld. Dat werd gemaakt door in hele kleine vaatjes. En dan voor één patiënt moesten we 1000 liter kweeksub hebben om één injectie
8: te kunnen maken.
7: Nou ja, dat is natuurlijk nooit wat je uiteindelijk wil hebben. Wat je wil hebben is gewoon een fabriek die in grote vaten penicilline produceert. Nou, daar zou je met een CAR-T-therapie uiteindelijk ook naartoe willen.
8: Ja.
7: En daar zou veel meer geïnvesteerd moeten worden. Juist in die ontwikkeling, de innovatie waar je dat mee zou kunnen bereiken. Mm-hmm. Zodat je CAR-T-cellen zou kunnen maken off the shelf.
8: Maar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan bij het LUMC met de CAR-T-afdeling?
6: Ik hoop dat we in ieder geval 50 patiënten per jaar zouden kunnen behandelen.
8: Hoeveel?
6: 50.
8: Oké, want nu zijn dat er?
6: Ja, we groeien daar naartoe langzamerhand. Dus afgelopen jaar was het 38, nu zitten we richting de 40. Dus laten we langzaam doorgroeien. En dat we ook vooral het veilig blijven doen. Dus niet te veel bijwerkingen en natuurlijk met nog hogere effectiviteit. Dat zijn echt doelen, concrete doelen.
8: Ja. Rosa, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met het lab?
7: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar... 5 jaar is in de ontwikkeling een relatief korte tijdsperiode.
8: Ah, ja, echt enorm kort in de zorgwereld in Nederland.
7: Precies, ja. Waar ik hoop dat ik dan sta, is dat ik een hele specifieke antenne die wij hebben gevonden tegen de PREEM, dat we die hebben geïmplementeerd ook voor een kankersoorten die PREEM tot expressie brengen. En vooral ook omdat het veel voorkomt bij kinderen. En in kankersoorten waarbij dat eigenlijk niet voorkomt. Waar je met de CAR niks aan hebt.
8: Nee.
7: Daarnaast natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het hele proces. Maar dat zou geweldig zijn.
8: Ja, dat is mooi. Veel succes daarmee. We blijven jullie volgen natuurlijk de komende tijd. Veel dank dat jullie hier waren. Joost Vermaat, internist, hematoloog in het LUMC. En Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over hoe de toekomst van behandelingen met CAR-T eruit gaan zien. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of natuurlijk gewoon lekker via de BNR-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
10: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
12: Beats. Het moment dat alles begint.
13: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
14: Provider, it starts here.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
12: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
16: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
22: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
21: Hopelijk, zegt u dan.
23: Maar mag dat?
21: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
25: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
27: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
24: In de BNR-app.
30: De gevreesde omgekeerde rentecurve doemt op, maar er is nog geen reden tot paniek, zegt huiseconoom Han de Jong. En de cruciale oliepijpleiding in Saoedi-Arabië zou weer in gebruik zijn. SpaceX probeert een Starship voor het eerst echt rond de aarde te krijgen. Deze verhalen en veel meer lees je nu in de app van BNR.
1: Bij de ANWB Annemieke Bosgaard, en die weet hoe het ervoor staat op de weg.
31: De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland, rond Utrecht en Nijmegen. Al met al 300 kilometer. Wat verder opvalt is de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor Plasterdam is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Naar de A32, Leeuwarden richting Meppel. Voor Wolvega is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht met 20 minuten tijdsverlies. Op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 50 minuten langer over. Ook hier ging het mis en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huissen 25 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen, hectometerpaal 108,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jessel Gus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de 3e dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan de Franse stad Metz gezegd dat de internationale politiek steeds meer verruwt. Ja, aan je woord houden heeft geen waarde meer. Het draait om leugens en bedrog, zei hij. Volgens de paus kan Europa helpen om die neerwaartse spiraal te doorbreken. Het pausbezoek aan Frankrijk zit er na vandaag op. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten, lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En de AX, ja, die staat 0,8% hoger. De zon gaat weer schijnen in Nederland. 1121 punten tel ik op dit moment op beursfd.nl. Er zijn maar een paar dalers. Wolters Kluwer is de ernstigste, min 2,3%. En SBM Offshore is de grootste stijger op dit moment. 3,1% krijgt het aandeel erbij. De Dow Jones staat wel lager, 0,6% op dit moment.
2: Nou, de zon schijnt niet in Kiev, Oekraïne. Dat werd, de stad werd vanmiddag opgeschrikt door een nieuwe Russische drone-aanval. Het is de eerste aanval sinds lange tijd in het centrum van de hoofdstad, waar heftige brand.
3: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zaak.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Houden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. Of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Goed dat je erbij bent. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. De EU werkt aan eenzelfde soort protocol als ze bij de NAVO hebben voor bijstand aan elkaar. Het gaat dan in eerste plaats om bij elkaar komen. Artikel 4. Hoe vult buitenlandchef Kaya Kallas dat in? Het lukt de Nederlandse krijgsmacht maar niet om voldoende vrouwen te werven. Blijft Defensie voor altijd een mannenbolwerk? En daar vraag ik me ook bij af, is dat oorzaak of gevolg?
5: Ja, dat is vaak zo in dat soort situaties. Ja.
4: De ene satelliet die de andere kan bijtanken. Want ook satellieten moeten soms bijsturen. Daar hebben ze natuurlijk brandstof voor nodig. De Chinezen kunnen dit nu. En of ze dat een belangrijke voorsprong geeft in de ruimterace, dat bespreken we dit half uur ook nog. Maar we beginnen in Kiev.
5: Ja, want het centrum van Kiev is vanmiddag opgeschrikt door een grote Russische droneaanval. Drones hebben verschillende gebouwen geraakt. Appartementencomplexen, maar ook onder andere de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Door de aanvallen is brand ontstaan op veel plekken. Op social media circuleren beelden van dikke rookwolken die uit ramen komen. En ook mensen die uit ramen klimmen om te voorkomen dat ze stikken. We bespreken het met Chris Colijn in Oekraïne. Goedemiddag, Chris.
6: Goedemiddag.
5: Ja, waar ben jij en hoe heb jij deze aanval beleefd en overleefd?
6: Ja, ik ben in het centrum van Kiev en ik was een kwartier of 20 minuten na deze aanval op het universiteitsgebouw was ik ter plekke, omdat ik daar minder dan 10 minuten lopen vandaan woon. Mm-hmm. Dus het was een hele harde knal en inderdaad, in het centrum hing overal een grote rookwolk en was veel paniek. De reddingswerkers moesten zelf ook regelmatig stoppen met de brandblussen en met het medisch hulp verlenen, omdat er steeds de dreiging was van nieuwe drones die mogelijk naar diezelfde plek zouden vliegen. En even later in de middag vloog er ook weer een drone een stukje verderop in de stad, in het gebouw waar ook een ziekenhuis zit. De stad is echt opgeschrikt. En ook nu, zojuist, is het luchtalarm opnieuw afgegaan, omdat er weer nieuwe drones aankomen.
5: En moet jij dan niet nu naar schuilkelder?
6: Eigenlijk wel. Binnenkort wel. Ze vliegen nu nog buiten de stad, maar ze komen er wel aan. Dus het is nu een kwestie van goed bijhouden waar ze vliegen. En inderdaad schuilen op het moment dat ze richting het centrum komen.
5: Ja, je moet echt op elk moment de telefoon nu ophangen als jij het gevoel hebt dat je weg moet. Wij gaan je natuurlijk niet ophouden.
6: Ja, zeker. Okay. Dat komt goed. Ze zijn er nog niet.
5: Ja, maar de schok is dus groot, hoor ik aan jouw woorden. Maar ook met wat ik lees. Want er is dus in tijden niet zo'n grote aanval geweest in het centrum.
6: Eerder deze maand, begin september, is er ook al een inslag geweest van een Russische drone op eigenlijk dezelfde straat, de andere kant van die straat, in het centrum van Kiev. En dat was op het hoofdkwartier van de geheime dienst. Dus de Russen doen dit nu met enige regelmaat, terwijl het centrum vroeger wel een beetje buiten schot bleef. Ja. Dat was toch onofficieel wel een beetje, werd dat gezien als een min of meer veilige zone. En wat er ook is veranderd, is dat de Russen voorheen vooral 's nachts aanvielen. En nu ook overdag. Nu gaan die aanvallen echt dag en nacht door.
5: Ja, die Nationale Academie van Wetenschappen, die noemde ik net al. Is dat ook de plek waar jij naartoe liep?
6: Ja, dat is de plek waar ik naartoe liep. En het brandde er nog. Er liepen net mensen weg. Dus de chaos daar was groot.
5: Ja, en dan is er ook in het oosten de stad Dnipro. Hoe groot is de schade daar?
6: Ja, ook daar gaan dezelfde soorten aanvallen vinden daar plaats. Ook inderdaad in de stad zelf en op verschillende fabrieken, kantoorgebouwen, ook tankstations in die stad. Daar is het beeld vergelijkbaar met Kiev op dit moment.
5: Nou, laatste vraag voordat jij je

0: veiligheid moet brengen. Kan Oekraïne ook iets tegenover die aanvallen stellen? Is er een antwoord?
1: Ja, er is in theorie een antwoord. Oekraïne heeft namelijk zogeheten interceptors. Dat zijn een vorm van luchtafweer. En die vliegen in de lucht op die Russische drones af en schakelen ze in de lucht uit. Maar wat Rusland nu gebruikt, dat zijn drones met straalmotoren. Die vliegen hoger en ook sneller dan de ouderwetse drones. En dus is dit een nieuwe uitdaging voor Oekraïne. Op zich is het probleem oplosbaar. Maar Oekraïne moet wel aan de componenten komen om hun antwoord zo snel mogelijk op grote schaal te produceren. En of dat lukt, dat is nu de grote vraag. Daar zijn de Oekraïners nu met man en macht mee bezig.
0: Dankjewel, Chris. En stuur ons even een appje als je in veiligheid bent.
1: Doe ik.
0: Dankjewel.
2: Er zijn 5 mannen aangehouden, zoals we weten, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad in het Verenigd Koninkrijk bij de luchtmachtbasis Fairford. Die hebben allemaal de Britse nationaliteit, heeft de Britse antiterreurpolitie bekendgemaakt. Zijn tussen de 23 en 25 jaar oud en komen uit Londen. De Britse minister van Defensie Wes Streeting heeft de vrouw bedankt die de politie inlichtte over de verdachte omstandigheden. Dat waren die 3 witte busjes die richting de basis reden.
3: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
0: In de Britse media wordt gespeculeerd dat er een verband zou zijn met Iran, omdat de basis in Fairford wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. De minister en de antiterrorismepolitie gaan niet op mogelijke motieven in, omdat het onderzoek nog loopt. Donald Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door de veiligheidsdiensten. Maar ook daar gaat de Britse overheid niet op in.
2: Nee, maar dat strookt wel met het verhaal van buurtbewoners die dan weer zeggen, wij zagen al eerder dat er veiligheidsmaatregelen werden genomen. En dus het leek al alsof de diensten zich voorbereiden op een mogelijke verdachte situatie. Maar goed, dat is natuurlijk nog een beetje speculatief.
0: Iran ontkent stellig betrokken te zijn geweest bij dit incident. Quote, de verspreiding van zulke verzonnen speculaties in de media dient geen ander doel dan het aanwakkeren van Iranofobie-propaganda in het VK.
2: Iranofobie?
0: Ja.
2: Doe maar.
0: Die kende ik nog niet.
2: Nee.
0: Dat staat te lezen in een verklaring van de Iraanse ambassade.
4: BNR Nieuwsradio.
2: Ondertussen werkt de EU aan een eigen versie van het artikel 4 van de NAVO. Dat is het artikel waar men voor overleg bij elkaar wordt geroepen. Ursula von der Leyen kondigde het plan 2 weken geleden al aan. Vandaag bespraken Europese defensieministers het idee voor het eerst. Buitenlandredacteur Luc de Klerk moeten we het even over hebben. Want we kennen artikel 5, dat is één voor alle voor één.
5: Precies.
2: Een beetje.
5: Ja, dat is tegenwoordig, zeker voor de BNR-luisteraar, denk ik wel al onbekend.
2: Ja.
5: Maar artikel 4 iets minder bekend. Maar je zei het al, het gaat om consultaties. Dus eigenlijk gewoon zullen we even praten. Dus als een land zich bedreigd voelt, dan kan het om formele consultaties vragen binnen die Noord-Atlantische Raad. En artikel 5, dat is maar 1 keer ingezet, na 9-11. Maar artikel 4, dat is al 9 keer ingeroepen. Maar dat hoeft dus ook nooit tot militaire actie verder te leiden. Polen heeft het vorig jaar bijvoorbeeld nog ingezet toen er Russische drones de grens overstaken. Dat zien we natuurlijk de laatste tijd vaker gebeuren. En dus zei Ursula von der Leyen in haar State of the Union 2 weken geleden terug dit.
6: A mechanism to flank NATO's Article 4. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
2: Ja, en hebben ze vandaag gezegd, de defensieministers, ja, gaan we doen?
5: Nou, nog niet helemaal. Toen von der Leyen dit opperde, toen gingen er eigenlijk ook al wel geluiden op. Ja, dit overlapt toch dus met de NAVO. Dan gaan we dubbel werk zitten doen. Hoeveel nut heeft het dan allemaal? Kaya Kallas, de buitenlandschef van de Europese Unie, die presenteerde het vandaag toch net weer even iets anders dan von der Leyen.
7: Article 5 is very clear, but Article 4 is discussions take place. So the emergency protocol is rather which tools can be used at the moment of aggression that is not armed aggression that is under the threshold of Article 5, what member states could do.
5: Ja, Kallas zegt dus eigenlijk van dit veiligheidsprotocol voor noodsituaties, ja, lekkere term, maar dat kan dus iets verder gaan dan artikel 4 van de NAVO, want dan kunnen we echt direct antwoord bieden op hybride dreigingen. Nou, artikel 5 inzetten, dat is altijd te zwaar gebleken tot nu toe voor dat soort dreigingen, maar het blijft dan nog wel onduidelijk wat dan precies, wat is niet gewapende agressie waar ze het hier over heeft. Zijn dat drones, cyberaanvallen, sabotage van infrastructuur? Nou, dat is dan de vraag. Er is dus veel Russische hybride acties geweest. Het blijft dan een beetje vaag hoe het verder vormgegeven moet worden. Eigenlijk belangrijker nog is dan de

0: vragen of lidstaten hier überhaupt verder over willen praten. Of dat ze dus nu al zeggen, nou, te veel overlap met de NAVO gaan we niet doen. Kallas kon dat vandaag nog niet helemaal zeggen of er een meerderheid is. Want ze zegt, ja, niet iedereen heeft er überhaupt iets over gezegd. Dus ja, ik weet het gewoon niet of er een meerderheid is of niet.
1: Maar de EU heeft ook al een mechanisme dat een beetje overlapt met die artikelen van de NAVO, toch?
0: Ja. Dat is artikel 42.7, dat lijkt een beetje op artikel 5, dus dat één voor alle, alle voor één. Al staat in dat EU-artikel dan ook weer specifiek vermeld dat dat wel in overeenstemming moet zijn met de NAVO. En nou is er eerder dit jaar een soort experiment gedaan met scenario's voor wanneer je 42.7 dan in moet roepen. Nou, Kallas werd vandaag op de persconferentie gevraagd, nou, dat moet dus allemaal in overleg met de NAVO gedaan zijn. Overleg je nu dan ook met de NAVO als je dus zo'n nieuw artikel 4-achtig ding gaat maken? En zei ze, ja, bij dat experiment eerder dit jaar, toen heb ik met Mark Rutte overlegd dat er geen dubbeling ontstaat. En nu zegt ze, nou, dat heb ik nu nog niet gedaan, maar ja, er moet wel met de NAVO gesproken worden. En de reden dat zij nu dus allemaal door zich allerlei hoepels moet wringen, is dat iets wat hardop natuurlijk niet echt wordt gezegd, maar de factor Trump, die speelt uiteraard een rol. We willen niet meer afhankelijk zoveel zijn van de Amerikanen. Maar ja, de EU is geen militaire organisatie, al doet het nog steeds wel, doet het wel steeds meer aan defensie. En dus zul je voorlopig nog steeds wel het raamwerk van de NAVO ook nodig hebben.
1: Heel kort nog naar Zweden. Daar zijn verkiezingen geweest. Daar leek het linkse blok gewonnen te hebben, maar nu lukt het niet om daar een regering te vormen.
0: Nee, de winnaar Andersson, die heeft de opdracht teruggegeven. Omdat ze zegt, nou, het lukt niet. Want een socialistische partij uit haar blok, die stemde voor een centrumrechtse kandidaat als kamervoorzitter. En nu is dus de weg vrij voor de demissionair premier Christensen. Die leidt het rechtse blok.
1: Om het opnieuw te proberen.
0: En dat is opmerkelijk dat hij heeft beloofd in de campagne dat de extreemrechtse Zweden-Democraten dan mogelijk ook ministersposten in de nieuwe regering krijgen. Terwijl ze eerst alleen nog maar gedoogden.
1: Ja, dat is dus toch een beetje nieuwe politieke onrust op in een Europees land. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Misschien heb je dit al eens horen voorbij komen op de radio of in podcast.
4: Dan las ik ook nog deze. Vrouwen dringen zelden door tot de top. Ja, ze hebben toch ook gewoon minder ambitie.
5: Het is tijd om los te breken.
6: Melding van een ongeval.
7: Onderweg.
5: Vind de plek die ziet wat je kan. Waar gelijke verantwoordelijkheden de norm zijn.
3: Ja. Ja. Planes, Trains, Automobiles. Ja. Maar dit
1: echt
3: sportje
1: is voor vrouwen, zeg maar zeggen.
3: Dit sportje zou vrouwen inderdaad naar de krijgsmacht moeten halen. Want Defensie wil heel graag het eigen streefgetal halen. 30% van het personeel zou uit vrouwen moeten bestaan. Maar dat wordt nog niet gehaald. Dat is trouwens een streefgetal voor 2030. En nu is er nog maar sprake van een magere 13%. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer over gesproken met de staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En daarbij komt Kamerlid Michel Jachtenberg van D66... met een actieplan om het aantal vrouwen binnen Defensie te laten groeien. We gaan het erover hebben met Michal van der Toorn, BNR's Europa-verslaggever en maker van de podcast In het Defensief. Goedemiddag, Michal.
8: Goedemiddag, Liesbeth.
3: Ja, die 30%, dat heeft Defensie zichzelf opgelegd, toch? Dat is hun eigen streefgetal.
8: Dat is zeker hun eigen streefgetal. Het staat in de Defensienota, die recent is gepubliceerd dit jaar. Inderdaad, in 2030 minimaal 30% vrouwen binnen de krijgsmacht. Dat was in 2022 ook al het streefgetal. Nou ja, nu zijn we dus nog niet eens op de helft. Ik moet wel zeggen, je moet een onderscheid maken tussen echt militairen en tussen alle overige functies, burgerfuncties die er bij Defensie zijn. Mm-hmm. Als je kijkt naar alleen de militairen, dan is dat nu 13% inderdaad. Maar als je kijkt naar al het personeel, al het vrouwelijkse personeel bij Defensie, is dat 20%. Dus dan zijn ze net iets beter bezig. Maar goed, bij de presentatie van die Defensienota zei minister van Defensie Didier Jessegus dat Defensie midden in de samenleving staat en daar ook echt een afspiegeling moet zijn. Nou, daarvan kunnen we toch wel stellen dat dat nog niet zo is.
3: Nee. En hoe lang speelt die vraag naar meer vrouwen al?
8: Ja, al eigenlijk heel lang. Maar sinds 2022 is dus dat getal wat we nu al hebben al vastgelegd.
3: Ja.
8: Maar goed, het is natuurlijk wel een langere discussie.
3: En we horen zo'n campagne. Hè? Er zijn wel meer campagnes voorbijgekomen. Wat doet Defensie allemaal om meer vrouwen te trekken?
8: Ja, ik moet wel zeggen, ik hoorde deze spot, maar ik hoor zelf altijd voor alle podcasts een andere. En die is wat met wat minder bombastisch geluid. En die zet er echt op in dat je verschillende visies nodig hebt binnen Defensie. Dus dat vrouwen andere dingen zien dan mannen. Mm-hmm. En wat doet Defensie op dit moment? Ja, ze zijn al wel langer bezig. Ze zijn zich al wel langer bewust hiervan. Dus ja. Nou ja, je hoort inderdaad veel dit soort campagnes. Ik hoor ook altijd vanuit Defensie dat ze echt bezig zijn niet alleen om meer vrouwen aan te trekken, maar überhaupt een diverser personeelsbestand te hebben. En wat ik ook heel erg zie, is dat ze bij Defensie heel erg inzetten op aangeven dat je meer mensen nodig hebt bij Defensie dan alleen maar militairen.
3: Ja.
8: En dat trekt natuurlijk ook wel een diversere mensen aan. Maar daar zetten ze specifiek op in dat ze. Ja, er is natuurlijk nu heel veel meer geld bij. Er is veel aandacht voor Defensie. En dan mag ook onder de aandacht komen dat je
3: vrouwen
8: niet alleen
3: nodig
8: maar.
3: Ja.
8: Ja, dat maar goed, je vrouwen nodig hebt en dat je niet alleen maar militairen nodig hebt.
3: Nee. Maar Defensie heeft natuurlijk wel de reputatie dat het een mannenbolwerk is. Want ik herinner me uit de nieuwsberichten van de afgelopen jaren misschien wel, dat er ook wel incidenten gemeld worden van misstanden, gevallen van seksueel misbruik of een hele toxische sfeer binnen Defensie.
8: Ja, zeker. Dat is zeker een probleem. Daar hebben veel vrouwen ook hun beklag over gedaan. Er zijn inderdaad veel voorbeelden van seksueel misbruik. Ik heb ook bij In het Defensief, de podcast die ik maak, samen met mijn collega Ria Katz, gesproken met Eleanor Boekholt O'Sullivan. Dat is nu de minister van Wonen. Maar die is ook de enige 3-sterren-generaal bij Defensie. Dus een hele hoog in de boom daar. En zij heeft ook een boek geschreven recent, Gewapend met Gevoel heette dat. En zij zegt, ik zou het zeker lezen, er staan allerlei echt schokkende voorbeelden in hoe die sfeer kan zijn binnen Defensie. Ze heeft bijvoorbeeld een voorbeeld dat iemand voor de grap, tussen aanhalingstekens, de haren van een arm van een vrouwelijke collega in de fik zette. Nou, dat soort voorbeelden. Maar ze zegt er ook bij, er is wel bereidheid nu om dat te veranderen.
7: Ik denk in de kern dat de meeste mensen die bij Defensie werken, en dan de meeste mannen, dat zij voor vrouwen binnen de krijgsmacht zijn. Ik denk alleen dat ze het heel vaak niet zien, waar ze in hun processen er onvoldoende rekening mee houden. Dat is niet omdat ze het niet willen zien, dat is gewoon omdat ze zelf geen borsten hebben. Dus het komt niet in ze op, vaak, om daar dan wel over na te denken.
3: Ja, dat was Eleanor Boekholt O'Sullivan, de enige vrouwelijke 3-sterren-generaal. Er zijn er wel meer,
8: ja,
3: toch?
8: Precies. Ja. Nee, ja, de enige vrouwelijke. Maar wat ze hier, wat belangrijk is denk ik om ook te vermelden, dat het heel erg ligt aan niet alleen die cultuur, maar ook aan hoe de organisatie is ingericht. We kennen een voorbeeld van bijvoorbeeld scherfvesten, scherfwerende vesten.
3: Ja.
8: Die niet.
3: Dat is een beroemd voorbeeld, ja.
8: Ja, precies, die niet voor vrouwen werkte. Nou, toen hebben vrouwen ernaar gekeken. Toen bleek uiteindelijk dat ontwerp ook fijner te zijn voor mannen. Er is ook een voorbeeld van bijvoorbeeld het ontwerp van een schip. En ook bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld wat zij gaf. Kolfruimtes en de beschikbaarheid daarvan. Dus wordt niet echt gedacht aan vrouwen die net een kind hebben gekregen. Dus dat soort hele kleine dingen. Daarvoor heb je een diverse top nodig, zei zij. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook een diverse organisatie nodig. Je bent als organisatie gewoon sterker als je meerdere invalshoeken hebt. Ja. En daarom wil Defensie dat nu natuurlijk veranderen.
3: Dan is er Kamerlid Michelle Jachtenberg. Die komt nu met een actieplan. En dat moet dan de cultuur gaan veranderen met een ander opleidingstraject voor vrouwelijke militairen. We gaan zien hoe dat afloopt. Dankjewel voor nu, Michaal van der Toorn.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Opnieuw een huzarenstukje in de ruimtevaart. De Chinezen zijn erin geslaagd om een satelliet bij te tanken met een andere satelliet. De vraag is, als de Chinezen dit al kunnen, wat kunnen ze dan nog meer? En daar praten we over met Philip Schonians, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Dag Philip, een satelliet bijtanken, dat is nodig omdat satellieten soms moeten bijsturen?
9: Tot nu toe worden de meeste satellieten, eigenlijk allemaal, als dus de brandstof op is, dan vallen ze terug naar de aarde en dan is het klaar. Dus dat is eenmalig gebruik, net alsof je je auto maar één keertje kan voltanken. En die Chinezen zijn dus vorig jaar, want het is pas nu bekendgemaakt, maar ergens vorig jaar, naar een satelliet toegevlogen en hebben die bijgetankt. En ja, dat is dus bijzonder, omdat dat voor het eerst is.
1: Ja, dat is dus eigenlijk gewoon zuiniger en duurzamer.
9: Nou ja, het is sowieso duurzamer, maar je weet eigenlijk nog niet of dat nu zuinig is. Want als je een raket moet lanceren om een satelliet naar een satelliet toe te vliegen, om die dan vol te denken, dan had je net zo goed een nieuwe satelliet kunnen lanceren. Dus we hadden tot nu toe altijd een wegwerpeconomie. Maar als je op een gegeven moment met zoveel satellieten in de ruimte die er nu zijn, als je dan een grote tankwagen zou kunnen lanceren die zo de een na de ander afgaat, dan zou je uiteindelijk natuurlijk wel schaalvergroting kunnen halen. En dat rendabel wordt. En dat er dan ook minder satellieten terugvallen, hoeven vallen naar de aarde.
3: Ik heb me tot vandaag nooit afgevraagd hoe satellieten van brandstof werden voorzien. Sterker nog, ik dacht eigenlijk dat die forever rondzweefden.
1: In een baan,
3: precies. Maar hoeveel verbruiken ze dan?
9: Ja, dat kan dus niet, want hoe hoog je ook zit, er is eigenlijk altijd wel een heel klein beetje materie in de ruimte. En als je heel hoog bent, duurt het jaren voordat je terugvalt. Maar zeker op die hoogtes, die lage hoogtes, waar bijvoorbeeld de Starlink-satellieten voor snel internet hangen van SpaceX, daar val je na een paar jaar alweer terug naar de aarde. Dus dan, en je hebt brandstof nodig om daar te kunnen blijven. Maar wat ik wel bijzonder vond, is dat dit was een test met brandstof op kamertemperatuur. En wat uiteindelijk heel belangrijk wordt, om datzelfde te kunnen doen met van die superkoude brandstoffen waarmee je maanraketten kunt bevoorraden en zo. Die 100 of 200 graden onder nul zijn. En dan wordt het nog wel een ander verhaal.
1: Maar als de Chinezen dit kunnen, hè, wat kunnen ze dan nog meer? En is dat inderdaad een grote voorsprong in de ruimterace? Wat vinden de Amerikanen daarvan?
9: Ja, nou, er is natuurlijk wel een beetje een geopolitieke dimensie. Want wat ze dus kennelijk kunnen is heel precies naar een satelliet toevliegen. Die vastgrijpen met waarschijnlijk een robot, een verbinding maken en dan overtanken. Ja, dan zouden ze dat misschien ook wel kunnen doen bij een andermans satelliet. Hè. En er zijn al satellieten die heel dicht andere satellieten genaderd zijn. Dus een Russische satelliet hebben dat gedaan, waarvan wij ons afvroegen wat die dan kwamen doen in de buurt van westerse satellieten. En of ze die gingen afluisteren bijvoorbeeld. En daarom is er ook een enorme gang naar lasercommunicatie naar en van de ruimte, waar Nederland heel erg goed in is. Want dat is dan laserstraal kun je niet afluisteren, zoals een antennesignaal. Dus er speelt ook van alles omheen, mogelijkwijs in die geopolitieke race. En misschien ook wel in de technologische race tussen met name de Verenigde Staten en China.
1: Ja, dus die zetten zich wel een beetje schrap dat de Chinezen dit al kunnen, dat grijpen van een satelliet.
9: En het overpomp van brandstof zelf, dat is natuurlijk al wel gebeurd bij het bevoorraden van het ruimtestation ISS. Hè, waar zo om de zoveel tijd een vrachtschip aan koppelt en die dan ook brandstof overpompt, zodat dat ISS vervolgens kan blijven gaan. Maar het op economische wijze van brandstof bijvullen van je satellietconstellatie, dat is echt wel heel erg handig. Want daar kan je ook een goedkopere GPS-constellatie van maken, bijvoorbeeld. Hè. Er zijn er nu vier van daar. Amerikanen met Europa, China en Rusland. Dat levert weer een groot economisch voordeel.
1: Dankjewel, Philip Schoonen-Jans, voorzitter van de Vereniging voor Ruimtevaart.
3: Zou het goedkoper tanken zijn in de ruimte eigenlijk? Hoe zouden de accijns daar laag zijn?
1: Ik denk dat daar. Dan ben je buiten de dampkring zelfs. Dus dan ben je ook buiten de grenzen van Europa en Nederland.
3: Straks, de hitte van afgelopen zomer kostte niet alleen veel zweet, maar ook naar schatting ruim 9 miljard euro voor de Nederlandse economie. En die rekening kan uiteindelijk ook bij jou en mij terechtkomen. Waar zitten de kwetsbaarheden? Dat bespreken we zo.
10: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
11: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
12: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
10: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
15: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
16: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldje aan.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
21: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En Kim Nooyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden? Of gaat alles al met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 440 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De meeste files staan nu in Zuid-Holland, rond Utrecht en Nijmegen. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Utrecht richting Den Bosch. Door wegwerkzaamheden doe je er tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een half uur langer over. De linkerrijstrook is dicht. Een eerder ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Dat gebeurde tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op een uur tijdverlies. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 40 minuten op onthoud. En tot slot een afsluiting op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en A-dorp is de weg dicht door een spoedreparatie. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Hectometerpaal 56,7.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
29: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jessogus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen twee schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan de Franse stad Metz gezegd dat de internationale politiek steeds meer verruwt. Ja, aan je woord houden heeft geen waarde meer. Het draait om leugens en bedrog, zei hij. Volgens de paus kan Europa helpen om die neerwaartse spiraal te doorbreken. Het pausbezoek aan Frankrijk zit er na vandaag op. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten, lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Beveiligingssoftware Citrix is voor de tweede keer in één jaar tijd getroffen door een hack. Overheidsinstellingen en ziekenhuizen hebben het systeem uit voorzorg uitgeschakeld. Hoe groot is de schade? Dat hoor je het komend half uur.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
1: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, inloggen op kantoor of thuiswerken, dat zit er bij verschillende overheidsorganisaties weer even niet in. De software van Citrix heeft weer veiligheidsproblemen. Dit weekend waren er al ziekenhuizen die hun patiëntendossiers offline haalden vanwege cyberrisico's. Nu dus meer problemen voor meer organisaties. Bert Hubert, tech-expert, praat ons zo bij. En Nvidia komt met een beveiligingssysteem dat moet voorkomen dat AI ontspoort. Ja, hoe ziet dat er dan uit, vraag ik me af. Dat hoor je zo in de tech-update. Eerst gaan we naar Nederland, naar de hitte van afgelopen zomer, want die kostte de economie heel veel geld.
8: Ja, de hitte van afgelopen zomer heeft de Nederlandse economie naar schatting 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. Vooral het verlies aan productiviteit tikt aan. Tussen de 30 en 35 graden daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% voor elke graad dat het warmer wordt. Dus dat is wel significant.
7: Een soort thermometer.
8: Ja, productiviteitsthermometer. Ja. Die daalt naarmate het heter wordt. We praten erover met Johan Geerhom. Hij is de risicodirecteur Benelux bij Allianz Trade. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, hoe komt u tot dat bedrag? Want dat zijn gederfde inkomsten of gederfde omzet, is dat?
9: Ja, het is inderdaad gederfde omzet. Het is nogal wie dus dat bij extreme temperaturen hebben we toch 3 hittegolven gekend in 2026. Dus mensen gaan veel minder hard werken. En in sommige sectoren moet natuurlijk het werk ook aangepast worden en zelfs stilgelegd worden. Ook de schade aan bijvoorbeeld oogsten. Want we zijn natuurlijk bij voorbaat een agri-food land. Speelt enorm mee. En dat heeft geleid inderdaad tot een totaalbedrag van 9,2 miljard.
0: Dat is een fors bedrag. En het gaat dus met name om mensen die buiten werken?
9: Nou, vooral mensen die buiten werken. Vandaar ook dat ik de agri-food sector vermeld heb. Maar bijvoorbeeld ook de constructiesector natuurlijk.
0: Ja.
9: En last but not least ook via een indirect effect ook de transportsector. En met name wil ik dan toch de Rijn vernoemen. De Rijn is de drukste binnenwaterroute van Europa. Ja. En de levensader tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied. Nou, we weten allemaal dat die laagwaterstanden dat die zeer problematisch zijn. En natuurlijk, wij hebben heel wat goederen vanuit Nederland, met name de haven van Rotterdam, te vervoeren naar het Ruhrgebied.
0: Ja, en dat heeft ook geleid tot het afschakelen van industrie, of het naar beneden schalen van de industrie.
9: Nou, het is te zeggen, je gaat dan natuurlijk naar andere vervoersmodi, zoals men het in het jargon noemt, op zoek. Maar natuurlijk, de hoeveelheid aan te vervoeren goederen per binnenschip kan nooit over de weg. De hoeveelheid één is veel te groot, maar er is natuurlijk al een hele grote congestie op de wegen. En natuurlijk, om nog meer vrachtwagens de weg op te sturen, ja, dan gaan ze de congestie nog meer in de hand werken, wat uiteindelijk nog meer vertraging met zich meebrengt en wat de arbeidsproductiviteit eigenlijk nog meer gaat verlagen.
0: Ja, nou spraken we eerder economen hierover en die zeiden, ja, dat effect dat is natuurlijk duidelijk, logisch, dat er minder hard gewerkt wordt als het zo heet is. Gaat ook wel alleen maar om mensen die buiten werken. En het is iets tijdelijks, want ja, op een gegeven moment is de hitte voorbij en dan kan iedereen weer hard werken.
9: Nou, ik durf te twijfelen dat dit tijdelijk is. Dit zal tijdelijk worden voor de winterperiode. Maar ja, dit is een zeer uitzonderlijk jaar geweest. Maar ik denk dat de frequentie van die uitzonderlijke jaren door de klimaatwijziging alsmaar gaat toenemen. Dus ik ben ook van oordeel dat daardoor het een vast onderdeel moet worden ook van de bedrijfsvoering. En dat ook de overheid hier een zeer bepalende rol in moet spelen. Het is te zeggen, zij moeten een zeer consistent strategisch plan uit de doeken doen op korte termijn, midden en lange termijn. Want ja, die gaat met een regelmaat van de klok terugkomen. En de ene keer zal het natuurlijk een hittegolf zijn. De andere keer zal het natuurlijk waterovervloed zijn. Wat natuurlijk ook weer andere gevolgen heeft. En wat natuurlijk ook de arbeidsproductiviteit ook naar beneden haalt.
0: Er moet een plan komen, want dit keert terug. Hartelijk dank, risicodirecteur Benelux Allianz Trade, Johan Gerroms.
7: We gaan naar de ANWB. We kijken op de weg met Annemieke Bosgaard. Annemieke, ja, het is dus drukker dan gebruikelijk vandaag?
10: Ja, op dit tijdstip staat er inmiddels al 520 kilometer file. Dat is voor dus dit moment al wat drukker dan gebruikelijk. Verreweg de langste vertraging heb je nu op de A16 Rotterdam richting Breda. Want voor de Drechttunnel stond een te hoog voertuig. En nu is er één rijstrook dicht en heb je een uur vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 159,4.
28: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
12: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
14: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
7: Een lek in de beveiligingssoftware Citrix heeft opnieuw voor problemen gezorgd bij overheidsorganisaties en ziekenhuizen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum, afgekort NCSC, waarschuwde gisteren dat er kwetsbaarheden zijn gevonden. Nou, en uit voorzorg schakelden verschillende instellingen het systeem al uit, waardoor werknemers op het moment maar beperkt kunnen werken, want je moet toch kunnen inloggen in bijna 100% van de banen. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat er problemen zijn met Citrix. Vorig jaar werd het OM nog gehackt via een lek bij dezelfde software. Ja. Waar gaat het mis? We gaan het bespreken met tech-expert Bert Hubert. Goedemiddag, Bert.
15: Een goedemiddag.
7: Ja, het NCSC, die afkorting, die moet ik nog even goed uit mijn hoofd leren.
0: Ja, dat komt door die serie NCIS, denk ik. Dat is toch die nou, maakt niet uit.
7: Oké, okay. Ja, nou, die verwarrend. Die waarschuwde gisteravond voor de risico's. Wat is er precies gebeurd?
15: Nou, al in de loop van afgelopen week begonnen er geruchten te circuleren dat in die software van Citrix een mega gevaarlijk lek zat. En, maar de firma Citrix die zei er niks over. En die zeiden van, nee hoor, wij weten van niks. En het werd duidelijk dat dat lek zo groot was dat allerlei hackers zeg maar ook ineens kunnen gaan thuiswerken op jouw systemen. Maar dat zijn dan niet jouw medewerkers. En ja, het gat is heel groot.
7: Oké. En Citrix voor thuiswerkers, maar je kan het ook gebruiken als je gewoon op kantoor inlogt, toch?
15: Ja, en daarom hebben ook veel mensen ook op kantoor last van. Dat raakt overigens veel meer dan overheden. Het is alleen dat overheden, die hebben het gezegd. En die zijn zo groot dat het opvalt. Maar Citrix wordt ook in het bedrijfsleven heel veel gebruikt. Maar het is inderdaad zo dat technisch gezien, bijvoorbeeld op ziekenhuizen, is het best wel veel zo dat de technologie waarmee je op kantoor werkt, eigenlijk ben je op kantoor ook thuis aan het werken.
7: Ja, ja.
15: Dus dan krijg je toegang tot een computer die een heel eind verderop staat. En of je nou toegang maakt vanuit het ziekenhuis of vanuit je eigen huis, dat is dan dezelfde technologie.
7: Ja. Het OM heeft inmiddels aan het FD bevestigd dat zij ook opnieuw getroffen zijn. Hoe wijdverbreid is het gebruik van Citrix? Kun je iets zeggen over het percentage organisaties in Nederland?
15: Ja, dat is eigenlijk best wel raar. Jullie zeiden net van ja, dit is de tweede keer in een jaar, maar het is eigenlijk denk ik de zevende keer in 5 jaar dat dit gebeurt. Dus je zou zo denken dat men langzamerhand dacht, nou laten we maar wat anders gaan gebruiken dan. Maar Citrix is eigenlijk voor thuiswerken op heel veel plekken wel de standaard. Het is heel lastig om dat uit te drukken in termen van is het 20% of is het 30%, maar het is echt wel een heleboel.
7: En zijn zij ook echt de beste dan, Citrix? Of waarom grijpt iedereen naar dat bedrijf?
15: Nee. Kijk, dat is dus het vreemde hieraan. Zoals ik zei, dit is misschien wel de zevende keer in 5 jaar. En zo langzamerhand, kijk, het is een beetje alsof je een fietslot hebt gekocht. En je komt terug en je fietslot ligt doorgezaagd op de grond en je fiets is weg. En je koopt daarna weer datzelfde fietslot.
7: Ja.
15: Met name overheden hebben eigenlijk iedere keer weer gezegd van, oh, het is alweer lek met de Citrix. Geef niet. Nu dit gat gelekt is, dit was vast het laatste gat. En dus gaan we gewoon door. En je ziet dat men het heel moeilijk heeft met, ondanks het feit dat de beveiliging dus bewezen zo rampzalig is, heeft men er op veel plekken heel moeilijk mee om te zeggen van oké, we gaan iets anders doen.
7: Ja, nu weten we van vorig jaar, toen het OM gehackt werd, dat enorme gevolgen had voor al het personeel. Die konden nooit meer thuiswerken. Het heeft toen weken of maanden geduurd voordat dat enigszins hersteld was. Is al bekend hoe groot de impact nu is?
15: Nee, maar kijk, men heeft de Nederlandse overheid en ook andere plekken hebben, zodra die geruchten voldoende sterk werden, hebben ze zichzelf al afgesloten van internet. En dat is dus eigenlijk in de loop van vorige week al begonnen. Want iedereen heeft natuurlijk een trauma overgehouden aan de vorige keer dat ze via Citrix gehackt werden. Want je moet wel weten, Citrix is de voordeur van je organisatie. Dus als je daar gehackt wordt, dan ben je ook echt totaal.
7: Dan ben je binnen.
15: Dan ben je binnen. Dan heb je het sleutelkastje geopend, zeg maar.
7: Ja.
15: Ik zou hopen, doordat men er deze keer snel bovenop zat, dat de schade beperkt is. Doordat men op tijd op veel plekken het gewoon heeft uitgezet. Het grote probleem is dat het heel moeilijk is om daarachter te komen. Want het is al vrij duidelijk dat de hackers die nu dit gat misbruiken, die niet alleen kwamen ze binnen via dit gat, maar daarna ruimden ze ook direct alle braaksporen op. En dat is wat anders dan in het verleden. In het verleden zeg maar kwam je binnen en zag je dat iemand een ruitje had ingetikt en er lag allemaal glas in de hal. Nou ja, dan weet je, er is een inbreker geweest. Maar het lijkt erop dat de nieuwe golf van hackers ook een stofzuiger heeft meegenomen. En alles keurig opruimt, waardoor het risico bestaat dat er is nu een soort speciaal programmaatje vrijgegeven waarmee je kan checken of je gehackt bent. En het is goed mogelijk dat het programma zegt van, nou, je bent toch niet gehackt. En dan denk je, nou, gefeliciteerd. Alleen dan is er gewoon afdoende goed stof gezogen.
7: Is al duidelijk wie er dan achter zit? Want als ik jou zo hoor, hackers met een stofzuigertje, dat zijn wel professionals.
15: Ja, het is de eerste reactie van mensen die er echt veel van afweten. Er zijn een aantal journalisten en beveiligingsmensen die behoorlijk geobsedeerd zijn door Citrix. En die houden dat heel goed in de gaten. En die hebben gezegd van, nou, deze hacks ze zien er niet uit alsof ze van schoolkinderen komen. Want er zijn hacks. Kijk, de hack is op zich vrij simpel om te doen. Dus een kwajongen kan hem doen. Alleen die opruimcampagne daarachter, die komt er wel heel gecoördineerd over. Dus de indruk van die professionals die dat in de gaten houden, is dat dit geen hobbyisten zijn, maar dat er waarschijnlijk toch wel een land achter zit. En dan, ja, dan heb je een heel keuzemenu. Of het Russen zijn, of Iraniërs, of Chinezen, of Noord-Koreanen. Dat weet je dan niet. Het zal niet België geweest zijn.
16: Nee, maar heb je aanleiding om te denken dat het echt een statelijke actor is?
15: Ja, en dat kan je dus zien aan de werkwijze van die mensen. Dat als het baldadige schooljongens waren, schoolkinderen, dan die ruimen hun spullen niet zo netjes op.
16: Nee.
15: Die ruimen hun huis, die ruimen hun slaapkamer ook niet op.
16: Nee, oké. Maar het zou ook een commerciële hackergroep kunnen zijn, toch?
15: Ja, dat zou, ja, die heb je ook nog inderdaad. Maar dan kom je in dat ingewikkelde regime dat je moet zeggen, ja, zijn dit nou staatshackers of zijn dit staatsgelieerde hackers? Men heeft heel succesvol een focus gehad op belangrijke overheidsinstellingen. Ja. En die zijn toch ook wel wat lastiger af te persen dan een gemiddeld MKB-bedrijf. Want die willen wel eens gewoon betalen. Daarentegen, als je een openbaar ministerie hackt, loop je toch wel het risico dat ze gaan proberen je op te pakken.
16: Inderdaad. Sinds vorige maand kennen we ook de cyberbeveiligingswet. Die is in werking getreden. Die wet stelt eisen aan de digitale weerbaarheid van ruim 8000 Nederlandse organisaties. Dat geldt dan ook voor overheidsinstellingen, neem ik aan.
15: Ja, dat was ook een ruwe verrassing voor die overheden. Want dat hadden ze in de vorige versie van de cyberbeveiligingswet hadden gezegd, die geldt voor iedereen, maar niet voor ons. En zij zijn dus nu ook inderdaad aanspreekbaar, of een soort aansprakelijk. En dat is maar goed ook. Want ik ken dus ook een overheidsorganisatie, die hebben dus al alternatieven voor Citrix ingekocht. Dus dat is een goede eerste stap. Maar ze komen er maar niet toe om die alternatieven uit te rollen, omdat het bestuur het geen prioriteit vindt. En een van de aardige dingen van die cyberbeveiligingswet, die maakt toch wel heel erg duidelijk dat het bestuur niet kan zeggen van, ja, wij zijn niet van de cybersecurity, dat doet iemand anders maar. Nee, dat legt dat stevig op het bordje van het managementteam.
16: Maar nu, na deze nieuwe hacks, denk jij dat er dan gedacht gaat worden, nou, misschien moeten we onze risico's spreiden en niet iedereen via Citrix aan het werk zetten?
15: Ja, nou, ik denk dat dat een ontzettend goed idee zou zijn. En je hoopt dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. En dat men zegt van, nou, het wordt nu al heel erg gortig. En inderdaad, laten we op zijn minst ook een plan B uitrollen. Want nu is het zo dat iedere keer als men zegt van, het is weer eng en we sluiten alles af, ja, dan kan er niemand meer werken. En dan heb je toch een soort, ja, een effect van een hittegolf op je organisatie eigenlijk, maar dan digitaal.
16: Je verbindt mooi twee gesprekken aan elkaar. Dankjewel. Tech-expert Bert Hubert.
0: Ja, even wat laatste nieuws over die toestand bij die vliegbasis Fairford. De 5 verdachte mannen, die bleken allemaal uit Londen te komen overigens, in hun, allemaal twintigers, die worden op borgtocht vrijgelaten, is zojuist bekendgemaakt. Ja, dat betekent volgens de commissaris die erover gaat, antiterreurpolitie Lawrence Taylor, niet dat het onderzoek stopt, uiteraard. Van alles wordt nog onderzocht. Ook of de geopolitieke context relevant is. Iran, overigens, werd daarbij genoemd, maar althans in de pers. Maar die hebben formeel verantwoordelijkheid ontkend. De zaak wordt van alle kanten bekeken, inclusief de mogelijkheid dat deze mannen bewust of juist zonder het te weten hebben gewerkt in opdracht van buitenlandse mogendheid.
16: Maar is het opmerkelijk dat deze mannen op borgtocht vrijgelaten worden?
0: Het is in het Verenigd Koninkrijk breaking news, ja. Dus ja, dat is wel eens vermelden.
16: Waar. Voor, bij
0: ja, ja. Maar je weet natuurlijk niet wat voor maatregelen ze nemen om ze toch in het snotje te houden.
16: Nee.
0: Duidelijk is wel dat deze operatie, ja, is een beetje met geheimzinnigheid omgeven. Want buurtbewoners zeggen ook, al dagen voordat die mannen werden aangehouden, waren allerlei veiligheidsmaatregelen op die vliegbasis verhoogd met betonblokken die werden geplaatst en zware voertuigen en dergelijke bij de ingang. Enfin, we gaan daar nog meer over horen. Later meer.
28: Tech update.
0: Nvidia heeft actie ondernomen na de recente steeds luidere zorgen over hacks uitgevoerd door AI agents. De ontwikkelaar van AI chips wil dat dit soort situaties wil ze helpen voorkomen met een nieuw platform. Hoe ziet dat platform eruit? Waar gaat het Nvidia om? Dat vraag ik aan Jo Verburg van de BNR Tech-redactie.
17: Dag, Niels en Lisbeth.
0: Wat wil Nvidia? Want zij maken chips.
17: Ja, zeker. En steeds meer dingen die erbij horen. Allerlei plug-ins, systemen, software. En nu dus ook een platform, of eigenlijk een systeem dat soort situaties moet voorkomen. Zoals we vooral hebben gehoord over die veelbesproken hack bij Hugging Face door agents van OpenAI. Nou, ook al zegt menig expert, ja, dat is het gevolg van nalatigheid bij een bedrijf als OpenAI die laten dit soort dingen gebeuren. Maar het gebeurt wel en het moet niet meer gebeuren dankzij het, ik citeer, Open Agent Safety Platform. Er is verder geen afkorting bij uitgebracht, maar dat is het. Dat platform ziet als een spreekwoordelijke kooi voor agents waarbinnen ze ontwikkeld kunnen worden, maar niet zomaar kunnen uitbreken. Of anders geformuleerd, stel je 2 strenge gevangenisbewakers voor die zodra ze waarnemen dat zo'n agent iets doet wat niet mag, dat ze ingrijpen. Ja. Concreet zijn er 2 stuks software genaamd OpenShell en Sentry. De eerste draait op chips van Nvidia, die bijvoorbeeld in datacenters en dergelijke of lokaal zitten. Mm-hmm. De andere die is weer op een andere manier te gebruiken. En met elkaar moeten ze dus voorkomen dat zo'n AI-agent dingen kan doen die niet mogen.
8: Zo'n AI-agent is toch slim genoeg om ook die bewaker weer op een of andere manier om te... kopen of te omzeilen?
17: Dat weten we dus niet. Wat we wel weten is dat ze allebei open source zijn. Ze zijn voor iedereen inzichtelijk om te kijken.
8: Oh, dat wordt een heel ander verhaal.
17: Nou ja, goed, je hebt ook zoiets als open AI-modellen. Hè? En bij uitstek, Nvidia heeft daar een belang bij, omdat ze het platform Hugging Face op het moment aan het kopen zijn. Een overname van 13 miljard en een beetje.
8: Jawel, maar wat open AI en Anthropic maken, dat zijn toch geen open source modellen?
17: Nee, precies. En dat is ook een beetje het ding. Want ja, gaat dit dan helpen? Nou, Nvidia zelf wil niet zeggen, gaan open AI en Anthropic dit überhaupt gebruiken? Het is dus gisteren of dit ook echt een of soelaas gaat bieden, zal ik maar zeggen. We weten ook bovendien dat Nvidia-topman Jensen Huang heeft gezegd, nou, die ontwikkeling hoeft niet afgeremd worden. Maar ze hebben dus wel even een systeem uitgebracht wat iets meer vangrails langs de constant accelererende AI-auto's moet zetten. Overigens ook in samenspraak met Microsoft, Cisco, Oracle, Intel en ARM. Dus een aantal bedrijven die ook een belang hebben in deze AI-race. Dus het geeft wel wat draagvlak aan. Maar ja, we gaan het merken. We weten dat OpenAI al reeds heeft aangegeven de ontwikkeling te pauzeren van de krachtigste modellen. Kwam vlak voor het weekend. Ja. Gisteravond heeft Anthropic-topman Dario Amodei gedineerd bij president Trump.
8: Ja, die er geen stop op wil.
17: Die zal absoluut niet hebben gezegd, joh, Dario, doe het eens rustig aan.
8: Nee.
17: En as we speak, net binnen, een nieuwe brief met zorgen gepubliceerd door de Wall Street Journal. Wederom toponderzoekers van onder meer OpenAI, Anthropic, Meta en Microsoft die zeggen, er moet toch maar eens wat overheidsbemoeienis komen, want die AI die zichzelf kan doorontwikkelen, die self-recursive improvement, dat is toch wel een ding aan het worden.
16: Maar die vraag dus om maatregelen van de overheid. Dus dat kunnen ze onderling zelf niet regelen.
17: Nee, maar hier hebben we het onderhand elke dag over. Dus dit blijft maar gebeuren. En de vraag is, wat moet er dan gebeuren? Nou, zelfs na een VN-top van afgelopen week weten we dat nog steeds niet. Dus iedereen blijft maar een beetje naar elkaar staren van, ja, wat moeten we eigenlijk doen?
8: Ja.
17: Terwijl notabene Microsoft het volgens mij een paar weken geleden best duidelijk zei. Die zeggen namelijk, er zijn regels. Mensen gebruiken AI en die mensen hebben zich aan regels te houden. Zo moeilijk zou het niet moeten zijn. Maar toch vinden we het allemaal heel ingewikkeld.
8: Ja, maar dat sterkt misschien wel in de gedachte dat die grote bedrijven het alleen maar hebben geroepen als een soort stunt.
17: Ja, maar dat is dan ook maar weer de halve werkelijkheid. Want we weten dat die AI-systemen echt wel steeds meer kunnen. Mm-hmm. Maar de verantwoordelijkheid ligt gewoon bij die bedrijven.
8: Ja.
17: En zeker in de VS vinden we dat moeilijk.
16: Door dat te roepen van er moet een regelgeving komen of regie op, daarmee wassen zij hun handen ook een beetje in onschuld al.
17: Klopt.
16: Als het uit de klauwen loopt.
17: Ja, ja.
16: Dan,
17: Regulatory capture, dat blijft het toch. Maar ja, het wordt wel weer geroepen en we hebben het er weer over. En waarschijnlijk de volgende tech-update weer.
8: Ja, en daarin graag dan ook meer over een minder kwalijke inzet van de AI.
17: We gaan richting de feestdagen, want de pepernoten zijn er al hier op de redactie. Dus dan gaan we het ook maar over de correlatie AI en feestdagen hebben.
8: Goed, dat die er is, hè?
16: Ja.
17: Nou ja, dat is geen verrassing na de Sinterklaasgedichten van de afgelopen jaren.
8: En was het slecht, ja?
17: Nou, ik heb ze gelukkig nog niet gehad met AI gemaakt, maar dat mag je niet doen, Niels
8: Heidhuis. Nee, dat doe ik absoluut niet.
17: Oei.
8: Joe van Buurik.
18: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
16: Het kabinet zoekt nog steeds naar steun voor de begroting en moet zich straks om 17:15 bij 50PLUS melden. Maar voor die de premier bezoek krijgt, schuift de fractievoorzitter Jan Struijs nog even bij ons aan.
8: Dat is een goede volgorde, hè?
16: Eerst naar BNR, dan naar de premier. Je hoort hem zo.
19: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
21: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
21: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
23: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Nu in de BNR-app.
0: Zoals net op de radio gemeld, de verdachten van het incident bij de RAF-basis Fairfort, die worden op borgtocht vrijgelaten. Recordprijs benzine, toch loont tanktoerisme niet voor iedereen. En kinderen de deur uit, dan gaan we niet kleiner, maar juist groter wonen. Dat zijn de verhalen die je nu vindt in de BNR-app.
16: Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op die drukke weg?
10: Nou, het is behoorlijk druk onderweg. Er staat nu zo'n 580 kilometer file en dat is drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je verreweg de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest staat 18 kilometer file met 40 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam doe je er tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 40 minuten langer over. Dan naar de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum is het 40 minuten langzaam rijden. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 13,8 en op de A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,8.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. Steeds meer Amerikanen laten zich voor hun kerstinkopen inspireren door chatbots zoals ChatGPT. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe. Volgens het bedrijf doen mensen die AI gebruiken sneller en voor grotere bedragen aankopen. De verwachting is dat de online verkopen in de VS eind dit jaar stijgen naar ruim 240 miljard euro. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af, naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Ajax die staat op dit moment 0,5% in de plus op 1121 punten. Grootste stijger SBM Offshore, 3,4% omhoog. Wolters Kluwer, de grootste daler vanmiddag. 1,9% in de min staat het bedrijf. En de Dow Jones 0,7% lager.
0: Als je een vliegticket gaat boeken, verwijder jij dan de cookies wel eens en probeer je het dan opnieuw?
4: Nee.
0: In de wetenschap, of in de veronderstelde wetenschap, dat je dan dus een andere prijs krijgt?
4: Nee.
0: Oh, ik heb
4: jij wel?
0: Ja, ik heb wel eens gedaan, het werkte niet.
4: Oh, goeie tip.
0: Ja, we moeten het er wel over hebben, want dit heeft allemaal te maken met dynamische prijsstellingen, dynamic pricing. En dat is zo intransparant als maar wat, zeg ook nu de ACM. Betaal je te veel, hoe kom je daaronder uit? Dat
5: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doe ik.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Om het bedrijf waar ik werk over te nemen. Maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Zometeen heeft Jan Struijs van Partij 50PLUS een afspraak met premier Jette over eventuele steun voor de begroting van dit kabinet. Maar voor de premier bij hem op kantoor aanschuift, komt Struijs eerst nog even langs bij ons. Ja, ik denk, Niels, zodat wij nog wat laatste tips en advies kunnen geven, dat zal de overweging zijn. Ja. Gaan we hem zo vragen. En we praten dit half uur ook nog over vogels die zich te pletter vliegen tegen windmolens op zee. Ja, en als je wil weten hoeveel vogellevens wind op zee kost, hoe meet je dat dan? Nou, daar lijkt iets op te zijn gevonden. We beginnen in Den Haag.
9: Studio Den Haag.
11: Premier Jette en minister Heijnen van Financiën willen de komende dagen een begrotingsdeal sluiten met de oppositie. Het minderheidskabinet sprak afgelopen weekend al met 6 oppositiepartijen en gaat later vandaag dus langs bij fractievoorzitter van 50PLUS. Die is nu bij ons, Jan Struijs, net als politiek verslaggever Michiel Jurjens. Goedemiddag, welkom.
12: Goedemiddag.
13: Een hele goede middag.
11: Goedemiddag. Jan Struijs, u ging vorige maand in aanloop naar Prinsjesdag ook al bij het kabinet op bezoek. En na dat gesprek zei u het volgende.
12: Ik ben nog steeds nodig, want we zijn er nog lang niet. Dus het is een prima stap om dit met elkaar nog eens een keer goed uit te wisselen. Schrijf het ook nog maar in godsnaam een keertje op, hè, voor de zoveelste keer. Maar ik wil nu wel de komende weken zien tot aan Prinsjesdag, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat de troonrede dat ik dan wat minder narig zit, want dan ga ik echt stuurs zitten kijken.
11: Oh, ja, het was toen wel, ja, dat was serieus.
10: Hij moet nu lachen, zie je.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja. Jij bent minder narig?
12: Nou, ik hoop het na vanmiddag. Hè. Dus de voortekenen zijn iets gunstiger. Maar goed, ik wil het allemaal aanhoren. Want zowel minister Heijnen als van minister-president Jette. Dus het wordt een wat langer gesprek, heb ik ook begrepen. Mm-hmm. Nou, dat is prima. En,
11: wat zijn de voortekenen die u noemt?
12: Nou, ik heb natuurlijk wat collega-fractievoorzitters gesproken. En ik trek veel met Mirjam op. Mirjam Bikker van ChristenUnie. En we hebben al wat uitgewisseld. Mm-hmm. En ik heb vanmiddag natuurlijk ook nog eventjes de diepte ingegaan met wat andere fractievoorzitters. Dus ik denk dat er een aardige stap gemaakt kan worden. Maar we zijn er steeds nog niet, hoor.
11: Michiel, wat weet jij over wat er nu op tafel ligt?
14: Nou, wat je in ieder geval hoort is dat de geluiden optimistischer worden. Het is een belangrijke week die op ons afkomt. Woensdag en donderdag zijn de algemene financiële beschouwingen. Traditioneel 2 weken na Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Dat is het laatste moment om tussen begrotingen te gaan schuiven met bedragen. En het doel van het kabinet is dus om voor die tijd afspraken te maken. Afgelopen weekend gesprekken met Pro, Volt, de ChristenUnie, JA21, de SGP en ook BBB. 50PLUS met meneer Struijs dus zometeen als laatste. 50PLUS, een middenpartij met 2 zetels in de Tweede Kamer, kan helpen bij dat brede akkoord dat het kabinet tenminste heel graag wil sluiten. Hoe het er nu uitziet is dat er morgen, waarschijnlijk in de avond, een brief gaat komen vanuit het kabinet met een soort nieuw bod daarin richting de oppositie. Maar goed, dat kan natuurlijk pas gedaan worden, dat bod, nadat er ook met meneer Struijs is gesproken.
11: Praten we nou over een totaal

0: deal? Of wordt dit een nieuw voorstel, een aanlokkelijk voorstel met snippers voor links en rechts afzonderlijk?
1: Nou ja, waar het kabinet op inzet en op zal blijven inzetten, en dat zullen ze ook na vandaag nog zeggen, is dat ze op zoek zijn naar zo breed mogelijk draagvlak. Ja. Dus dat zou dan dat eerste zijn. Maar goed, wat dat uiteindelijk gaat zijn, ja, dat gaan we zien.
0: En minister Ruijs, is dat waarvoor het kabinet ook bij u moet aankloppen, zo'n totaal deal?
2: Ja, kijk, wij het liefst zo breed mogelijk. Hè. Dus de 100 zetels deal wordt die wel eens in de wandelgangen genoemd. Dan zal je zowel links en rechts erbij moeten betrekken. En er zit natuurlijk op sociale domein. Ik als middenpartij, ik vind het altijd wel heel bijzonder, maar dan maar toch in oude termen. Op het sociale domein zitten wij een beetje meer aan die linkerkant. En als het gaat om box 3, meer in de rechterkant. Hè, om het dan maar heel populair te zeggen. Maar uiteindelijk zit het toch wel in de details. Want wat gaat nu die man die met een klein pensioentje rond moet komen, wat gaat die hardwerkende mensen in de zorg, hoe gaat dat allemaal uitpakken? Hè? Want er gaan nogal wat panelen schuiven. En ik heb heel mijn leven al zitten, dat is overdreven, maar ik heb de laatste 10 jaar intensief zitten onderhandelen. En je geeft het aan de voorkant weg en de achterkant raak je het kwijt. Dus ik wil het hele plaatje zien, ook vanmiddag. En de consequenties, als het gaat om geld, hè, want het gaat ook meer als alleen geld, vind ik altijd. Hè, maar natuurlijk richten we ons nu op de financiën. Hoe gaan we onze welvaart verdelen en waar hebben we met z'n allen pijn? En dat moet je wel goed voor de bril houden.
3: Maar u heeft wel al een succes geboekt met geld voor de gordelroosvaccinatie. Dat was een vraag van 50+. Nou, dat geld is er gekomen. Heeft u dan straks bij de premier aan tafel nieuwe vragen en eisen klaar liggen? Of bent u wel tevreden?
2: Nee, ik ben niet tevreden. Kijk, even die gordelroos. Ik heb nog niet alles binnen. Want kijk, dat is meer een menselijk gemaar wat heel veel geld kost, hoor. Maar ik wil het dak van 69 jaar eraf. En ik snap dat we allemaal financiële
3: van die vaccinatie?
2: Ja, want het gaat ons ook om een breed vaccinatieprogramma. Hoe worden we met z'n allen gezond oud? Hè? Dat is het hele pakket. Nou, maakt dit een heel belangrijk onderdeel voor ons van. Dus het zijn allemaal stappen in de goede richting. En niet omdat het eruptie nooit genoeg is, maar dit is gewoon belangrijk. We worden allemaal ouder en hoe worden we gezonder ouder? En als je het weer koppelt, bijvoorbeeld alles rond de WIA. Ik ben die wachtlijst ook zat. Hè. We willen best die WIA veranderen. Maar ga nou niet over de rug van hele kwetsbare mensen verschrikkelijke dingen doen. Hè. Dus alles grijpt een beetje in elkaar. Dus wat ik ook zei, ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat ik toen ik onderhandelde via de politiebond, en dan kreeg ik bijna gratis elektrische fietsen. Maar aan de achterkant 400 miljoen was ik kwijt aan structurele andere.
0: Ja, maar krijgt u niet zoiets vergelijkbaars? Want u wilt ook een oplossing voor box 3 steunen. Ligt daar inderdaad nu het voorstel om snel naar vermogenswinstbelasting te gaan? Dus daadwerkelijk gerealiseerde winsten gaan belasten?
2: Ja, daar zijn we voor. Hè. Dus maar hoe snel kan je daarheen? En je hebt natuurlijk nog eventjes wel dat je iets moet overbruggen, hè, op die fictieve winsten. En dat gaat ook over miljarden. En hoeveel miljarden zijn dat dan precies? En waar ga je die nou weghalen?
0: Nou, waar gaan we die weghalen in de ogen van Jan Struijs?
2: Ik ben benieuwd. Ik ga het allemaal aanhoren. Hè, maar niet over de rug van de kwetsbaren. Want kijk, we moeten ook een ander.
0: Nee, maar wacht eventjes, want u bent daarvoor, hè, om snel naar vermogenswinst te gaan. Dat betekent dus dat tot de tijd dat iemand dat die winst ook daadwerkelijk maakt, krijg je geen belastinginkomsten binnen in dat boxje. Hoe wilt u die tekorten dan oplossen? Wat is het voorstel van 50+ daarvoor?
2: Nou, we willen die tijdelijke overbrugging zoeken wij ook in box 2. Dat is een van de voorstellen die ik heb begrepen, die ik ook vanmiddag krijg te horen.
0: Ja, dat is een aanmerkelijk belangbox. Dus dan heb je het onder andere over
3: Je eigen huis, waar je woont. Bedrijven.
2: Nee, het gaat echt om bedrijven. Hè? Ja. En die zetten daar redelijk veel geld weg. En kunnen we daar niet het percentage, het is een heel raar verhaal, maar de percentage iets verlagen, waardoor je vele miljarden vrijkomt. Hè? Dus dat zijn allemaal van die technische doorberekeningen die ik heb gezien. En die heb ik vandaag nog met wat mensen van de Eerste Kamer ook nog eens even goed bekeken.
0: Oh, die heeft u al wel gezien?
2: Nou, wij hebben een scenario op tafel neergelegd bij Heijnen. En ik heb begrepen dat hij daar een deel van gaat overnemen. Maar dat ga ik vanmiddag horen. En wat de consequenties daarvan zijn. Maar kijk, voor ons is fictieve winst is een drama. Ook voor kleine inkomens. Hè, voor mensen die een tweede huisje hebben. Dan denkt iedereen al, oh, dat zijn allemaal rijke mensen. Nee, er zijn ook gewoon mensen die een tweede huisje al heel lang geleden hebben gekocht. Omdat ze een flatje op Rotterdam-Zuid wonen.
0: Ja. Dus, en bij de vermogensaanwasbelasting, wat tot nu toe sprake van was, dan zou je daar belasting over moeten betalen, terwijl je die winst nog niet hebt verzilverd.
2: Precies, ja, precies. En daar willen we met z'n allen, een meerderheid in de Kamer vanaf. Maar de weg ernaartoe gaat over vele miljarden. En over wat voor ruggen gaat die dan?
3: Ja, en dat wilde ik ook nog even aan Michiel vragen. Want die schatkist, die loopt miljarden aan inkomsten mis als er snel over wordt gegaan naar tot die vermogenswinstbelasting. Ja. Het kabinet heeft daar ook al over nagedacht. Waar willen ze die nu vandaan halen?
1: Ja, dat gaat dan om 10 miljard die je misloopt. Omdat die inkomsten inderdaad op een later moment binnenkomen. Dus het is wel belangrijk om daarbij te zeggen, dat is eenmalig, dat is niet structureel, 10 miljard. Maar goed, 10 miljard mega bedrag. En zoals meneer Struijs dan ook zei, inderdaad, dat is ook wat wij begrijpen, dat er dan onder andere naar box 2 gekeken wordt. Waarbij het dan dus minder makkelijk wordt om op een fiscaal voordelige manier geld aan jezelf te lenen. En ook wat meneer Struijs zei, dat het tarief tijdelijk verlaagd, dan zou het wat aantrekkelijker worden om geld op te gaan nemen. Wat er politiek vooral belangrijk bij is en omheen speelt, en wat dus wel lijkt te gaan gebeuren, nogmaals, we moeten het gezien, maar lijkt te gaan gebeuren, is dat je binnen het zogeheten vermogensdomein blijft. Dus dat je die dekking daar haalt, in plaats van dat je bijvoorbeeld de belasting op arbeid verder verhoogt. Ja. Dan wordt het een lastig verhaal, bijvoorbeeld richting pro. Maar als ik goed naar meneer Struijs luister, bij meneer Struijs dan ook.
2: Ja, dat geldt ook voor mij. Hè. Dus haal het weg binnen het vermogen. Ja, ik zeg het even makkelijk, want er zit een hele wereld achter. En wij hebben natuurlijk heel erg gekeken naar het sociale domein en hoe zien die inkomens daar eruit. En als je daar nog meer gaat belasten op arbeid, en dan heb ik het over gewoon hardwerkende normale mensen, ja, dan kom je aan iets. Dan krijg je een beetje wel de teksten. Ik vond er wel, want ik heb namelijk niks tegen rijkdom. Ik heb iets tegen armoede. Want ik vind ook dat we moeten gaan investeren in Nederland. Want dat is natuurlijk gewoon ook hartstikke belangrijk.
3: En meneer Struijs, over een half uur dan komt Rob Jetten bij u op bezoek. De afgelopen 24 uur gaat het veel over een uitspraak die Jetten gisteren bij het D66-congres deed. Hij kreeg een vraag uit het publiek over de afnemende LHBTI-plus-acceptatie in Nederland. En toen zei hij dit.
4: Dat is dan volgens mij het optimisme van D66. Dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
3: Ja, u bent oud-politieman. Als Jetten straks komt, wat zegt u dan tegen hem over die uitspraak?
2: Nou, dat zijn uitspraken die ik nooit zou doen. Hè, want ik snap zijn boosheid, hoor. Want wij zijn heel erg voor gelijkwaardigheid. En een van mijn voorgangers, Henk Krol, heeft daar ook zich altijd heel hard voor gemaakt. En dat doe ik ook. En ik vind het schandalig, hè, want ik heb afgelopen
3: maar
2: zaterdag.
3: Wat vond u van die uitspraak van de premier?
2: Ja, dat is niet handig, joh. Dat is niet handig. Dat moet je niet doen.
3: Nee.
2: Als ik iedereen op zijn bek ga slaan die ik in mijn hoofd heb, dan moet je gewoon niet doen. Je bent politicus, maar je bent ook volksvertegenwoordiger. En je mag je boosheid laten blijken, maar ik vind dit niet teksten die daarbij horen.
0: Had u niet
2: horen.
0: De indruk dat het overdrachtelijk bedoeld was?
2: Ja, natuurlijk is het overdrachtelijk bedoeld en het komt van een passie die hem siert. Maar ja, taal doet er ook af en toe toe. Hè, dus ik zou die taal niet kiezen. Maar ik snap zijn passie wel, hoor. Daar staat ik 100%
3: achter. Of frustratie misschien, dat het daar vandaan kwam. Ja, Michiel,
2: ja, dat ga ik nou,
3: krijgt de politiek nog een staartje?
1: Nou ja, wat je dus wel hoort, meneer Struijs die zegt het dan nog vrij genuanceerd, maar zeker vanuit de rechterkant van de Kamer wordt dit wel aangegrepen om een stevige kritiek op Rob Jetten te hebben. Er zijn Kamervragen gesteld, bijvoorbeeld door Forum voor Democratie. Dus ja, in die zin heeft het al een staartje gekregen. En Rob Jetten, hij komt zometeen dus naar het Kamergebouw, dan gaat hij naar 50 plus toe en dan zal hij er vanuit de pers ook zeker vragen over krijgen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe hij hier een dag later naar kijkt.
0: Over dingen die nog een staartje krijgen. Het lijkt toch een diplomatieke rel eventjes te worden tussen Israël en Nederland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Israël nu ontboden, omdat Nederlandse diplomaten zijn weggestuurd uit Ramallah. Ja. Dat gebeurde afgelopen weekend. Dat is Palestijns gebied. Daar zitten ook Nederlanders. Die zijn door Israël weggestuurd. En nu moet de Israëlische ambassadeur op het matje komen. Ja, ik overval jullie daar in Den Haag misschien mee. Dat komt net binnen via het ANP. Michiel, meneer Struijs, is dit een diplomatiek relletje? Of nemen ze in Den Haag niet zo hoog op deze zaak?
1: Nou ja, wat we er vanochtend over zagen was een eerste reactie van minister Berendsen, die het vanuit Israël een onnodige actie noemde. En ook dat hij zich aan het beraden was op wat Nederland nu dan als volgende stap zou zetten. En nu blijkt dat dit die volgende stap is.
0: Juist. Dankjewel, Michiel Jurjens. En ook dank aan Jan Struijs van 50+.
5: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Als je een vliegticket koopt of wanneer je gaat tanken, dan kan de prijs van dag tot dag verschillen. Ja, wat is nou het juiste moment om een product of een dienst in te kopen? Dat vragen we ons allemaal wel eens af. Vooral voor vliegtickets doen mensen, zoals Niels Huishuis, wel eens extra moeite. En we pakken dan een ander apparaat erbij om de uiteindelijke boeking te maken. Ja, dat is toch de tip van de dag voor mij. Daar ben ik denk ik een beetje te dom of te lui voor. Maar goed. Maar Niels, voor jou is er dan goed nieuws. De ACM heeft vandaag namelijk een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat eerdere zoekopdrachten en het gebruikte apparaat geen invloed hebben op de prijs van je vliegticket.
0: Dus ik hoef dit niet meer te doen?
3: Nee. Oh, cookies
0: wat handig.
3: Wissen.
0: Wat fijn.
3: Ja, cookies wissen heeft dus geen zin. Evenals je ticket op een ander apparaat gaan boeken.
0: Hmm.
3: Ja, de mythe van de goedkopere vliegtickets is dus ontkracht. Geldt dat ook voor andere producten? Vincent Romviel, jurist bij thuiswinkel.org. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
3: Ja,
5: dat geldt ook voor andere producten. Maar ja, het is inderdaad ontkracht. En het is wel een wijdverbreid misverstand, hè?
3: Ja.
5: Dat je dus het apparaat uitmaakt, zelfs waar je woont dat uitmaakt, hoe vaak je naar die ticket kijkt. Maar dat maakt dus allemaal niks uit. Dus het is wel echt goed nieuws.
3: Ja, want ik had wel gehoord, moet ik eerlijk zeggen, dat zo'n verhaal dat als je een ticket boekt via een Apple laptop, dat je dan een hoger bedrag betaalt dan via een Android. Want er wordt vanuit gegaan dat Apple mensen dan meer geld willen betalen of zo.
5: Ja, cookies wissen, Apples inderdaad, het apparaat, waar ook je locatie werd wel eens gezegd, of je uit Wassenaar of uit Weert komt, dat maakt er ook uit.
3: Oh, echt?
5: Nou, dat is dus allemaal niet zo. Dus dat is wel heel goed nieuws. We hoeven geen andere apparaten meer erbij te pakken of onze cookies te gaan wissen. Dat gebeurt op dit moment niet.
3: Ja. Nee. Maar goed,
5: verschillen wel.
3: En dynamic pricing, ja, dat is geen mythe. Dat gebeurt er gewoon wel?
5: Ja, overal. Gebeurt overal. Dat heeft met van alles te maken. Prijzen verschillen, dat heeft met de prijzen van je concurrenten te maken, met de prijzen van je grondstoffen, logistieke keten, noem het allemaal maar op. Dat verschilt de hele dag door. Maar dat is in de kleding zo, maar ook bij vliegtickets.
0: Waar is dat dan wel op gebaseerd?
5: Ja, vraag en aanbod. De krentenbollen zijn 's ochtends bij de bakker ook goedkoper dan aan het einde van de middag. Ja,
3: andersom.
5: Ja, of andersom. Maar dat kan ook weer andersom. Ja, het is toch ook gewoon, zo werkt het ook gewoon.
0: Nou ja, zo werkt het gewoon. De ACM zegt, dit is totaal intransparant. En het leidt ook tot wantrouwen bij de consument. Dat is toch ook niet in het belang van de thuiswinkeliers?
5: Ja, maar uiteindelijk is het wel zo ook dat de ACM zegt van, mensen moeten gaan meer kosten besteden aan het vergelijken. Ja, dat klopt. Maar het vergelijken is ook weer makkelijker dan ooit, natuurlijk. Dus ja.
0: Ja, maar je weet niet waar het op gebaseerd
5: is. Intransparant, altijd. Waar bestaat een prijs uit? Dat bestaat uit zoveel, dat is altijd een black box. Dus dat vind ik niet echt het nieuws.
0: Maar
5: kunt
0: u nou niet even een boekje open? Waar zijn dan de tarieven bij de thuiswinkels op gebaseerd? Thuiswinkel.org.
5: Ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het product. De productinkoopprijs en de marge die je daarop wilt behalen. Je logistieke kosten, de kosten die je maakt voor het verzenden naar de klant, je afterservice.
0: Maar verschilt dat per uur of per dag of per week?
5: Ja, dat kan per uur verschillen, dat kan per week verschillen.
0: Maar een uur later, ik bedoel, vorig uur had u toch niet meer packagingkosten en opslagkosten dan dit uur?
5: Nee, dat klopt. Maar mijn voorraad die is misschien wel weer minder interessant om nog te verkopen over anderhalve week of twee weken. Dan is er alweer een nieuw product op de markt. Of is het misschien weer uit het seizoen.
3: Ja. Maar
5: ja, dus dat is toch wel heel moeilijk om zo te zeggen.
3: Ja, de autoriteit Consumentenmarkt die waarschuwt dat prijsalgoritmes door AI ook vaker worden ingezet. Denkt u dat ook? Dat die prijzen alleen maar meer gaan verschillen?
5: Nou, ik weet niet of ze meer gaan verschillen, maar met de hoeveelheid data zullen natuurlijk steeds meer die prijs worden bepaald aan de hand van allerlei factoren. Ja, dat zeker. Ja, daar ben ik van overtuigd.
0: Maar de thuiswinkels begrijpen toch wel dat wij ook macht hebben, hè? Want we kunnen ons aankoop uitstellen, hè, totdat het goedkoper wordt.
5: Ja, natuurlijk. Maar dat is iedere thuiswinkel wil natuurlijk tevreden klanten en wil concurrerend zijn op de markt. Dus die willen zulke laag mogelijke prijzen tegen wat ze kunnen bieden, tegen die kwaliteit. Dus dat is toch het belang van iedere thuiswinkel.
3: Ja, maar goed, die AI die zal dan misschien uitvogelen dat Niels in Wassenaar woont en ik ergens achter Winterswijk.
5: Nou, inderdaad. En dat zijn gepersonaliseerde prijzen. En dat vind ik echt een hele kwalijke zaak. Dat mag nog steeds, maar daar moet je wel transparant over zijn. Dan moet je dat vertellen tegen je klant.
3: Ja.
5: Deze prijs is een prijs speciaal voor u bepaald.
3: Ja.
5: En dan mag je dat doen. Maar dat dacht ik altijd wel, dat het was bij vliegtickets. Maar dat blijkt dus
3: niet zo te zijn.
5: Kijk, gepersonaliseerde prijzen, dat zou ik echt heel kwalijk vinden. Zeker met alle data die je kan verzamelen over iemand. Ja, dat is gevaarlijk.
3: Ja.
5: Maar dat gebeurt dus op dit moment zeker niet.
3: Nee, nou, die mythe hebben we dan doorgeprikt. Dank voor de toelichting, Vincent Romwiel, jurist bij thuiswinkel.org.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Hoeveel vogels komen er om het leven doordat ze op zee tegen een windturbine aanvliegen? Dat is nog helemaal geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Want ja, op land is het simpel. Je loopt rond de turbine en je telt het aantal vogellijtjes. Misschien zo'n 20 stuks per turbine per jaar. Maar op zee is het anders. Vogels zinken naar de bodem, ze drijven weg. Dus het is moeilijk om dat op die manier te meten. Hoe kan het wel? Robert Portier van Vattenval, die weet dat misschien. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Of ik het antwoord direct kan geven? Nou, ja, we werken er wel aan inderdaad. Mm-hmm. We hebben afgelopen jaren bij een van die windturbines op zee hebben we 16 warmtebeeldcamera's geïnstalleerd. Die kunnen eigenlijk dag en nacht registreren of de vogels voorbij komen. Ook wanneer het regent of wanneer de mist is. En we hebben die afgelopen 19 maanden hebben we verschillende vogeltrekken gehad. Konden we heel goed bijhouden hoeveel vogels er langskwamen. Maar konden we dus ook zien of er vogels tegen die turbines aanvlogen.
0: Mm-hmm. En wat levert dat tot nu toe op?
7: Nou, wat dat vooral oplevert is dat we een instrument in handen hebben waarmee we heel goed die vogels kunnen registreren. Want je zei het net al, het is nog niet zo gemakkelijk om dat op zee te doen. Die vogels vallen in zee als ze tegen een turbine aanvliegen. Die drijven weg. En je hebt dus eigenlijk geen idee om hoeveel vogels dat gaat. En dat betekent ook dat risicomodellen allemaal gebaseerd zijn eigenlijk op aannames. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk wel inschattingen die gedaan worden door wetenschappers. Het is niet zomaar dat je iets probeert te raden. Nee. Maar we hadden tot nu toe geen bewijs. En wat nu blijkt is dat je met die camera's eigenlijk heel goed in staat bent om dat te tellen. Mm-hmm. En dat het dus ook iets is wat op termijn breder ingezet zou kunnen worden.
3: Ja, werkt dat als een soort beeldcamera?
7: Weten wat de getallen zijn. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk precies hetzelfde. Want die camera's die houden gewoon bij wanneer er een vogel langskomt. Kijkt eigenlijk hoe die vliegt in de buurt van zo'n camera. Stel dat die tegen een turbine aanbotst en in zee valt, dan wordt dat ook geregistreerd. Nou, over die periode van 9 maanden hebben we denk ik meer dan 1 miljoen clipjes gezien. Dat is natuurlijk veel te veel om handmatig allemaal bij te houden. Nee. Dus daar wordt AI voor gebruikt tegenwoordig. Precies. Maar dan blijven er wel een aantal gevallen over dat je denkt, dat zou wel eens een botsing kunnen zijn. Mm-hmm. En daar hebben we Wageningen University en Research gelukkig voor. Die advies geven over wat dan wel gevaarlijk is geweest, wat niet. Maar ook hoe dat systeem beter kan werken in de toekomst.
0: Ja, dat is natuurlijk relevant. Omdat als er vogeltrek is en er dreigen heel veel dode vogels doden te vallen, dan zet u die turbines in principe stil. Hè? En nu kun je daar dus op gaan sturen. Want de bedoeling is om het aantal vogelslachtoffers te reduceren.
7: Ja, klopt. Wij hebben afspraken gemaakt om de turbine stil te zetten op het moment dat er heel veel vogels tijdens die migratie langskomen. Dat doen we maximaal 60 uur per jaar. Maar we willen natuurlijk wel graag dat die uren dan worden ingezet op het moment dat zoveel mogelijk effect heeft. En als nu straks blijkt dat die vogels vooral tijdens regen of harde wind of met bepaalde windrichtingen de meeste risico's lopen, ja, dan zijn dat de beste momenten om die turbine stil te gaan zetten.
0: Helder. Dank voor deze inzichten, Robert Portier van Vattenval.
3: Nvidia domineert de beursdag vandaag. Het bedrijf gaat eigen aandelen inkopen. Flink ook voor een recordbedrag. Waarom doen ze dat? Dat hoor je zo in de beursupdate.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
11: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
10: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
12: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het is behoorlijk druk onderweg, zo'n 680 kilometer file. Vooral heel veel lange dagelijkse files. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 heb je in beide richtingen een half uur op onthoud, zowel richting het noorden als het zuiden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk een uur op onthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Ze zijn hier aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Dan een ongeluk op de A22, Velzen richting Beverwijk. Voor Beverwijk Oost is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. En tot slot de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten staat 7 kilometer file met een half uur op onthoud. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6... Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 290,6. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. Steeds meer Amerikanen laten zich voor hun kerstinkopen inspireren door chatbots zoals ChatGPT. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe. Volgens het bedrijf doen mensen die AI gebruiken sneller en voor grotere bedragen aankopen. De verwachting is dat de online verkopen in de VS eind dit jaar stijgen naar ruim 240 miljard euro. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af, naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm, met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zometeen, twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen zorgen voor flinke spanningen tussen Zuid-Korea en Oekraïne. Seoul eist zelfs excuses van Oekraïne. Ja, wat speelt hier? Dat bespreken we zo met Korea-expert Remco Breuker.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
22: Geeft ruimte.
23: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
26: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
27: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
26: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag. In heel Europa lopen de energieprijzen op door minder aanbod van brandstof en stroom. En weet je wat daar nou goed tegen werkt?
3: Nou?
0: Minder vraag. Dus how low can you go?
3: Dikke
0: truiendag met de kamertemperatuur. Maar dit kan ook gevolgen hebben voor bedrijven natuurlijk. Hè. Energie-intensieve bedrijven die hebben flink meer kosten. Diplomatieke rel tussen Zuid-Korea en Oekraïne over Noord-Koreanen die meevochten met de Russen. Ja, daar is iets over bekendgemaakt. Dat had misschien niet gemoeten. Dat zijn de onderwerpen komend half uur. We beginnen met de beurs.
3: En Jorik Simonides van BNR Beurs praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ja, het is een soort Nvidia-dag. Er is een hoop te doen op de beurs rond het bedrijf. We hoorden net al van Joe de tech-update. Ze komen met eigen software die moet voorkomen dat AI-agents op eigen houtje allemaal malafide acties ondernemen en uitvoeren. Maar dat is eigenlijk een beetje een ander verhaal. Het aandeel staat vandaag hoger. Waarom?
1: Ja, dat heeft met een eigen aandeleninkoopprogramma te maken. Dat vinden beleggers dan toch vaak interessanter. Vooral omdat het een recordbedrag is. Het is $150 miljard wat ze gaan inkopen. Bovenop de $85 miljard die ze al hadden aangekondigd. En wow. Die combinatie dan is een recordbedrag. Zoveel is er nog nooit voorgekomen. Ja, Nvidia is het grootste beursbedrijf van de wereld natuurlijk. Maar menig analist die we hier nog wel eens te gast hebben, en menig belegger ook trouwens, vindt het aandeel nog steeds eigenlijk wel aan de goedkope kant. Het is nu $230 waard. Wat op zich voor nu
5: een prima prijs is. Mm-hmm. Maar als je ervan uitgaat dat Nvidia nog veel meer gaat verkopen met alles wat er allemaal aan zit te komen met AI, is het, zou je het redelijk goedkoop kunnen noemen. En kennelijk vindt Nvidia dat dus zelf ook. Want anders ga je geen eigen aandelen inkopen. Dat doe je met het idee dat die op een gegeven moment uiteindelijk een keer meer waard gaan worden.
3: Ja.
5: Dus dat is toch wel een teken naar beleggers toe.
3: Precies, want ze doen het ook een beetje om beleggers dan tevreden te houden, toch? Want dat was echt de waarde.
5: Precies, en beleggers ook wel ervan te overtuigen dat zij dat ook geloven. Er valt de reactie nog mee, hoor, trouwens. 2,4% in de plus op dit moment. Dus met dat soort recordstanden mag je misschien meer verwachten. Maar beleggers reageren toch relatief luidjes.
3: Ja. En dan die andere aankondiging van Nvidia. Ze komen met eigen software die AI moet afremmen. Of in ieder geval AI agents.
5: Ja, in toom moet houden eigenlijk vooral. Ja. Dus dat ze vooral moet voorkomen dat ze op eigen houtje allerlei dingen gaan ondernemen. Jullie hebben het allemaal van Joe uitgelegd gekregen, vermoed ik. We kennen dat incident bij Hugging Face nog wel. Ja. Dat had voorkomen kunnen worden met die software die Nvidia nu gemaakt heeft, claimen ze zelf. Ik vind vooral de timing van de aankondiging wel een beetje opvallend. Want het was Jensen Huang van Nvidia, de CEO, die al die zorgen over AI de afgelopen weken eigenlijk een beetje bagatelliseerde juist. Die zei, het komt allemaal wel goed, maar daar komt hij dus toch een beetje van terug. Hij zat vanochtend bij CNBC en daar erkende hij dus wel schoorvoetend dat er toch misschien wel wat zorgen zijn. En zei hij er dan wel bij dat zijn nieuwe programmaatje dat dus kan voorkomen.
6: These agentic systems are obviously agentic, meaning they operate by themselves. You know, it's like a self-driving car. And so in order for you to deliver that agentic system in a safe way, you have to make sure that the sandbox around it, the force field, and that it can't do anything that it's not supposed to. But and also you have to monitor it.
5: Ja, gaat hij dus voor zorgen met Nvidia. Ik vond het wel opvallend dat het een uitgerekend Nvidia is die dit nu aankondigt. Dat is een chipbedrijf natuurlijk. Ze trekken wel samen op met allerlei softwarebedrijven. Maar ik vraag me af, is het dan misschien niet toch iets meer voor een cybersecurity bedrijf of een softwarebedrijf om hier mee te komen. Maar Nvidia die wil graag voorop staan.
3: Tot slot, nog even naar Apple. Het bedrijf treft een enorme schikking. Wat is er aan de hand?
5: Ja, blijkt van een uitspraak van de rechter van afgelopen vrijdag. Detection Technologies, een bedrijf in Amerika dat al heel lang in een juridisch gevecht zit met Apple over techniek die zij bedacht hebben, zeggen ze zelf. Het gaat dan om die haptic feedback. Je hebt een iPhone, als je op je zaklamp drukt, op dat knopje, dan reageert hij een beetje, toch? Dan voel je een soort trilling. Ja, dat haptic touch heet dat.
3: Oh.
5: Dit bedrijf claimt dat bedacht te hebben. Er loopt al heel lang een rechtszaak over en deze jury heeft dus dat bedrijf nu toch gelijk gegeven.
3: Aha.
5: En dus moet Apple de portemonnee trekken en Force ook. $5,7 miljard.
3: Zo.
5: Dus dat is geen misselijke schikking. Gaat nog wel even duren, want ze gaan natuurlijk in beroep.
3: Heb jij nog de slotstand van de AEX?
5: De AEX is hoger gesloten, 0,4% in de plus. Slotstand was 1116 punten. Grootste stijger was SBM Offshore, dat won bijna 3%. Grootste daler was Besi, dat verloor bijna 2%.
3: Dankjewel, Jorik Simonides.
0: Ja, de thermostaat op de weg kan ook wel wat lager, denk ik. Annemieke Bosgaard, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
7: Inderdaad, er staat nog 580 kilometer file. En dat is nog steeds drukker dan gebruikelijk voor dit moment. De langste vertraging staat op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en knooppunt Ridderkerk staat 25 kilometer file met een uur op onthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A13, Den Haag richting Rotterdam, bij hectometerpaal 6,0.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
10: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
11: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
0: Kwart voor zes, eurocommissaris Dan Jurgensen roept lidstaten op nieuwe maatregelen te nemen om de vraag naar energie te verminderen. Omdat er wereldwijd een gebrek aan brandstof en stroom is. Vermindering van de vraag kan een effectief instrument zijn om prijzen in de hand te houden, schrijft hij volgens Politico in een brief aan EU-ministers. Maar waar moeten we dan aan denken? Hoeveel lager kan de thermostaat nog? We spreken dat met Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jeannette Balieu, europarlementariër voor de VVD in de Liberale Renew Europe-fractie. Hartelijk welkom beiden.
12: Goedemiddag.
3: Dank.
0: Ja, Lucia van Geuns, kunt u de gedachtegang van de eurocommissaris volgen?
12: Ja, ik kan het wel volgen, want Europa is natuurlijk enorm importafhankelijk van met name olie en gas. En daar is het continent ook nog heel erg afhankelijk van. Dus om daar zuiniger aan te doen is altijd goed. Dus energieefficiëntie is altijd de eerste knop waar je eigenlijk aan moet draaien. Want dat betekent dat je minder hoeft te importeren.
0: Maar welke maatregelen moeten we dan denken?
12: Nou ja, het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Of je naar olie kijkt of naar gas. Kijk, met betrekking tot gas zien wij dat we voor een deel dat al gedaan hebben in 2022 tijdens de grote gascrisis. En daar is eigenlijk is niet alleen maar dat de consument veel zuiniger om is gegaan met gas. Maar daar is natuurlijk ook wel in de industrie de dupe van geworden. Want die zijn voor een deel ook afgeschakeld. Hm. En die zijn voor een deel zelfs ook weggegaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En kijk, wat betreft het andere, zeg maar, het andere deel wat gas gebruikt, en dat zijn voornamelijk elektriciteitscentrales. Ja, daar kan je bedenken, ja, dan kan je naar kolen gaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk niet iets wat we willen. Maar waar wel uiteindelijk aan gedacht wordt, hè, om in ieder geval minder gas te gebruiken. Maar dat is met betrekking tot het milieu en het klimaat niet een goed verhaal. Hè, dus dat heet ook wel fuel switching. Maar tegelijkertijd, ja, als er geen zon schijnt of als de wind niet waait, dan zijn die gassen, die gasgebrande centrales wel nodig. En dan kan je eigenlijk alleen nog maar echt grootschalig overstappen naar kolencentrales.
0: Ja, dat is dan wat de elektriciteitsvoorziening betreft. Maar als je naar de bedrijven kijkt, dan moeten die dus inderdaad gaan afschalen. Jeannette Balieu van de Liberalen in Europa. Dit is natuurlijk een marktkwestie, hè? Dus vraag en aanbod. Er is minder aanbod. Dan, als je de vraag ook omlaag brengt, dan gaat de prijs misschien ook omlaag.
2: Ja, dat is natuurlijk hoe de markt werkt. Het is natuurlijk de vraag hoe je dat, hoe je die vraag naar beneden kan brengen. Tegelijkertijd wijst Jurgensen ook wel op het vullen van de voorraden. Mm-hmm. En als iedereen dat op hetzelfde moment doet, ja, dan heb je natuurlijk ook een hele sterke markt die in één keer een vraag neerlegt. En dan stijgen de prijzen ook. Dus er zit ook waar Jurgensen ook naar verwijst, is juist zorgen dat je die vullen van die voorraden op een meer flexibele manier doet. En zorg dat daarmee niet op een één moment alle voorraden gevuld worden. En dat is een oproep die natuurlijk ook kan helpen.
0: Ja, maar dan wordt die op zijn wenken bediend. Want in Nederland hebben de voorraden maar met 57% gevuld op dit moment.
2: Nou ja, precies. Dus kijk, en maar daar is natuurlijk daar wel weer de zorg. Sorry?
0: Moeten we daar dan blij mee zijn?
2: Nou, kijk, volgens mij heeft Nederland aangegeven dat dat niet een risico voor de Nederlandse inwoners is. Dat er natuurlijk ook nog wel gevuld wordt. Alleen je ziet dat Nederland, en dat is terecht denk ik wat de minister aangeeft, dat de Nederlandse voorraden hoog zijn ten opzichte van wat we in Nederland gebruiken. En dat je daar ook wat duidelijker naar moet kijken van ja, wat hebben we dan zelf nodig? Natuurlijk moeten we voorbereid zijn op een volgende crisis. Hè? We weten Hormuz, Rusland, voordat je het weet gebeurt er weer wat anders. Dus we moeten echt wel aan onze voorraden werken. Daar pleiten we niet voor om de voorraden niet in de gaten te houden.
0: Nee, maar die gasprijs is nu zo hoog dat het natuurlijk niet zo heel lucratief is om die gasvoorraden te vullen, Lucia van Geuns. Keerzijde is wel dat als er straks te weinig gas is, we hoorden het net, u gaf het voorbeeld net al, dan kan het betekenen dat sommige bedrijven moeten stoppen met produceren.
12: Ja, nu is het wel zo dat het belangrijk is dat we een onderscheid maken tussen wanneer wij gasbergingen vullen. Dat doen we veelal in de zomer. En we zijn eigenlijk commerciële partijen. Maar dat is dit keer in deze zomer eigenlijk er niet van gekomen. Waardoor in het geval van Nederland EBN, Energiebeheer Nederland, dat vult namens de staat. En veelal wordt het dan gebruikt in de winter. Dus met betrekking tot efficiëntiemaatregelen in de winter. En we zijn vooral bang in de winter omdat de prijzen zo hoog zijn. Is het natuurlijk wat lastiger om dan ook te tegelijkertijd je bergingen te vullen. Maar aan de andere kant, voor de langere termijn, praat je natuurlijk over strategische voorraden en strategische gasvoorraden. En dat is in Europees verband nog niet georganiseerd. Dat doen sommige landen alleen of op hun eigen manier. En in Nederland, in de laatste Kamerbrief van de minister, wordt er in ieder geval aan gedacht om dat mogelijk te gaan starten. Maar ze weten nog niet goed hoe en hoeveel.
0: Nee, dus er zitten nogal wat onzekerheden in. Als we toch even terugkeren bij die hoge energieprijzen, het gevolg van vooral laag aanbod. Mensen gaan zelfs over de grens tanken. Hè? Er is voor 1,5 miljard over de grens getankt de afgelopen maanden. Daar kwam de Nederlandse Bank vanochtend mee. Dat hebben we vanochtend besproken. Dat is toch ook een teken aan de wand, Lucia van Geuns?
12: Ja, ja dan praat je natuurlijk nu over brandstoffen voor de mobiliteit. Mm-hmm. En dat is sowieso al een probleem, vooral met betrekking tot diesel en kerosine, maar ook benzine. En je ziet dat daar in Europa zeg maar verschillend beleid over wordt gevoerd met betrekking tot wat de staat kan doen om mogelijk die prijzen te drukken. Want natuurlijk, die prijzen zijn bepaald uiteindelijk door vraag en aanbod. Maar natuurlijk heb je accijns als knop om aan te draaien of eventueel belastingen als knop om aan te draaien. En je ziet dat verschillende landen dat op een verschillende manier doen. En dat betekent dus dat er grensverschillen zijn. En dat natuurlijk die landen die lagere prijzen hebben, ja, die zullen daardoor mensen hebben die bij hun gaan tanken. Dat gebeurt op dit moment. Bijvoorbeeld Nederland die in België of in Duitsland tankt.
0: Ja, en daar hoor je dus ook aan dat verschillende landen dat verschillend aanpakken, Jeanette Balieu. Moet Brussel daar meer regie op krijgen? Hoe kijkt u daar vanuit het Europese parlement naar?
2: Nou, als het om de gasvoorraden gaat, want tanken is inderdaad weer een heel ander verhaal. Maar als het om de gasvoorraden en de spreiding van gas gaat voor de wintermaanden, ik denk dat het wel goed is dat er gekeken wordt hoe kan je dat systeem nou makkelijker en beter maken. En dat niet landen die een grote voorraad kunnen aanleggen aan gas dan de rekening betalen, terwijl andere landen het nodig hebben. Dus er is wel al iets van Europese solidariteit. Maar waarschijnlijk moet het systeem anders. En natuurlijk, zoals je aan het begin vroeg, het aanbod ook vergroten. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan liever wat dichterbij. Hè. Dus boren in de Noordzee is ook nog steeds een optie, hè, als gasvoorraad.
0: Ja, maar daar ben je de komende winter niet mee geholpen. Toch even naar die coördinatie.
2: Nee, de komende winter zeker niet. Maar de komende winter moeten we in ieder geval zorgen dat we voldoende voorraad hebben. En de berichten in ieder geval uit Nederland zijn dat die er natuurlijk zo zijn.
0: Ja, hoe kijkt u naar de mogelijke politieke instabiliteit die er eigenlijk aan het groeien is? Er is veel onvrede onder burgers, ook in landen waar verkiezingen gehouden worden, over bijvoorbeeld die hogere energieprijzen.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk, dat snapt iedereen, dat de hoge prijs op je energierekening, dat is voor niemand fijn. Dus dat is logisch. De situatie met Rusland en de Straat van Hormuz, weten we dat die prijzen allemaal zijn gestegen. Dus ja, op de korte termijn voor de komende winter kan je er waarschijnlijk niet heel veel aan doen. Maar daarom is het wel belangrijk om te kijken wat is nou het meest effectief om de markt te laten werken. Dat je niet in één klap al je voorraden moet aankopen tegen de hoogste prijs, omdat iedereen dan weet dat je het nodig hebt. Dus laat daar goed naar gekeken worden hoe je dat op een effectieve manier doet. En op een andere manier natuurlijk ook onafhankelijker worden, zowel in andere energie, zoals kernenergie of andere vormen van energie, maar ook onze gasvoorraden binnen Europa daar meer voor gebruiken.
0: Ja,
2: zoals
0: gaan
2: in
0: toch
2: de Noordzee.
0: Maar als ik u zo beluister, gaan we toch naar een winter met hoge energieprijzen en nog weer een laag trui. Dat hebben we de vorige keer ook al gedaan, toch? Thermostaat lager, trui aan.
3: Naar beneden, trui aan.
0: Ja, ja. Maar hoeveel truien kan een mens dragen? Jeanette Balieu, Europarlementariër voor de VVD, vriendelijk dank. En Lucia van Geuns was ook aan de lijn, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
20: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Een opvallende diplomatieke ruzie tussen Zuid-Korea en Oekraïne. Het draait allemaal om twee Noord-Koreaanse militairen die voor Rusland vochten. Ze werden gevangen genomen door Oekraïne en zijn inmiddels overgebracht naar Zuid-Korea. Dat maakte president Zelensky bekend vorige week. En daar is Zuid-Korea woest over, want volgens Seoul was afgesproken om die overdracht geheim te houden. Zuid-Korea wil uitleg en excuses van Zelensky. Ja, maar waarom is het zo'n grote diplomatieke rel? Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, hoe kijk jij naar die forse reactie van Zuid-Korea?
4: Ja, toch wel met behoorlijke verbazing. Zowel de reactie die inderdaad heel fors is en publiek, als wel waarop wordt gereageerd. Het was niet bepaald een geheim dat de kans groot was dat deze twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar het zuiden zouden gaan.
3: Ja, want wat zou er dan achter kunnen zitten?
4: Ja, dat vraag je af. Hè. Er zou een afspraak zijn gemaakt dat Zelensky dit niet bekend zou maken. Dat kan. Maar als hij dat dan wel doet, dan zou je in eerste instantie denken dat achter gesloten deuren wordt geregeld. Diplomatiek met andere woorden. Dat het niet gebeurt. En dat de president zelf van Zuid-Korea zich hier overduidelijk over opwindt. Ja, het geeft mij een onaangenaam gevoel dat dit ook toch wel gebruikt wordt om voor Zuid-Korea om zich te kunnen distancieren misschien in de toekomst van Oekraïne.
3: Aha. Oké, want zijn er meer tekenen voor dan dat Zuid-Korea zich terugtrekt in die steun?
4: Nee, die tekenen zijn er nog niet. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar Zuid-Korea's partners en bondgenoten en de internationale wereld waarin het zich beweegt, dat zijn eigenlijk overwegend de landen die Oekraïne steunen en ook heel enthousiast steunen. Zuid-Korea zelf is altijd wat minder enthousiast geweest. Die is daar meegegaan. Die hebben Rusland ook gesanctioneerd. Maar hebben eigenlijk nog steeds een vrij goede band met Rusland. Ah. Dus ik vraag me af of dit daar niet tussendoor speelt.
3: Ja, want die Noord-Koreanen, ja, we weten dat er Noord-Koreaanse soldaten meevechten met het Russische leger. Als er dan 2 krijgsgevangenen worden genomen, waarom blijven die dan niet in Oekraïne? En waarom worden die überhaupt naar Zuid-Korea gestuurd?
4: Dat zal ook hun eigen keuze zijn. Ik neem aan dat ze in Oekraïne kunnen blijven en dat ze op enig moment hadden kunnen worden uitgeruild tegen Oekraïnse krijgsgevangenen aan Russische of Noord-Koreaanse kant. Ze hebben zelf in interviews al, toen ze geloof ik 2 jaar geleden krijgsgevangen waren gemaakt, hebben ze gezegd dat ze naar Zuid-Korea willen. Ik denk dat ze volledig terecht inschatten dat, omdat ze zo op tv zijn geweest, met naam en toenaam, er in Noord-Korea niet bepaald een welkomstcomité klaar zal staan.
3: Aha.
4: Ik denk dat ze dat liever
3: voor hun eigen veiligheid, ja. Ja,
4: en ja ik weet niet. Ja.
3: Denk je dat dit een opstootje is in diplomatieke verhoudingen? Of kan dit nog grotere gevolgen krijgen?
4: Ja, ik hoop dat dit een opstootje is. Maar als je ziet hoe de Zuid-Koreaanse president hier bovenop is gesprongen, harde taal heeft gesproken. En ik kan me de laatste keer niet meer herinneren dat Zuid-Korea als land excuses van een ander land heeft vereist. Dat is echt Japan geweest. En dat ging dan om het verschrikkelijke koloniale verleden. Dus daar kan je ook wat bij voorstellen.
3: Ja.
4: Dus ja, ik hoop dat ik dit verkeerd zie, maar ik ben toch wel bang dat hier grotere diplomatieke strategische overwegingen een rol spelen. En dat Zuid-Korea zich distancieert wellicht van Oekraïne.
3: Nou, dat zou een enorme verschuiving zijn. Dankjewel voor je toelichting nu, Remco Breuker.
0: Met enige regelmaat kunnen we wel stellen, gaat er een brug dicht of een viaduct, omdat er toch achterstallig onderhoud blijkt te zijn. Moet er een rijstrook worden afgesloten of de hele brug. En nu is becijferd door het Economisch Instituut voor de Bouw wat dat achterstallige onderhoud onze economie eigenlijk kost. Dat hoor je direct na 6.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
16: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
18: Nee, weet ik niet, sorry.
16: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
19: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
21: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
30: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Norsewave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
30: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Nu in de BNR-app.
3: Verdachten bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford zijn vrij. De diplomatieke spanning met Israël loopt op. De minister van Buitenlandse Zaken ontbiedt de ambassadeur van Israël. En China verrast met een tankende satelliet. De Verenigde Staten vrezen militaire toepassingen. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
0: Ja, het was bijzonder druk voor een maandagavond. Annemieke Bosgaard, hoe is de situatie nu nog steeds zo druk?
25: Inmiddels neemt het aantal files langzaam af. De spits was drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging staat er nog steeds in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Want bij Hilversum-Noord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Veel oponthoud op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het 40 minuten langzaam rijden. Daardoor loopt het ook vast op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Debrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur tijdsverlies. Dan naar de A22, want daar gebeurde eerder een ongeluk bij Beverwijk Oost. De weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een kwartier tijdsverlies. En het loopt nog behoorlijk vast op de N208 Sassenheim richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22, waar dat ongeluk gebeurde, nog een uur oponthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 46,8.
26: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, leidt de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro schade. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw komt het vooral door het uitstellen van onderhoud, omdat er geen geld voor is. Uiteindelijk leidt dat tot afsluitingen, waardoor verkeer moet omrijden en omvaren. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken, omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: En hoe is de beurs vandaag gesloten? Nou, 0,4% in de plus op 1116 punten eindigde de AEX. Grootste stijger was SBM Offshore, 2,9% omhoog. BC de grootste daler, 1,7% in het rood. En de Dow Jones die staat 0,7% in het rood.
0: Als ik zeg Merwedebrug, Zuurhofbrug, binnen enkele jaren ook nog de Van Brienenoordbrug, nou, dan weet je wel.
3: Nou, file en onderhoud.
0: File, omrijden, vertraging, kost allemaal geld. Economisch Instituut voor de Bouw heeft nu eens even becijferd hoeveel dat de economische schade zal zijn als dit zo doorgaat bij dus ongewijzigd beleid. Gebrek aan onderhoudsgeld. 20 miljard euro is de schade. Waar dat op gebaseerd is, hoor je zo van het instituut zelf.
2: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat
4: laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Goedenavond. De laatste half uurtje van de Avondspits. Ja, die vijf Britse mannen die zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van het beramen van een aanslag bij die luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Die worden op borgtocht vrijgelaten.
5: Tja.
4: Ja, dat meldt de antiterreurbrigade.
5: Het blijft een beetje onduidelijk waarom.
4: Ja, ik ook. Ja. Als je het woord terreur hoort, dan denk je niet van, nou, voor het stelen van een mars mag je weer naar buiten.
5: Nee.
4: Maar goed, de politie doet natuurlijk wel nog verder onderzoek naar het vijftal. En later vandaag houdt premier Burnham spoedoverleg. En als je wil weten hoeveel je een dijk in deze tijden van klimaatverandering precies moet verzwaren, dan moet je heel goed begrijpen hoe een dijk bezwijkt onder de druk van een flinke bak water. Nou, verslaggever Martijn de Rijk, die weet dat inmiddels, want die is bij de TU Delft gaan kijken. En de missie van SpaceX is enkele uren eerder beëindigd dan gepland. Hoe zit dat? Maar eerst, achterstallig onderhoud aan onze infrastructuur kost ons allemaal 20 miljard euro.
5: Ja, we weten dat veel bruggen in Nederland aan onderhoud toe zijn. Op tientallen plekken gelden inmiddels beperkingen en wordt gewerkt aan onderhoud. Of wordt de brug gespaard? Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de rekenmachine erbij gepakt en berekend hoeveel economische schade dat achterstallig onderhoud ons kost. 20 miljard is de som. Dat blijkt uit de studie die vandaag is gepubliceerd. En dat bespreken we met de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek. Goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Ja, hoe komt u aan dit bedrag, 20 miljard euro aan economische schade? Is dat misgelopen omzet? Of zijn dat ook extra kosten die bedrijven moeten maken?
6: Het zijn extra kosten waar we het over hebben. Zijn er al twee stalen bruggen waar dit echt speelt. De Merwedebrug is veel in de media geweest ook. Het probleem daar is, er zijn flinke gebruiksbeperkingen voor het vrachtverkeer. Die moeten omrijden.
5: Ja.
6: En er worden gewoon standaard getallen gebruikt voor dit soort dingen. Wat is er aan tijdsverliezen die optreden? Wat is er aan extra kilometerkosten die moeten optreden? En als je alleen al naar die Merwedebrug kijkt,
5: ja,
6: dan praat je al over een schade van zo'n 2 miljoen per dag. En het duurt zo'n 5 jaar voordat die nieuwe brug er is.
5: Ja,
6: dat betekent dat loopt fors door. Misschien dat Rijkswaterstaat er in de loop van de tijd nog iets op kan vinden om de kosten iets te beperken. Maar het leeuwendeel van die schade is al, die hebben we al. Die kunnen we ook niet meer echt voorkomen. De Van Brienoordbrug is een andere. Daar is het nog niet zover.
5: Nee, maar het zit er wel aan te komen, hè?
6: Ja, we houden toch wel rekening mee dat we misschien nog 2,5 jaar verder kunnen daar. Maar ook daar met gebruiksbeperkingen zitten. En het probleem is, je legt het dus eigenlijk omdat je het te laat bent begonnen met de bouw van zo'n nieuwe brug.
5: Ja, maar nou heeft het kabinet wel gezegd, om deze reden gaan we wel geld voor infrastructuur verplaatsen, juist naar het onderhoud. Dus is dat dan niet de redding?
6: Dat was natuurlijk al tijdens eigenlijk het vorige kabinet, hè, met de toenmalige minister Harbers, die ook die grote aanlegprojecten on hold wilde zetten om meer naar het onderhoud. Er is ook wel meer geld gegaan naar het onderhoud. Maar dat is een van de conclusies die we in het rapport ook trekken. Dat geld is toch maar zeer ten dele in, laat maar zeggen, echt harde infrastructuur geland. Voor een deel hebben we natuurlijk ook wel met hoge bouwkostenstijgingen te maken gehad, hè, na de Oekraïne.
5: Mm-hmm.
6: Aan de andere kant is het gewoon ook zo, daar hebben we natuurlijk eerder ook wel eens onderzoek

0: daar gedaan. Er gaat eigenlijk steeds meer op aan proceskosten, aan inpassingskosten, aan zaken als circulariteit, duurzaamheid, allerlei wensenlijsten die er zijn. En ja, daar gaat veel geld aan op. En daardoor zijn we toch eigenlijk echt te laat begonnen met die vervanging van dit soort cruciale verkeersaders. Want dat zijn deze bruggen.
1: Ja, de opdrachtgevers van uw rapport, dat is de Logistieke Alliantie. Zit Transport en Logistiek Nederland onder andere in, havenbedrijf Rotterdam, ja, ProRail, Koninklijke Binnenvaart. Die hebben allemaal natuurlijk hier nadeel van. Die zeggen ook, zo doorgaan, dat is wat ons betreft geen optie meer. Maar is het nou zo dat als je 40 miljard investeert, dat je dan die 20 miljard gaat uitsparen, die kosten?
0: Nee, omdat je dus voor een deel, zoals ik al zei, een deel is al geleden, wat we dagelijks bij de Merwedebrug meemaken en andere. Het duurt gewoon
1: vijf jaar. Dat gebeurt nu al.
0: Ja, dus een deel van die kosten, ongeveer 5 miljard, daar zitten we sowieso aan vast. En ook, want er zijn nog zo'n 30 betonnen bruggen ook. Daar kun je wel tijdelijke maatregelen nemen. Maar die tijdelijke maatregelen zorgen ook voor hinder. Dat betekent ook dat hij een half jaar eruit ligt voor het. Of althans, in ieder geval zeer beperkt gebruikt kan worden. Dus die schade kunnen we niet allemaal meer voorkomen. Wat we nodig hebben eigenlijk aan de ene kant is om te investeren zo snel mogelijk in die zaken, zodat we niet weer allemaal nieuwe Merwedebruggen krijgen in de verdere toekomst. En wat ook wel nodig zal zijn, kijk, je praat misschien over zo'n 3 miljard structureel wat je aan geld nodig zou hebben. Dat is toch wel erg veel.
1: Per jaar dus, bedoelt u? Ja, voor investeringen.
0: Ja, en als wij kijken naar ook wat breder kijken, dan zeg je, ja, er is ook toch echt wel wat te halen door de euro's die we nu hebben gewoon beter te besteden. Er zijn ook echt nog wel projecten waarvan de kosten-batenanalyses laten zien dat de baten echt bij lange na niet opweegt tegen de kosten.
1: Nee, precies. In dat geval dus toch liever investeren in een snelle reparatie van de brug in plaats van een nieuw project.
0: Ja, maar wel dat we de goede aanlegprojecten wel. Alleen maar, laten we zeggen, in categorieën het stoppen is niet verstandig. Er zijn echt projecten die enorme effecten hebben op de congestie, ook voor het personenverkeer. Dus die goede projecten doen. En toch echt zoeken naar maatschappelijk rendement van projecten.
1: Dan moet je dat op.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook nog verbindingen die echt wel een beetje politieke achtergrond hebben. En waarvan je zegt, ja, het zal jammer zijn voor de regio als het niet doorgaat. Maar als je kan de euro maar één keer uitgeven.
1: Ja, dan gaan we dat soort speeltjes gaan we niet, niet doen. Maar wel de projectgerichte, succesvolle maatregelen.
0: Ja, en dan kunnen we echt best een eind komen. Het is echt niet zo dat het verder hopeloos is. Maar een stuk schade hebben we. En daar zullen we mee moeten dealen.
1: Dank, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek.
2: Ja, nog even over premier Rob Jetten.
1: Ja.
2: Eerder bespraken we met Jan Struijs. Ja, zijn uitspraak dit weekend. Het ging toen over de afgenomen acceptatie van mensen in de queergemeenschap. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, organisaties die minderheden discrimineren, die zou je vol op zijn bek moeten slaan, zei hij. Of worden, dat was in ieder geval de context. Vol op hun bek slaan, dat heeft hij in elk geval gezegd. Nu zegt hij, dat was een slip of the tongue. En ik had beter op mijn woorden moeten letten, ga ik de volgende keer doen.
1: Oh.
2: Dus een soort van excuses. Ja, ja, zeker. Dan, SpaceX heeft vandaag zijn 14e testvlucht uitgevoerd om een Starship-raket in een baan om de aarde te krijgen. En vandaag lukte dat voor het eerst. Aanvankelijk zei de woordvoerder van SpaceX dat die missie niet zou slagen, omdat een van de motoren eerder dan gepland was uitgevallen. Enkele minuten later bleek dat de raket toch de baan om de aarde had bereikt. En dat klonk zo.
3: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Oh, dat klinkt heel beschaafd eigenlijk. Dit was de lancering.
1: Volume behoorlijk teruggedraaid.
2: Ja. En 26 minuten later kwam die raket onder luid gejuich aan in een baan rond de aarde.
4: Launching. Starship is orbital.
2: Ja, applaus, want het is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of naar Mars te kunnen afleggen. Oh. Het Starship van SpaceX is in de Stille Oceaan geland na ongeveer 3 uur in een baan rond de aarde hebben gecirkeld.
1: Maar dat was toch wel korter dan ze van plan waren.
2: Ja, de missie zou 10 uur duren, maar ze hebben ze hem eerder beëindigd.
1: De avondspits wordt ook langzaam beëindigd door Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Nee, niet door jou persoonlijk. Maar nee. Er zijn nog wel
2: was het maar zo.
1: Was het maar zo dat je met een druk op de knop dat kon bepalen.
2: Precies.
1: Goed, hoogtepunt. Het is wel minder druk geworden inmiddels, maar nieuwe probleem?
5: Zeker, ja. Je hebt nog vertraging op de A1 richting Amersfoort. Want voor Hilversum Noord staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij hectometerpaal 47,0.
1: Je wil weten hoeveel je een dijk in deze tijden van klimaatverandering precies moet verzwaren, dan moet je ook heel goed begrijpen hoe een dijk bezwijkt onder de druk van een flinke bak water. Dat hebben ze nu gedaan bij de TU Delft, de IWAS, oftewel Indoor Wave Overtopping Simulator, gebouwd. Geheel overdekt. Verslaggever Martijn de Rijk, die heeft daar een kijkje genomen, Martijn. Dat is interessant. Hoe zag dat eruit?
6: Dat begint eigenlijk met een hele grote model van een dijk die je ziet staan. Met een bak eroverheen, schuin naar beneden lopend, waar het water dan doorheen gaat. En in die bak kunnen ze dan van alles leggen. Zodat je kunt kijken of bijvoorbeeld gras of beton of wat dan ook, en gras op wat voor manier dan ook, of dat goed werkt. En het is vaker gedaan. Dit is vaker gedaan echt met echte dijken buiten. Maar het is binnen veel handiger, want dan kun je het hele jaar bekijken. Je staat lekker warm bij. Je hebt apparatuur. Die is heel gevoelig, die blijft heel op die manier. En het schijnt uiteindelijk allemaal wel een factortje 10 te schelen in de kosten. Dus allemaal goede redenen om het op die manier te willen doen. En voor de rest is het uiteindelijk een kwestie van een enorme bak water. Ik heb even gesproken met promovendus Niels van der Vecht. Hou je vast, het maakt nogal stevig lawaai. Daar kan die raket nog een puntje aan zuigen. Ja.
7: Dit hele verhaal begint met een enorme startbak eigenlijk, hè? Daar komt het op neer.
8: Ja, zeker. Tot 3000 liter. Hè? Dus,
7: 3000 liter, oké. Okay. Ja, dan is alles wel weg, ja. Ja,
8: ja zeker. Ja, dat stroomt goed door.
7: En dan moet ik me voorstellen dat dit de achterkant van de dijk is, hè? Eigenlijk. Dit is een soort baan schuin naar beneden.
8: Ja, eigenlijk staan we hier voor een 4,5 meter hoge dijk. Dat is de binnenkant van een dijk. En wat we hier simuleren is, hè, zodra golven over de dijk gaan. De buitenkant van de dijk is vaak goed beschermd met steen, asfalt. Zodra golven over de dijk komen, dan komen ze langs het gras. Want binnen de kant van de dijk is vaak met gras. En dat proberen we hier te simuleren. Wat dan gaat gebeuren.
7: En ik zie daar ook allemaal gekke cameraatjes en dingetjes hangen. Wat is dat?
8: Ja, op 3 plekken meten we de stroming. En dat betekent bijvoorbeeld, we kijken naar hoe snel stroomt het. Het kan tot 10 meter per seconde stromen. 36 kilometer per uur. En onderaan hebben we een graspol, die steekt uit. En rondom die graspol doen we metingen om eens te kijken van, goh, hè, bij die oneffenheden die op een dijk ligt of zitten. Vaak zijn er geen dijk ligt er niet bij als een biljartlaken. Dus rondom die oneffenheden zitten we te kijken van, nou, wat doet de stroming, wat gebeurt er?
7: En dat dan echt op het niveau van een grasprietje?
8: Ja, zeker. Ja. Als hij een klein stukje eruit steekt, wordt hij dan door het water snel eruit getrokken? Of, hoe zit dat?
7: En dan is de golf ook niet zomaar de golf, hè? Want daar kan je ook van alles aan manipuleren.
8: Ja, dat klopt. Ja. Als je kijkt naar golven, hè, er zit een hele grote natuurlijke variatie in. Elke stroming die over de dijk komt, die is uniek. De ene keer is hij dik, de andere keer is hij snel. De stelheid van de voorkant van zo'n golf, die varieert. En om dat te doen, hebben we eigenlijk de simulator hier zo gebouwd. Dus als je hem heel hoog opentrekt, dan krijg je een hele dikke golf. En als je hem heel snel opentrekt, dan krijg je een hele steile golf. En zo kan je een beetje spelen met die individuele golven. En tegelijkertijd kijken van wat dat voor effect heeft.
1: Wow. Zo. Of je bak water leeggooit, hoor.
7: Ja, zeker. Ja, dat was zeker, het.
1: Blijft leuk om te zien. Waarom is dit nou belangrijk om tot grasprietniveau te snappen hoe die dijk aan de binnenkant stuk gaat?
6: Nou ja, kijk, als je de dijken wil gaan verhogen, dan wil je niet overdrijven. Want het is echt geweldig duur om dat te doen. Dus je wil die dijk echt goed begrijpen. En de veiligheid aan de andere kant is wel heel belangrijk. Dat vindt ook Bas Hofland, die is universitair hoofddocent kustconstructies, dan moet ik het wel goed zeggen, aan de TU Delft.
9: We hadden natuurlijk de grote watersnoodsramp in 1953. Toen zijn er heel veel dijken doorgegaan en meer dan de helft van de dijken is door golfoverslag gefaald toen. Hoe lager de dijk, hoe meer golfoverslag, hoe sneller dat kapot gaat. En dat is dus een heel belangrijk aspect waar we dijken op testen.
6: Maar hoe hoger een dijk, hoe duurder die wordt?
9: Zeker, dat is het. Het is een dijk verhogen is ook, het kost heel veel geld, maar het kost ook heel veel ruimte. Dus met alle mooie dijkhuisjes naast de dijk die weg moeten.
6: Ik wou net zeggen, ja, die uitzicht, dat gaat naar de knoppen.
9: Dus dat heeft heel veel impact, dus we willen eigenlijk zo min mogelijk die dijken verhogen. Dus als we kunnen bewijzen dat de grasmat aan de binnenkant van de dijk sterk genoeg is, en we dus de dijk niet te hoeven te verhogen, kan dat heel veel overlast schelen.
6: En laten we niet vergeten, we moeten dat echt door het hele land op heel veel plekken gaan doen. Hè? Dus dit is echt belangrijke kennis.
9: Zeker. Nou, er is dus al een overslagsimulator die op de echte dijk gezet wordt. Dat is al op 20 plekken in Nederland de afgelopen 15 jaar gedaan. Daarvoor hebben we heel veel basiskennis nu over de wanneer nou wat voor grofweg, welke golf nou die dijk kapot gaat. Maar de echte de fundamentele begrip missen we nog.
6: Je snapt er eigenlijk helemaal niks van.
9: Nee, dat is
6: een beetje te sterk. Oké. Okay.
9: Een beetje te sterk, maar we zien dus als we een continue stroom over de dijk laten stromen die net zo snel gaat als deze overslaande golven, geeft veel meer erosie. En we hebben echt nog geen flauw idee waarom dat zo is. En ja, dat willen we toch eigenlijk wel weten voordat we maar dom gewoon elk stukje dijk weer gaan. Ook heel gaaf natuurlijk om elk stukje dijk uit te gaan testen. Maar met een beetje meer begrip kunnen we toch veel meer grip krijgen op het probleem.
10: Tech Update. Een interessante nieuwe ontwikkeling rond de hackersgroep Shiny Hunters. Er is namelijk een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij die hackersgroep. Daar gaan we over praten met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hallo.
11: Lisbeth en Niels, hallo.
10: Ja, een Nederlander, 23 jaar lees ik.
11: Ja.
10: Wat weten we over die arrestatie?
11: Pepijn van der S, zo duiden we hem nu aan, want hij wordt verdacht van betrokkenheid bij Shiny Hunters dus. Melden diverse media, waaronder RTL Nieuws in ons land, internationaal ook de blog Crabs on Security. En Pepijn van der S is een bekende van de politie, want die werd in 2023 al eens veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Kreeg daarvoor ook een celstraf opgelegd van 4 jaar. Was al wel weer vrij sinds begin dit jaar. Maar nu lezen we bij die media dat Pepijn van der S allerlei dingen gedaan heeft. Ook in positieve zin om het internet veilig te maken. Maar dus ook zijn vaardigheden voor minder nette zaken gebruikt heeft. En dat zou zich dus uiten bijvoorbeeld in betrokkenheid bij Shiny Hunters.
10: Want help nog even, welke hacks kan Shiny Hunters allemaal op zijn konto schrijven?
11: De meest notoire in ons land is toch al die bij Odido, hè, waar dat gigadatalek uit voortkwam eerder dit jaar. We kennen de situatie bij sites als Pornhub en Ticketmaster en op internationaal niveau in recente tijden de FBI notabene, die ook slachtoffer werden van een hack door Shiny Hunters. Dus ja, wat Pepijn van der S dan precies met Shiny Hunters te maken heeft, dat weten we nog niet. Dat kunnen we in ieder geval niet melden. Maar het wordt in ieder geval heel interessant om dit in de gaten te houden en te kijken wat de politie verder gaat mededelen. Over schrijft Krabs dat de arrestatie al zo'n 10 dagen geleden of 2 weken geleden gebeurd zou zijn. Dus het is nu net naar buiten gekomen
10: bekend
11: dat hij in hechtenis zit.
10: Maar deze Pepijn van der S is dus aan de ene kant een criminele hacker, als deze beschuldiging klopt.
11: Ja.
10: En aan de andere kant een ethisch hacker.
11: Ja,
10: dat deed hij er een beetje bij, twee gezichten.
11: Precies, wie goed onderzoekswerk doet, ziet dat hij zich ook wel heeft ingezet voor nobelere doeleinden om het internet veiliger te maken in Nederland. Dus dat is wel duaal, zullen we maar zeggen.
10: Dan nog even naar de inzet van AI. En nu is een keer niet in verband met hacken door AI-agents, maar over de manier waarop we dat nog meer zouden kunnen gaan gebruiken voor de komende feestdagen. Joe.
11: Ja, we gaan het niet hebben over gedichten schrijven met AI. Nee. Dat kennen we wel. Ja. Maar wel hoe je AI anders zou kunnen gebruiken. Namelijk wat er nou in het pakketje bij dat gedicht zit. Of in de surprise die je trouwens gewoon met schaar en lijm zelf moet maken. Want dat gaat AI niet voor je doen. Volgens Adobe, softwarebedrijf bekend van Photoshop, gaat er exponentieel meer gezocht worden naar cadeausuggesties met AI. 130% meer gebruik, of moet ik zeggen meer bezoeken aan webshop sites naar aanleiding van suggesties door chatbots, voorspellen ze. Dus dat wordt interessant om te zien. Gaat over een Amerikaanse markt. Maar ik vind het wel een interessante gedachte, omdat sparren over producten met een AI-chatbot, daar hebben we het vaker over. Dat doen mensen ook meer. Van welke stofzuiger moet ik nou kopen?
10: Ja.
11: Maar ga je dus ook vragen van welk cadeau moet ik nou voor mijn schoonmoeder kopen? En welke gegevens deel je daar dan
10: precies
11: bij?
10: Dan moet je heel veel data invoeren. Ja. Wil je op het perfecte cadeau uitkomen?
11: Want je zou toch zomaar, van jou toevallig op de redactie iets invoeren over iemand wat niet heel prettig is om te delen met de wereld.
10: Dat was mijn neef, die had een nieuwe baan. En die werkte nog niet zo lang dus bij die organisatie toen het Sinterklaas was. En de secretaresse van dienst was verantwoordelijk voor alle Sinterklaasgedichten.
11: Ja.
10: Zijn vierde Sinterklaas.
11: Mm.
10: En op basis van zijn
11: profiel?
10: Personeelsdossier, heeft ze AI de opdracht gegeven om een gedicht voor hem te maken. En dat ging over zijn allergie voor een bepaald product.
11: Ja.
10: En AI sloeg op hol en ging helemaal
2: nou ja, in detail beschrijven hoe dat dan zou eindigen op de wc en met dieren, liep helemaal uit de hand.
11: Ja, kun je het nog nagaan? Zelfs als je zegt, ja, maar ik doe het alleen voor een cadeausuggestie, dat hij dan zeg maar iets krijgt en dan iedereen zegt van, waarom heb je dat nou gekregen? Ja, ja, dus zelfs als je het niet voor gedichten doet, heeft het verstrekkende gevolgen. Pas op.
2: Pas op. Dankjewel, Joe.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zometeen blijf luisteren voor BNR Beurs met Jorik Simonides en Jochem Visser. Met meer nieuws over Nvidia. Die gaan dus nu op eigen houtje AI-gevaren bestrijden.
2: Ja, en ze gaan heel veel eigen aandelen inkopen voor miljarden. Je hoort het allemaal in BNR Beurs. Fijne avond.
13: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
14: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
15: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
13: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
17: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
20: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
21: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
23: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress. BNR
0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond. Maar gelukkig niet al te veel ongelukken en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Richting Hilversum kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Ouderijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum. Is 19 kilometer. Draai dan langzaam vanaf knooppunt Terbrechtseplein.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, leidt de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro schade. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw komt het vooral door het uitstellen van onderhoud, omdat er geen geld voor is. Uiteindelijk leidt dat tot afsluitingen, waardoor verkeer moet omrijden en omvaren. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm, tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wat zou jij doen als al je klanten minder hard willen werken omdat ze zichzelf onveilig vinden voor de wereld? Nou, Nvidia geeft het antwoord. Het gaat zijn eigen klanten veiliger maken. En verder komt er weer een nieuw chipbedrijf naar de beurs met $150 miljard. De grootste Amerikaanse beursgang van een chipbedrijf ooit. Dat en meer in het Chipbonanza van BNR Beurs zometeen.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: Hey ondernemer,
28: hier Nadia van der Vlies
27: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
28: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
27: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
28: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
29: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
25: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
5: Welkom, de nieuwe Beursweek is van start. Met maandag 28 september alweer achter je. De dag dat Nvidia met een aankondiging komt. Ze gaan de wereld redden van AI.
2: Nvidia rolling out new tools designed to keep AI agents from going astray. The move comes after security breaches fueled fears about AI security.
5: En dan komen ze ook nog met een mooie sigaar uit eigen doos voor beleggers. Ze gaan een record hoeveelheid eigen aandelen inkopen. Of jij daar ook bij moet zijn, hoor je zo meteen.
6: Hebben we het ook over een mega beursgang die SK Hynix in de min zetten.
9: So the ADRs of SK Hynix are down 4%, ticker SKHY. The memory giant is considering a US IPO of its NAND memory unit called Solidigm.
6: Zakenbanken staan in de rij om de grootste Amerikaanse beursgang in de chipindustrie ooit te begeleiden.
5: En dan hoor je ook hoe je ontslagen kan worden om een tekst op je t-shirt.
6: Beurs in de VS staan in het rood. De AX juist licht in het groen, dat won 0,4% en sloot op 1116 punten en een beetje. Grootste stijger was SBM Offshore, 3% kreeg het erbij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed dat je er bent.
10: Yes, dankjewel. Goedenavond.
5: Welkom Stan. En het is een ontzettende chip-uitzending vandaag, dus moeten we beginnen in eigen land. Want ASML-baas Christophe Fouquet werd geïnterviewd door de Financial Times. Natuurlijk werd even het bekende rijtje afgestoken. Complexe chipmachines met licht schieten op gesmolten tin. Aandeel 80% gestegen in de vorige 12 maanden. Maar we hebben in dit programma vrijdag nog net besproken dat premier Rob Jetten bij president Trump pleit voor minder exportrestricties voor ASML richting China. En Fouquet die begon daar ook over. Hij zei dat hij zijn concurrentie ziet groeien in China als we te veel exportrestricties opgooien. Waarop de interviewer vroeg natuurlijk: is dat uw boodschap voor meneer Trump? Nee, zei diplomatieke Fouquet. Dat is een boodschap voor de Nederlandse regering en voor de EU. Want onze overheid, de Nederlandse dus, bepaalt uiteindelijk of er wordt geëxporteerd, zei Fouquet. Nou, Stan, is een vraag voor jou. Formeel is dat misschien zo, maar is dat feitelijk ook zo dat de Nederlandse overheid dat bepaalt?
10: Nee, ja. Juridisch heeft Fouquet natuurlijk gelijk dat Den Haag beslist over de vergunning, maar praktisch is dit geen puur Nederlands dossier meer natuurlijk. En dat heeft de VS de afgelopen jaren ook al laten zien. En een groot deel van die China-restricties aangejaagd natuurlijk. En de VS heeft ook wel wat tools in handen, diplomatiek, maar bijvoorbeeld ook met die Match Act. Die is er gewoon op gericht om Amerikaanse bondgenoten te dwingen om die exportrestricties te volgen. En Nederland, die heeft zich daartegen verzet. Alleen de vraag is wie die strijd dan gaat winnen. En ik ben toch bang dat Amerika daarin aan het langste eind gaat trekken in die end.
6: Over de VS en over China gesproken. Ze gaan een handelsdeal sluiten. De VS en China gaan namelijk importtarieven op 30 miljard aan producten verlagen. Het is een vruchtbare uitkomst van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS.
11: They're just putting the meat on the bones of the agreement, and that is the 30 for 30. So each country is going to identify non-sensitive items that they're going to allow in without tariffs, or they're going to reduce tariffs, or get most favored nation status that reduces the tariffs on these non-critical items.
6: De VS verlaagt tarieven op allerlei soorten producten, maar vooral op keukenspullen en Chinees speelgoed. Misschien fijn met Black Friday in aantocht. Andersom worden juist Amerikaanse steenkool en landbouwproducten gespaard. Amerikaanse sojabonen vallen daar dan weer niet onder. En dat is opvallend, want dat is het belangrijkste landbouwproduct dat de VS exporteert naar China. Maar dat werd het land kennelijk niet gegund.
5: En dan moeten we naar de categorie foutje bedankt. Want je kan bij de Family First in Michigan nog van alles vinden. Autoleningen, persoonlijke leningen, bedrijfskrediet. Maar de topvrouw, die is er niet meer. Jane Smith heeft niet alleen een perfecte naam voor iemand uit Michigan, maar postte op Twitter ook nog even een familiekiekje waarop iedereen een mooi printje van Lake America op zijn kleding had staan. Met de begeleidende tekst: vindt u onze truien mooi? Misschien vindt Canada dat niet. Lol, lol. Ze wilde waarschijnlijk een grapje maken over Donald Trump's zoveelste malle ideetje om Lake Ontario een nieuwe naam te geven. Maar dat heeft haar de kop gekost. Er verscheen een berichtje op de website: het spijt ons ontzettend. We begrijpen het als u hier verschillend over denkt en Jane Smith is niet langer in dienst.
6: Zijn jouw t-shirts nog wel allemaal toegestaan binnen het bedrijf?
5: Hey, Warren Buffett vandaag, hè, dat je het even weet. Als dit niet toegestaan is bij Beurs, dan zijn er nieuwe tijden aangebroken.
6: Leuk voor de webcamkijkers en voor het YouTube-kanaal. Elke keer even op maandag kijken wat voor het shirt Jochem maakt.
5: Bij deze.
6: Gaan we door naar een bedrijf dat nog niet op de beurs te vinden is, maar dat al wel heel lang wil. Odido, dat wordt namelijk overgenomen door de mede-eigenaar.
12: De Britse private equity firma Warburg Pincus die staat op het punt uit te stappen als aandeelhouder van telecombedrijf Odido. Volgens de Financial Times wordt het belang verkocht aan een andere aandeelhouder. Dat is ook een private equity club. De Britse firma Apex. En die wordt dan de enige aandeelhouder van het bedrijf.
6: De deal zou bijna rond zijn en zou Odido waarderen op 6,5 miljard euro. De private equity partijen zoeken al langer naar een exit. En het liefst hadden ze dat gedaan met een beursgang. Maar dat kwam er steeds maar niet van door tegenwind op de beurs. Door kritiek op de hoge schuldenlast van Odido. Ja, en die mega-hack dit voorjaar die bij Odido plaatsvond, zal ook niet echt geholpen hebben, denk ik. Stan, heel kort, betekent dit dat die beursgang nu helemaal niet meer gaat komen?
10: Heel kort, ja.
6: Oké, nou, jammer, korte avontuur geweest dan.
10: Ja, nee, het maakt de snelle beursgang natuurlijk minder waarschijnlijk. En wat nu wel goed is, dat één partij het voor het zeggen krijgt. Dus die koopt ook timing, zeg maar, en wat meer macht trekken ze naar zich toe. Voor Warburg denk ik dat het goed is dat ze wat liquiditeit krijgen. Voor Apex kunnen ze wat langer wachten. Uiteindelijk zal een beursgang nog wel in het vizier liggen. Alleen ja, dat is gewoon wat meer op de lange baan geschoven. Vergeet je ook niet, vergis ook niet natuurlijk dat die rente aan het oplopen is. Dus het wordt ook minder interessant om dan op goede waarderingen naar de beurs te gaan op dit moment.
5: En zo meteen bespreken we de grootste Amerikaanse beursgang van een chipbedrijf ooit. Zakenbankiers die kamperen voor de deur bij geheugenmaker Solidigm.
6: Maar eerst naar Nvidia. Dat kwam vanochtend met een opvallende aankondiging. Ze komen met software dat moet voorkomen dat AI-systemen op eigen houtje allerlei malefiede acties gaan uitvoeren. Software die, zo zegt het bedrijf zelf, een incident zoals bij Hugging Face had kunnen voorkomen. Weet je misschien nog wel dat AI-bedrijf dat werd gehackt door agents van OpenAI. Ja, die aankondiging komt na weken van zorgen over de ontwikkelingen van AI. Zorgen die de CEO van Nvidia, Jensen Huang, altijd bagatelliseerde juist. Maar ook hij erkent nu dus dat er wat moet gebeuren, zei hij vanochtend bij CNBC.
13: These agentic systems are obviously agentic, meaning they operate by themselves. You know, it's like a self-driving car. And so in order for you to deliver that agentic system in a safe way, you have to make sure that the sandbox around it, the force field, and that it can't do anything that it's not supposed to. But and also you have to monitor it.
6: De software is open source en Nvidia trekt samen op met allerlei techbedrijven in de ontwikkeling ervan. Onder andere Anthropic, het AI-bedrijf, maar ook CrowdStrike en Palo Alto, twee cybersecurity bedrijven. Ik dacht daarbij wel gelijk, Stan, waarom doet Nvidia nou de stap naar voren hierbij als chipbedrijf? Waarom zijn het niet die cybersecurity bedrijven die dit gaan ontwikkelen?
10: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En het is ook wel mooi dat het meteen term als sandbox en force field en zo genoemd wordt door Jensen Huang. Want dan weten we precies waar het over gaat. Maar het punt is natuurlijk dat je, ja, je hebt gewoon nu AI-agents die zelfstandig taken uitvoeren. En die breken nog wel eens uit die sandbox. En Nvidia is natuurlijk de architectuur, zeg maar, achter die hele AI-versnelling. En dat willen ze natuurlijk gewoon blijven. Dus ze bouwen niet alleen de motor, maar ze moeten er ook voor zorgen dat de beveiliging, zoals de remmen en de gordels en de airbags, aanwezig zijn. En dat is eigenlijk wat ze hiermee zeggen. Maar de timing is natuurlijk opmerkelijk. Nadat het groot in de media is uitgemeten dat een paar van die AI-agents rogue zijn gegaan. En inderdaad hebben ingebroken bij andere softwarepartijen. Dat is niet fraai. Want als dat doorgaat en er wordt inderdaad een pauze gezet op de investeringen in AI, dan raakt dat Nvidia natuurlijk rechtstreeks. Ja. Dus het is ook vanuit dat oogpunt dat je het moet bekijken.
6: Is het gewoon een beetje een marketingstap in dat oogpunt dan, om inderdaad dat sentiment een beetje te doen kantelen?
10: Eigenlijk twee kanten op. Hè. Je moet ook serieus zorgen dat je producten veilig kunnen worden gebruikt. Anders wil niemand het meer hebben. Maar de timing is nogmaals echt wel heel erg opmerkelijk.
5: Ja. Het is toch eigenlijk gewoon een taak voor Palo Alto Networks, CrowdStrike, dat soort bedrijven, Fortinet, ik noem ze maar even de cybersecurity partijen.
10: Ja. Ja, dat zijn wel, daar heb je gedeels gelijk, maar dat zijn wel voornamelijk endpoint beveiligingsbedrijven. Hè? Dus bedrijven die bijvoorbeeld een netwerk of een laptop beschermen. Maar de agent draait natuurlijk echt in de AI-architectuur. En daar is Nvidia natuurlijk weer de leider in, zeg maar. Dus ik begrijp wel dat ze hier in ieder geval het voortouw in willen nemen en ook samen willen werken met deze partijen die je net noemt.
6: Ja, kan dat ze nog geld opleveren, denk je? Nog even los van het feit dat je misschien geld inlevert als die zorgen van AI aanzwengelen. Kan het nog een extra business worden voor ze?
10: Ja, dat geef je terecht aan. Hè. In eerste instantie vooral indirect. Dus dat het je ook omzet kan kosten op het moment dat jouw producten niet veilig kunnen worden gebruikt en gemonetiseerd. Dus ik denk niet meteen dat het een serieuze extra business unit zal worden voor Nvidia op korte termijn. Maar wel dat het ervoor zorgt dat klanten gewoon met een geruster hart hun producten blijven kopen.
3: BNR Beurs.
5: En dan blijven we even op de chipmarkt, want hij komt eraan. De grootste beursgang van een Amerikaans chipbedrijf ooit. Gaat om een dochter van SK Hynix, Solidigm, Solidigm. Dat maakt flashgeheugen en SSD-kaarten. En dat wil volgend jaar al naar de beurs in de VS. Verschillende zakenbanken die zitten nu al kwijlend te hengelen naar de mega dikke fees die dat oplevert natuurlijk. Qua waardering wordt er nu gedacht aan $150 miljard... waarvan zo'n 15 naar de beurs zou komen dan. Nou, die waardering die zou bijna drie keer zo groot maken als die van Cerebras en ARM, die eerder naar de beurs kwamen dit jaar en 3 jaar geleden. Best pikant allemaal, want dit was ooit een dochterbedrijfje van Intel dat tijdens de coronacrisis werd afgestoten.
9: The unit itself was introduced in 2021, part of an acquisition when SK Hynix bought Intel's flash memory business. Its customers include CoreWeave, Dell and Tencent, but that's adding some extra weight to the stock this morning.
5: En met die overname kreeg SK Hynix nu toch mooi een kwart van de markt voor flash- en SSD-geheugen in handen. Veel groter dan SanDisk, Micron en het Japanse Kyosha. De enige die groter is in die markt eigenlijk is Samsung. Dus Stan, waarom moest SK Hynix meteen 4,5% lager openen op de Nasdaq nu dit nieuws bekend werd?
10: Ja, kijk, als jij eigenlijk als bedrijf zegt, dit is een heel waardevol onderdeel van ons bedrijf, waarom wil je dan nu een stuk te gelden maken en het verkopen? Dus er gaat misschien wel een stuk van de waarde verloren voor het bedrijf door dit op de beurs te zetten. Dus een beetje ja, lekkage, zeg maar. Dat is dan denk ik de angst die beleggers hebben. En ook tegelijkertijd natuurlijk gekoppeld aan de hoge waarderingen en de enorme run die deze chipmakers hebben gemaakt de afgelopen periode. Dan kan dit soort nieuws ook negatief geïnterpreteerd worden. Alhoewel het natuurlijk een waanzinnige opbrengst zou zijn op het moment dat ze inderdaad voor 150 miljard naar de beurs gaan en ook nog eens 15 miljard cash ophalen met zo'n beursgang voor iets waar ze een fractie daarvan betaald hebben 6 jaar geleden.
5: Ja, toen Intel nog op de rug lag en niet bepaald Donald Trump als investeerder
10: geld nodig had. Nee, precies. Maar goed, toen was de geheugenmarkt natuurlijk ook, zag er heel anders uit dan dat hij er nu uitziet.
5: Ja, hypercyclisch en naar. Maar waarom wil SK Hynix hier dan een beursgang mee doen in plaats van dat je het nou helemaal in huis houdt? Wat is nou de rationeel? Puur dat geld ophalen?
10: Nou ja, laten we eerlijk zijn, Jochem. Bedoel, je zegt het net zelf al, als we kijken naar hoe cyclisch die business traditioneel is en wat de waarderingen zijn die daarbij horen. Micron heeft jarenlang op 3-4 keer de winst genoteerd. Het gaat nu richting 20 keer de winst. Met een enorme groei van de omzet erbij. Ja, als je tegen dat soort waarderingen die een veelvoud zijn van wat het een aantal jaar geleden is geweest, plus de enorme stijging in omzet die je hebt gehad en de feeding frenzy rondom AI en geheugenchips, dan begrijp ik wel dat je zegt, nou weet je wat, laten we eens een stukje te gelde maken. En inderdaad een deel naar de beurs brengen. Dan kunnen we alvast een deel van het geld naar ons toe halen. En we houden nog steeds een meerderheid natuurlijk en een grote waarde in het bedrijf.
5: Ja, die cyclus is niet weg, want over 2 jaar zegt eigenlijk elke analist, dan komt die varkenscyclus weer langs. Want je hebt niet zoals bij andere geavanceerde chips maar 1 speler, TSMC, maar hier meerdere spelers. Die gaan elkaar allemaal de tent uitjagen. Dus je moet het nu doen. Maar we horen altijd over high bandwidth memory van Samsung en SK Hynix. Daar was een hele boom. Heel half Zuid-Korea die werd er een gokker van. We hoorden met die Chinese beursgang van CXMT hoorden we over DRAM. Weer een vorm van geheugen. Maar dit is dan flashgeheugen en SSD. Hoe verschilt die markt nou van die andere geheugenmarkten?
10: Ja, dat is wel een goeie. Daar heb ik ook even zelf weer even nagezocht. Want ik moest er heel even naar kijken. Maar
5: je bereidt je voorstand.
10: Ja, zeker. Is zeg maar het supersnelle werkgeheugen naast de AI-chip. Nou, DRAM is ook een soort werkgeheugen, maar zonder stroom is de data weg. Dus het is bedoeld om tijdelijk data sneller beschikbaar te houden. En dan hebben ze een NAND flash, dat is echt opslaggeheugen. Dat houdt de data vast zonder stroom. En daarvan maak je weer die SSD, dus die solid state drives. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk opslagapparaten op basis dus van NAND. Ja, en in een AI-datacenter staan daar die datasets en die, al die chips zeg maar bij elkaar. En het belangrijke is dus dat die HBM is het korte termijn geheugen naast de AI-chip en de SSD, dat zijn de opslagtools, opslagloodsen eigenlijk van het datacenter.
5: Oké, RAM-geheugen en harde schijf dus voor de gamers onder ons. Maar nu worden alle boten nog opgetild door AI. Ik zie ook dat Solidigm al deals heeft met partijen als CoreWeave, wat jij zegt, om geheugen op hele grote schaal te leveren. Maar blijft dat specifiek voor dit deel van de markt zo? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Want gaat de markt voor dit NAND of flash en SSD, gaat dat eerder of later de varkenscyclus in dan die high bandwidth memory, waar we al zoveel van hebben gezien dit jaar?
10: Ja, waarschijnlijk. Je geeft zelf al een beetje het antwoord in je vraag. Ik denk dat dat wat eerder zal zijn. Solidigm heeft nu rugwind. Vooral door die enterprise SSD-vraag. Maar dat blijft wel dichter bij de klassieke geheugencyclus, zoals je die zelf ook aangeeft, dan de high bandwidth memory. Dus inderdaad, alle boten worden nu opgetild. Maar Solidigm is denk ik toch waarschijnlijk wat gevoeliger voor de volgende neergaande cyclus dan de HBM-markt.
5: Even opletten dus.
3: BNR Beurs.
6: Laten we even kijken hoe het ervoor staat aan de andere kant van de oceaan. We begonnen in het rood vandaag en we staan nog steeds in het rood. Dow Jones verliest 0,5%. De S&P 500 verliest 0,6%. En de Nasdaq ook in het rood verliest 0,7%.
5: En ik zie ook alleen maar de effectieve rentes op alle obligatiemarkten oplopen. Waar ik ook kijk, dus misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Maar dan nog even leuk nieuws voor Nvidia-beleggers. De grootste buyback ooit. Want de slimste mensen in de appgroepjes die zeggen al maanden dat Nvidia goedkoop is. Niet in absolute zin natuurlijk om te kopen als heel bedrijf, maar wel als je bekijkt wat ze gaan verdienen de komende jaren en wat je daarvoor betaalt. Nou, inmiddels zeggen ook de minder slimme mensen het overal en warempel. Nvidia is inmiddels ook met iedereen eens.
14: Not only is Nvidia kind of trying to be the arbiter of safety within the AI space, we also had an announcement this morning as well that kind of boosted the stock up about 1%. The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program that brings the total up to $235 billion.
5: Juist, het gaat nog eens $150 miljard aan eigen aandelen inkopen. In totaal is er tot 2028 nu $235 miljard aan inkopen goedgekeurd. Nou, waarmee je met een beetje stijging van de aandeelprijs makkelijk 3-4% van alle aandelen inkoopt. En dat zien beleggers ook. Nvidia staat terwijl we spreken 2,6-2,7% hoger. Ja, Stan, vind jij Nvidia ook zo goedkoop op 4,5 keer de voorwaartse winst?
10: Ja, dan moet die winst nog wel even gerealiseerd worden.
5: Voor de komende 2 jaar.
10: Maar, ja. Ja, ik heb het wel al vaker ook on-air gezegd. Dat als je kijkt, hè, nu is het in absolute termen natuurlijk, hè, met een koers-winstverhouding van boven de 30 is het prijzig. Maar als ze inderdaad die groei gaan behalen nog en gaan doorzetten, en er is op basis van de historie geen reden om aan te nemen dat ze dat niet kunnen doen, want ze hebben het al zo vaak laten zien. Ja, dan ga je inderdaad, als je tegen de huidige koers waardeert, ga je bijna onder de 10 keer de verwachte winst. Ja. En dat is inderdaad niet heel erg prijzig voor een aandeel. Het probleem alleen wel is dat het natuurlijk al 100% is opgelopen de afgelopen jaren. Ja. Dat het inmiddels het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. En als ze inderdaad een buyback doen, dat ze dat doen met bedragen waarbij ze bij wijze van spreken de halve AX al kunnen opkopen. Ja. Dus het is wel, het zijn gigantische bedragen waar we het over hebben.
5: Maar ja, als het niet gebeurt, hè, als wat dit bedrijf goedkoop maakt en zich niet voltrekt, namelijk die winsten die nog binnen moeten komen de komende paar jaar, dan is toch het hele AI-ecosysteem ook stuk, wat dat betreft.
10: Ja, zeker. En dan gaan we op waarderingen aankopen die vele malen lager zijn dan dat we nu zien. Ja, absoluut.
5: Maar wat is dan de vrees die er echt voor zorgt dat Nvidia zoveel goedkoper is dan andere chipbedrijven die voor veel hogere verwachte winst over de toonbank gaan?
10: Ja, dat heeft met groeiverwachtingen te maken. Hè. Als jij 80, 90, 100% per jaar groeit en je bent al het grootste bedrijf per jaar, ja, niets groeit tot in de hemel. Dus de verwachting dat een keer een fallback in die groeicijfers gaat komen, die is groot. En dat betekent dus ook dat daarop de waardering iets lager is. En dat er toch wel wat angst in de markt is, en gezond ook wat mij betreft, dat die groeicijfers niet tot in de lengte der dagen door kunnen gaan. En vandaar dat je wat op lagere waarderingen zit.
5: Moet er wel om lachen staan, want sommige dingen groeien wel tot in de hemel, namelijk SpaceX. Maar goed, Jorik had ook nog een vraag.
6: Daar zou nog meer over, ja. Gaan we het vaker zien bij Nvidia, denk je? Gaan ze meer van dit soort cadeautjes uitdelen? Misschien een nieuw soort Apple wel?
10: Kijk, zolang jij overtollig kapitaal op je balans hebt en je hebt dat niet nodig voor investeringen of extra personeel aan te nemen of nieuwe chips te ontwikkelen, hè, voor R&D en dat soort zaken, en je hebt het echt over, dan zeggen vaak aandeelhouders, geef het maar aan mij. Nou, dat doe je, dat kan op twee manieren grofweg. Eén is dividend uitkeren, maar dat schept een precedent, want dan verwachten aandeelhouders dat automatisch ieder jaar. En twee, en dat is een beproefd concept, is inkoop eigen aandelen. Dus op het moment dat die groei toch wordt gerealiseerd, waar Jochem en ik het net over hebben de komende jaren, dan gaat er nog veel meer geld binnenkomen bij Nvidia. Reken maar dat ze, als ze niet weten hoe ze dat anders moeten allokeren of echt overtollig is, dat ze ook weer meerdere buybacks zullen gaan doen, ja.
6: Door naar een mijlpaal voor SpaceX. Ze hebben een raket de hemel ingeschoten. Ja, daar zijn ze tenslotte voor opgericht. Gaat dan wel weer om de krachtigste raket ooit die ooit in een baan rond de aarde is geschoten. En dat klinkt dan zo.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
6: De missie werd wel vroegtijdig afgebroken. Er was namelijk een motor uitgevallen. En aanvankelijk leek het erop dat die missie daardoor helemaal zou mislukken. Nou, dat gebeurde dus niet. Maar moest dus wel eerder afgerond worden. Test geslaagd, zou je kunnen zeggen. En dat is ook belangrijk voor SpaceX, zegt deze techjournalist van Bloomberg.
16: It's not just about SpaceX's future. You know, the company plans lots of business lines where there are data centers in the form of satellites in space. It still plans to get humankind to Mars. None of that will happen If Starship is not reusable and the system doesn't work. Today is a big step toward that with an orbital test.
6: Toch staat het aandeel lager, verliest 1,2%.
5: En dan kijken we maar eens wat er morgen op de agenda staat. Wie een overnamebod afwijst, kan twee dingen zeggen. Het bod was te laag of wij hadden betere plannen. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zei het allebei. Het bod van het Canadese WSP werd afgeslagen en dus mag Arcadis digitaal bewijzen dat het betere plannen heeft op zijn eigen digitale Capital Markets Day. Van 2 tot 4 uur 's middags Amsterdamse tijd gaat het bestuur uit de doeken doen wat ze op eigen kracht voor elkaar willen boksen de komende 3 jaar. Verder ook nog macro-nieuws. Er zal wat meer druk liggen op de vacaturecijfers, oftewel job openings uit de VS over augustus, die om 4 uur op de mat vallen. Eerdere data wees al uit dat de Amerikaanse economie staat te ronken op een ongenadig hoog toerentalletje. En dat, plus alle brandstofinflatie, betekent dat de Federal Reserve meer en meer ruimte krijgt om op 28 oktober nog een keer de rente te verhogen. Lekker zo vlak voor de midtermverkiezingen. Zal Donald Trump niet leuk vinden allemaal, maar ja, de Fed is voor de politici een hele zure belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken en makkelijker al helemaal niet.
6: Dit was de BNR-beurs van maandag 28 september. We hadden het over chips, chips en nog eens chips en over een raket. En dan heb ik het niet over Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Al ging hij wel als een raket. Dank voor je komst.
10: Heel graag gedaan, heren. Tot de volgende keer.
5: Jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Kun je ook elke dag doen in je favoriete podcast-app? Neem ook een kijkje op ons YouTube-kanaal. Daar zijn we ook iedere dag te vinden met de nieuwste aflevering. Maar dan met beeld en een mooi shirt.
6: Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Het moment dat alles begint.
20: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
19: Provider, it starts here.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
24: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
30: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
31: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
30: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
31: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
33: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
34: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
35: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
1: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. BNR
2: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters. Dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. De gemeente Nijkerk gaat opnieuw aangifte doen van vandalisme op het regenboogpad bij het station. Dat werd dit weekend voor de vierde keer in korte tijd beklad. Deze keer met anti-homo-teksten en symbolen. Nijkerk moet een veilige en inclusieve plek zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, zegt de gemeente. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Maandag 28 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is het Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne in het midden van de stad. Bericht kwam pas net binnen. Is 1 dode in elk geval gemeld en verschillende mensen zag je op beeld ontsnappen door de ramen van het brandende gebouw. Ook vanochtend trof Rusland een kantoorgebouw in Dnipro met grote schade tot gevolg. Eerste berichten spreken van slachtoffers, maar meer weten we nog niet. Vanochtend vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne's tweede stad Kharkiv een dode en 24 gewonden. In Kiev nog eens 4 gewonden. Gisteren verspreid over Oekraïne 8 doden geteld door Russische aanvallen. In Kiev werd toen onder meer het gebouw van Oekraïne's grootste mobiele telecomprovider geraakt. Afgelopen week, dus in aanvulling op die mobiele telefoonprovider, werden al verschillende datacenters en internetproviders aangevallen. Zelensky zei in een toespraak tot de bevolking dat Rusland probeert het volledige internet in Oekraïne plat te leggen. Oekraïne trof in het weekend een machinefabriek die produceert voor het leger in Rostov, met grote schade daar. Elders werden onder meer een oliedepot, spoorinfrastructuur en mogelijk een grote troepenconcentratie in bezet gebied van de Russen geraakt. Zaterdag vielen naar verluid 3 doden bij een Oekraïnse droneaanval op een raffinaderij in Krasnodar. Aan het front zegt Oekraïne nog eens 51 vierkante kilometer en 3 dorpen te hebben terugveroverd in de omgeving Liman. Dat is die operatie Vivaldi en die zou daarmee in totaal 176 vierkante kilometer nu hebben bevrijd in Donetsk. De Oekraïners zeggen daarbij oude Sovjet-panzerwagens te hebben gebruikt. Ik zag daar inmiddels ook beeld van voorbij komen. Die omgebouwd zijn tot zelfrijdende kamikazewagens om door de Russische linies te breken. Trouwens een inventiviteit die we nog kennen van Islamitische Staat. Bij de dag van Mosul gebruikte hij dat.
5: Ja. Nee, die operatie Vivaldi is wel een succes voor Oekraïne. En je ziet dus niet dat die mailbloggers daar ook een beetje van de leg door raken. Die mailbloggers zijn dus Russisch. En die zeggen, door al dat gelieg wat er uit het Kremlin komt over de enorme vorderingen die overal worden gemaakt, ja, dat vertroebelt eigenlijk het zicht op wat er bij Lindman gebeurt. Oftewel in het noorden-noordwesten van dat gebied van die gefortificeerde steden. Want daar rukt Oekraïne gewoon op. En dat wordt nu echt gewoon verbloemd door al dat gelieg en gedraaien van het Kremlin. Wat ik overigens een opmerkelijk bericht vond, is dat de Oekraïners bezig zijn om de tactiek te veranderen. Ze zijn dus niet meer bezig om systematisch te proberen om die infiltranten, die Russische geïnfiltreerde soldaten uit gebieden te werken. Maar ze proberen nu te voorkomen dat ze...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zon, geloof ik, maar dan net aan de verkeerde kant van de rivier. Dus eigenlijk afgesloten van
2: Oleski.
1: Bevrijd Oekraïns gebied.
2: Ja.
1: Waar de situatie heel erg dramatisch
2: Exact, daar heeft de minister van de Buitenlandse Zaken van Oekraïne heeft daar ook voor gewaarschuwd. Dat is een stad waar ooit 24.000 mensen woonden. Nu nog maar 2.000. En die 2.000 worden echt totaal in de... Ja, eigenlijk totaal geïsoleerd. Het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk om daar te wonen. Die 2000 willen dus kennelijk niet weg. Dat is op zich al een probleem. Hè. Er zijn best wel evacuatieorders van Oekraïners die zeggen van als het gebied niet meer te houden is, dan moet je gewoon weg. Maar dat doen ze dus gewoon niet. En wat je dus nu ziet is dat de Russen bewust proberen ook om de voedseltransporten naar die stad te blokkeren. Peskov, de regeringswoordvoerder, heeft gezegd, ja, het probleem is mij bekend, maar het ligt allemaal aan de Oekraïners. Want die moeten gewoon ophouden met vechten daar en die blokkeren zelf de voedseltransporten naar dat gebied.
1: Hajan, was ook opnieuw bericht over de problemen die Russische bedrijven ondervinden van de Oekraïnse drones. En dat die eigenlijk moeite hebben om zich daartegen te verweren, te wapenen?
3: Ja, we hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed. Ook al weken geleden, geloof ik. Hè? Maar nu staan er grote artikelen, waaronder de FT, erover. Wordt het ook een beetje gebracht alsof het nieuwe informatie is. Maar wat we wel nu weten is dus dat die bedrijven moeten zelf zich gaan beschermen tegen die drones. En als ze dat niet doen, dan worden ze genationaliseerd.
1: Oh.
3: Dat is ook wel een hele merkwaardige... beleid.
1: En er was iets tussen Oekraïne en Zuid-Korea.
3: Ja, dat is echt een wild verhaal. Zelensky die vertelde in zijn speech bij de algemene vergadering van de VN... dat hij dus twee Noord-Koreanen krijgsgevangen had genomen. Die vochten dus aan Russische zijde tegen Oekraïne. En die zijn naar Zuid-Korea overgebracht. Nou, Zuid-Korea had dat helemaal niet gewild dat verteld werd. Want namelijk, die president Lee wil graag toenadering zoeken tot Noord-Korea. En dit leidt alleen maar tot spanningen. En wat dan ook genoemd wordt, maar dat begrijp ik niet goed, is dat Zuid-Korea levert dus ook kennelijk benzine aan Rusland. Dat vindt Oekraïne natuurlijk allemaal niet leuk. En Zuid-Korea heeft ook Russische steun nodig in het Arctic. Je weet dat China daar rommelt, maar kennelijk doet Zuid-Korea dat dus ook. Dus er zijn allemaal spanningen tussen Oekraïne en Zuid-Korea. En dat is jammer, want Zuid-Korea zou dus wapens kunnen leveren aan Oekraïne, maar wil dat kennelijk niet doen, omdat ze neutraal willen blijven in dat conflict.
1: Rusland probeert nu natuurlijk vooral met die nieuwe generatie snelle drones Oekraïne het leven zuur te maken. En dat kunnen we verwachten dat ze dat de hele winter door zullen doen en zullen intensiveren. Is dat vooral de Russische inzet de komende tijd erop?
2: Ja, dat lijkt er wel op. En dat heet in het Amerikaans een theory of victory. Dus dat is een theorie die je aanhangt om tot een overwinning te komen. Die was tot voor kort het geleidelijk oprukken in de Donbass-regio. En om dan heel langzamerhand als een slak naar voren te gaan en uiteindelijk het gebied in bezit te krijgen. Ze komen niet veel verder. We hebben het net al even over die operatie Vivaldi gehad. Dus dat betekent echt dat het roer om moet. Wat er dus nu gebeurt, dat lijkt nu bevestigd te worden door Poetin. En dat is iets wat we eigenlijk al weken hebben geconstateerd. Dat je ziet een verschuiving in de richting van de inzet van ballistische raketten en supersnelle drones. Die door dat is die Geran 5 bijvoorbeeld, die worden straalmotoren aangedreven. En verdedigen daartegen is erg moeilijk. Dus op dit ogenblik zijn de Oekraïners wel bezig om te proberen daar verdediging te krijgen, maar dat lukt nog niet helemaal. Het idee bestaat nu, dat hebben we ook al eerder gesuggereerd dat dat zo zou zijn, om gewoon de Oekraïners het leven zo zuur te maken de komende winter, dat ze wel moeten capituleren. Dat zou dan het geval moeten zijn voor het voorjaar van 2027. Dus ze gaan de hele winter gaan ze door. Ze sluiten het internet af. Ze sluiten de aanvoerlijnen af vanuit

0: vanuit het westen. Dus dat betekent dus ook een escalatie in de richting van het NAVO-grondgebied, omdat van daaruit de versterkingen worden aangevoerd. En je ziet dus dat het zich in toenemende mate begint te richten op de burgerbevolking. We hebben het al gesuggereerd dat dat het geval zou zijn, maar het lijkt nu ook bevestigd te worden door Poetin zelf. Nou, dat is heel slecht nieuws voor de Oekraïners.
1: Ja, het is niet een strategie die heel vaak leidt tot de overwinning, volgens mij, kun je zeggen. Nee. Maar je kunt er natuurlijk wel een hoop ellende mee aanrichten.
0: Ja, dat is dus ook de bedoeling. Het zijn eigenlijk terreurbombardementen die je dan gaat uitvoeren. Dat hebben natuurlijk de Duitsers ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan. Maar dat hebben natuurlijk de geallieerden ook gedaan in de richting van Duitsland. Op zich werkt dat niet altijd. Het roemruchte boek, prachtig boek van Robert Pape, Bombing to Win. Ik vind het een fantastische titel. Daaruit blijkt dat het meestal gewoon niet lukt. Het breekt het moreel van de bevolking door de bank genomen niet. Nou, die aanname standhoudt deze week, deze winter, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar de kans dat dat lukt is denk ik niet zo heel erg groot. Maar het lijden van de Oekraïnse bevolking, dat staat buiten kijf. Dat is echt verschrikkelijk groot tijdens deze winter.
1: Ja. De Russische inzet om de oorlog toch vooral door te gaan en misschien zelfs te intensiveren bleek denk ik ook wel weer tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waarvan vandaag de laatste dag is. Zelensky zei er overigens, dat hadden we vrijdag nog niet meegekregen, maar volgens mij was dit vrijdag al dat, dit is nog onbevestigd, maar dat Trump hem nu echt zou hebben gezegd dat Oekraïne zelf Patriot-raketten mag maken, waar natuurlijk een enorm groot gebrek aan is. Tweede waar het uit bleek was de speech van Lavrov voor de algemene vergadering. En ook een gesprek dat Lavrov had, en dat was wel bijzonder, hè, met zijn Duitse collega van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel.
2: Ja, ze spraken elkaar zaterdag aan de zijlijn van die VN-algemene vergadering. Het was eigenlijk het eerste gesprek tussen de Duitse en de Russische minister van Buitenlandse Zaken sinds de Russische invasie van 2022. En een van Wadepoels voorstellen was de-escalatie rond de oorlogen. Dus het ontzien van graan en andere voedselexport en ook van de energieinfrastructuur. Volgens mij is er niks uitgekomen. Er is in ieder geval geen graandeel gekomen.
0: Hè? Nee, er is niets uitgekomen. Nee, maar de argumentatie vond ik zo bijzonder van Lavrov. Die wees naar de Tweede Wereldoorlog. Die zei van, jullie steunen de Oekraïne. En jullie zijn bezig met een gigantisch herbewapeningsprogramma Duitsland. En dat duidt ook op de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Hier gebeurt iets wat we eerder hebben gezien in Europa. Hiermee draait hij totaal om. Alsof Duitsland de agressor is en Rusland de slachtoffer. Daar zijn ze natuurlijk toch ontzettend goed in om dat te doen. Maar het is niet onbetekenisvol hoor, wat daar gebeurd is. En dat dit soort argumenten op die manier dus worden uitgewisseld.
2: Ja. Ik las ook dat Rusland zijn eigen graanexport nu minder afhankelijk maakt van de Zwarte Zee. En Russische bedrijven leiden momenteel meer graan via havens aan de Oostzee. Ja. En ook in het Noordpoolgebied om, na die Oekraïnse aanvallen.
0: Ja, maar dan moet je dus even kijken op de kaart hoe ver dat om is.
2: Ja.
0: En wat voor problemen dat oplevert. Dus die feitelijk ligt die graanexport ongeveer stil. Er gebeurt nogal iets, maar de grote hoeveelheden komen het land op dit ogenblik niet uit. Want dat moet je dus allemaal met treinen. Zou je dat dan helemaal naar de Oostzee moeten vervoeren? Of helemaal naar de Noordpool, weet ik veel, waar het allemaal naartoe brengt. Ja. En je hebt een hele korte aanvoerlijnen nodig naar schepen, omdat het echt groot bulktransport is.
2: Ja. En dat is weer een groot probleem voor het mondiale zuiden natuurlijk. Hè? Dat gaan we straks dan weer horen.
0: Ja, en de prijzen gaan dan in de hele wereld omhoog. Er ontstaan niet direct de voedseltekorten. We hebben dat natuurlijk ook gezien aan het begin van de oorlog in 2022. Toen ook al die graantransporten gewoon ophielden te gaan door de Zwarte Zee. Maar ja, weet je, het is zoals het is. En dit betekent dus eigenlijk dat die volumes worden kleiner. Voedsel is er nog, maar de prijzen worden steeds hoger. En dat heeft enorme effecten op bijvoorbeeld Afrika.
1: Als we dan even naar Europa kijken, ik had dat niet gezien, maar Arjan, jij geloof ik wel dat er in Roemenië weer een incident was in de lucht.
2: Ja, in de nacht van zaterdag op zondag detecteerde Roemenië een onbekend toestel, waarschijnlijk een Russische drone, dat bij het plaatsje Ciliaveke het Roemeense luchtruim binnenvloog en langs de Donaudelta vloog. Nou, twee Spaanse F-16's en een Roemeense helikopter zijn ingezet. Maar Boekarest heeft dit incident nog niet formeel aan Rusland toegeschreven. Maar ja, het vindt het toch wel opvallend dat er gewoon even een droontje langs de Donaudelta gaat vliegen, hè?
1: Ja, ja. Misschien ook maar hier te noemen, alhoewel ik denk dat het een andere achtergrond heeft. De Britse politie heeft dit weekend 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een luchtmachtbasis bij Fairford, waar ook Amerikaanse militairen en vliegtuigen gestationeerd zijn die actief zijn in de oorlog tegen Iran. Er is niks over die verdachten bekendgemaakt. Er zijn wel 3 busjes in beslag genomen en daar zijn explosieven in gevonden. Dus serieuze zaak, we weten de achtergrond nog niet, maar je zou dus eerder misschien kunnen denken aan een Iraanse dan een Russische verhaal. Dan was er een wel mogelijke, ongetwijfeld met een Russische link, iets bij Spitsbergen opnieuw.
0: Ja.
1: Rob, zei je?
0: Nou, Spitsbergen, even uitleggen, dat is wel een bijzondere plek op de wereld, behalve dat het verschrikkelijk koud is. Er groeit helemaal niks. Het is één grote ijsklomp, bij wijze van spreken. Heeft het een hele bijzondere structuur. Namelijk, het is Noorse soevereiniteit, maar bij een verdrag van 1920 is afgesproken dat ook andere landen van Spitsbergen gebruik mogen maken, maar niet op het gebied van militair. Ja. Nou, dat is nou precies wat Rusland op dit ogenblik aan het doen is. Ze zijn aan het militariseren in dat gebied. En wat je nu ook ziet is dat de kwetsbaarheid van Spitsbergen enorm groot is. Kijk, er is bijvoorbeeld maar één diesel generator of ja, een installatie om stroom op te wekken op het eiland. Daar is er maar één van. Er is één onderwaterkabel. Dus er is niet veel. En als je dus die doortrekt en kapot maakt, dan houdt het dus gewoon op met de communicatie met Spitsbergen. Dus het eiland helemaal geïsoleerd. Hm. En het ligt natuurlijk ontzettend strategisch. Hm. Dus daar wordt op dit ogenblik toch met enige zorg naar gekeken door de Nooren. Die hebben dus inmiddels ook al gevonden dat de situatie zo moeizaam is in het hoge noorden, dat ze vergassen. Aan het kopen zijn met anti-onderzeeboot of met onderzeeboot bestrijdingscapaciteit. Ze kopen ook een aantal 6, geloof ik, onderzeeboten van Duitsland. En die vergatten komen dan uit het Verenigd Koninkrijk. Dus je ziet nu inderdaad dat er het een en ander gebeurt in het hoge noorden. Daar zijn we al een hele tijd bang voor geweest dat dat zou gaan gebeuren. Spitsbergen hebben we al eens een keer eerder genoemd. De Nooren daarvan weet ik zelf, omdat ik ooit in het Hoge Noorden ben geweest met de Noorse militairen. Die kijken er echt met argusogen naar wat daar gebeurt. En die hebben mij toen ook verteld van dit is een kwestie van tijd waarop dit fout gaat. Nou, dat lijkt dus nu inderdaad zo te zijn.
2: Hm. In Denemarken ook een nieuwe verdachte brandstichting, hè? Bij ja. Lolland Falster Airport. Is nog niet aan Rusland gekoppeld, maar het is natuurlijk toch allemaal merkwaardig wat er gebeurt. Ja.
1: Hier wordt vandaag over gesproken door de Europese defensieministers bijeen in Brussel. En daar ligt dan een voorstel van de Europese Commissie op tafel voor een eerder aangekondigd Europa's eigen artikel 4. Zo werd dat genoemd. Dus bedoeld voor aanslagen die onder de drempel van NAVO artikel 5 liggen, waarbij je dan dus in elk geval de Europese lidstaten bijeen kan roepen voor overleg. Er was nog iets in Zwitserland.
0: Ja, heel interessant. Door radicaal rechts is daar een referendum afgedwongen om neutraliteit strikter te gaan interpreteren. Dus neutraliteit, dat staat in de grondwet van Zwitserland. En zij storen zich, radicaal rechts, stoort zich eraan dat de Zwitserse regering zich solidair verklaard heeft met de Europese Unie. En het sanctieregime van de Europese Unie tegen Rusland, daar doen ze aan mee. En dat vinden ze helemaal niks, want daarmee word je toch betrokken en dan wordt het allemaal heel erg lastig ook in de relatie met Rusland en, nou, enzovoort. Ja. Dat is met grote meerderheid, om dat dus strikter te interpreteren, dat hele artikel over neutraliteit, met grote meerderheid is het afgestemd, 70%. En binnen de Europese Unie werd toch wel even gekeken hoor, wat er aan de hand was en hoe dat zou gaan verlopen, maar so far so good.
1: Nou, interessant, want die zorg, om het maar zo te noemen, van een al te stevige opstelling tegen Rusland bij rechts, wordt misschien gespiegeld door eenzelfde zorg bij links, die afgelopen weekend door Amsterdam marcheerde.
2: Ja, het was wel een heel heterogeen gezelschap, hè? Het ging van
0: ik weet niet of het nou allemaal links of rechts is. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik zag de communistische vlaggen. Ja. Ik zag Jong FNV, Jong Pro. Dus ja, het zat wel in de linkerhoek.
2: Pax Christi had zich teruggetrokken, zag ik ook. Oh. En er zaten ook nog mensen bij die Hamas wilden steunen. Het was werkelijk heel, heel merkwaardig allemaal. Maar goed, het waren allemaal mensen. Er stond een groot artikel in NRC Handelsblad. En daarin stond dat veel jongeren zijn bang dat de militaire dienstplicht weer wordt ingevoerd. En dat zou voor hen dan de belangrijkste reden zijn om daar ook aanwezig te zijn.
0: Nou ja, het is wel interessant om eens te kijken wat die clubs die eraan meedoen, zoals de nieuwe vredesbeweging, wat die gewoon zeggen. En die hebben allemaal manifesten, dat staat allemaal op internet, dus kun je allemaal doorlezen. Het is wel interessant om dat te zien. En dan hoef je niet alleen maar uit te gaan van wat er in de krant stond. Maar kijk, het is inderdaad een veelheid aan argumenten die wordt gebezigd. Nou, het probleem van de dienstplicht, dat die mogelijkerwijs ooit zou worden ingevoerd, dat is er één. Dat brengt jongeren in verzet. Maar het gaat natuurlijk ook om de argumentatie van maar wij zijn ook wel een beetje schuldig aan die oorlog.
2: Ja.
0: Door de uitbreiding van de EU en de NAVO. Ja, nee, we vinden het ook niet goed dat dan de Russen NAVO hebben ingezet op Oekraïne. Maar we zijn toch wel een beetje verantwoordelijk daarvoor. Dat soort dingen, dat is natuurlijk gewoon pure Russische propaganda. Want Rusland hoefde niet in te vallen. Er was geen bedreiging voor Rusland. Het is een flauwekul verhaal van Poetin. Die ervan uitging dat Oekraïne gewoon geen zelfstandige staat kon zijn. Nou ja, en je ziet dus wel een hele hoop van die argumenten ook op de plakaten die ze mee torsen. Dat het Russische narratief behoorlijk goed is ingebed in die groepen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel problematisch. Ook bijvoorbeeld het hele idee dat die hybride aanvallen die op dit ogenblik worden uitgevoerd op Europa, of die sabotageoperatie waar we het zo vaak over hebben, dat onderdeel is van de westerse propaganda om een oorlog te kunnen beginnen tegen Rusland. Dan begint ook een steeds groter verbreid narratief te worden. En zo zijn er wel meer. Kijk, een hele hoop van die dingen begrijp ik. Het is gewoon inderdaad niet fijn dat de dienstplicht wordt ingesteld, als het een beetje tegen zit. Het is niet fijn dat we nog steeds kernwapens hebben. Het is niet fijn wat er gebeurt in Gaza. Ik ben het er ook helemaal mee eens dat je moet streven naar de-escalatie en naar een diplomatieke oplossing van het conflict in Oekraïne. Maar het probleem is, je hebt gewoon met een tegenstander te maken, Rusland in dit geval, die toch echt de enige agressor is op dit gebied. Dus alles wat je doet om te zeggen van het moet anders, en laten we daarom alle kernwapens maar de wereld uit te gooien, en laten we daarom maar stoppen met ons bewapenen, dat grenst van een onwaarschijnlijke naïviteit. En dat is natuurlijk dezelfde naïviteit die de politiek breed tentoon heeft gesteld na het einde van de Koude Oorlog, toen het vredesdividend is geïnd en de krijgsmacht in een staat is gekomen waarop die zo ongeloofwaardig werd dat Poetin kon gaan dreigen, ook niet alleen tegen Oekraïne, maar ook tegen de NAVO. Dus hier zit wel echt een probleem in. En ik denk eerlijk gezegd, dat je dit met argumenten niet van tafel krijgt.
1: Oké, nou, dank je wel. Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf 46.400 euro. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
16: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
17: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En Kim Nooyens komt langs. Zij is voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Weten mensen het reisbureau nog te vinden? Of gaat alles al met AI? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. De gemeente Nijkerk gaat opnieuw aangifte doen van vandalisme op het regenboogpad bij het station. Dat werd dit weekend voor de vierde keer in korte tijd beklad, deze keer met anti-homoteksten en symbolen. Nijkerk moet een veilige en inclusieve plek zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, zegt de gemeente. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Precies één dag. Zo lang gaat het in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen duren om een vergunning te krijgen voor een fabriekswoning. De vraag van deze week, hoe krijgen ze dat in Gelderland nou weer voor elkaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruiter staat elke week naast mij. Dag Maarten.
2: Dag Maarten.
1: We hebben de afgelopen dagen weer lekker zitten appen.
2: Jazeker.
1: Ja, altijd in onze redactie-app. En jij stuurde mij een Insta-filmpje door waar je het over moet hebben. Ja. Laten we even luisteren naar een kort fragment van Radio Kookpunt.
5: Het is hoog tijd dat we de buitenlanders die verantwoordelijk zijn voor onze woning crisis bij naam gaan noemen. Klaar met politieke correctheid, het is tijd voor de waarheid. Dit is Michael Bickford. Hij was de CEO van Roundhill Capital uit Amerika toen hij in 2015 3800 sociale woningen opkochten om ze door te verkopen of voor hogere prijzen te kunnen verhuren.
1: Nou, Maarten.
2: Ja, kijk, dit specifieke persoon, kijk, het is een links, een beetje dommige linkse activist die een vrij beperkte volgerschare heeft op Instagram.
1: En jij kreeg het van heel veel mensen doorgestuurd.
2: Ik kreeg het van een oud werknemer doorgestuurd van Roundhill. Even voor de goede orde, wij hebben een aantal projecten met Roundhill gedaan. Maar waar het mij om ging is even het volgende. Kijk, al 4,5 jaar geleden heb ik een column in de Quote geschreven. Die ging eigenlijk over het wegzetten van buitenlandse beleggers als profiteurs, et cetera. En hoe gevaarlijk dat is. Die mensen hebben we nodig. Nou, inmiddels overigens, ja, gematigd links, die begrijpen inmiddels ook dat we toch echt wel investeerders nodig hebben om die woningen te krijgen. Maar dit is dus het gevolg van jarenlang het bestje van een bepaalde groep investeerders van de vastgoedmarkt. En het is, kijk, als je dan even naar de casus wat hij hier zegt, deze jongen. Die 3800 woningen, die heeft Roundhill Capital ooit gekocht van het WIF. Woninginvesteringsfonds, wat door EDES, overkoepelende organisatie voor corporaties, is opgericht om corporaties te helpen die hun woningen moeten verkopen, of die woningen willen verkopen, om nieuwe te kunnen bouwen, zodat ze sneller aan kapitaal kunnen komen. Die hebben dit gekocht. Vervolgens is het inderdaad weer verhuurd of uitgepompt, maar allemaal binnen de wetgeving die ervoor geldt, namelijk als de instandhoudingstermijn. Je hebt een instandhoudingstermijn van de sociale of middensegmenten woningen. En als die voorbij is, ja. Die kan 25 jaar duren, die kan 50 jaar duren, whatever.
1: Nou, en dan kan het doorstromen naar een andere markt. En dat is ook wat we willen.
2: Precies. Nou, en het interessante is dat in het filmpje, zoals dit soort personen doen, dat eindigt altijd: wie is de kwade genius? Dat is natuurlijk de landelijke VVD die dit allemaal heeft bedacht. Nou, het interessante is dat de instandhoudingstermijn van sociale woningen, ja, wordt lokaal geregeld. Ja. Dus hij moet naar Zita Pelsier gaan of naar iemand in Rotterdam die daarover gaat. Die gaan daarover. Daar gaat landelijk Den Haag niet over. Die hebben alleen die stellen een minimum. Dus Den Haag, landelijk wordt er een minimum gesteld. En vervolgens is het aan lokale politici, bestuurders, om daar iets aan te stellen. Daarnaast, Roundhill Capital heeft de afgelopen jaren 4000 sociale en middensegment woningen gerealiseerd. Dus ik word hier dus echt boos over. Het is zo schandalige narratief. En dit is het gevolg als je dus jarenlang, ja, vanuit Den Haag of opiniemakers jarenlang zeggen, ja, de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt, dat zijn die buitenlandse beleggers.
1: Ja, en ik gebruikte net het woord markt. Die woningen stromen door naar een andere markt. Dat is eigenlijk waar ook hun pijn zit. de pijn zit, dat woningen geen markt mogen zijn.
2: Nee, natuurlijk, het gaat natuurlijk veel verder dan dit alleen. Maar als je gewoon gaat kijken wat deze partij heeft gedaan. Wij hebben onder andere met hun 1200, 1300 sociale middensegment woningen gerealiseerd. Ja,
1: die staan er gewoon, daar wonen mensen.
2: Die staan er, ja. Of die worden nu gebouwd.
1: Ja.
2: Maar Maarten, die zijn allemaal gebouwd met verlies. Die zijn allemaal gebouwd met verlies.
1: En ook hij, die man die dus genoemd wordt in dat filmpje, heeft dat verlies geaccepteerd.
2: Heeft het geaccepteerd. Ja. Roundhill is onder andere in Londen failliet gegaan door dit soort praktijken.
1: Omdat wij in Nederland een cap leggen op wat er überhaupt gevraagd kan worden voor zo'n woning.
2: Als je geen geld meer kan verdienen. Wij gaan in Amsterdam-West 450 middensegment woningen bouwen waar geen geld aan verdiend wordt. Dus waar het over gaat gewoon is dat het ongelooflijk gevaarlijk is om jarenlang, de Jesse Klavers van deze wereld, die hebben dit veroorzaakt. Jarenlang het narratief van die buitenlandse beleggers.
1: En dat wat er in jou opkwam toen je dit filmpje zag. Ik dacht, wacht eens even, ik schreef 4,5 jaar geleden een column hierover. En als je maar jarenlang dat narratief blijft herhalen, dan krijg je dus dit.
2: Ja, nou, het is natuurlijk erg kwalijk. Iemand zichzelf journalist noemende. Maarten, dit heb je in 10 minuten uitgezocht.
1: Ja, je hebt het in je hoofd zitten, want je hebt zelf de woningen ontwikkeld.
2: Nou, maar niet die 3800.
1: Je hebt het in 10 minuten uitgezocht.
2: In 10 minuten heb je het uitgezocht. Ja, maar die man die wordt nu weggezet als een grote profiteur. Ja. Maar denk je dat dit soort mensen nog willen investeren in Nederland?
1: Nee, dit is natuurlijk de grote klaagzang van de investeerders. Dat ze zeggen, ook het 50-puntenplan van de minister, daar zie ik nog niet het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. En als we willen investeren in Nederland, zal het investeringsklimaat moeten verbeteren. En zal inderdaad misschien dit soort bashing ook moeten verdwijnen. Mag ik een bruggetje maken
2: met
1: het ander nieuws van vorige week. Namelijk, in Berlijn zijn er verkiezingen geweest. En die Linken hebben gewonnen met 25% de grootste partij geworden in Berlijn. En wonen was het grote thema.
2: Ja.
1: En als je dan een snelle analyse maakt naar wat zij willen, willen zij huurbevriezingen. Waar kennen we dat niet van? Dat gaat dan over 400.000 woningen. Ze willen dat woningen worden overgenomen door de overheid eigenlijk. Zijn private verhuurders die gaan geraakt worden omdat Duitsland een Mietspiegel heeft. Dus op het moment dat je een huurbevriezing invoert, mogen private verhuurders ook hun huren niet verhogen. En dan de nieuwbouw.
2: Ze hebben het over onteigening.
1: Onteigening.
2: Jij zegt ook heel aardig overnemen de overheid. Nee, het is gewoon onteigening.
1: Ze willen 200.000 woningen onteigenen. Als je nou kijkt naar nieuwbouw, dan is de huidige vierkante meterprijs om te ontwikkelen ongeveer 20 euro. Maar de gemiddelde huur is 7 euro.
2: Ja, je bedoelt 20 euro heb je nodig.
1: Ja, heb je nodig. Ja. Maar de gemiddelde huur is 7 euro. En als je de huren ook nog gaat bevriezen, dan wordt dat gat alleen maar groter.
2: Ja.
1: En dat betekent dat eigenlijk de analyse zou kunnen zijn, er is een enorm geldtekort. De stad heeft een groot geldtekort. En die Linken zegt, we gaan de zittende huurder beschermen.
2: Ja.
1: En de praktijk zal zijn, zou mijn analyse zijn, dat de nieuwe woningzoekende alleen maar een groter probleem krijgt. En ik las het allemaal en ik dacht, waar kennen we dit toch van?
2: Nou, het is de Nederlandse politiek on steroids, zou je bijna kunnen zeggen. Het is nog even, ja, nog dus, even het gaspedaal
1: dus indruk. Hoe gaan we uitleggen aan de Berlijnse bestuurder wat er gaat gebeuren?
2: Ja, dit is natuurlijk echt wel bizar, hè? Dus dat niemand daar kan bedenken dat als je dit doet, er natuurlijk niets meer bij wordt. Alleen al het bericht, de berichtgeving zal zorgen dat iedere buitenlandse investeerder, ieder pensioenfonds zal denken, ja, maar daar moeten we heel ver weg blijven.
4: Vastgoed gezocht.
1: Vergunningsprocedures die eindeloos duren. Dat hebben we in het programma vaak over gehad. In het oosten van ons land doet één regio het net een beetje anders. Ze draaien daar een pilot met een fastlane. Klinkt goed voor industriële woningbouw. Het gaat om de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Een samenwerkingsverband van 17 gemeenten. En Jack van Hoof is projectleider. Jack, van harte welkom.
6: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Het idee van de fastlane, waar komt het vandaan?
6: Is ontstaan tijdens de woontop. Daar is de afspraak gemaakt tussen het ministerie, dus het Rijk, de provincie Gelderland en de GMR, dus de 17 gemeenten.
1: Was dat die woontop in Utrecht?
6: Dat was de woontop 2024, december. Mm-hmm. Daar is die afspraak gemaakt. Daar
1: waren we bij.
6: Ja, ja, leuk.
1: En wat is dan precies de afspraak? Wat?
6: De afspraak was om meer gebruik te maken van typegoedkeuring in industriële woningbouw. Eigenlijk naar de oproep die Martin van Rijn al jaren geleden deed. Van joh, hoe kan het nou dat een auto met een typegoedkeuring die uit de fabriek rolt op elke weg in Europa mag rijden? En waarom moet een woning die uit de fabriek komt in elk project door elke gemeente opnieuw beoordeeld worden?
1: Ja, het klinkt zo simpel.
6: Klinkt heel simpel, heel logisch. En dat kan inmiddels ook. En de pilot is bedoeld om die mogelijkheden ook echt uit te nutten. De afspraak was om die typegoedkeuring geaccepteerd te krijgen bij die 17 gemeenten.
1: Ja.
6: En ook om ervoor te zorgen dat die typegoedkeuring leidt tot een verkorting van het vergunningentraject.
1: Ja.
6: En intern binnen de KMR gelijk de ambitie van nou laten we dan het maximaliseren naar een vergunning in één dag.
1: Ja, oké. Okay, dus je hebt gezegd, oké, we willen daar nog een stapje bovenop doen. Vergunning in één dag klinkt ook goed.
6: Precies.
1: Market ook goed. En waarom kreeg nou jullie regio de kans om dit verder uit te werken?
6: Het heeft te maken met het voortraject. Provincie Gelderland werd al jaren met een actieplan wonen. Daar is al eerder uitgezocht van wat zijn nou de voordelen en de mogelijkheden van typegoedkeuring. En binnen de GMR is in de woondeal eigenlijk de rijksambitie om in 2030 de helft van de nieuwbouw industrieel te maken, is overgenomen in die woondeal. Dus daar is ook de ambitie overgenomen. Joh, wij gaan in 2030 de helft van de nieuwbouw, zijn 33.000 extra woningen in de GMR, gaan wij uitvoering laten.
1: Dus in jullie regio, je noemt dat GMR, hè? Arnhem-Nijmegen, ja. 33.000 woningen en dan wil je de helft uit de fabriek laten komen in 2030.
6: Ja.
1: Ik zie dat nog niet gebeuren, want de fabrieken gaan failliet.
6: Dat is een enorme uitdaging en dat is eigenlijk een gevolg van de complexe vergunningentrajecten en gebiedsontwikkelingstrajecten die nu in de praktijk werken. Dus daar hebben al die fabriekmatige bouwers hebben daar last van. Die hebben een hele lange adem nodig, een enorme voorinvesteringen nodig. En het duurt heel erg lang.
2: Maar het heeft toch ook te maken, als ik gewoon in de praktijk kijk, heeft het ook te maken met dat uiteindelijk in de praktijk gemeentes toch veel meer eisen hebben dan gewoon bouwbesluit. Ze willen veel meer. En dat is wel de problematiek natuurlijk op het moment dat je natuurlijk prefab fabrieksmatig gaat bouwen.
6: Die extra eisen, die ambities, die herkennen we ook. En met die typegoedkeuring, die richt zich op het bouwbesluit. Dus met een typegoedkeuring zeg je, deze woning voldoet aan het bouwbesluit. Niet alleen de onderdelen die uit de fabriek komen, maar ook wat er op de bouwplaats gebeurt. Dus het aanleggen van de fundering, het samenstellen van die woning. Dus de totale gerealiseerde woning voldoet aan het bouwbesluit.
2: En hoe krijg je welstand een beetje terug in zijn op?
6: Nou ja, dus dat is waar we dus nu heel druk mee bezig zijn. Dat is ervoor zorgen dat aan de voorkant vanuit de gemeente er geen extra eisen worden gesteld, waardoor een woning die uit de fabriek komt geen plek krijgt en geen kans krijgt.
1: Ja, want wat moet je dan in de praktijk nu allemaal regelen om die vastleen te hebben en dus inderdaad echt voor elkaar te krijgen?
6: We hebben een aantal dingen in gang gezet. Het stoerprogramma is ook voortgekomen uit die woontop.
1: Van Friso de Zeeuw, ja.
6: Van Friso de Zeeuw hebben we gelijk op ingehaakt. Dus we hebben gezegd van, joh, laten we nou niet zorgen dat het binnen die 17 gemeenten die typegoedkeuring goed werkt. Laten we het gelijk naar het landelijk niveau trekken. Dus we hebben voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen, dat woningen met een typegoedkeuring vergunningsvrij worden voor het bouwbesluitdeel. Nou, dat is positief ontvangen. Dat is bevestigd in de kabinetsreactie in oktober vorig jaar op het stoerrapport. En is overgenomen door de nieuwe minister, door het nieuwe kabinet. Oké, wij gaan het BBL, dat is het nieuwe bouwbesluit, gaan we aanpassen. Dat woningen met een EKV vergunningsvrij worden voor het bouwbesluit.
1: Dat is een van de 50 punten uit het woningbouwversnellingsplan van de taskforce.
6: Ja, precies, dus dat gaat ervoor zorgen dat alle gemeenten dus geen vergunningen meer af hoeven te geven. Of als het om rijtjeswoningen gaat, de kwaliteitsborger daar geen rol meer in heeft. Maar dat dus vergunningsvrij wordt.
1: Is het ingewikkeld om die ambtenaren heen te lopen die toch een beetje eigenwijs zijn in hun gemeente en toch graag aan de touwtjes blijven trekken?
6: Wat wij inmiddels hebben gedaan, want er is al één bedrijf die zo'n type goedkeuring heeft. En we hebben samen dat bedrijf, in onze regio doet dat de omgevingsdienst, doet die technische beoordeling. Die hebben we, en samen met de brandweer, hebben we die uitgelegd wat dat bedrijf heeft moeten doen om die typegoedkeuring te krijgen, hoe dat in de praktijk werkt en wat dat bedrijf nu dagelijks doet aan interne controles om die typegoedkeuring te behouden.
1: Dat is wel een interessante asset. Als je eenmaal zo'n typegoedkeuring hebt als bedrijf, kun je de markt op.
2: Zeker, ja. Maar die 2030, dat voelt voor mij nog heel ver weg.
6: Dat klopt. Nou, 2030 is morgen.
1: In jouw vak is dat toch heel dichtbij?
2: Nou ja, aan de ene kant hebben we over vergunning in een dag en aan de andere kant zeggen we in 2030 gaan we beginnen.
1: Nee, dan gaan we de helft van de woningen uit de fabriek halen.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, dan moet de helft uit de fabriek halen.
1: Ja, dat lijkt mij nou weer juist vrij veel, Maarten.
2: Ja, dat is heel veel.
1: Ja.
6: Dat is een stevige ambitie en daar werken we dus ook hard aan. En dat is nog aardig.
2: Ligt er maar aan hoeveel woningen je hebt.
1: 33.000.
6: Ja, maar goed, die ambitie voor onze regio, die is ook landelijk. Het Rijk heeft dezelfde ambitie. 2030, de helft van de nieuwbouw uit de fabriek.
2: Ja.
1: Ontwikkel je al fabriekswoningen, Maarten?
2: Nee, we zijn er enorm mee bezig.
1: Want als ik dit hoor, zul je wel moeten.
2: De reden waarom, in alle eerlijkheid, waarom wij er met name mee bezig zijn, is, kijk, de overheid, daar hebben we het hier vaak over gehad, die capt de inkomsten. Dus het enige wat je kan proberen is, kan ik iets aan die kosten kan doen?
1: Ja.
2: En dat is de reden waarom, je moet naar dit soort dingen gaan kijken. Het kan natuurlijk hartstikke goed ook. Ik bedoel, maar de weerstand zit hem natuurlijk eigenlijk met name op lokaal niveau. Of het nou welstand is, of veel meer vragen dan bouwbesluiten. En dat is natuurlijk heel gek, want je komt heel vaak wethouders tegen die ook gewoon zeggen, ja, we kunnen eigenlijk gewoon terug naar bouwbesluit. Maar blijkbaar is die interne, dat interne mechanisme binnen zo'n gemeente, ik denk met name grotere gemeentes, toch heel lastig.
1: Nou ja, en er zijn natuurlijk veel gemeenteraadsleden die heel graag kleine eisjes willen toevoegen.
6: En dat klopt. En daar zit dus nu de grootste inspanning vanuit onze kant. Hoe zorgen we ervoor dat we al die andere eisen of al die andere wensen die er zijn buiten het bouwbesluit. Dus het gaat om parkeren, het gaat om welstand, werd al genoemd, flora en fauna. Hoe kunnen we dat traject nou zo efficiënt?
1: Want er is dus een angst dat het uniforme wijken worden.
6: Precies.
1: Dat het komt uit de fabriek.
6: Ja.
1: Dus nou zien overigens de meeste wijken in Nederland die in de jaren 60 en 70 gebouwd zijn er ook hetzelfde uit. Ja. Maar dat er nu weer een uniforme woning komt. Is dat een terechte angst?
6: Nee, dat is een onterechte angst. Dat is niet meer van deze tijd. Maar ik hoor het helaas nog steeds. Containerwoningen, eenheidsworst. Er is een website opgezet door Netwerk Concept Wil Bouwen. Dat is een conceptenboulevard. Daar kun je gewoon zien welke standaard woningen, tussen haakjes, zijn er nu al beschikbaar. Welke variatiemogelijkheden zijn er?
2: Maar zie je ook dat, want wat wij wel tegenkomen is dat bijvoorbeeld er zijn er een aantal grote in Nederland. Dat wij toch zien dat het verschil in prijs nog heel erg tegenvalt.
6: Ja, maar dat is iets ook volume en er zit een volume-effect achter. Kijk, als er meer mogelijkheden ontstaan, je kunt een productie maken, dan gaan die kosten gaan ook omlaag. Kijk, al die bedrijven moeten een stevige voorinvestering doen. Heel die woning is uitgeëngineerd, de fabriek staat klaar. Dus er is al heel veel geld besteed en tijd gestopt voordat je de eerste woning kunt gaan plaatsen.
1: Ja, en dat geld moet natuurlijk wel terugverdiend worden.
6: Precies, ja. Precies.
1: Dus als
6: precies.
1: Jij daar komt met het moet wat goedkoper, dan zeggen ze tegen jou, ik ben 20 jaar aan het ontwikkelen, meneer De Gruyter.
2: Ja, maar ja, dat is een beetje.
6: En daarom ook.
2: Bijverhaal, toch?
6: Daarom moet dat er ook op duwen om dat voortraject te verkorten. Want dat zorgt ervoor dat er meer continuïteit, meer voorspelbaarheid in die fabriek komt, waardoor die productiekosten omlaag kunnen.
2: En het scheelt gewoon de helft in de bouwtijd.
1: Een vastleen voor fabriekswoningen. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En deze pilot draait in Gelderland. En dat is sowieso een regio waar ze voorop lopen in het stimuleren van de woningbouw. Gedeputeerde die dit in zijn portefeuille heeft is Dirk Vreugdenhil. En we hebben hem aan de lijn. Welkom in de uitzending.
7: Goeiedag.
1: En vorige week maandag publiceerde de minister haar plan voor het aanpak woningnood. Nou, dat heeft veel media-aandacht gehad. En onderdeel daarvan is een nieuw ontwerp- en programmeerpraktijk. En dan denk je vanaf het begin tegelijk na over het ontwerp en welke woningtypes er dan komen. En dat doe je allemaal samen met de gemeente, provincies, corporaties, ontwikkelaars, bewoners. En de minister wil eind van dit jaar een plan hebben, maar u zegt eigenlijk dat plan hebben we al een jaar klaar liggen.
7: Sterker nog, daar zijn we al volle bak mee bezig in Gelderland.
1: Dus op welke manier?
7: Het is een heel goed idee van de minister. Maar we zijn eigenlijk al een tijd bezig met aan het kijken van hoe kun je nou zorgen dat je zoveel mogelijk onzekerheid in het proces weghaalt. Hè? Want als je bouwt voor grote hoeveelheden woningen moet bouwen, ja, dan wil je eigenlijk aan het begin van het proces wil je gewoon de duidelijkheid hebben van waar je aan toe bent. En wij zagen in de praktijk wel dat er gaandeweg zo'n proces ook nog allerlei nieuwe wensen en ideeën zouden kunnen komen. Hè, bijvoorbeeld toch nog wat meer groen of parkeerplaatsen. Of dat er rond stikstof nog wat meer nodig is. En eigenlijk zeggen wij van dat zijn dingen die moet je allemaal aan het begin van het proces helder hebben. Zodat als je gaat bouwen dat je gewoon ook in één keer weet waar je aan toe bent. En echt alles kunt zetten op de uitvoering. En dat is de kern van waar we mee bezig zijn.
1: Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Betekent dat dat je dan al die partners die je nodig hebt, laten we zeggen, een week lang samen opsluit en zegt, los het op en schrijf het op? Of hoe doe je dat in de praktijk? Want het probleem van het toevoegen van weer parkeerdruk of extra groen, dat kent elke projectontwikkelaar, dat een gemeenteraad dan twee jaar later weer met nieuwe eisen komt.
7: Ja, en eigenlijk wil je dat dus aan het begin vastleggen. Hè? Dus er moet ook vanuit de gemeenteraad duidelijk zijn van in dit gebied zijn dit de doelen en de belangen die wij naar voren willen brengen. Hè, dus alvast een idee hebben van wat je wil met leefbaarheid, met veiligheid, met bereikbaarheid. Dat vastleggen en dan ook zeggen van, nou jongens, dit is het dan ook. En binnen deze contouren krijgt een ontwikkelaar en een bouwer dan ook de ruimte om tot uitvoering over te gaan. En dat helpt enorm.
1: Ja, en als je dat nou, hè, een begrip als uitnodigingsplanologie hoort hier ook bij. Oftewel, de overheid stelt kaders en geeft initiatiefnemers de ruimte. Maar wat doet de provincie dan als de gemeente bijvoorbeeld toch een project een beetje blijft tegenhouden en in zijn oude reflexen schiet? Of als een ontwikkelaar de ruimte wil gebruiken om vooral te bouwen wat het meest oplevert? Wat doen jullie dan?
7: Ja, om te beginnen, ik zie vooral mensen die gewoon ontzettend hard werken aan een gezamenlijke doelstelling. Hè? Dus het is niet zo dat er bewust mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat herken ik niet uit de praktijk. Maar als er knelpunten zijn, ja, dan moet je natuurlijk met elkaar om tafel. En dan is het fijn als je iets hebt waar je op terug kunt vallen. Dus dat het niet een open onderhandeling is, maar dat je vanaf het begin af aan ook duidelijk hebt van: jongens, dit zijn de doelen die we hebben gesteld. Dit zijn de randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden. Dat is waar we het mee moeten doen. En nu weer vooruit. En als het nodig is, dan voeren we daar een gesprek mee. Dat kan zijn met een ontwikkelaar of een gemeente. Maar meestal gaat dat wel ook in goede harmonie. Kern van de zaak is, je moet iets hebben om op terug te vallen. Want als het onzeker is en onduidelijk is, dan ontstaat er een soort van nieuwe onderhandelingsruimte. Ja. En dat wil je eigenlijk
1: een
7: niet hebben.
1: Een soort duidelijk, scherp startdocument, Maarten.
2: Met deze ruimte bestaat natuurlijk al een nieuw omgevingsplan. Dat je van tevoren eigenlijk al vergunningsvrij kan bouwen. En dus eigenlijk aan de voorkant al de kaders schept en de piketpaaltjes slaat.
7: Nou, gelukkig zijn er al allerlei voertuigen waar je dit mee kunt doen. Hè. Dus je hoeft in die zin niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het is wel de duidelijkheid die je in zo'n plan moet geven, die ook gaat helpen om de versnelling aan te brengen. En dat is precies waar de uitnodigingsplanologie op ziet.
1: Ja, tot slot, in de provincie Gelderland spelen natuurlijk heel veel zaken tegelijk. Hè. Er is veel natuur met de Veluwe, de stikstofproblematiek, een pluimveesector rondom Barneveld, netcongestie, waterproblemen of wateruitdagingen voor de toekomst. Wat moet er nou eigenlijk wijken? Wat is het meest urgent om die bouwambities bijna 50.000 woningen te halen in de provincie?
7: Ja, was het maar zo makkelijk dat je gewoon even iets aan de kant kan zetten. Nee, dit is natuurlijk ook de uitdaging voor de overheid. We moeten belangen bij elkaar brengen. Maar dat vereist ook heldere keuzes. En nou ja, wij hebben dat afgelopen dinsdag bijvoorbeeld gedaan in Gelderland, door een heel streng maatregelenpakket neer te leggen rond stikstof. Wat ook weer de ruimte gaat geven om vergunningen vlot te trekken. Maar wat daarvoor nodig is, is moed, besluitvaardigheid, zodat ook echt die ruimte er weer gaat komen. En dat hebben we in Gelderland gedaan.
1: Ik wens u veel succes met het maken van de snelheid. En Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde in Gelderland. Dank u wel.
7: Hartelijk dank.
1: Jack van Hoof is hier van de industriële Fastlane. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
12: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Niets doen aan infrastructuur is geen optie meer, waarschuwt de Logistieke Alliantie. Volgens de bond, die onder meer uit de Rotterdamse haven, Schiphol en ProRail bestaat, hebben ondernemers hoge kosten door afsluitingen van bruggen en sluizen en moet de politiek snel knopen doorhakken en extra geld vrijmaken voor onderhoud en vernieuwing. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Is het 100 jaar in de toekomst nog steeds de gewoonste zaak van de wereld of niet? En de wereldwijde verkoop van staatsobligaties belandde afgelopen week in een stroomversnelling. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Barbara Baarsma is hier hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Edi Mojegic, monetair econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. Fijn dat jullie er zijn.
19: Fijn om te zijn.
18: Met natuurlijk die staatsobligaties, de rente op Amerikaanse obligaties met een langere looptijd tikte de hoogste stand sinds 2004 aan. En ook in Europa bereiken rentes niveaus die op financiële markten sinds de eurocrisis niet meer gezien zijn. Edin, hoe komt dat? Waarom is dit nu toch weer in een stroomversnelling geraakt?
20: Het heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het nu bij iedereen doorgedrongen is dat die inflatiegolf die we sinds 2021 meemaken, die ebt niet zomaar weg. Ik bedoel, 5 jaar later hebben we het nog steeds over die hoge inflatie. Als je daar als een soort saus eroverheen giet dat men zich in toenemende mate zorgen maakt over de houdbaarheid van de staatsschulden, ja, dan zou ik eerder zeggen dat de huidige stand van de lange rentes nog misschien wel meevalt.
18: En er worden parallellen getrokken met 2004, 2007, 2010. Het is maar net welk jaartal je op welk niveau plakt. Maar keren we nu terug naar een periode die voorheen normaal was en waren de afgelopen jaren dus wat ongezien? Of moeten we zeggen, dit is een uitzonderlijke situatie, Barbara?
19: Nou, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen, maar wat ik zie is dat de financiële markt en misschien ook wel centrale banken onvoldoende hadden gezien dat de economie eigenlijk minder rentegevoelig is dan we dachten. En dat die ook veel sterker is. Hè. Vorige week, waarom was waar je ook naar vraagt, waarom gebeurde dat nou vorige week, zag je dat zo? Nou, er kwam heel veel nieuws over dat de economie zo sterk draait. Het aantal banen was positief veel hoger dan gedacht. De toename daarin. De PMI-cijfers, de inkoopmanagerscijfers waren veel hoger. Nou, en,
18: dus je botst op je capaciteit.
19: Ja, dus ik denk dat die Amerikaanse economie draait veel beter dan gedacht. Dat is enerzijds. En anderzijds, de vraag naar kapitaal neemt enorm toe. Omdat inderdaad, precies wat Edin zegt, die overheidsschuld die moet gefinancierd worden. En die overheidsschuld is voorlopig, gaat die nog niet naar beneden. En die AI-investeringen, die blijven ook maar vragen om
18: dus
19: extra geld.
18: Dus bedrijven melden zich op dezelfde markt.
19: Ja, en ook bedrijven melden zich op de obligatiemarkt steeds meer. Dus, en dan plus die hoge olieprijzen. Ja, dan zie je gewoon dat er aan alle kanten druk op staat. En dan zie je dat die rentes omhoog gaan.
20: En dat is natuurlijk ook zo, waar vergelijken de huidige niveaus mee? Kijk, als je naar de periode 2012-2022 gaat kijken, je vergelijkt het daarmee, dan is het inderdaad een behoorlijke niveau. Maar die periode is niet representatief. Want daar hadden we opkopen van staatsobligaties en dat soort zaken. Als we het gaan vergelijken met een beetje normale omstandigheden, dan zijn deze renteniveaus echt helemaal niet
18: maar
20: zo.
18: Maar 51% is toch uitzonderlijk als je de verhouding tot de schuld erbij betrekt.
20: Wat wel anders is, zijn de schuldenniveaus. Want dit zijn renteniveaus die we in 2007, 2006, 2007 ook zagen. Maar alleen het grote verschil is, de staatsschulden waren toen echt behoorlijk lager dan nu. Dus deze niveaus zijn qua niveau niet uitzonderlijk, maar het effect zou best wel eens hoger kunnen zijn dan voorheen.
19: Ja, ik denk ook dat, ik vind het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, eerlijk gezegd, juist omdat omdat er zoveel achter deze rentebewegingen nu ziet die onvoorspelbaar zijn. Zoals hoe lang blijven die olieprijzen hoog? Gaat de AI-bubbel barsten? Of blijkt het inderdaad een productiviteitsaanjagende motor te zijn?
18: Ja, want je kunt ook zeggen, dat stond volgens mij afgelopen vrijdag nog in het FD, die AI-investeringen die zorgen er nu voor dat die rente de hoogte ingaat. Maar uiteindelijk leidt dat tot arbeidsproductiviteit, misschien wel hogere winsten, meer belastingen voor de staat. En kan het ook de schuld daarmee voor een deel verkleinen.
19: Ja, als het inderdaad de Amerikanen er niet voor kiezen om de uitgaven in gelijke mate dan te laten stijgen met die eventueel stijgende belastinginkomsten als AI inderdaad een productiviteitsmotor blijkt te zijn. Maar stel dat dat waar is, dan kan het op de langere termijn kan het ook wel degelijk de rente doen verlagen. Alleen, dat weten we nu niet. Hè. We weten niet of het productiviteit gaat verhogen. We weten niet of die bubbel barst. En dat vind ik zo moeilijk aan je vraag van, ja, duid dit nu eens eventjes hoe het gaat worden. Ja, en
18: dat is wel een uitstekende vraag.
19: Ik
18: wil
19: een uitstekende vraag,
18: over.
19: Maar ik ga je toch dan een beetje teleurstellen dat ik dat in dit geval echt, omdat er te veel onzekerheden zitten.
20: Mag je alleen even erop wijzen dat als je als overheid van een land en centrale bank van een land gewoon verstandig beleid voert, dan is hoge economische groei niet met, dan hoeft hoge economische groei niet meteen te leiden tot hele hoge lange termijnrentes. Zwitserland is een land met zeer lage lange termijnrentes. Economie draait goed, maar ja, de inflatie is laag. En er is niemand op deze aarde die zich ook maar 1 milliseconde de vraag stelt, hoe zit het met de houdbaarheid van de Zwitserse staatsschuld?
19: Nee, en dat, maar die Zwitserse staatsschuld is ook veel lager. Hè, als het percentage van het bbp. Hetzelfde geldt in Nederland, maar ja, wij zitten in de eurozone. En ik denk dat je daar ziet de voorspelbaarheid van bijvoorbeeld de Zwitserse.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Over te gaan tot een exportrestrictie om de diesel in eigen land te houden?
3: Ja, voor diesel, ja. Ja, dat zou natuurlijk hier de inflatie flink kunnen opjagen. Kunnen opjagen. Omdat dan, dat zou betekenen dat. Want de VS is echt best wel een grote aanbieder van diesel op de wereldmarkt. Dus dan zou je echt wel zien dat dat de prijzen gaat beïnvloeden.
2: Even naar centrale bankiers in de onvolprezen rubriek. Bartjes van het FD stond. Centrale banken, dat is ongeveer voor de rente tot 2 jaar. Maar economen wezen op een studie over de monetaire verwachtingen die flink bijdragen aan de hoge lange rente. En ik citeer, ze wijzen op 2 zaken. De Amerikaanse banencijfers en speeches van Fed-beleidsmakers sinds 2020. Ruim 90% van de stijging van de 10-jaarsrente vond plaats op dagen dat die naar buiten kwamen, terwijl het slechts 24% van de handelsdagen betrof. Met andere woorden, wat en hoe beleidsmakers iets zeggen, al zijn ze van de Fed, dat doet ertoe.
4: Het is inderdaad heel moeilijk om naar de toekomst te kijken, maar hoe moeilijk dat ook is, het is nog minder moeilijk dan een discussie gaan voeren. Hoe zou het zijn geweest als? Dat gezegd hebbende, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ondanks al die toespraken en zo, als de staatsschulden en begrotingstekorten in een heleboel Europese landen en in de VS stukken lager waren, dan hadden wij deze rentestijging op de kapitaalmarkten niet gehad. Wat de centrale bankiers ook hadden gezegd.
2: Dan nog even naar de Europese stand van zaken. Want de verschillen lopen op, de spread. En in dit geval moeten we daar Frankrijk bij betrekken. Dat is het verschil tussen de Franse en de Duitse rentes. Kwam uit op 111 basispunten. Dat is, daar zijn we weer met een historisch parallel, het hoogste niveau sinds de eurocrisis.
3: Ja, sinds voor de eurocrisis.
2: Sinds voor de eurocrisis. Kijk, je verschrikt je weer eens in een jaar. Precies.
3: Ja, het is echt. Dat is best historisch. En het is ook wel. Want inmiddels hebben we de bazooka van Draghi. Hè? Dus inmiddels zouden markten moeten weten dat er zoveel wordt gedaan als nodig is om een eurocrisis te voorkomen. Dus ik vind dat wel. Ik kijk daar met toch wel enige zorgen naar.
2: En als jouw zorg bewaarheid zou worden, wat betekent dat dan?
3: Ja, ook hier vind ik het heel moeilijk wat er gaat gebeuren. Want je weet, kijk, de ECB gaat natuurlijk alles op alles zetten om te voorkomen dat er echt een eurocrisis komt.
2: Alles op alles zetten is een soort vertaling van whatever it takes.
3: Ja, en dat hebben we nog niet gezien, want die bazooka heeft nog niet gebruikt hoeven worden. Hè. Ze hebben wel natuurlijk, er is kwantitatieve verruiming geweest, opkoop van staatsobligaties enzovoort. Dat is er allemaal geweest, maar. Ja, ik neem aan dat de ECB dan dat gaat doen. Maar dan krijg je een enorme verstoring toch van financiële markten. Dus hoe dat er precies gaat uitzien, dat weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het zorgwekkend.
4: Nou, ik heb het volgens mij hier eerder meermaals gezegd. Ik vind de grootste beleidsfout in de eurozone van sinds de oprichting van de euro was de belofte whatever it takes. Want dat was een soort vrijbrief naar de eurolanden om vooral door te gaan met die overheidsfinanciën niet aan te pakken. Daar betalen we nu de prijs van. En ik vrees dat de prijs in de toekomst zal zijn aanhoudend te hoge inflatie.
2: Maar je hoeft niet alle instrumenten die sindsdien misschien voorhanden zijn te gebruiken.
4: Nee, maar alleen als je zegt whatever it takes betekent, als jullie met onverantwoord beleid doorgaan en het leidt tot problemen, maak je geen zorgen, ik ga het oplossen.
3: Maar dit is wat markten nu misschien aan het testen zijn. Hè? Die zijn nu aan het testen van, wat gaan jullie doen, ECB?
4: Ja, die vraagt er ook om.
3: En inderdaad, precies wat Edwin zegt, landen kijken dan, als ECB dat gaat doen, dan hoef ik al niet meer zo heel netjes op de staatsfinanciën te passen. En dat is, ik denk dus. En ook omdat de verkiezingen nu in Frankrijk aankomen. Ja, dat maakt het allemaal extra moeilijk. Want
2: extreem links, extreem rechts, midden is weg.
3: Alle twee is niet bijster goed voor je staatsfinanciën, denk ik.
2: Daar moet aan gewerkt worden. Dat doen we in Nederland ook, hoewel meestal part-time. Gaan we het over hebben.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Barbara Baarsma en Ede Mujekic zijn de leden van het economenpanel. De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Henry Ford, oprichter van Ford Motor Company, introduceerde destijds een werkweek bestaande uit 5 dagen. Een eeuw later is de fulltime week voor veel Nederlanders al lang niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, Nederland is Europees deeltijdkampioen. In het tweede kwartaal van 2026 dit jaar dook de gemiddelde arbeidsduur naar 31,9 uren per week. En het Europese gemiddelde ligt zo'n 4 uur hoger. Is

0: dat problematisch, Barbara?
1: Op zich wel. Want wij, als je even kijkt, als je groei kan je ontlenen, als je er structureel naar kijkt, in twee groeimotoren. De ene is arbeidsaanbod, dus meer mensen die meer uren werken. En de andere is arbeidsproductiviteitsgroei. Als je de afgelopen 10 jaar neemt en die groei langs die twee assen ontleent, dan zie je dat 20% van de groei kwam uit arbeidsproductiviteitsgroei en 80% van de groei uit arbeidsaanbod. Dus meer mensen die meer uren gingen werken.
0: Daar zijn we in Nederland ook best goed in, toch?
1: Ja, maar
0: jongeren die werken, vrouwen die werken.
1: Ja, omdat we in 2000... De participatie is hoog. Maar wat we in 2014 hebben gedaan, is de AOW-leeftijd verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. Dat heeft enorm het arbeidsaanbod vergroot. En we hebben heel veel arbeidsmigranten erbij gekregen. Als je nou kijkt naar de komende 10 jaar... dan is dat effect van die AOW-leeftijdverhoging uitgewerkt. En is onze, althans politieke houding ten aanzien van migratie, is veranderd. Je ziet nu al, het instroom van het aantal kennismigranten is al sinds 2022 gehalveerd. Dus je ziet daar echt minder. Dus op zijn best zou dat arbeidsaanbod de komende 10 jaar... misschien op 0% staan.
0: Maar jij zit in de nieuwe productiviteit eraan. Ja, dus daar valt dan nog winst te behalen.
1: Dat moet, want inderdaad, de afgelopen 10 jaar... was de productiviteitsgroei maar 0,3% per jaar. Nou, als we dan voor naar de komende 10 jaar kijken, nou, ik zie nu geen reden in de miljoenennota niet, of in eerdere kabinetsbeleid, dat erg ver naar boven zal gaan. Dus ons structureel groeivermogen is maar 0,3%. En dat is echt laag. En dus snap ik de oproep van Brekelmans. De wijze waarop hij iets zegt, heb ik allerlei opmerkingen bij. Maar dat we, niet alleen jongeren, maar
0: allerlei
1: dat
0: opmerkingen,
1: we,
0: maar ik heb er nog nul gehoord. Daar vind je dus blijkbaar wat van.
1: Nou, Brekelmans die zei toen van, jongeren moeten meer uren per week gaan werken. Ik denk dat iedereen in Nederland een prikkel zou moeten krijgen om het aantrekkelijk te maken om weer te gaan werken of meer uren per week te gaan werken. En ja, als je
0: CBS kwam in het verweer, hè? Er werken best wel veel jongeren in Nederland. Waarom? De Intelligence Group heeft deze zomer nog naar buiten gebracht dat veel jongeren werken in beroepen waar nu eenmaal kleine contracten de norm zijn. Zorg, onderwijs, die zouden dus best meer willen werken. Een 250.000 jongeren zegt, ik wil wel meer werken.
1: Dat klopt. En dus maar ik snap dus de oproep om meer te gaan werken. Ik snap niet dat die alleen gericht is op jongeren. En ik snap dan ook niet dat dat vervolgens in de miljoenennota staat dat je alle lasten op arbeid neerlegt van de lastenverzwaring. Bedoel ik al die 97% van de extra lasten die er komen.
0: 6 miljard, 5,8 miljard bij de werken.
1: Ja, en ja, dan ben je dus die groeimotor van arbeidsaanbod ben je gewoon eigenhandig aan het uitzetten.
0: Edin.
2: Ik had veel liever gezien dat er oproep was, wij gaan als land meer focus leggen op hoe we die arbeidsproductiviteit omhoog gaan krijgen. We weten wel hoe het moet. We weten ook dat het enige tijd vergt. Maar we weten ook hoe lang je daarmee wacht, des te langer het duurt voordat het echt zo aan de dijk gaat zetten. Ik heb er zelf grote bezwaar tegen dat iemand van de overheid gaat oproepen of we meer of minder moeten gaan werken. Dat moet je aan mensen overlaten. En als je meent,
0: politicus, die mag toch opvattingen hebben?
2: Nou ja, maar als je wilt dat mensen meer gaan werken, ja, maak werken dan aantrekkelijker. Dus zorg ervoor dat ze netto meer mee naar huis nemen. En dat we zo gemiddeld genomen zo weinig uren werken in Nederland, ik vind dat ergens ook wel logisch. Want we komen wel uit een periode waarin we werkweken van 50, 60 uur hadden. Op een gegeven moment zijn we welvarender gaan worden. En als je welvarender wordt, als je meer geld tot je beschikking krijgt, dat geldt voor individuen, dat geldt voor de samenleving, dan ga je een deel van je extra welvaart ga je spenderen aan schaarse goederen.
0: Het is een uitruil.
2: Vrije tijd was een schaars goed. Dus we zijn gewoon minder gaan werken omdat we welvarender zijn geworden. En als laatste, een stuk van de oproep was ook, wij moeten meer als China gaan doen. Ja, China bevindt zich in een totaal ander stadium van economische ontwikkeling. Dat argument slaat in mijn optiek echt nergens op.
0: Wil jij kanttekening op plaatsen?
1: Ja, ik vind, kijk, als je rijker wordt, meer te besteden hebt, dan wordt die afruilvrije tijd en werken anders. Dat klopt. Alleen, kennelijk is dat voor vrouwen in Nederland anders dan voor mannen. Dus er is iets meer aan de hand. Er is hier ook wel een cultuur waarin deeltijdwerken, zeker voor vrouwen, meer als default wordt gezien. En vrouwen, de gemiddeld is voor Nederland inderdaad 31,9 uur per week. Maar mannen zitten nog altijd op iets van 35,5 uur per week. En vrouwen dus echt, 27,9 of zoiets dergelijks. Dus daar zit echt een flink verschil. En ik denk dus dat dat je echt moet kijken naar die toch ja, dat onbenutte arbeidspotentieel dat daar zit. We hebben alle groeimotoren in dit land nodig om de staatskas te vullen. En niet alleen dus naar vrouwen die deeltijd werken, of mannen die deeltijd willen gaan werken, aanmoedigen om dat niet te doen. Maar we hebben ook een enorme arbeidsreserve, ondanks het feit dat de werkloosheid relatief laag is. We zijn dus nog altijd 1,25 miljoen mensen op wat dan heet de reservebank. En een onderdeel is. En daarnaast hebben we ook nog eens een keer.
0: Voor een deel zal gelden dat een substantieel percentage van die 1,2 miljoen mensen niet kan werken.
1: Dat kan, inderdaad. Maar er is daarvan ook 568.000 mensen die meer uren willen werken. Dus deeltijders die meer uren willen werken. Het zijn mensen die wel beschikbaar zijn, maar niet gezocht hebben. Dat zijn heel vaak trouwens mensen die bijna aan het afgestudeerd zijn. Maar. En daarnaast hebben we een enorm groep arbeidsongeschikten en zieken in dit land. Zo tegen de 1,8 miljoen.
0: Ja, daar is het wel over gegaan de afgelopen weken.
1: Ja,
0: hoe maar die gemobiliseerd moeten worden.
1: Ja,
0: of
1: en
0: niet.
1: Ook, want het is voor, uiteindelijk is het voor mensen ongelooflijk fijn om te kunnen participeren met betaald werk. Ook voor mensen in de WIA, ook voor mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsregeling of ziekteverzuim. Dus hoe kun je dat. Ook daar wat aan doen. En prima om dan op te roepen om meer uren te gaan werken of weer te gaan werken. Maar dan moet je ook boter bij de vis leveren.
0: Als het over boter bij de vis gaat, dan is het ook de vraag hoe dit kabinet begroot en of het duidelijk genoeg is. We hebben weinig tijd voor, maar het kabinet gaat volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven. Wat het daarmee wil bereiken is lang niet altijd duidelijk. Conclusie van de Algemene Rekenkamer afgelopen week in commentaar op de begroting van het kabinet. Er worden verschillende beleidsdomeinen aangehaald. Het gaat onder andere over de bezuiniging op de overheid. Dus de Algemene Rekenkamer overigens niet de eerste die zegt dat kun je allemaal wel inboeken. Maar de vraag is, ga je het ook realiseren? Edin, dat moet jou bekend in de oren klinken.
2: Nou, het was echt een treurig stuk. En dan heb ik het niet over het stuk zelf, maar vooral wat het weergeeft. Ja. Dan lees ik bijvoorbeeld.
0: Handen gaan hier ten hemel.
2: Van veel geld is onvoldoende duidelijk wat het kabinet hiermee wil bereiken. Dat is gewoon diplomatiek voor. Ze doen maar wat blijkbaar. Er zijn geen of te weinig meetbare doelen, zodat je ook niet kunt controleren of het nou effectief is. Er zijn allerlei fiscale maatregelen die we in de loop der tijd hebben genomen. Nou, van een aantal daarvan is een soort doorlichting geweest. Nou, daarvan zegt de Rekenkamer, daar is dus vastgesteld door die overheid zelf nota bene.
0: Dat is een ambtelijke stuurgroep geweest.
2: Ja. Meer kosten dan wat ze opleveren. Ja. Dus echt meer kost dat wat ze opleveren.
0: Kun je 35 miljard weghalen.
2: Kun je 35 miljard euro mee besparen. Weet je wat je wel niet kunt doen met 35 miljard euro? En extra aan defensie uitgeven. En de belastingen gaan verlagen, zodat mensen misschien meer gaan werken.
1: Ja,
2: ga daar nou eens mee beginnen.
1: Die lijst ligt er inderdaad. Maar wat ik heel krachtig vind aan het Algemene Rekenkamerbrief is twee dingen. Eén, ze hebben eerder al onderzoek gedaan tussen 2015 en 2014-2025. Hebben ze 245 beleidsmaatregelen onderzocht. En daarvan hadden er maar een concreet doel. En daarvan haalden er maar 8 dat doel. Dus het is de oproep om doelgericht te worden en resultaten te gaan leveren. Waar denk je dat die onvrede van burgers door komt?
0: Heeft de Rekenkamer in een eerdere brief al gezegd. Je kunt van alles beloven, dat vervolgens niet waarmaken en je verbazen over het wantrouwen in de politiek.
1: Dus, maar stel dan wel die doelen. Ze geven hier en daar ook complimentjes. Sommige begrotingen stellen wel haalbare doelen. Ja. Maar wat ik ook, waar de brief ook over ging, is dat er wederom wordt getracht te bezuinigen op de overheid zelf, de Rijksoverheid. Dat zijn de ministeries, maar ook de uitvoeringsorganisaties, 3,4 miljard. En we hebben PwC-collega's van mij, Selwin Moons en Sander Veldhuizen, die hebben eens een keer gekeken, hoe zit dat nou met die uitvoeringsorganisaties? Nou, voordat je daar op kan bezuinigen, moet je eerst iets doen aan de regeldruk die daar zit. Want in de afgelopen 20 jaar is er 2,5 keer meer regels zijn er voor hen gekomen. 88% meer uitzonderingen. En ook nog eens een keer bijna het dubbele aantal verwevenheden in wetten. Dus dat zegt die Rekenkamer ook. Het gaat niet. Je kunt geen als je niet het werk vermindert, kun je ook niet de mensen.
0: Het staat dus wel in de begroting.
1: Ja, maar dan ben ik echt benieuwd hoe gaan ze het voor elkaar krijgen. Want het zou heel goed zijn.
0: Geld voor de hele begroting misschien.
1: Nee, maar het zou heel goed zijn om ook heel kritisch naar de overheid zelf te kijken. Want die is best uitgedijd. Alleen de manier waarop dat nu gaat, gewoon puur een kaasgraaf daarover. En we zien wel hoe dat. Je moet dan het werk ook verminderen van die uitvoeringsorganisaties. En als je het werk niet vermindert, ja, dan of vereenvoudigt, dan kun je ook niet bezuinigen.
0: Ik verwacht instemming bij Edin Mujagić.
2: Jazeker, ik onderschrijf het volledig.
0: Edi Mujikic was hier, monetair econoom, beheerder van beleggingsfonds Hoofdbos. En Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, het moest met de pottenbel geen kaas gaan, want de tijd zit erop. Dank jullie voor de bijdrage aan dit economenpanel. Is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
4: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken... en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Niets doen aan infrastructuur is geen optie meer, waarschuwt de Logistieke Alliantie. Volgens de bond, die onder meer uit de Rotterdamse haven, Schiphol en ProRail bestaat... hebben ondernemers hoge kosten door afsluitingen van bruggen en sluizen... en moet de politiek snel knopen doorhakken... en extra geld vrijmaken voor onderhoud en vernieuwing. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life... die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome... en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online... Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
11: Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: De bibliotheek is al lang niet meer alleen een plek waar je boeken kunt lenen, maar die boeken vormen nog wel de basis van deze maatschappelijke ontmoetingsplek. Hoe wordt er nagedacht over het aanbod en de samenstelling van de collecties? Stichting MBD Biblion beheert de collectie van honderden bibliotheken in Nederland. Hoe vind je dan de balans tussen beheren en beïnvloeden? Zeker als sommige lezers liever niets lezen over bijvoorbeeld evolutie of LHBTIQ. Ik vraag het aan Jos van Leeuwen, hij is directeur-bestuurder van MBD Biblion. Welkom.
13: Ja, Thomas.
12: Je bent een jaar of twee geleden als een beetje smokkelen begonnen bij MBD Biblion. Je was al interim bestuurder. Was je destijds... Nee, laat ik het anders formuleren. Voordat je begon bij MBD Biblion, veel spannender, lid van een bibliotheek?
13: Nee, is het eerlijke antwoord.
12: Waarom niet?
13: Ik kocht mijn boeken.
12: Terwijl je wist van het bestaan van de bibliotheek.
13: Ik wist van het bestaan van de bibliotheek. Sterker nog, als lagere school ging ik met mijn fietsje en dan leende ik per week een stapeltje boeken. Dat las ik elke week en bracht ik terug bij een vriendelijke dame die dan weer het stempeltje zette. Dan kom je in een fase in je leven, en daar ben ik niet de enige van, dat je met heel andere dingen bezig bent. Wel veel gelezen altijd. En dan op een gegeven moment herontdek je de bibliotheek. En ik kan echt zeggen dat ik dat gedaan heb.
12: Nou, maar goed, jij hebt hem professioneel herontdekt. Zonder deze functie was je misschien ook gelukkig oud geworden, maar dan zonder lidmaatschap van de Bieb.
13: Dat is niet helemaal waar. Ik kwam de laatste tijd weer veel in bibliotheken. Bibliotheken zijn fantastische ontmoetingsplekken. Je kan daar afspreken met iemand. Je hebt een lekkere koffie. Het is rustig. Je kan daar gratis naar het toilet. En het is een laagdrempelige voorziening.
12: Is wel een belangrijk criterium. Gaat
13: voor heel veel mensen is dat een belangrijk criterium, heb ik begrepen.
12: Dan wordt er nog geen boek uitgeleend.
13: Nee, maar mensen worden wel de hele tijd geconfronteerd met boeken. Ze zien ze liggen. Ze pakken ze op. Ik weet zeker dat mensen die per ongeluk in een bibliotheek komen, dat daar toch ook heel veel mensen aan het lezen raken.
12: Vind je dat je het succes van een bibliotheek toch ook wel voor een belangrijk deel kunt afmeten aan de uitleengraad, of niet?
13: De uitleengraad zou bedrijfskundig een uitstekend criterium zijn. Maar er zijn meer redenen waarom een bibliotheek een goede bibliotheek kan zijn. Het gaat ook wel om de maatschappelijke bijdrage in de samenleving, in de directe omgeving, de ontmoetingsplaats, alle andere activiteiten.
12: Het is heel fysiek aanwezig. Iedereen weet wel waar de bibliotheek in zijn of haar buurt staat. Ja. En bijna niemand zal weten van het bestaan van MBD Biblion. Is dat erg?
13: Dat de lezers dat niet weten, dat vind ik niet zo erg. Dan doen wij ons werk wellicht heel goed, of dan doen de bibliotheken hun werk heel goed. De bibliotheken zouden het wel moeten weten.
12: Die weten het ongetwijfeld ook, want wat doen jullie voor de bibliotheken?
13: Ja, misschien kan ik dat kort toelichten. Ja, wij werken voor bibliotheken, wij ondersteunen ze, we ontzorgen ze. En dat doen we uiteindelijk zorgen ervoor dat de collectie aan boeken in de bibliotheek, dat die optimaal is. En dat de lezers en de bezoekers van de bibliotheek ook die boeken kunnen vinden.
12: En wat met moet je daarvoor doen? Wat betekent
13: passende
12: dat
13: boek
12: dan?
13: De deur uitgaan.
12: Ja, precies, maar dat betekent dat de voorraad op orde moet zijn, dat de collectie op orde moet zijn. Maar moeten jullie dan voor die bibliotheken boeken kopen, of moeten jullie distribueren? Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet?
13: Ja, wij doen drie dingen. En het eerste is natuurlijk de boeken, want er ziet iedereen, die kopen wij in, die verstevigen wij. Wij zorgen dat dat bibliotheekkwaliteit is, die harde kaft en dat plastic eromheen. En we zorgen dat die boeken gedistribueerd worden naar de 1300 vestigingen in bibliotheken. En dat zijn er ongeveer 2,5 miljoen per jaar. Dus wij zijn, zoals je zou kunnen zeggen, een productiebedrijf. Het tweede wat wij doen is dat wij een databedrijf zijn, want wij lezen al die boeken. En dat lezen wij met een eigen AI-platform en met een hele redactie. En wij zorgen dat wij ongeveer van de 25.000 boeken die in Nederland uitgebracht worden, dat wij er 15.000 kunnen aanbieden aan bibliotheken.
12: Maar wij lezen die, zeg je, met een redactie en aan de hand van slimme software.
13: Ja.
12: Als ik het goed begrepen heb, dan is een paar jaar geleden al behoorlijk de zijzer doorheen gegaan. Er waren honderden recensenten ook werkzaam voor MBD Biblion. Die hebben allemaal hun congé gekregen. Dus er is wel fundamenteel iets veranderd.
13: Er is fundamenteel wat veranderd. Het is niet met de zijs gegaan, zoals je zegt.
12: Nou, honderden recensenten heb ik begrepen in 2022.
13: Er waren vele recensenten inderdaad, die sommigen wat meer en sommigen wat minder boeken voor ons lazen en daar de data van noteerden en aan ons terugleverden. Dat waren processen waar dat soms wel 2 of 3 maanden duurde.
12: En welke data heb je het dan over? Dat moet meer zijn dan alleen maar het aantal bladzijden. Dus er moet ook een beknopte synopsis zijn?
13: Juist, ja. Je hebt een wat wij noemen de bibliografische metadata. Dat is de data waarmee het boek kan duiden in het bibliotheeksysteem. En dan heb je het inderdaad over titel, auteur, ISBN-nummer. Maar ook over genre. Is iets een thriller? Is het een roman? Maar ook over trefwoorden, een synopsis, zoals je dat noemt. Dat zijn de data waarmee je het boek kenbaar beschikbaar maakt. En dat zetten wij in de bibliotheeksystemen. En dat betekent dat je als in Maastricht het boek tegenkomt, dat het op dezelfde manier beschreven is als in...
12: En is de dienstverlening erop vooruit gegaan nu jullie toch meer je lot in handen leggen van die technologie en minder in de handen van die honderden recensenten die de een meer, de ander meer werkte voor NBD Biblion?
13: Wij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening is beter geworden. Omdat wij sneller en actueler ons aanbod kunnen doen. En de kwaliteit wordt altijd bewaakt. Dat, wat altijd zo mooi heet, de human in the loop. Er gaat niets vanuit het AI-systeem direct de systeem
12: in. Je hebt het over duizenden boeken waar je toch iets mee moet.
13: We hebben over 15.000 titels. Niemand in Nederland kan al die boeken lezen. Wij wel.
12: Ja, gebeurt dat altijd even zorgvuldig? Want op het literaire blog Zoom kwam ik een artikel tegen over een pijnlijke fout. Het ging over de biografie van Margot Frank, de zus van Anne Frank. Die, als je de synopsis bekijkt, de korte samenvatting bekijkt, zou zijn overleden in Auschwitz. Dat moet zijn Bergen-Belsen.
13: Ja.
12: Werd een directe link gelegd met, zie je wel, iemand die dit leest, iemand die hier werk van maakt, die weet dat het pijnlijk is en die weet dat de overlijdensplaats moet zijn Bergen-Belsen en niet Auschwitz. Schuld van AI, onzorgvuldig van NBD Biblion.
13: Het is absoluut een fout. Daar lopen wij niet voor weg. Op het moment dat je 15.000 boeken zou lezen met mensen en daar de samenvattingen zou maken en de data, dan zouden daar ook fouten in zitten of subjectiviteiten. Dit is fout gegaan. Het is nog geen eens helemaal zeker of dit een AI-fout was of een menselijke fout. Dat gebeurt, dat neemt niet weg dat dit een hele pijnlijke fout was en dat elke fout op dit gebied er echt één te veel is.
12: En wat doe je dan met zo'n fout?
13: Dat evalueren wij. Dus wij hebben uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat hebben we intern besproken. En daar hebben we maatregelen op gezet om te voorkomen dat dit soort fouten niet meer kan gebeuren.
12: Maar als je zegt dat je het hebt uitgezocht en je weet mij nu nog niet te vertellen of dat een menselijke fout was of dat het toe te schrijven was aan technologie, dan is dat onderzoek toch nog niet afgerond?
13: Het onderzoek is afgerond, maar ik wil het je niet vertellen.
12: Dan is mijn voorzichtige suggestie dat het een menselijke fout is. En dat je iemand in bescherming neemt.
13: Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons.
12: Maar waarom is het zo erg om te zeggen dat het dan in dit geval misschien een menselijke fout is?
13: Nou, dat zou kunnen. Maar laten we zo zeggen, ik gooi geen mensen voor de bus.
12: Nou, dan heb ik dus bij deze het antwoord.
13: Ja. Heb jij goed gedaan, Thomas.
12: Nou,
13: ja.
12: Wat een knap journalistiek staaltje. Goed. En je zegt, we hebben de werkwijze ook wel aangepast.
13: Ja.
12: Wat is dan de wijziging van die werkwijze?
13: Nou ja, wij controleren de output van de AI-systemen. En dat doen we nog zorgvuldiger. En elke dag worden de algoritmes verbeterd, wordt er terugkoppellussen richting de techniek gemaakt. En daar worden dit soort dingen ook in meegenomen.
12: Hoe zie je de rol van NBD Biblion in het grotere verhaal van het bevorderen van het lezen, het verbeteren van de leesvaardigheid? We struikelen over de onderzoeken waaruit blijkt dat die leesvaardigheid zeker onder jongeren ernstig onder druk staat. Ben je daar als NBD Biblion toch nog op een bepaalde manier een belangrijke speler in? Of zeg je nee, dat moet op de vloer gebeuren en die faciliteren wij?
13: Ja. Nou, de teruggang van de leesvaardigheid, en daar zijn recent weer rapporten over verschenen, is natuurlijk gewoon ook echt wel een maatschappelijk probleem. En daar zijn vele partijen mee bezig. Daar is beleid op, daar is de overheid mee bezig, de politiek. Er is Stichting Lezen mee bezig, allerlei partijen.
12: Al jaren. Zie je nog geen effect, of in ieder geval
13: en
12: geen bemoedigend
13: wat wel
12: effect.
13: Duidelijk wordt, is dat het echt begint bij de jeugd en bij het op jonge leeftijd al leren lezen en met boeken geconfronteerd worden. En daar komen wij in beeld. Natuurlijk ligt daar een enorme verantwoordelijkheid voor de bibliotheken, maar vooral ook wel voor de bibliotheek op school. En zelfs al de bibliotheek in de kinderopvang, want daar worden al boekjes voorgelezen en aan kinderen en ouders meegegeven. En onze taak is nu om te zorgen dat dat het optimale aanbod aan boekjes is. Want leren lezen heeft ook te maken met het krijgen van leesplezier. En als je het verkeerde boek leest, dan denk je, dat was een slechte ervaring, dat ga ik niet meer doen. Op het moment dat je een leuk boek leest en je krijgt weer een ander leuk boek aangeboden, dan ga je doorlezen.
12: Maar wat is het verkeerde boek of wat is het goede boek? En is een hype per definitie een goed boek of juist niet? Je kunt zeggen, nou, misschien is dat niet iets wat ik het bij voorkeur bijvoorbeeld aan mijn kinderen zou voorlezen, maar het is waanzinnig populair, het is gepromoot via BookTok. Dus we zullen wel moeten ook als Biblion? Of kun je ook zeggen, wij willen juist verder reiken dan alleen maar de bestseller top 60, dus...
13: Ja, nou, het mooie is dat wij geen mening hebben over wat een goed of een mooi boek is. Wij lezen al die titels, wij geven daar een objectieve beschrijving van. En daarmee kunnen lezers zelf bepalen van welk boek ze wel of niet zouden willen. En dat kunnen ook bibliotheken bepalen. Dus bibliotheken bepalen zelf hun aanbod en lezers bepalen zelf wat ze lezen. Het verschil tussen een bibliotheek en een boekhandel wellicht is dat een bibliotheek ook een hele brede collectie wil hebben. Dus niet alleen de Dan Browns en de bestsellers willen hebben, maar ook zeg maar wat meer aan de randen van de collectie, de interessante titels.
12: Worden jullie wel eens overvallen door toch de populariteit van de Dan Browns van deze wereld? Dat je denkt, nou goed, we hebben toch alles op alles gezet om de hype aan te kunnen. En dan nog loopt het ons nu over de schoenen.
13: De Dan Brown kwam, ik dacht op vorig jaar rond deze tijd, dinsdag 7 of 9 september kwam die uit. En wij hadden hem op vrijdag, hadden wij met alle bibliotheken liggen.
12: Ik zie trots.
13: Ja.
12: Want dat is ook wel eens misgegaan.
13: Nee, maar normaal gesproken doen we er iets langer over. Maar als wij dit soort dingen zien aankomen, dan zouden wij natuurlijk niet goed bezig zijn als wij ons niet voorbereiden.
12: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
14: Het dilemma.
12: Ik begrijp best dat christelijke scholen een alternatief leespakket willen. Of, ik begrijp het wel, maar we hadden het nooit moeten aanbieden.
13: Ik begrijp het wel, maar we hadden het nooit moeten aanbieden.
12: Het gast is Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion. Voor de mensen die midden in dit gesprek vallen en MBD Biblion niet tot in detail hebben gevolgd. Daar was de afgelopen maanden best iets over te doen. Over het speciale aanbod voor christelijke scholen. Kun je kort uitleggen wat er speelt?
13: Ja. Het is zo dat in Nederland heb je de vrijheid van onderwijs. Dat is een belangrijk artikel in de wet. Ik dacht artikel 23. En dat betekent dat scholen de vrijheid hebben om hun eigen identiteit vorm te geven. En dat betekent met name ook dat in een schoolbibliotheek dat zij daar boeken in kunnen zetten of titels die zij willen. En ook titels die ze niet willen. Onze rol is richting bibliotheken is om een heel breed aanbod te doen. Dat betekent dat wij abonnementen en pakketten maken voor bibliotheken en scholen waar alles in staat. En daar staan ook titels in die misschien op sommige plekken minder gewaardeerd worden. Wij bieden dat aan en op een gegeven moment kregen wij reacties van bibliotheken dat de scholen waar zij voor werkten, en dat waren vooral scholen met een wat christelijke signatuur, dat die bepaalde titels niet wilden en terugstuurden.
12: Nou, het gaat over de evolutieleer, het gaat over LBTIQ, het gaat zelfs over Dolfje Weerwolf, heb ik begrepen, in een
13: magie,
12: voorbeeld. Ja. Dat is dan magie, dat is een zeer populair kinderboek.
13: Ja. Ja, dus wat je ziet is dat er reacties vanuit die scholen kwamen richting bibliotheken en dat daar discussie ontstond. En toen hebben enkele bibliotheken ons gevraagd van, goh, zouden jullie niet in dat aanbod van jullie de boeken waar mogelijk zeg maar zorgen over zijn of reacties op komen, zou je daar niet alternatieven voor kunnen bieden? Het probleem is namelijk als die boeken eruit gehaald worden, dat je eigenlijk een hele schrale collectie aanbiedt. En soms zijn er boeken die net iets anders zijn, maar die wel prima passen.
12: Die boeken die krijgen jullie terug, die worden min of meer niet gebruikt.
13: Die worden teruggestuurd, ja, letterlijk. Die worden teruggestuurd.
12: Dus dachten jullie, dan doen wij wat de klant wil.
13: Dus wat wij doen en wat elke organisatie denk ik wel doet, is je luistert naar de klant en je probeert een invulling te geven of een aanbod te maken wat past bij de vraag van de klanten. En nu wordt het interessant. Wat wij ons onvoldoende gerealiseerd hadden. En wij werden inderdaad behoorlijke oren gewassen op social media. De
12: kamervragen. Nuance,
13: kamervragen zelfs ook.
12: Voor dat onbekende MBD Biblion ben je in één keer in het oog van de storm beland.
13: Ja, in één keer stonden wij vol in de vuurlinie. Dat is ook niet erg. Want dat geeft ook aan dat wij blijkbaar in een discussie terechtgekomen waren die echt relevant is. En wij hebben, ik denk inmiddels toch wel 30 verschillende bibliotheken gesproken hebt. Ik heb ook alle partijen gesproken die daar reacties op hadden. Er zijn een aantal krantenartikelen geweest. En wij hebben ons ook intern beraad. Dus we hebben ook intern daar discussies over gehad. En wij hebben gezegd van, het is op zich niet onlogisch. En het is ook niet tegen de wet natuurlijk. Want je voldoet gewoon aan de behoefte van scholen. Maar door van tevoren die boeken eruit te filteren, en daar zit echt de crux, wek je de schijn dat je censuur pleegt of dat je mensen wilt onthouden van die
12: zoals
13: informatie.
12: Zoals Stichting Lezen het zelf verwoordde.
13: Dat heeft Stichting Lezen mooi verwoord.
12: Wie faciliteert dat scholen zich per denominatie kunnen afschermen van ongemakkelijke verhalen, normaliseert een tweedeling die niemand hardop zou verdedigen als je hem zo opschrijft. 1 schoolbibliotheek voor wie evolutietheorie en regenboogzinnen aan kan, en 1 voor wie dat liever niet krijgt voorgeschoteld.
13: Ja.
12: Nou ja, jij stelt je ook op dat standpunt dat dat op deze manier eigenlijk niet kan, en dat jullie dat niet hadden moeten aanbieden?
13: Nou, we hebben ontzettend veel geleerd van dit traject. Dus we zijn inderdaad begonnen vanuit de echte positieve gedachte van, wij willen scholen en bibliotheken beter helpen. Toen ontstond deze discussie. Ik heb ook met de mensen van Stichting Lezen gesproken. Ik heb ook met het betreffende Kamerlid gesproken, wat daar behoorlijk kritisch over was. En wij hebben inderdaad nu wel het inzicht van, als wij aan de voorkant dit soort boeken niet aanbieden, dan zal die discussie of dat gesprek niet ontstaan in die bibliotheek en die school. En ik heb ook gehoord, ook van leesconsulenten, juist in die Bijbelbelt, dat die zeggen, laten wij nu gewoon met die school het gesprek aangaan.
12: Maar wat is en de actuele stand van zaken? Want jullie hebben het gepauzeerd, niet doorgezet. Maar nou, ik las jullie reactie destijds. Ja. Biblion wil ruimte bieden aan de dialoog over deze afwegingen. Ja. Is de dialoog inmiddels afgerond of zitten jullie daar nog middenin?
13: Wij zitten midden in die dialoog, maar zoals je nu ziet, de geluiden die wij horen is van laat ons in de bibliotheken en met de scholen dat gesprek voeren. En dat is heel waardevol en dat is beter dan dat je mensen en met name kinderen van tevoren onthoudt van die informatie. Daar zijn we gevoelig voor, dat argument. En dat zal betekenen dat wij het aanbod zoals wij het nu hadden ingestoken niet meer zullen doen.
12: Maar dat betekent dus dat jullie dan weer kiezen voor een inclusiever, voor een diverser aanbod, waarvan je weet, daar zitten die scholen niet op te wachten. De bibliotheken zullen deze boeken weer retour sturen, of niet?
13: Nou, wij gaan ervan uit, en dat is ook ons teruggegeven, dat de bibliotheken en de scholen met name ook dat gesprek wel met elkaar willen voeren. En wij kunnen daar wel in adviseren natuurlijk, want wij zien wel alternatieve titels, wij zien andere onderwerpen, dus wij kunnen daarin faciliteren door die boeken goed te duiden. Maar het gesprek en de beslissing, die ligt op de scholen en tussen de scholen en de bibliotheek.
12: Het is wel interessant, want je zegt, hè, iedere onderneming, organisatie die het een klant naar de zin wil maken, zal luisteren naar de wensen van die klant. En als ik kijk naar de documenten die jullie de afgelopen jaren hebben gepubliceerd, dan gaat het ook over de klant beter bedienen. Een focus op de klant centraal. Kom ik onder andere tegen in jullie sociale jaarverslag. Want een klant die je goed bedient, leidt uiteindelijk tot een betere dienstverlening. Maar ik begrijp dat dat soms op gespannen voet staat met het bieden van een volledige collectie, maar dat je dat wel gaat doen.
13: Ja, wat je ziet is, de klant staat zeker centraal. En het is een goed basisprincipe om goed naar de klant te luisteren. Wat je wel ziet is dat doordat wij de hele sector bedienen, en niet elke klant is hetzelfde, en dat wij doordat wij met ons selectiebeleid eigenlijk ook wel in de praktijk richtinggevend lijken te zijn over wat er in de bibliotheek komt of niet, voelen wij een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid betekent dat wij misschien niet altijd de makkelijkste weg kiezen, maar ook wel gewoon intern gesprekken
12: daarover
13: voeren.
12: Maar je zult natuurlijk nooit een helemaal volledig aanbod kunnen aanbieden. Dat kan simpelweg fysiek niet eens. Er zit altijd een selectie in. Je zult altijd ook moeten kijken, nou oké, dit leek een gevestigde waarde in de collectie, maar het wordt niet of nauwelijks meer uitgeleend. Dat doen we dus niet meer. Of werkt het niet zo?
13: Het werkt niet helemaal zo. Wij brengen 15.000 titels uit per jaar. En wij maken daar een afweging in dat in een bepaalde verdeling aan alle behoeften voldoet. Dat betekent fictie, non-fictie, jeugd, maar ook niet alleen de bestsellers, maar wat ik net ook al zei, ook aan de randen van de collectie, juist om de minder voor de hand liggende boeken en de andere geluiden ook te laten horen. Dat is een belangrijke functie van de bibliotheek en dat is dus ook een belangrijke functie voor ons. Wij kijken dus niet alleen naar de boeken die het meest opbrengen.
12: Wat zegt het nu dat deze kwestie een politieke kwestie werd? Zegt dat ook iets over dat zelfs het boekenschap niet ongevoelig is voor maatschappelijke verharding?
13: Nou, ik denk dat als je het de verharding of de polarisatie zou noemen, of de discussies die ontstaan, dat die niet aan de bibliotheek voorbij gaan en daarmee ook niet aan ons.
12: Ik kwam bijvoorbeeld tegen, wat doen we op het gebied van categoriseren? Als je het hebt over een gebied dat volop in de belangstelling staat, hebben we het dan over de Palestijnse gebieden of hebben we het over Palestina? De Gouden Eeuw bestaat niet meer als term. Dat noemen we tegenwoordig de 17e eeuw. Jullie noemen dat ook zo als je die data beheert. Wie neemt daarin de leiding?
13: Wij nemen daar niet de leiding in. Overigens ook de Gouden Koets, waar we zo trots op waren, die is nu ook op stal gezet. En we hebben de Glazen Koets. Dus dit is een ontwikkeling die in veel meer plekken speelt als alleen in de bibliotheeksector. Wat je ziet in de bibliotheeksector is dat dat best complex georganiseerd is. Er zijn bibliotheken die een zelfstandige rol hebben. Bibliotheken zijn gemeentelijke instellingen of worden niet in ieder geval door de gemeente gefinancierd. We hebben een koninklijke bibliotheek. We hebben een vereniging van bibliotheken. Er zijn provinciale instellingen. Dus iedereen vindt daar wel wat van. Uiteindelijk in de bibliotheeksector wordt er altijd wel een gemeenschappelijk beeld gevormd.
12: Maar en worden er beslissingen genomen. Als je het hebt over Palestina of Palestijnse gebieden, dan hebben jullie nu gekozen voor Palestijnse gebieden. In de bibliotheken die gebruik maken van een dienstverlening van Biblion staat nu Palestina.
13: Dat zou kunnen, ja. Ja, en hoe wij dat doen.
12: En wie heeft er dan over meegepraat?
13: Hoe wij dat doen, wij beschrijven die boeken. En wij hebben 4 keer per jaar hebben wij ook een beraad waarbij wij met andere bibliotheken of met bibliotheken, een 30-tal bibliotheken, praten. En dan gaat het over dit soort dingen. Van hoe duiden wij dat? En moeten wij daar dingen anders in gaan benoemen? En dan is het nog zo, als wij van 30 bibliotheken de instructie of de suggestie krijgen, je zou het voortaan zo moeten beschrijven, dat er waarschijnlijk ook 20 bibliotheken zeggen, je had dat anders moeten doen.
12: Had je zelf gedacht dat je in dit soort discussies terecht zou komen?
13: Nee. Maar ze zijn ontzettend interessant en ontzettend waardevol.
12: Wat ga je, want het draait ook binnen jullie organisatie om klantgerichtheid, om focus aanbrengen. Wat ga je de komende tijd meer doen en wat ga je misschien wel helemaal niet meer doen?
13: Ja, we hebben net voor de komende jaren een nieuwe strategie, een nieuw beleidsplan gemaakt. Wat wij in ieder geval blijven doen, is die hoge kwaliteit aan bibliotheekboeken leveren, inclusief de data, waarmee we bibliotheken maximaal ontzorgen. Waar we meer op in gaan zetten nog, is aan de voorkant om te zorgen dat het aanbod wat we doen naar bibliotheken, dat dat past bij hun wensen, maar ook bij die maatschappelijke ontwikkeling waar we net over hadden.
12: Maar wel met oog op de volledige collectie.
13: Met oog op de volledige collectie, de pluriformiteit. Daar gebruiken we ook data bij, maar ook nog steeds de menselijke maat en de voelspriet in de samenleving. En aan de andere kant, als het boek in de bibliotheek staat, vroeger, als een boek gevonden moest worden, dan vroeg je dat aan een vriendelijke dame of meneer. En die wees je naar de plank, rechtsboven. Tegenwoordig hebben wij alle data van alle boeken. En we zijn tools aan het ontwikkelen.
12: Oh, maar daarmee, je bent toch ook nog groot voorstander van die aardige meneer of mevrouw?
13: Ja, die aardige meneer en mevrouw, die waarderen wij enorm. En die is er gelukkig nog steeds in de bibliotheek. Maar het worden er wel minder, want ook bibliotheken zijn wat dat betreft in transitie. Wij hebben een aantal tools en producten waarmee mensen, lezers of geïnteresseerden, zelf het beste boek kunnen vinden. En uiteindelijk met het passende boek de bibliotheek uitgaan.
12: Ja, ik ga dit allemaal verwerken. Jos van Leeuwen, directeur-bestuurder van MBD Biblion. Dank voor je komst.
13: Dank je wel.
12: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ronald Kleverlaan van de stichting MKB-financiering over het misschien wel gebrek aan ambitie van Nederlandse MKB'ers. Abonneer dan op de Top van Nederland, hoef je geen aflevering te missen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
5: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de groene weg naar 2030 is dit iets wat mij is opgevallen. Een onthullend onderzoek in The Guardian. Die krant onthult dat minstens 12 auteurs van het VN-klimaatpanel, van het IPCC, directe banden hebben met de fossiele brandstofindustrie. Dat gaat met name om partijen uit Saoedi-Arabië. Onder hen bevinden zich wetenschappers die rechtstreeks in dienst zijn bij staatsoliebedrijf Saudi Aramco, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Eén van hen, dokter Mustafa Babiker, werkt al 20 jaar bij Aramco en werd aangesteld als coördinerend hoofdauteur van het aankomende 7e IPCC-evaluatierapport. Daarnaast bekleden vertegenwoordigers van Saoedische overheids- en onderzoeksinstellingen sleutelposities binnen werkgroep 3, die adviseert over het terugdringen van emissies. Deskundigen stellen dat de Saoedische strategie verschoven is naar het promoten van technologieën zoals afvang van CO2 om hun olie-economie te beschermen. Dat er sprake is van belangenverstrengeling is overduidelijk. Toch oordeelde de Belangencommissie van het IPCC begin 2026 dat er geen sprake was van een conflict. Daar denken milieuorganisaties heel anders over. En ik trouwens ook. Dit lijkt me superschadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Five Factory. Yvette, jij wil het hebben over een AI-spel in Delft.
13: Ja, dat klopt. Dat is hartstikke goed initiatief. Want ja, AI verandert nu al ons dagelijks leven. Alleen die milieukosten, hè, daar weten we allemaal van. Of daar horen we over. En die zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Datacenters die slurpen stroom en koelwater en produceren ook nog eens een keer elektronisch afval. Mm-hmm. Ja, dus masterstudenten van computer science van de TU Delft hebben daar een virtual reality game voor gemaakt. Mm-hmm. Outsourced heet het. Je speelt bijvoorbeeld als medewerker van een datacenter of gewone AI-gebruiker speel je dit spel. En uit een eerste evaluatie blijkt dat de spelers echt de ernst van het verbruik gaan voelen. Dat is heel erg belangrijk, dat we dit gaan snappen.
12: Dat denk ik, ja.
13: Ja, zo wordt iets heel abstracts, een abstract probleem, ineens heel tastbaar. Het spel is alleen helaas nog niet voor de mensen thuis te spelen, maar ja, nog niet, hoop ik daarmee te zeggen, want dat zou heel erg belangrijk zijn.
12: Dat denk ik ook, dat lijkt mij een heel goed idee, want de ecologische voetafdruk van de AI neemt ze langzamerhand, maar zeker echt ongezonde proporties aan.
14: The Green Quest.
12: Staal en chemie. Twee sectoren die torenhoog scoren op de CO2-uitstootladder. De grote vraag is niet of, maar hoe we die moeten verduurzamen. Mijn gasten claimen de oplossing te hebben. Eentje die niet alleen betaalbaar is, maar ook best snel kan worden toegepast. En ze vertellen hun verhaal voor het eerst hier op BNR. Welkom Wouter van Dieren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology. Dat is een kennisinstituut in Amersfoort dat zich richt op de procesindustrie. Even voor de goede luisteraar, hoe werken jullie samen, Tjeerd?
15: Wouter is voor mij een heel grote inspiratiebron gebleken. En Wouter krijgt van ons weer heel veel informatie over de procesindustrie. Dat is een beetje de
12: uitruil.
15: De uitruil die
12: kan je dat beamen, Wouter?
16: Ja hoor, sinds 15 jaar zoiets.
12: Kijk,
16: ik ben nooit gestopt met mensen inspireren. Nooit.
12: Nee, maar dat zit in jou. Dus heb daar in jouw geval ook last van. Laten we beginnen bij het begin. De Europese staalindustrie, daar gaan we het over hebben. Even los van de klimaatuitdaging, hebben jullie een beeld van hoe die sector er op dit moment voor staat?
15: Ja, uiteindelijk is de Europese staalindustrie een lastig te verduurzamen bedrijf. Mm-hmm. Dus die gaan uiteindelijk op dit moment een beetje ten onder aan de import van staal en ook de uitstoot.
12: Goedkoper uit de boel en hier meer milieueisen.
15: Het is een heel lastige business.
12: Lastig speelveld. Ja. Wouter, kan je nog heel even, want dat is niet voor iedereen even duidelijk, het belang van een Europese staalindustrie onderstrepen?
16: We hebben 30, 40 jaar geleden het eerste milieumanagementprogramma gemaakt voor hoogovens, mm-hmm. wat nu Tata Steel is. Dat was toen vrij simpel. En toen heb ik mij uitvoerig verdiept in de Europese staalindustrie en de geschiedenis daarvan. Het belangrijkste is dat iedereen zich moet realiseren, als je geen staal in de buurt, in eigen huis hebt, dat is historisch gesproken het domste wat je kunt willen.
12: Geef je weer iets van je autonomie weg?
16: Ja, niet alleen dat, maar de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de voorloper van de EU, van de Europese gemeenschap, die is ontstaan uit het feit dat sinds het eind van de 19e eeuw de staalindustrie een monopolie werd en daarmee een bron van gewapende conflicten. Mm-hmm. Want wij hebben staal, wij Pruisen, wij nazi's en jullie nog niet. En jullie gaan zelfs met paarden in het slagveld tegen de tanks op. Ja. Dus was de boodschap, wij moeten een gemeenschappelijke kolen en staal in policy hebben.
12: En waarom is dat anno 2026 nog belangrijk? Want je kan zeggen, dan haal je toch uit, nou weet ik veel.
16: Autonomie.
12: Toch?
16: Autonomie. Ja. Het stamt al uit de 4.000-5.000 jaar geleden, het begrip het heilige vuur. Wij denken dat het een metafysisch principe is. Nee, dat was in elke stad was een heilig vuur. Dat werd bewaakt.
12: Nooit uitgaan, hè?
16: Mocht nooit uitgaan, want zonder vuur heb je geen staal, heb je geen zwaarden, heb je geen wat dan ook. Dus het vuur is de kern. En staal en vuur, dat hoort samen.
12: Op de EU-schaal, Tjeerd, hebben we nu de Net Zero Industry Act. Een beleidsmaatregel die schone technologieën moet versnellen. En er is sinds dit jaar de Carbon Border Adjustment Mechanism dat ervoor gaat zorgen dat de Europese industrie kan verduurzamen zonder concurrentienadeel. Ja. Zie jij al zichtbare versnellingen?
15: Nou, nu nog niet. Uiteindelijk gewoon een van de grote problemen met bijna alle verduurzamingsopdrachten die we hebben, is dat dat hele grote investeringen vraagt. Mm. Dat is ook een van de issues die wij proberen te adresseren. Hoe kun je met dezelfde potten en pannen toch uiteindelijk gewoon een stap maken in de verduurzaming?
12: Dat is al een belangrijk onderdeel van het plan. Hè? Ja. Laten we even de contouren schetsen. In eigen land hebben we natuurlijk Tata Steel. Zij zouden eigenlijk deze week met een verduurzamingsplan komen, maar dat is nu uitgesteld tot maart volgend jaar. Ze komen er eigenlijk niet uit dus. En Yvette, er spelen op de achtergrond ook nog andere zaken, hè?
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Natuurlijk plannen. Ja. En los van de financiën, hoe zie jij die plannen die ze nu voorstellen? Want traditionele hoogovens op basis van steenkool moeten weg en het moeten andere installaties worden. Is het realistisch?
2: Dat is een realistische optie, want het zijn uiteindelijk gewoon technisch realistische opties. Mm-hmm. Of het in de money is, dat is aan het aantal, maar het is in elk geval een technisch realistische optie. En is het, denk ik, de meest effectieve manier om te verduurzamen met de technologie die er nu is. Dus uiteindelijk gewoon het uitfaseren van de kolen en uiteindelijk eerst via gas naar waterstof gaan, dat is uiteindelijk een realistisch plan.
1: Ja. Maar is er dan al op afzienbare tijd genoeg groene stroom?
2: Dat betekent een enorme investering. Enerzijds in energievoorziening, mm-hmm. Anderzijds gewoon in infrastructuur betaalt dat zelf. Dus dat maakt het gewoon lastig om het op heel korte termijn voor elkaar te krijgen.
1: Zeker met deze eisen. Kijk naar Wouter, die knikt. Dit is ingewikkeld, Wouter, als je het op die manier wil doen.
3: Ja, maar kijk, alle plannen voor de toekomst duren 10, 20 jaar. En de hele idee dat je morgen iets kunt doen met de duurzame economie is niet waar. Mm-hmm. En dat is wereldwijd een merkwaardige mythe dat kan. Als we maar stoppen met CO2-emissies, dan hebben we het gauw voor elkaar.
1: Ja.
3: Nou, je hebt misschien gezien, steenkoolgebruik neemt nog steeds toe.
1: Is letterlijk toegenomen afgelopen jaar. Ja.
3: En de laatste, wij hebben in de Club van Rome en met collega's in de hele wereld analyses gemaakt over de ontwikkeling van klimaat en alles. We gaan op plus 4 graden.
1: Ja.
3: Want we hebben geen instrumenten in handen om die CO2-emissiebeperking te verhinderen of te verbieden. Dus wat Tjeerd zegt, dat je maar naar de roots moet, naar de technologie zelf. Mm-hmm. Die industrie kun je niet kwijt, want de mensen hebben stuf nodig. En dat kun je niet ontkennen als je dat zegt. Je krijgt geen stuf meer.
1: Je kan het niet in één klap weghalen,
3: dat
1: die vraag.
3: Absoluut niet.
1: Dus kort samengevat, want ik ga hem even kort sluiten, gezien de tijd. Die kleine verbeteringen die Nederland nu voorstelt in de richting van IJmuiden, die zijn eigenlijk te klein en ook nog heel moeilijk te financieren. En toen kwamen jullie met een veel een nieuwe, hele andersoortige oplossing. En daar moeten we naartoe, de gesloten hoogovens.
2: Ja.
1: Hoe werkt het precies, Tjeerd? Wat is het principe erachter?
2: Het basisprincipe is dat je nu een hoogoven stookt met lucht. En dat betekent uiteindelijk dat 80% van de gassen die erheen gaan er ook weer uit moeten. Hè. Mm-hmm. Ze concentreren wel een beetje, dus niet helemaal 80%. Maar 80% moet er ook weer uit. Dat gaat in de vorm van stikstof. En heel veel stikstofoxides gaat dat eruit. Mm-hmm. En wij gaan de hoogoven stoken zonder stikstof. Dat betekent uiteindelijk gewoon dat je een stop op hoogoven kunt stoppen. Dus je kunt er eigenlijk bijna een stolp overheen leggen.
1: Ja, maar vertel het maar zo beelden. We gaan binnenwerken.
2: We gaan binnenwerken zoals het in de chemie gebruikelijk is. Mm-hmm. Het is eigenlijk een chemisch proces, staalproces. Ja. En we proberen dus de chemie gewoon binnen te houden. En wij proberen dus uiteindelijk gewoon op die manier alle gassen die eruit komen op een hele nette manier of te recycleren. En dat gaat voor de dioxide. En voor de koolmonoxide gaan wij uiteindelijk gewoon een nieuwe applicatie zoeken. En dat kan uiteindelijk. Koolmonoxide, als chemicus weten mensen dat koolmonoxide enerzijds is giftig,
1: ja.
2: Maar anderzijds het is een basisgrondstof voor heel veel.
1: Voor de hele chemie bijna.
2: Voor de hele chemie.
1: Ja. Ik ga hem weer stopzetten, want thuis zit het nu te flapperen. Ja. Dat is te ingewikkeld. Nu doen we het nog een keer. Die tent, die snap ik. We doen het binnen.
2: We doen hem dicht.
1: En dan heel simpel, wat stoppen we erin en wat komt eruit?
2: Nou, we stoppen er eigenlijk alleen een klein beetje zuurstof in. En een basis koolstofbron. Hè? Dus dat kan gerecycled plastic zijn. En het kunnen eerst nog kolen zijn.
1: Nou, kun je nog kolen doen, maar je houdt het binnen.
2: En je schuift langzaam door naar gerecyclede materialen. En mm-hmm. Wat komt eruit? Dus koolmonoxide. Basisgrondstof voor eigenlijk al onze materialen die we gebruiken.
1: Ja.
2: Al onze plastics. En er komt...
1: waterstof.
2: Nee, daar komt een klein beetje waterstof, maar dat gebruiken we ook in die plastics. Nee, ja. Er komt verder niks uit.
1: Nee, dus je houdt het helemaal
2: gewoon dicht.
1: In een cirkel.
2: Ja, dus dicht.
1: Dan kan
2: materiaal
1: je
2: erin, materiaal eruit.
1: Dan kan je dus uiteindelijk van steenkool opschuiven naar andersoortige brandstoffen.
2: Ja.
1: En je kan ook dingen waar je in deze economie mee in de maag zit, oude plastics, andere meuk,
2: die kan je
1: in de keten.
2: En het mooie van die hoogovens, de temperatuur is zo hoog dat uiteindelijk ook vervuilingen die erin zitten. We zitten nu enorm te puzzelen met recycled plastics. Mm-hmm. Ja. Er zit heel veel vervuilingen in.
1: Ja.
2: Maar bij die hoge temperatuur hebben we er geen last van.
1: Dan ben je daar vanaf.
2: Want er zit uiteindelijk ook in die etsen zit sowieso al heel veel materialen.
1: En nog even een klein vraagje uit de gevaarlijke hoek. Stel dat er nou, ik kijk ook even naar Wouter, duurzame nucleaire energie komt. Hè, dat schijnt te kunnen. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Kan je die dan ook gaan inzetten voor zo'n proces bij hoogovens?
3: We hebben van de week komen twee van mijn vrienden, collega's terug uit Kopenhagen.
1: Uh-huh.
3: Hebben daar de Kopenhagen Thoriumcentrale.

0: centrales bekeken. Dat zijn kleine centrales van 50 megawatt en 100 megawatt. En die hebben we uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. En de boodschap is dat ze binnen 3 jaar hier in Europa op de markt gaan komen.
1: Ja, laten we er 10 jaar van maken of zo, maar relatief snel.
0: Relatief snel.
1: Want al die certificering duurt natuurlijk heel lang weer.
0: Het duurt allemaal nog 5 of 10 jaar, dat is logisch. Ja. Maar dat is een nieuwe bron die volstrekt schoon is.
1: Mooi, kijk, dus het schuift echt op dan, Geert.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja. Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, echt als leek. Hè. Ik vind het fantastisch klinken. En het klinkt voor oneindigheid. Maar ja, Wouter, als ik even naar jou mag kijken. De Club van Rome waarschuwde 50 jaar geleden al voor de grenzen aan de groei. Is dit dan niet een technologische oplossing om vooral te kunnen blijven produceren? Waarom niet gewoon minder staal?
0: Nee, dat lukt niet. Er komt nog iets anders bij. De staalmarkt is op dit moment zogenaamd overspannen. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe markt in opkomst is. En die moet jou als milieukundige aanspreken. Want dat is het redden van de hele noordelijke infrastructuur in de wereld. Nepal. Waarom is dat gebeurd? Omdat die gletsjers smelten.
3: Ja.
0: En dan gebeurt er van alles. Dan komen de modderstromen vrij, dan gaan dit vrij.
3: Vreselijk.
0: En de hele infrastructuur in de noordelijke wereld, maar ook in de alpine wereld, die stort in omdat de permafrost kapot gaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En daar is het staal voor nodig om de wereld wat dat betreft te redden.
3: Okay.
0: En minder staal? Nee, veel meer.
1: En dan heb je het, Wouter, over kadewanden in het noorden, over vliegvelden. Longyearbyen verzakt nu al.
3: En andere materialen zijn niet toereikend.
0: Nee, dat kan niet. Nee, je hebt geen probleem.
2: En ook niet per se duurzamer. Dus staal en ijzer is eigenlijk wel een heel goed materiaal.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: CO2-dampen die we gaan inzetten als grondstof. Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn, maar mijn gasten zijn bloedserieus en hebben het doorgerekend. Zo kunnen we volgens hen de staalindustrie verduurzamen en de chemiesector een handje helpen. Wouter van der Heeren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT zijn hier. En mijn groene geweten is Yvette Watson. Jullie zijn niet de bedenkers van die technologie, Tjeerd. Wie mag die eer opstrijken?
2: Kees Biesheuvel. Kees Biesheuvel is, bij ISPT hebben we een denktank. We bestaan natuurlijk al 20 jaar.
1: Ja, maar het is wel goed, hè, dat mensen af en toe ook gewoon eens nadenken.
2: Echt gewoon. En je ziet dat de grote innovaties komen bij mensen die echt en overzicht en inzicht hebben.
1: Mm-hmm.
2: Kees werkt al heel lang in de industrie. En samen met zijn collega's heeft hij uiteindelijk gewoon dit concept bedacht.
1: En toen jullie voor het eerst dat hele plan hoorden, dacht je ook, nou ja, echt letterlijk te mooi om waar te zijn. Flauwekul, volgende oplossing. Of dacht je meteen, hé.
2: Ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Want ik liep met mijn vriendin op het strand. En toen was net Tata Steel hun kookstand afblussen. En toen zag ik een enorme wolk in de lucht gaan.
1: Je loopt verlies op het strand bij grote industrie, begrijp ik.
2: Ik kwam daar net vandaan, Harm. Dus vandaar dat ik daar gekeken had. Maar dan zie je gewoon dat het eigenlijk een hele open proces is. Dus toen heb ik Kees opgebeld. Kees, waarom is dit open? Waarom gaan we dit niet dicht doen? En toen is hij gaan nadenken. En uiteindelijk gewoon.
1: Dus jij bent toch een beetje aanjager.
2: Wij zijn samen eigenaar daarvan.
1: Wouter?
3: Ja. Wauw.
0: Ik heb de afgelopen 10 jaar samengewerkt met collega's in Scandinavië. En daar is een enorme traditie in het onderzoeken van moleculen uit de bossing. Wat dacht je? Mm-hmm. Er is meer bos in Scandinavië dan de rest van Europa. En die moleculen die zijn nu in de laboratoria van zowel Wallenberg in Stockholm als in Oslo geanalyseerd op een potentie om een andere chemie te verzinnen. En dat is adembenemend. En onderweg zijn we dus ook bij de Zweedse staalindustrie op bezoek geweest. Hebben gekeken wat ze daar doen. In Nederland denken ze, hebben ze genoeg waterkracht. Dat is niet zo, de waterkracht is op.
1: Mm-hmm.
0: Er is geen nieuwe waterkracht beschikbaar. En daar waren ze dus ook bezig om in deze richting te denken. Met name dus die Fischer-Tropsch variant.
1: Ja, daar komen we nu op, maar dat is het leuke, dat jullie al die grote ouderwetse processen opnieuw tegen het licht houden en dan met verrassende inzichten komen. Laten we die stap maar meteen even zetten. Tjeerd, Fischer-Tropsch valt. Dat is die CO2 en die waterstof, die wil je gaan omzetten van ook wel gas to liquid genoemd.
2: Ja.
1: Hoe is dat principe precies?
2: Nou ja, uiteindelijk gewoon gas to liquid. Uiteindelijk, want je hebt
1: dat zegt de luisteraar niks. Je hebt gas en het wordt vloeistof.
2: Ja, je hebt. Maar misschien de grote fabriek van Shell, die nu op dit moment in Qatar gebombardeerd wordt. Hè, daar doen ze dit precies. Hè, we hebben uiteindelijk gewoon alleen maar laag moleculaire componenten. Dus kleine molecuuls.
1: Simpele dingetjes.
2: Gasdingetjes.
1: Mm-hmm.
2: En die zet je dus in een chemisch proces om in langere moleculen.
1: Dat kan kerosine zijn of andere dingen die je nodig hebt.
2: Dat kan van alles zijn. Dat kan ethyleen zijn. Maar dat zijn eigenlijk de basisgrondstoffen voor bijna al onze petrochemische industrie.
1: En nou stellen jullie voor, laten we dat in Europa gaan doen. Want met zo'n fabriek kan je de uitstoot van de staalindustrie verbinden met de chemie. En precies. Dan wordt het betaalbaar.
2: En één keer goed. Want dat is precies wat we moeten doen. En dat is echt een pivoting point. Echt een draaipunt, zeg maar, voor eigenlijk al onze verduurzaming. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook onze plastic wel op een efficiënte en goedkope manier recyclen.
1: Kost 12 miljard.
2: Het kost 12 miljard en het produceert 3 miljoen ton aan dit soort materiaal. Dus als je dat op elkaar deelt, dan valt het reuze mee.
1: Oh, zeg, daar gaat het meer om. Is het betaalbaar?
2: Het is
1: dan
2: absoluut betaalbaar. Het is absoluut betaalbaar. En als wij gewoon in staat zijn om 24 miljard voor een kerncentrale... Ja. Die niet in de money is, te gaan...
1: Die veel duurder wordt en pas in 2080
2: dan denk
1: klaar.
2: Dat dit een hele goede investering is. Dan mag mijn pensioenfonds ook aan mij betalen.
1: Nou, maar dit verhaal hebben we nodig, dat is mooi. Wat wij zeggen?
0: Maar je moet vooral in rekening houden dat de ideeën dat je de mensen geen stuf kunt geven, dat is levensgevaar.
1: Zo'n nieuwe woord, hè? Je hoeft spullen.
0: Nee, spullen.
2: Stuf.
0: Ja.
2: Dus vroeger was het ook een stuf.
1: Was gewoon een hartje.
0: Op het moment dat er even geen olie uit Iran komt, dan is de hele wereldeconomie in paniek. Dus je zult moeten werken met de mechanismen en het autonome gebeuren in de wereld en dat bijsturen.
1: Ja, en dat eerst controleerbaar maken en dan langzaam eventueel de consumptie gaan bijstellen, maar daar hebben we tijd voor nodig.
3: Ja, ik ben zwaar onder de indruk, heren. En echt heel gaaf om dit te horen. 12 miljard, groot bedrag. Ik hoorde net al even, kunnen de pensioenfondsen hier ook aan bijbetalen? Kunnen private investeerders hierop ingaan bijvoorbeeld? Of is dat echt belastinggeld?
0: Nee,
3: hoe gaat het financieren?
0: Er is iets anders aan de hand. En dat is dit. Vrijwel geen van deze processen zijn zogenaamd bankable. Mm-hmm. Vrijwel niks.
3: Ja.
0: En dat heeft ermee te maken dat de klimaatschade op dit moment al bijna groter is dan we kunnen verzekeren.
3: Ja.
0: En dat betekent dus, als je met een ouderwets investeringsmodel hier tegenaan kijkt, dan ben je fout bezig. Je moet dus tegen de Europese Commissie en tegen de centrale banken zeggen, sorry, jullie modellen om te financieren, die zijn verouderd. Want als je dat allemaal niet doet...
3: Daar komen ze nu ook achter, hè?
0: Als je het allemaal niet doet, dan heb je plus 4 graden straks.
3: Ja.
0: En als je het wel doet, dan kost dat geld. En dat past niet in de normale investeringsregelingen. Dus dat moet iets anders worden. En als je dan denkt, het moet allemaal marktconform. Mm-hmm. De woningbouwcoöperaties moeten nota bene de subsidies die ze krijgen marktconform bezetten. Dat kan helemaal niet.
1: Nee. Ja, die markt is anders geworden.
0: De markt is totaal anders geworden. En doe je het niet, dan gaat de wereld ten onder. Dat mag ik als Club van Rome best zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En als je het wel doet, dan heb je survival.
1: Dan heb je
0: dus
1: nog een
0: hele
1: kans.
0: Idee, ja. Het is veel geld. Ja, is het veel geld? Nee.
3: Nee. Maar lekker kunnen wij dus zelf ook instappen?
1: Jij mag altijd instappen, Yvette. Maar dus met jouw dus financiële slagkracht lijkt me dat een gering effect. Met de mijne ook.
2: Ja, maar
1: het leuke is wel, je hebt het nieuwe NADI-fonds. Die gooi ik er nog even bij jullie in. Het is net opgericht. Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie.
2: Ja.
1: Dat lijkt me nou echt iets voor jullie. ASML, die redt zichzelf, toch?
2: Ja, ik vind dat een goed initiatief van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk die 500 miljoen om dit soort studies te gaan doen. En uiteindelijk gewoon een volgende stap te kunnen nemen. En echt een goede, en niet alles aan AI te gaan geven. Ik bedoel, laten we in godsnaam ook proberen onze grondstoffen.
1: Nou ja, we hebben net gewoon gezegd, we hebben een staalindustrie nodig.
2: Ja.
1: We hebben nu een manier om hem op korte termijn te verduurzamen en betaalbaar door te schakelen.
2: Ja.
1: Dan is dat toch een hele goede deal.
2: Lijkt mij wel goed.
1: Er hoort nog één zin bij het zeer, die we nog niet gezegd. Brandstof is verleden tijd.
2: We schrappen het uit het grote vandalen. We steken niks meer in de fik. We gebruiken alleen maar dingen als grondstof.
1: Mooi. Ik geef jullie enorm bedanken en heel veel succes. En laat ze het horen in Den Haag en in heel Europa. Wouter van Dieren, Tjeerd Jongsma. Dank jullie wel. Mooi verhaal, hè, Yvette?
3: Wauw. Ik ben heel onder de indruk.
1: Jij mag nog een impactpluim uitdelen.
3: Ja, zeker. Ja, zou ik bijna nu gelijk aan tafel aan deze heren doen.
1: Hier, nu. Nee, er moet eerst impact gemaakt worden.
3: Ja, maar ik heb er heel goed over nagedacht. Ik geef hem namelijk aan het bewonersinitiatief Meten is Weten.
1: Ja.
3: Zij strijden al jaren tegen pesticidengebruik. Vooral in de bloementeelt.
1: Mm-hmm.
3: En vorig jaar werden ze nummer 1 van de Trouw Duurzame 100. En waarom is het nu een beetje recent? Omdat hun voorzitter Frans Royers de duurzame troonrede in Den Haag heeft gehouden een paar weken geleden. En hun aanpak heeft echt effect. In maart bepaalde de rechter naar een verzoek van Meten is Weten en andere organisaties dat de gemeente Westerveld moet onderzoeken of die pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van haar bewoners.
1: Ja.
3: Dus wat ik hiermee wil zeggen is ook, dames en heren, bewonersinitiatieven, ja, dit is niet alleen een mening geven, het is ook echt zelf stappen zetten, juridisch het voor elkaar krijgen. Ja, hoe kunnen we onszelf in het zadel zetten om onze kwaliteit van leven te verbeteren? Nou, zo.
1: En dat doen ze dus. Meten is weten en ook dat het stapelen van nare middelen ook hele andere effecten geeft. Dat wordt steeds duidelijker.
3: Ja.
1: Zij krijgen de impactpluim. Gaat door met jullie prachtige werk. Dit was de Green Quest. Heren, nogmaals dank voor jullie mooie verhaal. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
7: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. En deze week gaan we naar de overkant van Grote Plas, want daar hebben de presidenten Xi en Trump elkaar ontmoet. Maar wat betekende dat voor Europa? Viel de naam van ons continent helemaal niet tijdens het staatsdiner? Of stonden we daar op het menu, zoals Mark Carney eerder heeft beweerd? Nou, gaan we zo bespreken. Bij mij zijn Luc de Klerk.
12: Hey.
11: Welkom. En onze China-kenner en eindredacteur John Boy Vossen.
13: Hallo.
11: Welkom, leuk dat je in de podcast bent.
13: Ik vind het ook leuk dat ik er ben.
11: Voor het eerst. Eerste keer toch in de XL-versie?
13: Zeker.
11: Nou, dat belooft een hele mooie uitzending te worden. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
9: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergen langzaam? Luc, Zometeen, ik zei het al, we gaan het over China en Amerika hebben. En daarbij is AI, kan ik alvast verklappen, een belangrijk onderwerp geweest. En dan hebben we in Europa een belangrijke troefkaart in handen. Met ASML. En daar was nieuws over deze week. Vertel.
12: Ja, het ging om Frank Heemskerk. Hij is een bestuurder bij het bedrijf. De Executive Vice President of Global Public Affairs.
11: Aha.
12: En hij zat deze week bij debatcentrum De Bali. En daar zei hij het volgende over de omzet van ASML in Europa.
13: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%. Laatste kwartaal. Dus wij verkopen helemaal niks in Europa.
14: Hoe komt dat dan?
13: En dat komt omdat Europa niet investeert en omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
12: Ja, het punt dat Heemskerk hier aansnijdt is natuurlijk zorgelijk voor de Europese strategische autonomie en iets waar we het ook wel vaker over hebben gehad in deze podcast. En het is natuurlijk mooi dat we zo'n bedrijf als ASML dan hebben in Europa, maar als we in Europa verder echt zelfstandig willen opereren op het gebied van AI bijvoorbeeld, dan moeten er ook bedrijven zijn die chips gaan maken met die machines die ASML dan weer maakt natuurlijk. En nou zijn er een heleboel knelpunten in die hele keten, dus het is natuurlijk niet alleen die machines van ASML en de chipmakers uiteindelijk zelf, maar ook grondstoffen waar we bijvoorbeeld van China afhankelijk weer zijn. Maar goed, ja, überhaupt die stap zetten dat er echt in Europa geavanceerde chipfabrieken komen, ja, dat is heel belangrijk. Er zijn wel chipfabrieken, maar niet zeg maar van het geavanceerdere soort.
11: Nee, precies. Daar zijn we nog mee bezig. Gaat nog niet helemaal van een leien dakje. Zorgelijk, dat kunnen we wel zeggen, maar dat ASML niet verkoopt in Europa is niet helemaal nieuw.
12: Nee, dat vroeg ik me dus ook af. Want ik dacht, ja, dit is natuurlijk ook een lekkere kop. Staat het bij ons op de website ook. ASML verkoopt niks in Europa. Maar ja, dat heeft dan toch al lang in jaarverslagen gestaan ook, dacht ik. Dus ik ging naar onze eigen in-house ASML-expert Maxime van Meel om te vragen, hoe moeten we dit statement van Frank Heemskerk nou precies zien?
15: Ik denk dat ze dit vooral nog eens benadrukken om een statement te maken tegenover Brussel. Dat ze geen machines in Europa verkopen, dat wisten we al wel. Is zelfs terug te vinden in hun kwartaalcijfers. Maar ASML spreekt zich de laatste tijd steeds meer eigenlijk uit als Europese speler. Heemskerk wijst er hiermee dan ook op dat er in Europa eigenlijk geen enkele relevante chipmaker zit. En dat als de EU echt zoveel om hun strategische autonomie geeft, ze er maar beter iets aan kunnen gaan doen. Dat is een klus die niet zomaar geklaard is, weet ook ASML als de beste. Het zal jaren duren voordat je een eigen geavanceerde chipindustrie hebt opgezet. Maar de boodschap is dus, denk ik, begin er dan maar ook op tijd aan.
11: Maar oké, voor ASML is het natuurlijk niet great dat ze, tenminste, zij willen zoveel mogelijk machines verkopen, dus ook graag in Europa. Hoe is het voor Europa? Is het great of niet zo great, deze uitspraak?
12: Nou, het is dus vooral eigenlijk een herbevestiging, denk ik, dat de Europese chipindustrie dus not so great is. ASML die heeft ook nog maar eens bij de Europese Commissie gevraagd om te zoeken naar manieren om dat concurrentievermogen van de chipindustrie te stimuleren. En de commissie heeft in juni, hebben we het ook over gehad natuurlijk in deze podcast, de Chips Act 2.0 gepresenteerd. Daar lag de focus wat meer op industrialisatie en het stimuleren van vraag naar chips en leveringszekerheid. En von der Leyen heeft het ook gehad over AI gigafactories. Nou, dat heeft ze beloofd. Nou, dat komt ook nog niet 1, 2, 3 van de grond. Dus dan op zich great, denk ik, dat ASML er weer wat vaart achter probeert te zetten bij de EU, bij de commissie. Maar ja, zo snel zal de chipindustrie niet heel veel greater worden, denk ik.
9: Make Europe great again.
16: So we just had a very, very successful engagement with the Chinese on trade via and AI.
17: Whoever wins AI, you have to remember this. And now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent wins.
18: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day.
19: 两国应该做伙伴，而不是当对手，应该彼此成就，而不是相互伤害。
18: Some say the second China shock is looming, but it's already here.
11: Kan Europa overleven tussen Trump en Xi? Zij hebben elkaar ontmoet in Washington D.C. Trump is altijd onder de indruk van Xi's leiderschap, maar tegelijkertijd zijn het misschien wel elkaars grootste rivalen. Wat betekent dat voor ons? eerst maar eventjes Luc en Jonboy. Mijn indruk was toch dat tijdens het diner de twee leiders toch behoorlijk vriendelijk naar elkaar waren. Wat was jouw indruk, Jonboy? Hoe was de sfeer tijdens dat diner?
14: Volgens mij was de sfeer best wel goed. Zie je sowieso. In mei waren ze natuurlijk ook al samen in Beijing. En je merkt eigenlijk dat sindsdien er is een term die er sindsdien rondgaat. In het Chinees gaat die en is vertaald, heet het een constructieve strategische relatie. En wat zij ermee willen uiten, is eigenlijk dat al op het moment dat zij met elkaar praten, of dat er ruzie is tussen beiden, dat er altijd wel gepraat wordt met elkaar. Dus kleine tussenhaakjes, problemen, handelsoorlog.
11: Klein probleempje.
14: Maar dat er wel nog steeds met elkaar gesproken wordt.
11: Ja.
14: En ook bij de communiqués die vandaag en gisteren naar buiten zijn gegaan, wordt die term continu geuit. Dus wat voor China heel belangrijk is, voor China natuurlijk ook, is wel kijken hoe ze met de relatie met elkaar kunnen handhaven op een manier waarbij ze beide belangen niet gaan schaden. Handelsoorlog, geen klein probleem, is natuurlijk ook besproken. En ik had het idee dat ze dat ook wel een beetje probeerden te laten uiten aan beide kanten. We zijn met elkaar in overleg, we gaan kijken of er iets uitkomt. Alleen als je kijkt wat eruit komt, dan is het best wel weinig.
11: Ja, een beetje agree to disagree. Een beetje we weten dat we het niet eens zijn, maar we blijven wel met elkaar praten.
14: Tuurlijk, precies wat je zei. Als je ook niet dat Chinese stukje van Xi Jinping luisterde. Hij zei bijvoorbeeld over Europa. We zijn geen vijanden, we zijn partners. Ja. Dus we willen met elkaar samenwerken. En dat willen ze ook heel graag richting Amerika doen. Maar natuurlijk wel met de Chinese gedachte dacht van wij willen wel kijken wat wij eruit kunnen halen. Ja.
11: En Luc, hoe heb jij ernaar gekeken? Naar de foto's van het diner?
12: Ja, ik denk dat Trump is natuurlijk iemand die heel erg goed op dit soort dingen gaat en al die pracht en praal heel mooi vindt en dat graag tentoon wil spreiden. En dan inderdaad, er komt niet heel veel uit. En daar, ja, ik denk dat Trump vindt het gewoon heel mooi dat hij dan zo'n leider kan ontvangen. Al die vlaggen erbij, de militairen die erbij stonden. En dan dat er echt wat uitkomt.
11: En White House, wat was het voor ijs?
12: We hebben de White House Honey Ice Cream.
11: Zoiets
12: stond op het menu. Ja, we hebben het menu even bekeken.
11: Nou ja, dat is allemaal de belangrijke dingen. Jonboy, je zei het net al eventjes, maar hoe wordt er vanuit China naar dit bezoek gekeken?
14: Het ligt een beetje aan of je het sociaal of politiek natuurlijk kijkt. Kijk, de meeste Chinezen, je hebt een Chinese term, Shanggao Huangdiyuan. Dat betekent, de bergen zijn hoog en de keizer zit ver weg. Dus de gemiddelde Chinees is vooral bezig met zijn eigen leven.
11: Ja.
14: Beetje gechargeerd, want je hebt 1,4 miljard Chinezen, dus je kan niet van alle Chinezen spreken. Nee. Maar het is wel, meeste Chinezen proberen wel echt met hun eigen leven bezig te zijn. Politieke zien daarentegen is best belangrijk. Het feit dat hij natuurlijk dat China Washington gaat om daar met alle toch wel best wel veel egaars ontvangen te worden, ziet hij ook wel als dat hij een soort van gelijkwaardig is met Trump en Amerika. En dat wil China. Je hebt heel lang een unipolaire wereld gehad. En China wil heel graag die multipolaire wereld creëren, waarbij China en Amerika gewoon echt op één en dezelfde hoogte staan. En eigenlijk gewoon gaan kijken hoe zij de wereld misschien wel een beetje kunnen verdelen. Wat Trump natuurlijk ook stiekem heel graag wil.
11: Ja, en het doel van Xi is dan vooral dus wat je net beschreef. Ja,
14: heel graag zorgen precies die relatie.
11: De lieve vrede bewaren.
14: Precies, zorgen dat die relatie gewoon goed blijft. Wetende en misschien hopende ook dat er nog iets verder uitkomt. Nou, ik zat volgens mij woensdag zat ik al in de avondspits om vooruit te blikken erop. Niemand ging ervan uit dat hier iets uit zou komen, iets groots. Iedereen wist, ze gaan natuurlijk hebben over de handelsoorlog, over AI. Taiwan is ook al aan bod gekomen. Alleen uiteindelijk gaat niemand eruit dat met 2 dagen alle problemen op zijn gelost. Dus het gaat echt puur en alleen om die relatie goed te houden. En misschien ook een beetje te verbeteren. Want die is best wel slecht geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. Zeker door die handelsoorlog die vorig jaar gestart is.
11: Luc, tijd voor het Amerikaanse perspectief. Jij bent ook onze Amerika-redacteur. Ja. Welk perspectief leeft er in Amerika over deze ontmoeting?
12: Nou, als ik het een beetje de Amerikaanse kranten verder aan het lezen was, dan kreeg ik een beetje idee gewoon dat Trump-China-beleid een soort zwabberende pingpongbal is. China, ja, die staat toch steviger dan Trump uiteindelijk. En vooral ook omdat Trump de hele tijd dus die vriendelijke woorden gebruikt richting Xi en met alle egaars hem dus ontvangt. Het is ook een beetje tijd kopen, denk ik, voor Trump. Misschien ook wel voor Xi uiteindelijk.
11: Ja.
12: En toch ook wel bijzonder hoe dat dan nu gaat, dat ik zat ook te denken, als Biden met al die egaars zo Xi had ontvangen in het Witte Huis, nou, dan waren ze denk ik bij Fox News was de wereld te klein geweest om als het op zo'n manier was gegaan.
11: Ja.
12: En het feit dat Trump natuurlijk de Democraten vaak aanvalt als communisten. Je hebt die DSA, de Socialist of America. Nou, nu zit hij met eigenlijk toch de machtigste communist om tafel. Dat vind ik toch ook een
11: opvallend.
12: Ja. En er zijn ook dus wel zorgen over die toenadering, hoe Trump dit nu nu doet. Dus in de Senaat, ook onder Republikeinen. Je hebt bijvoorbeeld deze week nog Roger Wicker, een senator, de voorzitter van de Armed Services Committee. En die zei, moet je wel met een meedogenloze, niet verkozen, onderdrukkende dictator die zijn buurlanden wil overheersen en wiens enorme militaire arsenaal rechtstreeks op de Verenigde Staten van Amerika is gericht, moet je daar wel mee gaan praten en die gaan uitnodigen in het Witte Huis. En ja, iets waar ook in Amerikaanse media over werd geschreven is die speech van Trump van afgelopen zomer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was ineens een soort primetime tv-toespraak vanuit het Witte Huis. Iets wat best uitzonderlijk is en presidenten eigenlijk normaal gesproken niet zomaar doen. En toen zou Trump met iets heel groots komen. En wat er toen kwam was een soort vage, ongefundeerde beschuldiging van Chinese inmenging bij de verkiezingen. En dat was dus ook echt de vraag, ja, komt dat dan nog weer terug nu? Maar natuurlijk niet, want Trump die wil dan ook niet ruzie maken op zo'n moment. Dat zit helemaal niet in zijn aard. Zelensky dan toen wel. Maar eigenlijk wil hij dat normaal gesproken
11: niet. Sindsdien heeft hij dat niet meer gedaan. Nee. En twee grote machtsblokken natuurlijk. Amerika, China. Onze podcast heet Make Europe Great Again. Waar staat Europa nou tussen deze twee? Hoe moeten wij hier eigenlijk naar kijken?
12: Ja, wij bevinden ons in die tijd dus dat de macht van China eigenlijk vooral een beetje lijkt toe te nemen. En dat, of in ieder geval consolideert. En de VS, dat het eigenlijk meer door eigen toedoen ook dan weer afneemt. En wij zitten daar een beetje tussenin. En met de potentie dat we een soort grote macht zijn. Maar eigenlijk zijn we het niet echt. En dan, waar jij al in je intro aan refereerde, Mark Carney, daar hebben we hem toch ook weer, hebben we vorige week ook veel besproken, maar goed.
11: Inmiddels weten we wie die is.
12: Precies, de Canadese premier. Die had in Davos, eerder dit jaar, bij het World Economic Forum, had hij natuurlijk dat pleidooi voor de middle powers, die moeten samenwerken. En onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die was deze week bij de VN, bij de algemene vergadering, en daar sprak hij met premier Rob Jetten, en die had het ook over die middle powers.
19: Maar je voelt ook wel deze dagen het besef dat de internationale rechtsorde nu zo onder druk staat. Dat er zoveel ondermijningspogingen gaande zijn. Dat de middle countries, de middle powers, waaronder de EU, Canada, Australië, samen met de Global South echt wel moeten opstaan. En samen te strijden moeten trekken om ervoor te zorgen dat die internationale samenwerking wel overeind blijft.
12: Ja, Jetten noemt Europa dus ook wel een middle power. Maar ik weet dat daar binnen de Europese Commissie werd daar toch iets anders. Toen ik in Straatsburg was, werd er toch wel wat anders over gesproken achter de schermen. Daar zegt men eigenlijk, we kunnen gewoon op tegen Amerika en China. Wij zijn ook zo'n supermacht. En in de aanloop naar de State of the Union van von der Leyen, toen hoorde je dus achter de schermen, als het over Carney en Canada ging, dat concept van die middle powers van hem, dat is goed, dat is leuk, maar dat slaat eigenlijk niet op ons, op de Europese Unie. Dus als in Duitsland en Frankrijk zijn op zichzelf wel middle powers, maar de Europese Unie als geheel niet. Kun je daar een beetje vraagtekens bij stellen, maar zo werd er in de commissie naar
11: Het gekeken. Is logisch dat zij dat zeggen, want Europa bestaat natuurlijk voor een reden. We zien onszelf graag als geopolitiek machtsblok en misschien, misschien moeten we dat ook wel doen, toch? Ik weet niet. John Boy, de handelsoorlog tussen China en Amerika staat on hold. Mm-hmm. Even een pauze, dat blijft voorlopig ook wel zo. Wat bespreken de twee daarover? Wat weten we?
14: Nou, wat we weten is dat eigenlijk de vorige deadline was 10 november. Dus die pauze die is ingesteld tussen China en Amerika, die is gebaseerd tot 10 november. En die hebben ze nu 2 maanden verlengd. Dat zou je kunnen zeggen als een winstpunt, want je weet in ieder geval tot en met januari heb je geen probleem. Maar ik denk dat de insteek van China ook was om te kijken of er misschien voor een langere periode op pauze gezet kon worden, of misschien wel helemaal afgeschoven kon worden. Dus het is een gedeeltelijk winstpunt. Aan de andere kant is het natuurlijk, vanaf november begint hetzelfde riedeltje weer, want dan moet je weer gaan onderhandelen. Kunnen we het dan weer gaan pauzeren voor een langere tijd? Of gaat Trump misschien weer iets doen, waardoor het weer op gaat laaien? Dus we weten dat het 2 maanden is uitgesteld, maar dat is ongeveer ook alles wat eruit is gekomen. Ja. Dus aan de ene kant positief. We hebben ook als Europa een beetje marge gekregen. Niet weer die onzekerheid door al die hoge prijzen. Nee. En die hoge tarieven. Aan de andere kant, nogmaals, vanaf eind dit jaar begint hetzelfde riedeltje weer. Dus dan zal Europa ook weer gaan kijken, wat gaat er nu uitkomen?
11: Ja, uitstel. Geen afstel.
14: Zeker.
11: Luc, Ursula von der Leyen is er ook niet zo gerust op. Wat zegt zij over China als het gaat over handel?
12: Ja, dan toch weer even teruggrijpen naar de staat van de Unie van vorige week. Toen China was daar ook een heel concreet onderwerp in.
18: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day. It has reached a tipping point. Some say the second China shock is looming, but it's already here. It shows in our communities and factories across our union. It leads to deindustrialization in the industrial heartlands of Europe. This is unsustainable.
12: Toen Amerika vorig jaar die hoge heffingen op China invoerde, toen nam de export van China richting Europa dan weer enorm toe. En natuurlijk de angst is dat als, wat Jongbo zegt, als ze niet uitkomen, dat China weer op zoek moet naar andere afzetmarkten. En dan is Europa logisch. Want ja, Chinese bedrijven, zoals jij ook al zei, van die kunnen ook niet alles binnenlands natuurlijk kwijt op een gegeven moment. En zeker dan als Amerika wegvalt, ja, dan hoge importheffingen. Dan is het toch weer logisch om naar Europa te kijken. En dan zitten wij met een probleem. En von der Leyen is daar zich wel degelijk van bewust. Mm. En ook ja, dus moeten we dan ook iets verzinnen wat we dan in dat geval weer zouden kunnen doen.
11: Ja, dus Europa die is zoekende naar een nieuwe China-strategie, toch? Ze zijn er ook mee bezig. Ja. Ook Šefčovič bijvoorbeeld.
12: Ja, maar von der Leyen heeft vorige week in die Staat van de Unie geen concrete echt maatregelen tegen China aangekondigd. Eigenlijk ook wel dat ze zegt, ja, we hebben vertrouwen in de diplomatie. En over 2 weken gaat handelscommissaris Šefčovič weer naar China om te praten over die handelsbalans tussen de EU en China. En ja, natuurlijk ook vooral dat de EU toegang blijft houden tot die kritieke mineralen uit China. Want dat is ook heel belangrijk. En de Europese Unie wil dat, ja, dat moet concrete resultaten komen. Dat benadrukte von der Leyen toen vorige week. En als dat er niet komt, ja, dan moet je toch wel gaan kijken of we dan weer andere dingen kunnen doen. Dan had ze in de Staat van de Unie het wel over een nieuwe European Corporation for Critical Raw Materials, dus voor kritieke grondstoffen. En daarbij wordt dan, ja, het moet gezamenlijk worden gekeken naar of er dus voldoende voorraden zijn dat je samen zou kunnen inkopen. En afgelopen zomer werd al bekend dat de EU werkt aan een solidariteitsmechanisme. Dat moet dan bedrijven in Europa die hun toeleveringsketen diversifieren, zeg maar weg van China, dat in het geval dat er weer echt een handelsoorlog is, dat ze er last van krijgen, dan moeten ze, ja, hulp kunnen krijgen uit Brussel. Het is alleen de vraag hoe dat dan, ja, hoe gaan we dat betalen in Europa?
11: Ja,
12: en hoe duur zou het überhaupt zijn? Dat is ook moeilijk in te schatten. En ja, dat wordt dan weer een hele lange discussie. Want we hebben natuurlijk zitten midden in de onderhandelingen ook over het MFK, de meerjarenbegroting. En ja, veel landen, Nederland, Duitsland, die willen graag eigenlijk minder uitgeven. Nou, dit zou dan waarschijnlijk weer er bovenop moeten komen. Of hoe moet je dat dan vormgeven binnen dat MFK?
11: Mm-hmm.
12: En dan heb je natuurlijk ook nog, formeel wordt er altijd gezegd dat dat soort mechanismes eigenlijk, ja, landagnostisch zijn. Oftewel, ja, ze zijn niet ontwikkeld om in te zetten tegen één specifiek land, maar tegen wie dan ook.
11: En als we nu een beetje een conclusie proberen te trekken van dit gesprek, tussen Xi en Trump, wat we ervan weten, ja, komt er dan iemand als sterkste uit? En wat is de plek van Europa daarin?
14: Ik denk dat Europa heel laag op de plek staat. Volgens mij in alle communicaties die ik heb gelezen, zeker vanuit de Chinese kant, wordt Europa gewoon niet genoemd.
11: Nee.
14: Zegt ook wel iets. Maar op zich logisch, want het gaat natuurlijk tussen Amerika en China. Maar het laat vooral zien dat Xi op hetzelfde podium staat als Trump. En dat is precies wat China wil.
11: Mm-hmm.
14: Dus ik denk daarom toch wel dat Xi/China op plek 1 staat. Misschien Amerika op plek 2. En Europa bungelt ergens heel erg onderaan de ladder.
11: Maar we hebben wel besproken waarom dit toch voor Europa
14: absoluut
11: een belangrijk zeker gesprek is.
20: BNR's megahit.
11: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En aangezien je te gast bent, John Moy, mocht jij een hit meenemen?
14: Zeker, het past ook mooi bij dit thema.
11: Ah.
14: We gaan naar de collega's van de NPO, die hebben een documentaire gemaakt. Geert-Jan, wees me hierop, dus ook kleine koeders naar hem toe.
11: Shout-out.
14: Absoluut. Documentaire heet Strijd der Supermachten. En het volgt eigenlijk het beleid van Trump richting de handelsoorlogen. Vanaf Trump 1 ook, dus vanaf 2017. Ik heb nog niet helemaal gekeken. Ik heb volgens mij een minuut of 20 ongeveer ervan gezien. En wat je heel erg ziet is eigenlijk hoe dat steeds langzamer, steeds groter wordt. En ik vond het zelf een fascinerende documentaire, wat ik tot nu toe gezien heb. Het duurt ongeveer 2 uur, dus dat kun je ook prima in een avondje kijken. Dus dat is ook heel fijn. En ik denk dat ook wel verwijs is en goed is om te zien hoe de afgelopen jaren de woorden van Trump richting Xi harder werden, richting China ook, maar ook weer een beetje verzachtend werden. Dus eigenlijk hoe het zich ontwikkelt en hoe bijvoorbeeld het onderwerp waar we het nu nog niet over hebben gehad, Taiwan, wat degelijk altijd meespeelt voor de Chinezen. En ik denk dat daarom ook wel goed is, nogmaals, handelsoorlog heel belangrijk, ook voor Europa, de AI heel belangrijk, maar Taiwan is ook, als je ziet, bijvoorbeeld,
11: ja, hebben we nu helemaal niet echt
14: hebben niet behandeld, maar het is ook een superbelangrijk onderwerp. En ook in alle communicatie vanuit China naar buiten toe wordt het woord Taiwan standaard genoemd. Dus daarom zou ik zeggen, kijk zeker deze documentaire, aanrader, om ook iets meer te zien hoe het zich ontwikkeld heeft en ook waar wij op moeten letten de komende jaren.
11: Heb jij het gezien, Luc?
12: Nee, maar ik ben nou wel benieuwd. Ook, want het is altijd best wel moeilijk om een soort pijl te trekken op wat het beleid van Trump nou precies is richting China. Hij zegt het is harder geworden, maar het was ook verzachtend. En het voorbeeld wat ik net aanhaalde van, hij heeft dan die speech gegeven waar hij heel hard uithaalt naar China in de zomer. En nu is Xi de beste leider op aarde, zeg maar zo'n beetje. Dus hoe dat achter de schermen gaat, ik ben wel benieuwd.
14: Het is ook grappig dat je zegt, want wat een nadeel voor China is ook die onvoorspelbaarheid van Trump. Ja. Ik denk dat Biden eigenlijk best wel fijn was voor China, want je wist precies wat je kreeg.
11: Geen standbeeld van een zeearend.
14: Vast andere dingen. Maar bij Trump weet je het gewoon echt niet. Het is wel zo, hij zegt heel veel naar buiten toe. Maar volgens mij in de relatie met China is hij wel iets gematigder wat dat betreft. En dat weet China ook. Maar hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment besluiten, we gaan toch nog een handelsoorlog starten. Mm. Dat kan hij ook doen. En dat is wel iets waar China heel erg op kijkt. En wat zijn de aanwijzingen wat hij nu weer gaat doen. Dus kijk de documentaire. Want dat is denk ik ook wel iets waar je hopelijk iets wijzer van wordt.
11: Heel goed. Nou, ik ga hem kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en John Moy Vossen. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Ariane en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Frits Sissing is straks om 4 uur de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit de Rijnbar in Amsterdam. Kom gezellig langs, tot zo.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn 4-daagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij 100.000 mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: De wereld van crypto is er eentje waar dagelijks miljarden in omgaan. Maar het is ook een wereld waar ingewikkelde termen en constructies je om de oren vliegen. En daarom onderzoek ik deze week hoe deze wereld precies in elkaar steekt in de Big Five van crypto voorbij de hype. En ik mag met een mooie gast beginnen. Bert Slachter, welkom.
7: Goeiedag.
6: Je bent natuurlijk wiskundige, economisch analist, schrijver. Ook te horen hier op zender in de CryptoCast. En nog meer programma's die je maakt. Maar eigenlijk zeg je zelf, ik ben een levenslange student van complexe systemen.
7: Klopt, ja.
6: Waarom heb je die naam voor jezelf bedacht?
7: Ja, dat blijkt als ik terugkijk van wat ik altijd interessant heb gevonden al tijdens mijn middelbare school, studie, werk daarna, dan blijkt dat elke keer de complexiteit te zijn. En dat is wat anders dan gewoon moeilijke systemen, complicated. Nee, in complexiteit, dat is een hele bijzondere omstandigheid waarbij we eigenlijk heel slecht kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. De toekomst is onkenbaar. Hoe hard je ook studeert, je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan is de vraag, hoe handel en beslis je nou in de onzekerheid die hoort bij die complexiteit? En dat vind ik een heel erg interessant.
6: Daar ga jij lekker op.
7: Daar ga ik goed op.
6: Ja.
7: En je ziet dat in allerlei. Het gaat over het menselijk lichaam, het gaat over netwerken, het gaat over samenlevingen, economieën. Ja, je ziet het over allerlei plekken terug.
6: Ja. En dat heb je dan bij crypto natuurlijk helemaal. Hè? Zeker toen jij ermee begon. Hoe lang geleden was dat?
7: Ja, toen ik er echt fulltime mee bezig ging. 2017 die kant op. Ja. Daarvoor was ik er al wel mee. Zag ik het langskomen. Ik werkte toen in de internettechnologie. En als beetje nerd, dan zie je in 2012, 13 daar wel artikelen over langskomen. Denk je, hé, wat grappig. Hè? En dan kijk je er eens naar.
6: Ja.
7: Nou ja, en later dacht ik, hier wordt echt wat ontwricht. Dit is echt interessant. En toen ben ik me er...
6: Ja, en die ontwrichting, is dat ook wat je dan fascineert van wat gaat dit maatschappelijk uiteindelijk doen?
7: Klopt. Ja, ik heb het internet groot zien worden. Ik ben zelf opgegroeid, volwassen geworden in de tijd dat internet ook opkwam. 1993 was de eerste particuliere internetprovider in Nederland. En ik heb gezien wat dat deed. Hè, dat er een wereldwijd netwerk is waar informatie overheen kan stromen. Dat democratiseerde van alles. Er zijn verhoudingen veranderd. En dat vond ik interessant. En ik dacht, hey, dat kan zo'n onafhankelijk wereldwijd netwerk, blockchain-netwerk, ook gaan doen. Maar dan niet met informatie, maar met digitaal bezit of zo.
6: Ja,
7: dat wilde ik uitzoeken.
6: Ja, nou, daar gaan we het uitgebreid natuurlijk over hebben. Want we gaan het hebben over bitcoin, blockchain, stablecoins, mining. Noem het allemaal maar op. Ja. Krijg je er veel domme vragen over?
7: Nee. Nee,
6: maar zijn er meer? Maar jij zit in een bubbel natuurlijk met allemaal van die nerds.
7: Mijn punt is denk ik meer dat de meeste mensen die oprecht nieuwsgierig zijn geen domme vragen stellen, maar hele logische vragen.
6: Want dit is ook de reden waarom wij dit wilden maken. Eigenlijk hebben we er niet echt kaas van gegeten. Dus je weet dat het intussen echt wel belangrijk is. Merk je dat vaak terug bij mensen?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Er is een groep die zich er in de afgelopen, laten we zeggen, 8 jaar toe aangetrokken voelden. Omdat het ook te maken heeft natuurlijk met koersstijgingen en snel rijk worden. Die zijn er ingedoken, soms heel oppervlakkig, soms wat dieper. Maar er zijn ook een heleboel mensen gewoon van weggebleven. Van joh, dat is niks voor mij, veel te technisch, heb ik niks mee.
6: Nee, we gaan een aantal facetten langs. Maar laten we beginnen om goed die infrastructuur uit te leggen. Hoe werkt de cryptowereld? Laten we gewoon helemaal bij de basis beginnen.
7: Ja, laten we dan beginnen bij Bitcoin. Mm-hmm. Dat is ook de eerste. 31 oktober... de eerste munt. Ja. 31 oktober 2008 verscheen het white paper waarin het werd uitgelegd, het idee. En in begin januari 2009 kwam het netwerk online. En je hoort al het woord netwerk. En we kennen Bitcoin vooral als munt of als belegging. Dus er zijn eigenlijk twee betekenissen van het woord Bitcoin. Namelijk, het is een netwerk van computers. En het is een munt. En die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat netwerk bestaat uit honderdduizenden computers die allemaal met elkaar de administratie voeren, waarin staat welk stukje bitcoin van wie is. Eigenlijk heel precies te zeggen, er staan stukjes bitcoin in met daarbij bestedingsvoorwaarden. En zo'n bestedingsvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn, Bert heeft een geheime sleutel waarmee die dat stukje bitcoin kan besteden of versturen, een transactie ermee kan doen. Dus dat klinkt ook als iets heel technisch. En die computers die beheren samen dat grootboek. Alleen hoe zorg je er nou voor dat die spelers, die 100.000 spelers, dat die eerlijk blijven? Dat die alleen maar transacties goedkeuren die ook geldig zijn? Dat alleen ik mijn bitcoin kan besteden en niet jij mijn bitcoin kan besteden? Ja. Of ik niet jouw bitcoin kan besteden? Dat is eigenlijk de innovatie van Bitcoin.
6: Ja, en dan kom je ook bij de blockchain uit.
7: Absoluut.
6: Die moet je dan ook. Wat is dan een blok in die blockchain?
7: Ja, je zou kunnen zeggen, de blockchain is een soort grootboek of een kastboek. Moet je even aan vroeger denken. Een grootboek waar alle transacties in staan. En dan zou je een blok kunnen zien als 1 bladzijde daarin.
6: Mm-hmm.
7: En dus in 1 blok wordt een 1000, 2000, 3000 transacties gebundeld. En daarna komt het volgende blok. En dat is in blokken, omdat als je honderdduizenden spelers wereldwijd wil laten samenwerken, dan is zoiets als volgorde heel lastig. Want ja, hoe laat is het bij jou? Weet je wel, tijd, dat is best wel lastig om dat met elkaar exact dezelfde manier te beleven. En dus hebben ze dan een van de trucs daarvoor is dat je bloks hebt die een bepaalde volgorde hebben, die elkaar opvolgen. En zo ontstaat er volgorde.
6: Ja, en ontstaat er daarmee ook waarde?
7: Nee, eigenlijk niet. Dus helemaal in het begin van het Bitcoin-netwerk, de eerste paar jaar, En toen werden er gewoon bitcoins, het waren eigenlijk de knutselaars, de pioniers, die het systeem gebruikten. Die verstuurden er 1000 naar elkaar of 10.000. Je kon er ook gewoon op een bepaalde plek kon je er 5 krijgen en dan kon je er een beetje mee spelen. Dus het had in het begin helemaal niet echt per se waarde.
6: Nee.
7: Het begon in begin 2009 en de eerste transactie met waarde was in 2010. Het was ook een soort symbolisch en pas in 2011 ontstond er echt een markt.
6: Ja, het is dus eigenlijk gewoon een digitaal grootboek. Zo moet je het zien, waar 1000 computers gezamenlijk een administratie bij houden. Dat is uiteindelijk het systeem, zonder dat daar een centrale partij bij nodig is.
7: Exact, en dat is nou precies de clue. Want hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat je het beheer van een systeem decentraliseert? Dat er niet één partij is die de basis erover, die dus beslissingen kan nemen, die de regels kan veranderen, die kan bepalen wie er eerst mag en daarna, die transacties kan terugdraaien, die censuur kan.
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Die met elkaar
3: er zijn dus heel veel
2: aan het rekenen zijn.
3: Ja, dus je hebt de blocks, die zijn nodig. Je hebt het rekenen, hè, dus dat is wat miners doen. Dat is eigenlijk...
2: Moet je even uitleggen, wat miners. Nu wordt het al ingewikkeld.
3: Het is eigenlijk ook niet per se heel erg nodig om dat helemaal in detail te begrijpen. Wat die miners die
2: ja, dan moet je het uitleggen.
3: Ja, nee, ik moet er ook niet te veel tijd aan besteden. Want het is
2: wel mensen die wel verdienen aan dit netwerk, toch? Een
3: zeker,
2: miner.
3: Zeker, ja. Dus wat een miner doet, die pakt een blok. Die stelt een volgend blok voor. Die pakt allemaal transacties. Die controleert de geldigheid van die transacties. En maakt daarmee een nieuw blok. Maar je mag niet zomaar een nieuw blok maken. Want dan zou iedereen dat kunnen doen. Nee, je moet eigenlijk dat blok vinden, tussen aanhalingstekens, door heel veel pogingen te wagen om een geldig blok te maken. Dat is door allerlei...
2: Oké, nu wordt het al complexer. Ja, ik wil daarin, dan moet ik een blok weten te vinden.
3: Ja, dat vinden dat is dat je heel veel mogelijke combinaties probeert, net zolang totdat die voldoet aan een bepaalde regel.
2: Mm-hmm.
3: En het is eigenlijk een raadspelletje. Hè. Raad een getal onder de 10. Nou ja, dan je zegt 2, je zegt 4, je zegt 5. En op een gegeven moment, dan is het hem.
2: Ja.
3: Alleen,
2: maar waarom is dat zo bedacht?
3: Ja, om ervoor te zorgen dat niet één enkele partij in zijn eentje blok na blok na blok kan maken. Want dan kan die namelijk bepalen welke transacties geldig zijn, wat de volgorde is, wie er wel niet mee mag doen, enzovoort.
2: Dus dat is de eerlijkheid van het systeem eigenlijk zoals het is bedacht. En is dat ook de reden dat er maar, 21 miljoen bitcoins zijn? Dat er een soort maximaal aantal is afgesproken?
3: Nee, dat staat er eigenlijk helemaal los van. Dat is op zich wel grappig. Er zijn ook bitcoin-achtige digitale systemen of munten geweest. Ervoor, daarna. Die hebben dat helemaal niet. Die hebben gewoon, elk jaar komen er een miljoen bij. En dat destijds gekozen is voor een vast aantal van 21 miljoen dat op een bepaalde manier in omloop wordt gebracht, dat is in zekere zin dus ook toeval. En uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd dat Bitcoin nu gezien wordt als digitaal goud, want het heeft te maken met dat beperkte aantal. Ja, maar dat had net zo goed anders kunnen wezen.
2: Ja, maar die schaarste zorgt er ook voor dat het niet echt een betaalmiddel is geworden. Het is wel een betaalmiddel, maar wordt niet op grote schaal zo gebruikt.
3: Ja, ik weet niet of dat de reden is, maar het is wel een terechte constatering. Het is eigenlijk nergens in de wereld nu een dagelijks betaalmiddel. Dat klopt.
2: Diana Matroos. Oké, we gaan het steeds meer in stapje opbouwen. Want wat we nog niet hebben benoemd, Bitcoin was dus de eerste munt. En dan heb je dus het Bitcoin-netwerk. En dat netwerk heb je uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Maar er zijn ook andere netwerken en ook andere crypto's. Hè? Want crypto is eigenlijk de verzamelnaam weer van alles.
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
2: Cryptografie.
3: Hè? Dus dat is een vakgebied waarin allerlei technieken zitten die gebruikt worden om die netwerken te maken. En dat heeft een beetje de naam crypto gekregen, klopt.
2: Ja.
3: Ik denk dat er nog één klein tussenstapje nodig is.
2: Zeg maar.
3: En dat is dat die miners, die blokken maken waar de transacties in zitten, die worden beloond met bitcoin die in omloop wordt gebracht. Dat is hun prikkel, hun incentive, de reden dat ze dat werk doen. Want ze moeten namelijk kosten maken, ze moeten energie inkopen, apparatuur hebben.
2: Ja.
3: En dat betekent ook, dat houdt ze eigenlijk eerlijk. Want op het moment dat zij een transactie in een blok stoppen dat ongeldig is, dan zullen alle andere spelers in het netwerk dat blok niet accepteren. Ja,
2: dat is onderdeel van de spelregels eigenlijk.
3: Een soort van, precies, er zijn spelregels met straffen en beloningen, zou je kunnen zeggen. En in die spelregels speelt de munt bitcoin een rol.
2: Ja.
3: Dat betekent dus ook, zonder munt bitcoin had het netwerk bitcoin niet gefunctioneerd. En die verbinding is heel belangrijk. Dus als je met een wereldwijde groep spelers die elkaar niet kent en niet vertrouwt samen een netwerk wil hebben, heb je iets van een munt nodig.
2: Ja.
3: Of
2: dat
3: een
2: is
3: middel.
2: Natuurlijk ook hoe geld ooit in ons systeem is ontstaan, toch? Daar had je ook een soort afspraak met elkaar over. En dat is eigenlijk hetzelfde.
3: Nou ja, er zijn heel veel ideeën over de oorsprong van geld. Maar inderdaad, het concept van straffen en beloningen in de speltheorie is niet nieuw. Dat is gewoon een van de puzzelstukken die gebruikt is om bitcoin te maken in het begin. Maar ik denk die...

0: Even voordat we naar volgende naar andere
1: nee, heel goed, gaan, is die, zijn dat die, je mij even scherp houdt. Want, want voordat we weten zijn we alweer een ander onderwerp en dan gaat het door elkaar. Ja, hè? Dat moeten we zeker niet hebben. Als je dan nog even het verschil tussen die netwerken zou willen uitleggen. Wat is het verschil?
0: Tussen Bitcoin en andere cryptonetwerken? Ja, dus na Bitcoin kwamen er al vrij snel heel veel alternatieven. Dat waren eigenlijk in eerste instantie vooral experimentjes. Laten we eens even kijken of dit werkt. Laten we eens kijken of dat werkt. En vanaf 2015, 16, een beetje die periode, kwam er een nieuwe groep netwerken op. Dat waren crypto-netwerken die als doel hadden dat je er andere bezittingen op kon vastleggen. En dus
1: voorbeeld?
0: Zoals Ethereum en Solana.
1: Ja.
0: Het zijn twee voorbeelden, de twee grootste waar dat mee kan. En op het Ethereum-netwerk kun je Ether vasthouden, dat is de munt van het Ethereum-netwerk. En op Solana kun je Sol vasthouden. Munt van het Solana-netwerk, die kun je ook gewoon versturen, kun je bewaren. Maar je kunt ook iets anders. Je kunt andere bezittingen vastleggen op het netwerk. Dat vastleggen noemen we tokenization. Mm-hmm. Zo'n vastgelegde bezitting noemen we een token. En het interessante is dat zo'n token, die erft de eigenschappen van het netwerk waar die op is vastgelegd. Dus je kunt op het Ethereum-netwerk niet alleen maar Ether versturen, maar ook alle tokens die je erop uitbrengt.
1: En die tokens, dat zijn bepaalde eigendommen.
0: Ja, dat zijn bepaalde
1: eigendommen. Maar noem eens wat eigendommen die dat kunnen behelzen.
0: Nou, zo'n eigendom kan bijvoorbeeld verwijzen naar iets in de fysieke wereld. Bijvoorbeeld een dollar. Dus je hebt een kluis, daar leg je $100 in. En voor elk van die dollars breng je één token uit. Met de waarde van $1. En dat noemen we stablecoins.
1: Ja.
0: Of crypto dollars. En die kun je net als Ether 24/7 naar de andere kant van de wereld sturen. Zonder dat iemand dat kan tegenhouden of terugdraaien. Het is er binnen een paar seconden, kost een paar cent. En dat is natuurlijk een heel interessante eigenschap voor allerlei spelers.
1: Ja, dus het is veel breder dan alleen de Bitcoin. Als we even teruggaan naar Bitcoin, want dat was wel de eerste munt. Ja. Dan zat er ook een bepaalde gedachte achter. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want dat is heel mooi om te kijken wat er van al die dromen is uitgekomen. De gast was Feline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Presentator Stefan de Vries sprak haar in een week over omgangsvormen. En zij wilde dit van jou weten.
2: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de origine van crypto. Heel vroeger was het idee van crypto dat we daarmee los konden komen van banken. Ja. De financiële sector vraagt heel veel, vraagt ons rente als we willen lenen. En daardoor kunnen ze alle transacties controleren. En dat was best een mooie droom. En vandaar is crypto geworden tot een beleggingsobject. Is die droom er nog? Zijn er nog mensen die echt geloven dat crypto ons gaat bevrijden van banken? Want dat is niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of dat er nog is.
0: Ja, ja, hele leuke vraag. En ik ben blij dat we er ook even de tijd voor hebben. Want dit is ook meteen een mooie aanleiding om iets te vertellen over de origine, de oorsprong van Bitcoin. Ja. Want dat is niet uit het niets ontstaan. Het is ontstaan uit de cypherpunk-beweging. Een groep cryptografen, wiskundigen, computerwetenschappers. In de jaren 90 streden die voor het recht op sterke versleuteling. Dat was de tijd dat versleuteling krachtig genoeg werd dat consumenten en bedrijven dat zelf konden gaan doen, zodanig dat de overheid het niet meer makkelijk kon kraken. En de overheden, en zeker de Amerikaanse overheid, die dacht, eigenlijk willen wij het recht houden om in de communicatie van bedrijven en een persoon te kunnen blijven meekijken. Je ziet de overheidsdienst al voor je die dat wel heel graag wilde. En die groep cryptografen, die cypherpunks, die streden voor het recht om je informatie wel te versleutelen.
1: Ja, en wat was de aanleiding voor hun? Was er een momentum in de geschiedenis waardoor zij hier extra toe werden aangezet?
0: Nou, het was ook weer gebaseerd in overtuigingen van daarvoor. Maar voor hun was heel belangrijk het recht op privacy.
1: Ja.
0: He, ze zeiden dat is essentieel in een open samenleving, dat je zelf mag bepalen wat je over jezelf onthult en aan wie. En vanuit die gedachte, ze hebben dat opgeschreven in hun cyberpunk manifesto, ze werden echt activistisch. In die tijd was sterke versleuteling werd geclassificeerd als een wapen. Dus als je dat exporteerde, dan gevangenisstraf en miljoenen boetes. En dan liepen zij met de broncode van die versleuteling op een t-shirt door de douane heen om te laten zien, weet je wel, wat er aan de hand was. Daar hebben ze voor gestreden.
1: Mooi.
0: Uit de koker van de cyberpunks kwam bijvoorbeeld PGP voor versleuteling van e-mail en OTR voor versleuteling van chats. Dat kennen we nu in WhatsApp. En Tor voor versleuteling van webverkeer. Mark Andreessen, de oprichter van Netscape, zit erbij. En Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. En Rob Gongrijp, de oprichter van Access4. Dat is de gemeenschap waaruit ook Bitcoin is geboren. Zij vonden namelijk dat er ook elektronisch geld moest komen. Dat net als contant geld enige privacy bood.
1: Oké, maar uiteindelijk is de whitepaper van dat eerste van de eerste munt, van de Bitcoin, is uitgekomen in 2008.
0: Ja, 31 oktober 2008. 2009 begon het. En ik denk, en toen werd het ook geplaatst in de context van de bankencrisis. En dat was een soort van toevallig daarvoor. Maar er werd al een decennium geprobeerd dit te maken. Heel vaak niet gelukt.
1: Ja. Maar door de hele bankencrisis werd er een soort wantrouwen ontstond er natuurlijk naar die bankenwereld. En dan hadden ze zoiets, dit moeten we meer vormgeven. Dat was eigenlijk wat tractie gaf aan het whitepaper.
0: Ja, ik denk dat je het wel zo kan zeggen dat dat een extra zetje in de rug is geweest. En het is ook prima om het in die context te plaatsen. En het doel, en de titel van de whitepaper is ook peer-to-peer electronic cash. Dus het gaat over contant geld, het idee daarvan is dat ik het aan jou kan geven zonder dat daar een tussenpartij voor nodig is.
1: Ja.
0: Niemand kan dat tegenhouden of terugdraaien. Dat gaat tussen ons, peer-to-peer.
1: Ja, geen centrale bank, geen centrale partij.
0: Nee, en dat is wat zij wilden maken in elektronische vorm. En ja, dat begon dus met het idee van betalen en sparen zonder tussenpartij.
1: Wat is er van de belofte nou terechtgekomen, van die hele grote droom? Want jij hebt denk ik ook geloofd in die droom?
0: Ja, dat heeft me in ieder geval aangetrokken. Dat is ook wat mij aantrok in het internet. Ja, dus ik vind dat ook belangrijk. Ik vind het ook belangrijk. Kijk, het probleem is dat je maatschappelijk gezien twee wensen hebt. Je wil privacy, maar je wil ook boeven vangen. Want dat is maatschappelijk, is ook een maatschappelijk belang. Hè, dat je criminelen weet te vangen. En dat ene vraagt om surveillance en het andere vraagt juist om afscherming. En dat is een uitruil en dat is strijdig. En dus dat is ook een spannend vraagstuk, waarbij we soms denk ik te veel naar de ene kant en soms te veel naar de andere kant overhellen.
1: Wat is er van die belofte uitgekomen?
0: Ik vind het inderdaad ook belangrijk. Nou ja, dus ik denk als je kijkt naar Bitcoin als hoe de meeste mensen ermee omgaan, is als belegging.
1: Ja.
0: Als digitaal goud, als onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille, dat is wat je er nu van hoort. En de meeste mensen die houden dat aan bij een partij, een cryptopartij of een ETF bij een broker.
1: Ja,
0: of
1: ze zijn weer allemaal tussenpersonen gekomen.
0: Ja, ze zijn allemaal tussenpersonen. Ja. En die hebben dan de bitcoin voor jou. Ja, wat heb je daar nou aan? Maar maak maar eens de parallel met fysiek goud. Veel mensen die zeggen, ik heb goud in mijn portefeuille, die hebben ook een ETF. Die hebben ook niet een klomp goud in de kluis liggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat kan wel. Je kunt wel dat goud in je kluis
1: leggen. Ja, maar ik wil toch naar die droom met jou. Want jij geloofde daar ook in. En dat heeft ook iets met vrijheidsstrijders te maken. En eerlijker systeem voor iedereen. En dat is toch gewoon, dat is het toch niet?
0: Ja en nee. Dus Bitcoin is niet een wereldwijd geldsysteem geworden. Of wat door iedereen dagelijks gebruikt wordt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook niet een realistische verwachting. Gegeven het feit dat je overheden hebt die een overheidsmunt hebben, waar een heel sterk netwerkeffect op zit.
1: Maar dat is toch wel de grote teleurstelling van de mensen zoals jij die ooit aan die droom begonnen zijn?
0: Nou, weet ik niet. Kijk, want
1: maar je gelooft in een droom. En die droom staat voor een bepaalde vrijheid, voor een bepaalde eerlijkheid. Dat het voor iedereen op een bepaalde manier toegankelijk wordt. En dat is gewoon.
0: Dat weet ik niet. Kijk, cash biedt optionaliteit. Dus je kunt het gebruiken, maar het moet niet.
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk het aardige. Je kunt bij de supermarkt betalen met je pinpas.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt ook de optie om met cash te betalen.
1: Ja, maar zo is het toch niet begonnen? Het is toch niet begonnen als we hebben ook nog een optie? Het is wel vanuit een bepaalde vrijheidsgedachte is het begonnen.
0: Nou, dat weet ik niet of dat waar is.
1: Ja?
0: Ik denk dat het bestaan van die optie met name het belangrijkste is geweest.
1: Dus
0: ik lees nergens in het whitepaper of in alle gesprekken daaromheen dat de bedoeling was dat het enige geld zou worden. Dat het de enige manier was dat het alles zou vervangen.
1: Maar wel dat het een eerlijker systeem zou worden, toch?
0: Ja, het woord eerlijk zie je eigenlijk ook nergens terug.
1: Nee?
0: Het gaat er eigenlijk om dat mensen die op dit moment in een situatie zitten waar ze afhankelijk zijn van een tussenpartij. En geen andere opties meer hebben.
1: Uiteindelijk zijn er een paar, moeten even op de tijd letten trouwens. Moeten er zo uit, maar uiteindelijk zijn er nu gewoon een paar machtige partijen die gewoon dit weer bepalen, toch? En dat was niet de gedachte.
0: Het aardige is dat je ook altijd zelf nog de optie hebt om het zelf te doen.
1: Hier gaan we nog eventjes over doorpraten in het tweede half uur. En natuurlijk ook Bitcoin als belegging. En wat hebben wij gewone stervelingen hier gewoon aan? Zometeen meer in de Big Five.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
2: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijfterrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter crypto. Een wereld die natuurlijk steeds serieuzer wordt, volwassener wordt. Ik praat nog steeds met Bert Slachter, wiskundige, economisch analist. En te horen hier in de Cryptocast op BNR. Ik zei net tegen jou in de break, ik heb dan het gevoel, ik snap het. En in één keer merk ik dat ik weer...
9: Dan vliegt het weer, hè?
8: Ja, dat denk ik. Ik krijg er toch niet helemaal vat op. En dat zit toch ook wel op die ideologie, zoals die ooit in de whitepaper is beschreven. En die groep die daarvoor eigenlijk al met dit thema bezig was, die toch een bepaalde onafhankelijkheid wilde van een centraal systeem, een bepaalde vrijheid, transparantie, ook een betaalmiddel voor het hele volk. En dat is het toch niet.
9: Nee, en privacy wilden ze en soevereiniteit voor het individu. Dat waren hun drijfveren. En de grap is dat je... Je zou de parallel kunnen trekken met goud, met fysiek goud. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde. Voor heel veel mensen is fysiek goud een belegging. Ja. In een beleggingsportefeuille. En dat houden ze wellicht ook gewoon aan in de vorm van een ETF. Waarbij het goud ergens ver weg in een kluis ligt. Maar je kunt het ook gebruiken als fysieke... noodoplossing zou je kunnen zeggen. Onze Nederlandse bank, onze centrale bank... die heeft gewoon fysieke goudstaven in de kluis in Zeist liggen. Zoals ze zeggen... voor als het misschien ooit een keer nodig is om een systeem opnieuw op te starten. Als, weet je, iets in die richting. Of als verzekering tegen een geopolitieke onrust. En die twee kunnen tegelijk waar zijn. En bij Bitcoin zie je eigenlijk hetzelfde. Dat voor veel mensen is het een belegging geworden. Mm-hmm. Die in een beleggingsportefeuille zit. Die een lage correlatie heeft met andere beleggingscategorieën. Dus mooi in een gespreide portefeuille past. En ook als belegging nog wel bepaalde interessante eigenschappen heeft. Want er is geen land die het uitgeeft. Er is geen tegenpartij in de vorm van, dat is geen vordering op een bedrijf bijvoorbeeld, of een bedrijf die aandelen uitgeeft. Dus het heeft gewoon, het faalt om andere redenen dan bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Mm-hmm. Dus het maakt het als belegging interessant. Maar het heeft nog steeds wel ook die fysieke eigenschappen, zou je kunnen zeggen.
8: Maar dus ook toch nog wel een deel van de idealen is toch nog wel overeind gebleven, doordat het niet van een bepaald land is.
9: Klopt,
8: bijvoorbeeld.
9: Dus in de belegging zie je iets van de idealen terug. Maar Je ziet het ook nog in het feit dat je ook Bitcoin nog kunt gebruiken zoals het oorspronkelijk bedacht is. Namelijk gewoon als munt die je zelf in je bezit hebt, zonder tussenpersoon, zonder tussenpartij, en die je één op één aan een ander kunt
8: Ja, maar waarom is het
9: versturen?
8: Toch niet dat grote betaalmiddel geworden waar het wel ooit voor bedacht is? Hoewel jij dat ook weer een beetje nuanceert, volgens mij.
9: Ja, ik nuanceer dat iets. Hè. Ik denk dat de oorspronkelijke mensen zelf ook zich wel realiseerden dat overheidsgeld niet zomaar verdwijnt. Hè, en dat het naast overheidsgeld zou bestaan. Mm-hmm. En ik denk dat wat je nu ziet, dat er een groep is die de verdrukten, de gemarginaliseerden, de mensen die echt in een noodsituatie zitten, die zeggen, hey, maar wat interessant, ik word van alle financiële systemen uitgesloten, afgesloten, kan er niet bij, maar ik heb wel nog Bitcoin als optie.
8: Ja. En maar toch, waarom is het geen betaalmiddel geworden voor ons allemaal, hè, dat we daar toch in mee zijn gegaan?
9: Nou, omdat je als gebruiker eigenlijk kiest datgene wat het makkelijkst is op een bepaald moment. Vanuit alle alternatieven die je hebt, Kies je degene die het makkelijkst, leukst, goedkoopst, snelst, handigst is. En dat heeft vaak ook te maken met wat doen anderen. Mm-hmm. En voor ons als Nederlanders, ja, we hebben een stabiele munt.
8: Ja.
9: We hebben een fantastisch betaalsysteem. Ja. We hebben Apple Pay, pinnen, noem het allemaal op. Dus voor ons, als ik de alternatieven bekijk, is dat gewoon handiger voor de gemiddelde mens dan Bitcoin.
8: Ja.
9: Maar er zijn mensen die die alternatieven niet hebben. Bijvoorbeeld de oppositie in Venezuela. Die vrouw die ook de Nobelprijs gewonnen heeft. En die kwam toen Trump daar binnen viel natuurlijk ook weer in het nieuws. Die vertelt ook, wij doen bijna alles met Bitcoin. Waarom? Dat is de enige manier om geld het land in en uit te krijgen. Je zag het ook toen de oorlog in Oekraïne startte in 2022. Toen kwam er ineens een rol voor was niet alleen Bitcoin, maar voor crypto. Waarom? Ja. Omdat het ongelooflijk lastig is in een beginnende oorlog om geld erin en eruit te krijgen.
8: Ja.
9: En dus in dat soort extreme omstandigheden.
8: Functie? Ja.
9: Als freedom money.
8: Ja. Ja. En als we kijken naar wij als gewone stervelingen, hebben we er dan misschien toch meer aan dan dat we denken dat we eraan hebben?
9: Nou, je zou best kunnen zeggen, net als met die goudvoorraad in Zeist, wat heb je daar nou aan? Ja, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. Dus het biedt wel een bepaalde optionaliteit. Het feit dat het bestaat, heeft al waarde.
8: En het financiële systeem, is dat er wel door veranderd?
9: Nou, door Bitcoin als digitaal goud niet, maar wel door de cryptonetwerken. En dat is wel een aardig bruggetje, want dat tokenization, hè, dus het feit dat je netwerken hebt, wereldwijde, onafhankelijke netwerken, waar je digitale bezittingen op kunt vastleggen en versturen, dat is daadwerkelijk nu een soort van exponentieel op snelheid aan het komen. Omdat allerlei spelers, van techbedrijven tot financiële sector, maar ook met AI, die zeggen dat is een geweldige infrastructuur om bezittingen op vast te houden en te versturen.
8: Ja. Dus zo gaan we er uiteindelijk wel gebruik van maken van die infrastructuur, zonder dat we doorhebben dat het misschien daar vandaan komt. Hè? Dat zie je natuurlijk bij heel veel dingen. Heel veel mensen denken dat ze geen ChatGPT doen, maar als je iets in Google doet, dan ben je er ook mee bezig.
9: Ja,
8: uiteindelijk.
9: En als je Spotify luistert of Netflix kijkt, dan maak je ook gebruik van het internet, zonder dat je zegt van, nou, ik ga nu het internet op. Nee, je zet gewoon Netflix aan.
8: Ja. Even terug nog naar die basis. Hè. Dan kom je bij die whitepaper uit die je al hebt beschreven, en daar heb je ook die Satoshi die daaraan verbonden werd. En dat is elke keer onduidelijk gebleven wie dat nou is. Er was laatst weer een verhaal dat het Adam Back zou zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar dat het zo'n mysterie blijft?
9: Ja, Satoshi Nakamoto heeft zelf besloten, vrij snel na het begin, om weg te gaan. Om zijn functie neer te leggen en te verdwijnen. Het is een pseudoniem, hè, dus er zit één of meerdere personen achter. Dat is duidelijk, want het is mailtjes verstuurd, het is programmacode geschreven. Maar hij heeft zelf gekozen om niet meer de leiders van het project te willen zijn. En het heeft ook misschien te maken met... dat is natuurlijk een ontzettende kwetsbaarheid. Als je één persoon hebt... ja, zeker nu gaat het natuurlijk om honderden miljarden... om biljoenen wat er in bitcoin zit. Ik geloof 2 biljoen zo'n beetje.
8: Ja, de oprichters hebben daar ontzettend veel geld aan verdiend, toch?
9: Ja, maar dat geld wat Satoshi Nakamoto zelf heeft gemined... is nooit uitgegeven. Dat staat daar gewoon nog. En wordt eigenlijk als verloren beschouwd.
8: Want?
9: Nou ja, want Satoshi Nakamoto is weg en heeft dat daar gewoon laten staan.
8: Ja.
9: En niemand weet wie het is.
8: Maar hij kan het niet, hij of zij kan het niet, of een groep kan het niet opeens opeisen. Het
9: zou in theorie kunnen. Als ze de geheime sleutel hebben om dat uit te geven, ja, zou dat kunnen.
8: Zou dat kunnen. Ja. Maar dat blijft toch gewoon een gek mysterie. Dat we toch dit steeds serieuzer nemen. Terwijl we aan de basis niet eens weten wie daar aan het roer staat.
9: Nee, en het is ook de kracht. Het feit dat er niemand is die onder druk gezet kan worden of afgeperst kan worden, is ook de kracht van het project.
8: Ja, want?
9: Nou, want het collectief beslist over veranderingen aan de regels of aan hoe het werkt.
8: Ja. Terwijl het collectief, dat kunnen ook een paar hele machtige spelers zijn die het misschien helemaal niet goed met ons voor hebben.
9: Nou, het collectief is wel degelijk het geheel aan iedereen die Bitcoin direct of indirect heeft.
8: Ja, maar de bedenkers die hebben toch altijd de sleutel?
9: Nee, het is echt een proces van stemmen. Ja,
8: ja, dus dat kan echt niet. Het kan niet dat iemand de basissleutel heeft. Die dan
9: nu toch... wordt het anders. Nee,
8: dat kan echt niet. Nee. Oké, nou goed, weer wat geleerd op dat punt. Uiteindelijk is het gewoon meer een beleggingsmiddel geworden. Hè. Daar wordt het serieuste mee vergeleken nu. Dan zitten we in een cryptowinter. Wat is dat?
9: Cryptowinter is de periode van de marktcyclus, wat we ook wel bear market noemen. Dus elke markt, elke financiële markt heeft een bepaald ritme van stijging en daling, van toppen en bodems. En vaak heeft het een lengte, zo als je daar naar zo'n markt kijkt, van een jaar of 4, 5, 6.
8: Mm-hmm.
9: Soms ook samen met de conjunctuurcyclus. En bij Bitcoin zijn die stijgende gedeeltes boelmarkten gaan heten en de dalende gedeeltes bearmarkten. En ja, we zitten nu een beetje rondom de bodem van zo'n dalend gedeelte. En dat noemen we dan crypto-winter. Omdat niemand heeft het er meer over. Iedereen is weg. Het is stil, het is koud, het is saai. Ja, dat is dan het beeld.
8: Ja, en wanneer breekt er dan een lente aan? Valt er zoiets ook te zeggen?
9: Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar het lijkt erop dat het de meeste kou achter de rug is.
8: Oké, je brengt het heel spannend en cryptisch. Ik merk dat Thomas van Zijl hier ook intussen een beetje om moet lachen.
10: Ik denk het is september. Het is weer 5, 6 maanden door buffelen. En dan wordt het vanzelf weer lente. Maar ik weet ook nooit zo goed, want ik luister veel naar crypto-podcasts, omdat dat voor mijn werk ook moet. Ja, is er ook niet een zeker belang om de lente te voorspellen of te voorzien dat die snel komt?
9: Ja, de andere kant is, als je voorspelt het gaat omhoog en het gebeurt niet, dan heb je natuurlijk een slechte beurt bij het publiek. Hè? Ja. Dus er is ook...
10: Je kunt het niet te vaak doen, dat snap ik.
9: Nee, klopt. Nee.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Ja, ik praat natuurlijk nog steeds met Bert Slachter. Je bent economisch analist, maar ook kan heel goed duiden waar Bitcoin staat, waar het naartoe gaat, ook met al die andere cryptomunten. Hoe kijk jij naar de wereld waar die nu staat? Hoe volwassen is de wereld of hoe onvolwassen is de wereld?
9: De cryptowereld bedoel je, denk ik.
8: Ja,
9: behoorlijk volwassen geworden. Ik denk dat het thema is geweest van de afgelopen 2 jaar.
8: Ja.
9: Vanaf, laten we zeggen, januari 2024. Dat was het moment dat in de Verenigde Staten de Bitcoin ETF's gelanceerd werden, toegestaan werden tot de handel. Een ETF is een verpakking van Bitcoin. Je hebt ook goud ETF's of aandelen ETF's. En het aardige ervan is dat mensen dat het ontzettend toegankelijk maakt voor alle beleggers. Want je hebt al je account bij je broker of je bank en je kunt dan zo een Bitcoin ETF kopen. Maar het is niet alleen maar gewoon heel handig en praktisch. Het is ook een soort stempel van goedkeuring. Want het waren wel de grootste vermogensbeheerders ter wereld, de grootste ETF-uitgevers ter wereld, BlackRock, Fidelity, die zeiden, ja, weet je, wij gaan hier een Bitcoin-ETF uitgeven. En hebben ook gestrijd tegen de toezichthouder, die het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zo'n heel denderend plan vond. En dat feit dat zij daar stelling in namen, ja, dat heeft wel voor een soort doorbraak gezorgd. En het was, denk ik, het startschot van een transitie van Bitcoin als ja, laten we zeggen, pioniersobject, toch het soort van voor de knutselaars en de liefhebbers, naar iets voor het grote publiek.
8: Het begint meer mainstream te worden. Het is nog niet mainstream, maar eigenlijk bewegen we ons er wel naartoe.
9: Klopt. Je hoort eigenlijk nu van heel veel vermogensbeheerders en beleggers dat ze zeggen, nou, eigenlijk zou je een klein beetje bitcoin in je portefeuille moeten hebben, zoals je misschien ook een beetje goud zou moeten hebben.
8: Ja.
9: Hoor je 1%, 3%. Ja. Het is allemaal niet...
8: En begint het dan voor mensen zoals jullie, dus de echte nerds of de pioniers, een beetje saai te worden intussen?
9: Nou ja, je merkt wel dat dingen een beetje uitontwikkeld zijn. We hadden het net voor de break eventjes over die cryptonetwerken waar tokens op worden vastgelegd. En er zijn allerlei partijen die daar nu op bouwen, van PayPal en Visa en Stripe. Die zijn er allemaal mee bezig. En Adyen hier in Amsterdam. En die zijn er allemaal mooie dingen op aan het bouwen. Ja, de laag daaronder, die werkt dus gewoon. En dat is denk ik wel het verschil met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Toen werkte het allemaal eigenlijk nog niet. En moest het gewoon nog uitgevonden en bij elkaar geëngineerd worden.
8: En zie je dan de pioniers alweer naar andere markten bewegen? Die denken van, we hebben het wel gezien hier, we gaan iets nieuws bedenken?
9: Ja, dus er zijn zeker vroege participanten. Want ja, je merkt in de crypto natuurlijk vaak dat belegging en techniek aan elkaar verbonden zijn geraakt. Dus het zijn mensen die hebben gebouwd en geknutseld en uitgeprobeerd en bijgedragen. Maar die hebben vaak ook wat van die munten in bezit. Destijds gekregen en zijn daar misschien wel vermogend van geworden. En die nemen er ook voor een gedeelte afscheid van. Die zeggen, ja, weet je, het is misschien tijd voor een volgende generatie. En die hebben een gedeelte van hun bitcoin of ether of sol of zo verkocht.
8: Ja.
9: En ook zelf gediversificeerd, wat natuurlijk heel verstandig is.
8: Ja.
9: En ik denk dat die rotatie de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden. Dat zien we ook in de data. Want dat is natuurlijk het aardige van zo'n blockchain. Je kunt best wel wat volgen van transacties. Daarin zie je ook dat oude beleggers een gedeelte hebben verkocht. En dat er dus nieuwe voor in de plaats zijn.
8: Dat hoort misschien ook wel bij het volwassen worden van een bepaalde markt. Hè, dat dit soort dingen ook gebeuren. Vind je dat de wetgever, het werd al eventjes kort door je aangestipt. We zien in Amerika natuurlijk ook heel veel discussies die in het congres uiteindelijk zijn gestrand. In Nederland zijn we ermee bezig. Doen we dat een beetje goed, de toezichthouders, de wetgevers?
9: Ja, met golven. Hè. Okay. Dus sommige dingen, soms gaat het heel goed. Hè. De MiCA is in de Europese cryptowet, is grotendeels prima. En ook, ze waren er vroeg mee. Netjes op tijd. Amerika heeft een tijdje, is het een rotzooitje geweest. Echt het Wilde Westen. Van twee kanten. De bedrijven die maakten er een zootje van. En de toezichthouder deed een soort van willekeurig, maar mensen voor de rechter slepen. Ja, dat is niet de manier waarop je zoiets inricht. En ja, daar zijn nu ook de afgelopen 2 jaar in Amerika wel grote stappen gezet. Dus je ziet het, ja, dat gaat altijd een beetje met sprongen. Een beetje schokkerig.
8: Ja.
9: Maar we komen er wel. En je ziet inmiddels dat de cryptomarkt op veel vlakken bijna even goed gereguleerd is als de rest van de financiële.
8: En zijn we daarmee de hele cowboywereld, waarmee het toch een beetje werd vergeleken, het Wilde Westen, zijn we dat kwijt? Of is dat er überhaupt nooit geweest? Ik weet niet hoe je
9: daar naar kijkt. Ja, het is er zeker geweest. Het was echt, het is een periode geweest dat het echt wel een rommeltje was.
8: Ja.
9: Met fraude en oplichterij.
8: Veel criminelen ook die er natuurlijk gebruik van maken.
9: Ja,
8: en nog steeds.
9: Dat vind ik eigenlijk nog weer wat anders.
8: Ja. Hè,
9: want criminelen maken ook gebruik van de snelweg. Hè, dus dat zal ook blijven. De criminelen zijn natuurlijk altijd alle technologie, alle middelen gebruiken die ze handig achten. En het is aan de opsporingsdiensten om die criminelen te pakken.
8: Uh-huh.
9: Maar er was ook gewoon heel veel gedoe. Pump en dumps en marktmanipulatie en allerlei zaken die waarbij crypto niet werd ingezet als een middel van een crimineel die bijvoorbeeld drugsgeld wilde verplaatsen. Maar ja, het was gewoon de criminaliteit zelf. En dat is, ja, denk ik, voor een flink gedeelte ingeperkt. Maar nog, dat kan nog wel een tandje scherper. Hè. We zien af en toe.
8: Waar zou het scherper moeten?
9: Stomme meme coins die dan weer. Ik geloof 2 weken geleden was de zoon van Biden die dan weer met zijn laptop meme coin kwam. Denk, jongens, kap er nou mee. Dat mogen we nog wel even wat scherper afbakenen.
8: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk is de toezichthouder best goed bezig. Er komen dus wel veel meer regels op ons af. Mijn gast vanmorgen, Marius Jansen, die vertrok met zijn bedrijf uit Nederland naar Panama. En Dubai heeft hij ook gezeten. Omdat hij door de regels de competitie eigenlijk niet meer aankon. Slaan we ook op een bepaalde manier door, waardoor we echt grote bedrijven kwijtraken hier?
9: Ja, dat is wel een risico, ja.
8: Ja.
9: Maar dat geldt ook voor banken. Hoe vaak worden er nog nieuwe banken opgericht? Ja, dus op een gegeven moment is er zoveel regelgeving en zoveel toezicht dat ook het heel lastig wordt om nog te innoveren.
8: Mm-hmm.
9: En de vraag is van hoe zou je die twee toch met elkaar kunnen verenigen? Zou je toch een huwelijk kunnen sluiten tussen De mogelijkheid om te innoveren en te pionieren en start-ups op te bouwen. En aan de andere kant, ja, als het een bepaalde grootte krijgt, om dan te zeggen, oké, dan moet je toch aan bepaalde regels of een bepaalde lat halen. En ik heb het idee dat ze daar in Amerika iets meer oog voor hebben. Mm-hmm. Dus je ziet nu dat de twee toezichthouders, SEC en CFTC, dat die een soort regelpakket aan het voorbereiden zijn, omdat die wet nu gestrand is in de Senaat. En die trekken dat heel duidelijk uit elkaar. Dus een gebied waarin je kunt pionieren en innoveren, en een gebied waarin je heel duidelijk aan echt strenge regels moet voldoen.
8: Marius Janssen is ondernemer dus. Zijn bedrijf heeft hij voor heel veel geld verkocht. 2,6 miljard euro, dat was afgelopen jaar. Je mag een kettingvraag aan hem stellen.
9: Ja, dat is eigenlijk deze vraag. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat nu ziet. En je ziet wel eens vaker dat mensen die zich terugtrekken uit een hoge functie, dat die daarna veel vrijer kunnen spreken. Hè? Centrale bankiers, regeringsleiders, CEO's, die hebben dan even geen zorgplicht meer aan hun opdrachtgevers of aan hun aandeelhouders. En Marius, in 2016 begon als Nederlands bedrijf, in 2020 naar Panama. Misschien wel de belangrijkste optiehuis voor crypto in de wereld.
8: En je vraag?
9: Zitten Nederlandse toezichthouders innovatie in de weg?
8: Oké, mooi. Dan ga ik morgen aan hem vragen. Je hebt zelf een beetje aangegeven hoe jij dat verder ziet. Waar ben jij nu zelf het meest gefascineerd door aan volgende stap? Je bent continu met die wereld bezig. Hebt het volwassen zien worden. Waar ben je benieuwd naar?
9: Ja, ik vind het nu heel erg interessant om te zien dat die crypto-netwerken gebruikt gaan worden als wereldwijde infrastructuur. Kijk, er is een tijd geweest, een jaar of 6 geleden, dat allerlei financiële spelers zeiden, hey, die blockchain-technologie, dat is best leuk, maar Bitcoin en Ether, daar moeten we niets van hebben. Die muntjes, die hoeven we niet. Wel de blockchain, maar niet de muntjes. De denkfout daarin is dat die blockchain niet werkt zonder die muntjes. Dat hebben we in het begin besproken. En inmiddels zijn ze dachten, het was het verhaal, we maken onze eigen blockchains wel. En inmiddels is er toch consensus ontstaan dat het eigenlijk alleen maar werkt als we allemaal dezelfde infrastructuur gebruiken. Als er één netwerk of één set van netwerken is die wereldwijd door iedereen gebruikt worden. En dat zien we nu gebeuren. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is hoe AI daar invloed op gaat hebben. Want we staan nu met AI op het punt, mm-hmm, dat we van de chatbot naar agentic AI gaan. Dat we persoonlijke assistenten, virtuele werknemers krijgen die taken gaan uitvoeren, die opdrachten uitvoeren, die voor jou een doel bereiken. En voor die agents zou het wel eens een geweldig handig instrument kunnen zijn.
8: Die infrastructuur.
9: Zo'n crypto-netwerk.
8: Ja. Mooi, dan gaan we daar volgende keer graag met je over verder praten. En redacteur Bavo van het programma die zei al, je kan het uitleggen alsof ik een 8-jarige ben zonder me zo te laten voelen. Dat is gelukt. Ik hoop voor de luisteraar ook. Ik vond het ontzettend leuk om met jou aan deze week te beginnen. Ik ben echt een stuk wijzer. Dank je wel, Bert Slachter. Wiskundige, economisch analist, schrijver en spreker voor verschillende media. Waaronder hier op zender de CryptoCast. Dank je wel. Luister ook de andere afleveringen van Crypto Wereld, de hype voorbij. Dat kan je gewoon doen in onze eigen BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. Premier Netanyahu was gisteren in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Het gaat om de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Die dag viel Hamas op grote schaal Israël binnen. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Het is een van de grootste doorbraken in de behandeling van kanker van de afgelopen jaren. De zogeheten CAR-T-celtherapie. Daarbij worden lichaams-eigen cellen van patiënten zo gemanipuleerd dat ze kankercellen actief opzoeken en dan ook meteen aanvallen. Afgelopen week opende het LUMC in Leiden een eigen CAR-T-afdeling. En dat is uniek, want normaal gesproken wordt de productie van de cellen uitgevoerd door grote farmaceutische bedrijven die daar ook heel veel geld voor vragen. Maar nu doet het LUMC de productie, de behandeling en het onderzoek dus helemaal zelf. Wat gaat dat betekenen voor patiënten en ook voor de ontwikkeling van CAR-T? Dat ga ik vragen aan Joost Vermaat. Hij is internist hematoloog in het LUMC en verantwoordelijk voor de CAR-T-behandeling in Leiden. Welkom Joost.
10: Dankjewel.
9: En naast jou zit Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. En zij leidt het lab waar de CAR-T-cellen worden ontwikkeld. Rosa, fijn dat je er bent.
11: Hey.
9: Joost, begin ik even met jou. Afgelopen donderdag dus de nieuwe CAR-T-afdeling. Echt helemaal dus productie van de cellen in eigen huis, de behandeling in eigen huis, onderzoek. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is CAR-T precies?
10: CAR-T is een nieuwe manier van behandeling waarin je patiënten de afweercellen van de patiënten oogst naar een laboratorium stuurt en dat ze daar een nieuwe antenne krijgen En met die antenne kunnen de ziekencellen weer opgespoord worden in het lichaam. Dus je produceert ze in een laboratorium en je geeft ze weer terug aan de patiënt zelf.
9: Mm-hmm.
10: En de cellen weten hun weg naar de ziekencel om iets te vernietigen.
9: En jij zegt ook de oogst van de cellen. Oftewel, je neemt, stel ik ben de patiënt met kanker, een vorm van kanker waarbij CAR T van toepassing is. Dan haal je uit mijn lichaam cellen. En daar haal je dan specifiek de T-cel uit, hè?
10: Ja.
9: Want de cellen, de T-cel is eigenlijk een soort wit bloedlichaampje. Ja, dat normaal ook zorgt.
10: Bloedcel.
9: Ja, die zorgt dat eigenlijk je afweer goed functioneert. En die geef je eigenlijk een soort extra boost in het lab, zodat ze actief kankercellen gaan opsporen. Ja. Zeg ik dat zo goed?
10: Ja, dus en eigenlijk is kanker een gemene ziekte, want die ontsnappen aan het afweersysteem.
9: Ja.
10: Normaal gesproken worden kankercellen opgeruimd door afweercellen. En in dit geval ontsnappen ze.
9: Mm-hmm.
10: En, dus je moet ze weer een nieuw herkenningsmechanisme geven. En dat is die antenne die in het laboratorium geproduceerd wordt.
9: Ja, en dan geef je via een bloedtransfusie eigenlijk weer gewoon je cellen terug. Dus dat is heel belangrijk. Die komen dan weer in mijn lichaam terecht. Welke patiënten komen in aanmerking voor zo'n CAR-T-behandeling?
10: Op dit moment in Nederland vooral patiënten met een vorm van lymfeklierkanker, agressieve vorm van lymfeklierkanker.
9: Ja, en waarom alleen die groep?
10: Omdat daar de antenne heel goed op gericht is. Daar werkt het heel erg goed. En dat is nieuw. Wij doen het nu een paar jaar in Nederland. Maar het zal ongetwijfeld zich uitbreiden naar andere ziektebeelden ook.
9: Okay.
10: Andere kankersoorten.
9: Dat is hoopvol. Komen we straks op. Rosa, jij werkt dus in dat lab om die cellen eigenlijk te bewerken, te manipuleren. Wat is zo'n antenne? Wat doet die antenne die je erop zet?
11: Die antenne is heel specifiek gericht tegen, in dit geval, bij de CAR-T-cellen, B-cellen. Dus die kan daar heel goed aanhaken. Tegelijkertijd zit daar een extra mechanisme binnenin, zodat die cellen extra actief worden.
9: Ja.
11: Waarmee ze dus en die B-cellen aan kunnen vallen en dat extra actief doen.
9: Ja.
11: Dus eigenlijk stimuleer je dat immuunsysteem enorm om gericht te zijn tegen B-cellen. En in het geval van lymfoom is dat vaak de B-cel. En daarom sluit deze therapie dus ook goed aan bij de acute lymfoom, agressieve lymfoom.
9: Ja, dus je bewerkt die cellen zo dat ze dus die antenne krijgen, de CAR. Hè, daarom heet het dan.
11: Ja.
9: Dan krijg je, het was een T-cel en dan is het een CAR-T-cel. Daarom heet het CAR-T-therapie. Wat gebeurt er in dat lab? Dus stel, jij krijgt een buisje bloed van mij. Wat doe jij er dan mee?
11: Ik krijg een zak bloed.
9: Oh,
11: we
9: zak.
11: Hebben wel een beetje meer cellen nodig dan een buisje.
9: Ja.
11: Daaruit isoleren we dus die T-cellen waar je het al zelf over
9: hoe doe je dat?
11: Met een magneetje. We hangen er een magnetisch bolletje aan en daarmee halen we ze.
9: Plakken al die T-cellen, plakken die T-cellen
11: aan de magneet. Ja,
9: ja, en dan
11: spoelen we er dan weer af.
9: Ja?
11: Vervolgens knutselen we de antenne erin door die cellen te activeren en een virus toe te voegen waar dat genetische pakketje van die antenne en de eigenlijk de gereedschapsbox samen zit.
9: Mm-hmm.
11: Dat wordt geïntegreerd in het genoom van die cel. En doordat het in het genoom zit, wordt die antenne ook tot expressie gebracht. Vervolgens expanderen we die cellen, vermenigvuldigen we die cellen tot een hoeveelheid die echt een medisch nut heeft, zeg maar.
9: Ja, ja. Je kan er dus meerdere van maken.
11: Je kan er meerdere maken voor dezelfde patiënt.
9: Ja, ja.
11: Als je nog steeds met de patiëntcellen werkt.
9: Ja, precies. Ja. Dus je kan ze inderdaad vermenigvuldigen, zodat ik gewoon een grotere hoeveelheid van die CAR-T-cellen terugkrijg.
11: Een werkzame dosis.
9: Ja, ja. Hoe lang duurt dat? Dit afnemen van die zak bloed tot en met het teruggeven aan mij?
11: Dat kan binnen een week.
9: Oké, en daarmee ben je een stuk sneller dan de farmaceutische industrie, toch?
11: Ja, sommige. Er zijn nu ook industrieën die werken aan hele korte programma's. Maar er zijn inderdaad, de gemiddelde ligt tussen een week en 2 weken in.
9: Ja, ja, oké. Okay. Dus daarmee is er al een tijdswinst geboekt. Joost, jij zit niet in het lab. Jij zit op de afdeling, hè, de CAR-T-afdeling dan, in het LUMC. De patiënt, hoe gaat zo'n traject? Ik bedoel, dan ga je bloed afgeven en dan?
10: Dan is het een onzeker traject of het allemaal lukt. Dus patiënten willen natuurlijk heel graag zo snel mogelijk het geneesmiddel, het medicijn krijgen.
9: Ja.
10: Maar dat duurt soms weken.
9: Ja.
10: En in die weken moet je de ziekte rustig houden, onder controle houden. En dat is vaak een onzeker traject. En daar hebben we allerlei middelen voor. Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie, bestraling. Daarmee kunnen we vaak de ziekte wel rustig houden. Maar dat blijft tot de cellen erin zitten een spannende periode voor die patiënt.
9: Ja, oké, okay, want CAR-T, op welk moment in de ziekte komt dat? Komt dat echt als je uitbehandeld bent? Komt dat al van tevoren?
10: Nee, normaal gesproken helemaal eigenlijk aan het einde. En we zien nu een shift naar wat de tweede lijn heet. Dus als je door de eerste lijn van de behandeling doorheen breekt, dat je dan in de tweede lijn deze CAR-T-celtherapie zou kunnen krijgen. Maar initieel was het helemaal aan het einde.
9: Ja, en dan is het dus een race tegen de klok. Want je bent al uitbehandeld, je gaat snel achteruit. En dan, oh ja, je mag nog die CAR-T. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, waarom pas aan het einde als dit zo? Want het is een hele succesvolle behandeling, toch?
10: Ja. Nou, dat is omdat de onderzoeken eerst helemaal gedaan zijn bij patiënten die helemaal uitbehandeld waren.
9: Hmm.
10: En daar is het effect aangetoond. En nu zie je dat dat eerder wordt getest. En dan moet dat zich nog uitwijzen of het echt ook even effectief is. Je moet ook niet vergeten dat een deel van de patiënten met lymfeklierkanker geneest met de klassieke chemotherapie of de immunotherapie. Dus een deel van de patiënten heeft het sowieso niet nodig.
9: Ja, dus die genezen al in het eerste traject. En dit is dan eigenlijk optie 2 die je dan hebt. Hele dure optie, we komen straks wel op die prijs. Bij hoeveel mensen is dit succesvol?
10: Ongeveer de helft van wat je geeft.
9: Dus 1 op 2?
10: Ja, dus dat, het kwartje kan de goede kant opvallen of niet.
9: Ja, dat lijkt me ook eng als patiënt als je dat te horen krijgt. Ik bedoel, ja, je bent al uitbehandeld, hè, dus ik snap, dit is alsnog een nieuwe kans. Dus ik zou hem ook aangrijpen. Maar het is ook een heel intensief traject.
10: Ja. Je ziet elkaar veel en het is dus een onzeker traject. En het blijft voor een dokter een groot voorrecht om in dat onzekere traject met een patiënt mee te lopen.
9: Ja?
10: Ja, vind ik wel.
9: Ja, waarom?
10: Nou, je mag een klein beetje een licht zijn in een donkere tijd voor hen. En ze zoeken zekerheid.
9: Want je bent de laatste kans.
10: Ja, en dat maakt dus het contact wat je hebt met zo'n patiënt heel bijzonder. Ze geven zich bloot, hè. Ze zijn heel kwetsbaar op dat moment. En daar moet je denk ik zorgvuldig mee omgaan. Maar het is ook heel bijzonder om dat samen op te lopen. Jij ziet ook hun onzekerheden en je begrijpt het ook, want je weet ook de keerzijde van de behandeling en dat het stram. Je kunt met lege handen komen.
12: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Het weg te halen met CAR-T-celtherapie. Ook een eenmalig infuus dus voor die patiënten, waar ze normaal gesproken chronisch allemaal afweer onderdrukkende medicijnen voor gebruiken, is natuurlijk ook echt een unieke mogelijkheid om dat uit te proberen.
5: Rosa, jullie kunnen ook echt volgen wat er in het bloed gebeurt. Hè? Dus zodra ik betrek het maar even op mezelf, ik zou die CAR-T-cellen terugkrijgen. Kan je die CAR-T-cellen volgen?
6: Ja, dat kunnen we. We kunnen inderdaad zien dat die in het lichaam terechtkomen. Als we dan een klein bloedsampeltje nemen, dan kunnen we ze terugvinden. En kunnen we volgen of of ze goed expanderen, of ze inderdaad de tumor kunnen vinden.
5: En wat leer je daarvan? Wat maak je daaruit op?
6: Nou, daarvan leer je wanneer zo'n therapie echt effect heeft. Je kan zien of in bepaalde populaties zo'n therapie inderdaad effectiever is dan in andere populaties. Je kan van alles leren eigenlijk over het type cel en wat je er eventueel aan kan verbeteren, wat je kan doen om bijwerkingen wellicht minder te maken of de werking nog beter dan die nu is. Want zoals al gezegd, 50%, dat is natuurlijk op dit moment heel erg mooi, maar niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je
5: 100%
6: gaat bereiken.
5: Ja, je moet wel dit soort doelen stellen natuurlijk, want dan ga je daarvoor.
6: Precies.
5: Jullie hebben nu een eigen CAR-T-afdeling. Wat maakt dat zaken anders dan een jaar geleden, Joost?
4: Makkelijker plannen. En logistiek, dus enorme vooruitgang. Dus de capaciteit uitbreiding, dat we ook echt ruimte gelijk hebben voor die patiënt. Dat ze ook weten dat ze op een afdeling komen wat daarvoor geoormerkt is. En dat zorgt ook voor protocollen makkelijker te implementeren. De verpleegkundigen, iedereen weet exact wat ze daar moeten doen, omdat ze dat continu hetzelfde doen.
5: Dus ik denk dat was dat niet al zo? Ik bedoel, als ze op de IC komt, dan hoop ik ook dat ze wel precies weten wat ze moeten doen.
4: Ja, alleen de ontwikkeling gaat wel heel snel. Dat betekent dus dat we de helft van de patiënten behandelen in studieverband. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende protocollen zijn. En die moet je dus heel goed elke keer updaten. Niet alleen bij de artsen, maar ook bij de verpleegkundigen en het andere personeel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist goed is als de lijnen kort zijn. Waardoor de logistiek, maar ook de protocollen en kwaliteit hoog kunnen houden.
5: Ja, en Rosa, is dat inderdaad ook wat jij dan bemerkt, jij zit in het lab. Heb jij er echt iets aan het feit dat er nu één CAR-T-afdeling is in het LUMC?
6: Jazeker, dat is echt heel erg essentieel voor ons. Je moet het zo zien dat die medische behandeling, die loopt eigenlijk voor een heel groot gedeelte gelijk op met het maken van die cellen. Maar het is heel erg essentieel dat dat goed afgestemd is en dat cellen klaar zijn op het moment dat een patiënt er ook precies klaar voor is om die medicatie te krijgen.
5: Ja.
6: Nou, dat is een logistieke, eigenlijk wel een beetje nachtmerrie normaal. Maar nu dat het dat de lijntjes heel kort zijn, is dat veel makkelijker met elkaar te bespreken van oké, deze patiënt kan hier wel of niet tussendoor. Dit moet nog hier gebeuren. Nou, dan wachten we nog even met die. Dus het is
5: Want zit jouw lab ook echt op die afdeling? Of daar, hoe moet ik dat zien?
6: Het zit niet op mijn lab is echt een heel specifiek lab, dat is een clean room waar absoluut hermetisch afgesloten productieproces.
5: Geen stofje, niks.
6: Geen stofje, geen bacteriën.
5: Je moet in die witte beschermende pakken naar binnen.
6: Juist, naughty suits. Ja.
5: Naughty suits.
6: dus dat zit niet bij de patiënten daarna, maar wel een verdieping lager in dit geval.
5: Dus je zit heel dichtbij.
6: Wel dichtbij.
5: Oké. Wat is er dan bij jou eigenlijk het belangrijkste doel nu om het eigenlijk nog verder te verbeteren? Want je zit heel dichtbij, er is meer kennis op die afdeling. Hoe kun jij daar echt van profiteren?
6: Nou, wat voor ons belangrijk is dat we meer verschillende patiëntengroepen gaan behandelen. Waarbij die antenne beter afgestemd is op verschillende type ziektebeelden. Nu hebben we het vooral over B-cel gemedieerde ziektes, omdat die antenne die we nu toepassen vooral gericht is op B-cellen, wat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk maar een heel kleine hoeveelheid van alle kankersoorten en ziektes die er zijn. Dus daar zijn we heel druk mee bezig om dat uit te breiden. En die patiënten die worden zowel op de poli als ook op de CAR-T-cel unit dan behandeld. Dus dat is ook weer die interactie is daar heel erg dicht
5: belangrijk.
6: Bij elkaar wat belangrijk.
5: En waardevol dus voor
6: en
5: jou
6: waardevol.
5: Ook. Ja. Ja. En Joost, we hadden het al over dat het een zware behandeling is. Kan je er ook echt nare bijwerkingen van krijgen? Want je had het over chemotherapie, want je moet het proberen nog de patiënt in leven te houden terwijl de cellen in het lab liggen. Het is een hele intensieve traject, maar ook kan je er ook echt aan overlijden tussentijds aan wat er gebeurt in je lichaam?
4: Ja.

0: Ja, dat kan helaas wel. Dat willen we natuurlijk niet. Dat door het ingrijpen van wat wij doen, dat patiënten komen te overlijden. Maar de realiteit is dat dat kan. Wat we dan vooral zien is bijvoorbeeld infecties. Dus je moet heel goed protocollen hebben om dat te bestrijden of te voorkomen. Er zijn twee grote bijwerkingen. Dat is een cytokine release syndroom. Dat is eigenlijk een soort storm van eiwitten die loskomt omdat die cellen geactiveerd raken. En dan krijgen patiënten hoge koorts door. Dat wil je eigenlijk ook.
1: Oh ja?
0: Want dan zie je dat die cellen ook echt geactiveerd worden. Dus dat is een beetje eng eigenlijk voor patiënten. Maar dat is juist om te zien ook dat de cellen geactiveerd en dat ze ergens dus op afgaan. Dat is eigenlijk wat je wilt.
1: En dan liggen ze bij jou op de afdeling. Ja. Dat hebben ze niet thuis, neem ik aan.
0: Nee, daarom liggen ze in beginsel 2 weken op de afdeling opgenomen. Daarom is zo'n CAR-T-unit ook weer heel erg waardevol, dat je dat goed kan monitoren.
1: Ja, ja, dan zit je er bovenop en dan kan je zien wat er gebeurt. En je kan ook een patiënt hopelijk geruststellen. Dit hoort erbij, dit is normaal. Hier moeten we nu even zorgen over maken. Dus hier moeten we iets extra's doen.
0: Ja, je gaat zorgen dat dat weer geremd wordt. Zo'n sneeuwstorm aan eiwitten.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd kun je ook neurologische afwijkingen krijgen. En die kunnen ook heel ernstig verlopen. En dat zorgt ook wel eens voor dat patiënten tijdelijk op de intensive care belanden. Dus al met al een ernstige, een intensieve behandeling wat ook ernstige bijwerkingen kan treffen.
1: Ja. We hadden het al over dat het nu ongeveer 50% kans is. Hè? Iets minder dat het bij jou werkt. Weten we al, dan kijk ik jullie allebei maar even aan, waarom het bij de een werkt en bij de ander niet? Trap maar af, Rosa.
2: Nou, nee, heel eerlijk gezegd, we weten niet precies waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet. Maar we kijken wel heel erg intensief nu naar de samenstelling eigenlijk van ook de andere cellen van het immuunsysteem van zo'n patiënt. Want we hebben wel het vermoeden dat het daar erg mee te maken zou kunnen hebben. En we zien bijvoorbeeld dat bij mensen bij wie het niet werkt, dat die een heel erg vermoeid immuunsysteem hebben. Terwijl bij mensen bij wie het wel werkt, er nog veel meer activatie kan plaatsvinden van zo'n immuunsysteem. En dat soort kennis gaat ons weer handvaten geven om die therapie te verbeteren. Om die T-cel betere gereedschapskist mee te geven om die ziekte ook echt aan te pakken.
1: Ja,
0: ja, werkt het? Werkt het bij mij? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de spreekkamer door de patiënt aan ons.
1: Ja.
0: En we weten dat niet goed. En dat betekent dat we heel hard moeten gaan zoeken de T-cel, de afweercel. Daar zijn karakteristieken in te bedenken waarom het wel niet werkt. En natuurlijk aan de ziekte zelf, tumorkarakteristieken. En ook patiënten met bepaalde ziekten die erbij komen of niet. Dus ja, ik denk dat wij zelf ook moeten gaan zoeken hoe we het beste patiënten kunnen selecteren waar op voorhand een hogere kans is om te genezen.
1: Ja.
0: De patiënten die op voorhand een hele kleine kans hebben, moeten we heel goed over nadenken. Moeten we dus die wel zo'n behandeling geven?
1: Peperdure behandeling.
0: Ja, en ook heel veel bijwerkingen en allemaal risico's. Wil je
1: als je laatste strohalm is, dan zeg ik, kan mij niet schelen. Ik grijp alles aan. Want anders ben ik uitbehandeld en ga ik sowieso dood.
0: Ja, dat is deels waar. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook patiënten die dat dan niet meer zien zitten, omdat ze zo ziek zijn en al zoveel hebben meegemaakt.
1: Die zijn gewoon klaar. Ja, laat maar.
0: Ja, en dat kan ik ook goed voorstellen. Dat op een gegeven moment dat ze zeggen, ik heb mijn leven geleefd en het is goed zo.
3: Nina van den Dungen.
1: We hebben het in deze aflevering van BNR Beter over CAR-T-celtherapie. Een behandeling waarbij lichaams-eigen cellen van bijvoorbeeld een kankerpatiënt in een lab worden gemanipuleerd tot een soort kankerbestrijders. En die worden daarna dan weer teruggepompt in het lichaam van die patiënt en doen daar hopelijk hun werk. Het LUMC opende afgelopen week een speciale afdeling ervoor, de CAR-T-afdeling. En daarover praat ik met internist-hematoloog Joost Vermaat en onderzoeker Rosa de Groot, allebei verbonden aan het LUMC. De prijs, Joost, ik noemde hem net, €330.000 om die cellen dus bij een groot farmaceutisch bedrijf te laten bewerken. Want dat was eigenlijk de gang van zaken. Jullie nemen het bloed af. Uiteindelijk gaat die zak bloed dan naar een farmaceut. Die bewerkt het zo dat het een CAR-T-cel wordt. En dan krijg je die zak terug. En dan is het even afrekenen, toch?
0: Dat is zeker juist. Nu ben ik natuurlijk dokter en niet financieel onderlegd.
1: Nee, maar goed, jij weet het wel.
0: Ja, ik weet het wel. En ik weet ook wel dat de kosten nog verder oplopen natuurlijk met de ziekenhuiskosten, eventueel een opname op de intensive care. Dus dan loopt het al gauw naar €500.000.
1: Ja, precies.
0: Dat is juist dat het een hele dure behandeling is.
1: Ja, het klinkt inderdaad echt afschuwelijk duur, kunnen we gewoon zeggen. Is de prijs uit te leggen in jouw ogen dat een farmaceut €330.000 vraagt hiervoor?
0: Nou, dat vind ik lastig in die zin dat de industrie heeft natuurlijk wel een enorm ontwikkelpotentiaal en neemt allerlei risico's. Dus dat is iets waar ik natuurlijk ook niet heel goed inzicht op heb. Het voelt wel heel erg duur, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd hebben ze wel een heel groot systeem in de lucht te houden met veiligheid en productie van dat soort cellen. En het versturen en alle audits die ze kunnen krijgen van allerlei inspecties. Dus en natuurlijk ook eventueel rechtszaken die ze tegen hen krijgen. Dus daar heb ik niet zo heel goed inzicht in. Alleen, het is niet haalbaar om dit zo duur
1: door te laten gaan.
0: Nee, dus dat is ook de maatschappij en dat is de werkelijkheid waar we ook mee hebben te maken.
1: Ja, Rosa, ik zag jou knikken toen Joost zei, ja, is het uit te leggen? Ja, ze hebben wel een hele hoop kosten die ze moeten maken. Vind jij het uit te leggen, de prijs?
2: Ik vind de prijs die er nu gevraagd wordt, vind ik zeker uit te leggen als je kijkt naar hoe het product er op dit moment uitziet. En het hele circus dat er inderdaad moet worden opgetuigd om het sowieso te onderzoeken. Alle klinische onderzoeken die er gedaan moeten worden. De regelgeving die er is voor de kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat zo'n heel specifiek product van een patiënt ook weer terugkomt bij die patiënt. Ja. Met de kwaliteit die het per patiënt moet hebben. Dat is een heel logistiek
1: proces.
2: Proces
1: Maar jij kan het voor €90.000.
2: Ja.
1: Ja, leg dat maar eens uit. Hoe dan?
2: Nou, dat weten we allemaal. Wij zijn wel gesubsidieerd door de regering. Dat is natuurlijk.
1: Jullie hoeven geen winst te maken.
2: Wij hoeven geen winst te maken.
1: Nee, je hebt geen aandeelhouders die om uitleg vragen.
2: Dus dat is ook de realiteit.
1: De keiharde commerciële realiteit.
2: Ja, en ik zou er eigenlijk naartoe willen dat het product dus niet... Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is een product maken wat een klein beetje een prototype is. Het is nog niet, je kan het vergelijken met de eerste penicilline die er geproduceerd werd in de wereld. Dat werd gemaakt door in hele kleine vaatjes. En dan voor één patiënt moesten we 1000 liter kweeksub hebben om één injectie
1: penicilline te kunnen maken.
2: Nou ja, dat is natuurlijk nooit wat je uiteindelijk wil hebben. Wat je wil hebben is gewoon een fabriek die in grote vaten penicilline produceert. Nou, daar zou je met een CAR-T-therapie uiteindelijk ook naartoe willen.
1: Ja.
2: En daar zou veel meer geïnvesteerd moeten worden. Juist in die ontwikkeling, de innovatie waar je dat mee zou kunnen bereiken. Mm-hmm. Zodat je CAR-T-cellen zou kunnen maken off the shelf.
1: Maar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan bij het LUMC met de CAR-T-afdeling?
0: Ik hoop dat we in ieder geval 50 patiënten per jaar zouden kunnen behandelen.
1: Hoeveel?
0: En 50.
1: Oké, want nu zijn dat er?
0: Ja, we groeien daar naartoe langzamerhand. Dus afgelopen jaar was het 38, nu zitten we richting de 40. Dus laten we langzaam doorgroeien. En dat we ook vooral het veilig blijven doen. Dus niet te veel bijwerkingen en natuurlijk met nog hogere effectiviteit. Dat zijn echt doelen, concrete doelen.
1: Ja. Rosa, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met het lab?
2: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar... 5 jaar is in de ontwikkeling een relatief korte tijdsperiode.
1: Ja, echt enorm kort in de zorgwereld in Nederland.
2: Precies, ja. Waar ik hoop dat ik dan sta, is dat ik een hele specifieke antenne die wij hebben gevonden tegen de PREEM, dat we die hebben geïmplementeerd ook voor een kankersoort die PREEM tot expressie brengen. En vooral ook omdat het veel voorkomt bij kinderen. En in kankersoorten waarbij dat eigenlijk niet voorkomt. Waar je met de CAR niks aan hebt.
1: Nee.
2: Daarnaast natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het hele proces. Maar dat zou geweldig zijn.
1: Ja, dat is mooi. Veel succes daarmee. We blijven jullie volgen natuurlijk de komende tijd. Veel dank dat jullie hier waren. Joost Vermaat, internist, hematoloog in het LUMC. En Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over hoe de toekomst van behandelingen met CAR-T eruit gaan zien. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of natuurlijk gewoon lekker via de BNR-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Een lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
3: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. Premier Netanyahu was gisteren in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Het gaat om de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Die dag viel Hamas op grote schaal Israël binnen. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
9: Welkom, de nieuwe beursweek is van start. Met maandag 28 september alweer 8 weer. De dag dat Nvidia met een aankondiging komt. Ze gaan de wereld redden van AI.
10: Nvidia rolling out new tools designed to keep AI agents from going astray. The move comes after security breaches fueled fears about AI security.
9: En dan komen ze ook nog met een mooie sigaar uit eigen doos voor beleggers. Ze gaan een record hoeveelheid eigen aandelen inkopen. Of jij daar ook bij moet zijn, hoor je zo meteen.
11: Hebben we het ook over een mega beursgang die SK Hynix in de min zetten.
12: So the ADRs of SK Hynix are down 4%, ticker SKHY. The memory giant is considering a US IPO of its NAND memory unit called Solidigm.
11: Zakenbanken staan in de rij om de grootste Amerikaanse beursgang in de chipindustrie ooit te begeleiden.
9: En dan hoor je ook hoe je ontslagen kan worden om een tekst op je t-shirt.
11: Beurs in de VS staan in het rood. De AX juist licht in het groen. Dat won 0,4% en sloot op 1116 punten en een beetje. Grootste stijger was SBM Offshore. 3% kreeg het erbij. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goed dat je er bent.
13: Yes, dankjewel. Goedenavond.
9: Welkom, Stan. En het is een ontzettende chip-uitzending vandaag. Dus moeten we beginnen in eigen land. Want ASML-baas Christophe Fouquet werd geïnterviewd door de Financial Times. Natuurlijk werd even het bekende rijtje afgestoken. Complexe chipmachines met licht schieten op gesmolten tin. Aandeel 80% gestegen in de vorige 12 maanden. Maar we hebben in dit programma vrijdag net besproken dat premier Rob Jette bij president Trump pleit voor minder exportrestricties voor ASML richting China. En Fouquet die begon daar ook over. Hij zegt dat hij zijn concurrentie ziet groeien in China als we te veel exportrestricties opgooien. Waarop de interviewer vroeg natuurlijk: is dat uw boodschap voor meneer Trump? Nee, zei diplomatieke Fouquet. Dat is een boodschap voor de Nederlandse regering en voor de EU. Want onze overheid, de Nederlandse dus, bepaalt uiteindelijk of er wordt geëxporteerd, zei Fouquet. Nou, Stan, is een vraag voor jou. Formeel is dat misschien zo, maar is dat feitelijk ook zo dat de Nederlandse overheid dat bepaalt?
13: Nee, ja. Juridisch heeft Fouquet natuurlijk gelijk dat Den Haag beslist over de vergunning, maar praktisch is dit geen puur Nederlands dossier meer natuurlijk. En dat heeft de VS de afgelopen jaren ook al laten zien. En een groot deel van die China-restricties aangejaagd natuurlijk. En de VS heeft ook wel wat tools in handen, diplomatiek, maar bijvoorbeeld ook met die Match Act. Die is er gewoon op gericht om Amerikaanse bondgenoten te dwingen om die exportrestricties te volgen. En Nederland, die heeft zich daartegen verzet. Alleen de vraag is wie die strijd dan gaat winnen. En ik ben toch bang dat Amerika daarin aan het langste eind gaat trekken in die end.
11: Over de VS en over China gesproken. Ze gaan een handelsdeal sluiten. De VS en China gaan namelijk importtarieven op 30 miljard aan producten verlagen. Het is een vruchtbare uitkomst van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS dit weekend.
14: They're just putting the meat on the bones of the agreement, and that is the 30 for 30. So each country is going to identify non-sensitive items that they're going to allow in without tariffs, or they're going to reduce tariffs, or get most favored nation status that reduces the tariffs on these non-critical items.
11: De VS verlaagt tarieven op allerlei soorten producten, maar vooral op keukenspullen en Chinees speelgoed. Misschien fijn met Black Friday in aantocht. Andersom worden juist Amerikaanse steenkool en landbouwproducten gespaard. Amerikaanse sojabonen vallen daar dan weer niet onder. Dat is opvallend, want dat is het belangrijkste landbouwproduct dat de VS exporteert naar China, maar dat werd het land kennelijk niet gegund.
9: En dan moeten we naar de categorie foutje bedankt. Want je kan bij de Family First in Michigan nog van alles vinden. Autoleningen, persoonlijke leningen, bedrijfskrediet. Maar de topvrouw, die is er niet meer. Jane Smith heeft niet alleen een perfecte naam voor iemand uit Michigan, maar postte op Twitter ook nog even een familiekiekje waarop iedereen een mooi printje van Lake America op zijn kleding had staan. Met de begeleidende tekst: vindt u onze truien mooi? Misschien vindt Canada dat niet. Lol, lol. Ze wilde waarschijnlijk een grapje maken over Donald Trump's zoveelste malle ideetje om Lake Ontario een nieuwe naam te geven, maar het heeft haar de kop gekost. Er verscheen een berichtje op de website: het spijt ons ontzettend. We begrijpen het als u hier verschillend over denkt en Jane Smith is niet langer in dienst.
11: Zijn jouw t-shirts nog wel allemaal toegestaan binnen dit bedrijf?
9: Hey, Warren Buffett vandaag, hè, dat je het even weet. Als dit niet toegestaan is bij beurs, dan zijn er nieuwe tijden aangebroken.
11: Leuk voor de webcamkijkers en voor het YouTube-kanaal. Elke keer even op maandag kijken wat voor het shirt Jochem maakt.
9: Bij deze.
11: Gaan we door naar een bedrijf dat nog niet op de beurs te vinden is, maar dat al wel heel lang wil. Odido, dat wordt namelijk overgenomen door de mede-eigenaar.
15: De Britse private equity firma Warburg Pincus die staat op het punt uit te stappen als aandeelhouder van telecombedrijf Odido. Volgens de Financial Times wordt het belang verkocht aan een andere aandeelhouder. Dat is ook een private equity club. De Britse firma Apex, en die wordt dan de enige aandeelhouder van het bedrijf.
11: De deal zou bijna rond zijn en zou Odido waarderen op 6,5 miljard euro. De private equity partijen zoeken al langer naar een exit. En het liefst hadden ze dat gedaan met een beursgang. Maar dat kwam er steeds maar niet van door tegenwind op de beurs, door kritiek op de hoge schuldenlast van Odido. Ja, en die mega-hack dit voorjaar die bij Odido plaatsvond zal ook niet echt geholpen hebben, denk ik. Stan, heel kort, betekent dit dat die beursgang nu helemaal niet meer gaat komen?
13: Heel kort, ja.
11: Oké, okay, nou, zeg maar. Nee, jammer, kort avontuur geweest dan.
13: Ja, nee, het maakt de snelle beursgang natuurlijk minder waarschijnlijk. En wat nu wel goed is, dat één partij het voor het zeggen krijgt. Dus die koopt ook timing, zeg maar. En wat meer macht trekken ze naar zich toe. Voor Warburg denk ik dat het goed is dat ze wat liquiditeit krijgen. Voor Apex kunnen ze wat langer wachten. He, uiteindelijk zal een beursgang nog wel in het vizier liggen. Alleen ja, dat is gewoon wat meer op de lange baan geschoven. Vergis ook niet natuurlijk dat die rente aan het oplopen is. Dus het wordt ook minder interessant om dan op goede waarderingen naar de beurs te gaan op dit moment.
9: En zo meteen bespreken we de grootste Amerikaanse beursgang van een chipbedrijf ooit. Zakenbankiers die kamperen voor de deur bij geheugenmaker Solidigm.
11: Maar eerst naar Nvidia. Dat kwam vanochtend met een opvallende aankondiging. Ze komen met software dat moet voorkomen dat AI-systemen op eigen houtje allerlei malefiede acties gaan uitvoeren. Software die, zo zegt het bedrijf zelf, een incident zoals bij Hugging Face had kunnen voorkomen. Weet je misschien nog wel dat AI-bedrijf dat werd gehackt door agents van OpenAI? Ja, die aankondiging komt na weken van zorgen over de ontwikkelingen van AI. Zorgen die de CEO van Nvidia, Jensen Huang, altijd bagatelliseerde juist. Maar ook hij erkent nu dus dat er wat moet gebeuren, zei hij vanochtend bij CNBC.
16: These agentic systems are obviously agentic, meaning they operate by themselves. You know, it's like a self-driving car. And so in order for you to deliver that agentic system in a safe way, you have to make sure that the sandbox around it, the force field, and that it can't do anything that it's not supposed to. But and also you have to monitor it.
11: De software is open source en Nvidia trekt samen op met allerlei techbedrijven in de ontwikkeling ervan. Onder andere Anthropic, het AI-bedrijf, maar ook CrowdStrike en Palo Alto, twee cybersecurity-bedrijven. Ik dacht daarbij wel gelijk, Stan, waarom doet Nvidia nou de stap naar voren hierbij als chipbedrijf? Waarom zijn het niet die cybersecurity-bedrijven die dit gaan ontwikkelen?
13: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En het is ook wel mooi dat meteen termen als sandbox en force field en zo genoemd worden ja, door Jensen Huang, want dan weten we precies waar het over gaat. Maar het punt is natuurlijk dat je, ja, je hebt gewoon nu AI-agents die zelfstandig taken uitvoeren en die breken nog wel eens uit die sandbox. En Nvidia is natuurlijk de architectuur, zeg maar, achter die hele AI-versnelling. En dat willen ze natuurlijk gewoon blijven. Dus ze bouwen niet alleen de motor, maar ze moeten er ook voor zorgen dat de beveiliging, zoals de remmen en de gordels en de airbags, aanwezig zijn. En dat is eigenlijk wat hiermee zeggen. Maar de timing is natuurlijk opmerkelijk. Nadat het groot in de media is uitgemeten dat een paar van die AI-agents rogue zijn gegaan en inderdaad hebben ingebroken bij andere softwarepartijen. Dat is niet fraai. Want als dat doorgaat en er wordt inderdaad een pauze gezet op de investeringen in AI, dan raakt dat Nvidia natuurlijk rechtstreeks. Ja. Dus het is ook vanuit dat oogpunt dat je het moet bekijken.
11: Is het gewoon een beetje een marketingstap in dat oogpunt dan, om inderdaad dat sentiment een beetje te doen kantelen?
13: Eigenlijk twee kanten op. Hè. Je moet ook serieus zorgen dat je producten veilig kunnen worden gebruikt. Anders wil niemand het meer hebben. Maar de timing is nogmaals echt wel heel erg opmerkelijk.
15: Ja. Ja, het is toch eigenlijk gewoon een taak voor Palo Alto Networks, CrowdStrike, dat soort bedrijven, Fortinet, ik noem ze maar even de cybersecurity partijen.
13: Ja. Ja, dat zijn wel, daar heb je gedeels gelijk, maar dat zijn wel voornamelijk endpoint beveiligingsbedrijven. Hè? Dus bedrijven die bijvoorbeeld een netwerk of een laptop beschermen. Maar de agent draait natuurlijk echt in de AI-architectuur. En daar is Nvidia natuurlijk weer de leider in, zeg maar. Dus ik begrijp wel dat ze hier in ieder geval het voortouw in willen nemen en ook samen willen werken met deze partijen die je net noemt.
11: Ja, kan dat ze nog geld opleveren, denk je? Nog even los van het feit dat je misschien geld inlevert als die zorgen van AI aanzwengelen. Kan het nog een extra business worden voor ze?
13: Ja, dat geef je terecht aan. Hè. In eerste instantie vooral indirect. Dus dat het je ook omzet kan kosten op het moment dat jouw producten niet veilig kunnen worden gebruikt en gemonetiseerd. Ik denk niet meteen dat het een serieuze extra business unit zal worden voor Nvidia op korte termijn. Maar wel dat het ervoor zorgt dat klanten gewoon met een geruster hart hun producten blijven kopen.
0: BNR Beurs.
15: En dan blijven we even op de chipmarkt, want hij komt eraan. De grootste beursgang van een Amerikaans chipbedrijf ooit. Gaat om een dochter van SK Hynix, Solidigm, Solidigm. Dat maakt flashgeheugen en SSD-kaarten. En dat wil volgend jaar al naar de beurs in de VS. Verschillende zakenbanken die zitten nu al kwijlend te hengelen naar de megadikke fees die dat oplevert natuurlijk. Qua waardering wordt er nu gedacht aan $150 miljard, waarvan zo'n 15 naar de beurs zou komen dan. Nou, die waardering die zou bijna drie keer zo groot maken als die van Cerebras en ARM, die eerder naar de beurs kwamen dit jaar en drie jaar geleden. Best pikant allemaal, want dit was ooit een dochterbedrijfje van Intel dat tijdens de coronacrisis werd afgestoten.
12: The unit itself was introduced in 2021, part of an acquisition when SK Hynix bought Intel's flash memory business. Its customers include CoreWeave, Dell and Tencent, but that's adding some extra weight to the stock this morning.
15: En met die overname kreeg SK Hynix nu toch mooi een kwart van de markt voor flash- en SSD-geheugen in handen. Veel groter dan SanDisk, Micron en het Japanse Kyosha. De enige die groter is in die markt eigenlijk is Samsung. Dus Stan, waarom moest SK Hynix meteen 4,5% lager openen op de Nasdaq nu dit nieuws bekend werd?
13: Ja, kijk, als jij eigenlijk als bedrijf zegt, dit is een heel waardevol onderdeel van ons bedrijf, waarom wil je dan nu een stuk te gelden maken en het verkopen? Dus er gaat misschien wel een stuk van de waarde verloren voor het bedrijf door dit op de beurs te zetten. Dus een beetje ja, lekkage, zeg maar. Dat is dan denk ik de angst die beleggers hebben. En ook tegelijkertijd natuurlijk gekoppeld aan de hoge waarderingen en enorme run die deze chipmakers hebben gemaakt de afgelopen periode. Dan kan dit soort nieuws ook negatief geïnterpreteerd worden. Alhoewel het natuurlijk een waanzinnige opbrengst zou zijn op het moment dat ze inderdaad voor 150 miljard naar de beurs gaan en ook nog eens 15 miljard cash ophalen met zo'n beursgang voor iets waar ze een fractie daarvan betaald hebben 6 jaar geleden.
17: Ja, toen Intel nog op de rug lag en niet bepaald Donald Trump als investeerder
13: geld nodig had. Nee, precies. Maar goed, toen was de geheugenmarkt natuurlijk ook, zag er heel anders uit dan dat hij er nu uitziet.
17: Ja, hypercyclisch en naar. Maar waarom wil SK Hynix hier dan een beursgang mee doen in plaats van dat je het nou helemaal in huis houdt? Wat is nou de rationeel? Puur dat geld ophalen?
13: Nou ja, laten we eerlijk zijn, Jochem. Bedoel, je zegt het net zelf al, als we kijken naar hoe cyclisch die business traditioneel is en wat de waarderingen zijn die daarbij horen. Micron heeft jarenlang op 3-4 keer de winst genoteerd. Het gaat nu richting 20 keer de winst. Met een enorme groei van de omzet erbij. Ja, als je tegen dat soort waarderingen die een veelvoud zijn van wat het een aantal jaar geleden is geweest, plus de enorme stijging in omzet die je hebt gehad en de feeding frenzy rondom AI en geheugenchips, dan begrijp ik wel dat je zegt, nou weet je wat, laten we eens een stukje te gelden maken. En inderdaad een deel naar de beurs brengen. Dan kunnen we alvast een deel van het geld naar ons toe halen. En we houden nog steeds een meerderheid natuurlijk en een grote waarde in het bedrijf.
17: Ja, die cyclus is niet weg, want over 2 jaar zegt eigenlijk elke analist, dan komt die varkenscyclus weer langs. Want je hebt niet zoals bij andere geavanceerde chips maar 1 speler, TSMC, maar hier meerdere spelers. Die gaan elkaar allemaal de tent uitjagen. Dus je moet het nu doen. Maar we horen altijd over high bandwidth memory van Samsung en SK Hynix. Daar was een hele boom, heel half Zuid-Korea, die werd er een gokker van. We hoorden met die Chinese beursgang van CXMT hoorden we over DRAM, weer een vorm van geheugen. Maar dit is dan flashgeheugen en SSD. Hoe verschilt die markt nou van die andere geheugenmarkten?
13: Ja, dat is wel een goeie. Daar heb ik ook even zelf even naar gezocht. Want ik moest er heel even naar kijken. Maar
17: je bereidt je voorstand.
13: Is, ja, zeker. Is zeg maar het supersnelle werkgeheugen naast de AI-chip. Nou, DRAM is ook een soort werkgeheugen, maar zonder stroom is de data weg. Dus het is bedoeld om tijdelijk data sneller beschikbaar te houden. En dan hebben ze een NAND flash, dat is echt opslaggeheugen. Dat houdt de data vast zonder stroom. En daarvan maak je weer die SSD, dus die solid state drives. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk opslagapparaten op basis dus van NAND. Ja, en in een AI-datacenter staan daar die datasets en die, al die chips zeg maar bij elkaar. En het belangrijke is dus dat die HBM is het korte termijn geheugen naast de AI-chip en de SSD, dat zijn de opslagtools, opslagloodsen eigenlijk van het datacenter.
17: Oké, RAM-geheugen en harde schijf dus voor de gamers onder ons. Maar nu worden alle boten nog opgetild door AI. Ik zie ook dat Solidigm al deals heeft met partijen als CoreWeave, wat jij zegt, om geheugen op hele grote schaal te leveren. Maar blijft dat specifiek voor dit deel van de markt zo? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Want gaat de markt voor dit NAND of flash en SSD, gaat dat eerder of later de varkenscyclus in dan die high bandwidth memory, waar we al zoveel van hebben gezien dit jaar?
13: Ja, waarschijnlijk. Je geeft zelf al een beetje het antwoord in je vraag. Ik denk dat dat wat eerder zal zijn. Hè. Solidigm heeft nu rugwind. Vooral door die enterprise SSD-vraag. Maar dat blijft wel dichter bij de klassieke geheugencyclus, zoals je die zelf ook aangeeft, dan de high bandwidth memory. Dus inderdaad, alle boten worden nu opgetild. Maar Solidigm is denk ik toch waarschijnlijk wat gevoeliger voor de volgende neergaande cyclus dan de HBM-markt.
17: Even opletten dus.
0: BNR Beurs.
11: Laten we even kijken hoe het ervoor staat aan de andere kant van de oceaan. We begonnen in het rood vandaag en we staan nog steeds in het rood. Dow Jones verliest 0,5%. De S&P 500 verliest 0,6%. En de Nasdaq ook in het rood verliest 0,7%.
17: En ik zie ook alleen maar de effectieve rentes op alle obligatiemarkten oplopen, waar ik ook kijk. Dus misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Maar dan nog even leuk nieuws voor Nvidia-beleggers. De grootste buyback ooit. Want de slimste mensen in de appgroepjes die zeggen al maanden dat Nvidia goedkoop is. Niet in absolute zin natuurlijk om te kopen als heel bedrijf, maar wel als je bekijkt wat ze gaan verdienen de komende jaren en wat je daarvoor betaalt. Nou, inmiddels zeggen ook de minder slimme mensen het overal en warempel, Nvidia is inmiddels ook met iedereen eens.
18: Not only is Nvidia kind of trying to be the arbiter of safety within the AI space, we also had an announcement this morning as well that kind of boosted the stock up about 1%. The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program that brings the total up to $235 billion.
17: Juist, het gaat nog eens $150 miljard aan eigen aandelen inkopen. In totaal is er tot 2028 nu $235 miljard aan inkopen goedgekeurd. Nou, waarmee je met een beetje stijging van de aandeelprijs makkelijk 3-4% van alle aandelen inkoopt. En dat zien beleggers ook. Nvidia staat terwijl wij spreken 2,6-2,7% hoger. Ja, Stan, vind jij Nvidia ook zo goedkoop op 4,5 keer de voorwaartse winst?
13: Ja, dan moet die winst nog wel even gerealiseerd worden.
17: Voor de komende 2 jaar.
13: Maar, Ja, ik heb het wel al vaker ook on-air gezegd. Dat als je kijkt, hè, nu is het in absolute termen natuurlijk... met een koers-winstverhouding van boven de 30 is het prijzig. Maar als ze inderdaad die groei gaan behalen nog en gaan doorzetten... en er is op basis van de historie geen reden om aan te nemen... dat ze dat niet kunnen doen, want ze hebben het al zo vaak laten zien. Ja, dan ga je inderdaad, als je tegen de huidige koers waardeert... ga je bijna onder de 10 keer de verwachte winst. Ja. En dat is inderdaad niet heel erg prijzig voor een aandeel. Het probleem alleen wel is... dat het natuurlijk al 100% is opgelopen de afgelopen jaren. Ja. Dat het inmiddels het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. En als ze inderdaad een buyback doen... dat ze dat doen met bedragen waarbij ze bij wijze van spreken... de halve AIX al kunnen opkopen. Ja. Dus het is wel, het zijn gigantische bedragen waar we het over hebben.
17: Maar ja, als het niet gebeurt, hè, als wat dit bedrijf goedkoop maakt... en zich niet voltrekt, namelijk die winsten die nog binnen moeten komen... de komende paar jaar, dan is toch het hele AI-ecosysteem ook stuk. Wat dat betreft.
13: Ja, zeker. En dan gaan we op waarderingen aankopen... die vele malen lager zijn dan dat we nu zien. Ja, absoluut.
17: Maar wat is dan de vrees die er echt voor zorgt... dat Nvidia zoveel goedkoper is... dan andere chipbedrijven die voor veel hogere verwachte winst over de toonbank gaan.
13: Ja, dat heeft met groeiverwachtingen te maken. Hè? Als jij, bedoel, 80, 90, 100% per jaar groeit... en je bent al het grootste bedrijf per jaar... ja, niets groeit tot in de hemel. Dus de verwachting dat een keer een fallback in die groeicijfers gaat komen... die is groot. En dat betekent dus ook dat daarop de waardering iets lager is. En dat er toch wel wat angst in de markt is... en gezond ook wat mij betreft... dat die groeicijfers niet tot in de lengte der dagen door kunnen gaan. En vandaar dat je wat op lagere waarderingen zit.
17: Moet er wel om lachen staan, want sommige dingen groeien wel tot in de hemel... namelijk SpaceX. Maar goed, Jorik had ook nog een vraag.
11: Daar zou nog meer over, ja. Gaan we het vaker zien bij Nvidia, denk je? Gaan ze meer van dit soort cadeautjes uitdelen? Misschien een nieuw soort Apple wel?
13: Kijk, zolang jij overtollig kapitaal op je balans hebt... en je hebt dat niet nodig voor investeringen of extra personeel aan te nemen... of nieuwe chips te ontwikkelen, hè, voor R&D en dat soort zaken... en je hebt het echt over, dan zeggen vaak aandeelhouders... geef het maar aan mij. Nou, dat doe je, dat kan op twee manieren grofweg. Eén is dividend uitkeren, maar dat schept een precedent... want dan verwachten aandeelhouders dat automatisch ieder jaar. En twee, en dat is een beproefd concept, is inkoop eigen aandelen. Dus op het moment dat die groei toch wordt gerealiseerd... waar Jochem en ik het net over hebben de komende jaren... dan gaat er nog veel meer geld binnenkomen bij Nvidia. En reken maar dat ze, als ze niet weten hoe ze dat anders moeten allokeren... of echt overtollig is, dat ze ook weer meerdere buybacks zullen gaan doen, ja.
11: Door naar een mijlpaal voor SpaceX. Ze hebben een raket de hemel ingeschoten. Ja, daar zijn ze tenslotte voor opgericht. Gaat dan wel weer om de krachtigste raket ooit... die ooit in een baan rond de aarde is geschoten. En dat klinkt dan zo.
19: 5, 4, 3, 2, 1...
11: De missie werd wel vroegtijdig afgebroken. Er was namelijk een motor uitgevallen. En aanvankelijk leek het erop dat die missie daardoor helemaal zou mislukken. Nou, dat gebeurde dus niet. Maar moest dus wel eerder afgerond worden. Test geslaagd, zou je kunnen zeggen. En dat is ook belangrijk voor SpaceX, zegt deze techjournalist van Bloomberg.
20: It's not just about SpaceX's future. You know, the company plans lots of business lines where there are data centers in the form of satellites in space. It still plans to get humankind to Mars. None of that will happen. And if Starship is not reusable and the system doesn't work, today is a big step toward that with an orbital test.
11: Toch staat het aandeel lager, verliest 1,2%.
17: En dan kijken we maar eens wat er morgen op de agenda staat. Wie een overnamebod afwijst, kan twee dingen zeggen. Het bod was te laag of wij hadden betere plannen. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zei het allebei. Het bod van het Canadese WSP werd afgeslagen... en dus mag Arcadis digitaal bewijzen dat het betere plannen heeft... op zijn eigen digitale Capital Markets Day. Van 2 tot 4 uur 's middags Amsterdamse tijd... gaat het bestuur uit de doeken doen wat ze op eigen kracht... voor elkaar willen boksen de komende 3 jaar. Verder ook nog macro-nieuws. Er zal wat meer druk liggen op de vacaturecijfers... oftewel job openings uit de VS over augustus... die om 4 uur op de mat vallen. Eerdere data wees al uit dat de Amerikaanse economie... staat te ronken op een ongenadig hoog toerentalletje. En dat, plus alle brandstofinflatie... betekent dat de Federal Reserve meer en meer ruimte krijgt... om op 28 oktober nog een keer de rente te verhogen. Lekker zo vlak voor de midtermverkiezingen. Zal Donald Trump niet leuk vinden allemaal... maar ja, de Fed is voor de politici... een hele zure belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken en makkelijker al helemaal niet.
11: Dit was de BNR-beurs van maandag 28 september. We hadden het over chips, chips en nog eens chips en over een raket. En dan heb ik het niet over Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Al ging hij wel als een raket. Dank voor je komst.
13: Heel graag gedaan, heren. Tot de volgende keer.
17: Jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Kun je ook elke dag doen in je favoriete podcast-app? Neem ook een kijkje op ons YouTube-kanaal. Daar zijn we ook iedere dag te vinden met de nieuwste aflevering. Maar dan met beeld en een mooi shirt.
1: Tot morgen!
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
2: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
3: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 is dit iets wat mij is opgevallen. Een onthullend onderzoek in The Guardian. Die krant onthult dat minstens 12 auteurs van het VN-klimaatpanel, van het IPCC, directe banden hebben met de fossiele brandstofindustrie. Dat gaat met name om partijen uit Saoedi-Arabië. Onder hen bevinden zich wetenschappers die rechtstreeks in dienst zijn bij staatsoliebedrijf Saudi Aramco, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Een van hen, dokter Mustafa Babiker, werkt al 20 jaar bij Aramco en werd aangesteld als coördinerend hoofdauteur van het aankomende 7e IPCC-evaluatierapport. Daarnaast bekleden vertegenwoordigers van Saoedische overheids- en onderzoeksinstellingen sleutelposities binnen werkgroep 3, die adviseert over het terugdringen van emissies. Deskundigen stellen dat de Saoedische strategie verschoven is naar het promoten van technologieën zoals afvang van CO2 om hun olie-economie te beschermen. Dat er sprake is van belangenverstrengeling is overduidelijk. Toch oordeelde de Belangencommissie van het IPCC begin 2026 dat er geen sprake was van een conflict. Daar denken milieuorganisaties heel anders over. En ik trouwens ook. Dit lijkt me superschadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Five Factory. Yvette, jij wil het hebben over een AI-spel in Delft.
9: Ja, dat klopt. Dat is hartstikke goed initiatief. Want ja, AI verandert nu al ons dagelijks leven. Alleen die milieukosten, hè, daar weten we allemaal van. Of daar horen we over. En die zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Datacenters die slurpen stroom en koelwater en produceren ook nog eens een keer elektronisch afval. Mm-hmm. Ja, dus masterstudenten van computer science van de TU Delft hebben daar een virtual reality game voor gemaakt. Mm-hmm. Outsourced heet het. Je speelt bijvoorbeeld als medewerker van een datacenter of gewone AI-gebruiker speel je dat spel. En uit een eerste evaluatie blijkt dat de spelers echt de ernst van het verbruik gaan voelen. Dat is heel erg belangrijk, dat we dit gaan snappen.
8: Dat denk ik,
9: ja. Zo wordt iets heel abstracts, een abstract probleem ineens heel tastbaar. Het spel is alleen helaas nog niet voor de mensen thuis te spelen, maar ja, nog niet, hoop ik daarmee te zeggen, want dat zou heel erg belangrijk zijn.
8: Dat denk ik ook, dat lijkt mij een heel goed idee, want de ecologische voetafdruk van de AI neemt zo langzamerhand, maar zeker echt ongezonde proporties aan.
4: The Green Quest.
8: Staal en chemie. Twee sectoren die torenhoog scoren op de CO2-uitstootladder. De grote vraag is niet of, maar hoe we die moeten verduurzamen. Mijn gasten claimen de oplossing te hebben. Eentje die niet alleen betaalbaar is, maar ook best snel kan worden toegepast. En ze vertellen hun verhaal voor het eerst hier op BNR. Welkom Wouter van Dieren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology. Dat is een kennisinstituut in Amersfoort dat zich richt op de procesindustrie. Even voor de goede luisteraar, hoe werken jullie samen, Tjeerd?
10: Wouter is voor mij een heel grote inspiratiebron gebleken. En Wouter krijgt van ons weer heel veel informatie over de procesindustrie. Dat is een beetje de
8: uitruil.
10: De uitruil die
8: kan je dat beamen, Wouter?
11: Ja hoor, sinds 15 jaar zoiets.
8: Kijk, dat
11: en, ik ben nooit gestopt met mensen inspireren. Nooit.
8: Nee, maar dat zit in jou. Dus heb daar in jouw geval ook last van.
11: Zeker.
8: Laten we beginnen bij het begin. De Europese staalindustrie, daar gaan we het over hebben. Even los van de klimaatuitdaging, hebben jullie een beeld van hoe die sector er op dit moment voor staat?
10: Ja, uiteindelijk is de Europese staalindustrie een lastig te verduurzamen bedrijf. Mm-hmm. Dus die gaan uiteindelijk op dit moment een beetje ten onder aan de import van staal en ook de uitstoot.
8: Goedkoper uit de boel en hier meer milieueisen.
10: Het is een heel lastige business.
8: Lastig speelveld. Ja. Wouter, kan je nog heel even, want dat is niet voor iedereen even duidelijk, het belang van een Europese staalindustrie onderstrepen?
11: We hebben 30, 40 jaar geleden het eerste milieumanagementprogramma gemaakt voor hoogovens, wat nu Tata Steel is. Dat was toen vrij simpel. En zo heb ik mij uitvoerig verdiept in de Europese staalindustrie en de geschiedenis daarvan. Het belangrijkste is dat iedereen zich moet realiseren, als je geen staal in de buurt, in eigen huis hebt, dat is historisch gesproken het domste wat je kunt willen.
8: Geef je weer iets van je autonomie weg?
11: Ja, niet alleen dat, maar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de EU, van de Europese Gemeenschap, die is ontstaan uit het feit dat sinds het eind van de 19e eeuw de staalindustrie een monopolie werd en daarmee een bron van gewapende conflicten. Mm-hmm. Want wij hebben staal, wij Pruisen, wij nazi's en jullie nog niet. En jullie gaan zelfs met paarden in het slagveld tegen de tanks op.
8: Ja.
11: Dus was de boodschap, wij moeten een gemeenschappelijke staal, kolen en staal in policy hebben.
8: En waarom is dat anno 2026 nog belangrijk? Want je kan zeggen, dan haal je toch uit, nou weet ik veel.
11: Autonomie.
8: Toch?
11: Autonomie. Ja. Het stamt al uit de 4.000-5.000 jaar geleden, het begrip het heilige vuur. Wij denken dat het een metafysisch principe is. Nee, dat was in elke stad was een heilig vuur. Dat werd bewaakt.
8: Mocht nooit uitgaan, hè?
11: Mocht nooit uitgaan, want zonder vuur heb je geen staal, heb je geen zwaarden, heb je geen wat dan ook. Dus het vuur is de kern. En staal en vuur, dat hoort samen.
8: Op de EU-schaal, Tjeerd, hebben we nu de Net Zero Industry Act. Een beleidsmaatregel die schone technologieën moet versnellen. En er is sinds dit jaar de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat ervoor gaat zorgen dat de Europese industrie kan verduurzamen zonder concurrentienadeel. Ja. Zie jij al zichtbare versnellingen?
10: Nou, nu nog niet. Uiteindelijk gewoon een van de grote problemen met bijna alle verduurzamingsopdrachten die we hebben, is dat dat hele grote investeringen vraagt. Mm. Dat is ook een van de issues die wij proberen te adresseren. Hoe kun je met dezelfde potten en pannen toch uiteindelijk gewoon een stap maken in de verduurzaming?
8: Dat is al een belangrijk onderdeel van het plan. Hè?
10: Ja.
8: Laten we even de contouren schetsen. In eigen land hebben we natuurlijk Tata Steel. Zij zouden eigenlijk deze week met een verduurzamingsplan komen, maar dat is nu uitgesteld tot maart volgend jaar. Ze komen er eigenlijk niet uit dus. En Yvette, er spelen op de achtergrond ook nog andere zaken, hè?
9: Ja, het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar, is er opzettelijke vervuiling in het spel? En ook wil de Omgevingsdienst de vergunningen van de kooksgasfabrieken intrekken.
8: Ja.
9: Dus dat is ook allemaal nog aan de hand. Daarnaast zijn er ook nog beperkingen gekomen op het gebruik van staalslakken. Nou, dat is iets wat ons model duurzaam maakt in Nederland. En dat maakt het voor de overheid sowieso lastig om miljarden te geven. Want het kabinet en de Kamer willen eerst de overtredingen stoppen. Daarnaast moet het bedrijf financieel gezond zijn. En dat terwijl Tata vorig jaar nog zo'n ruim 200 miljoen euro verlies leed.
8: Ja, tja. Als je het zo opsomt meteen, kijk even naar Wout.
12: Daar word je niet iets van.
8: Nee, maar het zijn die hele realistische eisen waar je lekker mee aan de slag kan. Dus
10: dat is ook zo. Maar je kunt natuurlijk gewoon focussen op Tata Steel. Maar we hebben 38 grote staalfabrieken in Europa.
8: Nou, laten we die allemaal bij elkaar nemen.
10: Laten we die allemaal bij elkaar nemen.
8: Ja, want er moet iets gebeuren, Tjeerd.
10: Want ik denk dat de lokale problematiek van Tata, dat is niet aan ons om daar ook maar iets van te vinden.
8: Nee, maar dat wil ik toch even vragen. Want er zijn natuurlijk plannen. Ja. En los van de financiën, hoe zie jij die plannen die ze nu voorstellen? Want traditionele hoogovens op basis van steenkool moeten weg en het moeten andere installaties worden. Is het realistisch?
10: Dat is een realistische optie, want het zijn uiteindelijk gewoon technisch realistische opties. Mm-hmm. Of het in de money is, dat is aan Tata, maar het is in elk geval een technisch realistische optie. En is het denk ik de meest effectieve manier om te verduurzamen met de technologie die er nu is. Dus uiteindelijk gewoon het uitfaseren van de kolen en uiteindelijk eerst via gas naar waterstof gaan, dat is uiteindelijk een realistisch plan.
8: Ja.
10: Ja.
8: Maar is er dan al op afzienbare tijd genoeg groene stroom?
10: Dat betekent een enorme investering. Enerzijds in energievoorziening. Mm-hmm. Anderzijds gewoon in infrastructuur bij Tata zelf. Dus dat maakt het gewoon lastig om het op heel korte termijn voor elkaar te krijgen.
8: Zeker met deze eisen. Kijk even naar Wouter, die knikt. Dit is ingewikkeld, Wouter, als je het op die manier wil doen.
11: Ja, maar kijk, alle plannen voor de toekomst duren 10, 20 jaar. En de hele idee dat je morgen iets kunt doen met de duurzame economie is niet waar. Mm-hmm. En dat is wereldwijd een merkwaardige mythe dat kan. Als we maar stoppen met CO2-emissies, dan hebben we het gauw voor elkaar.
8: Ja.
11: Nou, je hebt misschien gezien, steenkoolgebruik neemt nog steeds toe.
8: Is letterlijk toegenomen afgelopen jaar. Ja.
11: En de laatste, wij hebben in de Club van Rome en met collega's in de hele wereld analyses gemaakt over de ontwikkeling van klimaat en alles. We gaan op plus 4 graden.
8: Ja.
11: Want we hebben geen instrumenten in handen om die CO2-emissiebeperking te verhinderen of te verbieden. Dus wat Tjeerd zegt, dat je maar naar de roots moet.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dioxide. En voor de koolmonoxide gaan wij uiteindelijk gewoon een nieuwe applicatie zoeken. En dat kan uiteindelijk. Koolmonoxide, als chemicus weten mensen dat koolmonoxide enerzijds is giftig, maar anderzijds het is een basisgrondstof voor heel veel.
2: Voor de hele chemie. Bijna.
1: Voor de hele chemie.
2: Ja. Je kunt ik ga hem weer stopzetten, want thuis zit het nu te flapperen. Ja. Dat is te ingewikkeld. Nu doen we het nog een keer. Die tent, die snap ik. We doen het binnen.
1: We doen hem dicht.
2: En dan heel simpel, wat stoppen we erin en wat komt eruit?
1: Nou, we stoppen er eigenlijk alleen een klein beetje zuurstof in. En een basis koolstofbron, hè? Dus dat kan gerecycled plastic zijn. Het kunnen nog, eerst nog kolen zijn.
2: Nou, eerst kun je nog kolen doen, maar je houdt het binnen.
1: En je schuift langzaam door naar gerecyclede materialen. En wat komt eruit? Dus koolmonoxide, basisgrondstof voor eigenlijk al onze materialen die we gebruiken.
2: Ja.
1: Al onze plastics. En er komt...
2: waterstof.
1: Nee, daar komt een klein beetje waterstof, maar dat gebruiken we ook in die plastics. Nee, er komt verder niks uit.
2: Nee, dus je houdt het helemaal
1: gewoon dicht.
2: In een cirkel.
1: Ja, dus dicht.
2: Dan kan
1: materiaal
2: je
1: erin, materiaal eruit.
2: Dan kan je dus uiteindelijk van steenkool opschuiven naar andersoortige brandstoffen.
1: Ja.
2: En je kan ook dingen waar je in deze economie mee in de maag zit, oude plastics, andere meuk,
1: die kan je
2: in de keten.
1: En het mooie van die hoge ovens, de temperatuur is zo hoog dat uiteindelijk ook vervuilingen die erin zitten. We zitten nu enorm te puzzelen met recycled plastics. Er zit heel veel vervuiling in.
2: Ja.
1: Maar bij die hoge temperatuur hebben we er geen last van.
2: Dan ben je daar vanaf.
1: Dan ben je er vanaf. Want er zit uiteindelijk ook in die etsen zit sowieso al heel veel materialen.
2: En nog even een klein vraagje uit de gevaarlijke hoek. Stel dat er nou, ik kijk ook even naar Wouter, duurzame nucleaire energie komt. Hè, dat schijnt te kunnen. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Kan je die dan ook gaan inzetten voor zo'n proces bij hoogovens?
3: We hebben van de week komen twee van mijn vrienden, collega's terug uit Kopenhagen.
2: Uh-huh.
3: Hebben daar de Kopenhagen thoriumcentrales bekeken. Dat zijn kleine centrales van 50 megawatt en 100 megawatt. En die hebben we uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. En de boodschap is dat ze binnen 3 jaar hier in Europa op de markt gaan komen.
2: Laten we er 10 jaar van maken of zo, maar relatief snel.
3: Relatief snel.
2: Want al die certificering duurt natuurlijk heel lang weer.
3: Duurt allemaal nog 5 of 10 jaar, dat is logisch.
2: Ja.
3: Maar dat is een nieuwe bron die volstrekt schoon is.
2: Mooi, kijk, dus het schuift echt op dan, Geert.
1: Ja, dat klopt. Ja.
4: Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, echt als leek. Hè. Ik vind het fantastisch klinken. En het klinkt voor oneindigheid. Maar ja, Wouter, als ik even naar jou mag kijken. De Club van Rome waarschuwde 50 jaar geleden al voor de grenzen aan de groei. Is dit dan niet een technologische oplossing om vooral te kunnen blijven produceren? Waarom niet gewoon minder staal?
3: Nee, dat lukt niet. Er komt nog iets anders bij. De staalmarkt is op dit moment zogenaamd overspannen.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat komt omdat ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe markt in opkomst is. En die moet jou als milieukundige aanspreken. Want dat is het redden van de hele noordelijke infrastructuur in de wereld.
4: Ah.
3: Nepal, waarom is dat gebeurd? Omdat die gletsjers smelten.
4: Ja.
3: En dan gebeurt er van alles. Dan komen de modderstromen vrij, dan gaan dit vrij.
4: Vreselijk.
3: En de hele infrastructuur in de noordelijke wereld, maar ook in de alpine wereld, die stort in omdat de permafrost kapot gaat.
2: Mm-hmm.
3: Ja. En daar is het staal voor nodig om de wereld wat dat betreft te redden.
4: Okay.
3: En minder staal? Nee, veel meer.
2: En dan heb je het, Wouter, over kadewanden in het noorden, over vliegvelden. Longyearbyen verzakt nu al.
4: Andere materialen zijn niet toereikend.
3: Nee, dat kan niet.
4: Nee.
3: Nee, je hebt geen probleem.
1: En ook niet per se duurzamer.
2: Nee.
1: Dus staal en ijzer is eigenlijk wel een heel goed materiaal.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: CO2-dampen die we gaan inzetten als grondstof. Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn, maar mijn gasten zijn bloedserieus en hebben het doorgerekend. Zo kunnen we volgens hen de staalindustrie verduurzamen en de chemie sector een handje helpen. Wouter van der Heeren van de Club van Rome en Geert Jongsma van ISPT zijn hier. En mijn groene geweten is Yvette Watson. Jullie zijn niet de bedenkers van die technologie, Geert. Wie mag die eer opstrijken?
1: Kees Biesheuvel. Kees Biesheuvel is, bij ISPT hebben we een denktank. We bestaan natuurlijk al 20 jaar.
2: Ja, maar het is wel goed, hè, dat mensen af en toe ook gewoon eens nadenken.
1: Echt gewoon. En je ziet dat de grote innovaties komen bij mensen die echt en overzicht en inzicht hebben.
2: Mm-hmm.
1: Kees werkt al heel lang in de industrie. En samen met zijn collega's heeft hij uiteindelijk gewoon dit concept bedacht.
2: En toen jullie voor het eerst dat hele plan hoorden, dacht je ook, nou ja, echt letterlijk te mooi om waar te zijn. Flauwekul, volgende oplossing. Of dacht je meteen,

0: in hee.
1: Ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Want ik liep met mijn vriendin op het strand. En toen was net Tata Steel hun kookstand afblussen. En toen zag ik een enorme wolk in de lucht gaan.
2: Je loopt verlies op het strand bij grote industrie, begrijp ik.
1: Ik kwam daar net vandaan, Harm. Dus vandaar dat ik daar gekeken had. Hmm. Maar dan zie je gewoon dat het eigenlijk een hele open proces is. Dus toen heb ik Kees opgebeld. Kees, waarom is dit open? Waarom gaan we dit niet dicht doen? En toen is hij gaan nadenken. En uiteindelijk gewoon.
2: Dus jij bent toch een beetje aanjager.
1: Wij zijn samen eigenaar daarvan.
2: Wouter?
3: Ja. Wauw. Ik heb de afgelopen 10 jaar samengewerkt met collega's in Scandinavië. En daar is een enorme traditie in het onderzoeken van moleculen uit de bossen. Wat dacht je? Mm-hmm. Er is meer bos in Scandinavië dan de rest van Europa. En die moleculen die zijn nu in de laboratoria van zowel Wallenberg in Stockholm als mm-hmm. in Oslo geanalyseerd op een potentie om een andere chemie te verzinnen. En dat is adembenemend. En onderweg zijn we dus ook bij de Zweedse staalindustrie op bezoek geweest. Hebben gekeken wat ze daar doen. In Nederland denken ze, hebben ze genoeg waterkracht. Dat is niet zo, de waterkracht is op. Mm-hmm. Er is geen nieuwe waterkracht beschikbaar. En daar waren ze dus ook bezig om in deze richting te denken. Met name dus die Fischer-Tropsch variant.
2: Ja, daar komen we nu op, maar dat is het leuke. Dat jullie al die grote ouderwetse processen opnieuw tegen het licht houden en dan met verrassende inzichten komen. Laten we die stap maar meteen even zetten. Tjeerd, Fischer-Tropsch valt. Dat is die CO2 en die waterstof, die wil je gaan omzetten van ook wel gas to liquid genoemd. Ja. Hoe is dat principe precies?
1: Nou ja, uiteindelijk gewoon gas to liquid. Uiteindelijk, want je hebt
2: dat zegt de luisteraar niks. Je hebt gas en het wordt vloeistof.
1: Ja, je hebt maar. En misschien de grote fabriek van Shell, die nu op dit moment in Qatar gebombardeerd wordt. Hè, daar doen ze dit precies. Hè, we hebben uiteindelijk gewoon alleen maar laag moleculaire componenten. Dus kleine molecuuls.
2: Simpele dingetjes.
1: Gasdingetjes. Mm-hmm. En die zet je dus in een chemisch proces om in langere moleculen.
2: Dat kan kerosine zijn of andere dingen die je nodig hebt.
1: Dat kan van alles zijn. Dat kan ethyleen zijn. Maar dat zijn eigenlijk de basisgrondstoffen voor bijna al onze petrochemische industrie.
2: En nou stellen jullie voor, laten we dat in Europa gaan doen. Want met zo'n fabriek kan je de uitstoot van de staalindustrie verbinden met de chemie. En precies. Dan wordt het betaalbaar.
1: En één keer goed. Want dat is precies wat we moeten doen. En dat is echt een pivoting point. Echt een draaipunt, zeg maar, voor eigenlijk al onze verduurzaming. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook onze plastic wel op een efficiënte en goedkope manier recyclen.
2: Kost 12 miljard.
1: Het kost 12 miljard en het produceert 3 miljoen ton aan dit soort materiaal. Dus als je dat op elkaar deelt, dan valt het reuze mee.
2: Oh, zeg, daar gaat het meer om. Is het betaalbaar?
1: Het is dan absoluut betaalbaar.
2: Ook zo. Dat
1: het is
2: toch
1: absoluut betaalbaar. En als wij gewoon in staat zijn om 24 miljard voor een kerncentrale die niet in de money is te gaan.
2: Die veel duurder wordt en pas in 2080
1: dan denk
2: klaar.
1: Ik dat dit een hele goede investering is. Dan mag mijn pensioenfonds ook aan mij betalen.
2: Nou, maar dit verhaal hebben we nodig, dat is mooi. Wouter? Wat wij zeggen?
3: Nou, je moet vooral in rekening houden dat het idee dat je de mensen geen stuf kunt geven, dat is levensgevaar.
2: Zo'n nieuwe woord, hè? Spullen.
3: Nee, spullen.
1: Stuf.
3: Ja. Ja,
1: dus vroeger was het ook een stuf.
2: Was gewoon een hartje.
3: Op het moment dat er even geen olie uit Iran komt, dan is de hele wereldeconomie in paniek. Dus je zult moeten werken met de mechanismen en het autonome gebeuren in de wereld en dat bijsturen.
2: Ja, en dat eerst controleerbaar maken en dan langzaam eventueel de consumptie gaan bijstellen, maar daar hebben we tijd voor nodig.
4: Ja, ik ben zwaar onder de indruk, heren. En echt heel gaaf om dit te horen. 12 miljard, groot bedrag. Ik hoorde net al even, kunnen de pensioenfondsen hier ook aan bijbetalen? Kunnen private investeerders hierop ingaan bijvoorbeeld? Of is dat echt belastinggeld?
3: Nee,
4: hoe gaan we het financieren?
3: Er is iets anders aan de hand. En dat is dit. Vrijwel geen van deze processen zijn zogenaamd bankable. Mm-hmm. Vrijwel niks.
4: Ja.
3: En dat heeft ermee te maken dat de klimaatschade op dit moment al bijna groter is dan we kunnen verzekeren.
4: Ja.
3: En dat betekent dus, als je met een ouderwets investeringsmodel hier tegenaan kijkt, dan ben je fout bezig. Je moet dus tegen de Europese Commissie en tegen de centrale banken zeggen, sorry, jullie modellen om te financieren, die zijn verouderd. Want als je dat allemaal niet doet,
4: daar komen ze nu ook achter, hè?
3: Als je het allemaal niet doet, dan heb je plus 4 graden straks.
4: Ja.
3: En als je het wel doet, dan kost dat geld. En dat past niet in de normale investeringsregelingen. Dus dat moet iets anders worden. En als je dan denkt, het moet allemaal marktconform. Mm-hmm. De woningbouwcoöperaties moeten nota bene de subsidies die ze krijgen marktconform bezetten. Dat kan helemaal niet.
2: Nee. Ja, die markt is anders geworden.
3: De markt is totaal anders geworden. En doe je het niet, dan gaat de wereld ten onder. Dat mag ik als Club van Rome best zeggen.
2: Mm-hmm.
3: En als je het wel doet, dan heb je survival.
2: Heb je
3: dus
2: nog een
3: hele
2: kans,
3: idee, het is veel geld. Ja, is het veel geld? Nee.
4: Maar lekker kunnen wij dus zelf ook instappen?
2: Jij mag altijd instappen, Yvette. Maar dus met jouw dus financiële slagkracht lijkt me dat een gering effect. Met de mijne ook. Ja, maar het leuke is wel, je hebt het nieuwe NADI-fonds. Die gooi ik er nog even bij jullie in. Het is net opgericht. Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Ja. Dat lijkt me nou echt iets voor jullie. ASML, die redt zichzelf toch?
1: Ja, ik vind dat een goed initiatief van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk die 500 miljoen om dit soort studies te gaan doen. En uiteindelijk gewoon een volgende stap te kunnen nemen. En echt een goede, en niet alles aan AI te gaan geven. Ik bedoel, laten we in godsnaam ook proberen onze grondstoffen.
2: Nou ja, we hebben net gewoon gezegd, we hebben een staalindustrie nodig. Ja. We hebben nu een manier om hem op korte termijn te verduurzamen en betaalbaar door te schakelen. Ja. Dan is dat toch een hele goede deal.
1: Lijkt mij wel goed.
2: Er hoort nog één zin bij, Tjeerd, die hebben we nog niet gezegd. Brandstof is verleden tijd.
1: We schappen het uit het grote vandalen. We steken niks meer in de fik. We gebruiken alleen maar dingen als grondstof.
2: Mooi. Ik geef jullie enorm bedanken en heel veel succes. En laat ze het horen in Den Haag en in heel Europa. Wouter van Dieren, Tjeerd Jongsma. Dank jullie wel. Mooi verhaal, hè, Yvette?
4: Wauw. Ik ben heel onder de indruk.
2: Jij mag nog een impactpluim uitdelen.
4: Ja, zeker. Ja, zou ik bijna nu gelijk aan tafel aan deze heren doen.
2: Hier, nu. Nee, er moet eerst impact gemaakt worden. Ja,
4: maar ik heb er heel goed over nagedacht. Ik geef hem namelijk aan het bewonersinitiatief Meten is Weten. Ja. Zij strijden al jaren tegen pesticidengebruik. Vooral in de bloementeelt. Mm-hmm. En vorig jaar werden ze nummer 1 van de Trouw Duurzame 100. En waarom is het nu een beetje recent? Omdat hun voorzitter Frans Royers de duurzame troonrede in Den Haag heeft gehouden een paar weken geleden. En hun aanpak heeft echt effect. In maart bepaalde de rechter naar een verzoek van Meten is Weten en andere organisaties dat de gemeente Westerveld moet onderzoeken of die pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van haar bewoners. Ja. Dus wat ik hiermee wil zeggen is ook, dames en heren, bewonersinitiatieven. Ja, dit is niet alleen een mening geven, het is ook echt zelf stappen zetten, juridisch het voor elkaar krijgen. Ja, hoe kunnen we onszelf in het zadel zetten om onze kwaliteit van leven te verbeteren? Nou, zo.
2: En dat doen ze dus. Meten is weten en ook dat het stapelen van nare middelen ook hele andere effecten geeft. Dat wordt steeds duidelijker.
4: Ja.
2: Zij krijgen de impactpluim. Gaat door met jullie prachtige werk. Dit was de Green Quest. Heren, nogmaals dank voor jullie mooie verhaal. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
4: Ik krijg altijd zo'n dorst hier. Jij ook?
5: Ja.
4: Ik wil veel water vandaag.
5: Ja, dat is goed. Ja.
4: Okay. Even over AI. Door jou...
5: Oh, we zijn al begonnen.
4: We zijn al begonnen.
5: Oh, sorry man. Ja, nee, ik dacht echt dit gewoon... Excuus.
4: Goed, even over AI. Ik heb van jou, jij hebt mij iets getipt waar ik hartstikke veel aan heb.
5: Nee.
4: Notebook LM.
5: Ja, van Google.
4: Google. En dan moet ik soms gorddroge wetenschappelijke artikelen lezen. Die doe ik daarin. En dan maakt dat ding, ja, je hoort aan mij, ik ben geen kenner. Dat ding maakt er een begrijpelijke podcast van.
5: Ja, bizar.
4: Bizar.
5: Ja. Ja. Net zo goed als deze podcast?
4: Nou, maar...
5: Bijna wel.
4: Maar goed, daarom dacht ik dus, jeetje. En voor het eerst dacht ik, dit komt wel heel dichtbij.
5: Ja.
4: Gaat dit het einde van ons werk betekenen, wat wij hier doen?
5: Nou ja, kijk, een podcast voor jezelf op maat maken... dat kan iedereen inderdaad tegenwoordig doen met Notebook LM. En, het was... Toen ik ermee begon, alleen in het Engels. En nu kun je dat in heel veel talen doen.
4: En het klinkt fantastisch. Ja,
5: en weet je wat leuk is? Je kunt het ook gebruiken om je dus te trainen in andere talen. Heb ik laatst gedaan.
4: Oh ja?
5: Ga je op vakantie naar Duitsland. Dan ga je heel veel dingen over je vakantie ga je uploaden. Dan maakt hij een podcast over in het Duits. En dan heb je je Duitse, dat specifieke gebied, getraind. Dat is hartstikke leuk.
4: Oh, wauw. Okay. Jij bent, we hebben het over AI. Jij bent ver, hè?
5: Nou, ver heen. Nee. Maar ik ben wel fan.
4: Ja,
5: ik ben wel fan. Ik moet het al eerlijk zeggen, ik sta niet aan de kant van de mensen die er alleen maar heel sceptisch naar kijken. Ik ben eigenlijk wel. Ik merk dat als ik gewoon heel eerlijk ben, als ik met die tools. Ik heb nu een paar van die professionele abonnementen op Claude en op Gemini en op ChatGPT natuurlijk. Ik vind dat echt dat is verslavend, joh. Dat is verslavend.
4: Daar gaan we het over hebben. Een essentiële vraag is dat in deze tijd, en daar hebben we het over in deze aflevering. Wat moet je als werknemer, als professional, wat moet je met AI? We gaan het hebben over hoe gaat AI jouw werk veranderen. En we kijken naar AI-gebruik op het werk, de gevolgen voor banen, voor productiviteit. En vooral de vaardigheden die je nodig hebt om relevant te blijven.
5: Ja, precies. Ja. Als werknemer, wat moet je weten van AI?
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Voor managers, ondernemers en andere mensen die net doen alsof ze een plan hebben. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
4: Ben, ik las in Nederland gebruikt iets meer dan 1 op 3 mensen, namelijk 35,6% gebruikt AI op het werk.
5: Ja.
4: Hoeveel is dat in het moederland VS waar AI vandaan komt?
5: Ja, daar lag het in dit onderzoek op 43%. Dan moet ik wel even bijzeggen. Ieder onderzoek op het gebied van AI, ook alles wat we nu gaan bespreken, is natuurlijk maar kort haalbaar. Wij praten nu met elkaar. Even kijken, jongens, het is nu augustus 2026. Over een paar maanden is dit al misschien weer heel anders. Dus die cijfers, de verhouding is misschien wel belangrijk. De VS loopt gewoon op dit gebied lopen heel erg voor op de rest van de wereld.
4: Nou ja, maar dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar het gebruik, is het maar nog geen 10% meer.
5: Ja, maar het blijkt dat de intensiteit van het gebruik op het werkveld hoog ligt. Het ligt in de VS bijna 2 keer zo hoog. En met intensiteit is hoe vaak gebruik je het dan op een dag, bijvoorbeeld in je werk. Dus wij hebben nu zeg maar over hoeveel procent gebruikt het überhaupt. Maar hoe gebruikt het dan? Nou, in de VS wordt het veel meer geïntegreerd in het dagelijkse werk nu al.
4: En wij maken natuurlijk deze podcast over werk. Er valt natuurlijk heel veel over AI te zeggen. Je kan er een hele ethische discussie over voeren. Over het energieverbruik. Over gaat de mensheid helemaal naar de verdoemenis. Daar hebben we nu allemaal geen tijd voor.
5: Ja, wel interessant. Doe maar een afloop even.
4: Ja, ja. Even.
5: We hebben nog wel 5 minuten voor.
4: Mooi. Maar toch even, er zijn ook... En hallo liefste, als je luistert. Leuk dat je luistert. Mijn geliefde, als het over werk gaat. Hij zegt, ik doe het gewoon niet. Ja. Ik doe het niet. Ik wil mijn eigen creativiteit gebruiken. Ik heb geen zin in de samenvatting van andermans ideeën. Ik doe het gewoon niet.
5: Nee, maar ja, sommige mensen kunnen zich dat permitteren.
4: Ja.
5: Ja. En heel veel mensen niet. Ja, dat is de andere
4: kant. Dat is hoe jij het ziet, ja.
5: Ja, ik heb ook wel eens een keer iemand ontmoet. Wouter van Dieren was lid van de Club van Rome. Bekende Nederlandse milieuactivist. Die heeft zijn hele loopbaan nooit een computer gebruikt. Een computerloze manager. Ja, ja, Wouter van Dieren. Niet iedereen is Wouter van Dieren.
4: Nee. Willen werkgevers eigenlijk over het algemeen dat hun mensen AI gebruiken?
5: Ja, dat willen ze wel, maar ze doen er niet zoveel moeite voor. Tenminste, in veel Europese landen niet. Het grappige is dat dat onderzoek waar ik net over had, over die waar jij ook cijfers uit noemde, hoeveel procent gebruikt en hoe intensief dan. Je moet, als je wilt dat medewerkers gaan gebruiken, moet je de tools aanreiken. Moet je mensen aanmoedigen en moet je ook training geven. Dat blijken 3 belangrijke factoren te zijn.
4: Dus je moet niet alleen maar zeggen, hallo, hier is ChatGPT, ga maar, doe maar wat.
5: Probeer maar wat. Nee, dat komt van het National Bureau of Economic Research. Dat is een private, onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksclub. En die heeft dat allemaal in kaart gebracht. En dat zijn cijfers van een paar maanden geleden, dus uit 2026.
4: Ja.
5: En die zeggen, ja, die tools en die aanmoediging die zijn echt essentieel. En je ziet dat gebied, zeg maar, dat de VS krijgt 42% van de werkenden krijgt aanmoediging en tools. In Nederland is het 30%, maar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië ligt op 16% en 17%. Dus er zijn best wel veel werkgevers, ook in Nederland, die zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk, maar ondertussen bieden ze hun medewerkers geen tools aan.
4: Maar wat zijn tools, zoals een cursus bedoel je?
5: Nee, tools bedoel ik echt mee. Dat je gewoon op je scherm, dat daar gewoon, dat daar, weet ik wat, Copilot op zit, of een professioneel abonnement op Gemini of Notebook LM. Of bijvoorbeeld de enterprise versie van ChatGPT. Dat je weet dat je data niet wordt gebruikt buiten een bepaalde omgeving in ieder geval.
4: Ja, precies. Dat moet je allemaal aangeboden worden. Ik las trouwens, dat vond ik interessant. Europese AI-wetgeving. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI-geletterdheid.
5: Ja, dat is heel grappig. Dus dat inderdaad, dat is. Maar ondersteunen is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Mm. Want er werd eerst in die richtlijnen was eerst eigenlijk afgesproken van, nou, je moet echt training krijgen. En dat is later afgezwakt in een nieuwe versie naar ondersteunen. Dus werkgevers vinden het allemaal heel belangrijk, maar vinden het niet leuk als het verplicht wordt. Dat is natuurlijk wel herkenbaar ook.
4: Wat ook herkenbaar is, dus er heerst ook zoiets als AI-schaamte. Mensen verzwijgen dat ze AI gebruiken.
5: Ja, dat blijkt inderdaad dat zowel voor collega's als voor hun baas. Het is niet zo heel raar, want er is wel ander onderzoek gedaan. Ja, en ook dat is natuurlijk maar de vraag, hoe snel verandert dat dan weer?
4: Ja.
5: Maar dat was onderzoek van vorig jaar, 2025. Bleek dat mensen die AI gebruiken worden door collega's gezien als luier, minder competent en minder ijverig. En het grappige is, dat hebben ze ook vergeleken met collega's die dan geen AI-hulp krijgen, maar hulp van andere collega's, van andere mensen.
4: Echte mensen?
5: En als je hulp van echte mensen krijgt, dan word je niet als luier gezien. Maar als je hulp van een machine krijgt, word je wel als luier gezien.
4: Nou, dan heb ik even een leuk stukje dat ik wil voorlezen. De vraag is natuurlijk, krijg je er niet ook luiere mensen en dommere mensen van? Even een stukje uit een column van Sander Schimmelpennink. Hij schrijft, schrijven is denken. Het schrijfproces is het denkproces. Wie niet zelf wil schrijven, wil niet zelf denken. En even verderop, nog een stukje. Hij haalt het Amerikaanse blad The Atlantic aan.
5: Ja.
4: Zij schrijven over het einde van de geletterdheid. We komen in een postgeletterde samenleving. We kunnen nog wel lezen, maar alleen korte stukjes zoals appjes, e-mails en berichten op sociale media. Schrijven lukt alleen nog maar met hulp van AI. Oftewel, we worden lui en dom.
5: Ja. Ja, daar heb ik straks nog wel een puntje over. Er zit wel iets in wat hij zegt. Maar er zit ook iets interessants in. Want kijk, Schimmelpen, ik vind schrijven leuk. Schrijven is zijn werk. En mensen die schrijven, die hebben dan, als ze naar AI kijken, denken ze bij zichzelf, mijn goedheid, ons vak, de geletterdheid, zo belangrijk voor de mensheid, het gaat eraan. Maar goed, een wiskundige zal denken, ja, maar luister eens, Schimmelpen, je doet je eigen rekenwerk niet. Dat doe je met dat doe je ook met allerlei tools. En het is zo belangrijk dat je heel goed kunt rekenen. Dus het hangt me net vanaf, even flauw gezegd, simpel voorbeeld, maar in welk vakgebied je zit en wat er dan in bedreigd wordt, en die ja, daar kijk je dan extra naar. Dus het zegt ook iets over jezelf.
4: Sander. Straks praten we verder over hoe AI jou en mijn werk gaat veranderen, wat je daarmee moet. En uiteraard krijgen we iets lekkers, een puntje bij de koffie. Tot zo.
6: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Puntje bij de koffie. Ik ben er aan toe. Ik sta er klaar voor.
5: Ja, ja, nou ja, het is niet zo'n heel luchtig puntje deze keer, als ik heel eerlijk ben. Hm. Het gaat over onderzoek onder endoscopisten. Dat zijn mensen die met zo'n cameraatje in je darmen kijken. En het gaat ook over wat we net al even aanraakten. Namelijk dat je dommer wordt, of dat je vaardigheden, je skills, dat die verminderen door het gebruik van AI. Dat bleek in een onderzoek wat in Polen is uitgevoerd door Christophe Butzin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over gepubliceerd in een dochterblad van The Lancet, dus niet het eerste, de beste tijdschrift. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Hele ervaren Poolse endoscopisten. Die werden gemeten toen ze zelfstandig onderzoek deden, zeg maar, zelfstandig dat darmonderzoek deden. Toen hebben ze 3 maanden met AI gewerkt. En daarna moesten ze weer, is er weer gemeten hoe ze het zelfstandig deden. En wat blijkt nou? Dat wat ze zelfstandig konden voordat ze een beetje aan AI waren gewend, die 3 maanden, was veel beter dan wat ze nadat ze een tijdje waren gewend aan AI, dat ze daarna weer zelfstandig moesten werken. Dus ja, hun skills waren dus achteruit gegaan. Hun zelfstandige skills waren achteruit gegaan door het gebruik van AI. En niet een beetje ook. En wat het hele vervelende is dat ze dachten dat het niet zo was. Dus ze moesten echt de cijfers zien om te geloven dat ze minder accuraat waren geworden in het vinden van kwaadaardige polypen in de darmen van mensen.
4: Wauw, dus getrainde mensen die dit al heel lang doen,
5: ja,
4: hun vaardigheden om kwaadaardige polypen op te sporen gingen achteruit.
5: In 3 maanden tijd.
4: Goh.
5: Ja.
4: Ja, jeetje. Ja. Daar kan je van alles over. Er schiet van alles door mijn hoofd. Van wat bizar. En ook wat deze mensen mogen nooit meer zonder AI werken. Nee, ja, dat zou je denken.
5: Dat zou je dan ook denken, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat heeft dus een enorme impact, blijkbaar. Of enorm, goed. Dat heeft een flinke impact. Kan het hebben, laten we het gewoon even. Het is natuurlijk 1 onderzoek. Maar het kan een flinke impact hebben op je vaardigheden. Je wordt er een beetje dommer van, zou je kunnen zeggen.
4: Minder vaardig.
5: Minder vaardig, ja. Ja.
4: De vraag die volgens mij heel veel mensen bezighoudt is heel simpel. Gaat AI mijn baan overnemen?
5: Ja.
4: 56% van de mensen die AI gebruikt op het werk, die denkt dat toch?
5: Ja, ja, het grappige is dat ook de mensen die AI gebruiken zijn eigenlijk banger dat AI hun baan gaat overnemen dan mensen die geen AI gebruiken op het werk. Dus des te meer je het gebruikt, des te meer denk je, shit,
4: dan kan veel meer dan ik dacht.
5: Ja, ja.
4: En gaat het dan vooral om het verdwijnen van banen, of gaat het om het verdwijnen van bepaalde taken?
5: Ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die voorspellen dat het vooral taken zijn die eruit worden gehaald. Maar het grappige is dat het heel erg verschilt per soort werk dat je doet. Dat is wel grappig. Dat is een onderzoek van PwC. Ik vond dat eigenlijk wel, toen ik het las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg herkenbaar. Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de kennishoek, in de kenniswereld. En als je kenniswerker bent, dus je bent bijvoorbeeld advocaat of accountant of journalist, ja, dan gaan allerlei routine dingen in je werk gaan vervangen worden door AI. Dus en dat is eigenlijk, dan denk je ook, nou, dat maakt niet zoveel uit. Weet je wel, het uittikken van interviews, het doorlopen van lange contracten. Laat AI dat maar doen. Dat is een beetje het vervelende routinewerk. En dan kan ik mooi me richten op creativiteit en de dingen waar je echt mijn expertise voor nodig hebt.
4: Ja.
5: Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die werken met hun handen. En als je met je handen werkt, je bent bijvoorbeeld magazijnchef, ik noem maar eens even iets, of magazijnbeheerder. Nou, dan zou het best eens kunnen, zeggen ze bij PwC, dat juist het meer kennisintensieve deel van je werk, dat door AI wordt overgenomen. Dus zeg maar, nou ja, de complexe dingen rond het beheren van het magazijn. Hè. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Ja. Het idee of dat klopt. En dat heeft, dan wordt dus jouw fysieke taak juist belangrijker. Dus Het is echt heel grappig. Het kan echt per beroepsgroep verschillen wat er gebeurt.
4: En dan kan ik me voorstellen dat ik daar even op doordenk, dat als je in een magazijn werkt en je fysieke taak wordt zwaarder, dan word je, nou, dat kan heel belastend zijn natuurlijk. Nou,
5: krijg je last van je rug. Ja. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je een kenniswerker bent en alleen maar de spannende, uitdagende dingen, dat klinkt heel leuk in het begin, maar dat kan natuurlijk mentaal ook heel belastend zijn. Dus dat je aan het eind van de dag veel moer bent, omdat die routineklusjes die je tussendoor wel eens deed als journalist, dat je denkt, nou, jemig, ik voel me een beetje, ik heb nog een beetje last van gisteravond. Weet je wat, ik tik eerst dat interview wel eens even uit. Ja.
4: Nee, precies. Je houdt je alleen nog maar bezig met complexe zaken, waardoor je misschien wel gestrest raakt of een burn-out. Ja. Het is wel heel ver weg. Maar en zijn dit allemaal verwachtingen of blijkt dat ook al?
5: Nou, dit zijn nog vooral verwachtingen. Het wordt gewoon eigenlijk van kleine dingetjes die we nu zien, proberen natuurlijk gewoon te extrapoleren. En welke kant dat werkelijk opgaat, ja, weet je. Het is natuurlijk goed om na te denken over verschillende scenario's. Dat is altijd slim, hè. Welke kant het op kan gaan. En dan ook te denken, ja, moeten we daar misschien maatregelen voor nemen. Dat vind ik wel verstandig. Maar dat dit ook echt zo gaat gebeuren.
4: Dat weten we nog niet.
5: Natuurlijk, nee.
4: Even wel een voorbeeld waar al wat informatie over is. Deloitte Legal levert door AI bij contractanalyses naar schatting 40-50% tijdsbesparing op.
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk hartstikke veel. De grote vraag is natuurlijk, dat lees je ook allemaal deskundigen, die zeggen, maar wat gaat er gebeuren met die tijd? Met die tijdsbesparing?
5: Ja. Nou ja, bij Deloitte zeiden ze, dat is een TNO-rapport. Die hebben een paar van die case studies zeg maar verzameld. Hoe gebruiken op dit moment bedrijven AI? En bij Deloitte Legal werden er, met name junioren, werden bijvoorbeeld geholpen om contracten door te scannen, te zoeken naar fouten of nou clausules waarvan je denkt, oh, dat is niet goed voor onze klant. Die werden met AI daarop geholpen. Ze gebruiken ook AI om jongeren te trainen, jonge juristen te trainen. Ja. Maar terecht wat je zegt, wat ze daar precies mee gaan doen met die vrijgekomen tijd, is eigenlijk niet duidelijk. Ze zeiden bij Deloitte wel, ja, misschien gaan we dan nu straks ook diensten aanbieden die vroeger te tijdrovend waren. En dat komt dan eigenlijk niet, maar ja, met AI komt dat dan wel binnen bereik. Maar wat dat dan precies is, ja, dat was ook in die case study niet zo helder.
4: Want ik lees wel verhalen van sommige deskundigen zeggen, we gaan toen nog maar naar nog maar een paar uur werk per week. En anderen die zeggen, nee, want al die tijd die vrijkomt, wordt volgepland met nog productiever worden en nog harder werken. Dus uiteindelijk schiet je er geen moer meer op. Of moet je alleen maar meer doen?
5: Ja, het is zo complex om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, ik merk zelf, ik gebruik nu, een jaar of 3 of zo, dat ik een beetje ermee aan het knoeien ben. En dan heb ik er gelukkig een paar mensen in mijn omgeving, zo'n hele slimme TU'er, met wie ik bijvoorbeeld samenwerk, die helpt me af en toe. Die geeft van tips. Die zegt, dat kun je doen. Ja. Die heeft zelfs een tool voor mij gebouwd waarmee ik alles wat ik ooit heb geschreven heel makkelijk kan doorzoeken. Weet je wel, dat wat op je computer vaak een heel gedoe is normaal.
4: Ja.
5: Van ja, waar heb ik. Ik heb het er ooit iets over geschreven, maar waar? Nou, dat kan ik nu allemaal razendsnel doorzoeken. En dan zou je dus denken, dan ga je dus heel veel tijd besparen. Maar ik merk dat ik nog net zoveel uren maak, maar dat ik in die uren wel andere dingen ga doen. En dat ik dan vaak denk van, nou, misschien is er nog een leuk onderzoek wat je erbij kunt pakken.
4: Ja.
5: Of ik ga een column voordat ik hem naar de krant stuur, laat ik nog één keer heel kritisch even checken door Claude of door ChatGPT. En dan komen er toch weer dingen uit waarvan ik denk, oh, dat kan toch beter. Heeft hij wel een puntje? Dat kan eigenlijk beter.
4: Ja, nou ja, ik lees even voor. Dat vond ik ergens. De vraag is, worden we dankzij AI daadwerkelijk productiever? Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat mensen in de praktijk denken dat ze productiever zijn met AI, maar in werkelijkheid juist langer over hun werk doen.
5: Ja.
4: Nou ja, dat is misschien wat jij nu beschrijft.
5: Ja, en dan is de vraag, is dat dan tijdelijk? Omdat je dus iets nieuws moet leren gebruiken. En dat je dus in het begin, wat ik zei in het begin heel erg, ik vind het echt natuurlijk magisch. Dus ik probeer alles uit. En dan probeer ik dit en wil dat dan nog even weer uitproberen. Ja. En na een tijdje weet je het op een gegeven moment natuurlijk wel. Wat ik heel vaak nu doe, als ik dan bijvoorbeeld iets heb geschreven en dan wil ik dan laten factchecken of kijken of het beter kan, dan haal ik het door 3 van die professionele tools. Ja, weet je, op een gegeven moment dan zeg je, ja, weet je, die 1 heeft iedere keer bij het rechte eind, dus ik doe het niet meer door 3.
4: Ja, precies.
5: Ja, maar ja, ja. Het kan en ik probeer het nu. Ja, ik vind dat magisch.
4: Ja, jij bent er veel verder mee dan ik. Ik ben er nog een beetje...
5: Verder, maar dat klinkt een beetje alsof je een voorsprong hebt. En de vraag is natuurlijk of ik echt een voorsprong heb. Want misschien ben ik wel met dingen bezig die achteraf helemaal niet nuttig zijn. Dat weten we dus ook nog niet.
4: Ik probeer het wel, maar tot nu toe... Nou, even als voorbeeld. Ik deed veel persoonlijke interviews, langere interviews met mensen uit kunst en cultuur... Nee, en dan vroeg ik aan de AI-tool, oké, deze persoon, wat kan je erover vinden?
5: Ja.
4: En op basis van wat je erover kan vinden, wat kan je op basis daarvan zeggen over iemands karakter? Dat wilde ik dan als input gebruiken.
5: Oh ja.
4: Ja, nou ja, en dan kwam er toch een gepsychologiseerd. Ik dacht, ja, maar dit slaat nergens op.
5: Ja, ja. Ja,
4: het dat is natuurlijk geen harde data, dus ik begrijp het wel. Maar ik dacht, nee, maar dit, hier heb ik helemaal niks aan.
5: Ja, ja, ik denk dat we praten natuurlijk over twee leercurves. Die AI-tools waar we het over hebben, die zijn ook heel hard aan het leren. Ja. Iedere nieuwe versie is weer beter, kan weer meer. Zit weer meer goede content in. En aan de andere kant is ook je eigen leercurve. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld op een gegeven moment moest leren... is dat je, dat wist ik in het begin helemaal niet... maar dat je als je dan een abonnement neemt, een betaald abonnement op zo'n tool... is dat je een soort basisprompt, noemen ze dat wel, kunt ingeven. Een soort basisinstructies van ik wil mijn antwoorden altijd zo. Dus ik wil bijvoorbeeld graag dat als ik antwoorden krijg... moet het evidence-based zijn. Dus ik wil wetenschappelijk onderzoek, liefst meta-analyses... peer-reviewed journals, daar moet het in hebben gestaan. Ik wil altijd de bron erbij. Nou, als je dat als basisinstructie meegeeft, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je gewoon zomaar een vraag intikt.
4: Ja.
5: Wat bij mij ook helpt, is ik heb heel veel zelf geschreven. Als ik dat op een gegeven moment ook erin gooi en ik zeg, kijk, zo schrijf ik.
4: Ja.
5: Of dit vind ik interessante vragen, of zo kijk ik naar de wereld. Dan krijg ik en dan kan ik ook makkelijker vragen van geef me iets terug wat past bij mij.
4: Precies, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik leer toch elke keer weer iets hebben hier, Ben.
5: Nou ja, maar dit is gewoon... Ja, dit is niet... Moet je zeggen, dit is niet dat je daar... Dit is gewoon uitproberen.
4: Ja. Ja,
5: en dat is best wel veel uren ook in spenderen. Dat is niet altijd leuk, want het is meestal 's avonds na het werk.
4: Ben, dit is zo'n groot onderwerp. En als ik nadenk over het controleren van AI... dan grijpt het me bijna naar de keel. Ik denk, wij mensheid gaan het toch afleggen... Eén mens tegenover alle knowledge ter wereld.
5: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat... Weet je, we zitten natuurlijk nu in deze fase. En wat weten we nou precies over wat hierna komt? Dus op dit moment is het ontzettend belangrijk dat je die vaardigheid hebt... dat pluis-niet-pluis gevoel als je naar iets kijkt. En dan vanuit je eigen vakgebied, van klopt het wel wat hier wordt gezegd? En op dat gebied is vakinhoudelijke expertise dus nog ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Dus ik betrap bijvoorbeeld de tools waar ik mee werk... die betrapte ik een jaar geleden nog regelmatig op allerlei fouten. Er werd er naar een wetenschappelijk artikel verwezen. En ik ben dus zo iemand. Ik check het dus allemaal.
4: Mm-hmm.
5: En dan blijkt het artikel niet te bestaan. Ja, of het bestaat wel.
4: Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
5: Ja. Maar nog een stap verder, dan bestaat het artikel wel. Maar wat ze daar zeggen is iets anders dan wat er wordt geciteerd. En dan vraag ik hem, waar vind je dit citaat? Welke pagina? Waar staat het precies? Nou, daar en daar. Nou, dan ga ik zoeken. Het staat er niet. Zeg ik, het staat er niet. Ja. Oh, sorry, ik heb me vergist. Dus dat was een jaar geleden nog. Maar dat heb ik nu komt dat eigenlijk nog nauwelijks voor. En er komt natuurlijk een moment dat je erop kunt vertrouwen. Zoals we op heel veel technologie in ons leven vertrouwen. Je gaat niet 's nachts van bed af om de hele tijd te controleren... of de thermostaat van je verwarming nog steeds op dezelfde stand staat. Weet je wel? Op een gegeven moment vertrouw je op technologie. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat komen met AI. Alleen daar zijn we op dit moment nog niet.
6: Dit was de Ben Tichela podcast. 100% gemaakt door echte mensen. Nou ja, met de hulp van een klein beetje AI. Klein beetje maar. Hoe dan ook, luister alle afleveringen via je BNR-app... of je podcastspeler naar keuze. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Mike, check. 1-2, 1-2, huh? Donald Trump is uit beeld. De president heeft graag het laatste woord en liefst ook het eerste en alles daartussenin. Media die hem niet bevallen, zet hij buiten de deur.
1: Oh, the ban on the free press, right? A very simple ban. I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
0: CNN, MS Now en Politico verloren deze week hun toegang tot het Witte Huis. De rechter floot Trump voorlopig terug, maar de president trekt zich er niets van aan en blijft de media weren. Andere zenders, ook Fox News, trokken eerder in reactie al de stekker uit de tv-pool. Eén cameraploeg die namens alle grote zenders de president volgt. Geen pool dus, geen beelden. Trump wilde minder media, hij kreeg minder Trump op tv. Bij de VN deed de microfoon het gelukkig wel. Daar klonk hij opvallend mild. Maar het diplomatieke hoogtepunt loopt nu eigenlijk niet in New York, maar in Washington, met een ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Dit is aflevering 365 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York. En de studio in Amsterdam bewaken Jeanne en Luc de Lijn.
2: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit Washington, D.C. Dus Bernard, het voelt even wat minder ver weg. Hè? Niet in dezelfde ruimte, maar dezelfde tijdzone, dat helpt altijd.
0: Dat helpt altijd enorm.
2: Ja, hey, jij bent natuurlijk in New York voor de algemene vergadering van de VN. Gaan we het zo ook nog uitgebreider over hebben. Ik ben er zelf ook vaak geweest. Niet zo vaak als jij, zeg ik er meteen maar even bij. Maar ik herinner me dan altijd chagrijnige New Yorkers, omdat het verkeer helemaal vaststaat. Gestreste journalisten en politici die allemaal haast hebben. Heel veel politie, hacken overal. Je kan nooit doorlopen. Ik was wel even benieuwd. Jij als halve New Yorker die dit ook al heel vaak heeft meegemaakt, maar daar volgens mij ook nog wel een beetje van geniet. Hoe was deze week voor jou?
0: Ja, het is wat ze noemen een lockdown. En dat is vooral op het moment dat de president spreekt. Dus dat is altijd op dinsdagochtend. En in de dagen daar naartoe beginnen ze al langzaam de hele omgeving gewoon helemaal af te sluiten. Het ligt aan First Avenue, dus langs de East River, dat gebouw. Dus First Avenue wordt tussen de 40ste straat en de 50ste straat afgesloten. Maar ook Second Avenue en Third Avenue en alle straatjes die daartussendoor lopen. Dus je kunt in elk geval met auto of laten we zeggen met de fiets kun je er niet meer door. Dus, maar lopend wel, maar dan moet je weer heel goed zoeken waar. Want je moet ergens die omheining door. Dan hebben we allemaal zo'n pasje, hè, omhangen.
2: Net de juiste straat hebben. En als je één straat verder staat, zeggen die agenten: ik heb geen idee waar u het over heeft, u mag er niet door.
0: Nee, precies. En de ingang is ongeveer bij de 42e en de 43e straat. En de eerste dag dat ik daar kwam, was de ingang voor de media op de 46e straat. Nou, daar ga je dan door de security en van alles en nog wat. Dus dan controleren ze je, dat doen ze heel zorgvuldig. En overigens, de VN heeft zijn eigen politie. Dus dat is geen Amerikaanse politie. Nou ja, en dan mag je naar het perscentrum en dan kun je zo verder het gebouw in en je dingen doen. Maar gisteren, en dat ga ik straks weer meemaken, want ik ga nog een interviewtje opnemen, hoop ik, met Mark Rutte later vandaag. Het is donderdag, voor de duidelijkheid, weer einde van de dag. Maar gisteren kwam ik aanlopen, dus heel braaf op weg naar de 46e straat. En toen zei die agent: nee, dat kan niet meer. Je moet nu naar de 50e straat. Dat is echt een heel eind weg. Ja. Dus dan moet je dat hele eind lopen, dan moet je daar overheen wurmen. Dan kom je aan een hek. En dan moet je langs de andere kant van het hek weer helemaal terug naar het punt waar je naar binnen moet. Dus om even naar binnen te komen.
2: Had je een deadline, Bernard?
0: Wat zeg je?
2: Had je een deadline?
0: Nou, dat is een goed punt. Ja, wel een beetje wel natuurlijk.
2: Ja, nou, dan is het balen, toch?
0: Dat is echt balen, ja. Dus de logistiek is verschrikkelijk. Maar je zei de New Yorkers, want ja, ik ben een journalist, dus ik vraag hem om en ik doe ook mee. Maar die arme gewone New Yorkers, die kunnen het niet helpen. Er staat wel wat tegenover, hoor Jan. Want het is natuurlijk ook een tijd waarin ongelooflijk veel geld wordt verdiend. Want al die delegaties, al die premiers en minister-presidenten en presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken en de staf. Dat zijn heel veel mensen, dat zijn duizenden mensen. En die logeren allemaal in hotels. En die nemen geen genoegen met een jeugdherberg, zou ik maar zeggen. Dus die smijten met geld. Je hebt in je leven nog nooit zoveel limousines gezien, want iedereen vindt het nodig om ze te laten vervoeren. Ja. Met zo'n limousine. Dat was gisteren nog wel koddig, want voor BNR De Wereld had ik een gesprek met minister Berendsen en minister Sjoerdsma. En minister Berendsen die was laat. En die stuurde pap met via zijn woordvoerder een appje van, ja, ik weet dat je klaar zit voor ons interview. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga lopen. En dan ben je er zo. Maar die mensen vinden dat ze in limousines moeten worden vervoerd. Zal ook wel iets met veiligheid te maken hebben. Maar het is een krankzinnige toestand. En als deze week voorbij is, dan haalt echt New York echt verlicht adem. Jongens. Ja.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Hier worden ze al chagrijnig van één motorcade. Maar daar constant, hè, van die treintjes, auto's die overal doorheen gaan met lampen aan.
0: Ja. En slecht voor de trommelvliezen, kan ik je ook vertellen. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Nou, ik heb even de rust opgezocht, Bernard, van Georgetown. Wijk hier vlakbij waar ik woon. Dat was... wat ik altijd leuk vind, rond deze tijd begint Halloween weer een beetje te spelen. Hè? En dan gaan mensen hun tuin een beetje versieren en dat soort dingen. Je ziet het ook weer in de supermarkt, dan liggen de popoenen dingetjes, die liggen er weer. En ik vind het altijd leuk om even in Georgetown dan te kijken, want die versierde huizen, daar zit ook... politieke versieringen bij. En dat vind ik dan altijd leuk om die wat te zien. Wie durft wat en hoe ver gaan ze daarin. Dus ik heb al poppen van andere jaren van Trump en van Poetin in voortuinen zien staan, dat soort dingen. Het is een hele chique buurt, hè. Dit is de plek waar de elite woont. Hier woon ik niet.
0: Het oude blanke centrum van Washington, een van de oudste buurten. Ja.
2: Ja, echt het machtscentrum. Dus hele rijke bewoners die ook erg uitpakken. En wat ik deze keer heel erg leuk vond, ik liep door een straat en daar woont RFK Jr., de minister van Gezondheid. En,
0: die man van de vaccins, zou ik maar zeggen.
2: Ja, precies. En daar draait het ook om. En wel grappig ook, want zijn oom, JFK, die woonde ook vroeger in Georgetown. Daar hangen dan historische plakaten aan de muur en zo. Maar RFK, die woont daar dus ook in een heel mooi huis. En die heeft buren en die zijn geen fan van hem. En dat heeft dan te maken ermee dat die buren, die hebben een zoon met autisme. En een van de dingen die RFK natuurlijk zegt, is autisme komt door vaccins en allerlei andere niet medisch bewezen verhalen heeft hij daarover. Dus die mensen die hebben een stil protest voor hun huis en dat wisselt steeds. Deze keer stond er een niet flatterend schilderij, een tekening van Trump voor het raam. Dus echt heel groot, Trump als een soort spotprint, als een hele dikke president, bijna koningachtig was hij afgebeeld, pontificaal voor de vooruit. Maar eerder hadden ze bijvoorbeeld ook met Halloween een skelet in de voortuin met de tekst: ik nam mijn vaccin niet. Dat was nog een beetje in de COVID-tijd natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat die buren van RFK dit jaar gaan doen. Dat schilderij wat er nu al staat, dat belooft wel dat ze weer iets gaan doen. En ik ben altijd heel benieuwd hoe RFK daarop reageert. En nou las ik, die buurman, die is ook nog familie van de Kennedys. Uiteindelijk zijn zij verre neven van elkaar, RFK en die buurman. Ja. Dus ik hoor dan dat RFK, die schijnt erom te kunnen lachen, maar ik denk dan ook van een familiedag, wat bij de Kennedy sowieso bijzonder is, denk ik, en ook de buurtfeestjes, dat moet toch heel bijzonder zijn.
0: Nee. En in ieder geval heb je een goed excuus om af en toe door Georgetown te wandelen, want dat is ontzettend leuk, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ook echt voor iedereen die eens op bezoek is in Washington, echt een aanrader.
0: Ja. Oké, naar serieuze dingen op. Ik weet niet eens of ze niet serieus zijn, maar Trump heeft CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis opgezegd. De media zijn daarop naar de rechter gestapt. En woensdag, dat is dus voor ons bij deze op dit opnamemoment gisteren, was er een spoedzitting van de rechtbank. En rechter Timothy Kelly heeft een tijdelijke uitspraak gedaan, waardoor de journalisten in ieder geval de komende twee weken weer toegang hebben. Volgens mij is dat trouwens iemand die door Trump is benoemd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik geloof het wel.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Maar toen de journalisten van CNN, Politico en MS Now het vanmorgen routinematig probeerden het Witte Huis binnen te komen, werden ze alsnog tegengehouden.
3: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Af te dwingen dat ze naar binnen mogen. En de rechter had dus gezegd, jullie mogen voor 2 weken naar binnen sowieso, totdat ik naar de grotere uitspraak kijk. En nu is het dan inderdaad de vraag, gaat het Witte Huis daar wel naar luisteren? Ik kan me namelijk voorstellen, Trump ook een beetje kennende en de mensen om hem heen kennende, dat ze nu ook zeggen van, oh, het is een beetje chaotisch, wij wisten het ook nog niet helemaal, dus jullie kwamen er nog eventjes niet in. En die situatie kan dan best wel eventjes duren, totdat ze dan de volgende echte waarschuwing krijgen. En nou, zij zijn een beetje, denk ik, zoals die persoon die pas betaalt als de derde aanmaning binnen is, weet je wel. Zo is Donald Trump. Die gaat gewoon tot het alleruiterste. Dat is denk ik nu een beetje de situatie, denk je niet?
2: Een van de meest opvallende dingen, dat vonden we allemaal eigenlijk, was dat de voorzitter van de Witte Huis persvereniging, dat is een wisselende functie, hè, dus dat uit die groep wordt van tijd tot tijd een nieuwe voorzitter gekozen. Dat is nu Jackie Heinrich. En dat is een journalist van Fox News. En zij nam het enorm op voor die verbannen media. Dus Fox News heeft ook gezegd, ja, wij gaan ook geen poolbeelden meer verstrekken. We doen er ook niet meer aan mee, hoewel zij dus nog wel toegang hebben. En ik dacht, nou, dat is een dreun in het gezicht waar Trump waarschijnlijk niet op had gerekend. Dat het verzet, daar had hij wel op gerekend, maar dat het werd verwoord door een prominente journalist van Fox News, dat was volgens mij net even iets waar hij niet op had gerekend. Dat had meteen gevolgen voor de opening van een nieuw helikopterplatform bij het Witte Huis.
3: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on some of the things Michael was saying, and obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
1: Ja. Wat een moment dit, hè?
2: Ja, dat was dus een uitzending van het rechtse Newsmax. Die heeft nog steeds toegang. Dat is een online soort televisiezender.
1: Ja. Volgens mij ook op sommige kabel-exploitanten wordt die ook wel doorgegeven.
2: Maar goed, in elk geval, wat denk je wat dit allemaal met Trump heeft gedaan? Dat hij dat Fox hem afviel. Ja, en dat hij bij wijze van spreken dat hij moet vertrouwen op een wat obscuurder station. Dat klaarblijkelijk wel een camera heeft, maar geen microfoon. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, ik denk dat hij toch wel eventjes heeft gedacht, wacht even, nu heb ik een klein beetje mijn hand overspeeld. Ik zeg trouwens niet dat dit sowieso helemaal, dat Trump helemaal in zijn hemd staat, of dat het helemaal verloren is voor hem, maar daar komen we zo wel wat verder op. Maar ik denk dat hij niet had gedacht dat de media zo solidair zouden zijn. En met name Fox News inderdaad, waar Trump ook wel eens kritisch op is, hè, maar wat toch in grote lijnen nog steeds de grootste zender in ieder geval is die hem steunt. En dat zo'n Newsmax, ja, die reactie hier. Zij zeiden er dus meteen wat over. Op andere zenders werd dit gewoon niet uitgezonden, want geen nieuws. We konden niet horen wat president Trump zei, dus dan heb je er ook niks aan eigenlijk. En ik denk dat dat wel een moment is voor Trump, ook een soort reality check, die vast wel ongeveer weet wat de pool allemaal doet, de presspool, maar niet helemaal erbij had nagedacht van wacht eventjes, dan zijn er minder camera's, maar ook belangrijke camera's zijn er dan niet. En bijvoorbeeld gisteravond, ik zat Fox te kijken toen Xi aankwam. En normaal gesproken zou Fox dat denk ik echt live hebben uitgezonden. En gisteravond was dat gewoon niet zo. Dus dat is echt wel een pijnpunt voor Trump, die natuurlijk opleeft bij hoe meer camera's hij ziet eigenlijk. En dan meteen even ook naar die presspool, hè, want daar draait het allemaal om. Ik kan me voorstellen, mensen weten wel een beetje wat het is, maar misschien ook niet helemaal. Nou heb jij wel eens in die presspool gezeten, dus jij mag ook wel even uitleggen, wat is nou het belang? Waarom vinden we dit allemaal nou belangrijk?
2: Ja, dat heeft een klein geschiedenisje, en dat gaat even terug naar de moord op Kennedy. Want de ene, dat is alleen maar opgenomen, in dat moment, door een toerist met een Super 8 filmcameraatje.
1: Ja, de Zapruder film, hè?
2: Ja, het enige filmpje dat we hebben. En sindsdien is dus besloten door de nieuwsmedia, ook door het Witte Huis zelf trouwens,

0: om altijd waar de president gaat camera en microfoon mee te nemen. Dat kan, je kunt natuurlijk, er zijn veel networks en heel veel mensen die networks, stations, gaan maar door, die dat willen. En daarom is besloten dat elke keer, en dat wisselt, één cameraman of vrouw of één schrijvende journalist bepaalde dingen volgt en dan verslag doet aan de anderen en de beelden beschikbaar stelt aan alle anderen. En dat is een beetje eigenlijk net zoals bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, het WK voetbal. Dan kijkt de hele wereld naar dezelfde beelden. Dat zijn poolbeelden. Er is door één groep gemaakt en iedereen deelt die. Dus zo werkt het een beetje. En ik heb het meegemaakt, ik heb een heel korte periode het Witte Huis in de portefeuille gehad tijdens Bush 1. En ook wel eens op de Air Force One gezeten. Dan denk je, nou, dat is mooi, dat is chic, dat is geweldig, maar dat is helemaal niet zo leuk. Want je zit dus gewoon in een passagiersgedeelte met gewone stoeltjes. En dan komt de president door het bekende deurtje even naar achteren. En dan zegt hij wat. Dat wordt door de poolcamera opgenomen en door de pool schrijvende journalisten genoteerd. En het eerste wat je dan moet doen, zodra je ergens landt of aankomt rijden, is al je collega's in detail op de hoogte brengen van wat er allemaal is gebeurd en gezegd. Dus je bent eigenlijk een soort persbureau voor de anderen. Maar het is heel nuttig en het werkt ook altijd heel goed.
1: En ook praktisch, toch? Want niet iedereen past in de Oval Office, moet ik zeggen. Niet iedereen past in Air Force One. Het is echt iets wat door met z'n allen is opgezet.
0: Ja, maar goed, kijk even heel simpel. De wekelijkse persconferentie van de Nederlandse premier. Dat zijn ook poolcamera's meestal. De stations hebben ook wel hun eigen mensen daar. Maar in het algemeen het beeld van, laten we zeggen, Rob Jetten die daar een verhaal gaat staan vertellen. Ja, dat wordt door de poolcamera opgenomen en verdeeld over alle zendgemachtigden. Prima systeem. En inderdaad, je krijgt nooit iedereen erin. Dus dit is gewoon een praktische oplossing.
1: Hey, en wat ik me steeds afvraag hierbij, en ik geef zelf ook het antwoord meteen maar even, ben ik benieuwd wat jij ervan vindt, waarom doet Trump dit nou? En dan denk ik bij mezelf, hij zegt dus de negatieve berichtgeving, daar ben ik boos over, en dat is uiteindelijk, noemt hij dat ook, een gevaar voor de nationale veiligheid. De rechter is daar heel sceptisch over, dus ik ben heel benieuwd wat de rechter gaat zeggen, maar het lijkt erop dat Trump daarin niet de onderbouwing heeft gegeven waardoor de rechter overtuigd is dat hij gelijk heeft. Maar ook wat er uiteindelijk volgens mij achter zit. Ik denk dat dit echt een gevalletje is van afleiding. De verkiezingen zijn nu om de hoek. Dus veel slecht nieuws voor Trump en de Trump-regering op dit moment. We hebben het nog steeds over Iran. We hebben het nog steeds over die benzineprijzen. En daar hebben we het dan eventjes een paar dagen niet over. Nu gaat het overal over de strijd tussen hem en die elitaire media. Want zo zet hij dat dan neer. Ik denk dat hij rekent gewoon erop dat zijn achterban hier heel boos van wordt. En daardoor niet meer aan die andere dingen denkt. En het is weer even Trump tegen de wereld. Trump tegen de elite. Dat werkt altijd, is denk ik zijn redenatie. Wat denk jij? Of zit er toch iets anders achter?
0: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. En wat ik zo aan reacties zie ook in de rechtse media gaat het ook wel een klein beetje die kant op. Maar iedereen geeft toe dat hij toch waarschijnlijk een denkfout heeft gemaakt door geen rekening mee te houden dat ook die media die op zijn hand zijn, die hebben geen beeld. En daar had hij niet op gerekend. Dus, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat een belangrijk deel van de MAGA-beweging het eens is met de onderliggende redenering. Namelijk die elitaire babbelaars van dit soort stations en publicaties. Bedweters. Links. Ik word voortdurend gecorrigeerd over alles. Ik kan nauwelijks mijn werk doen of ik krijg weer op het donder van dit soort mensen. Weg ermee. En laten we nou gewoon in die perskamer alleen nog maar mensen zetten die mijn standpunt wat makkelijker kunnen overnemen en delen. En dan kom je op de kern van de vraag. En dat gaat ook de rechter, denk ik, uiteindelijk over oordelen. Het Witte Huis is niet van Trump. Het Witte Huis is van het volk. En er bestaat het eerste amendement van de grondwet. En dat gaat onder andere over persvrijheid. En dat gaat heel ver. Er is ook heel veel jurisprudentie over. En daar verzet hij zich dus tegen. De vraag is überhaupt of hij kan uitmaken dat wanneer er een perskamer is en journalisten zijn geaccrediteerd, dat is een hele procedure, dat heb ik destijds ook moeten doen, dat duurt maanden, dan krijg je een pasje, dan ben je welkom. Op dat moment is de vraag of de president dan kan zeggen, ja, maar bij nader inzien mag je er toch niet in. Mm-hmm. En naar mijn idee, dat is de juridische vraag. Hartstikke interessant, Jan.
1: Ja, zeker. En heel echt elementair. Daarnaast zegt de rechter ook nog van, het heeft ook te maken met de manier waarop de procedures zijn gevolgd, dat die mensen niet gewaarschuwd zijn. Het is gewoon hup, het is ineens zo. Nou, daar was hij het ook niet helemaal mee eens. Dus ik ben heel benieuwd. En maar Bernard, wat ik ook meteen wel zie, het gaat inderdaad dus om toegang ook tot het Witte Huis, maar ik zie ook wel dat Trump meteen met een alternatief komt, of in ieder geval het wil voordoen alsof hij dat alternatief heeft. Want meteen werd ook Trump TV opgezet. En dat was echt de avond dat deze ruzie ontstond. En misschien even uitleggen wat het is. Ik heb gekeken toen het gelanceerd werd. Het is een YouTube-kanaal waarop eigenlijk oude beelden van Trump herhaald worden. Dus ik heb de inauguratie nog een keer voorbij zien komen. Ik heb ook de speech van een generaal ergens gezien. Wat dan wel met de Trump-regering te maken heeft, maar het gaat eigenlijk niet over Trump. Maar het wordt door Trump met veel bombardie gepresenteerd als het alternatief voor de poolmedia en eigenlijk voor de media in het algemeen. Ik heb die meer nodig, ik heb mijn eigen kanaal. Nou, op dit moment, denk ik, is dat niet zo, nog niet zo. Het is nog geen vervanging voor wat de normale media brengen. En ook trouwens, dat kunnen ze ook nooit zijn, want juist de kracht van de poolmedia en ook andere onafhankelijke media in het Witte Huis is natuurlijk dat ze die kritische, moeilijke vragen stellen. Als die vragen niet worden gesteld, dan is het gewoon een bedrijfsfilmpje. Dat is toch echt wat anders. Dat speelt mee. Maar ik denk wel dat hij nu probeert te doen wat hij eigenlijk al langer doet, wat influencers en sporters en Hollywoodsterren ook al doen, die willen niet de kritische interviews, die zetten zelf wel wat online. En ik denk dat hij die kant op wil, en dat het voor hem eigenlijk dan niet zoveel uit meer maakt wie er dan in het Witte Huis is, dat hij denkt, ik kan het zelf wel doen.
0: Ja, en zo zie je de Pravda van vroeger herleven in Washington.
1: Tja.
0: Ja.
1: Zometeen in de Amerika-podcast. De VN hield deze week zijn jaarlijkse algemene vergadering. En natuurlijk keek de hele wereld vooral naar wat Donald Trump te vertellen had. En wij kijken dan weer naar Bernard, want die was erbij. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laten de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Dit was weer de week van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Elk land krijgt een moment om de rest van de wereld toe te spreken. Maar niet langer dan 15 minuten. Daar houdt eigenlijk niemand zich aan, dus dat schema is altijd een rommeltje. En hoe iedereen van Brazilië tot... nou, ik geloof dat El Salvador de laatste moet gaan worden deze week. Hoe iedereen ook zijn best doet, eigenlijk was er maar één speech die er echt toe deed. Dat was die van Donald Trump. Nou, Bernard, jij was er deze week dus bij. Je hebt je dagelijks weer door al die hekken en politiebarricades geworsteld. Die speech van Donald Trump, hoe werd daar bij de VN op gereageerd?
5: In het algemeen niet slecht, laat ik het zo zeggen. Omdat de toon die hij aansloeg compleet anders was dan die van vorig jaar. Er waren een paar dingen die opvielen in de eerste plaats. Hij hield zich aan het script. Nou, wanneer heb jij en ik dat ooit meegemaakt?
6: Ja, dat gebeurt niet vaak.
5: Nee, hij week niet of nauwelijks af. De tekst was... eigenlijk wel vriendelijk. Hij gaf de VN een paar complimentjes. Dat komt natuurlijk ook omdat er een paar keer in de Veiligheidsraad resoluties zijn aangenomen die in Amerika's belang waren. Dus dat benoemde hij ook. Dus het zijn niet alleen maar anti-Amerikanisten, bij wijze van spreken, die daar zitten. Maar ook gewoon goede, objectieve diplomaten die begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar het eerste deel was de bekende opsomming van zijn enorme heldendaden. Hij is de redder van de wereld. Hij heeft in 8 oorlogen beëindigd. Enfin, het verhaal dat we kennen. En je zag al die mensen denken, oké, dat kennen we wel. Kom nou op met je echte nieuws. En dat was er ook wel een beetje. En dat was eigenlijk het moment waarop die, vonden we allemaal, wel een hele opvallende uitspraak deed over Iran.
7: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
5: Yeah, dat was wel heel apart, omdat hij eigenlijk dat in de vorm van een vraag deed. Hè? Dus als het ware aan die zaal vroeg: wat vinden jullie dat ik nou moet doen? Moet ik dit land gewoon helemaal plat gooien? Of moet ik toch kijken om tot een akkoord te komen? Die kansen zijn er ook wel, zei hij. En er waren op dat moment ook achter de schermen delegaties aan het praten. Ook weer met Witkoff en Kushner en een paar Iraniërs. Indirect via Qatar, maar goed, ze waren aan het praten. Dus iedereen dacht, die daar zat, nou ja, het is, hij doet het wel weer op een hele aparte manier, zal ik maar zeggen. Van, wat zal ik doen, platgooien of praten? Nou, dat antwoord is niet zo erg ingewikkeld. Maar goed, dat was eigenlijk het meest pikante momentje. En ik moet erbij zeggen, zeg het nu alvast, anders vergeet ik het. Hm. Daarna, gisteren dus, kwam de president van Iran aan het woord. En die ging me toch te keer tegen Trump niet te geloven. Dat had ik eigenlijk in de VN nog nooit op die manier gezien. Zo echt gewoon, nou ja, ik wil niet zeggen een scheldkanonade, maar het leek er wel op.
6: Hmm. Hij hield ook foto's omhoog, hè, van slachtoffers, die school die gebombardeerd is, van Khamenei. Hij zei toch, wij zijn eigenlijk het slachtoffer van terrorisme, in antwoord op wat Trump zei, dat Iran een terroristenstaat is. Dat was een beetje de...
5: Dat is een redenering. En hij zegt ook, het is de grootste verspreider van terrorisme in de wereld. Dat is een thema dat hij altijd hanteert. Het andere thema dat hij altijd hanteert is het nucleaire programma van Iran, waarvan hij zegt, nou, dat hebben we zo goed als uitgeschakeld. Hmm. Terwijl we weten dat dat niet echt het geval is, dus dat heeft hij nog niet bereikt. Maar in ieder geval, het was in het geheel eigenlijk het veruit het meest spannende, eigenlijk het enige spannende stukje waar hij het vond ik.
6: Ja, ja. Ja, ik vond, jij zei dat ook al een beetje, want die speech was een verkapte campagnespeech, vond ik het ook eigenlijk. Ik weet niet of je dat nou net zei of dat ik je dat ergens anders heb horen zeggen, maar dat vond ik ook wel. Het was echt, het eerste gedeelte was gericht aan de Amerikaanse kiezer. Eerst vertellen hoe goed het allemaal gaat in de VS, wat hij allemaal wel niet voor elkaar heeft gekregen. En inderdaad, iedereen draait dan de ogen een beetje weg en denkt van, nou, we wachten wel even af tot de dreigementen komen, zullen we maar zeggen. En daarna kwam dus ook pas de rest van de wereld. En eigenlijk was dat deel ook gericht aan de Amerikaanse kiezer, want dat ging er ook over hoe goed hij alles voor elkaar heeft. En ik vond toch ook wel, ik zat er wel met interesse naar te kijken, omdat het ook wel een soort moeilijke spagaat is voor Trump, denk ik. Een moeilijke taak in ieder geval, moet ik zeggen. Want een jaar geleden stond hij daar nog en toen was hij de vredespresident. Hè. Toen zei hij nog van, ik dacht 7 oorlogen gestopt. Nu ja, moest hij 8. Toch echt... Ja, precies. Maar nu moet hij ook een oorlog verkopen. Hij moet aan die Amerikanen uitleggen, nog steeds, waarom hij dat eigenlijk doet. En dat probeerde hij daar te doen. En dat vond ik ook wel fascinerend, hoor. Want hij heeft het op dat punt wel wat lastiger dan een jaar geleden. Ja. Wat ik me nog afvroeg ook, Bernard, want jij zegt van, hè, hij werd redelijk ontvangen en hij hield zich aan het script. Dus eigenlijk, het viel ons mee. Dat kan je een beetje zo zeggen, ja, toch? Precies, hij viel de VN precies, niet enorm aan. Maar wat ik me ook wel afvraag, want het was inderdaad vorig jaar, toen zei hij nog van, VN, wat is het eigenlijk waard? Wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Maar het feit dat er nu niet meer geschrokken wordt, of dat mensen een beetje denken van, oh, het valt wel mee. Zijn we een beetje murf? En ligt de lat misschien ook niet wat laag inmiddels? Want ik hoorde wel het strafhof flink aanvallen. Hij schepte op over hoe Amerika de olie van Venezuela heeft ingepikt. To the victor belong the spoils. Nou, recht in het gezicht van de wereld. Die dreigementen richting Iran. Ja, we hebben het al zo vaak gehoord, dus daar schrikken we eigenlijk niet meer van. Maar dat is eigenlijk ook toch behoorlijk heftig. Zijn we een beetje murf door Trump?
5: Nou, Murph is het woord niet. We zijn eraan gewend geraakt. We weten wat er komt. En we weten ook dat alles wat hij zegt, zegt hij tegen zijn eigen achterban. In de eerste plaats. En inderdaad, dat verhaal over het strafhof, dat is een thema waar hij de laatste tijd heel veel over tekeer gaat. En waar overigens alle Nederlandse diplomaten die op het ogenblik hier in New York zijn, voortdurend met de rest van, met hun collega's over praten, van laat je vooral niet gek maken. Want wat hij wil, is dat strafhof gewoon de nek omdraaien. De mensen, de rechters die daar werken, wil die op een soort opsporingsregister zetten.
6: Sanctielijsten, het leven moeilijk maken.
5: Ja, En hij vindt ook dat landen die het steunen, en dat zijn er toch, hoeveel, iets van 124 of zo, dat die daar allemaal mee moeten stoppen. Dus hij voert campagne en de Nederlandse diplomaten die voeren een tegencampagne. Hè. Bij al die bilaterale gesprekken vragen ze voortdurend juist steun om dat strafhoffen overeind te houden. Dus dat is inderdaad een punt. Maar ook dit, denk ik, is voor de, laten we zeggen, voor een gewone MAGA-luisteraar best een interessant punt. Omdat die vindt dat de gedragingen bijvoorbeeld van Amerikaanse soldaten, als daar iets over valt op te merken, of dat niet meteen een kwestie is die moet worden behandeld in een strafhof in een ander land. Dus als een soldaat iets heeft misdaan, ja, dan komt hij voor de krijgsraad of er gebeurt niks. Helemaal Amerikanen zeggen heel veel dingen die er gebeuren, dat vinden wij helemaal geen misdrijf. Dus er zit veel meer achter. Het speelt ook al langer. Maar het was wel hard, heb je gelijk in.
6: Hey, en Trump had het in zijn toespraak ook over het akkoord over Groenland. Ook natuurlijk iets wat ons in Europa raakt. Dat akkoord werd ook na zijn toespraak ondertekend. Hij complimenteerde daarbij ook nog een Nederlander.
8: It also very much enhances NATO with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience and you are indeed a great leader, Mark Rutte.
6: Ja, nou ja. Maar Mark was helemaal niet in de audience, hè?
8: Nee.
6: Die was nog onderweg.
5: Ja, ja. Dus, ik spreek hem straks, zoals je weet. Ik ga er zeker nog vragen naar dit verhaal. Ja.
6: Ik ben benieuwd hoe dat werkt, hoor. Of hij dat inmiddels gewend is. Of dat dan toch een berichtje bij je binnenkomt van, nou, je bent weer genoemd, hoor. En wat hij daar dan van vindt. Maar dat akkoord werd dus daarna getekend, officieel. Hoe zie jij dat nou? Zit er nou iets nieuws in deze deal? Of heeft Rutte eigenlijk achter de schermen dit heel handig een beetje gemasseerd en Trump het idee gegeven? Ik weet niet of Rutte dat heeft gedaan of met z'n allen, maar dat we hem wat het idee hebben gegeven dat hij iets nieuws heeft gekregen, terwijl er eigenlijk niet zoveel nieuws in dat verdrag staat.
5: Ja, ik denk dat laatste, en het is niet alleen Mark Rutte, die heeft dat geregisseerd, die poging, ongetwijfeld, maar er zijn dus een heleboel andere NAVO-leden geweest die zich daarachter hebben geschaard. Als je nou kijkt wat er uiteindelijk is uitgekomen, je weet, er is in 1951 al een verdrag gesloten tussen Truman, de toenmalige president, en Denemarken en Groenland. Toen bestond de NAVO pas 2 jaar, hoor. Dus toen was het allemaal wat anders. Maar in elk geval, daar stond in dat Amerika in feite kan doen wat het wil op Groenland. Kan net zoveel militaire bases neerzetten, soldaten stationeren, als het maar wil. En in feite is dat wat nu ook gebeurt. Dus een van de dingen die mij het meest fascinerende is, waar is het verschil met dat verdrag van toen en wat we nu zien? En
6: volgens mij is precies.
5: Tamelijk minimaal, maar de details hebben we nog niet helemaal. En het gaat er ook om wie beslist, wanneer. En wat dat betreft heeft Denemarken het goed gespeeld, want die laten ze dus niet wegspelen als er belangrijke besluiten moeten worden genomen daarover. Dus maar dat was toen ook al. Dus ik snap het niet helemaal.
6: Nee, ik ook niet. Het zit echt in details. En het belangrijkste is dus dat die soevereiniteit blijft. En verder heb ik het idee, een paar dingen zijn nu expliciet gemaakt die eigenlijk impliciet al een beetje zo geregeld waren. Dat China en Rusland bijvoorbeeld daar niet mogen investeren. Nou, dat lag al een beetje in de lijn der verwachting als je daar een Amerikaanse basis hebt natuurlijk. En nu is dat dan vastgelegd, dat soort zaken.
5: Ja, er is nog wel één dingetje wat ik bedenk. Dit legt los van de verdragstekst wel erg de nadruk erop, en daar heeft Rutte ook steeds op gehamerd, dat de bescherming van dat gedeelte van de wereld, hè, dus dat noordelijke gedeelte, dat de NAVO dat serieus moet nemen en dus daar ook heel actief in moet zijn. En dat is denk ik, dat was in 1951 wat minder duidelijk benoemd en nu wel. Dus dat, wat dat betreft ben ik het ook met het compliment aan Mark Rutte wel eens, hoor.
6: En interessant om te zien, hoor, dat bij de pro-Trump media hier in de VS wordt het als een grote overwinning gevierd. Kijk eens eventjes, hij heeft toch binnengehaald wat hij wilde. Europa staat weer een beetje in zijn hemd. Daar wordt het echt als een grote overwinning gevierd. Interessant om te zien. Het maakt heel vaak eigenlijk niet zoveel uit wat Trump binnenhaalt. Als het maar iets is, en dan kan, kan het wel mooi aangekleed worden eigenlijk.
5: Ja. En als het in ons belang is dat die crisis ophoudt, dan vinden wij het ook niet zo erg dat conservatieve Amerika zegt, wat is die Trump toch goed? Het gaat uiteindelijk om het resultaat.
6: Ja, ja, nou ja, dat is maar gezegd. Hey, een opvallende afwezige in New York was natuurlijk Xi, de Chinese president. Die is namelijk op dit moment in Washington voor een bezoek aan Trump. En ik kan je vertellen, ik liep gisteren door de stad, Bernard. Altijd worden er wel dingen gebarricadeerd als er een president is. Maar in dit geval, ik heb het nog niet zo eerder gezien om het Waldorf Astoria. Daar zit die man echt. Het halve centrum is afgezet. Er staan overal hekken. Dus dit is echt iets groots. Trump heeft Xi gisteren, als wij elkaar spreken, al ontvangen op Andrews Air Base. Ook heel uitzonderlijk. Hè? Ik geloof de paus die wordt wel eens ontvangen door de president. Dat deed Obama bijvoorbeeld nog. Maar daarvoor een politiek leider. De laatste was Macmillan, Britse premier in 1962. Toen stond Kennedy klaar. Zo lang is dat geleden. Zo belangrijk vindt Trump dat dan ook, denk ik. Het echte gesprek is vandaag. Is al bekend geworden dat het handelsbestand tussen de VS en China wordt verlengd tot 10 januari, dus de druk is er denk ik een beetje af. Dat is voor beide kanten toch in ieder geval een succesje. Zie jij meer haalbare dingen die ze kunnen bespreken? Of is dit het ook een beetje meteen?
5: Nee, dit is wel heel erg belangrijk, want er moet rust komen in die handelsoorlog. Een ander belangrijk ding, wordt veel nadruk op gelegd, is dat Xi en Trump het helemaal eens zijn over AI. En kijk, er wordt door de techsector in Amerika is op de rem getrapt. Want die zeggen, jongens, als we niet uitkijken met wat wij nu zelf ontwikkelen, dan krijg je een soort Frankenstein-achtige situatie. En daarbij neemt AI het over van ons. Dus we moeten echt een beetje op de rem trappen. Dat vindt Trump onzin. Die zegt, boom, doorgaan. Dit is onze grootste kans in het leven. En Xi is het daarmee eens. En daar hebben ze het al over gesproken. En dat hebben ze ook bevestigd allebei. Dus dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling. Ook voor ons.
6: Ja, ja, zeker. En vanavond, als we elkaar spreken, dus is dat vanavond, dan zitten ook vrijwel alle AI- en techbazen. Die zitten aan het diner samen met Xi en Trump. Dus dat geeft ook weer aan hoe belangrijk AI is. Maar ja, uiteindelijk zijn China en Amerika het gewoon eens. Die willen allebei wereldleider zijn op het gebied van AI. Dus ik denk die noodvoorzieningen waar ook over wordt gesproken en die waarschuwing, ik weet niet of daar heel veel uit gaat komen.
5: Nee, helemaal niet. Jan.
6: Ja, ik weet al wat je gaat zeggen.
5: Ja, een paar luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
6: En alvast een oproepje. De komende weken gaan we natuurlijk steeds meer aandacht besteden ook aan de midterms die op 3 november zijn. In aanloop daarnaartoe zouden we het ook heel leuk vinden om jullie vragen daarover te krijgen. Want jullie geven ons altijd inzichten die we zelf toch net even over het hoofd hadden gezien. Of net even wat anders. Dus dat horen we heel graag. Dus heb je een vraag die specifiek over de midterms gaat, stel hem dan alvast. Dan proberen we die de komende weken zo goed mogelijk te beantwoorden. En ik zeg er ook maar even bij. Ben je nou Nederlander en woon je in een gebied met spannende verkiezingen in de VS, in een interessante staat, of heb je gewoon een mooi verkiezingsverhaal, een ervaring? Stuur dat ook. Vinden we ook leuk om te horen. Laten we eerst even beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken, en dat is Gijs Luiks.
9: Beste Jan en Bernard, in aflevering 364 hebben jullie het over de AI-industrie en hoe Trump daarmee omgaat. Daarbij trekken jullie vooral de vergelijking met de reële economie. Mijn vraag is in hoeverre de beurs hier een rol in kan spelen. In hoeverre zou Trump willen zeggen na zijn termijn, kijk eens, onder mij is de hele economie gegroeid. Kijk maar naar de beurs, die doet het beter dan ooit tevoren. En dat is mijn verdienste.
5: Ja, leuke vraag. Mijn antwoord is, dat zegt hij bij alles altijd. Ja. Dus dat zal hij hierbij ook wel weer doen. Als de benzineprijs omlaag gaat, gaat de beurs omhoog. Ja, verklaar het maar. Dus als AI ons overneemt en het wordt Frankenstein, dan gaat nog steeds de beurs omhoog.
6: Nou, ik denk, en wat Gijs zegt, je slaat volgens mij echt de spijker helemaal op de kop. En dat is wel iets wat we denk ik een beetje hebben laten liggen de vorige keer. Want inderdaad, de Trump die wil het liefste dat die beurs omhoog gaat. Die wil het liefste dat de economie blijft groeien. Al die investeringen voor datacenters en zo. Dat vindt hij belangrijk. Daar kijkt hij naar. En ja, ik denk inderdaad, Gijs heeft helemaal gelijk, toch?
5: Helemaal, compleet mee eens, ja.
6: Goed punt. Lassen dan.
10: Als de handelsoorlog tussen de VS en Canada verder escaleert, zou de VS essentiële producten zoals hout, kunstmest en olie en gas elders moeten inkopen om binnenlandse prijsstijgingen en tekorten te voorkomen. zou dat Washington kunnen dwingen om sancties tegen Rusland tijdelijk te versoepelen, zoals eerder gebeurde in maart dit jaar toen de Straat van Hormuz voor het eerst werd afgesloten?
5: Ja, dat vind ik een steengoede vraag trouwens.
6: Nou, nog één.
5: Ja, Amerika heeft inderdaad een aantal dingen nodig. Nou heeft Trump bijvoorbeeld over hout gezegd, dat valt wel mee, omdat Amerika onder Trumps leiding is afgestapt van allerlei milieu- en klimaatopvattingen. Dus hij zei, wij kunnen weer gewoon bomen omhakken, zonder dat we de gevangenis ingaan. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd. Dus daar kan Amerika wat in voorzien, maar dingen als kunstmest. Ja, dat is inderdaad iets dat heeft iedereen nodig. Daarvoor is ook die Straat van Hormuz belangrijk. Maar ik denk inderdaad dat de Amerikanen ook wel een beetje voor een probleempje komen. En dat ze worden gedwongen om uit te kijken naar anderen. Vandaar ook dat een van de belangrijkste onderwerpen die nu ter sprake zijn tussen Trump en Xi is die bijzondere metalen, want die komen uit China. Ik denk inderdaad dat ook de Amerikanen de blik een beetje moeten richten op andere landen als dat allemaal gebeurt. Misschien loopt het nog steeds met de sisser af, hoor. En ziet Trump af van zijn ambities om dat land in te palmen tot de 51ste staat.
6: Ja, er was deze week ook nieuws over dat Trump op een bepaald moment ineens zei van potash, mineraal, dat heeft Amerika ook nog. Dat is nodig voor kunstmest. Dat zou hij dan wel uit Belarus halen. Dat was dan het verhaal. Nou, uiteindelijk is dat geloof ik toch niet helemaal zo. Maar hij riep het in ieder geval wel. Zou je ook een beetje kunnen concluderen dat Trump misschien wel voor bepaalde zaken aan het kijken is? Alleen dat, zoals Lasse suggereert, dat Rusland dan niet meteen de eerste kandidaat. Ik denk dat Trump het niet zoveel kan schelen om het uit Rusland te halen. Nee. Volgens mij kunstmest dingen die vallen ook niet onder die beperkingen die er zijn voor Rusland. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat Trump nog niet naar Rusland hoeft te kijken eigenlijk.
5: Nee, dat is ook zo. Hij zal altijd proberen om het eerst elders te doen. Gewoon om de gemoederen een beetje bedaard te houden. Maar
6: aan niet te veel gedoe.
5: Als hij een aanleiding ziet om te zeggen, dit wil ik best uit Rusland halen, dan is dat ook politiek is dat ook wel een heel duidelijke stap. En hij zoekt naar mogelijkheden om Poetin een beetje tevreden te houden, tevreden te stellen. En je herinnert je misschien al dat gedoe over die graandeal helemaal aan het begin van de Oekraïnse oorlog. Uiteindelijk ging het erom dat Oekraïne graan moest kunnen exporteren, maar ook Rusland. En daar hebben de Turken zich toen enorm voor ingespannen om die deal te maken. En die gold dus voor beide landen. Oekraïne en Rusland konden daardoor weer graan exporteren. En dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan Trump zou zeggen, kijk, dat is in ieders belang, dus laten we dan wat dat betreft niet te anti-Russisch zijn. Dus het past een beetje in die sfeer.
6: Ja, interessant. Jort die zegt dan een wat luchtigere vraag naar alle Trump-geweld. Nou, dat heeft Jort goed voorspeld. Er was weer veel Trump-geweld in deze podcast. Begin volgend jaar ga ik weer een keer naar de VS voor vakantie. Ik ga ook naar Washington DC. Nu las ik dat het Witte Huis en het Capitool te bezoeken zijn. Is dit de moeite waard?
5: Ik weet niet precies hoe het nu is. Voor het Capitool geldt het inderdaad, want dat is het parlement en dat is in elke democratie open. Dus er is een publieke tribune en het is een beetje gedoe om binnen te komen. Maar het kan wel, bij mijn weten.
6: Ja, je moet volgens mij naar het bezoekerscentrum. En je kan volgens mij ook online kaartjes reserveren.
5: Dat is te regelen. Ik heb het.
6: Ja, zeker. En het is ook de moeite waard, toch? Dat is heel leuk. Ja,
5: en het Witte Huis is anders. Daar moet je een introductie hebben van een lid van het parlement. Dus je moet een congressman of congresswoman moet je aanschrijven met de vraag, kun jij mij op jouw lijstje zetten? Zo hebben wij de laatste keer gedaan. Toen we daar met de familie binnen waren in de East Wing. Ik denk dat we de laatste bezoekers waren.
6: Jullie konden nog net het licht uit doen.
5: Ja, precies. Ja, maar toen heeft David inderdaad contact gelegd met een congresswoman uit New York. En die heeft keurig netjes dat doorgegeven aan het Witte Huis. We stonden op een lijst. Het kan, alleen dat is dus een beetje een omwegje. En ik weet niet of mensen die in het buitenland wonen dat ook kunnen. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom. Dus je kunt gewoon een congressperson aanschrijven en hulp vragen. En dan mag je erin. Het is best leuk, hoor, trouwens.
6: Ja, ja, zeker. Dus ik ben ook wel benieuwd of een van onze luisteraars dit wel eens geprobeerd heeft, deze laatste weg via een congressperson, en of dat dan ook gelukt is. Want ik hoor dit heel vaak. Ik hoor eigenlijk nooit iemand van, hey, we hebben het op die manier gedaan. Tenminste, iemand uit Nederland. Maar als je bijvoorbeeld een congreslid uit Michigan of een ander gebied waar veel Nederlanders zitten, iemand met een duidelijke link met Nederland, nou, misschien dat dat wel te doen is.
5: Het zou best zijn. Het zou best kunnen.
6: Leuk.
5: En wordt verder niet ter discussie gesteld. Hoor. Als zo'n parlementslid dat vraagt, dan wordt het per definitie goedgekeurd. Dus ik zou het op die manier doen.
6: Ja, en ik weet trouwens ook tenslotte niet of op dit moment rondleidingen worden gegeven door die verbouwing natuurlijk die ook speelt. Dus dat is ook nog een moeilijk ding. Maar het is wel een heel leuk nieuw museum naast het Witte Huis. Ik weet, dat heet iets van de White House Experience of zo. Dat is gratis van de White House Historical Association. Is ook heel leuk. Het is natuurlijk niet hetzelfde als binnenkomen, maar wel een mooi alternatief. Dus die wil ik ook even aanraden. Hey, zullen we hem daarmee afronden dan?
5: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
6: Ja, ik denk dat volgende week dat we er weer eens eentje moeten weggeven. Gaan we eens even met Luc over hebben. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van je tijd in New York en een goede vlucht terug naar Nederland.
5: Dankjewel, tot volgende week.
6: Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: De 40-uurige werkweek bestaat 100 jaar. Is het 100 jaar in de toekomst nog steeds de gewoonste zaak van de wereld of niet? En de wereldwijde verkoop van staatsobligaties belandde afgelopen week in een stroomversnelling. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Barbara Baarsma is hier hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Edi Mojegic, monetair economie.